0: in het departement Landes onder controle is. In het naburige departement Gironde woedt nog een veel grotere brand, die tot op enkele kilometers van Bordeaux is genaderd. Tienduizenden mensen zijn al geëvacueerd. Macron waarschuwde dat het vuur hevig blijft woeden en riep op tot uiterste voorzichtigheid in de komende uren en dagen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Het aantal woningverkopen in Nederland komt dit jaar naar verwachting op het hoogste niveau ooit, meldt ING. De bank rekent op zo'n 245.000 verkopen. Meer dan het huidige record van 242.000 uit 2017. Door het grote aanbod van voormalige huurwoningen die in de verkoop gaan, blijft de huizenprijsstijging beperkt tot zo'n 3%. Dat is fors minder dan de 9% van vorig jaar. Voor volgend jaar verwacht ING een verdere afname van de prijsstijging tot 1,5%. Op Wall Street bleven beleggers maandag terughoudend door zorgen over de techsector en Chinese concurrentie. De Dow Jones-index won 0,5%, maar de Nasdaq verloor licht. De olieprijzen daalden fors, tot 9%, waardoor oliebedrijven terrein verloren en luchtvaartmaatschappijen juist profiteerden. Chipbedrijven als Nvidia en AMD zakten tot 11%. Later deze week komen grote techbedrijven met kwartaalcijfers en neemt de Federal Reserve een rentebesluit. Philips heeft zijn winstverwachting voor dit jaar licht verhoogd na een terugbetaling van Amerikaanse importheffingen. Het zorgtechnologieconcern mikt nu op een winstmarge van minstens 13,5% in plaats van 12,5%. De omzet groeide in het tweede kwartaal met 4% tot 4,4 miljard euro. De kwartaalwinst kwam uit op 609 miljoen euro, inclusief 186 miljoen euro aan terugbetaalde heffingen. De cijfers kwamen door een administratieve fout eerder naar buiten dan gepland. Defensiebedrijf Tion International profiteert volop van de Europese investeringen in defensie. De fabrikant van nachtkijkers en warmtebeeldsystemen boekte in de eerste helft van dit jaar een omzet van bijna 249 miljoen euro, ruim 35% meer dan een jaar eerder. De winst steeg met ruim 40% tot 69 miljoen euro. Het in Amsterdam beursgenoteerde bedrijf verwacht in de tweede jaarhelft een verdere versnelling van de orderinstroom. De Amerikaanse president Trump roept de centrale bank op om de rente te verlagen. Volgens hem zouden de Verenigde Staten de laagste rente ter wereld moeten hebben. Over de nieuwe Fed-voorzitter, Kevin Warsh, is Trump positief. Maar hij noemt de bestuursleden van de centrale bank erg politiek. De Fed komt woensdag met een rentebesluit en houdt de rente naar verwachting onveranderd. Al sluiten economen een verhoging om de hoge inflatie te bestrijden niet uit. LVMH, het concern achter merken als Louis Vuitton en Dior, heeft in het tweede kwartaal meer verkocht, ondanks de oorlog in het Midden-Oosten. De omzet steeg met 3% naar 19,5 miljard euro. De divisie mode en lederwaren groeide voor het eerst in twee jaar. Vooral de Verenigde Staten droegen bij met een omzetgroei van 6%. Zonder het conflict in het Midden-Oosten was de groei volgens het bedrijf nog hoger uitgevallen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Talon Griekspoor is op het tennistoernooi van Washington in de eerste ronde uitgeschakeld. De Nederlander verloor in drie sets van de Chileen Alejandro Tabilo. Griekspoor trok de stand na een verloren eerste set nog gelijk, maar werd in de derde set vroeg gebroken en kon de schade niet meer repareren. Drie jaar geleden haalde hij nog de finale in de Amerikaanse hoofdstad. Paolo Maldini en Leonardo zijn na 16 dagen alweer opgestapt bij de Italiaanse voetbalbond. Dat meldt Sky Sport Italia. De twee zouden hun functies hebben neergelegd na de mislukte poging om Andrea Pirlo aan te stellen als bondscoach. Pirlo's beoogde aanstelling stuitte op verzet vanwege zijn banden met een Russisch gokbedrijf. Maldini en Leonardo waren aangesteld om de voetbalcrisis in Italië te beëindigen, dat zich voor de laatste drie WK's niet wist te kwalificeren. Ajax verhuurt aanvaller Julian Rijkhoff komend seizoen aan FC Andorra, dat uitkomt op het tweede niveau in Spanje. In de huurovereenkomst is een koopoptie opgenomen. Het contract van de 21-jarige spits in Amsterdam is ook verlengd tot medio 2028. Rijkhoff maakte in 2024 zijn debuut voor Ajax en speelde vorig seizoen op huurbasis voor Almere City. Voormalig bondscoach Carlos Alberto Parreira van Brazilië heeft de intensive care verlaten van het ziekenhuis waar hij vorige maand werd opgenomen. De 83-jarige Braziliaan werd behandeld voor een longontsteking en onderging een operatie nadat zijn toestand was verslechterd. Parreira leidt sinds 2023 aan de ziekte van Hodgkin, een vorm van lymfklierkanker. Hij won als bondscoach in 1994 het WK met Brazilië en coachte in totaal 5 verschillende landen op wereldkampioenschappen. Wielrenner Richard Carapaz heeft daags na de Tour in Boxmeer gewonnen. De Ecuadoraan van EF Education Easy Post hield in de 50ste editie van het criterium Tijmen Arendsman achter zich, met Jasper Philipsen als derde. Carapaz won 2 etappes in de Tour de France en pakte de eindzege in het bergklassement. Bij de vrouwen ging de overwinning naar Lieke Nooye. Het Engelse profvoetbal begint komend seizoen met een proef tegen misbruik van blessurebehandelingen voor doelmannen. Bij een behandeling van een keeper moet de trainer direct een veldspeler aanwijzen die het veld verlaat en pas na minimaal een minuut speeltijd mag terugkeren. De maatregel is een reactie op situaties waarin keepers blessures leken te simuleren om tijd te rekken of tactische instructies te ontvangen. De proef geldt voor mannen en vrouwen en begint zaterdag met de eerste ronde van de League Cup. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog. De temperatuur daalt naar 10 graden in het oosten en 16 graden aan zee. Boven land is het vrijwel windstil. Overdag breekt de zon geregeld door en blijft het droog. Het wordt zomers warm met 24 graden op de Wadden tot plaatselijk 30 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten. Morgen wordt het nog warmer, met temperaturen tot wel 35 graden in het zuidoosten. Ook dan volop zon en droog. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij het strand van Oostkapelle is maandagavond een man overleden. Hij raakte tijdens het zwemmen in de problemen en werd nog gereanimeerd, maar de hulp mocht niet baten. Het ongeluk gebeurde rond 20:15 s'avonds. Meerdere boten van reddingsbrigade KNRM en een helikopter kwamen ter plaatse. De identiteit van het slachtoffer is niet bekend.
7: Honderden boeren hebben maandagavond bij het gemeentehuis in het Gelderse Borculo een brandbrief overhandigd aan het college van burgemeester en wethouders. Ze eisen dat de stikstofplannen van minister Van Essen worden ingetrokken. Aanleiding is een brief waarin staat dat de landbouw in 2030 ruim 20% minder ammoniak moet uitstoten. Ook op veel andere plekken in Nederland protesteerden boeren, onder meer langs snelwegen en op viaducten. Op 14 augustus volgt een landelijke actiedag in Den Bosch.
8: Een bezoeker van een Pride-evenement in Zandvoort is maandagmiddag mishandeld en uitgescholden. De politie heeft een minderjarige verdachte aangehouden.
6: Waarschijnlijk was de geaardheid van het slachtoffer de aanleiding. Het incident gebeurde op de Grote Krocht in het centrum van Zandvoort. Het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis. Zo'n 150 boeren zijn maandagavond met trekkers naar het gemeentehuis van Borculo gereden om een brandbrief te overhandigen. De agrariërs willen dat de huidige stikstofplannen worden ingetrokken. Aanleiding is een brief van minister Van Essen, waarin staat dat de landbouw in 2030 23-25% minder ammoniak moet uitstoten. De boeren eisen dat het ministerie die brief intrekt en opnieuw samenwerkt met boerenorganisaties. Een 28-jarige man uit Dordrecht is om het leven gekomen bij een aanrijding op de A17 ter hoogte van Moerdijk. Het ongeluk tussen een vrachtwagen en het bestelbusje van het slachtoffer gebeurde rond 5 uur 's middags. De weg richting Dordrecht is bij Moerdijk afgesloten. Het politieonderzoek is nagenoeg afgerond. Tientallen mensen hebben afgelopen weekend bij de start van World Pride in Amsterdam melding gemaakt van discriminatie tegen de LHBT+-gemeenschap. Meldpunt Rita ontving meer dan 70 meldingen, maar dat er normaal maar een paar per dag zijn. Veel meldingen kwamen van bezoekers die terugkeerden van het Milkshake Festival en de Pride Walk. Ook elders in het land was er sprake van intimidatie, onder meer op stations. Dinsdagavond vindt bij het Homo Monument in Amsterdam een herdenking plaats voor de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn.
9: Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
6: Nu het buitenlands nieuws. De politie van Seattle heeft een 15-jarige verdachte aangehouden voor de schietpartij van zondag. Burgemeester Katie Wilson maakte dat maandag bekend. Bij het incident vielen 3 doden en minstens 4 gewonden tijdens een culinair festival bij de bekende Space Needle. Naar een 2e verdachte wordt nog gezocht. De politie vermoedt dat de schutters ook op elkaar hebben geschoten. De regering Trump vraagt het Amerikaanse Hoge Rechtshof om een presidentieel decreet tegen stemmen per post toch door te laten gaan, schrijft de New York Times. Een hof van beroep had delen van het decreet eerder geblokkeerd. Trump tekende het decreet eind maart omdat hij vindt dat stemmen per post tot fraude leidt. Meer dan 20 democratische procureurs-generaal noemen het decreet in strijd met de grondwet. Het Hoge Rechtshof geeft hen tot 3 augustus om te reageren op het verzoek van de regering. Alle 100 leden van de Amerikaanse Senaat zijn uitgenodigd voor een ontmoeting met de Oekraïense president Zelensky. Hij is dinsdag in Washington voor de begrafenis van senator Lindsey Graham. Naar verwachting stemt de Senaat tijdens zijn bezoek over sancties tegen Rusland, waar Graham zich voor had ingezet. Het gaat onder meer om importheffingen op goederen uit landen die Russische olie en grondstoffen kopen. Inwoners van 9 Spaanse dorpen die waren geëvacueerd vanwege de grote natuurbranden, mogen weer naar huis. Het gaat om gemeenten in de provincie Toledo. De branden woeden vooral in de provincie Ávila en de regio Madrid. In totaal zijn zo'n 60.000 mensen geëvacueerd. De autoriteiten waarschuwen dat het over een paar dagen weer erg warm kan worden, waardoor het vuur zich verder kan verspreiden. In Barcelona hebben minstens 136 mensen rook ingeademd na een brand aan een bovenleiding in een metrotunnel. Vermoedelijk viel een doek op de bovenleiding, waardoor het vuur ontstond. Meerdere metrostations werden ontruimd en sommige passagiers moesten door de tunnel naar een perron lopen. Geen van de slachtoffers zou er ernstig aan toe zijn. Het openbaar vervoer rijdt naar verwachting dinsdag weer volgens de normale dienstregeling. De Franse president Macron meldt dat de natuurbrand bij Biscarros in het departement Landes onder controle is. In het naburige departement Gironde woedt nog een veel grotere brand, die tot op enkele kilometers van Bordeaux is genaderd. Tienduizenden mensen zijn al geëvacueerd. Macron waarschuwde dat het vuur hevig blijft woeden en riep op tot uiterste voorzichtigheid in de komende uren en dagen.
9: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
6: En nu het economisch nieuws. Het aantal woningverkopen in Nederland komt dit jaar naar verwachting op het hoogste niveau ooit, meldt ING. De bank rekent op zo'n 245.000 verkopen. Meer dan het huidige record van 242.000 uit 2017. Door het grote aanbod van voormalige huurwoningen die in de verkoop gaan, blijft de huizenprijsstijging beperkt tot zo'n 3%. Dat is fors minder dan de 9% van vorig jaar. Voor volgend jaar verwacht ING een verdere afname van de prijsstijging tot 1,5%. Op Wall Street bleven beleggers maandag terughoudend door zorgen over de techsector en Chinese concurrentie. De Dow Jones-index won 0,5%, maar de Nasdaq verloor licht. De olieprijzen daalden fors, tot 9%, waardoor oliebedrijven terrein verloren en luchtvaartmaatschappijen juist profiteerden. Chipbedrijven als Nvidia en AMD zakten tot 11%. Later deze week komen grote techbedrijven met kwartaalcijfers en neemt de Federal Reserve een rentebesluit. Philips heeft zijn winstverwachting voor dit jaar licht verhoogd na een terugbetaling van Amerikaanse importheffingen. Het zorgtechnologieconcern mikt nu op een winstmarge van minstens 13,5% in plaats van 12,5%. De omzet groeide in het tweede kwartaal met 4% tot 4,4 miljard euro. De kwartaalwinst kwam uit op 609 miljoen euro, inclusief 186 miljoen euro aan terugbetaalde heffingen. De cijfers kwamen door een administratieve fout eerder naar buiten dan gepland. Defensiebedrijf Tion International profiteert volop van de Europese investeringen in defensie. De fabrikant van nachtkijkers en warmtebeeldsystemen boekte in de eerste helft van dit jaar een omzet van bijna 249 miljoen euro. Ruim 35% meer dan een jaar eerder. De winst steeg met ruim 40% tot 69 miljoen euro. Het in Amsterdam beursgenoteerde bedrijf verwacht in de tweede jaarhelft een verdere versnelling van de orderinstroom. De Amerikaanse president Trump roept de centrale bank op om de rente te verlagen. Volgens hem zouden de Verenigde Staten de laagste rente ter wereld moeten hebben. Over de nieuwe Fed-voorzitter, Kevin Warsh, is Trump positief. Maar hij noemt de bestuursleden van de centrale bank erg politiek. De Fed komt woensdag met een rentebesluit en houdt de rente naar verwachting onveranderd. Al sluiten economen een verhoging om de hoge inflatie te bestrijden niet uit. LVMH, het concern achter merken als Louis Vuitton en Dior, heeft in het tweede kwartaal meer verkocht, ondanks de oorlog in het Midden-Oosten. De omzet steeg met 3% naar 19,5 miljard euro. De divisie mode en lederwaren groeide voor het eerst in 2 jaar. Vooral de Verenigde Staten droegen bij met een omzetgroei van 6%. Zonder het conflict in het Midden-Oosten was de groei volgens het bedrijf nog hoger uitgevallen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Talon Griekspoor is op het tennistoernooi van Washington in de eerste ronde uitgeschakeld. De Nederlander verloor in 3 sets van de Chileen Alejandro Tabilo. Griekspoor trok de stand na een verloren eerste set nog gelijk, maar werd in de 3e set vroeg gebroken en kon de schade niet meer repareren. 3 jaar geleden haalde hij nog de finale in de Amerikaanse hoofdstad. Paolo Maldini en Leonardo zijn na 16 dagen alweer opgestapt bij de Italiaanse voetbalbond. Dat meldt Sky Sport Italia. De twee zouden hun functies hebben neergelegd na de mislukte poging om Andrea Pirlo aan te stellen als bondscoach. Pirlo's beoogde aanstelling stuitte op verzet vanwege zijn banden met een Russisch gokbedrijf.
10: Maldini en Leonardo waren aangesteld om de voetbalcrisis in Italië te beëindigen, dat zich voor de laatste drie WK's niet wist te kwalificeren. Ajax verhuurt aanvaller Julian Rijkhoff komend seizoen aan FC Andorra, dat uitkomt op het tweede niveau in Spanje. In de huurovereenkomst is een koopoptie opgenomen. Het contract van de 21-jarige spits in Amsterdam is ook verlengd tot medio 2028. Rijkhoff maakte in 2024 zijn debuut voor Ajax en speelde vorig seizoen op huurbasis voor Almere City. Voormalig bondscoach Carlos Alberto Parreira van Brazilië heeft de intensive care verlaten van het ziekenhuis waar hij vorige maand werd opgenomen. De 83-jarige Braziliaan werd behandeld voor een longontsteking en onderging een operatie nadat zijn toestand was verslechterd. Parreira leidt sinds 2023 aan de ziekte van Hodgkin, een vorm van lymfklierkanker. Hij won als bondscoach in 1994 het WK met Brazilië en coachte in totaal 5 verschillende landen op wereldkampioenschappen. Wielrenner Richard Carapaz heeft daags na de Tour in Boxmeer gewonnen. De Ecuadoraan van EF Education Easy Post hield in de 50ste editie van het criterium Tijmen Arendsman achter zich, met Jasper Philipsen als derde. Carapaz won 2 etappes in de Tour de France en pakte de eindzege in het bergklassement. Bij de vrouwen ging de overwinning naar Lieke Nooyen. Het Engelse profvoetbal begint komend seizoen met een proef tegen misbruik van blessurebehandelingen voor doelmannen. Bij een behandeling van een keeper moet de trainer direct een veldspeler aanwijzen die het veld verlaat en pas na minimaal een minuut speeltijd mag terugkeren. De maatregel is een reactie op situaties waarin keepers blessures leken te simuleren om tijd te rekken of tactische instructies te ontvangen. De proef geldt voor mannen en vrouwen en begint zaterdag met de eerste ronde van de League Cup. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
11: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog. De temperatuur daalt naar 10 graden in het oosten en 16 graden aan zee. Boven land is er weinig wind. Langs de kust waait het matig uit het zuidwesten. Overdag verschijnt geregeld de zon en blijft het droog. Het wordt zomers warm met 24 graden op de Wadden tot plaatselijk 30 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten. Morgen wordt het nog warmer met temperaturen tot wel 35 graden in het zuidoosten. Het blijft zonnig en droog. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij het strand van Oostkapelle is maandagavond een man overleden. Hij raakte tijdens het zwemmen in de problemen en werd nog gereanimeerd, maar de hulp mocht niet baten. Het ongeluk gebeurde rond 19:15 s'avonds. Meerdere boten van reddingsbrigade KNRM en een helikopter kwamen ter plaatse. De identiteit van het slachtoffer is niet bekend.
7: Honderden boeren hebben maandagavond bij het gemeentehuis in het Gelderse Borculo een brandbrief overhandigd aan het college van burgemeester en wethouders. Ze eisen dat de stikstofplannen van minister Van Essen worden ingetrokken. Aanleiding is een brief waarin staat dat de landbouw in 2030 ruim 20% minder ammoniak moet uitstoten. Ook op veel andere plekken in Nederland protesteerden boeren, onder meer langs snelwegen en op viaducten. Op 14 augustus volgt een landelijke actiedag in Den Bosch.
6: Een bezoeker van een Pride-evenement in Zandvoort is maandagmiddag mishandeld en uitgescholden. De politie heeft een minderjarige verdachte aangehouden. Waarschijnlijk was de geaardheid van het slachtoffer de aanleiding. Het incident gebeurde op de Grote Krocht in het centrum van Zandvoort. Het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis. Zo'n 150 boeren zijn maandagavond met trekkers naar het gemeentehuis van Borculo gereden om een brandbrief te overhandigen. De agrariërs willen dat de huidige stikstofplannen worden ingetrokken. Aanleiding is een brief van minister Van Essen, waarin staat dat de landbouw in 2030 23-25% minder ammoniak moet uitstoten. De boeren eisen dat het ministerie die brief intrekt en opnieuw samenwerkt met boerenorganisaties. Een 28-jarige man uit Dordrecht is om het leven gekomen bij een aanrijding op de A17 ter hoogte van Moerdijk. Het ongeluk tussen een vrachtwagen en het bestelbusje van het slachtoffer gebeurde rond 5 uur 's middags. De weg richting Dordrecht is bij Moerdijk afgesloten. Het politieonderzoek is nagenoeg afgerond. Tientallen mensen hebben afgelopen weekend bij de start van World Pride in Amsterdam melding gemaakt van discriminatie tegen de LHBT+-gemeenschap. Meldpunt Rita ontving meer dan 70 meldingen, maar dat er normaal maar een paar per dag zijn. Veel meldingen kwamen van bezoekers die terugkeerden van het Milkshake Festival en de Pride Walk. Ook elders in het land was er sprake van intimidatie, onder meer op stations. Dinsdagavond vindt bij het Homo-monument in Amsterdam een herdenking plaats voor de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
6: Nu het buitenlands nieuws. De Israëlische premier Netanyahu is maandagavond in Washington geland, melden Israëlische media. Dinsdag ontmoet hij de Amerikaanse president Trump in het Witte Huis. Naar verwachting woont Netanyahu ook de herdenkingsdienst bij voor de overleden senator Lindsey Graham. Volgens Israëlische media is het de eerste persoonlijke ontmoeting tussen de twee leiders sinds het begin van de Iran-oorlog. De politie van Seattle heeft een 15-jarige verdachte aangehouden voor de schietpartij van zondag. Burgemeester Katie Wilson maakte dat maandag bekend. Bij het incident vielen 3 doden en minstens 4 gewonden tijdens een culinair festival bij de bekende Space Needle. Naar een tweede verdachte wordt nog gezocht. De politie vermoedt dat de schutters ook op elkaar hebben geschoten. De regering Trump vraagt het Amerikaanse Hoge Rechtshof om een presidentieel decreet tegen stemmen per post toch door te laten gaan, schrijft de New York Times. Een hof van beroep had delen van het decreet eerder geblokkeerd. Trump tekende het decreet eind maart omdat hij vindt dat stemmen per post tot fraude leidt. Meer dan 20 democratische procureurs-generaal noemen het decreet in strijd met de grondwet. Het Hoge Rechtshof geeft hen tot 3 augustus om te reageren op het verzoek van de regering. Alle 100 leden van de Amerikaanse Senaat zijn uitgenodigd voor een ontmoeting met de Oekraïense president Zelensky. Hij is dinsdag in Washington voor de begrafenis van senator Lindsey Graham. Naar verwachting stemt de Senaat tijdens zijn bezoek over sancties tegen Rusland, waar Graham zich voor had ingezet. Het gaat onder meer om importheffingen op goederen uit landen die Russische olie en grondstoffen kopen. Inwoners van 9 Spaanse dorpen die waren geëvacueerd vanwege de grote natuurbranden, mogen weer naar huis. Het gaat om gemeenten in de provincie Toledo. De branden woeden vooral in de provincie Ávila en de regio Madrid. In totaal zijn zo'n 60.000 mensen geëvacueerd. De autoriteiten waarschuwen dat het over een paar dagen weer erg warm kan worden, waardoor het vuur zich verder kan verspreiden. In Barcelona hebben minstens 136 mensen rook ingeademd na een brand aan een bovenleiding in een metrotunnel. Vermoedelijk viel een doek op de bovenleiding, waardoor het vuur ontstond. Meerdere metrostations werden ontruimd en sommige passagiers moesten door de tunnel naar een perron lopen. Geen van de slachtoffers zou er ernstig aan toe zijn. Het openbaar vervoer rijdt naar verwachting dinsdag weer volgens de normale dienstregeling. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
12: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
13: En nu het economisch nieuws.
14: Het aantal woningverkopen in Nederland komt dit jaar naar verwachting op het hoogste niveau ooit, meldt ING. De bank rekent op zo'n 245.000 verkopen. Meer dan het huidige record van 242.000 uit 2017. Door het grote aanbod van voormalige huurwoningen die in de verkoop gaan, blijft de huizenprijsstijging beperkt tot zo'n 3%. Dat is fors minder dan de 9% van vorig jaar. Voor volgend jaar verwacht ING een verdere afname van de prijsstijging tot 1,5%.
15: Op Wall Street bleven beleggers maandag terughoudend door zorgen over de techsector en Chinese concurrentie. De Dow Jones-index won 0,5%, maar de Nasdaq verloor licht. De olieprijzen daalden fors, tot 9%, waardoor oliebedrijven terrein verloren en luchtvaartmaatschappijen juist profiteerden. Chipbedrijven als Nvidia en AMD zakten tot 11%. Later deze week komen grote techbedrijven met kwartaalcijfers en neemt de Federal Reserve een rentebesluit.
16: Philips heeft zijn winstverwachting voor dit jaar licht verhoogd na een terugbetaling van Amerikaanse importheffingen. Het zorgtechnologieconcern mikt nu op een winstmarge van minstens 13,5% in plaats van 12,5%. De omzet groeide in het tweede kwartaal met 4% tot 4,4 miljard euro. De kwartaalwinst kwam uit op 609 miljoen euro, inclusief 186 miljoen euro aan terugbetaalde heffingen. De cijfers kwamen door een administratieve fout eerder naar buiten dan gepland.
17: Defensiebedrijf Theon International profiteert volop van de Europese investeringen in defensie. De fabrikant van nachtkijkers en warmtebeeldsystemen boekte in de eerste helft van dit jaar een omzet van bijna 249 miljoen euro. Ruim 35% meer dan een jaar eerder. De winst steeg met ruim 40% tot 69 miljoen euro. Het in Amsterdam beursgenoteerde bedrijf verwacht in de tweede jaarhelft een verdere versnelling van de orderinstroom.
18: De Amerikaanse president Trump roept de centrale bank op om de rente te verlagen. Volgens hem zouden de Verenigde Staten de laagste rente ter wereld moeten hebben. Over de nieuwe Fed-voorzitter, Kevin Warsh, is Trump positief. Maar hij noemt de bestuursleden van de centrale bank erg politiek. De Fed komt woensdag met een rentebesluit en houdt de rente naar verwachting onveranderd. Al sluiten economen een verhoging om de hoge inflatie te bestrijden niet uit.
19: LVMH, het concern achter merken als Louis Vuitton en Dior, heeft in het tweede kwartaal meer verkocht, ondanks de oorlog in het Midden-Oosten. De omzet steeg met 3% naar 19,5 miljard euro. De divisie mode en lederwaren groeide voor het eerst in 2 jaar. Vooral de Verenigde Staten droegen bij met een omzetgroei van 6%. Zonder het conflict in het Midden-Oosten was de groei volgens het bedrijf nog hoger uitgevallen.
20: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
21: Tot slot het sportnieuws. Talon Griekspoor is op het tennistoernooi van Washington in de eerste ronde uitgeschakeld. De Nederlander verloor in 3 sets van de Chileen Alejandro Tabilo. Griekspoor trok de stand na een verloren eerste set nog gelijk, maar werd in de 3e set vroeg gebroken en kon de schade niet meer repareren. 3 jaar geleden haalde hij nog de finale in de Amerikaanse hoofdstad. Paolo Maldini en Leonardo zijn na 16 dagen alweer opgestapt bij de Italiaanse voetbalbond. Dat meldt Sky Sport Italia. De twee zouden hun functies hebben neergelegd na de mislukte poging om Andrea Pirlo aan te stellen als bondscoach. Pirlo's beoogde aanstelling stuitte op verzet vanwege zijn banden met een Russisch gokbedrijf. Maldini en Leonardo waren aangesteld om de voetbalcrisis in Italië te beëindigen, dat zich voor de laatste 3 WK's niet wist te kwalificeren. Ajax verhuurt aanvaller Julian Rijkhoff komend seizoen aan FC Andorra, dat uitkomt op het tweede niveau in Spanje. In de huurovereenkomst is een koopoptie opgenomen. Het contract van de 21-jarige spits in Amsterdam is ook verlengd tot medio 2028. Rijkhoff maakte in 2024 zijn debuut voor Ajax en speelde vorig seizoen op huurbasis voor Almere City.

0: Wielrenner Richard Carapaz heeft daags na de Tour in Boxmeer gewonnen. De Ecuadoraan van EF Education Easy Post hield in de 50ste editie van het criterium Tijmen Arendsman achter zich, met Jasper Philipsen als derde. Carapaz won 2 etappes in de Tour de France en pakte de eindzege in het bergklassement. Bij de vrouwen ging de overwinning naar Lieke Nooyen. Het Engelse profvoetbal begint komend seizoen met een proef tegen misbruik van blessurebehandelingen voor doelmannen. Bij een behandeling van een keeper moet de trainer direct een veldspeler aanwijzen die het veld verlaat en pas na minimaal een minuut speeltijd mag terugkeren. De maatregel is een reactie op situaties waarin keepers blessures leken te simuleren om tijd te rekken of tactische instructies te ontvangen. De proef geldt voor mannen en vrouwen en begint zaterdag met de eerste ronde van de League Cup. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog. De temperatuur daalt naar 10 graden in het oosten en 16 graden aan zee. Boven land is er weinig wind. Langs de kust waait het matig uit het zuidwesten. Overdag verschijnt geregeld de zon en blijft het droog. Het wordt zomers warm met 24 graden op de Wadden tot plaatselijk 30 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten. Morgen wordt het nog warmer met temperaturen tot wel 35 graden in het zuidoosten. Het blijft zonnig en droog. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij het strand van Oostkapelle is maandagavond een man overleden. Hij raakte tijdens het zwemmen in de problemen en werd nog gereanimeerd, maar de hulp mocht niet baten. Het ongeluk gebeurde rond 7:15 s'avonds. Meerdere boten van reddingsbrigade KNRM en een helikopter kwamen ter plaatse. De identiteit van het slachtoffer is niet bekend. Honderden boeren hebben maandagavond bij het gemeentehuis in het Gelderse Borculo een brandbrief overhandigd aan het college van burgemeester en wethouders. Ze eisen dat de stikstofplannen van minister Van Essen worden ingetrokken. Aanleiding is een brief waarin staat dat de landbouw in 2030 ruim 20% minder ammoniak moet uitstoten. Ook op veel andere plekken in Nederland protesteerden boeren, onder meer langs snelwegen en op viaducten. Op 14 augustus volgt een landelijke actiedag in Den Bosch. Een bezoeker van een Pride-evenement in Zandvoort is maandagmiddag mishandeld en uitgescholden. De politie heeft een minderjarige verdachte aangehouden. Waarschijnlijk was de geaardheid van het slachtoffer de aanleiding. Het incident gebeurde op de Grote Krocht in het centrum van Zandvoort. Het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis. Zo'n 150 boeren zijn maandagavond met trekkers naar het gemeentehuis van Borculo gereden om een brandbrief te overhandigen. De agrariërs willen dat de huidige stikstofplannen worden ingetrokken. Aanleiding is een brief van minister Van Essen, waarin staat dat de landbouw in 2030 23-25% minder ammoniak moet uitstoten. De boeren eisen dat het ministerie die brief intrekt en opnieuw samenwerkt met boerenorganisaties. Een 28-jarige man uit Dordrecht is om het leven gekomen bij een aanrijding op de A17 ter hoogte van Moerdijk. Het ongeluk tussen een vrachtwagen en het bestelbusje van het slachtoffer gebeurde rond 5:00 s'middags. De weg richting Dordrecht is bij Moerdijk afgesloten. Het politieonderzoek is nagenoeg afgerond. Tientallen mensen hebben afgelopen weekend bij de start van World Pride in Amsterdam melding gemaakt van discriminatie tegen de LHBT+-gemeenschap. Meldpunt Rita ontving meer dan 70 meldingen, maar dat er normaal maar een paar per dag zijn. Veel meldingen kwamen van bezoekers die terugkeerden van het milkshake

0: Festival en de Pride Walk. Ook elders in het land was er sprake van intimidatie, onder meer op stations. Dinsdagavond vindt bij het Homo Monument in Amsterdam een herdenking plaats voor de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Israëlische premier Netanyahu is maandagavond in Washington geland, melden Israëlische media. Dinsdag ontmoet hij de Amerikaanse president Trump in het Witte Huis. Naar verwachting woont Netanyahu ook de herdenkingsdienst bij voor de overleden senator Lindsey Graham. Volgens Israëlische media is het de eerste persoonlijke ontmoeting tussen de twee leiders sinds het begin van de Iran-oorlog. De politie van Seattle heeft een 15-jarige verdachte aangehouden voor de schietpartij van zondag. Burgemeester Katie Wilson maakte dat maandag bekend. Bij het incident vielen 3 doden en minstens 4 gewonden tijdens een culinair festival bij de bekende Space Needle. Naar een tweede verdachte wordt nog gezocht. De politie vermoedt dat de schutters ook op elkaar hebben geschoten. De regering Trump vraagt het Amerikaanse Hoge Rechtshof om een presidentieel decreet tegen stemmen per post toch door te laten gaan, schrijft de New York Times. Een hof van beroep had delen van het decreet eerder geblokkeerd. Trump tekende het decreet eind maart omdat hij vindt dat stemmen per post tot fraude leidt. Meer dan 20 democratische procureurs-generaal noemen het decreet in strijd met de grondwet. Het Hoge Rechtshof geeft hen tot 3 augustus om te reageren op het verzoek van de regering. Alle 100 leden van de Amerikaanse Senaat zijn uitgenodigd voor een ontmoeting met de Oekraïense president Zelensky. Hij is dinsdag in Washington voor de begrafenis van senator Lindsey Graham. Naar verwachting stemt de Senaat tijdens zijn bezoek over sancties tegen Rusland, waar Graham zich voor had ingezet. Het gaat onder meer om importheffingen op goederen uit landen die Russische olie en grondstoffen kopen. Inwoners van 9 Spaanse dorpen die waren geëvacueerd vanwege de grote natuurbranden, mogen weer naar huis. Het gaat om gemeenten in de provincie Toledo. De branden woeden vooral in de provincie Ávila en de regio Madrid. In totaal zijn zo'n 60.000 mensen geëvacueerd. De autoriteiten waarschuwen dat het over een paar dagen weer erg warm kan worden, waardoor het vuur zich verder kan verspreiden. In Barcelona hebben minstens 136 mensen rook ingeademd na een brand aan een bovenleiding in een metrotunnel. Vermoedelijk viel een doek op de bovenleiding, waardoor het vuur ontstond. Meerdere metrostations werden ontruimd en sommige passagiers moesten door de tunnel naar een perron lopen. Geen van de slachtoffers zou er ernstig aan toe zijn. Het openbaar vervoer rijdt naar verwachting dinsdag weer volgens de normale dienstregeling. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Het aantal woningverkopen in Nederland komt dit jaar naar verwachting op het hoogste niveau ooit, meldt ING. De bank rekent op zo'n 245.000 verkopen. Meer dan het huidige record van 242.000 uit 2017. Door het grote aanbod van voormalige huurwoningen die in de verkoop gaan, blijft de huizenprijsstijging beperkt tot zo'n 3%. Dat is fors minder dan de 9% van vorig jaar. Voor volgend jaar verwacht ING een verdere afname van de prijsstijging tot 1,5%. Op Wall Street bleven beleggers maandag terughoudend door zorgen over de techsector en Chinese concurrentie. De Dow Jones-index won 0,5%, maar de Nasdaq verloor licht. De olieprijzen daalden fors, tot 9%, waardoor oliebedrijven terrein verloren en luchtvaartmaatschappijen juist profiteerden. Chipbedrijven als Nvidia en AMD zakten tot 11%. Later deze week komen grote techbedrijven met kwartaalcijfers en neemt de Federal Reserve een rentebesluit. Philips heeft zijn winstverwachting voor dit jaar licht verhoogd na een terugbetaling van Amerikaanse importheffingen. Het zorgtechnologieconcern mikt nu op een winstmarge van minstens 13,5% in plaats van 12,5%. De omzet groeide in het tweede kwartaal met 4% tot 4,4 miljard euro. De kwartaalwinst kwam uit op 609 miljoen euro, inclusief 186 miljoen euro aan terugbetaalde heffingen. De cijfers kwamen door een administratieve fout eerder naar buiten dan gepland. Defensiebedrijf Theon International profiteert volop van de Europese investeringen in defensie. De fabrikant van nachtkijkers en warmtebeeldsystemen boekte in de eerste helft van dit jaar een omzet van bijna 249 miljoen euro, ruim 35% meer dan een jaar eerder. De winst steeg met ruim 40% tot 69 miljoen euro. Het in Amsterdam beursgenoteerde bedrijf verwacht in de tweede jaarhelft een verdere versnelling van de orderinstroom. De Amerikaanse president Trump roept de centrale bank op om de rente te verlagen. Volgens hem zouden de Verenigde Staten de laagste rente ter wereld moeten hebben. Over de nieuwe Fed-voorzitter, Kevin Warsh, is Trump positief. Maar hij noemt de bestuursleden van de centrale bank erg politiek. De Fed komt woensdag met een rentebesluit en houdt de rente naar verwachting onveranderd. Al sluiten economen een verhoging om de hoge inflatie te bestrijden niet uit. LVMH, het concern achter merken als Louis Vuitton en Dior, heeft in het tweede kwartaal meer verkocht, ondanks de oorlog in het Midden-Oosten. De omzet steeg met 3% naar 19,5 miljard euro. De divisie mode en lederwaren groeide voor het eerst in 2 jaar. Vooral de Verenigde Staten droegen bij met een omzetgroei van 6%. Zonder het conflict in het Midden-Oosten was de groei volgens het bedrijf nog hoger uitgevallen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Talon Griekspoor is op het tennistoernooi van Washington in de eerste ronde uitgeschakeld. De Nederlander verloor in 3 sets van de Chileen Alejandro Tabilo. Griekspoor trok de stand na een verloren eerste set nog gelijk, maar werd in de 3e set vroeg gebroken en kon de schade niet meer repareren. 3 jaar geleden haalde hij nog de finale in de Amerikaanse hoofdstad. Paolo Maldini en Leonardo zijn na 16 dagen alweer opgestapt bij de Italiaanse voetbalbond. Dat meldt Sky Sport Italia. De twee zouden hun functies hebben neergelegd na de mislukte poging om Andrea Pirlo aan te stellen als bondscoach. Pirlo's beoogde aanstelling stuitte op verzet vanwege zijn banden met een Russisch gokbedrijf. Maldini en Leonardo waren aangesteld om de voetbalcrisis in Italië te beëindigen, dat zich voor de laatste 3 WK's niet wist te kwalificeren. Ajax verhuurt aanvaller Julian Rijkhoff komend seizoen aan FC Andorra, dat uitkomt op het tweede niveau in Spanje. In de huurovereenkomst is een koopoptie opgenomen. Het contract van de 21-jarige spits in Amsterdam is ook verlengd tot medio 2028. Rijkhoff maakte in 2024 zijn debuut voor Ajax en speelde vorig seizoen op huurbasis voor Almere City. Voormalig bondscoach Carlos Alberto Parreira van Brazilië heeft de intensive care verlaten van het ziekenhuis waar hij vorige maand werd opgenomen. De 83-jarige Braziliaan werd behandeld voor een longontsteking en onderging een operatie nadat zijn toestand was verslechterd. Parreira leidt sinds 2023 aan de ziekte van Hodgkin, een vorm van lymfklierkanker. Hij won als bondscoach in 1994 het WK met Brazilië en coachte in totaal 5 verschillende landen op wereldkampioenschappen. Wielrenner Richard Carapaz heeft daags na de Tour in Boxmeer gewonnen. De Ecuadoraan van EF Education Easy Post hield in de 50ste editie van het criterium Tijmen Arendsman achter zich, met Jasper Philipsen als derde. Carapaz won 2 etappes in de Tour de France en pakte de eindzege in het bergklassement. Bij de vrouwen ging de overwinning naar Lieke Nooyen. Het Engelse profvoetbal begint komend seizoen met een proef tegen misbruik van blessurebehandelingen voor doelmannen. Bij een behandeling van een keeper moet de trainer direct een veldspeler aanwijzen die het veld verlaat en pas na minimaal een minuut speeltijd mag terugkeren. De maatregel is een reactie op situaties waarin keepers blessures leken te simuleren om tijd te rekken of tactische instructies te ontvangen. De proef geldt voor mannen en vrouwen en begint zaterdag met de eerste ronde van de League Cup. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog. De temperatuur ligt tussen de 10 graden in het oosten en 16 graden aan zee. Overdag komt de zon er flink bij, al is er in het noorden eerst wat bewolking. Het wordt zomers warm, van 24 graden op de Wadden tot zo'n 30 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten. Morgen wordt het nog warmer, met temperaturen tot mogelijk 35 graden in het zuidoosten.
5: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij het strand van Oostkapelle is maandagavond een man overleden. Hij raakte tijdens het zwemmen in de problemen en werd nog gereanimeerd, maar de hulp mocht niet baten. Het ongeluk gebeurde rond 7:15 s'avonds. Meerdere boten van reddingsbrigade KNRM en een helikopter kwamen ter plaatse. De identiteit van het slachtoffer is niet bekend.
8: Honderden boeren hebben maandagavond bij het gemeentehuis in het Gelderse Borculo een brandbrief overhandigd aan het college van burgemeester en wethouders. Ze eisen dat de stikstofplannen van minister Van Essen worden ingetrokken. Aanleiding is een brief waarin staat dat de landbouw in 2030 ruim 20% minder ammoniak moet uitstoten. Ook op veel andere plekken in Nederland protesteerden boeren, onder meer langs snelwegen en op viaducten. Op 14 augustus volgt een landelijke actiedag in Den Bosch.
9: Een bezoeker van een Pride-evenement in Zandvoort is maandagmiddag mishandeld en uitgescholden. De politie heeft een minderjarige verdachte aangehouden. Waarschijnlijk was de geaardheid van het slachtoffer de aanleiding. Het incident gebeurde op de Grote Krocht in het centrum van Zandvoort. Het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis.
10: Zo'n 150 boeren zijn maandagavond met trekkers naar het gemeentehuis van Borculo gereden om een brandbrief te overhandigen. De agrariërs willen dat de huidige stikstofplannen worden ingetrokken. Aanleiding is een brief van minister Van Essen, waarin staat dat de landbouw in 2030 23-25% minder ammoniak moet uitstoten. De boeren eisen dat het ministerie die brief intrekt en opnieuw samenwerkt met boerenorganisaties.
11: Een 28-jarige man uit Dordrecht is om het leven gekomen bij een aanrijding op de A17 ter hoogte van Moerdijk. Het ongeluk tussen een vrachtwagen en het bestelbusje van het slachtoffer gebeurde rond 5:00 s'middags. De weg richting Dordrecht is bij Moerdijk afgesloten. Het politieonderzoek is nagenoeg afgerond.
12: Tientallen mensen hebben afgelopen weekend bij de start van World Pride in Amsterdam melding gemaakt van discriminatie tegen de LHBT+-gemeenschap. Meldpunt Rita ontving meer dan 70 meldingen, maar dat er normaal maar een paar per dag zijn. Veel meldingen kwamen van bezoekers die terugkeerden van het Milkshake Festival en de Pride Walk. Ook elders in het land was er sprake van intimidatie, onder meer op stations.
13: Dinsdagavond vindt bij het Homo Monument in Amsterdam een herdenking plaats voor de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn.
14: Dit was het Binnenlands Nieuws.
15: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
16: Nu het buitenlands nieuws. De Duitse federale recherche klassificeert 410 mensen als islamistische, terroristische of extremistische bedreiging, meldt de mediagroep RND. Daarnaast worden 65 mensen als mogelijke extreemrechtse bedreiging gezien en 17 als extreemlinkse bedreiging. De cijfers komen na de aanslag op de Pride in Berlijn, waarbij een 21-jarige verdachte met een auto op een menigte inreed. Daarbij kwam een vrouw om het leven en raakte tientallen mensen gewond. De verdachte werd zondag door de politie doodgeschoten.
17: De Israëlische premier Netanyahu is maandagavond in Washington geland, melden Israëlische media. Dinsdag ontmoet hij de Amerikaanse president Trump in het Witte Huis. Naar verwachting woont Netanyahu ook de herdenkingsdienst bij voor de overleden senator Lindsey Graham. Volgens Israëlische media is het de eerste persoonlijke ontmoeting tussen de twee leiders sinds het begin van de Iran-oorlog. De politie van Seattle heeft een 15-jarige verdachte aangehouden voor de schietpartij van zondag. Burgemeester Katie Wilson maakte dat maandag bekend. Bij het incident vielen 3 doden en minstens 4 gewonden tijdens een culinair festival bij de bekende Space Needle. Naar een tweede verdachte wordt nog gezocht. De politie vermoedt dat de schutters ook op elkaar hebben geschoten. De regering Trump vraagt het Amerikaanse Hoge Rechtshof om een presidentieel decreet tegen stemmen per post toch door te laten gaan, schrijft de New York Times. Een hof van beroep had delen van het decreet eerder geblokkeerd. Trump tekende het decreet eind maart omdat hij vindt dat stemmen per post tot fraude leidt. Meer dan 20 democratische procureurs-generaal noemen het decreet in strijd met de grondwet. Het Hoge Rechtshof geeft hen tot 3 augustus om te reageren op het verzoek van de regering.
18: Alle 100 leden van de Amerikaanse Senaat zijn uitgenodigd voor een ontmoeting met de Oekraïense president Zelensky. Hij is dinsdag in Washington voor de begrafenis van senator Lindsey Graham. Naar verwachting stemt de Senaat tijdens zijn bezoek over sancties tegen Rusland, waar Graham zich voor had ingezet. Het gaat onder meer om importheffingen op goederen uit landen die Russische olie en grondstoffen kopen.
19: Inwoners van 9 Spaanse dorpen die waren geëvacueerd vanwege de grote natuurbranden, mogen weer naar huis. Het gaat om gemeenten in de provincie Toledo. De branden woeden vooral in de provincie Ávila en de regio Madrid. In totaal zijn zo'n 60.000 mensen geëvacueerd. De autoriteiten waarschuwen dat het over een paar dagen weer erg warm kan worden, waardoor het vuur zich verder kan verspreiden.
14: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
15: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
20: En nu het economisch nieuws. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA waarschuwt dat in 453 Boeings van het type 737 MAX de stoelen verkeerd zijn geïnstalleerd. Volgens de FAA kunnen passagiers bij een noodlanding gewond raken als de stoelen niet worden gerepareerd. Het gaat om toestellen die in de Verenigde Staten zijn geregistreerd. De FAA heeft geen termijn gesteld voor het herstel.
21: Het aantal woningverkopen in Nederland komt dit jaar naar verwachting op het hoogste niveau ooit, meldt ING. De bank rekent op zo'n 245.000 verkopen. Meer dan het huidige record van 242.000 uit 2017. Door het grote aanbod van voormalige huurwoningen die in de verkoop gaan,
0: blijft de huizenprijsstijging beperkt tot zo'n 3%. Dat is fors minder dan de 9% van vorig jaar. Voor volgend jaar verwacht ING een verdere afname van de prijsstijging tot 1,5%.
1: Op Wall Street bleven beleggers maandag terughoudend door zorgen over de techsector en Chinese concurrentie. De Dow Jones-index won 0,5%, maar de Nasdaq verloor licht. De olieprijzen daalden fors, tot 9%, waardoor oliebedrijven terrein verloren en luchtvaartmaatschappijen juist profiteerden. Chipbedrijven als Nvidia en AMD zakten tot 11%. Later deze week komen grote techbedrijven met kwartaalcijfers en neemt de Federal Reserve een rentebesluit.
22: Philips heeft zijn winstverwachting voor dit jaar licht verhoogd na een terugbetaling van Amerikaanse importheffingen. Het zorgtechnologieconcern mikt nu op een winstmarge van minstens 13,5% in plaats van 12,5%. De omzet groeide in het tweede kwartaal met 4% tot 4,4 miljard euro. De kwartaalwinst kwam uit op 609 miljoen euro, inclusief 186 miljoen euro aan terugbetaalde heffingen. De cijfers kwamen door een administratieve fout eerder naar buiten dan gepland.
23: Defensiebedrijf Theon International profiteert volop van de Europese investeringen in defensie. De fabrikant van nachtkijkers en warmtebeeldsystemen boekte in de eerste helft van dit jaar een omzet van bijna 249 miljoen euro. Ruim 35% meer dan een jaar eerder. De winst steeg met ruim 40% tot 69 miljoen euro. Het in Amsterdam beursgenoteerde bedrijf verwacht in de tweede jaarhelft een verdere versnelling van de orderinstroom.
24: De Amerikaanse president Trump roept de centrale bank op om de rente te verlagen. Volgens hem zouden de Verenigde Staten de laagste rente ter wereld moeten hebben. Over de nieuwe Fed-voorzitter, Kevin Warsh, is Trump positief. Maar hij noemt de bestuursleden van de centrale bank erg politiek. De Fed komt woensdag met een rentebesluit en houdt de rente naar verwachting onveranderd. Al sluiten economen een verhoging om de hoge inflatie te bestrijden niet uit.
25: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
26: Tot slot het sportnieuws. Talon Griekspoor is op het tennistoernooi van Washington in de eerste ronde uitgeschakeld. De Nederlander verloor in 3 sets van de Chileen Alejandro Tabilo. Griekspoor trok de stand na een verloren eerste set nog gelijk, maar werd in de 3e set vroeg gebroken en kon de schade niet meer repareren. 3 jaar geleden haalde hij nog de finale in de Amerikaanse hoofdstad. Paolo Maldini en Leonardo zijn na 16 dagen alweer opgestapt bij de Italiaanse voetbalbond. Dat meldt Sky Sport Italia. De twee zouden hun functies hebben neergelegd na de mislukte poging om Andrea Pirlo aan te stellen als bondscoach. Pirlo's beoogde aanstelling stuitte op verzet vanwege zijn banden met een Russisch gokbedrijf. Maldini en Leonardo waren aangesteld om de voetbalcrisis in Italië te beëindigen, dat zich voor de laatste 3 WK's niet wist te kwalificeren. Ajax verhuurt aanvaller Julian Rijkhoff komend seizoen aan FC Andorra, dat uitkomt op het tweede niveau in Spanje. In de huurovereenkomst is een koopoptie opgenomen. Het contract van de 21-jarige spits in Amsterdam is ook verlengd tot medio 2028. Rijkhoff maakte in 2024 zijn debuut voor Ajax en speelde vorig seizoen op huurbasis voor Almere City. Voormalig bondscoach Carlos Alberto Parreira van Brazilië heeft de intensive care verlaten van het ziekenhuis waar hij vorige maand werd opgenomen. De 83-jarige Braziliaan werd behandeld voor een longontsteking en onderging een operatie nadat zijn toestand was verslechterd. Parreira leidt sinds 2023 aan de ziekte van Hodgkin, een vorm van lymfklierkanker. Hij won als bondscoach in 1994 het WK met Brazilië en coachte in totaal 5 verschillende landen op wereldkampioenschappen. Wielrenner Richard Carapaz heeft daags na de Tour in Boxmeer gewonnen.
2: De Ecuadoraan van EF Education Easy Post hield in de 50ste editie van het criterium Tijmen Arendsman achter zich, met Jasper Philipsen als derde. Carapaz won 2 etappes in de Tour de France en pakte de eindzege in het bergklassement. Bij de vrouwen ging de overwinning naar Lieke Nooyen. Het Engelse profvoetbal begint komend seizoen met een proef tegen misbruik van blessurebehandelingen voor doelmannen. Bij een behandeling van een keeper moet de trainer direct een veldspeler aanwijzen die het veld verlaat en pas na minimaal een minuut speeltijd mag terugkeren. De maatregel is een reactie op situaties waarin keepers blessures leken te simuleren om tijd te rekken of tactische instructies te ontvangen. De proef geldt voor mannen en vrouwen en begint zaterdag met de eerste ronde van de League Cup. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
4: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog. De temperatuur ligt tussen de 10 graden in het oosten en 16 graden aan zee. Overdag komt de zon er flink bij, al is er in het noorden eerst wat bewolking. Het wordt zomers warm, van 24 graden op de Wadden tot zo'n 30 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten. Morgen wordt het nog warmer, met temperaturen tot mogelijk 35 graden in het zuidoosten.
6: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
8: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij het strand van Oostkapelle is maandagavond een man overleden. Hij raakte tijdens het zwemmen in de problemen en werd nog gereanimeerd, maar de hulp mocht niet baten. Het ongeluk gebeurde rond 7:15 avonds. Meerdere boten van reddingsbrigade KNRM en een helikopter kwamen ter plaatse. De identiteit van het slachtoffer is niet bekend.
27: Honderden boeren hebben maandagavond bij het gemeentehuis in het Gelderse Borculo een brandbrief overhandigd aan het college van burgemeester en wethouders. Ze eisen dat de stikstofplannen van minister Van Essen worden ingetrokken. Aanleiding is een brief waarin staat dat de landbouw in 2030 ruim 20% minder ammoniak moet uitstoten. Ook op veel andere plekken in Nederland protesteerden boeren, onder meer langs snelwegen en op viaducten. Op 14 augustus volgt een landelijke actiedag in Den Bosch.
28: Een bezoeker van een Pride-evenement in Zandvoort is maandagmiddag mishandeld en uitgescholden. De politie heeft een minderjarige verdachte aangehouden. Waarschijnlijk was de geaardheid van het slachtoffer de aanleiding. Het incident gebeurde op de Grote Krocht in het centrum van Zandvoort. Het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis.
29: Zo'n 150 boeren zijn maandagavond met trekkers naar het gemeentehuis van Borculo gereden om een brandbrief te overhandigen. De agrariërs willen dat de huidige stikstofplannen worden ingetrokken. Aanleiding is een brief van minister Van Essen, waarin staat dat de landbouw in 2030 23-25% minder ammoniak moet uitstoten. De boeren eisen dat het ministerie die brief intrekt en opnieuw samenwerkt met boerenorganisaties.
30: Een 28-jarige man uit Dordrecht is om het leven gekomen bij een aanrijding op de A17 ter hoogte van Moerdijk. Het ongeluk tussen een vrachtwagen en het bestelbusje van het slachtoffer gebeurde rond 5:00 middags. De weg richting Dordrecht is bij Moerdijk afgesloten. Het politieonderzoek is nagenoeg afgerond.
31: Tientallen mensen hebben afgelopen weekend bij de start van World Pride in Amsterdam melding gemaakt van discriminatie tegen de LHBT+-gemeenschap. Meldpunt Rita ontving meer dan 70 meldingen, maar dat er normaal maar een paar per dag zijn. Veel meldingen kwamen van bezoekers die terugkeerden van het Milkshake Festival en de Pride Walk. Ook elders in het land was er sprake van intimidatie, onder meer op stations.
9: Dinsdagavond vindt bij het Homo Monument in Amsterdam een herdenking plaats voor de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn.
10: Dit was het Binnenlands Nieuws.
11: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
12: Nu het buitenlands nieuws. De Duitse federale recherche klassificeert 410 mensen als islamistische, terroristische of extremistische bedreiging, meldt de mediagroep RND. Daarnaast worden 65 mensen als mogelijke extreemrechtse bedreiging gezien en 17 als extreemlinkse bedreiging. De cijfers komen na de aanslag op de Pride in Berlijn, waarbij een 21-jarige verdachte met een auto op een menigte inreed. Daarbij kwam een vrouw om het leven en raakte tientallen mensen gewond. De verdachte werd zondag door de politie doodgeschoten.
13: De Israëlische premier Netanyahu is maandagavond in Washington geland, melden Israëlische media. Dinsdag ontmoet hij de Amerikaanse president Trump in het Witte Huis. Naar verwachting woont Netanyahu ook de herdenkingsdienst bij voor de overleden senator Lindsey Graham. Volgens Israëlische media is het de eerste persoonlijke ontmoeting tussen de twee leiders sinds het begin van de Iran-oorlog. De politie van Seattle heeft een 15-jarige verdachte aangehouden voor de schietpartij van zondag. Burgemeester Katie Wilson maakte dat maandag bekend. Bij het incident vielen 3 doden en minstens 4 gewonden tijdens een culinair festival bij de bekende Space Needle. Naar een tweede verdachte wordt nog gezocht. De politie vermoedt dat de schutters ook op elkaar hebben geschoten. De regering Trump vraagt het Amerikaanse Hoge Rechtshof om een presidentieel decreet tegen stemmen per post toch door te laten gaan, schrijft de New York Times. Een hof van beroep had delen van het decreet eerder geblokkeerd. Trump tekende het decreet eind maart omdat hij vindt dat stemmen per post tot fraude leidt. Meer dan 20 democratische procureurs-generaal noemen het decreet in strijd met de grondwet. Het Hoge Rechtshof geeft hen tot 3 augustus om te reageren op het verzoek van de regering. Alle 100 leden van de Amerikaanse Senaat zijn uitgenodigd voor een ontmoeting met de Oekraïense president Zelensky. Hij is dinsdag in Washington voor de begrafenis van senator Lindsey Graham. Naar verwachting stemt de Senaat tijdens zijn bezoek over sancties tegen Rusland, waar Graham zich voor had ingezet. Het gaat onder meer om importheffingen op goederen uit landen die Russische olie en grondstoffen kopen. Inwoners van 9 Spaanse dorpen die waren geëvacueerd vanwege de grote natuurbranden, mogen weer naar huis. Het gaat om gemeenten in de provincie Toledo. De branden woeden vooral in de provincie Ávila en de regio Madrid. In totaal zijn zo'n 60.000 mensen geëvacueerd. De autoriteiten waarschuwen dat het over een paar dagen weer erg warm kan worden, waardoor het vuur zich verder kan verspreiden.
10: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
11: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
14: En nu het economisch nieuws. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA waarschuwt dat in 453 Boeings van het type 737 MAX de stoelen verkeerd zijn geïnstalleerd. Volgens de FAA kunnen passagiers bij een noodlanding gewond raken als de stoelen niet worden gerepareerd. Het gaat om toestellen die in de Verenigde Staten zijn geregistreerd. De FAA heeft geen termijn gesteld voor het herstel.
15: Het aantal woningverkopen in Nederland komt dit jaar naar verwachting op het hoogste niveau ooit, meldt ING. De bank rekent op zo'n 245.000 verkopen. Meer dan het huidige record van 242.000 uit 2017. Door het grote aanbod van voormalige huurwoningen die in de verkoop gaan,
0: blijft de huizenprijsstijging beperkt tot zo'n 3%. Dat is fors minder dan de 9% van vorig jaar. Voor volgend jaar verwacht ING een verdere afname van de prijsstijging tot 1,5%.
1: Op Wall Street bleven beleggers maandag terughoudend door zorgen over de techsector en Chinese concurrentie. De Dow Jones-index won 0,5%, maar de Nasdaq verloor licht. De olieprijzen daalden fors, tot 9%, waardoor oliebedrijven terrein verloren en luchtvaartmaatschappijen juist profiteerden. Chipbedrijven als Nvidia en AMD zakten tot 11%. Later deze week komen grote techbedrijven met kwartaalcijfers en neemt de Federal Reserve een rentebesluit.
16: Philips heeft zijn winstverwachting voor dit jaar licht verhoogd na een terugbetaling van Amerikaanse importheffingen. Het zorgtechnologieconcern mikt nu op een winstmarge van minstens 13,5% in plaats van 12,5%. De omzet groeide in het tweede kwartaal met 4% tot 4,4 miljard euro. De kwartaalwinst kwam uit op 609 miljoen euro, inclusief 186 miljoen euro aan terugbetaalde heffingen. De cijfers kwamen door een administratieve fout eerder naar buiten dan gepland.
17: Defensiebedrijf Theon International profiteert volop van de Europese investeringen in defensie. De fabrikant van nachtkijkers en warmtebeeldsystemen boekte in de eerste helft van dit jaar een omzet van bijna 249 miljoen euro, ruim 35% meer dan een jaar eerder. De winst steeg met ruim 40% tot 69 miljoen euro. Het in Amsterdam beursgenoteerde bedrijf verwacht in de tweede jaarhelft een verdere versnelling van de orderinstroom.
18: De Amerikaanse president Trump roept de centrale bank op om de rente te verlagen. Volgens hem zouden de Verenigde Staten de laagste rente ter wereld moeten hebben. Over de nieuwe Fed-voorzitter, Kevin Warsh, is Trump positief. Maar hij noemt de bestuursleden van de centrale bank erg politiek. De Fed komt woensdag met een rentebesluit en houdt de rente naar verwachting onveranderd. Al sluiten economen een verhoging om de hoge inflatie te bestrijden niet uit.
19: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
20: Tot slot het sportnieuws. Talon Griekspoor is op het tennistoernooi van Washington in de eerste ronde uitgeschakeld. De Nederlander verloor in 3 sets van de Chileen Alejandro Tabilo. Griekspoor trok de stand na een verloren eerste set nog gelijk, maar werd in de 3e set vroeg gebroken en kon de schade niet meer repareren. 3 jaar geleden haalde hij nog de finale in de Amerikaanse hoofdstad.
21: Paolo Maldini en Leonardo zijn na 16 dagen alweer opgestapt bij de Italiaanse voetbalbond. Dat meldt Sky Sport Italia. De twee zouden hun functies hebben neergelegd na de mislukte poging om Andrea Pirlo aan te stellen als bondscoach. Pirlo's beoogde aanstelling stuitte op verzet vanwege zijn banden met een Russisch gokbedrijf. Maldini en Leonardo waren aangesteld om de voetbalcrisis in Italië te beëindigen, dat zich voor de laatste 3 WK's niet wist te kwalificeren. Ajax verhuurt aanvaller Julian Rijkhoff komend seizoen aan FC Andorra, dat uitkomt op het tweede niveau in Spanje. In de huurovereenkomst is een koopoptie opgenomen. Het contract van de 21-jarige spits in Amsterdam is ook verlengd tot medio 2028. Rijkhoff maakte in 2024 zijn debuut voor Ajax en speelde vorig seizoen op huurbasis voor Almere City.
22: Voormalig bondscoach Carlos Alberto Parreira van Brazilië heeft de intensive care verlaten van het ziekenhuis waar hij vorige maand werd opgenomen. De 83-jarige Braziliaan werd behandeld voor een longontsteking en onderging een operatie nadat zijn toestand was verslechterd. Parreira leidt sinds 2023 aan de ziekte van Hodgkin, een vorm van lymfklierkanker. Hij won als bondscoach in 1994 het WK met Brazilië en coachte in totaal 5 verschillende landen op wereldkampioenschappen.
23: Wielrenner Richard Carapaz heeft daags na de Tour in Boxmeer gewonnen.
21: De Ecuadoraan van EF Education Easy Post hield in de 50ste editie van het criterium Tijmen Arendsman achter zich, met Jasper Philipsen als derde. Carapaz won 2 etappes in de Tour de France en pakte de eindzege in het bergklassement. Bij de vrouwen ging de overwinning naar Lieke Nooyen. Het Engelse profvoetbal begint komend seizoen met een proef tegen misbruik van blessurebehandelingen voor doelmannen. Bij een behandeling van een keeper moet de trainer direct een veldspeler aanwijzen die het veld verlaat en pas na minimaal een minuut speeltijd mag terugkeren. De maatregel is een reactie op situaties waarin keepers blessures leken te simuleren om tijd te rekken of tactische instructies te ontvangen. De proef geldt voor mannen en vrouwen en begint zaterdag met de eerste ronde van de League Cup. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog. De temperatuur ligt tussen 10 graden in het oosten en 16 graden aan zee. Boven land weinig wind, langs de kust matige zuidwestenwind. Overdag geregeld zon en droog. In het noorden eerst wat bewolking, maar vanmiddag schijnt de zon volop. Het wordt zomers warm, van 24 graden op de Wadden tot plaatselijk 30 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten. Vanavond nauwelijks bewolking. Morgen wordt het nog warmer, met temperaturen tot mogelijk 35 graden in het zuidoosten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij het strand van Oostkapelle is maandagavond een man overleden. Hij raakte tijdens het zwemmen in de problemen en werd nog gereanimeerd, maar de hulp mocht niet baten. Het ongeluk gebeurde rond 8:15 s'avonds. Meerdere boten van reddingsbrigade KNRM en een helikopter kwamen ter plaatse. De identiteit van het slachtoffer is niet bekend.
7: Honderden boeren hebben maandagavond bij het gemeentehuis in het Gelderse Borculo een brandbrief overhandigd aan het college van burgemeester en wethouders. Ze eisen dat de stikstofplannen van minister Van Essen worden ingetrokken. Aanleiding is een brief waarin staat dat de landbouw in 2030 ruim 20% minder ammoniak moet uitstoten. Ook op veel andere plekken in Nederland protesteerden boeren, onder meer langs snelwegen en op viaducten. Op 14 augustus volgt een landelijke actiedag in Den Bosch.
8: Een bezoeker van een Pride-evenement in Zandvoort is maandagmiddag mishandeld en uitgescholden. De politie heeft een minderjarige verdachte aangehouden. Waarschijnlijk was de geaardheid van het slachtoffer de aanleiding. Het incident gebeurde op de Grote Krocht in het centrum van Zandvoort. Het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis.
23: Zo'n 150 boeren zijn maandagavond met trekkers naar het gemeentehuis van Borculo gereden om een brandbrief te overhandigen. De agrariërs willen dat de huidige stikstofplannen worden ingetrokken. Aanleiding is een brief van minister Van Essen, waarin staat dat de landbouw in 2030 23-25% minder ammoniak moet uitstoten. De boeren eisen dat het ministerie die brief intrekt en opnieuw samenwerkt met boerenorganisaties.
24: Een 28-jarige man uit Dordrecht is om het leven gekomen bij een aanrijding op de A17 ter hoogte van Moerdijk. Het ongeluk tussen een vrachtwagen en het bestelbusje van het slachtoffer gebeurde rond 5:00 s'middags. De weg richting Dordrecht is bij Moerdijk afgesloten. Het politieonderzoek is nagenoeg afgerond.
25: Tientallen mensen hebben afgelopen weekend bij de start van World Pride in Amsterdam melding gemaakt van discriminatie tegen de LHBT+-gemeenschap. Meldpunt Rita ontving meer dan 70 meldingen, maar dat er normaal maar een paar per dag zijn. Veel meldingen kwamen van bezoekers die terugkeerden van het Milkshake Festival en de Pride Walk.
9: Ook elders in het land was er sprake van intimidatie, onder meer op stations. Dinsdagavond vindt bij het Homo-monument in Amsterdam een herdenking plaats voor de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn.
10: Dit was het Binnenlands Nieuws.
11: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
12: Nu het buitenlands nieuws. De Duitse federale recherche klassificeert 410 mensen als islamistische, terroristische of extremistische bedreiging, meldt de mediagroep RND. Daarnaast worden 65 mensen als mogelijke extreemrechtse bedreiging gezien en 17 als extreemlinkse bedreiging. De cijfers komen na de aanslag op de Pride in Berlijn, waarbij een 21-jarige verdachte met een auto op een menigte inreed. Daarbij kwam een vrouw om het leven en raakte tientallen mensen gewond. De verdachte werd zondag door de politie doodgeschoten.
13: De Israëlische premier Netanyahu is maandagavond in Washington geland, melden Israëlische media. Dinsdag ontmoet hij de Amerikaanse president Trump in het Witte Huis. Naar verwachting woont Netanyahu ook de herdenkingsdienst bij voor de overleden senator Lindsey Graham. Volgens Israëlische media is het de eerste persoonlijke ontmoeting tussen de twee leiders sinds het begin van de Iran-oorlog. De politie van Seattle heeft een 15-jarige verdachte aangehouden voor de schietpartij van zondag. Burgemeester Katie Wilson maakte dat maandag bekend. Bij het incident vielen 3 doden en minstens 4 gewonden tijdens een culinair festival bij de bekende Space Needle. Naar een tweede verdachte wordt nog gezocht. De politie vermoedt dat de schutters ook op elkaar hebben geschoten. De regering Trump vraagt het Amerikaanse Hoge Rechtshof om een presidentieel decreet tegen stemmen per post toch door te laten gaan, schrijft de New York Times. Een hof van beroep had delen van het decreet eerder geblokkeerd. Trump tekende het decreet eind maart omdat hij vindt dat stemmen per post tot fraude leidt. Meer dan 20 democratische procureurs-generaal noemen het decreet in strijd met de grondwet. Het Hoge Rechtshof geeft hen tot 3 augustus om te reageren op het verzoek van de regering. Alle 100 leden van de Amerikaanse Senaat zijn uitgenodigd voor een ontmoeting met de Oekraïense president Zelensky. Hij is dinsdag in Washington voor de begrafenis van senator Lindsey Graham. Naar verwachting stemt de Senaat tijdens zijn bezoek over sancties tegen Rusland, waar Graham zich voor had ingezet. Het gaat onder meer om importheffingen op goederen uit landen die Russische olie en grondstoffen kopen. Inwoners van 9 Spaanse dorpen die waren geëvacueerd vanwege de grote natuurbranden, mogen weer naar huis. Het gaat om gemeenten in de provincie Toledo. De branden woeden vooral in de provincie Ávila en de regio Madrid. In totaal zijn zo'n 60.000 mensen geëvacueerd. De autoriteiten waarschuwen dat het over een paar dagen weer erg warm kan worden, waardoor het vuur zich verder kan verspreiden.
10: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
11: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
10: En nu het economisch nieuws. Brazilië heeft de Wereldhandelsorganisatie ingeschakeld vanwege de importtarieven die de regering Trump heeft opgelegd. De Verenigde Staten rekenen 25% heffing op een aantal Braziliaanse producten wegens vermeende oneerlijke handelspraktijken. Daarnaast geldt een tarief van 12,5% op bepaalde producten, samen met een aantal andere landen, omdat Brazilië te weinig zou doen tegen dwangarbeid. Brazilië noemt de heffingen ongerechtvaardigd en in strijd met de regels van de WTO.
14: De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA waarschuwt dat in 453 Boeings van het type 737 MAX
0: de stoelen verkeerd zijn geïnstalleerd. Volgens de FAA kunnen passagiers bij een noodlanding gewond raken als de stoelen niet worden gerepareerd. Het gaat om toestellen die in de Verenigde Staten zijn geregistreerd. De FAA heeft geen termijn gesteld voor het herstel.
1: Het aantal woningverkopen in Nederland komt dit jaar naar verwachting op het hoogste niveau ooit, meldt ING. De bank rekent op zo'n 245.000 verkopen. Meer dan het huidige record van 242.000 uit 2017. Door het grote aanbod van voormalige huurwoningen die in de verkoop gaan, blijft de huizenprijsstijging beperkt tot zo'n 3%. Dat is fors minder dan de 9% van vorig jaar. Voor volgend jaar verwacht ING een verdere afname van de prijsstijging tot 1,5%.
15: Op Wall Street bleven beleggers maandag terughoudend door zorgen over de techsector en Chinese concurrentie. De Dow Jones-index won 0,5%, maar de Nasdaq verloor licht. De olieprijzen daalden fors, tot 9%, waardoor oliebedrijven terrein verloren en luchtvaartmaatschappijen juist profiteerden. Chipbedrijven als Nvidia en AMD zakten tot 11%. Later deze week komen grote techbedrijven met kwartaalcijfers en neemt de Federal Reserve een rentebesluit.
16: Philips heeft zijn winstverwachting voor dit jaar licht verhoogd na een terugbetaling van Amerikaanse importheffingen. Het zorgtechnologieconcern mikt nu op een winstmarge van minstens 13,5% in plaats van 12,5%. De omzet groeide in het tweede kwartaal met 4% tot 4,4 miljard euro. De kwartaalwinst kwam uit op 609 miljoen euro, inclusief 186 miljoen euro aan terugbetaalde heffingen. De cijfers kwamen door een administratieve fout eerder naar buiten dan gepland.
17: Defensiebedrijf Theon International profiteert volop van de Europese investeringen in defensie. De fabrikant van nachtkijkers en warmtebeeldsystemen boekte in de eerste helft van dit jaar een omzet van bijna 249 miljoen euro, ruim 35% meer dan een jaar eerder. De winst steeg met ruim 40% tot 69 miljoen euro. Het in Amsterdam beursgenoteerde bedrijf verwacht in de tweede jaarhelft een verdere versnelling van de orderinstroom.
18: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
26: Tot slot het sportnieuws. Talon Griekspoor is op het tennistoernooi van Washington in de eerste ronde uitgeschakeld. De Nederlander verloor in 3 sets van de Chileen Alejandro Tabilo. Griekspoor trok de stand na een verloren eerste set nog gelijk, maar werd in de 3e set vroeg gebroken en kon de schade niet meer repareren. 3 jaar geleden haalde hij nog de finale in de Amerikaanse hoofdstad.
27: Paolo Maldini en Leonardo zijn na 16 dagen alweer opgestapt bij de Italiaanse voetbalbond. Dat meldt Sky Sport Italia. De twee zouden hun functies hebben neergelegd na de mislukte poging om Andrea Pirlo aan te stellen als bondscoach. Pirlo's beoogde aanstelling stuitte op verzet vanwege zijn banden met een Russisch gokbedrijf. Maldini en Leonardo waren aangesteld om de voetbalcrisis in Italië te beëindigen, dat zich voor de laatste 3 WK's niet wist te kwalificeren.
28: Ajax verhuurt aanvaller Julian Rijkhoff komend seizoen aan FC Andorra, dat uitkomt op het tweede niveau in Spanje. In de huurovereenkomst is een koopoptie opgenomen. Het contract van de 21-jarige spits in Amsterdam is ook verlengd tot medio 2028. Rijkhoff maakte in 2024 zijn debuut voor Ajax en speelde vorig seizoen op huurbasis voor Almere City.
29: Voormalig bondscoach Carlos Alberto Parreira van Brazilië heeft de intensive care verlaten van het ziekenhuis waar hij vorige maand werd opgenomen. De 83-jarige Braziliaan werd behandeld voor een longontsteking en onderging een operatie nadat zijn toestand was verslechterd. Parreira leidt sinds 2023 aan de ziekte van Hodgkin, een vorm van lymfklierkanker. Hij won als bondscoach in 1994 het WK met Brazilië en coachte in totaal 5 verschillende landen op wereldkampioenschappen.
2: Wielrenner Richard Carapaz heeft daags na de Tour in Boxmeer gewonnen. De Ecuadoraan van EF Education Easy Post hield in de 50ste editie van het criterium Tijmen Arendsman achter zich, met Jasper Philipsen als derde. Carapaz won 2 etappes in de Tour de France en pakte de eindzege in het bergklassement. Bij de vrouwen ging de overwinning naar Lieke Nooyen. Het Engelse profvoetbal begint komend seizoen met een proef tegen misbruik van blessurebehandelingen voor doelmannen. Bij een behandeling van een keeper moet de trainer direct een veldspeler aanwijzen die het veld verlaat en pas na minimaal een minuut speeltijd mag terugkeren. De maatregel is een reactie op situaties waarin keepers blessures leken te simuleren om tijd te rekken of tactische instructies te ontvangen. De proef geldt voor mannen en vrouwen en begint zaterdag met de eerste ronde.

0: oosten en 16 graden aan zee. Boven land weinig wind, langs de kust matige zuidwestenwind. Overdag geregeld zon en droog. In het noorden eerst wat bewolking, maar vanmiddag schijnt de zon volop. Het wordt zomers warm, van 24 graden op de Wadden tot plaatselijk 30 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten. Vanavond nauwelijks bewolking. Morgen wordt het nog warmer, met temperaturen tot mogelijk 35 graden in het zuidoosten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij het strand van Oostkapelle is maandagavond een man overleden. Hij raakte tijdens het zwemmen in de problemen en werd nog gereanimeerd, maar de hulp mocht niet baten. Het ongeluk gebeurde rond 8:15 s'avonds. Meerdere boten van reddingsbrigade KNRM en een helikopter kwamen ter plaatse. De identiteit van het slachtoffer is niet bekend. Honderden boeren hebben maandagavond bij het gemeentehuis in het Gelderse Borculo een brandbrief overhandigd aan het college van burgemeester en wethouders. Ze eisen dat de stikstofplannen van minister Van Essen worden ingetrokken. Aanleiding is een brief waarin staat dat de landbouw in 2030 ruim 20% minder ammoniak moet uitstoten. Ook op veel andere plekken in Nederland protesteerden boeren, onder meer langs snelwegen en op viaducten. Op 14 augustus volgt een landelijke actiedag in Den Bosch. Een bezoeker van een Pride-evenement in Zandvoort is maandagmiddag mishandeld en uitgescholden. De politie heeft een minderjarige verdachte aangehouden. Waarschijnlijk was de geaardheid van het slachtoffer de aanleiding. Het incident gebeurde op de Grote Krocht in het centrum van Zandvoort. Het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis. Zo'n 150 boeren zijn maandagavond met trekkers naar het gemeentehuis van Borculo gereden om een brandbrief te overhandigen. De agrariërs willen dat de huidige stikstofplannen worden ingetrokken. Aanleiding is een brief van minister Van Essen, waarin staat dat de landbouw in 2030 23-25% minder ammoniak moet uitstoten. De boeren eisen dat het ministerie die brief intrekt en opnieuw samenwerkt met boerenorganisaties. Een 28-jarige man uit Dordrecht is om het leven gekomen bij een aanrijding op de A17 ter hoogte van Moerdijk. Het ongeluk tussen een vrachtwagen en het bestelbusje van het slachtoffer gebeurde rond 5:00 s'middags. De weg richting Dordrecht is bij Moerdijk afgesloten. Het politieonderzoek is nagenoeg afgerond. Tientallen mensen hebben afgelopen weekend bij de start van World Pride in Amsterdam melding gemaakt van discriminatie tegen de LHBT+-gemeenschap. Meldpunt Rita ontving meer dan 70 meldingen, maar dat er normaal maar een paar per dag zijn. Veel meldingen kwamen van bezoekers die terugkeerden van het Milkshake Festival en de Pride Walk. Ook elders in het land was er sprake van intimidatie, onder meer op stations. Dinsdagavond vindt bij het Homo Monument in Amsterdam een herdenking plaats voor de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. De Duitse federale recherche klassificeert 410 mensen als islamistische, terroristische of extremistische bedreiging, meldt de mediagroep RND. Daarnaast worden 65 mensen als mogelijke extreemrechtse bedreiging gezien en 17 als extreemlinkse bedreiging. De cijfers komen na de aanslag op de Pride in Berlijn, waarbij een 21-jarige verdachte met een auto op een menigte inreed. Daarbij kwam een vrouw om het leven en raakte tientallen mensen gewond. De verdachte werd zondag door de politie doodgeschoten. De Israëlische premier Netanyahu is maandagavond in Washington geland, melden Israëlische media. Dinsdag ontmoet hij de Amerikaanse president.

0: president Trump in het Witte Huis. Naar verwachting woont Netanyahu ook de herdenkingsdienst bij voor de overleden senator Lindsey Graham. Volgens Israëlische media is het de eerste persoonlijke ontmoeting tussen de twee leiders sinds het begin van de Iran-oorlog. De politie van Seattle heeft een 15-jarige verdachte aangehouden voor de schietpartij van zondag. Burgemeester Katie Wilson maakte dat maandag bekend. Bij het incident vielen 3 doden en minstens 4 gewonden tijdens een culinair festival bij de bekende Space Needle. Naar een tweede verdachte wordt nog gezocht. De politie vermoedt dat de schutters ook op elkaar hebben geschoten. De regering Trump vraagt het Amerikaanse Hoge Rechtshof om een presidentieel decreet tegen stemmen per post toch door te laten gaan, schrijft de New York Times. Een hof van beroep had delen van het decreet eerder geblokkeerd. Trump tekende het decreet eind maart omdat hij vindt dat stemmen per post tot fraude leidt. Meer dan 20 democratische procureurs-generaal noemen het decreet in strijd met de grondwet. Het Hoge Rechtshof geeft hen tot 3 augustus om te reageren op het verzoek van de regering. Alle 100 leden van de Amerikaanse Senaat zijn uitgenodigd voor een ontmoeting met de Oekraïense president Zelensky. Hij is dinsdag in Washington voor de begrafenis van senator Lindsey Graham. Naar verwachting stemt de Senaat tijdens zijn bezoek over sancties tegen Rusland, waar Graham zich voor had ingezet. Het gaat onder meer om importheffingen op goederen uit landen die Russische olie en grondstoffen kopen. Inwoners van 9 Spaanse dorpen die waren geëvacueerd vanwege de grote natuurbranden, mogen weer naar huis. Het gaat om gemeenten in de provincie Toledo. De branden woeden vooral in de provincie Ávila en de regio Madrid. In totaal zijn zo'n 60.000 mensen geëvacueerd. De autoriteiten waarschuwen dat het over een paar dagen weer erg warm kan worden, waardoor het vuur zich verder kan verspreiden. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Brazilië heeft de Wereldhandelsorganisatie ingeschakeld vanwege de importtarieven die de regering Trump heeft opgelegd. De Verenigde Staten rekenen 25% heffing op een aantal Braziliaanse producten wegens vermeende oneerlijke handelspraktijken. Daarnaast geldt een tarief van 12,5% op bepaalde producten, samen met een aantal andere landen, omdat Brazilië te weinig zou doen tegen dwangarbeid. Brazilië noemt de heffingen ongerechtvaardigd en in strijd met de regels van de WTO. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA waarschuwt dat in 453 Boeings van het type 737 MAX de stoelen verkeerd zijn geïnstalleerd. Volgens de FAA kunnen passagiers bij een noodlanding gewond raken als de stoelen niet worden gerepareerd. Het gaat om toestellen die in de Verenigde Staten zijn geregistreerd. De FAA heeft geen termijn gesteld voor het herstel. Het aantal woningverkopen in Nederland komt dit jaar naar verwachting op het hoogste niveau ooit, meldt ING. De bank rekent op zo'n 245.000 verkopen. Meer dan het huidige record van 242.000 uit 2017. Door het grote aanbod van voormalige huurwoningen die in de verkoop gaan, blijft de huizenprijsstijging beperkt tot zo'n 3%. Dat is fors minder dan de 9% van vorig jaar. Voor volgend jaar verwacht ING een verdere afname van de prijsstijging tot 1,5%. Op Wall Street bleven beleggers maandag terughoudend door zorgen over de techsector en Chinese concurrentie. De Dow Jones-index won 0,5%, maar de Nasdaq verloor licht. De olieprijzen daalden fors tot 9%, waardoor oliebedrijven terrein verloren en luchtvaartmaatschappijen juist profiteerden. Chipbedrijven als Nvidia en AMD zakten tot 11%. Later deze week komen grote techbedrijven met kwartaalcijfers en neemt de Federal Reserve een rentebesluit. Philips heeft zijn winstverwachting voor dit jaar licht verhoogd na een terugbetaling van Amerikaanse importheffingen. Het zorgtechnologieconcern mikt nu op een winstmarge van minstens 13,5% in plaats van 12,5%. De omzet groeide in het tweede kwartaal met 4% tot 4,4 miljard euro. De kwartaalwinst kwam uit op 609 miljoen euro, inclusief 186 miljoen euro aan terugbetaalde heffingen. De cijfers kwamen door een administratieve fout eerder naar buiten dan gepland. Defensiebedrijf Theon International profiteert volop van de Europese investeringen in defensie. De fabrikant van nachtkijkers en warmtebeeldsystemen boekte in de eerste helft van dit jaar een omzet van bijna 249 miljoen euro, ruim 35% meer dan een jaar eerder. De winst steeg met ruim 40% tot 69 miljoen euro. Het in Amsterdam beursgenoteerde bedrijf verwacht in de tweede jaarhelft een verdere versnelling van de orderinstroom. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Talon Griekspoor is op het tennistoernooi van Washington in de eerste ronde uitgeschakeld. De Nederlander verloor in 3 sets van de Chileen Alejandro Tabilo. Griekspoor trok de stand na een verloren eerste set nog gelijk, maar werd in de 3e set vroeg gebroken en kon de schade niet meer repareren. 3 jaar geleden haalde hij nog de finale in de Amerikaanse hoofdstad. Paolo Maldini en Leonardo zijn na 16 dagen alweer opgestapt bij de Italiaanse voetbalbond. Dat meldt Sky Sport Italia. De twee zouden hun functies hebben neergelegd na de mislukte poging om Andrea Pirlo aan te stellen als bondscoach. Pirlo's beoogde aanstelling stuitte op verzet vanwege zijn banden met een Russisch gokbedrijf. Maldini en Leonardo waren aangesteld om de voetbalcrisis in Italië te beëindigen, dat zich voor de laatste 3 WK's niet wist te kwalificeren. Ajax verhuurt aanvaller Julian Rijkhoff komend seizoen aan FC Andorra, dat uitkomt op het tweede niveau in Spanje. In de huurovereenkomst is een koopoptie opgenomen. Het contract van de 21-jarige spits in Amsterdam is ook verlengd tot medio 2028. Rijkhoff maakte in 2024 zijn debuut voor Ajax en speelde vorig seizoen op huurbasis voor Almere City. Voormalig bondscoach Carlos Alberto Parreira van Brazilië heeft de intensive care verlaten van het ziekenhuis waar hij vorige maand werd opgenomen. De 83-jarige Braziliaan werd behandeld voor een longontsteking en onderging een operatie nadat zijn toestand was verslechterd. Parreira leidt sinds 2023 aan de ziekte van Hodgkin, een vorm van lymfklierkanker. Hij won als bondscoach in 1994 het WK met Brazilië en coachte in totaal 5 verschillende landen op wereldkampioenschappen. Wielrenner Richard Carapaz heeft daags na de Tour in Boxmeer gewonnen. De Ecuadoraan van EF Education Easy Post hield in de 50ste editie van het criterium Tijmen Arendsman achter zich, met Jasper Philipsen als derde. Carapaz won 2 etappes in de Tour de France en pakte de eindzege in het bergklassement. Bij de vrouwen ging de overwinning naar Lieke Nooyen. Het Engelse profvoetbal begint komend seizoen met een proef tegen misbruik van blessurebehandelingen voor doelmannen. Bij een behandeling van een keeper moet de trainer direct een veldspeler aanwijzen die het veld verlaat en pas na minimaal 1 minuut speeltijd mag terugkeren. De maatregel is een reactie op situaties waarin keepers blessures leken te simuleren om tijd te rekken of tactische instructies te ontvangen. De proef geldt voor mannen en vrouwen en begint zaterdag met de eerste ronde van de League Cup. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog. De temperatuur daalt naar 10 graden in het oosten en 16 graden aan zee. Boven land weinig wind, langs de kust matige zuidwestenwind. Overdag geregeld zon en droog. In het noorden eerst nog wat bewolking. Het wordt zomers warm. 24 graden op de Wadden tot plaatselijk 30 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten. Vanavond nauwelijks bewolking. Morgen wordt het nog warmer, met temperaturen tot wel 35 graden in het zuidoosten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij een steekpartij in de Purmerhoek in Capelle aan de IJssel zijn twee personen gewond geraakt. De politie heeft één verdachte aangehouden en doet uitgebreid onderzoek naar de toedracht. Bij het strand van Oost-Capelle is maandagavond een man overleden. Hij raakte tijdens het zwemmen in de problemen en werd nog gereanimeerd, maar de hulp mocht niet baten. Het ongeluk gebeurde rond 7:15 s'avonds. Meerdere boten van reddingsbrigade KNRM en een helikopter kwamen ter plaatse. De identiteit van het slachtoffer is niet bekend. Honderden boeren hebben maandagavond bij het gemeentehuis in het Gelderse Borculo een brandbrief overhandigd aan het college van burgemeester en wethouders. Ze eisen dat de stikstofplannen van minister Van Essen worden ingetrokken. Aanleiding is een brief waarin staat dat de landbouw in 2030 ruim 20% minder ammoniak moet uitstoten. Ook op veel andere plekken in Nederland protesteerden boeren, onder meer langs snelwegen en op viaducten. Op 14 augustus volgt een landelijke actiedag in Den Bosch. Een bezoeker van een Pride-evenement in Zandvoort is maandagmiddag mishandeld en uitgescholden. De politie heeft een minderjarige verdachte aangehouden. Waarschijnlijk was de geaardheid van het slachtoffer de aanleiding. Het incident gebeurde op de Grote Krocht in het centrum van Zandvoort. Het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis. Zo'n 150 boeren zijn maandagavond met trekkers naar het gemeentehuis van Borculo gereden om een brandbrief te overhandigen. De agrariërs willen dat de huidige stikstofplannen worden ingetrokken. Aanleiding is een brief van minister Van Essen, waarin staat dat de landbouw in 2030 23-25% minder ammoniak moet uitstoten. De boeren eisen dat het ministerie die brief intrekt en opnieuw samenwerkt met boerenorganisaties. Een 28-jarige man uit Dordrecht is om het leven gekomen bij een aanrijding op de A17 ter hoogte van Moerdijk. Het ongeluk tussen een vrachtwagen en het bestelbusje van het slachtoffer gebeurde rond 5:00 s'middags. De weg richting Dordrecht is bij Moerdijk afgesloten. Het politieonderzoek is nagenoeg afgerond. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Duitse federale recherche klassificeert 410 mensen als islamistische, terroristische of extremistische bedreiging, meldt de mediagroep RND. Daarnaast worden 65 mensen als mogelijke extreemrechtse bedreiging gezien en 17 als extreemlinkse bedreiging. De cijfers komen na de aanslag op de Pride in Berlijn, waarbij een 21-jarige verdachte met een auto op een menigte inreed. Daarbij kwam een vrouw om het leven en raakte tientallen mensen gewond. De verdachte werd zondag door de politie doodgeschoten. De Israëlische premier Netanyahu is maandagavond in Washington geland, melden Israëlische media. Dinsdag ontmoet hij de Amerikaanse president Trump in het Witte Huis. Naar verwachting woont Netanyahu ook de herdenkingsdienst bij voor de overleden senator Lindsey Graham. Volgens Israëlische media is het de eerste persoonlijke ontmoeting tussen de twee leiders sinds het begin van de Iran-oorlog. De politie van Seattle heeft een 15-jarige verdachte aangehouden voor de schietpartij van zondag. Burgemeester Katie Wilson maakte dat maandag bekend. Bij het incident vielen 3 doden en minstens 4 gewonden tijdens een culinair festival bij de bekende Space Needle. Naar een tweede verdachte wordt nog gezocht. De politie vermoedt dat de schutters ook op elkaar hebben geschoten. De regering Trump vraagt het Amerikaanse Hoge Rechtshof om een presidentieel decreet tegen stemmen per post toch door te laten gaan, schrijft de New York Times. Een hof van beroep had delen van het decreet eerder geblokkeerd. Trump tekende het decreet eind maart omdat hij vindt dat stemmen per post tot fraude leidt. Meer dan 20 democratische procureurs-generaal noemen het decreet in strijd met de grondwet. Het Hoge Rechtshof geeft hen tot 3 augustus om te reageren op het verzoek van de regering. Alle 100 leden van de Amerikaanse Senaat zijn uitgenodigd voor een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky. Hij is dinsdag in Washington voor de begrafenis van senator Lindsey Graham. Naar verwachting stemt de Senaat tijdens zijn bezoek over sancties tegen Rusland, waar Graham zich voor had ingezet. Het gaat onder meer om importheffingen op goederen uit landen die Russische olie en grondstoffen kopen. Inwoners van 9 Spaanse dorpen die waren geëvacueerd vanwege de grote natuurbranden, mogen weer naar huis. Het gaat om gemeenten in de provincie Toledo. De branden woeden vooral in de provincie Ávila en de regio Madrid. In totaal zijn zo'n 60.000 mensen geëvacueerd. De autoriteiten waarschuwen dat het over een paar dagen weer erg warm kan worden, waardoor het vuur zich verder kan verspreiden. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Brazilië heeft de Wereldhandelsorganisatie ingeschakeld vanwege de importtarieven die de regering Trump heeft opgelegd. De Verenigde Staten rekenen 25% heffing op een aantal Braziliaanse producten wegens vermeende oneerlijke handelspraktijken. Daarnaast geldt een tarief van 12,5% op bepaalde producten, samen met een aantal andere landen, omdat Brazilië te weinig zou doen tegen dwangarbeid. Brazilië noemt de heffingen ongerechtvaardigd en in strijd met de regels van de WTO. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA waarschuwt dat in 453 Boeings van het type 737 MAX de stoelen verkeerd zijn geïnstalleerd. Volgens de FAA kunnen passagiers bij een noodlanding gewond raken als de stoelen niet worden gerepareerd. Het gaat om toestellen die in de Verenigde Staten zijn geregistreerd. De FAA heeft geen termijn gesteld voor het herstel. Het aantal woningverkopen in Nederland komt dit jaar naar verwachting op het hoogste niveau ooit, meldt ING. De bank rekent op zo'n 245.000 verkopen. Meer dan het huidige record van 242.000 uit 2017. Door het grote aanbod van voormalige huurwoningen die in de verkoop gaan, blijft de huizenprijsstijging beperkt tot zo'n 3%. Dat is fors minder dan de 9% van vorig jaar. Voor volgend jaar verwacht ING een verdere afname van de prijsstijging tot 1,5%. Op Wall Street bleven beleggers maandag terughoudend door zorgen over de techsector en Chinese concurrentie. De Dow Jones-index won 0,5%, maar de Nasdaq verloor licht. De olieprijzen daalden fors tot 9%, waardoor oliebedrijven terrein verloren en luchtvaartmaatschappijen juist profiteerden. Chipbedrijven als Nvidia en AMD zakten tot 11%. Later deze week komen grote techbedrijven met kwartaalcijfers en neemt de Federal Reserve een rentebesluit. Philips heeft zijn winstverwachting voor dit jaar licht verhoogd na een terugbetaling van Amerikaanse importheffingen. Het zorgtechnologieconcern mikt nu op een winstmarge van minstens 13,5% in plaats van 12,5%. De omzet groeide in het tweede kwartaal met 4% tot €4,4 miljard. De kwartaalwinst kwam uit op 609 miljoen euro, inclusief 186 miljoen euro aan terugbetaalde heffingen. De cijfers kwamen door een administratieve fout eerder naar buiten dan gepland. Defensiebedrijf Theon International profiteert volop van de Europese investeringen in defensie. De fabrikant van nachtkijkers en warmtebeeldsystemen boekte in de eerste helft van dit jaar een omzet van bijna 249 miljoen euro. Ruim 35% meer dan een jaar eerder. De winst steeg met ruim 40% tot 69 miljoen euro. Het in Amsterdam beursgenoteerde bedrijf verwacht in de tweede jaarhelft een verdere versnelling van de orderinstroom. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Talon Griekspoor is op het tennistoernooi van Washington in de eerste ronde uitgeschakeld. De Nederlander verloor in 3 sets van de Chileen Alejandro Tabilo. Griekspoor trok de stand na een verloren eerste set nog gelijk, maar werd in de derde set vroeg gebroken en kon de schade niet meer repareren. 3 jaar geleden haalde hij nog de finale in de Amerikaanse hoofdstad. Paolo Maldini en Leonardo zijn na 16 dagen alweer opgestapt bij de Italiaanse voetbalbond. Dat meldt Sky Sport Italia. De twee zouden hun functies hebben neergelegd na de mislukte poging om Andrea Pirlo aan te stellen als bondscoach. Pirlo's beoogde aanstelling stuitte op verzet vanwege zijn banden met een Russisch gokbedrijf. Maldini en Leonardo waren aangesteld om de voetbalcrisis in Italië te beëindigen, dat zich voor de laatste 3 WK's niet wist te kwalificeren. Ajax verhuurt aanvaller Julian Rijkhoff komend seizoen aan FC Andorra, dat uitkomt op het tweede niveau in Spanje. In de huurovereenkomst is een koopoptie opgenomen. Het contract van de 21-jarige spits in Amsterdam is ook verlengd tot medio 2028. Rijkhoff maakte in 2024 zijn debuut voor Ajax en speelde vorig seizoen op huurbasis voor Almere City. Voormalig bondscoach Carlos Alberto Parreira van Brazilië heeft de intensive care verlaten van het ziekenhuis waar hij vorige maand werd opgenomen. De 83-jarige Braziliaan werd behandeld voor een longontsteking en onderging een operatie nadat zijn toestand was verslechterd. Parreira leidt sinds 2023 aan de ziekte van Hodgkin, een vorm van lymfklierkanker. Hij won als bondscoach in 1994 het WK met Brazilië en coachte in totaal 5 verschillende landen op wereldkampioenschappen. Wielrenner Richard Carapaz heeft daags na de Tour in Boxmeer gewonnen. De Ecuadoraan van EF Education Easy Post hield in de 50ste editie van het criterium Tijmen Arendsman achter zich, met Jasper Philipsen als derde. Carapaz won 2 etappes in de Tour de France en pakte de eindzege in het bergklassement. Bij de vrouwen ging de overwinning naar Lieke Nooyen. Het Engelse profvoetbal begint komend seizoen met een proef tegen misbruik van blessurebehandelingen voor doelmannen. Bij een behandeling van een keeper moet de trainer direct een veldspeler aanwijzen die het veld verlaat en pas na minimaal een minuut speeltijd mag terugkeren. De maatregel is een reactie op situaties waarin keepers blessures leken te simuleren om tijd te rekken of tactische instructies te ontvangen. De proef geldt voor mannen en vrouwen en begint zaterdag met de eerste ronde van de League Cup. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog. De temperatuur daalt naar 10 graden in het oosten en 16 graden aan zee. Boven land weinig wind, langs de kust matige zuidwestenwind. Overdag geregeld zon en droog. In het noorden eerst nog wat bewolking. Het wordt zomers warm. 24 graden op de Wadden tot plaatselijk 30 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten. Vanavond nauwelijks bewolking. Morgen wordt het nog warmer, met temperaturen tot wel 35 graden in het zuidoosten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij een steekpartij in de Purmerhoek in Capelle aan de IJssel zijn twee personen gewond geraakt. De politie heeft één verdachte aangehouden en doet uitgebreid onderzoek naar de toedracht. Bij het strand van Oost-Capelle is maandagavond een man overleden. Hij raakte tijdens het zwemmen in de problemen en werd nog gereanimeerd, maar de hulp mocht niet baten. Het ongeluk gebeurde rond 7:15 avonds. Meerdere boten van reddingsbrigade KNRM en een helikopter kwamen ter plaatse. De identiteit van het slachtoffer is niet bekend. Honderden boeren hebben maandagavond bij het gemeentehuis in het Gelderse Borculo een brandbrief overhandigd aan het college van burgemeester en wethouders. Ze eisen dat de stikstofplannen van minister Van Essen worden ingetrokken. Aanleiding is een brief waarin staat dat de landbouw in 2030 ruim 20% minder ammoniak moet uitstoten. Ook op veel andere plekken in Nederland protesteerden boeren, onder meer langs snelwegen en op viaducten. Op 14 augustus volgt een landelijke actiedag in Den Bosch. Een bezoeker van een Pride-evenement in Zandvoort is maandagmiddag mishandeld en uitgescholden. De politie heeft een minderjarige verdachte aangehouden. Waarschijnlijk was de geaardheid van het slachtoffer de aanleiding. Het incident gebeurde op de Grote Krocht in het centrum van Zandvoort. Het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis. Zo'n 150 boeren zijn maandagavond met trekkers naar het gemeentehuis van Borculo gereden om een brandbrief te overhandigen. De agrariërs willen dat de huidige stikstofplannen worden ingetrokken. Aanleiding is een brief van minister Van Essen, waarin staat dat de landbouw in 2030 23-25% minder ammoniak moet uitstoten. De boeren eisen dat het ministerie die brief intrekt en opnieuw samenwerkt met boerenorganisaties. Een 28-jarige man uit Dordrecht is om het leven gekomen bij een aanrijding op de A17 ter hoogte van Moerdijk. Het ongeluk tussen een vrachtwagen en het bestelbusje van het slachtoffer gebeurde rond 5:00 middags. De weg richting Dordrecht is bij Moerdijk afgesloten. Het politieonderzoek is nagenoeg afgerond. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Duitse federale recherche klassificeert 410 mensen als islamistische, terroristische of extremistische bedreiging, meldt de mediagroep RND. Daarnaast worden 65 mensen als mogelijke extreemrechtse bedreiging gezien en 17 als extreemlinkse bedreiging. De cijfers komen na de aanslag op de Pride in Berlijn, waarbij een 21-jarige verdachte met een auto op een menigte inreed. Daarbij kwam een vrouw om het leven en raakte tientallen mensen gewond. De verdachte werd zondag door de politie doodgeschoten. De Israëlische premier Netanyahu is maandagavond in Washington geland, melden Israëlische media. Dinsdag ontmoet hij de Amerikaanse president Trump in het Witte Huis. Naar verwachting woont Netanyahu ook de herdenkingsdienst bij voor de overleden senator Lindsey Graham. Volgens Israëlische media is het de eerste persoonlijke ontmoeting tussen de twee leiders sinds het begin van de Iran-oorlog. De politie van Seattle heeft een 15-jarige verdachte aangehouden voor de schietpartij van zondag. Burgemeester Katie Wilson maakte dat maandag bekend. Bij het incident vielen 3 doden en minstens 4 gewonden tijdens een culinair festival bij de bekende Space Needle. Naar een tweede verdachte wordt nog gezocht. De politie vermoedt dat de schutters ook op elkaar hebben geschoten. De regering Trump vraagt het Amerikaanse Hoge Rechtshof om een presidentieel decreet tegen stemmen per post toch door te laten gaan, schrijft de New York Times. Een hof van beroep had delen van het decreet eerder geblokkeerd. Trump tekende het decreet eind maart omdat hij vindt dat stemmen per post tot fraude leidt. Meer dan 20 democratische procureurs-generaal noemen het decreet in strijd met de grondwet. Het Hoge Rechtshof geeft hen tot 3 augustus om te reageren op het verzoek van de regering. Alle 100 leden van de Amerikaanse Senaat zijn uitgenodigd voor een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky. Hij is dinsdag in Washington voor de begrafenis van senator Lindsey Graham. Naar verwachting stemt de Senaat tijdens zijn bezoek over sancties tegen Rusland, waar Graham zich voor had ingezet. Het gaat onder meer om importheffingen op goederen uit landen die Russische olie en grondstoffen kopen. Inwoners van 9 Spaanse dorpen die waren geëvacueerd vanwege de grote natuurbranden, mogen weer naar huis. Het gaat om gemeenten in de provincie Toledo. De branden woeden vooral in de provincie Ávila en de regio Madrid. In totaal zijn zo'n 60.000 mensen geëvacueerd. De autoriteiten waarschuwen dat het over een paar dagen weer erg warm kan worden, waardoor het vuur zich verder kan verspreiden. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Brazilië heeft de Wereldhandelsorganisatie ingeschakeld vanwege de importtarieven die de regering Trump heeft opgelegd. De Verenigde Staten rekenen 25% heffing op een aantal Braziliaanse producten wegens vermeende oneerlijke handelspraktijken. Daarnaast geldt een tarief van 12,5% op bepaalde producten, samen met een aantal andere landen, omdat Brazilië te weinig zou doen tegen dwangarbeid. Brazilië noemt de heffingen ongerechtvaardigd en in strijd met de regels van de WTO. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA waarschuwt dat in 453 Boeings van het type 737 MAX de stoelen verkeerd zijn geïnstalleerd. Volgens de FAA kunnen passagiers bij een noodlanding gewond raken als de stoelen niet worden gerepareerd. Het gaat om toestellen die in de Verenigde Staten zijn geregistreerd. De FAA heeft geen termijn gesteld voor het herstel. Het aantal woningverkopen in Nederland komt dit jaar naar verwachting op het hoogste niveau ooit, meldt ING. De bank rekent op zo'n 245.000 verkopen. Meer dan het huidige record van 242.000 uit 2017. Door het grote aanbod van voormalige huurwoningen die in de verkoop gaan, blijft de huizenprijsstijging beperkt tot zo'n 3%. Dat is fors minder dan de 9% van vorig jaar. Voor volgend jaar verwacht ING een verdere afname van de prijsstijging tot 1,5%. Op Wall Street bleven beleggers maandag terughoudend door zorgen over de techsector en Chinese concurrentie. De Dow Jones-index won 0,5%, maar de Nasdaq verloor licht. De olieprijzen daalden fors tot 9%, waardoor oliebedrijven terrein verloren en luchtvaartmaatschappijen juist profiteerden. Chipbedrijven als Nvidia en AMD zakten tot 11%. Later deze week komen grote techbedrijven met kwartaalcijfers en neemt de Federal Reserve een rentebesluit. Philips heeft zijn winstverwachting voor dit jaar licht verhoogd na een terugbetaling van Amerikaanse importheffingen. Het zorgtechnologieconcern mikt nu op een winstmarge van minstens 13,5% in plaats van 12,5%. De omzet groeide in het tweede kwartaal met 4% tot 4,4 miljard euro. De kwartaalwinst kwam uit op 609 miljoen euro, inclusief 186 miljoen euro aan terugbetaalde heffingen. De cijfers kwamen door een administratieve fout eerder naar buiten dan gepland. Defensiebedrijf Theon International profiteert volop van de Europese investeringen in defensie. De fabrikant van nachtkijkers en warmtebeeldsystemen boekte in de eerste helft van dit jaar een omzet van bijna 249 miljoen euro. Ruim 35% meer dan een jaar eerder. De winst steeg met ruim 40% tot 69 miljoen euro. Het in Amsterdam beursgenoteerde bedrijf verwacht in de tweede jaarhelft een verdere versnelling van de orderinstroom. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Talon Griekspoor is op het tennistoernooi van Washington in de eerste ronde uitgeschakeld. De Nederlander verloor in 3 sets van de Chileen Alejandro Tabilo. Griekspoor trok de stand na een verloren eerste set nog gelijk, maar werd in de derde set vroeg gebroken en kon de schade niet meer repareren. 3 jaar geleden haalde hij nog de finale in de Amerikaanse hoofdstad. Paolo Maldini en Leonardo zijn na 16 dagen alweer opgestapt bij de Italiaanse voetbalbond. Dat meldt Sky Sport Italia. De twee zouden hun functies hebben neergelegd na de mislukte poging om Andrea Pirlo aan te stellen als bondscoach. Pirlo's beoogde aanstelling stuitte op verzet vanwege zijn banden met een Russisch gokbedrijf. Maldini en Leonardo waren aangesteld om de voetbalcrisis in Italië te beëindigen, dat zich voor de laatste 3 WK's niet wist te kwalificeren. Ajax verhuurt aanvaller Julian Rijkhoff komend seizoen aan FC Andorra, dat uitkomt op het tweede niveau in Spanje. In de huurovereenkomst is een koopoptie opgenomen. Het contract van de 21-jarige spits in Amsterdam is ook verlengd tot medio 2028. Rijkhoff maakte in 2024 zijn debuut voor Ajax en speelde vorig seizoen op huurbasis voor Almere City. Voormalig bondscoach Carlos Alberto Parreira van Brazilië heeft de intensive care verlaten van het ziekenhuis waar hij vorige maand werd opgenomen. De 83-jarige Braziliaan werd behandeld voor een longontsteking en onderging een operatie nadat zijn toestand was verslechterd. Parreira leidt sinds 2023 aan de ziekte van Hodgkin, een vorm van lymfklierkanker. Hij won als bondscoach in 1994 het WK met Brazilië en coachte in totaal 5 verschillende landen op wereldkampioenschappen. Wielrenner Richard Carapaz heeft daags na de Tour in Boxmeer gewonnen. De Ecuadoraan van EF Education Easy Post hield in de 50ste editie van het criterium Tijmen Arendsman achter zich, met Jasper Philipsen als derde. Carapaz won 2 etappes in de Tour de France en pakte de eindzege in het bergklassement. Bij de vrouwen ging de overwinning naar Lieke Nooyen. Het Engelse profvoetbal begint komend seizoen met een proef tegen misbruik van blessurebehandelingen voor doelmannen. Bij een behandeling van een keeper moet de trainer direct een veldspeler aanwijzen die het veld verlaat en pas na minimaal een minuut speeltijd mag terugkeren. De maatregel is een reactie op situaties waarin keepers blessures leken te simuleren om tijd te rekken of tactische instructies te ontvangen. De proef geldt voor mannen en vrouwen en begint zaterdag met de eerste ronde van de League Cup. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog. De temperatuur daalt naar 10 graden in het oosten en 16 graden aan zee. Boven land weinig wind, langs de kust matige zuidwestenwind. Overdag geregeld zon en droog. In het noorden eerst nog wat bewolking. Het wordt zomers warm. 24 graden op de Wadden tot plaatselijk 30 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten. Vanavond nauwelijks bewolking. Morgen wordt het nog warmer, met temperaturen tot wel 35 graden in het zuidoosten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij een steekpartij in de Purmerhoek in Capelle aan de IJssel zijn 2 personen gewond geraakt. De politie heeft 1 verdachte aangehouden en doet uitgebreid onderzoek naar de toedracht. Bij het strand van Oost-Capelle is maandagavond een man overleden. Hij raakte tijdens het zwemmen in de problemen en werd nog gereanimeerd, maar de hulp mocht niet baten. Het ongeluk gebeurde rond 7:15 s'avonds. Meerdere boten van reddingsbrigade KNRM en een helikopter kwamen ter plaatse. De identiteit van het slachtoffer is niet bekend.
5: Honderden boeren hebben maandagavond bij het gemeentehuis in het Gelderse Borculo een brandbrief overhandigd aan het college van burgemeester en wethouders. Ze eisen dat de stikstofplannen van minister Van Essen worden ingetrokken. Aanleiding is een brief waarin staat dat de landbouw in 2030 ruim 20% minder ammoniak moet uitstoten. Ook op veel andere plekken in Nederland protesteerden boeren, onder meer langs snelwegen en op viaducten. Op 14 augustus volgt een landelijke actiedag in Den Bosch.
6: Een bezoeker van een Pride-evenement in Zandvoort is maandagmiddag mishandeld en uitgescholden. De politie heeft een minderjarige verdachte aangehouden. Waarschijnlijk was de geaardheid van het slachtoffer de aanleiding. Het incident gebeurde op de Grote Krocht in het centrum van Zandvoort. Het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis.
7: Zo'n 150 boeren zijn maandagavond met trekkers naar het gemeentehuis van Borculo gereden om een brandbrief te overhandigen. De agrariërs willen dat de huidige stikstofplannen worden ingetrokken. Aanleiding is een brief van minister Van Essen, waarin staat dat de landbouw in 2030 23-25% minder ammoniak moet uitstoten. De boeren eisen dat het ministerie die brief intrekt en opnieuw samenwerkt met boerenorganisaties.
8: Een 28-jarige man uit Dordrecht is om het leven gekomen bij een aanrijding op de A17 ter hoogte van Moerdijk. Het ongeluk tussen een vrachtwagen en het bestelbusje van het slachtoffer gebeurde rond 5:00 middags. De weg richting Dordrecht is bij Moerdijk afgesloten. Het politieonderzoek is nagenoeg afgerond. Dit was het Binnenlands Nieuws.
9: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
10: Nu het buitenlands nieuws. De Duitse federale recherche klassificeert 410 mensen als islamistische, terroristische of extremistische bedreiging, meldt de mediagroep RND. Daarnaast worden 65 mensen als mogelijke extreemrechtse bedreiging gezien en 17 als extreemlinkse bedreiging. De cijfers komen na de aanslag op de Pride in Berlijn, waarbij een 21-jarige verdachte met een auto op een menigte inreed. Daarbij kwam een vrouw om het leven en raakte tientallen mensen gewond. De verdachte werd zondag door de politie doodgeschoten.
11: De Israëlische premier Netanyahu is maandagavond in Washington geland, melden Israëlische media. Dinsdag ontmoet hij de Amerikaanse president Trump in het Witte Huis. Naar verwachting woont Netanyahu ook de herdenkingsdienst bij voor de overleden senator Lindsey Graham. Volgens Israëlische media is het de eerste persoonlijke ontmoeting tussen de twee leiders sinds het begin van de Iran-oorlog.
12: De politie van Seattle heeft een 15-jarige verdachte aangehouden voor de schietpartij van zondag. Burgemeester Katie Wilson maakte dat maandag bekend. Bij het incident vielen 3 doden en minstens 4 gewonden tijdens een culinair festival bij de bekende Space Needle. Naar een tweede verdachte wordt nog gezocht. De politie vermoedt dat de schutters ook op elkaar hebben geschoten.
13: De regering Trump vraagt het Amerikaanse Hoge Rechtshof om een presidentieel decreet tegen stemmen per post toch door te laten gaan, schrijft de New York Times. Een hof van beroep had delen van het decreet eerder geblokkeerd. Trump tekende het decreet eind maart omdat hij vindt dat stemmen per post tot fraude leidt. Meer dan 20 democratische procureurs-generaal noemen het decreet in strijd met de grondwet.
4: Het Hoge Rechtshof geeft hen tot 3 augustus om te reageren op het verzoek van de regering.
14: Alle 100 leden van de Amerikaanse Senaat zijn uitgenodigd voor een ontmoeting met de Oekraïense president Zelensky. Hij is dinsdag in Washington voor de begrafenis van senator Lindsey Graham. Naar verwachting stemt de Senaat tijdens zijn bezoek over sancties tegen Rusland, waar Graham zich voor had ingezet. Het gaat onder meer om importheffingen op goederen uit landen die Russische olie en grondstoffen kopen.
15: Inwoners van 9 Spaanse dorpen die waren geëvacueerd vanwege de grote natuurbranden, mogen weer naar huis. Het gaat om gemeenten in de provincie Toledo. De branden woeden vooral in de provincie Ávila en de regio Madrid. In totaal zijn zo'n 60.000 mensen geëvacueerd. De autoriteiten waarschuwen dat het over een paar dagen weer erg warm kan worden, waardoor het vuur zich verder kan verspreiden.
16: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
17: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
18: En nu het economisch nieuws. Brazilië heeft de Wereldhandelsorganisatie ingeschakeld vanwege de importtarieven die de regering Trump heeft opgelegd. De Verenigde Staten rekenen 25% heffing op een aantal Braziliaanse producten wegens vermeende oneerlijke handelspraktijken. Daarnaast geldt een tarief van 12,5% op bepaalde producten, samen met een aantal andere landen, omdat Brazilië te weinig zou doen tegen dwangarbeid. Brazilië noemt de heffingen ongerechtvaardigd en in strijd met de regels van de WTO.
19: De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA waarschuwt dat in 453 Boeings van het type 737 MAX de stoelen verkeerd zijn geïnstalleerd. Volgens de FAA kunnen passagiers bij een noodlanding gewond raken als de stoelen niet worden gerepareerd. Het gaat om toestellen die in de Verenigde Staten zijn geregistreerd. De FAA heeft geen termijn gesteld voor het herstel.
20: Het aantal woningverkopen in Nederland komt dit jaar naar verwachting op het hoogste niveau ooit, meldt ING. De bank rekent op zo'n 245.000 verkopen. Meer dan het huidige record van 242.000 uit 2017. Door het grote aanbod van voormalige huurwoningen die in de verkoop gaan, blijft de huizenprijsstijging beperkt tot zo'n 3%. Dat is fors minder dan de 9% van vorig jaar. Voor volgend jaar verwacht ING een verdere afname van de prijsstijging tot 1,5%.
21: Op Wall Street bleven beleggers maandag terughoudend door zorgen over de techsector en Chinese concurrentie. De Dow Jones-index won 0,5%, maar de Nasdaq verloor licht. De olieprijzen daalden fors, tot 9%, waardoor oliebedrijven terrein verloren en luchtvaartmaatschappijen juist profiteerden. Chipbedrijven als Nvidia en AMD zakten tot 11%. Later deze week komen grote techbedrijven met kwartaalcijfers en neemt de Federal Reserve een rentebesluit.
22: Philips heeft zijn winstverwachting voor dit jaar licht verhoogd na een terugbetaling van Amerikaanse importheffingen. Het zorgtechnologieconcern mikt nu op een winstmarge van minstens 13,5% in plaats van 12,5%. De omzet groeide in het tweede kwartaal met 4% tot 4,4 miljard euro. De kwartaalwinst kwam uit op 609 miljoen euro, inclusief 186 miljoen euro aan terugbetaalde heffingen. De cijfers kwamen door een administratieve fout eerder naar buiten dan gepland.
23: Defensiebedrijf Tion International profiteert volop van de Europese investeringen in defensie. De fabrikant van nachtkijkers en warmtebeeldsystemen boekte in de eerste helft van dit jaar een omzet van bijna 249 miljoen euro. Ruim 35% meer dan een jaar eerder. De winst steeg met ruim 40% tot 69 miljoen euro. Het in Amsterdam beursgenoteerde bedrijf verwacht in de tweede jaarhelft een verdere versnelling van de orderinstroom.
24: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
0: Tot slot het sportnieuws. Talon Griekspoor is op het tennistoernooi van Washington in de eerste ronde uitgeschakeld. De Nederlander verloor in 3 sets van de Chileen Alejandro Tabilo. Griekspoor trok de stand na een verloren eerste set nog gelijk, maar werd in de derde set vroeg gebroken en kon de schade niet meer repareren. 3 jaar geleden haalde hij nog de finale in de Amerikaanse hoofdstad. Paolo Maldini en Leonardo zijn na 16 dagen alweer opgestapt bij de Italiaanse voetbalbond. Dat meldt Sky Sport Italia. De twee zouden hun functies hebben neergelegd na de mislukte poging om Andrea Pirlo aan te stellen als bondscoach. Pirlo's beoogde aanstelling stuitte op verzet vanwege zijn banden met een Russisch gokbedrijf. Maldini en Leonardo waren aangesteld om de voetbalcrisis in Italië te beëindigen, dat zich voor de laatste 3 WK's niet wist te kwalificeren. Ajax verhuurt aanvaller Julian Rijkhoff komend seizoen aan FC Andorra, dat uitkomt op het tweede niveau in Spanje. In de huurovereenkomst is een koopoptie opgenomen. Het contract van de 21-jarige spits in Amsterdam is ook verlengd tot medio 2028. Rijkhoff maakte in 2024 zijn debuut voor Ajax en speelde vorig seizoen op huurbasis voor Almere City. Voormalig bondscoach Carlos Alberto Parreira van Brazilië heeft de intensive care verlaten van het ziekenhuis waar hij vorige maand werd opgenomen. De 83-jarige Braziliaan werd behandeld voor een longontsteking en onderging een operatie nadat zijn toestand was verslechterd. Parreira leidt sinds 2023 aan de ziekte van Hodgkin, een vorm van lymfklierkanker. Hij won als bondscoach in 1994 het WK met Brazilië en coachte in totaal 5 verschillende landen op wereldkampioenschappen. Wielrenner Richard Carapaz heeft daags na de Tour in Boxmeer gewonnen. De Ecuadoraan van EF Education Easy Post hield in de 50ste editie van het criterium Tijmen Arendsman achter zich, met Jasper Philipsen als derde. Carapaz won 2 etappes in de Tour de France en pakte de eindzege in het bergklassement. Bij de vrouwen ging de overwinning naar Lieke Nooyen. Het Engelse profvoetbal begint komend seizoen met een proef tegen misbruik van blessurebehandelingen voor doelmannen. Bij een behandeling van een keeper moet de trainer direct een veldspeler aanwijzen die het veld verlaat en pas na minimaal een minuut speeltijd mag terugkeren. De maatregel is een reactie op situaties waarin keepers blessures leken te simuleren om tijd te rekken of tactische instructies te ontvangen. De proef geldt voor mannen en vrouwen en begint zaterdag met de eerste ronde van de League Cup. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog. De temperatuur ligt tussen 10 graden in het oosten en 16 graden aan zee. Boven land weinig wind. Langs de kust matige zuidwestenwind. Overdag geregeld zon en droog. In het noorden eerst wat bewolking. Het wordt zomers warm. 24 graden op de Wadden tot plaatselijk 30 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten. Morgen wordt het nog warmer, met maxima tot wel 35 graden in het zuidoosten. Volop zon en droog. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
25: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij een steekpartij in de Purmerhoek in Capelle aan de IJssel zijn 2 personen gewond geraakt. De politie heeft 1 verdachte aangehouden en doet uitgebreid onderzoek naar de toedracht.
26: Bij het strand van Oost-Capelle is maandagavond een man overleden. Hij raakte tijdens het zwemmen in de problemen en werd nog gereanimeerd, maar de hulp mocht niet baten. Het ongeluk gebeurde rond 8:15 's avonds. Meerdere boten van reddingsbrigade KNRM en een helikopter kwamen ter plaatse. De identiteit van het slachtoffer is niet bekend.
6: Honderden boeren hebben maandagavond bij het gemeentehuis in het Gelderse Borculo een brandbrief overhandigd aan het college van burgemeester en wethouders. Ze eisen dat de stikstofplannen van minister Van

0: aanleiding. Het incident gebeurde op de Grote Krocht in het centrum van Zandvoort. Het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis. Zo'n 150 boeren zijn maandagavond met trekkers naar het gemeentehuis van Borculo gereden om een brandbrief te overhandigen. De agrariërs willen dat de huidige stikstofplannen worden ingetrokken. Aanleiding is een brief van minister Van Essen, waarin staat dat de landbouw in 2030 23 tot 25% minder ammoniak moet uitstoten. De boeren eisen dat het ministerie die brief intrekt en opnieuw samenwerkt met boerenorganisaties. Een 28-jarige man uit Dordrecht is om het leven gekomen bij een aanrijding op de A17 ter hoogte van Moerdijk. Het ongeluk tussen een vrachtwagen en het bestelbusje van het slachtoffer gebeurde rond 5 uur 's middags. De weg richting Dordrecht is bij Moerdijk afgesloten. Het politieonderzoek is nagenoeg afgerond. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse president Trump staat positiever tegenover zijn Oekraïnse collega Zelensky, schrijft The Wall Street Journal. Trump bewondert volgens ingewijden de Oekraïnse drone-industrie en heeft respect voor Zelensky omdat Oekraïne aanvallen uitvoert tot diep in Rusland. De twee ontmoeten elkaar dinsdag in het Witte Huis, waar vrede tussen Rusland en Oekraïne naar verwachting één van de gespreksonderwerpen is. Zelensky bezoekt ook de Senaat en woont de herdenkingsdienst bij van de overleden senator Lindsey Graham. De Duitse federale recherche klassificeert 410 mensen als islamistische, terroristische of extremistische bedreiging, meldt de mediagroep RND. Daarnaast worden 65 mensen als mogelijke extreemrechtse bedreiging gezien en 17 als extreemlinkse bedreiging. De cijfers komen na de aanslag op de Pride in Berlijn, waarbij een 21-jarige verdachte met een auto op een menigte inreed. Daarbij kwam een vrouw om het leven en raakte tientallen mensen gewond. De verdachte werd zondag door de politie doodgeschoten. De Israëlische premier Netanyahu is maandagavond in Washington geland, melden Israëlische media. Dinsdag ontmoet hij de Amerikaanse president Trump in het Witte Huis. Naar verwachting woont Netanyahu ook de herdenkingsdienst bij voor de overleden senator Lindsey Graham. Volgens Israëlische media is het de eerste persoonlijke ontmoeting tussen de twee leiders sinds het begin van de Iran-oorlog. De politie van Seattle heeft een 15-jarige verdachte aangehouden voor de schietpartij van zondag. Burgemeester Katie Wilson maakte dat maandag bekend. Bij het incident vielen 3 doden en minstens 4 gewonden tijdens een culinair festival bij de bekende Space Needle. Naar een tweede verdachte wordt nog gezocht. De politie vermoedt dat de schutters ook op elkaar hebben geschoten. De regering Trump vraagt het Amerikaanse Hoge Rechtshof om een presidentieel decreet tegen stemmen per post toch door te laten gaan, schrijft de New York Times. Een hof van beroep had delen van het decreet eerder geblokkeerd. Trump tekende het decreet eind maart omdat hij vindt dat stemmen per post tot fraude leidt. Meer dan 20 democratische procureurs-generaal noemen het decreet in strijd met de grondwet. Het Hoge Rechtshof geeft hen tot 3 augustus om te reageren op het verzoek van de regering. Alle 100 leden van de Amerikaanse Senaat zijn uitgenodigd voor een ontmoeting met de Oekraïense president Zelensky. Hij is dinsdag in Washington voor de begrafenis van senator Lindsey Graham. Naar verwachting stemt de Senaat tijdens zijn bezoek over sancties tegen Rusland, waar Graham zich voor had ingezet. Het gaat onder meer om importheffingen op goederen uit landen die Russische olie en grondstoffen kopen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig.

0: Volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. Brazilië heeft de Wereldhandelsorganisatie ingeschakeld vanwege de importtarieven die de regering Trump heeft opgelegd. De Verenigde Staten rekenen 25% heffing op een aantal Braziliaanse producten wegens vermeende oneerlijke handelspraktijken. Daarnaast geldt een tarief van 12,5% op bepaalde producten, samen met een aantal andere landen, omdat Brazilië te weinig zou doen tegen dwangarbeid. Brazilië noemt de heffingen ongerechtvaardigd en in strijd met de regels van de WTO. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA waarschuwt dat in 453 Boeings van het type 737 MAX de stoelen verkeerd zijn geïnstalleerd. Volgens de FAA kunnen passagiers bij een noodlanding gewond raken als de stoelen niet worden gerepareerd. Het gaat om toestellen die in de Verenigde Staten zijn geregistreerd. De FAA heeft geen termijn gesteld voor het herstel. Het aantal woningverkopen in Nederland komt dit jaar naar verwachting op het hoogste niveau ooit, meldt ING. De bank rekent op zo'n 245.000 verkopen. Meer dan het huidige record van 242.000 uit 2017. Door het grote aanbod van voormalige huurwoningen die in de verkoop gaan, blijft de huizenprijsstijging beperkt tot zo'n 3%. Dat is fors minder dan de 9% van vorig jaar. Voor volgend jaar verwacht ING een verdere afname van de prijsstijging tot 1,5%. Op Wall Street bleven beleggers maandag terughoudend door zorgen over de techsector en Chinese concurrentie. De Dow Jones-index won 0,5%, maar de Nasdaq verloor licht. De olieprijzen daalden fors, tot 9%, waardoor oliebedrijven terrein verloren en luchtvaartmaatschappijen juist profiteerden. Chipbedrijven als Nvidia en AMD zakten tot 11%. Later deze week komen grote techbedrijven met kwartaalcijfers en neemt de Federal Reserve een rentebesluit. Philips heeft zijn winstverwachting voor dit jaar licht verhoogd na een terugbetaling van Amerikaanse importheffingen. Het zorgtechnologieconcern mikt nu op een winstmarge van minstens 13,5% in plaats van 12,5%. De omzet groeide in het tweede kwartaal met 4% tot 4,4 miljard euro. De kwartaalwinst kwam uit op 609 miljoen euro, inclusief 186 miljoen euro aan terugbetaalde heffingen. De cijfers kwamen door een administratieve fout eerder naar buiten dan gepland. Defensiebedrijf Tion International profiteert volop van de Europese investeringen in defensie. De fabrikant van nachtkijkers en warmtebeeldsystemen boekte in de eerste helft van dit jaar een omzet van bijna 249 miljoen euro. Ruim 35% meer dan een jaar eerder. De winst steeg met ruim 40% tot 69 miljoen euro. Het in Amsterdam beursgenoteerde bedrijf verwacht in de tweede jaarhelft een verdere versnelling van de orderinstroom. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Talon Griekspoor is op het tennistoernooi van Washington in de eerste ronde uitgeschakeld. De Nederlander verloor in 3 sets van de Chileen Alejandro Tabilo. Griekspoor trok de stand na een verloren eerste set nog gelijk, maar werd in de derde set vroeg gebroken en kon de schade niet meer repareren. 3 jaar geleden haalde hij nog de finale in de Amerikaanse hoofdstad. Paolo Maldini en Leonardo zijn na 16 dagen alweer opgestapt bij de Italiaanse voetbalbond. Dat meldt Sky Sport Italia. De twee zouden hun functies hebben neergelegd na de mislukte poging om Andrea Pirlo aan te stellen als bondscoach. Pirlo's beoogde aanstelling stuitte op verzet vanwege zijn banden met een Russisch gokbedrijf. Maldini en Leonardo waren aangesteld om de voetbalcrisis in Italië te beëindigen, dat zich voor de laatste 3 WK's niet wist te kwalificeren. Ajax verhuurt aanvaller Julian Rijkhoff komend seizoen aan FC Andorra, dat uitkomt op het tweede niveau in Spanje. In de huurovereenkomst is een koopoptie opgenomen. Het contract van de 21-jarige spits in Amsterdam is ook verlengd tot medio 2028. Rijkhoff maakte in 2024 zijn debuut voor Ajax en speelde vorig seizoen op huurbasis voor Almere City. Voormalig bondscoach Carlos Alberto Parreira van Brazilië heeft de intensive care verlaten van het ziekenhuis waar hij vorige maand werd opgenomen. De 83-jarige Braziliaan werd behandeld voor een longontsteking en onderging een operatie nadat zijn toestand was verslechterd. Parreira leidt sinds 2023 aan de ziekte van Hodgkin, een vorm van lymfklierkanker. Hij won als bondscoach in 1994 het WK met Brazilië en coachte in totaal 5 verschillende landen op wereldkampioenschappen. Wielrenner Richard Carapaz heeft daags na de Tour in Boxmeer gewonnen. De Ecuadoraan van EF Education Easy Post hield in de 50ste editie van het criterium Tijmen Arendsman achter zich, met Jasper Philipsen als derde. Carapaz won 2 etappes in de Tour de France en pakte de eindzege in het bergklassement. Bij de vrouwen ging de overwinning naar Lieke Nooyen. Het Engelse profvoetbal begint komend seizoen met een proef tegen misbruik van blessurebehandelingen voor doelmannen. Bij een behandeling van een keeper moet de trainer direct een veldspeler aanwijzen die het veld verlaat en pas na minimaal een minuut speeltijd mag terugkeren. De maatregel is een reactie op situaties waarin keepers blessures leken te simuleren om tijd te rekken of tactische instructies te ontvangen. De proef geldt voor mannen en vrouwen en begint zaterdag met de eerste ronde van de League Cup. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog. De temperatuur ligt tussen 10 graden in het oosten en 16 graden aan zee. Boven land weinig wind. Langs de kust matige zuidwestenwind. Overdag geregeld zon en droog. In het noorden eerst wat bewolking. Het wordt zomers warm. 24 graden op de Wadden tot plaatselijk 30 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten. Morgen wordt het nog warmer, met maxima tot wel 35 graden in het zuidoosten. Volop zon en droog. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij een steekpartij in de Purmerhoek in Capelle aan de IJssel zijn 2 personen gewond geraakt. De politie heeft 1 verdachte aangehouden en doet uitgebreid onderzoek naar de toedracht. Bij het strand van Oost-Capelle is maandagavond een man overleden. Hij raakte tijdens het zwemmen in de problemen en werd nog gereanimeerd, maar de hulp mocht niet baten. Het ongeluk gebeurde rond 20:15 avonds. Meerdere boten van reddingsbrigade KNRM en een helikopter kwamen ter plaatse. De identiteit van het slachtoffer is niet bekend. Honderden boeren hebben maandagavond bij het gemeentehuis in het Gelderse Borculo een brandbrief overhandigd aan het college van burgemeester en wethouders. Ze eisen dat de stikstofplannen van minister Van Essen worden ingetrokken. Aanleiding is een brief waarin staat dat de landbouw in 2030 ruim 20% minder ammoniak moet uitstoten. Ook op veel andere plekken in Nederland protesteerden boeren, onder meer langs snelwegen en op viaducten. Op 14 augustus volgt een landelijke actiedag in Den Bosch. Een bezoeker van een Pride-evenement in Zandvoort is maandagmiddag mishandeld en uitgescholden. De politie heeft een minderjarige verdachte aangehouden. Waarschijnlijk was de geaardheid van het slachtoffer de aanleiding. Het incident gebeurde op de Grote Krocht in het centrum van Zandvoort. Het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis. Zo'n 150 boeren zijn maandagavond met trekkers naar het gemeentehuis van Borculo gereden om een brandbrief te overhandigen. De agrariërs willen dat de huidige stikstofplannen worden ingetrokken. Aanleiding is een brief van minister Van Essen, waarin staat dat de landbouw in 2030 23-25% minder ammoniak moet uitstoten. De boeren eisen dat het ministerie die brief intrekt en opnieuw samenwerkt met boerenorganisaties. Een 28-jarige man uit Dordrecht is om het leven gekomen bij een aanrijding op de A17 ter hoogte van Moerdijk. Het ongeluk tussen een vrachtwagen en het bestelbusje van het slachtoffer gebeurde rond 5 uur 's middags. De weg richting Dordrecht is bij Moerdijk afgesloten. Het politieonderzoek is nagenoeg afgerond. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse president Trump staat positiever tegenover zijn Oekraïense collega Zelensky, schrijft The Wall Street Journal. Trump bewondert volgens ingewijden de Oekraïense drone-industrie en heeft respect voor Zelensky omdat Oekraïne aanvallen uitvoert tot diep in Rusland. De twee ontmoeten elkaar dinsdag in het Witte Huis, waar vrede tussen Rusland en Oekraïne naar verwachting één van de gespreksonderwerpen is. Zelensky bezoekt ook de Senaat en woont de herdenkingsdienst bij van de overleden senator Lindsey Graham. De Duitse federale recherche klassificeert 410 mensen als islamistische, terroristische of extremistische bedreiging, meldt de mediagroep RND. Daarnaast worden 65 mensen als mogelijke extreemrechtse bedreiging gezien en 17 als extreemlinkse bedreiging. De cijfers komen na de aanslag op de Pride in Berlijn, waarbij een 21-jarige verdachte met een auto op een menigte inreed. Daarbij kwam een vrouw om het leven en raakte tientallen mensen gewond. De verdachte werd zondag door de politie doodgeschoten. De Israëlische premier Netanyahu is maandagavond in Washington geland, melden Israëlische media. Dinsdag ontmoet hij de Amerikaanse president Trump in het Witte Huis. Naar verwachting woont Netanyahu ook de herdenkingsdienst bij voor de overleden senator Lindsey Graham. Volgens Israëlische media is het de eerste persoonlijke ontmoeting tussen de twee leiders sinds het begin van de Iran-oorlog. De politie van Seattle heeft een 15-jarige verdachte aangehouden voor de schietpartij van zondag. Burgemeester Katie Wilson maakte dat maandag bekend. Bij het incident vielen 3 doden en minstens 4 gewonden tijdens een culinair festival bij de bekende Space Needle. Naar een tweede verdachte wordt nog gezocht. De politie vermoedt dat de schutters ook op elkaar hebben geschoten. De regering Trump vraagt het Amerikaanse Hoge Rechtshof om een presidentieel decreet tegen stemmen per post toch door te laten gaan, schrijft de New York Times. Een hof van beroep had delen van het decreet eerder geblokkeerd. Trump tekende het decreet eind maart omdat hij vindt dat stemmen per post tot fraude leidt. Meer dan 20 democratische procureurs-generaal noemen het decreet in strijd met de grondwet. Het Hoge Rechtshof geeft hen tot 3 augustus om te reageren op het verzoek van de regering. Alle 100 leden van de Amerikaanse Senaat zijn uitgenodigd voor een ontmoeting met de Oekraïense president Zelensky. Hij is dinsdag in Washington voor de begrafenis van senator Lindsey Graham. Naar verwachting stemt de Senaat tijdens zijn bezoek over sancties tegen Rusland, waar Graham zich voor had ingezet. Het gaat onder meer om importheffingen op goederen uit landen die Russische olie en grondstoffen kopen.
6: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. Brazilië heeft de Wereldhandelsorganisatie ingeschakeld vanwege de importtarieven die de regering Trump heeft opgelegd. De Verenigde Staten rekenen 25% heffing op een aantal Braziliaanse producten wegens vermeende oneerlijke handelspraktijken. Daarnaast geldt een tarief van 12,5% op bepaalde producten, samen met een aantal andere landen, omdat Brazilië te weinig zou doen tegen dwangarbeid. Brazilië noemt de heffingen ongerechtvaardigd en in strijd met de regels van de WTO. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA waarschuwt dat in 453 Boeings van het type 737 MAX de stoelen verkeerd zijn geïnstalleerd. Volgens de FAA kunnen passagiers bij een noodlanding gewond raken als de stoelen niet worden gerepareerd. Het gaat om toestellen die in de Verenigde Staten zijn geregistreerd. De FAA heeft geen termijn gesteld voor het herstel. Het aantal woningverkopen in Nederland komt dit jaar naar verwachting op het hoogste niveau ooit, meldt ING. De bank rekent op zo'n 245.000 verkopen. Meer dan het huidige record van 242.000 uit 2017. Door het grote aanbod van voormalige huurwoningen die in de verkoop gaan, blijft de huizenprijsstijging beperkt tot zo'n 3%. Dat is fors minder dan de 9% van vorig jaar. Voor volgend jaar verwacht ING een verdere afname van de prijsstijging tot 1,5%. Op Wall Street bleven beleggers maandag terughoudend door zorgen over de techsector en Chinese concurrentie. De Dow Jones-index won 0,5%, maar de Nasdaq verloor licht. De olieprijzen daalden fors, tot 9%, waardoor oliebedrijven terrein verloren en luchtvaartmaatschappijen juist profiteerden. Chipbedrijven als Nvidia en AMD zakten tot 11%. Later deze week komen grote techbedrijven met kwartaalcijfers en neemt de Federal Reserve een rentebesluit. Philips heeft zijn winstverwachting voor dit jaar licht verhoogd na een terugbetaling van Amerikaanse importheffingen. Het zorgtechnologieconcern mikt nu op een winstmarge van minstens 13,5% in plaats van 12,5%. De omzet groeide in het tweede kwartaal met 4% tot 4,4 miljard euro. De kwartaalwinst kwam uit op 609 miljoen euro, inclusief 186 miljoen euro aan terugbetaalde heffingen. De cijfers kwamen door een administratieve fout eerder naar buiten dan gepland. Defensiebedrijf Tion International profiteert volop van de Europese investeringen in defensie. De fabrikant van nachtkijkers en warmtebeeldsystemen boekte in de eerste helft van dit jaar een omzet van bijna 249 miljoen euro. Ruim 35% meer dan een jaar eerder. De winst steeg met ruim 40% tot 69 miljoen euro. Het in Amsterdam beursgenoteerde bedrijf verwacht in de tweede jaarhelft een verdere versnelling van de orderinstroom. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
7: Tot slot het sportnieuws. Talon Griekspoor is op het tennistoernooi van Washington in de eerste ronde uitgeschakeld. De Nederlander verloor in 3 sets van de Chileen Alejandro Tabilo. Griekspoor trok de stand na een verloren eerste set nog gelijk, maar werd in de derde set vroeg gebroken en kon de schade niet meer repareren. 3 jaar geleden haalde hij nog de finale in de Amerikaanse hoofdstad. Paolo Maldini en Leonardo zijn na 16 dagen alweer opgestapt bij de Italiaanse voetbalbond. Dat meldt Sky Sport Italia. De twee zouden hun functies hebben neergelegd na de mislukte poging om Andrea Pirlo aan te stellen als bondscoach. Pirlo's beoogde aanstelling stuitte op verzet vanwege zijn banden met een Russisch gokbedrijf. Maldini en Leonardo waren aangesteld om de voetbalcrisis in Italië te beëindigen, dat zich voor de laatste 3 WK's niet wist te kwalificeren. Ajax verhuurt aanvaller Julian Rijkhoff komend seizoen aan FC Andorra, dat uitkomt op het tweede niveau in Spanje. In de huurovereenkomst is een koopoptie opgenomen. Het contract van de 21-jarige spits in Amsterdam is ook verlengd tot medio 2028. Rijkhoff maakte in 2024 zijn debuut voor Ajax en speelde vorig seizoen op huurbasis voor Almere City. voormalig bondscoach Carlos Alberto Parreira van Brazilië heeft de intensive care verlaten van het ziekenhuis waar hij vorige maand werd opgenomen. De 83-jarige Braziliaan werd behandeld voor een longontsteking en onderging een operatie nadat zijn toestand was verslechterd. Parreira leidt sinds 2023 aan de ziekte van Hodgkin, een vorm van lymfklierkanker. Hij won als bondscoach in 1994 het WK met Brazilië en coachte in totaal 5 verschillende landen op wereldkampioenschappen. Wielrenner Richard Carapaz heeft daags na de Tour in Boxmeer gewonnen. De Ecuadoraan van EF Education Easy Post hield in de 50ste editie van het criterium Tijmen Arendsman achter zich, met Jasper Philipsen als derde. Carapaz won 2 etappes in de Tour de France en pakte de eindzege in het bergklassement. Bij de vrouwen ging de overwinning naar Lieke Nooyen. Het Engelse profvoetbal begint komend seizoen met een proef tegen misbruik van blessurebehandelingen voor doelmannen. Bij een behandeling van een keeper moet de trainer direct een veldspeler aanwijzen die het veld verlaat en pas na minimaal een minuut speeltijd mag terugkeren. De maatregel is een reactie op situaties waarin keepers blessures leken te simuleren om tijd te rekken of tactische instructies te ontvangen. De proef geldt voor mannen en vrouwen en begint zaterdag met de eerste ronde van de League Cup. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog. De temperatuur ligt tussen 10 graden in het oosten en 16 graden aan zee. Boven land weinig wind, langs de kust matige zuidwestenwind. Overdag geregeld zon en droog. In het noorden eerst wat bewolking, maar 's middags schijnt de zon volop. Het wordt zomers warm, 24 graden op de Wadden tot plaatselijk 30 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten. Morgen wordt het nog warmer met 29 tot plaatselijk 35 graden. Volop zon en droog. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij een steekpartij in de Purmerhoek in Capelle aan de IJssel zijn 2 personen gewond geraakt. De politie heeft 1 verdachte aangehouden en doet uitgebreid onderzoek naar de toedracht. Bij het strand van Oost-Capelle is maandagavond een man overleden. Hij raakte tijdens het zwemmen in de problemen en werd nog gereanimeerd, maar de hulp mocht niet baten. Het ongeluk gebeurde rond 7:15 avonds. Meerdere boten van reddingsbrigade KNRM en een helikopter kwamen ter plaatse. De identiteit van het slachtoffer is niet bekend. Honderden boeren hebben maandagavond bij het gemeentehuis in het Gelderse Borculo een brandbrief overhandigd aan het college van burgemeester en wethouders. Ze eisen dat de stikstofplannen van minister Van Essen worden ingetrokken. Aanleiding is een brief waarin staat dat de landbouw in 2030 ruim 20% minder ammoniak moet uitstoten. Ook op veel andere plekken in Nederland protesteerden boeren, onder meer langs snelwegen en op viaducten. Op 14 augustus volgt een landelijke actiedag in Den Bosch. Een bezoeker van een Pride-evenement in Zandvoort is maandagmiddag mishandeld en uitgescholden. De politie heeft een minderjarige verdachte aangehouden. Waarschijnlijk was de geaardheid van het slachtoffer de aanleiding. Het incident gebeurde op de Grote Krocht in het centrum van Zandvoort. Het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis. Zo'n 150 boeren zijn maandagavond met trekkers naar het gemeentehuis van Borculo gereden om een brandbrief te overhandigen. De agrariërs willen dat de huidige stikstofplannen worden ingetrokken. Aanleiding is een brief van minister Van Essen, waarin staat dat de landbouw in 2030 23 tot 25% minder ammoniak moet uitstoten. De boeren eisen dat het ministerie die brief intrekt en opnieuw samenwerkt met boerenorganisaties. Een 28-jarige man uit Dordrecht is om het leven gekomen bij een aanrijding op de A17 ter hoogte van Moerdijk. Het ongeluk tussen een vrachtwagen en het bestelbusje van het slachtoffer gebeurde rond 5 uur 's middags. De weg richting Dordrecht is bij Moerdijk afgesloten. Het politieonderzoek is nagenoeg afgerond.
8: Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse president Trump staat positiever tegenover zijn Oekraïense collega Zelensky, schrijft The Wall Street Journal. Trump bewondert volgens ingewijden de Oekraïense drone-industrie en heeft respect voor Zelensky omdat Oekraïne aanvallen uitvoert tot diep in Rusland. De twee ontmoeten elkaar dinsdag in het Witte Huis, waar vrede tussen Rusland en Oekraïne naar verwachting één van de gespreksonderwerpen is. Zelensky bezoekt ook de Senaat en woont de herdenkingsdienst bij van de overleden senator Lindsey Graham. De Duitse federale recherche klassificeert 410 mensen als islamistische, terroristische of extremistische bedreiging, meldt de mediagroep RND. Daarnaast worden 65 mensen als mogelijke extreemrechtse bedreiging gezien en 17 als extreemlinkse bedreiging. De cijfers komen na de aanslag op de Pride in Berlijn, waarbij een 21-jarige verdachte met een auto op een menigte inreed. Daarbij kwam een vrouw om het leven en raakte tientallen mensen gewond. De verdachte werd zondag door de politie doodgeschoten. De Israëlische premier Netanyahu is maandagavond in Washington geland, melden Israëlische media. Dinsdag ontmoet hij de Amerikaanse president Trump in het Witte Huis. Naar verwachting woont Netanyahu ook de herdenkingsdienst bij voor de overleden senator Lindsey Graham. Volgens Israëlische media is het de eerste persoonlijke ontmoeting tussen de twee leiders sinds het begin van de Iran-oorlog. De politie van Seattle heeft een 15-jarige verdachte aangehouden voor de schietpartij van zondag. Burgemeester Katie Wilson maakte dat maandag bekend. Bij het incident vielen 3 doden en minstens 4 gewonden tijdens een culinair festival bij de bekende Space Needle. Naar een tweede verdachte wordt nog gezocht. De politie vermoedt dat de schutters ook op elkaar hebben geschoten. De regering Trump vraagt het Amerikaanse Hoge Rechtshof om een presidentieel decreet tegen stemmen per post toch door te laten gaan, schrijft de New York Times. Een hof van beroep had delen van het decreet eerder geblokkeerd. Trump tekende het decreet eind maart omdat hij vindt dat stemmen per post tot fraude leidt. Meer dan 20 democratische procureurs-generaal noemen het decreet in strijd met de grondwet. Het Hoge Rechtshof geeft hen tot 3 augustus om te reageren op het verzoek van de regering. Alle 100 leden van de Amerikaanse Senaat zijn uitgenodigd voor een ontmoeting met de Oekraïense president Zelensky. Hij is dinsdag in Washington voor de begrafenis van senator Lindsey Graham. Naar verwachting stemt de Senaat tijdens zijn bezoek over sancties tegen Rusland, waar Graham zich voor had ingezet. Het gaat onder meer om importheffingen op goederen uit landen die Russische olie en grondstoffen kopen.
8: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
8: En nu het economisch nieuws. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA waarschuwt dat stoelen in 453 Boeings van het type 737 MAX mogelijk geïnspecteerd moeten worden. De FAA heeft meldingen ontvangen over verkeerd geïnstalleerde stoelen. Als stoelen inderdaad niet goed zijn gemonteerd,
1: lopen passagiers bij een noodlanding risico op verwondingen. Brazilië heeft de Wereldhandelsorganisatie ingeschakeld vanwege de importtarieven die de regering Trump heeft opgelegd. De Verenigde Staten rekenen 25% heffing op een aantal Braziliaanse producten wegens vermeende oneerlijke handelspraktijken. Daarnaast geldt een tarief van 12,5% op bepaalde producten, samen met een aantal andere landen, omdat Brazilië te weinig zou doen tegen dwangarbeid. Brazilië noemt de heffingen ongerechtvaardigd en in strijd met de regels van de WTO.
6: Het aantal woningverkopen in Nederland komt dit jaar naar verwachting op het hoogste niveau ooit, meldt ING. De bank rekent op zo'n 245.000 verkopen. Meer dan het huidige record van 242.000 uit 2017. Door het grote aanbod van voormalige huurwoningen die in de verkoop gaan, blijft de huizenprijsstijging beperkt tot zo'n 3%. Dat is fors minder dan de 9% van vorig jaar. Voor volgend jaar verwacht ING een verdere afname van de prijsstijging tot 1,5%. Op Wall Street bleven beleggers maandag terughoudend door zorgen over de techsector en Chinese concurrentie. De Dow Jones-index won 0,5%, maar de Nasdaq verloor licht. De olieprijzen daalden fors, tot 9%, waardoor oliebedrijven terrein verloren en luchtvaartmaatschappijen juist profiteerden. Chipbedrijven als Nvidia en AMD zakten tot 11%. Later deze week komen grote techbedrijven met kwartaalcijfers en neemt de Federal Reserve een rentebesluit. Philips heeft zijn winstverwachting voor dit jaar licht verhoogd na een terugbetaling van Amerikaanse importheffingen. Het zorgtechnologieconcern mikt nu op een winstmarge van minstens 13,5% in plaats van 12,5%. De omzet groeide in het tweede kwartaal met 4% tot 4,4 miljard euro. De kwartaalwinst kwam uit op 609 miljoen euro, inclusief 186 miljoen euro aan terugbetaalde heffingen. De cijfers kwamen door een administratieve fout eerder naar buiten dan gepland. Defensiebedrijf T.ON International profiteert volop van de Europese investeringen in defensie. De fabrikant van nachtkijkers en warmtebeeldsystemen boekte in de eerste helft van dit jaar een omzet van bijna 249 miljoen euro. Ruim 35% meer dan een jaar eerder. De winst steeg met ruim 40% tot 69 miljoen euro. Het in Amsterdam beursgenoteerde bedrijf verwacht in de tweede jaarhelft een verdere versnelling van de orderinstroom. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
9: Tot slot het sportnieuws. Talon Griekspoor is op het tennistoernooi van Washington in de eerste ronde uitgeschakeld. De Nederlander verloor in 3 sets van de Chileen Alejandro Tabilo. Griekspoor trok de stand na een verloren eerste set nog gelijk, maar werd in de 3e set vroeg gebroken en kon de schade niet meer repareren. 3 jaar geleden haalde hij nog de finale in de Amerikaanse hoofdstad. Paolo Maldini en Leonardo zijn na 16 dagen alweer opgestapt bij de Italiaanse voetbalbond. Dat meldt Sky Sport Italia. De twee zouden hun functies hebben neergelegd na de mislukte poging om Andrea Pirlo aan te stellen als bondscoach. Pirlo's beoogde aanstelling stuitte op verzet vanwege zijn banden met een Russisch gokbedrijf. Maldini en Leonardo waren aangesteld om de voetbalcrisis in Italië te beëindigen, dat zich voor de laatste 3 WK's niet wist te kwalificeren. Ajax verhuurt aanvaller Julian Rijkhoff komend seizoen aan FC Andorra, dat uitkomt op het tweede niveau in Spanje. In de huurovereenkomst is een koopoptie opgenomen. Het contract van de 21-jarige spits in Amsterdam is ook verlengd tot medio 2028. Rijkhoff maakte in 2024 zijn debuut voor Ajax en speelde vorig seizoen op huurbasis voor Almere City. Voormalig bondscoach Carlos Alberto Parreira van Brazilië heeft de intensive care verlaten van het ziekenhuis waar hij vorige maand werd opgenomen.
7: De 83-jarige Braziliaan werd behandeld voor een longontsteking en onderging een operatie nadat zijn toestand was verslechterd. Parreira lijdt sinds 2023 aan de ziekte van Hodgkin, een vorm van lymfklierkanker. Hij won als bondscoach in 1994 het WK met Brazilië en coachte in totaal 5 verschillende landen op wereldkampioenschappen. Wielrenner Richard Carapaz heeft daags na de Tour in Boxmeer gewonnen. De Ecuadoraan van EF Education Easy Post hield in de 50ste editie van het criterium Tijmen Arendsman achter zich, met Jasper Philipsen als derde. Carapaz won 2 etappes in de Tour de France en pakte de eindzege in het bergklassement. Bij de vrouwen ging de overwinning naar Lieke Nooyen. Het Engelse profvoetbal begint komend seizoen met een proef tegen misbruik van blessurebehandelingen voor doelmannen. Bij een behandeling van een keeper moet de trainer direct een veldspeler aanwijzen die het veld verlaat en pas na minimaal een minuut speeltijd mag terugkeren. De maatregel is een reactie op situaties waarin keepers blessures leken te simuleren om tijd te rekken of tactische instructies te ontvangen. De proef geldt voor mannen en vrouwen en begint zaterdag met de eerste ronde van de League Cup. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog. De temperatuur ligt tussen 10 graden in het oosten en 16 graden aan zee. Boven land weinig wind, langs de kust matige zuidwestenwind. Overdag geregeld zon en droog. In het noorden eerst wat bewolking, maar 's middags schijnt de zon volop. Het wordt zomers warm, 24 graden op de Wadden tot plaatselijk 30 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten. Morgen wordt het nog warmer met 29 tot plaatselijk 35 graden. Volop zon en droog. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij een steekpartij in de Purmerhoek in Capelle aan de IJssel zijn 2 personen gewond geraakt. De politie heeft 1 verdachte aangehouden en doet uitgebreid onderzoek naar de toedracht. Bij het strand van Oost-Capelle is maandagavond een man overleden. Hij raakte tijdens het zwemmen in de problemen en werd nog gereanimeerd, maar de hulp mocht niet baten. Het ongeluk gebeurde rond 7:15 s'avonds. Meerdere boten van reddingsbrigade KNRM en een helikopter kwamen ter plaatse. De identiteit van het slachtoffer is niet bekend. Honderden boeren hebben maandagavond bij het gemeentehuis in het Gelderse Borculo een brandbrief overhandigd aan het college van burgemeester en wethouders. Ze eisen dat de stikstofplannen van minister Van Essen worden ingetrokken. Aanleiding is een brief waarin staat dat de landbouw in 2030 ruim 20% minder ammoniak moet uitstoten. Ook op veel andere plekken in Nederland protesteerden boeren, onder meer langs snelwegen en op viaducten. Op 14 augustus volgt een landelijke actiedag in Den Bosch. Een bezoeker van een Pride-evenement in Zandvoort is maandagmiddag mishandeld en uitgescholden. De politie heeft een minderjarige verdachte aangehouden. Waarschijnlijk was de geaardheid van het slachtoffer de aanleiding. Het incident gebeurde op de Grote Krocht in het centrum van Zandvoort. Het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis. Zo'n 150 boeren zijn maandagavond met trekkers naar het gemeentehuis van Borculo gereden om een brandbrief te overhandigen. De agrariërs willen dat de huidige stikstofplannen worden ingetrokken. Aanleiding is een brief van minister Van Essen, waarin staat dat de landbouw in 2030 23 tot 25% minder ammoniak moet uitstoten. De boeren eisen dat het ministerie die brief intrekt en opnieuw samenwerkt met boerenorganisaties.
10: Een 28-jarige man uit Dordrecht is om het leven gekomen bij een aanrijding op de A17 ter hoogte van Moerdijk. Het ongeluk tussen een vrachtwagen en het bestelbusje van het slachtoffer gebeurde rond 5:00 'smiddags. De weg richting Dordrecht is bij Moerdijk afgesloten. Het politieonderzoek is nagenoeg afgerond.
11: Dit was het Binnenlands Nieuws.
12: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
10: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse president Trump staat positiever tegenover zijn Oekraïense collega Zelensky, schrijft The Wall Street Journal. Trump bewondert volgens ingewijden de Oekraïense drone-industrie en heeft respect voor Zelensky omdat Oekraïne aanvallen uitvoert tot diep in Rusland. De twee ontmoeten elkaar dinsdag in het Witte Huis, waar vrede tussen Rusland en Oekraïne naar verwachting één van de gespreksonderwerpen is. Zelensky bezoekt ook de Senaat en woont de herdenkingsdienst bij van de overleden senator Lindsey Graham. De Duitse federale recherche klassificeert 410 mensen als islamistische, terroristische of extremistische bedreiging, meldt de mediagroep RND. Daarnaast worden 65 mensen als mogelijke extreemrechtse bedreiging gezien en 17 als extreemlinkse bedreiging. De cijfers komen na de aanslag op de Pride in Berlijn, waarbij een 21-jarige verdachte met een auto op een menigte inreed. Daarbij kwam een vrouw om het leven en raakte tientallen mensen gewond. De verdachte werd zondag door de politie doodgeschoten. De Israëlische premier Netanyahu is maandagavond in Washington geland, melden Israëlische media. Dinsdag ontmoet hij de Amerikaanse president Trump in het Witte Huis. Naar verwachting woont Netanyahu ook de herdenkingsdienst bij voor de overleden senator Lindsey Graham. Volgens Israëlische media is het de eerste persoonlijke ontmoeting tussen de twee leiders sinds het begin van de Iran-oorlog. De politie van Seattle heeft een 15-jarige verdachte aangehouden voor de schietpartij van zondag. Burgemeester Katie Wilson maakte dat maandag bekend. Bij het incident vielen 3 doden en minstens 4 gewonden tijdens een culinair festival bij de bekende Space Needle. Naar een tweede verdachte wordt nog gezocht. De politie vermoedt dat de schutters ook op elkaar hebben geschoten. De regering Trump vraagt het Amerikaanse Hoge Rechtshof om een presidentieel decreet tegen stemmen per post toch door te laten gaan, schrijft de New York Times. Een hof van beroep had delen van het decreet eerder geblokkeerd. Trump tekende het decreet eind maart omdat hij vindt dat stemmen per post tot fraude leidt. Meer dan 20 democratische procureurs-generaal noemen het decreet in strijd met de grondwet. Het Hoge Rechtshof geeft hen tot 3 augustus om te reageren op het verzoek van de regering. Alle 100 leden van de Amerikaanse Senaat zijn uitgenodigd voor een ontmoeting met de Oekraïense president Zelensky. Hij is dinsdag in Washington voor de begrafenis van senator Lindsey Graham. Naar verwachting stemt de Senaat tijdens zijn bezoek over sancties tegen Rusland, waar Graham zich voor had ingezet. Het gaat onder meer om importheffingen op goederen uit landen die Russische olie en grondstoffen kopen.
11: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
12: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
10: En nu het economisch nieuws. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA waarschuwt dat stoelen in 453 Boeings van het type 737 MAX mogelijk geïnspecteerd moeten worden. De FAA heeft meldingen ontvangen over verkeerd geïnstalleerde stoelen. Als stoelen inderdaad niet goed zijn gemonteerd, lopen passagiers bij een noodlanding risico op verwondingen.
1: Brazilië heeft de Wereldhandelsorganisatie ingeschakeld vanwege de importtarieven die de regering Trump heeft opgelegd. De Verenigde Staten rekenen 25% heffing op een aantal Braziliaanse producten wegens vermeende oneerlijke handelspraktijken. Daarnaast geldt een tarief van 12,5% op bepaalde producten, samen met een aantal andere landen, omdat Brazilië te weinig zou doen tegen dwangarbeid. Brazilië noemt de heffingen ongerechtvaardigd en in strijd met de regels van de WTO.
13: Het aantal woningverkopen in Nederland komt dit jaar naar verwachting op het hoogste niveau ooit, meldt ING. De bank rekent op zo'n 245.000 verkopen. Meer dan het huidige record van 242.000 uit 2017. Door het grote aanbod van voormalige huurwoningen die in de verkoop gaan, blijft de huizenprijsstijging beperkt tot zo'n 3%. Dat is fors minder dan de 9% van vorig jaar. Voor volgend jaar verwacht ING een verdere afname van de prijsstijging tot 1,5%.
14: Op Wall Street bleven beleggers maandag terughoudend door zorgen over de techsector en Chinese concurrentie. De Dow Jones-index won 0,5%, maar de Nasdaq verloor licht. De olieprijzen daalden fors, tot 9%, waardoor oliebedrijven terrein verloren en luchtvaartmaatschappijen juist profiteerden. Chipbedrijven als Nvidia en AMD zakten tot 11%. Later deze week komen grote techbedrijven met kwartaalcijfers en neemt de Federal Reserve een rentebesluit.
15: Philips heeft zijn winstverwachting voor dit jaar licht verhoogd na een terugbetaling van Amerikaanse importheffingen. Het zorgtechnologieconcern mikt nu op een winstmarge van minstens 13,5% in plaats van 12,5%. De omzet groeide in het tweede kwartaal met 4% tot 4,4 miljard euro. De kwartaalwinst kwam uit op 609 miljoen euro, inclusief 186 miljoen euro aan terugbetaalde heffingen. De cijfers kwamen door een administratieve fout eerder naar buiten dan gepland.
16: Defensiebedrijf Theon International profiteert volop van de Europese investeringen in defensie. De fabrikant van nachtkijkers en warmtebeeldsystemen boekte in de eerste helft van dit jaar een omzet van bijna 249 miljoen euro. Ruim 35% meer dan een jaar eerder. De winst steeg met ruim 40% tot 69 miljoen euro. Het in Amsterdam beursgenoteerde bedrijf verwacht in de tweede jaarhelft een verdere versnelling van de orderinstroom.
17: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
18: Tot slot het sportnieuws. Talon Griekspoor is op het tennistoernooi van Washington in de eerste ronde uitgeschakeld. De Nederlander verloor in 3 sets van de Chileen Alejandro Tabilo. Griekspoor trok de stand na een verloren eerste set nog gelijk, maar werd in de 3e set vroeg gebroken en kon de schade niet meer repareren. 3 jaar geleden haalde hij nog de finale in de Amerikaanse hoofdstad.
19: Paolo Maldini en Leonardo zijn na 16 dagen alweer opgestapt bij de Italiaanse voetbalbond. Dat meldt Sky Sport Italia. De twee zouden hun functies hebben neergelegd na de mislukte poging om Andrea Pirlo aan te stellen als bondscoach. Pirlo's beoogde aanstelling stuitte op verzet vanwege zijn banden met een Russisch gokbedrijf. Maldini en Leonardo waren aangesteld om de voetbalcrisis in Italië te beëindigen, dat zich voor de laatste 3 WK's niet wist te kwalificeren.
20: Ajax verhuurt aanvaller Julian Rijkhoff komend seizoen aan FC Andorra, dat uitkomt op het tweede niveau in Spanje. In de huurovereenkomst is een koopoptie opgenomen. Het contract van de 21-jarige spits in Amsterdam is ook verlengd tot medio 2028. Rijkhoff maakte in 2024 zijn debuut voor Ajax en speelde vorig seizoen op huurbasis voor Almere City.
21: Voormalig bondscoach Carlos Alberto Parreira van Brazilië heeft de intensive care verlaten van het ziekenhuis waar hij vorige maand werd opgenomen. De 83-jarige Braziliaan werd behandeld voor een longontsteking en onderging een operatie nadat zijn toestand was verslechterd. Parreira leidt sinds 2023 aan de ziekte van Hodgkin, een vorm van lymfklierkanker.
20: Hij won als bondscoach in 1994 het WK met Brazilië en coachte in totaal 5 verschillende landen op wereldkampioenschappen. Wielrenner Richard Carapaz heeft daags na de Tour in Boxmeer gewonnen. De Ecuadoraan van EF Education Easy Post hield in de 50ste editie van het criterium Tijmen Arendsman achter zich, met Jasper Philipsen als derde. Carapaz won 2 etappes in de Tour de France en pakte de eindzege in het bergklassement. Bij de vrouwen ging de overwinning naar Lieke Nooyen. Het Engelse profvoetbal begint komend seizoen met een proef tegen misbruik van blessurebehandelingen voor doelmannen. Bij een behandeling van een keeper moet de trainer direct een veldspeler aanwijzen die het veld verlaat en pas na minimaal een minuut speeltijd mag terugkeren. De maatregel is een reactie op situaties waarin keepers blessures leken te simuleren om tijd te rekken of tactische instructies te ontvangen. De proef geldt voor mannen en vrouwen en begint zaterdag met de eerste ronde van de League Cup. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
22: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog. De temperatuur daalt naar 10 graden in het oosten en 16 graden aan zee. Boven land weinig wind, langs de kust matige zuidwestenwind. Overdag komt de zon er flink door, al is er in het noorden eerst wat bewolking. Het wordt zomers warm. 24 graden op de Wadden tot zo'n 30 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten. Vanavond klaart het helemaal op en draait de wind naar het oosten. Morgen wordt het nog warmer, met temperaturen tot mogelijk 35 graden in het zuidoosten.
23: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
24: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
25: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij een steekpartij in de Purmerhoek in Capelle aan de IJssel zijn 2 personen gewond geraakt. De politie heeft 1 verdachte aangehouden en doet uitgebreid onderzoek naar de toedracht. Bij het strand van Oost-Capelle is maandagavond een man overleden. Hij raakte tijdens het zwemmen in de problemen en werd nog gereanimeerd, maar de hulp mocht niet baten. Het ongeluk gebeurde rond 7:15 avonds. Meerdere boten van reddingsbrigade KNRM en een helikopter kwamen ter plaatse. De identiteit van het slachtoffer is niet bekend.
26: Honderden boeren hebben maandagavond bij het gemeentehuis in het Gelderse Borculo een brandbrief overhandigd aan het college van burgemeester en wethouders. Ze eisen dat de stikstofplannen van minister Van Essen worden ingetrokken. Aanleiding is een brief waarin staat dat de landbouw in 2030 ruim 20% minder ammoniak moet uitstoten. Ook op veel andere plekken in Nederland protesteerden boeren, onder meer langs snelwegen en op viaducten. Op 14 augustus volgt een landelijke actiedag in Den Bosch.
27: Een bezoeker van een Pride-evenement in Zandvoort is maandagmiddag mishandeld en uitgescholden. De politie heeft een minderjarige verdachte aangehouden. Waarschijnlijk was de geaardheid van het slachtoffer de aanleiding. Het incident gebeurde op de Grote Krocht in het centrum van Zandvoort. Het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis.
28: Zo'n 150 boeren zijn maandagavond met trekkers naar het gemeentehuis van Borculo gereden om een brandbrief te overhandigen. De agrariërs willen dat de huidige stikstofplannen worden ingetrokken. Aanleiding is een brief van minister Van Essen, waarin staat dat de landbouw in 2030 23-25% minder ammoniak moet uitstoten. De boeren eisen dat het ministerie die brief intrekt en opnieuw samenwerkt met boerenorganisaties.
29: Een 28-jarige man uit Dordrecht is om het leven gekomen bij een aanrijding op de A17 ter hoogte van Moerdijk. Het ongeluk tussen een vrachtwagen en het bestelbusje van het slachtoffer gebeurde rond 5:00 's middags.
25: De weg richting Dordrecht is bij Moerdijk afgesloten. Het politieonderzoek is nagenoeg afgerond. Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
25: Nu het buitenlands nieuws. De Israëlische premier Netanyahu is maandagavond in Washington geland.

0: de Oekraïnse drone-industrie. En heeft respect voor Zelensky omdat Oekraïne aanvallen uitvoert tot diep in Rusland. De twee ontmoeten elkaar dinsdag in het Witte Huis, waar vrede tussen Rusland en Oekraïne naar verwachting één van de gespreksonderwerpen is. Zelensky bezoekt ook de Senaat en woont de herdenkingsdienst bij van de overleden senator Lindsey Graham.
1: De Duitse Federale Recherche klassificeert 410 mensen als islamistische, terroristische of extremistische bedreiging, meldt de mediagroep RND. Daarnaast worden 65 mensen als mogelijke extreemrechtse bedreiging gezien en 17 als extreemlinkse bedreiging. De cijfers komen na de aanslag op de Pride in Berlijn, waarbij een 21-jarige verdachte met een auto op een menigte inreed. Daarbij kwam een vrouw om het leven en raakte tientallen mensen gewond. De verdachte werd zondag door de politie doodgeschoten.
0: De politie van Seattle heeft een 15-jarige verdachte aangehouden voor de schietpartij van zondag. Burgemeester Katie Wilson maakte dat maandag bekend. Bij het incident vielen 3 doden en minstens 4 gewonden tijdens een culinair festival bij de bekende Space Needle. Naar een tweede verdachte wordt nog gezocht. De politie vermoedt dat de schutters ook op elkaar hebben geschoten. De regering Trump vraagt het Amerikaanse Hoge Rechtshof om een presidentieel decreet tegen stemmen per post toch door te laten gaan, schrijft de New York Times. Een hof van beroep had delen van het decreet eerder geblokkeerd. Trump tekende het decreet eind maart omdat hij vindt dat stemmen per post tot fraude leidt. Meer dan 20 democratische procureurs-generaal noemen het decreet in strijd met de grondwet. Het Hoge Rechtshof geeft hen tot 3 augustus om te reageren op het verzoek van de regering. Alle 100 leden van de Amerikaanse Senaat zijn uitgenodigd voor een ontmoeting met de Oekraïense president Zelensky. Hij is dinsdag in Washington voor de begrafenis van senator Lindsey Graham. Naar verwachting stemt de Senaat tijdens zijn bezoek over sancties tegen Rusland, waar Graham zich voor had ingezet. Het gaat onder meer om importheffingen op goederen uit landen die Russische olie en grondstoffen kopen.
2: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA waarschuwt dat stoelen in 453 Boeings van het type 737 MAX mogelijk geïnspecteerd moeten worden. De FAA heeft meldingen ontvangen over verkeerd geïnstalleerde stoelen. Als stoelen inderdaad niet goed zijn gemonteerd, lopen passagiers bij een noodlanding risico op verwondingen. Brazilië heeft de Wereldhandelsorganisatie ingeschakeld vanwege de importtarieven die de regering Trump heeft opgelegd. De Verenigde Staten rekenen 25% heffing op een aantal Braziliaanse producten wegens vermeende oneerlijke handelspraktijken. Daarnaast geldt een tarief van 12,5% op bepaalde producten, samen met een aantal andere landen, omdat Brazilië te weinig zou doen tegen dwangarbeid. Brazilië noemt de heffingen ongerechtvaardigd en in strijd met de regels van de WTO.
0: Het aantal woningverkopen in Nederland komt dit jaar naar verwachting op het hoogste niveau ooit, meldt ING. De bank rekent op zo'n 245.000 verkopen, meer dan het huidige record van 242.000 uit 2017. Door het grote aanbod van voormalige huurwoningen die in de verkoop gaan, blijft de huizenprijsstijging beperkt tot zo'n 3%. Dat is fors minder dan de 9% van vorig jaar. Voor volgend jaar verwacht ING een verdere afname van de prijsstijging tot 1,5%.
2: Op Wall Street bleven beleggers maandag terughoudend door zorgen over de techsector en Chinese concurrentie. De Dow Jones-index won 0,5%, maar de Nasdaq verloor licht. De olieprijzen daalden fors, tot 9%, waardoor oliebedrijven terrein verloren en luchtvaartmaatschappijen juist profiteerden.

0: chipbedrijven als Nvidia en AMD zakte tot 11%. Later deze week komen grote techbedrijven met kwartaalcijfers en neemt de Federal Reserve een rentebesluit. Philips heeft zijn winstverwachting voor dit jaar licht verhoogd na een terugbetaling van Amerikaanse importheffingen. Het zorgtechnologieconcern mikt nu op een winstmarge van minstens 13,5% in plaats van 12,5%. De omzet groeide in het tweede kwartaal met 4% tot 4,4 miljard euro. De kwartaalwinst kwam uit op 609 miljoen euro, inclusief 186 miljoen euro aan terugbetaalde heffingen. De cijfers kwamen door een administratieve fout eerder naar buiten dan gepland. Defensiebedrijf T.ON International profiteert volop van de Europese investeringen in defensie. De fabrikant van nachtkijkers en warmtebeeldsystemen boekte in de eerste helft van dit jaar een omzet van bijna 249 miljoen euro, ruim 35% meer dan een jaar eerder. De winst steeg met ruim 40% tot 69 miljoen euro. Het in Amsterdam beursgenoteerde bedrijf verwacht in de tweede jaarhelft een verdere versnelling van de orderinstroom. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Talon Griekspoor is op het tennistoernooi van Washington in de eerste ronde uitgeschakeld. De Nederlander verloor in 3 sets van de Chileen Alejandro Tabilo. Griekspoor trok de stand na een verloren eerste set nog gelijk, maar werd in de 3e set vroeg gebroken en kon de schade niet meer repareren. 3 jaar geleden haalde hij nog de finale in de Amerikaanse hoofdstad. Paolo Maldini en Leonardo zijn na 16 dagen alweer opgestapt bij de Italiaanse voetbalbond. Dat meldt Sky Sport Italia. De twee zouden hun functies hebben neergelegd na de mislukte poging om Andrea Pirlo aan te stellen als bondscoach. Pirlo's beoogde aanstelling stuitte op verzet vanwege zijn banden met een Russisch gokbedrijf. Maldini en Leonardo waren aangesteld om de voetbalcrisis in Italië te beëindigen, dat zich voor de laatste 3 WK's niet wist te kwalificeren. Ajax verhuurt aanvaller Julian Rijkhoff komend seizoen aan FC Andorra, dat uitkomt op het tweede niveau in Spanje. In de huurovereenkomst is een koopoptie opgenomen. Het contract van de 21-jarige spits in Amsterdam is ook verlengd tot medio 2028. Rijkhoff maakte in 2024 zijn debuut voor Ajax en speelde vorig seizoen op huurbasis voor Almere City. Voormalig bondscoach Carlos Alberto Parreira van Brazilië heeft de intensive care verlaten van het ziekenhuis waar hij vorige maand werd opgenomen. De 83-jarige Braziliaan werd behandeld voor een longontsteking en onderging een operatie nadat zijn toestand was verslechterd. Parreira leidt sinds 2023 aan de ziekte van Hodgkin, een vorm van lymfklierkanker. Hij won als bondscoach in 1994 het WK met Brazilië en coachte in totaal 5 verschillende landen op wereldkampioenschappen. Wielrenner Richard Carapaz heeft daags na de Tour in Boxmeer gewonnen. De Ecuadoraan van EF Education Easy Post hield in de 50ste editie van het criterium Tijmen Arendsman achter zich, met Jasper Philipsen als derde. Carapaz won 2 etappes in de Tour de France en pakte de eindzege in het bergklassement. Bij de vrouwen ging de overwinning naar Lieke Nooyen. Het Engelse profvoetbal begint komend seizoen met een proef tegen misbruik van blessurebehandelingen voor doelmannen. Bij een behandeling van een keeper moet de trainer direct een veldspeler aanwijzen die het veld verlaat en pas na minimaal 1 minuut speeltijd mag terugkeren. De maatregel is een reactie op situaties waarin keepers blessures leken te simuleren om tijd te rekken of tactische instructies te ontvangen. De proef geldt voor mannen en vrouwen en begint zaterdag met de eerste ronde van de League Cup. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio,
0: Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog. De temperatuur daalt naar 10 graden in het oosten en 16 graden aan zee. Boven land weinig wind, langs de kust matige zuidwestenwind. Overdag komt de zon er flink door, al is er in het noorden eerst wat bewolking. Het wordt zomers warm. 24 graden op de Wadden tot zo'n 30 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten. Vanavond klaart het helemaal op en draait de wind naar het oosten. Morgen wordt het nog warmer, met temperaturen tot mogelijk 35 graden in het zuidoosten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij een steekpartij in de Purmerhoek in Capelle aan de IJssel zijn twee personen gewond geraakt. De politie heeft één verdachte aangehouden en doet uitgebreid onderzoek naar de toedracht. Bij het strand van Oost-Capelle is maandagavond een man overleden. Hij raakte tijdens het zwemmen in de problemen en werd nog gereanimeerd, maar de hulp mocht niet baten. Het ongeluk gebeurde rond 7:15 's avonds. Meerdere boten van reddingsbrigade KNRM en een helikopter kwamen ter plaatse. De identiteit van het slachtoffer is niet bekend. Honderden boeren hebben maandagavond bij het gemeentehuis in het Gelderse Borculo een brandbrief overhandigd aan het college van burgemeester en wethouders. Ze eisen dat de stikstofplannen van minister Van Essen worden ingetrokken. Aanleiding is een brief waarin staat dat de landbouw in 2030 ruim 20% minder ammoniak moet uitstoten. Ook op veel andere plekken in Nederland protesteerden boeren, onder meer langs snelwegen en op viaducten. Op 14 augustus volgt een landelijke actiedag in Den Bosch. Een bezoeker van een Pride-evenement in Zandvoort is maandagmiddag mishandeld en uitgescholden. De politie heeft een minderjarige verdachte aangehouden. Waarschijnlijk was de geaardheid van het slachtoffer de aanleiding. Het incident gebeurde op de Grote Krocht in het centrum van Zandvoort. Het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis. Zo'n 150 boeren zijn maandagavond met trekkers naar het gemeentehuis van Borculo gereden om een brandbrief te overhandigen. De agrariërs willen dat de huidige stikstofplannen worden ingetrokken. Aanleiding is een brief van minister Van Essen, waarin staat dat de landbouw in 2030 23-25% minder ammoniak moet uitstoten. De boeren eisen dat het ministerie die brief intrekt en opnieuw samenwerkt met boerenorganisaties. Een 28-jarige man uit Dordrecht is om het leven gekomen bij een aanrijding op de A17 ter hoogte van Moerdijk. Het ongeluk tussen een vrachtwagen en het bestelbusje van het slachtoffer gebeurde rond 5:00 's middags. De weg richting Dordrecht is bij Moerdijk afgesloten. Het politieonderzoek is nagenoeg afgerond. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Israëlische premier Netanyahu is maandagavond in Washington geland. Dinsdag ontmoet hij de Amerikaanse president Trump in het Witte Huis. Het is volgens Israëlische media de eerste keer dat de twee elkaar persoonlijk treffen sinds het begin van de Iran-oorlog. Ze spreken naar verwachting over een akkoord tussen Israël en Libanon en over Gaza. Netanyahu woont naar verwachting ook de herdenkingsdienst bij voor de overleden senator Lindsey Graham. De Amerikaanse president Trump staat positiever tegenover zijn Oekraïnse collega Zelensky, schrijft The Wall Street Journal. Trump bewondert volgens ingewijden de Oekraïnse drone-industrie en heeft respect voor Zelensky omdat Oekraïne aanvallen uitvoert tot diep in Rusland. De twee ontmoeten elkaar dinsdag in het Witte Huis, waar vrede tussen Rusland en Oekraïne naar verwachting één van de gespreksonderwerpen is. Zelensky bezoekt ook de Senaat en woont de herdenkingsdienst bij van de overleden senator Lindsey Graham. De Duitse Federale Recherche klassificeert 410 mensen als islamistische, terroristische of extremistische bedreiging, meldt de mediagroep RND. Daarnaast worden 65 mensen als mogelijke extreemrechtse bedreiging gezien en 17 als extreemlinkse bedreiging. De cijfers komen na de aanslag op de Pride in Berlijn, waarbij een 21-jarige verdachte met een auto op een menigte inreed. Daarbij kwam een vrouw om het leven en raakte tientallen mensen gewond. De verdachte werd zondag door de politie doodgeschoten. De politie van Seattle heeft een 15-jarige verdachte aangehouden voor de schietpartij van zondag. Burgemeester Katie Wilson maakte dat maandag bekend. Bij het incident vielen 3 doden en minstens 4 gewonden tijdens een culinair festival bij de bekende Space Needle. Naar een tweede verdachte wordt nog gezocht. De politie vermoedt dat de schutters ook op elkaar hebben geschoten. De regering Trump vraagt het Amerikaanse Hoge Rechtshof om een presidentieel decreet tegen stemmen per post toch door te laten gaan, schrijft de New York Times. Een hof van beroep had delen van het decreet eerder geblokkeerd. Trump tekende het decreet eind maart omdat hij vindt dat stemmen per post tot fraude leidt. Meer dan 20 democratische procureurs-generaal noemen het decreet in strijd met de grondwet. Het Hoge Rechtshof geeft hen tot 3 augustus om te reageren op het verzoek van de regering. Alle 100 leden van de Amerikaanse Senaat zijn uitgenodigd voor een ontmoeting met de Oekraïense president Zelensky. Hij is dinsdag in Washington voor de begrafenis van senator Lindsey Graham. Naar verwachting stemt de Senaat tijdens zijn bezoek over sancties tegen Rusland, waar Graham zich voor had ingezet. Het gaat onder meer om importheffingen op goederen uit landen die Russische olie en grondstoffen kopen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA waarschuwt dat stoelen in 453 Boeings van het type 737 MAX mogelijk geïnspecteerd moeten worden. De FAA heeft meldingen ontvangen over verkeerd geïnstalleerde stoelen. Als stoelen inderdaad niet goed zijn gemonteerd, lopen passagiers bij een noodlanding risico op verwondingen. Brazilië heeft de Wereldhandelsorganisatie ingeschakeld vanwege de importtarieven die de regering Trump heeft opgelegd. De Verenigde Staten rekenen 25% heffing op een aantal Braziliaanse producten wegens vermeende oneerlijke handelspraktijken. Daarnaast geldt een tarief van 12,5% op bepaalde producten, samen met een aantal andere landen, omdat Brazilië te weinig zou doen tegen dwangarbeid. Brazilië noemt de heffingen ongerechtvaardigd en in strijd met de regels van de WTO. Het aantal woningverkopen in Nederland komt dit jaar naar verwachting op het hoogste niveau ooit, meldt ING. De bank rekent op zo'n 245.000 verkopen. Meer dan het huidige record van 242.000 uit 2017. Door het grote aanbod van voormalige huurwoningen die in de verkoop gaan, blijft de huizenprijsstijging beperkt tot zo'n 3%. Dat is fors minder dan de 9% van vorig jaar. Voor volgend jaar verwacht ING een verdere afname van de prijsstijging tot 1,5%. Op Wall Street bleven beleggers maandag terughoudend door zorgen over de techsector en Chinese concurrentie. De Dow Jones-index won 0,5%, maar de Nasdaq verloor licht. De olieprijzen daalden fors, tot 9%, waardoor oliebedrijven terrein verloren en luchtvaartmaatschappijen juist profiteerden. Chipbedrijven als Nvidia en AMD zakten tot 11%. Later deze week komen grote techbedrijven met kwartaalcijfers en neemt de Federal Reserve een rentebesluit. Philips heeft zijn winstverwachting voor dit jaar licht verhoogd na een terugbetaling van Amerikaanse importheffingen. Het zorgtechnologieconcern mikt nu op een winstmarge van minstens 13,5% in plaats van 12,5%. De omzet groeide in het tweede kwartaal met 4% tot 4,4 miljard euro. De kwartaalwinst kwam uit op 609 miljoen euro, inclusief 186 miljoen euro aan terugbetaalde heffingen. De cijfers kwamen door een administratieve fout eerder naar buiten dan gepland.
5: Defensiebedrijf Theon International profiteert volop van de Europese investeringen in defensie. De fabrikant van nachtkijkers en warmtebeeldsystemen boekte in de eerste helft van dit jaar een omzet van bijna 249 miljoen euro. Ruim 35% meer dan een jaar eerder. De winst steeg met ruim 40% tot 69 miljoen euro. Het in Amsterdam beursgenoteerde bedrijf verwacht in de tweede jaarhelft een verdere versnelling van de orderinstroom.
6: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
7: Tot slot het sportnieuws. Talon Griekspoor is op het tennistoernooi van Washington in de eerste ronde uitgeschakeld. De Nederlander verloor in 3 sets van de Chileen Alejandro Tabilo. Griekspoor trok de stand na een verloren eerste set nog gelijk, maar werd in de 3e set vroeg gebroken en kon de schade niet meer repareren. 3 jaar geleden haalde hij nog de finale in de Amerikaanse hoofdstad. Paolo Maldini en Leonardo zijn na 16 dagen alweer opgestapt bij de Italiaanse voetbalbond. Dat meldt Sky Sport Italia. De twee zouden hun functies hebben neergelegd na de mislukte poging om Andrea Pirlo aan te stellen als bondscoach. Pirlo's beoogde aanstelling stuitte op verzet vanwege zijn banden met een Russisch gokbedrijf. Maldini en Leonardo waren aangesteld om de voetbalcrisis in Italië te beëindigen, dat zich voor de laatste 3 WK's niet wist te kwalificeren. Ajax verhuurt aanvaller Julian Rijkhoff komend seizoen aan FC Andorra, dat uitkomt op het tweede niveau in Spanje. In de huurovereenkomst is een koopoptie opgenomen. Het contract van de 21-jarige spits in Amsterdam is ook verlengd tot medio 2028. Rijkhoff maakte in 2024 zijn debuut voor Ajax en speelde vorig seizoen op huurbasis voor Almere City. Voormalig bondscoach Carlos Alberto Parreira van Brazilië heeft de intensive care verlaten van het ziekenhuis waar hij vorige maand werd opgenomen. De 83-jarige Braziliaan werd behandeld voor een longontsteking en onderging een operatie nadat zijn toestand was verslechterd. Parreira leidt sinds 2023 aan de ziekte van Hodgkin, een vorm van lymfklierkanker. Hij won als bondscoach in 1994 het WK met Brazilië en coachte in totaal 5 verschillende landen op wereldkampioenschappen.
8: Wielrenner Richard Carapaz heeft daags na de Tour in Boxmeer gewonnen. De Ecuadoraan van EF Education Easy Post hield in de 50ste editie van het criterium Tijmen Arendsman achter zich, met Jasper Philipsen als derde. Carapaz won 2 etappes in de Tour de France en pakte de eindzege in het bergklassement. Bij de vrouwen ging de overwinning naar Lieke Nooyen.
7: Het Engelse profvoetbal begint komend seizoen met een proef tegen misbruik van blessurebehandelingen voor doelmannen. Bij een behandeling van een keeper moet de trainer direct een veldspeler aanwijzen die het veld verlaat en pas na minimaal 1 minuut speeltijd mag terugkeren. De maatregel is een reactie op situaties waarin keepers blessures leken te simuleren om tijd te rekken of tactische instructies te ontvangen. De proef geldt voor mannen en vrouwen en begint zaterdag met de eerste ronde van de League Cup.
9: Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog. De temperatuur daalt naar 10 graden in het oosten en 16 graden aan zee. Boven land weinig wind. Langs de kust matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we geregeld zon en blijft het droog. Het wordt zomers warm. 24 graden op de Wadden tot plaatselijk 30 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten. Vanavond klaart het helemaal op. Morgen wordt het nog warmer, met maxima tot 35 graden in het zuidoosten. Volop zon en het blijft droog. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
10: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij een steekpartij in de Purmerhoek in Capelle aan de IJssel zijn twee personen gewond geraakt. De politie heeft één verdachte aangehouden en doet uitgebreid onderzoek naar de toedracht. Bij het strand van Oost-Capelle is maandagavond een man overleden. Hij raakte tijdens het zwemmen in de problemen en werd nog gereanimeerd, maar de hulp mocht niet baten. Het ongeluk gebeurde rond 7:15 avonds. Meerdere boten van reddingsbrigade KNRM en een helikopter kwamen ter plaatse. De identiteit van het slachtoffer is niet bekend. Honderden boeren hebben maandagavond bij het gemeentehuis in het Gelderse Borculo een brandbrief overhandigd aan het college van burgemeester en wethouders. Ze eisen dat de stikstofplannen van minister Van Essen worden ingetrokken. Aanleiding is een brief waarin staat dat de landbouw in 2030 ruim 20% minder ammoniak moet uitstoten. Ook op veel andere plekken in Nederland protesteerden boeren, onder meer langs snelwegen en op viaducten. Op 14 augustus volgt een landelijke actiedag in Den Bosch. Een bezoeker van een Pride-evenement in Zandvoort is maandagmiddag mishandeld en uitgescholden. De politie heeft een minderjarige verdachte aangehouden. Waarschijnlijk was de geaardheid van het slachtoffer de aanleiding. Het incident gebeurde op de Grote Krocht in het centrum van Zandvoort. Het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis. Zo'n 150 boeren zijn maandagavond met trekkers naar het gemeentehuis van Borculo gereden om een brandbrief te overhandigen. De agrariërs willen dat de huidige stikstofplannen worden ingetrokken. Aanleiding is een brief van minister Van Essen, waarin staat dat de landbouw in 2030 23-25% minder ammoniak moet uitstoten. De boeren eisen dat het ministerie die brief intrekt en opnieuw samenwerkt met boerenorganisaties. Een 28-jarige man uit Dordrecht is om het leven gekomen bij een aanrijding op de A17 ter hoogte van Moerdijk. Het ongeluk tussen een vrachtwagen en het bestelbusje van het slachtoffer gebeurde rond 5:00 middags. De weg richting Dordrecht is bij Moerdijk afgesloten. Het politieonderzoek is nagenoeg afgerond. Dit was het Binnenlands Nieuws.
11: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Israëlische premier Netanyahu is maandagavond in Washington geland. Dinsdag ontmoet hij de Amerikaanse president Trump in het Witte Huis. Het is volgens Israëlische media de eerste keer dat de twee elkaar persoonlijk treffen sinds het begin van de Iran-oorlog. Ze spreken naar verwachting over een akkoord tussen Israël en Libanon en over Gaza. Netanyahu woont naar verwachting ook de herdenkingsdienst bij voor de overleden senator Lindsey Graham. De Amerikaanse president Trump staat positiever tegenover zijn Oekraïense collega Zelensky, schrijft The Wall Street Journal. Trump bewondert volgens ingewijden de Oekraïense drone-industrie en heeft respect voor Zelensky omdat Oekraïne aanvallen uitvoert tot diep in Rusland. De twee ontmoeten elkaar dinsdag in het Witte Huis, waar vrede tussen Rusland en Oekraïne naar verwachting één van de gespreksonderwerpen is. Zelensky bezoekt ook de Senaat en woont de herdenkingsdienst bij van de overleden senator Lindsey Graham. De Duitse Federale Recherche klassificeert 410 mensen als islamistische, terroristische of extremistische bedreiging, meldt de mediagroep RND. Daarnaast worden 65 mensen als mogelijke extreemrechtse bedreiging gezien en 17 als extreemlinkse bedreiging. De cijfers komen na de aanslag op de Pride in Berlijn, waarbij een 21-jarige verdachte met een auto op een menigte inreed. Daarbij kwam een vrouw om het leven en raakte tientallen mensen gewond. De verdachte werd zondag door de politie doodgeschoten.
12: De politie van Seattle heeft een 15-jarige verdachte aangehouden voor de schietpartij van zondag. Burgemeester Katie Wilson maakte dat maandag bekend. Bij het incident vielen 3 doden en minstens 4 gewonden tijdens een culinair festival bij de bekende Space Needle. Naar een tweede verdachte wordt nog gezocht. De politie vermoedt dat de schutters ook op elkaar hebben geschoten. De regering Trump vraagt het Amerikaanse Hoge Rechtshof om een presidentieel decreet tegen stemmen per post toch door te laten gaan, schrijft de New York Times. Een hof van beroep had delen van het decreet eerder geblokkeerd. Trump tekende het decreet eind maart omdat hij vindt dat stemmen per post tot fraude leidt. Meer dan 20 democratische procureurs-generaal noemen het decreet in strijd met de grondwet. Het Hoge Rechtshof geeft hen tot 3 augustus om te reageren op het verzoek van de regering. Alle 100 leden van de Amerikaanse Senaat zijn uitgenodigd voor een ontmoeting met de Oekraïense president Zelensky. Hij is dinsdag in Washington voor de begrafenis van senator Lindsey Graham. Naar verwachting stemt de Senaat tijdens zijn bezoek over sancties tegen Rusland, waar Graham zich voor had ingezet. Het gaat onder meer om importheffingen op goederen uit landen die Russische olie en grondstoffen kopen.
13: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
14: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
13: En nu het economisch nieuws. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA waarschuwt dat stoelen in 453 Boeings van het type 737 MAX mogelijk geïnspecteerd moeten worden. De FAA heeft meldingen ontvangen over verkeerd geïnstalleerde stoelen. Als stoelen inderdaad niet goed zijn gemonteerd, lopen passagiers bij een noodlanding risico op verwondingen.
12: Brazilië heeft de Wereldhandelsorganisatie ingeschakeld vanwege de importtarieven die de regering Trump heeft opgelegd. De Verenigde Staten rekenen 25% heffing op een aantal Braziliaanse producten wegens vermeende oneerlijke handelspraktijken. Daarnaast geldt een tarief van 12,5% op bepaalde producten, samen met een aantal andere landen, omdat Brazilië te weinig zou doen tegen dwangarbeid. Brazilië noemt de heffingen ongerechtvaardigd en in strijd met de regels van de WTO.
13: Het aantal woningverkopen in Nederland komt dit jaar naar verwachting op het hoogste niveau ooit, meldt ING. De bank rekent op zo'n 245.000 verkopen. Meer dan het huidige record van 242.000 uit 2017. Door het grote aanbod van voormalige huurwoningen die in de verkoop gaan, blijft de huizenprijsstijging beperkt tot zo'n 3%. Dat is fors minder dan de 9% van vorig jaar. Voor volgend jaar verwacht ING een verdere afname van de prijsstijging tot 1,5%.
12: Op Wall Street bleven beleggers maandag terughoudend door zorgen over de techsector en Chinese concurrentie. De Dow Jones-index won 0,5%, maar de Nasdaq verloor licht. De olieprijzen daalden fors tot 9%, waardoor oliebedrijven terrein verloren en luchtvaartmaatschappijen juist profiteerden. Chipbedrijven als Nvidia en AMD zakten tot 11%. Later deze week komen grote techbedrijven met kwartaalcijfers en neemt de Federal Reserve een rentebesluit.
0: Philips heeft zijn winstverwachting voor dit jaar licht verhoogd na een terugbetaling van Amerikaanse importheffingen. Het zorgtechnologieconcern mikt nu op een winstmarge van minstens 13,5% in plaats van 12,5%. De omzet groeide in het tweede kwartaal met 4% tot 4,4 miljard euro. De kwartaalwinst kwam uit op 609 miljoen euro, inclusief 186 miljoen euro aan terugbetaalde heffingen. De cijfers kwamen door een administratieve fout eerder naar buiten dan gepland. Defensiebedrijf T-ON International profiteert volop van de Europese investeringen in defensie. De fabrikant van nachtkijkers en warmtebeeldsystemen boekte in de eerste helft van dit jaar een omzet van bijna 249 miljoen euro. Ruim 35% meer dan een jaar eerder. De winst steeg met ruim 40% tot 69 miljoen euro. Het in Amsterdam beursgenoteerde bedrijf verwacht in de tweede jaarhelft een verdere versnelling van de orderinstroom. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
15: Tot slot het sportnieuws. Talon Griekspoor is op het tennistoernooi van Washington in de eerste ronde uitgeschakeld. De Nederlander verloor in 3 sets van de Chileen Alejandro Tabilo. Griekspoor trok de stand na een verloren eerste set nog gelijk, maar werd in de derde set vroeg gebroken en kon de schade niet meer repareren. 3 jaar geleden haalde hij nog de finale in de Amerikaanse hoofdstad. Paolo Maldini en Leonardo zijn na 16 dagen alweer opgestapt bij de Italiaanse voetbalbond. Dat meldt Sky Sport Italia. De twee zouden hun functies hebben neergelegd na de mislukte poging om Andrea Pirlo aan te stellen als bondscoach. Pirlo's beoogde aanstelling stuitte op verzet vanwege zijn banden met een Russisch gokbedrijf. Maldini en Leonardo waren aangesteld om de voetbalcrisis in Italië te beëindigen, dat zich voor de laatste 3 WK's niet wist te kwalificeren. Ajax verhuurt aanvaller Julian Rijkhoff komend seizoen aan FC Andorra, dat uitkomt op het tweede niveau in Spanje. In de huurovereenkomst is een koopoptie opgenomen. Het contract van de 21-jarige spits in Amsterdam is ook verlengd tot medio 2028. Rijkhoff maakte in 2024 zijn debuut voor Ajax en speelde vorig seizoen op huurbasis voor Almere City. Voormalig bondscoach Carlos Alberto Parreira van Brazilië heeft de intensive care verlaten van het ziekenhuis waar hij vorige maand werd opgenomen. De 83-jarige Braziliaan werd behandeld voor een longontsteking en onderging een operatie nadat zijn toestand was verslechterd. Parreira leidt sinds 2023 aan de ziekte van Hodgkin, een vorm van lymfklierkanker. Hij won als bondscoach in 1994 het WK met Brazilië en coachte in totaal 5 verschillende landen op wereldkampioenschappen.
16: Wielrenner Richard Carapaz heeft daags na de Tour in Boxmeer gewonnen. De Ecuadoraan van EF Education Easy Post hield in de 50ste editie van het criterium Tijmen Arendsman achter zich, met Jasper Philipsen als derde. Carapaz won 2 etappes in de Tour de France en pakte de eindzege in het bergklassement. Bij de vrouwen ging de overwinning naar Lieke Nooyen.
17: Het Engelse profvoetbal begint komend seizoen met een proef tegen misbruik van blessurebehandelingen voor doelmannen. Bij een behandeling van een keeper moet de trainer direct een veldspeler aanwijzen die het veld verlaat en pas na minimaal een minuut speeltijd mag terugkeren. De maatregel is een reactie op situaties waarin keepers blessures leken te simuleren om tijd te rekken of tactische instructies te ontvangen. De proef geldt voor mannen en vrouwen en begint zaterdag met de eerste ronde van de League Cup.
18: Dit was het laatste sportnieuws.
19: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog. De temperatuur daalt naar 10 graden in het oosten en 16 graden aan zee. Boven land weinig wind. Langs de kust matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we geregeld zon en blijft het droog. Het wordt zomers warm. 24 graden op de Wadden tot plaatselijk 30 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten. Vanavond klaart het helemaal op. Morgen wordt het nog warmer, met maxima tot 35 graden in het zuidoosten. Volop zon en het blijft droog. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
10: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
20: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij een steekpartij in de Purmerhoek in Capelle aan de IJssel zijn twee personen gewond geraakt. De politie heeft één verdachte aangehouden en doet uitgebreid onderzoek naar de toedracht. Bij het strand van Oost-Capelle is maandagavond een man overleden. Hij raakte tijdens het zwemmen in de problemen en werd nog gereanimeerd, maar de hulp mocht niet baten. Het ongeluk gebeurde rond 7:15 's avonds. Meerdere boten van reddingsbrigade KNRM en een helikopter kwamen ter plaatse. De identiteit van het slachtoffer is niet bekend.
21: Honderden boeren hebben maandagavond bij het gemeentehuis in het Gelderse Borculo een brandbrief overhandigd aan het college van burgemeester en wethouders. Ze eisen dat de stikstofplannen van minister Van Essen worden ingetrokken. Aanleiding is een brief waarin staat dat de landbouw in 2030 ruim 20% minder ammoniak moet uitstoten. Ook op veel andere plekken in Nederland protesteerden boeren, onder meer langs snelwegen en op viaducten. Op 14 augustus volgt een landelijke actiedag in Den Bosch.
22: Een bezoeker van een Pride-evenement in Zandvoort is maandagmiddag mishandeld en uitgescholden. De politie heeft een minderjarige verdachte aangehouden. Waarschijnlijk was de geaardheid van het slachtoffer de aanleiding. Het incident gebeurde op de Grote Krocht in het centrum van Zandvoort. Het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis.
21: Zo'n 150 boeren zijn maandagavond met trekkers naar het gemeentehuis van Borculo gereden om een brandbrief te overhandigen. De agrariërs willen dat de huidige stikstofplannen worden ingetrokken. Aanleiding is een brief van minister Van Essen, waarin staat dat de landbouw in 2030 23-25% minder ammoniak moet uitstoten. De boeren eisen dat het ministerie die brief intrekt en opnieuw samenwerkt met boerenorganisaties.
22: Een 28-jarige man uit Dordrecht is om het leven gekomen bij een aanrijding op de A17 ter hoogte van Moerdijk. Het ongeluk tussen een vrachtwagen en het bestelbusje van het slachtoffer gebeurde rond 5:00 's middags. De weg richting Dordrecht is bij Moerdijk afgesloten. Het politieonderzoek is nagenoeg afgerond.
23: Dit was het Binnenlands Nieuws.
24: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
21: Nu het buitenlands nieuws. De Israëlische premier Netanyahu is maandagavond in Washington geland. Dinsdag ontmoet hij de Amerikaanse president Trump in het Witte Huis. Het is volgens Israëlische media de eerste keer dat de twee elkaar persoonlijk treffen sinds het begin van de Iran-oorlog. Ze spreken naar verwachting over een akkoord tussen Israël en Libanon en over Gaza. Netanyahu woont naar verwachting ook de herdenkingsdienst bij voor de overleden senator Lindsey Graham.
22: De Amerikaanse president Trump staat positiever tegenover zijn Oekraïnse collega Zelensky, schrijft The Wall Street Journal. Trump bewondert volgens ingewijden de Oekraïnse drone-industrie en heeft respect voor Zelensky omdat Oekraïne aanvallen uitvoert tot diep in Rusland. De twee ontmoeten elkaar dinsdag in het Witte Huis, waar vrede tussen Rusland en Oekraïne naar verwachting één van de gespreksonderwerpen is. Zelensky bezoekt ook de Senaat en woont de herdenkingsdienst bij van de overleden senator Lindsey Graham.
20: De Duitse Federale Recherche klassificeert 410 mensen als islamistische, terroristische of extremistische bedreiging, meldt de mediagroep RND. Daarnaast worden 65 mensen als mogelijke extreemrechtse bedreiging gezien en 17 als extreemlinkse bedreiging. De cijfers komen na de aanslag op de Pride in Berlijn, waarbij een 21-jarige verdachte met een auto op een menigte inreed. Daarbij kwam een vrouw om het leven en raakte tientallen mensen gewond. De verdachte werd zondag door de politie doodgeschoten.
1: De politie van Seattle heeft een 15-jarige verdachte aangehouden voor de schietpartij van zondag. Burgemeester Katie Wilson maakte dat maandag bekend. Bij het incident vielen 3 doden en minstens 4 gewonden tijdens een culinair festival bij de bekende Space Needle. Naar een tweede verdachte wordt nog gezocht. De politie vermoedt dat de schutters ook op elkaar hebben geschoten. De regering Trump vraagt het Amerikaanse Hoge Rechtshof om een presidentieel decreet tegen stemmen per post toch door te laten gaan, schrijft de New York Times. Een hof van beroep had delen van het decreet eerder geblokkeerd. Trump tekende het decreet eind maart omdat hij vindt dat stemmen per post tot fraude leidt. Meer dan 20 democratische procureurs-generaal noemen het decreet in strijd met de grondwet. Het Hoge Rechtshof geeft hen tot 3 augustus om te reageren op het verzoek van de regering. Alle 100 leden van de Amerikaanse Senaat zijn uitgenodigd voor een ontmoeting met de Oekraïense president Zelensky. Hij is dinsdag in Washington voor de begrafenis van senator Lindsey Graham. Naar verwachting stemt de Senaat tijdens zijn bezoek over sancties tegen Rusland, waar Graham zich voor had ingezet. Het gaat onder meer om importheffingen op goederen uit landen die Russische olie en grondstoffen kopen.
4: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
4: En nu het economisch nieuws. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA waarschuwt dat stoelen in 453 Boeings van het type 737 MAX mogelijk geïnspecteerd moeten worden. De FAA heeft meldingen ontvangen over verkeerd geïnstalleerde stoelen. Als stoelen inderdaad niet goed zijn gemonteerd, lopen passagiers bij een noodlanding risico op verwondingen.
20: Brazilië heeft de Wereldhandelsorganisatie ingeschakeld vanwege de importtarieven die de regering Trump heeft opgelegd. De Verenigde Staten rekenen 25% heffing op een aantal Braziliaanse producten wegens vermeende oneerlijke handelspraktijken. Daarnaast geldt een tarief van 12,5% op bepaalde producten, samen met een aantal andere landen, omdat Brazilië te weinig zou doen tegen dwangarbeid. Brazilië noemt de heffingen ongerechtvaardigd en in strijd met de regels van de WTO.
6: Het aantal woningverkopen in Nederland komt dit jaar naar verwachting op het hoogste niveau ooit, meldt ING. De bank rekent op zo'n 245.000 verkopen, meer dan het huidige record van 242.000 uit 2017. Door het grote aanbod van voormalige huurwoningen die in de verkoop gaan, blijft de huizenprijsstijging beperkt tot zo'n 3%. Dat is fors minder dan de 9% van vorig jaar. Voor volgend jaar verwacht ING een verdere afname van de prijsstijging tot 1,5%.
8: Op Wall Street bleven beleggers maandag terughoudend door zorgen over de techsector en Chinese concurrentie. De Dow Jones-index won 0,5%, maar de Nasdaq verloor licht. De olieprijzen daalden fors, tot 9%, waardoor oliebedrijven terrein verloren en luchtvaartmaatschappijen juist profiteerden. Chipbedrijven als Nvidia en AMD zakten tot 11%. Later deze week komen grote techbedrijven met kwartaalcijfers en neemt de Federal Reserve een rentebesluit.
20: Philips heeft zijn winstverwachting voor dit jaar licht verhoogd na een terugbetaling van Amerikaanse importheffingen. Het zorgtechnologieconcern mikt nu op een winstmarge van minstens 13,5% in plaats van 12,5%. De omzet groeide in het tweede kwartaal met 4% tot 4,4 miljard euro. De kwartaalwinst kwam uit op 609 miljoen euro, inclusief 186 miljoen euro aan terugbetaalde heffingen. De cijfers kwamen door een administratieve fout eerder naar buiten dan gepland.
2: Defensiebedrijf Tion International profiteert volop van de Europese investeringen in defensie. De fabrikant van nachtkijkers en warmtebeeldsystemen boekte in de eerste helft van dit jaar een omzet van bijna 249 miljoen euro. Ruim 35% meer dan een jaar eerder. De winst steeg met ruim 40% tot 69 miljoen euro. Het in Amsterdam beursgenoteerde bedrijf verwacht in de tweede jaarhelft een verdere versnelling van de orderinstroom.
7: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
9: Tot slot het sportnieuws. Talon Griekspoor is op het tennistoernooi van Washington in de eerste ronde uitgeschakeld. De Nederlander verloor in 3 sets van de Chileen Alejandro Tabilo. Griekspoor trok de stand na een verloren eerste set nog gelijk, maar werd in de 3e set vroeg gebroken en kon de schade niet meer repareren. 3 jaar geleden haalde hij nog de finale in de Amerikaanse hoofdstad. Paolo Maldini en Leonardo zijn na 16 dagen alweer opgestapt bij de Italiaanse voetbalbond. Dat meldt Sky Sport Italia. De twee zouden hun functies hebben neergelegd na de mislukte poging om Andrea Pirlo aan te stellen als bondscoach. Pirlo's beoogde aanstelling stuitte op verzet vanwege zijn banden met een Russisch gokbedrijf. Maldini en Leonardo waren aangesteld om de voetbalcrisis in Italië te beëindigen, dat zich voor de laatste 3 WK's niet wist te kwalificeren. Ajax verhuurt aanvaller Julian Rijkhoff komend seizoen aan FC Andorra, dat uitkomt op het tweede niveau in Spanje. In de huurovereenkomst is een koopoptie opgenomen. Het contract van de 21-jarige spits in Amsterdam is ook verlengd tot medio 2028. Rijkhoff maakte in 2024 zijn debuut voor Ajax en speelde vorig seizoen op huurbasis voor Almere City.
11: Voormalig bondscoach Carlos Alberto Parreira van Brazilië heeft de intensive care verlaten van het ziekenhuis waar hij vorige maand werd opgenomen. De 83-jarige Braziliaan werd behandeld voor een longontsteking en onderging een operatie nadat zijn toestand was verslechterd. Parreira leidt sinds 2023 aan de ziekte van Hodgkin, een vorm van lymfklierkanker. Hij won als bondscoach in 1994 het WK met Brazilië en coachte in totaal 5 verschillende landen op wereldkampioenschappen.
14: Wielrenner Richard Carapaz heeft daags na de Tour in Boxmeer gewonnen. De Ecuadoraan van EF Education Easy Post hield in de 50ste editie van het criterium Tijmen Arendsman achter zich, met Jasper Philipsen als derde. Carapaz won 2 etappes in de Tour de France en pakte de eindzege in het bergklassement. Bij de vrouwen ging de overwinning naar Lieke Nooyen.
25: Het Engelse profvoetbal begint komend seizoen met een proef tegen misbruik van blessurebehandelingen voor doelmannen. Bij een behandeling van een keeper moet de trainer direct een veldspeler aanwijzen die het veld verlaat en pas na minimaal 1 minuut speeltijd mag terugkeren. De maatregel is een reactie op situaties waarin keepers blessures leken te simuleren om tijd te rekken of tactische instructies te ontvangen. De proef geldt voor mannen en vrouwen en begint zaterdag met de eerste ronde van de League Cup.
26: Dit was het laatste sportnieuws.
27: Je luistert naar Talk Radio.
28: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
29: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Goedemorgen. Vandaag wordt het een zonnige en droge dag. In het noorden vanochtend nog wat bewolking, maar vanmiddag schijnt de zon volop. Het wordt zomers warm, met temperaturen van 24 graden op de Wadden tot plaatselijk 30 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten. Vanavond klaart het helemaal op. Morgen wordt het nog warmer, met in het zuidoosten mogelijk 35 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
0: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Belastingdienst heeft een tik op de vingers gekregen van de rechtbank Den Haag, schrijft het FD. De fiscus handelde volgens de rechter tegen beter weten in, bij een zaak tegen twee oprichters van het Rotterdamse softwarebedrijf Mendix. Een van hen kreeg een aanslag van 35 miljoen euro, terwijl de fiscus al wist dat hij geen stand zou houden. De rechtbank oordeelde dat een buitensporige belastingdruk van bijna 100% dreigde. Mendix werd in 2018 voor 700 miljoen dollar verkocht aan Siemens. Bij een steekpartij in de Purmerhoek in Capelle aan de IJssel zijn twee personen gewond geraakt. De politie heeft één verdachte aangehouden en doet uitgebreid onderzoek naar de toedracht. Bij het strand van Oost-Capelle is maandagavond een man overleden. Hij raakte tijdens het zwemmen in de problemen en werd nog gereanimeerd, maar de hulp mocht niet baten. Het ongeluk gebeurde rond 7:15 's avonds. Meerdere boten van reddingsbrigade KNRM en een helikopter kwamen ter plaatse. De identiteit van het slachtoffer is niet bekend.
10: Honderden boeren hebben maandagavond bij het gemeentehuis in het Gelderse Borculo een brandbrief overhandigd aan het college van burgemeester en wethouders. Ze eisen dat de stikstofplannen van minister Van Essen worden ingetrokken. Aanleiding is een brief waarin staat dat de landbouw in 2030 ruim 20% minder ammoniak moet uitstoten. Ook op veel andere plekken in Nederland protesteerden boeren, onder meer langs snelwegen en op viaducten. Op 14 augustus volgt een landelijke actiedag in Den Bosch.
12: Een bezoeker van een Pride-evenement in Zandvoort is maandagmiddag mishandeld en uitgescholden. De politie heeft een minderjarige verdachte aangehouden. Waarschijnlijk was de geaardheid van het slachtoffer de aanleiding. Het incident gebeurde op de Grote Krocht in het centrum van Zandvoort. Het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis.
13: Zo'n 150 boeren zijn maandagavond met trekkers naar het gemeentehuis van Borculo gereden om een brandbrief te overhandigen. De agrariërs willen dat de huidige stikstofplannen worden ingetrokken. Aanleiding is een brief van minister Van Essen, waarin staat dat de landbouw in 2030 23-25% minder ammoniak moet uitstoten. De boeren eisen dat het ministerie die brief intrekt en opnieuw samenwerkt met boerenorganisaties.
15: Dit was het Binnenlands Nieuws.
16: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
17: Nu het buitenlands nieuws. De Israëlische premier Netanyahu is maandagavond in Washington geland. Dinsdag ontmoet hij de Amerikaanse president Trump in het Witte Huis. Het is volgens Israëlische media de eerste keer dat de twee elkaar persoonlijk treffen sinds het begin van de Iran-oorlog. Ze spreken naar verwachting over een akkoord tussen Israël en Libanon en over Gaza. Netanyahu woont naar verwachting ook de herdenkingsdienst bij voor de overleden senator Lindsey Graham.
18: De Amerikaanse president Trump staat positiever tegenover zijn Oekraïense collega Zelensky, schrijft The Wall Street Journal. Trump bewondert volgens ingewijden de Oekraïense drone-industrie en heeft respect voor Zelensky omdat Oekraïne aanvallen uitvoert tot diep in Rusland. De twee ontmoeten elkaar dinsdag in het Witte Huis, waar vrede tussen Rusland en Oekraïne naar verwachting één van de gespreksonderwerpen is. Zelensky bezoekt ook de Senaat en woont de herdenkingsdienst bij van de overleden senator Lindsey Graham.
20: De Duitse Federale Recherche klassificeert 410 mensen als islamistische, terroristische of extremistische bedreiging, meldt de mediagroep RND. Daarnaast worden 65 mensen als mogelijke extreemrechtse bedreiging gezien en 17 als extreemlinkse bedreiging. De cijfers komen na de aanslag op de Pride in Berlijn, waarbij een 21-jarige verdachte met een auto op een menigte inreed. Daarbij kwam een vrouw om het leven en raakte tientallen mensen gewond. De verdachte werd zondag door de politie doodgeschoten.
1: De politie van Seattle heeft een 15-jarige verdachte aangehouden voor de schietpartij van zondag. Burgemeester Katie Wilson maakte dat maandag bekend. Bij het incident vielen 3 doden en minstens 4 gewonden.

0: strijd met de grondwet. Het Hoge Rechtshof geeft hen tot 3 augustus om te reageren op het verzoek van de regering.
1: Alle 100 leden van de Amerikaanse Senaat zijn uitgenodigd voor een ontmoeting met de Oekraïense president Zelensky. Hij is dinsdag in Washington voor de begrafenis van senator Lindsey Graham. Naar verwachting stemt de Senaat tijdens zijn bezoek over sancties tegen Rusland, waar Graham zich voor had ingezet. Het gaat onder meer om importheffingen op goederen uit landen die Russische olie en grondstoffen kopen.
2: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws.
0: De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA waarschuwt dat stoelen in 453 Boeings van het type 737 MAX mogelijk geïnspecteerd moeten worden. De FAA heeft meldingen ontvangen over verkeerd geïnstalleerde stoelen. Als stoelen inderdaad niet goed zijn gemonteerd, lopen passagiers bij een noodlanding risico op verwondingen.
1: Brazilië heeft de Wereldhandelsorganisatie ingeschakeld vanwege de importtarieven die de regering Trump heeft opgelegd. De Verenigde Staten rekenen 25% heffing op een aantal Braziliaanse producten wegens vermeende oneerlijke handelspraktijken. Daarnaast geldt een tarief van 12,5% op bepaalde producten, samen met een aantal andere landen, omdat Brazilië te weinig zou doen tegen dwangarbeid. Brazilië noemt de heffingen ongerechtvaardigd en in strijd met de regels van de WTO.
2: Het aantal woningverkopen in Nederland komt dit jaar naar verwachting op het hoogste niveau ooit, meldt ING. De bank rekent op zo'n 245.000 verkopen. Meer dan het huidige record van 242.000 uit 2017. Door het grote aanbod van voormalige huurwoningen die in de verkoop gaan, blijft de huizenprijsstijging beperkt tot zo'n 3%. Dat is fors minder dan de 9% van vorig jaar. Voor volgend jaar verwacht ING een verdere afname van de prijsstijging tot 1,5%.
1: Op Wall Street bleven beleggers maandag terughoudend door zorgen over de techsector en Chinese concurrentie. De Dow Jones-index won 0,5%, maar de Nasdaq verloor licht. De olieprijzen daalden fors, tot 9%, waardoor oliebedrijven terrein verloren en luchtvaartmaatschappijen juist profiteerden. Chipbedrijven als Nvidia en AMD zakten tot 11%. Later deze week komen grote techbedrijven met kwartaalcijfers en neemt de Federal Reserve een rentebesluit.
2: Philips heeft zijn winstverwachting voor dit jaar licht verhoogd na een terugbetaling van Amerikaanse importheffingen. Het zorgtechnologieconcern mikt nu op een winstmarge van minstens 13,5% in plaats van 12,5%. De omzet groeide in het tweede kwartaal met 4% tot 4,4 miljard euro. De kwartaalwinst kwam uit op 609 miljoen euro, inclusief 186 miljoen euro aan terugbetaalde heffingen. De cijfers kwamen door een administratieve fout eerder naar buiten dan gepland.
1: Defensiebedrijf Tion International profiteert volop van de Europese investeringen in defensie. De fabrikant van nachtkijkers en warmtebeeldsystemen boekte in de eerste helft van dit jaar een omzet van bijna 249 miljoen euro. Ruim 35% meer dan een jaar eerder. De winst steeg met ruim 40% tot 69 miljoen euro. Het in Amsterdam beursgenoteerde bedrijf verwacht in de tweede jaarhelft een verdere versnelling van de orderinstroom.
0: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. Talon Griekspoor is op het tennistoernooi van Washington in de eerste ronde uitgeschakeld. De Nederlander verloor in 3 sets van de Chileen Alejandro Tabilo. Griekspoor trok de stand na een verloren eerste set nog gelijk, maar werd in de derde set vroeg gebroken en kon de schade niet meer repareren. 3 jaar geleden haalde hij nog de finale in de Amerikaanse hoofdstad. Paolo Maldonado.

0: Maldini en Leonardo zijn na 16 dagen alweer opgestapt bij de Italiaanse Voetbalbond. Dat meldt Sky Sport Italia. De twee zouden hun functies hebben neergelegd na de mislukte poging om Andrea Pirlo aan te stellen als bondscoach. Pirlo's beoogde aanstelling stuitte op verzet vanwege zijn banden met een Russisch gokbedrijf. Maldini en Leonardo waren aangesteld om de voetbalcrisis in Italië te beëindigen, dat zich voor de laatste drie WK's niet wist te kwalificeren. Ajax verhuurt aanvaller Julian Rijkhoff komend seizoen aan FC Andorra, dat uitkomt op het tweede niveau in Spanje. In de huurovereenkomst is een koopoptie opgenomen. Het contract van de 21-jarige spits in Amsterdam is ook verlengd tot medio 2028. Rijkhoff maakte in 2024 zijn debuut voor Ajax en speelde vorig seizoen op huurbasis voor Almere City. Voormalig bondscoach Carlos Alberto Parreira van Brazilië heeft de intensive care verlaten van het ziekenhuis waar hij vorige maand werd opgenomen. De 83-jarige Braziliaan werd behandeld voor een longontsteking en onderging een operatie nadat zijn toestand was verslechterd. Parreira leidt sinds 2023 aan de ziekte van Hodgkin, een vorm van lymfklierkanker. Hij won als bondscoach in 1994 het WK met Brazilië en coachte in totaal 5 verschillende landen op wereldkampioenschappen. Wielrenner Richard Carapaz heeft daags na de Tour in Boxmeer gewonnen. De Ecuadoraan van EF Education Easy Post hield in de 50ste editie van het criterium Tijmen Arendsman achter zich, met Jasper Philipsen als derde. Carapaz won 2 etappes in de Tour de France en pakte de eindzege in het bergklassement. Bij de vrouwen ging de overwinning naar Lieke Nooye. Het Engelse profvoetbal begint komend seizoen met een proef tegen misbruik van blessurebehandelingen voor doelmannen. Bij een behandeling van een keeper moet de trainer direct een veldspeler aanwijzen die het veld verlaat en pas na minimaal een minuut speeltijd mag terugkeren. De maatregel is een reactie op situaties waarin keepers blessures leken te simuleren om tijd te rekken of tactische instructies te ontvangen. De proef geldt voor mannen en vrouwen en begint zaterdag met de eerste ronde van de League Cup. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Goedemorgen. Vandaag wordt het een zonnige en droge dag. In het noorden vanochtend nog wat bewolking, maar vanmiddag schijnt de zon volop. Het wordt zomers warm, met temperaturen van 24 graden op de Wadden tot plaatselijk 30 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten. Vanavond klaart het helemaal op. Morgen wordt het nog warmer, met in het zuidoosten mogelijk 35 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Belastingdienst heeft een tik op de vingers gekregen van de rechtbank Den Haag, schrijft het FD. De fiscus handelde volgens de rechter tegen beter weten in bij een zaak tegen twee oprichters van het Rotterdamse softwarebedrijf Mendix. Eén van hen kreeg een aanslag van 35 miljoen euro, terwijl de fiscus al wist dat hij geen stand zou houden. De rechtbank oordeelde dat een buitensporige belastingdruk van bijna 100% dreigde. Mendix werd in 2018 voor 700 miljoen dollar verkocht aan Siemens. Bij een steekpartij aan de Purmerhoek in Capelle aan de IJssel zijn twee personen gewond geraakt. De politie heeft één verdachte aangehouden en doet uitgebreid onderzoek naar de toedracht. Bij het strand van Oost-Capelle is maandagavond een man overleden. Hij raakte tijdens het zwemmen in de problemen en werd nog gereanimeerd, maar de hulp mocht niet baten. Het ongeluk gebeurde rond 7:15 's avonds. Meerdere boten van reddingsbrigade KNRM en een helikopter kwamen ter plaatse. De identiteit van het slachtoffer is niet bekend. Honderden boeren hebben maandagavond bij het gemeentehuis in het Gelderse Borculo een brandbrief overhandigd aan het college van burgemeester en wethouders. Ze eisen dat de stikstofplannen van minister Van Essen worden ingetrokken. Aanleiding is een brief waarin staat dat de landbouw in 2030 ruim 20% minder ammoniak moet uitstoten. Ook op veel andere plekken in Nederland protesteerden boeren, onder meer langs snelwegen en op viaducten. Op 14 augustus volgt een landelijke actiedag in Den Bosch. Een bezoeker van een Pride-evenement in Zandvoort is maandagmiddag mishandeld en uitgescholden. De politie heeft een minderjarige verdachte aangehouden. Waarschijnlijk was de geaardheid van het slachtoffer de aanleiding. Het incident gebeurde op de Grote Krocht in het centrum van Zandvoort. Het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis. Zo'n 150 boeren zijn maandagavond met trekkers naar het gemeentehuis van Borculo gereden om een brandbrief te overhandigen. De agrariërs willen dat de huidige stikstofplannen worden ingetrokken. Aanleiding is een brief van minister Van Essen, waarin staat dat de landbouw in 2030 23-25% minder ammoniak moet uitstoten. De boeren eisen dat het ministerie die brief intrekt en opnieuw samenwerkt met boerenorganisaties. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. De Israëlische premier Netanyahu is maandagavond in Washington geland. Dinsdag ontmoet hij de Amerikaanse president Trump in het Witte Huis. Het is volgens Israëlische media de eerste keer dat de twee elkaar persoonlijk treffen sinds het begin van de Iran-oorlog. Ze spreken naar verwachting over een akkoord tussen Israël en Libanon en over Gaza. Netanyahu woont naar verwachting ook de herdenkingsdienst bij voor de overleden senator Lindsey Graham. De Amerikaanse president Trump staat positiever tegenover zijn Oekraïense collega Zelensky, schrijft The Wall Street Journal. Trump bewondert volgens ingewijden de Oekraïense drone-industrie en heeft respect voor Zelensky omdat Oekraïne aanvallen uitvoert tot diep in Rusland. De twee ontmoeten elkaar dinsdag in het Witte Huis, waar vrede tussen Rusland en Oekraïne naar verwachting één van de gespreksonderwerpen is. Zelensky bezoekt ook de Senaat en woont de herdenkingsdienst bij van de overleden senator Lindsey Graham. De Duitse federale recherche klassificeert 410 mensen als islamistische, terroristische of extremistische bedreiging, meldt de mediagroep RND. Daarnaast worden 65 mensen als mogelijke extreemrechtse bedreiging gezien en 17 als extreemlinkse bedreiging. De cijfers komen na de aanslag op de Pride in Berlijn, waarbij een 21-jarige verdachte met een auto op een menigte inreed. Daarbij kwam een vrouw om het leven en raakte tientallen mensen gewond. De verdachte werd zondag door de politie doodgeschoten. De politie van Seattle heeft een 15-jarige verdachte aangehouden voor de schietpartij van zondag. Burgemeester Katie Wilson maakte dat maandag bekend. Bij het incident vielen 3 doden en minstens 4 gewonden tijdens een culinair festival bij de bekende Space Needle. Naar een tweede verdachte wordt nog gezocht. De politie vermoedt dat de schutters ook op elkaar hebben geschoten. De regering Trump vraagt het Amerikaanse Hoge Rechtshof om een presidentieel decreet tegen stemmen per post toch door te laten gaan, schrijft de New York Times. Een hof van beroep had delen van het decreet eerder geblokkeerd. Trump tekende het decreet eind maart omdat hij vindt dat stemmen per post tot fraude leidt. Meer dan 20 democratische procureurs-generaal noemen het decreet in strijd met de grondwet. Het Hoge Rechtshof geeft hen tot 3 augustus om te reageren op het verzoek van de regering. Alle 100 leden van de Amerikaanse Senaat zijn uitgenodigd voor een ontmoeting met de Oekraïense president Zelensky. Hij is dinsdag in Washington voor de begrafenis van senator Lindsey Graham. Naar verwachting stemt de Senaat tijdens zijn bezoek over sancties tegen Rusland, waar Graham zich voor had ingezet. Het gaat onder meer om importheffingen op goederen uit landen die Russische olie en grondstoffen kopen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
5: En nu het economisch nieuws.
2: De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA waarschuwt dat stoelen in 453 Boeings van het type 737 MAX mogelijk geïnspecteerd moeten worden. De FAA heeft meldingen ontvangen over verkeerd geïnstalleerde stoelen. Als stoelen inderdaad niet goed zijn gemonteerd, lopen passagiers bij een noodlanding risico op verwondingen.
6: Brazilië heeft de Wereldhandelsorganisatie ingeschakeld vanwege de importtarieven die de regering Trump heeft opgelegd. De Verenigde Staten rekenen 25% heffing op een aantal Braziliaanse producten wegens vermeende oneerlijke handelspraktijken. Daarnaast geldt een tarief van 12,5% op bepaalde producten, samen met een aantal andere landen, omdat Brazilië te weinig zou doen tegen dwangarbeid. Brazilië noemt de heffingen ongerechtvaardigd en in strijd met de regels van de WTO.
7: Het aantal woningverkopen in Nederland komt dit jaar naar verwachting op het hoogste niveau ooit, meldt ING. De bank rekent op zo'n 245.000 verkopen. Meer dan het huidige record van 242.000 uit 2017. Door het grote aanbod van voormalige huurwoningen die in de verkoop gaan, blijft de huizenprijsstijging beperkt tot zo'n 3%. Dat is fors minder dan de 9% van vorig jaar. Voor volgend jaar verwacht ING een verdere afname van de prijsstijging tot 1,5%.
8: Op Wall Street bleven beleggers maandag terughoudend door zorgen over de techsector en Chinese concurrentie. De Dow Jones-index won 0,5%, maar de Nasdaq verloor licht. De olieprijzen daalden fors tot 9%, waardoor oliebedrijven terrein verloren en luchtvaartmaatschappijen juist profiteerden. Chipbedrijven als Nvidia en AMD zakten tot 11%. Later deze week komen grote techbedrijven met kwartaalcijfers en neemt de Federal Reserve een rentebesluit.
9: Philips heeft zijn winstverwachting voor dit jaar licht verhoogd na een terugbetaling van Amerikaanse importheffingen. Het zorgtechnologieconcern mikt nu op een winstmarge van minstens 13,5% in plaats van 12,5%. De omzet groeide in het tweede kwartaal met 4% tot 4,4 miljard euro. De kwartaalwinst kwam uit op 609 miljoen euro, inclusief 186 miljoen euro aan terugbetaalde heffingen. De cijfers kwamen door een administratieve fout eerder naar buiten dan gepland.
10: Defensiebedrijf Theon International profiteert volop van de Europese investeringen in defensie. De fabrikant van nachtkijkers en warmtebeeldsystemen boekte in de eerste helft van dit jaar een omzet van bijna 249 miljoen euro, ruim 35% meer dan een jaar eerder. De winst steeg met ruim 40% tot 69 miljoen euro. Het in Amsterdam beursgenoteerde bedrijf verwacht in de tweede jaarhelft een verdere versnelling van de orderinstroom.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
11: Tot slot het sportnieuws. Talon Griekspoor is op het tennistoernooi van Washington in de eerste ronde uitgeschakeld. De Nederlander verloor in 3 sets van de Chileen Alejandro Tabilo. Griekspoor trok de stand na een verloren eerste set nog gelijk, maar werd in de 3e set vroeg gebroken en kon de schade niet meer repareren. 3 jaar geleden haalde hij nog de finale in de Amerikaanse hoofdstad. Paolo Maldini en Leonardo zijn na 16 dagen alweer opgestapt bij de Italiaanse voetbalbond. Dat meldt Sky Sport Italia.
12: De twee zouden hun functies hebben neergelegd na de mislukte poging om Andrea Pirlo aan te stellen als bondscoach. Pirlo's beoogde aanstelling stuitte op verzet vanwege zijn banden met een Russisch gokbedrijf. Maldini en Leonardo waren aangesteld om de voetbalcrisis in Italië te beëindigen, dat zich voor de laatste drie WK's niet wist te kwalificeren. Ajax verhuurt aanvaller Julian Rijkhoff komend seizoen aan FC Andorra, dat uitkomt op het tweede niveau in Spanje. In de huurovereenkomst is een koopoptie opgenomen. Het contract van de 21-jarige spits in Amsterdam is ook verlengd tot medio 2028. Rijkhoff maakte in 2024 zijn debuut voor Ajax en speelde vorig seizoen op huurbasis voor Almere City. Voormalig bondscoach Carlos Alberto Parreira van Brazilië heeft de intensive care verlaten van het ziekenhuis waar hij vorige maand werd opgenomen. De 83-jarige Braziliaan werd behandeld voor een longontsteking en onderging een operatie nadat zijn toestand was verslechterd. Parreira leidt sinds 2023 aan de ziekte van Hodgkin, een vorm van lymfklierkanker. Hij won als bondscoach in 1994 het WK met Brazilië en coachte in totaal 5 verschillende landen op wereldkampioenschappen. Wielrenner Richard Carapaz heeft daags na de Tour in Boxmeer gewonnen. De Ecuadoraan van EF Education Easy Post hield in de 50ste editie van het criterium Tijmen Arendsman achter zich, met Jasper Philipsen als derde. Carapaz won 2 etappes in de Tour de France en pakte de eindzege in het bergklassement. Bij de vrouwen ging de overwinning naar Lieke Nooyen. Het Engelse profvoetbal begint komend seizoen met een proef tegen misbruik van blessurebehandelingen voor doelmannen. Bij een behandeling van een keeper moet de trainer direct een veldspeler aanwijzen die het veld verlaat en pas na minimaal een minuut speeltijd mag terugkeren. De maatregel is een reactie op situaties waarin keepers blessures leken te simuleren om tijd te rekken of tactische instructies te ontvangen. De proef geldt voor mannen en vrouwen en begint zaterdag met de eerste ronde van de League Cup. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
13: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Goedemorgen. Vandaag wordt het een zonnige en droge dag. In het noorden is er vanochtend nog wat bewolking, maar vanmiddag schijnt de zon volop. Het wordt zomers warm, met temperaturen van 24 graden op de Wadden tot plaatselijk 30 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten. Morgen wordt het nog warmer, met in het zuidoosten mogelijk 35 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
14: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Belastingdienst heeft een tik op de vingers gekregen van de rechtbank Den Haag, schrijft het FD. De fiscus handelde volgens de rechter tegen beter weten in, bij een zaak tegen 2 oprichters van het Rotterdamse softwarebedrijf Mendix. Een van hen kreeg een aanslag van 35 miljoen euro, terwijl de fiscus al wist dat hij geen stand zou houden. De rechtbank oordeelde dat een buitensporige belastingdruk van bijna 100% dreigde. Mendix werd in 2018 voor $700 miljoen verkocht aan Siemens. Bij een steekpartij in de Purmerhoek in Capelle aan de IJssel zijn 2 personen gewond geraakt. De politie heeft 1 verdachte aangehouden en doet uitgebreid onderzoek naar de toedracht. Bij het strand van Oost-Capelle is maandagavond een man overleden. Hij raakte tijdens het zwemmen in de problemen en werd nog gereanimeerd, maar de hulp mocht niet baten. Het ongeluk gebeurde rond 8:15 s'avonds. Meerdere boten van reddingsbrigade KNRM en een helikopter kwamen ter plaatse. De identiteit van het slachtoffer is niet bekend.
15: Honderden boeren hebben maandagavond bij het gemeentehuis in het Gelderse Borculo een brandbrief overhandigd aan het college van burgemeester en wethouders. Ze eisen dat de stikstofplannen van minister Van Essen worden ingetrokken. Aanleiding is een brief waarin staat dat de landbouw in 2030 ruim 20% minder ammoniak moet uitstoten. Ook op veel andere plekken in Nederland protesteerden boeren, onder meer langs snelwegen en op viaducten. Op 14 augustus volgt een landelijke actiedag in Den Bosch. Een bezoeker van een Pride-evenement in Zandvoort is maandagmiddag mishandeld en uitgescholden. De politie heeft een minderjarige verdachte aangehouden. Waarschijnlijk was de geaardheid van het slachtoffer de aanleiding. Het incident gebeurde op de Grote Krocht in het centrum van Zandvoort. Het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis. Zo'n 150 boeren zijn maandagavond met trekkers naar het gemeentehuis van Borculo gereden om een brandbrief te overhandigen. De agrariërs willen dat de huidige stikstofplannen worden ingetrokken. Aanleiding is een brief van minister Van Essen, waarin staat dat de landbouw in 2030 23-25% minder ammoniak moet uitstoten. De boeren eisen dat het ministerie die brief intrekt en opnieuw samenwerkt met boerenorganisaties. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
15: Nu het buitenlands nieuws. De Israëlische premier Netanyahu is maandagavond in Washington geland. Dinsdag ontmoet hij de Amerikaanse president Trump in het Witte Huis. Het is volgens Israëlische media de eerste keer dat de twee elkaar persoonlijk treffen sinds het begin van de Iran-oorlog. Ze spreken naar verwachting over een akkoord tussen Israël en Libanon en over Gaza. Netanyahu woont naar verwachting ook de herdenkingsdienst bij voor de overleden senator Lindsey Graham. De Amerikaanse president Trump staat positiever tegenover zijn Oekraïnse collega Zelensky, schrijft The Wall Street Journal. Trump bewondert volgens ingewijden de Oekraïnse drone-industrie en heeft respect voor Zelensky omdat Oekraïne aanvallen uitvoert tot diep in Rusland. De twee ontmoeten elkaar dinsdag in het Witte Huis, waar vrede tussen Rusland en Oekraïne naar verwachting één van de gespreksonderwerpen is. Zelensky bezoekt ook de Senaat en woont de herdenkingsdienst bij van de overleden senator Lindsey Graham. De Duitse federale recherche klassificeert 410 mensen als islamistische, terroristische of extremistische bedreiging, meldt de mediagroep RND. Daarnaast worden 65 mensen als mogelijke extreemrechtse bedreiging gezien en 17 als extreemlinkse bedreiging. De cijfers komen na de aanslag op de Pride in Berlijn, waarbij een 21-jarige verdachte met een auto op een menigte inreed. Daarbij kwam een vrouw om het leven en raakte tientallen mensen gewond. De verdachte werd zondag door de politie doodgeschoten. De politie van Seattle heeft een 15-jarige verdachte aangehouden voor de schietpartij van zondag. Burgemeester Katie Wilson maakte dat maandag bekend. Bij het incident vielen 3 doden en minstens 4 gewonden tijdens een culinair festival bij de bekende Space Needle. Naar een tweede verdachte wordt nog gezocht. De politie vermoedt dat de schutters ook op elkaar hebben geschoten. De regering Trump vraagt het Amerikaanse Hoge Rechtshof om een presidentieel decreet tegen stemmen per post toch door te laten gaan, schrijft de New York Times. Een hof van beroep had delen van het decreet eerder geblokkeerd. Trump tekende het decreet eind maart omdat hij vindt dat stemmen per post tot fraude leidt. Meer dan 20 democratische procureurs-generaal noemen het decreet in strijd met de grondwet. Het Hoge Rechtshof geeft hen tot 3 augustus om te reageren op het verzoek van de regering. Alle 100 leden van de Amerikaanse Senaat zijn uitgenodigd voor een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky. Hij is dinsdag in Washington voor de begrafenis van senator Lindsey Graham.
16: Naar verwachting stemt de Senaat tijdens zijn bezoek over sancties tegen Rusland, waar Graham zich voor had ingezet. Het gaat onder meer om importheffingen op goederen uit landen die Russische olie en grondstoffen kopen.
17: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
18: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
19: En nu het economisch nieuws. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA waarschuwt dat stoelen in 453 Boeings van het type 737 MAX mogelijk geïnspecteerd moeten worden. De FAA heeft meldingen ontvangen over verkeerd geïnstalleerde stoelen. Als stoelen inderdaad niet goed zijn gemonteerd, lopen passagiers bij een noodlanding risico op verwondingen.
20: Brazilië heeft de Wereldhandelsorganisatie ingeschakeld vanwege de importtarieven die de regering Trump heeft opgelegd. De Verenigde Staten rekenen 25% heffing op een aantal Braziliaanse producten wegens vermeende oneerlijke handelspraktijken. Daarnaast geldt een tarief van 12,5% op bepaalde producten, samen met een aantal andere landen, omdat Brazilië te weinig zou doen tegen dwangarbeid. Brazilië noemt de heffingen ongerechtvaardigd en in strijd met de regels van de WTO.
21: Het aantal woningverkopen in Nederland komt dit jaar naar verwachting op het hoogste niveau ooit, meldt ING. De bank rekent op zo'n 245.000 verkopen. Meer dan het huidige record van 242.000 uit 2017. Door het grote aanbod van voormalige huurwoningen die in de verkoop gaan, blijft de huizenprijsstijging beperkt tot zo'n 3%. Dat is fors minder dan de 9% van vorig jaar. Voor volgend jaar verwacht ING een verdere afname van de prijsstijging tot 1,5%.
22: Op Wall Street bleven beleggers maandag terughoudend door zorgen over de techsector en Chinese concurrentie. De Dow Jones-index won 0,5%, maar de Nasdaq verloor licht. De olieprijzen daalden fors, tot 9%, waardoor oliebedrijven terrein verloren en luchtvaartmaatschappijen juist profiteerden. Chipbedrijven als Nvidia en AMD zakten tot 11%. Later deze week komen grote techbedrijven met kwartaalcijfers en neemt de Federal Reserve een rentebesluit.
23: Philips heeft zijn winstverwachting voor dit jaar licht verhoogd na een terugbetaling van Amerikaanse importheffingen. Het zorgtechnologieconcern mikt nu op een winstmarge van minstens 13,5% in plaats van 12,5%. De omzet groeide in het tweede kwartaal met 4% tot 4,4 miljard euro. De kwartaalwinst kwam uit op 609 miljoen euro, inclusief 186 miljoen euro aan terugbetaalde heffingen. De cijfers kwamen door een administratieve fout eerder naar buiten dan gepland.
24: Defensiebedrijf Tion International profiteert volop van de Europese investeringen in defensie. De fabrikant van nachtkijkers en warmtebeeldsystemen boekte in de eerste helft van dit jaar een omzet van bijna 249 miljoen euro, ruim 35% meer dan een jaar eerder. De winst steeg met ruim 40% tot 69 miljoen euro. Het in Amsterdam beursgenoteerde bedrijf verwacht in de tweede jaarhelft een verdere versnelling van de orderinstroom.
25: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
26: Tot slot het sportnieuws. Talon Griekspoor is op het tennistoernooi van Washington in de eerste ronde uitgeschakeld. De Nederlander verloor in 3 sets van de Chileen Alejandro Tabilo. Griekspoor trok de stand na een verloren eerste set nog gelijk, maar werd in de derde set vroeg gebroken en kon de schade niet meer repareren. 3 jaar geleden haalde hij nog de finale in de Amerikaanse hoofdstad.
27: Paolo Maldini en Leonardo zijn na 16 dagen alweer opgestapt bij de Italiaanse voetbalbond. Dat meldt Sky Sport Italia. De twee zouden hun functies hebben neergelegd na de mislukte poging om Andrea Pirlo aan te stellen als bondscoach. Pirlo's beoogde aanstelling stuitte op verzet vanwege zijn banden met een Russisch gokbedrijf. Maldini en Leonardo waren aangesteld om de voetbalcrisis in Italië te beëindigen, dat zich voor de laatste drie WK's niet wist te kwalificeren. Ajax verhuurt aanvaller Julian Rijkhoff komend seizoen aan FC Andorra, dat uitkomt op het tweede niveau in Spanje. In de huurovereenkomst is een koopoptie opgenomen. Het contract van de 21-jarige spits in Amsterdam is ook verlengd tot medio 2028. Rijkhoff maakte in 2024 zijn debuut voor Ajax en speelde vorig seizoen op huurbasis voor Almere City. Voormalig bondscoach Carlos Alberto Parreira van Brazilië heeft de intensive care verlaten van het ziekenhuis waar hij vorige maand werd opgenomen. De 83-jarige Braziliaan werd behandeld voor een longontsteking en onderging een operatie nadat zijn toestand was verslechterd. Parreira leidt sinds 2023 aan de ziekte van Hodgkin, een vorm van lymfklierkanker. Hij won als bondscoach in 1994 het WK met Brazilië en coachte in totaal 5 verschillende landen op wereldkampioenschappen. Wielrenner Richard Carapaz heeft daags na de Tour in Boxmeer gewonnen. De Ecuadoraan van EF Education Easy Post hield in de 50ste editie van het criterium Tijmen Arendsman achter zich, met Jasper Philipsen als derde. Carapaz won 2 etappes in de Tour de France en pakte de eindzege in het bergklassement. Bij de vrouwen ging de overwinning naar Lieke Nooyen. Het Engelse profvoetbal begint komend seizoen met een proef tegen misbruik van blessurebehandelingen voor doelmannen. Bij een behandeling van een keeper moet de trainer direct een veldspeler aanwijzen die het veld verlaat en pas na minimaal een minuut speeltijd mag terugkeren. De maatregel is een reactie op situaties waarin keepers blessures leken te simuleren om tijd te rekken of tactische instructies te ontvangen. De proef geldt voor mannen en vrouwen en begint zaterdag met de eerste ronde van de League Cup. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Goedemorgen. Vandaag wordt het een zonnige en droge dag. In het noorden is er vanochtend nog wat bewolking, maar vanmiddag schijnt de zon volop. Het wordt zomers warm, met temperaturen van 24 graden op de Wadden tot plaatselijk 30 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten. Morgen wordt het nog warmer, met in het zuidoosten mogelijk 35 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Belastingdienst heeft een tik op de vingers gekregen van de rechtbank Den Haag, schrijft het FD. De fiscus handelde volgens de rechter tegen beter weten in bij een zaak tegen 2 oprichters van het Rotterdamse softwarebedrijf Mendix. Eén van hen kreeg een aanslag van 35 miljoen euro, terwijl de fiscus al wist dat hij geen stand zou houden. De rechtbank oordeelde dat een buitensporige belastingdruk van bijna 100% dreigde. Mendix werd in 2018 voor 700 miljoen dollar verkocht aan Siemens. Bij een steekpartij aan de Purmerhoek in Capelle aan de IJssel zijn 2 personen gewond geraakt. De politie heeft 1 verdachte aangehouden en doet uitgebreid onderzoek naar de toedracht. Bij het strand van Oost-Capelle is maandagavond een man overleden. Hij raakte tijdens het zwemmen in de problemen en werd nog gereanimeerd, maar de hulp mocht niet baten. Het ongeluk gebeurde rond 8:15 s'avonds. Meerdere boten van reddingsbrigade KNRM en een helikopter kwamen ter plaatse. De identiteit van het slachtoffer is niet bekend.
8: Honderden boeren hebben maandagavond bij het gemeentehuis in het Gelderse Borculo een brandbrief overhandigd aan het college van burgemeester en wethouders.
1: Ze eisen dat de stikstofplannen van minister Van Essen worden ingetrokken. Aanleiding is een brief waarin staat dat de landbouw in 2030 ruim 20% minder ammoniak moet uitstoten. Ook op veel andere plekken in Nederland protesteerden boeren, onder meer langs snelwegen en op viaducten. Op 14 augustus volgt een landelijke actiedag in Den Bosch.
3: Een bezoeker van een Pride-evenement in Zandvoort is maandagmiddag mishandeld en uitgescholden. De politie heeft een minderjarige verdachte aangehouden. Waarschijnlijk was de geaardheid van het slachtoffer de aanleiding. Het incident gebeurde op de Grote Krocht in het centrum van Zandvoort. Het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis.
9: Zo'n 150 boeren zijn maandagavond met trekkers naar het gemeentehuis van Borculo gereden om een brandbrief te overhandigen. De agrariërs willen dat de huidige stikstofplannen worden ingetrokken. Aanleiding is een brief van minister Van Essen, waarin staat dat de landbouw in 2030 23-25% minder ammoniak moet uitstoten. De boeren eisen dat het ministerie die brief intrekt en opnieuw samenwerkt met boerenorganisaties.
10: Dit was het Binnenlands Nieuws.
11: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
12: Nu het buitenlands nieuws. De Israëlische premier Netanyahu is maandagavond in Washington geland. Dinsdag ontmoet hij de Amerikaanse president Trump in het Witte Huis. Het is volgens Israëlische media de eerste keer dat de twee elkaar persoonlijk treffen sinds het begin van de Iran-oorlog. Ze spreken naar verwachting over een akkoord tussen Israël en Libanon en over Gaza. Netanyahu woont naar verwachting ook de herdenkingsdienst bij voor de overleden senator Lindsey Graham.
13: De Amerikaanse president Trump staat positiever tegenover zijn Oekraïense collega Zelensky, schrijft The Wall Street Journal. Trump bewondert volgens ingewijden de Oekraïense drone-industrie en heeft respect voor Zelensky omdat Oekraïne aanvallen uitvoert tot diep in Rusland. De twee ontmoeten elkaar dinsdag in het Witte Huis, waar vrede tussen Rusland en Oekraïne naar verwachting één van de gespreksonderwerpen is. Zelensky bezoekt ook de Senaat en woont de herdenkingsdienst bij van de overleden senator Lindsey Graham.
14: De Duitse federale recherche klassificeert 410 mensen als islamistische, terroristische of extremistische bedreiging, meldt de mediagroep RND. Daarnaast worden 65 mensen als mogelijke extreemrechtse bedreiging gezien en 17 als extreemlinkse bedreiging. De cijfers komen na de aanslag op de Pride in Berlijn, waarbij een 21-jarige verdachte met een auto op een menigte inreed. Daarbij kwam een vrouw om het leven en raakte tientallen mensen gewond. De verdachte werd zondag door de politie doodgeschoten.
28: De politie van Seattle heeft een 15-jarige verdachte aangehouden voor de schietpartij van zondag. Burgemeester Katie Wilson maakte dat maandag bekend. Bij het incident vielen 3 doden en minstens 4 gewonden tijdens een culinair festival bij de bekende Space Needle. Naar een tweede verdachte wordt nog gezocht. De politie vermoedt dat de schutters ook op elkaar hebben geschoten.
29: De regering Trump vraagt het Amerikaanse Hoge Rechtshof om een presidentieel decreet tegen stemmen per post toch door te laten gaan, schrijft de New York Times. Een hof van beroep had delen van het decreet eerder geblokkeerd. Trump tekende het decreet eind maart omdat hij vindt dat stemmen per post tot fraude leidt. Meer dan 20 democratische procureurs-generaal noemen het decreet in strijd met de grondwet. Het Hoge Rechtshof geeft hen tot 3 augustus om te reageren op het verzoek van de regering.
30: Alle 100 leden van de Amerikaanse Senaat zijn uitgenodigd voor een ontmoeting met de Oekraïense president Zelensky. Hij is dinsdag in Washington voor de begrafenis van senator Lindsey Graham. Naar verwachting stemt de Senaat tijdens zijn bezoek over sancties tegen Rusland, waar Graham zich voor had ingezet.
4: Het gaat onder meer om importheffingen op goederen uit landen die Russische olie en grondstoffen kopen.
15: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
16: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
15: En nu het economisch nieuws. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA waarschuwt dat stoelen in 453 Boeings van het type 737 MAX mogelijk geïnspecteerd moeten worden. De FAA heeft meldingen ontvangen over verkeerd geïnstalleerde stoelen. Als stoelen inderdaad niet goed zijn gemonteerd, lopen passagiers bij een noodlanding risico op verwondingen.
17: Brazilië heeft de Wereldhandelsorganisatie ingeschakeld vanwege de importtarieven die de regering Trump heeft opgelegd. De Verenigde Staten rekenen 25% heffing op een aantal Braziliaanse producten wegens vermeende oneerlijke handelspraktijken. Daarnaast geldt een tarief van 12,5% op bepaalde producten, samen met een aantal andere landen, omdat Brazilië te weinig zou doen tegen dwangarbeid. Brazilië noemt de heffingen ongerechtvaardigd en in strijd met de regels van de WTO.
18: Het aantal woningverkopen in Nederland komt dit jaar naar verwachting op het hoogste niveau ooit, meldt ING. De bank rekent op zo'n 245.000 verkopen, meer dan het huidige record van 242.000 uit 2017. Door het grote aanbod van voormalige huurwoningen die in de verkoop gaan, blijft de huizenprijsstijging beperkt tot zo'n 3%. Dat is fors minder dan de 9% van vorig jaar. Voor volgend jaar verwacht ING een verdere afname van de prijsstijging tot 1,5%.
19: Op Wall Street bleven beleggers maandag terughoudend door zorgen over de techsector en Chinese concurrentie. De Dow Jones-index won 0,5%, maar de Nasdaq verloor licht. De olieprijzen daalden fors tot 9%, waardoor oliebedrijven terrein verloren en luchtvaartmaatschappijen juist profiteerden. Chipbedrijven als Nvidia en AMD zakten tot 11%. Later deze week komen grote techbedrijven met kwartaalcijfers en neemt de Federal Reserve een rentebesluit.
20: Philips heeft zijn winstverwachting voor dit jaar licht verhoogd na een terugbetaling van Amerikaanse importheffingen. Het zorgtechnologieconcern mikt nu op een winstmarge van minstens 13,5% in plaats van 12,5%. De omzet groeide in het tweede kwartaal met 4% tot 4,4 miljard euro. De kwartaalwinst kwam uit op 609 miljoen euro, inclusief 186 miljoen euro aan terugbetaalde heffingen. De cijfers kwamen door een administratieve fout eerder naar buiten dan gepland.
21: Defensiebedrijf Tion International profiteert volop van de Europese investeringen in defensie. De fabrikant van nachtkijkers en warmtebeeldsystemen boekte in de eerste helft van dit jaar een omzet van bijna 249 miljoen euro. Ruim 35% meer dan een jaar eerder. De winst steeg met ruim 40% tot 69 miljoen euro. Het in Amsterdam beursgenoteerde bedrijf verwacht in de tweede jaarhelft een verdere versnelling van de orderinstroom.
22: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
23: Tot slot het sportnieuws. Talon Griekspoor is op het tennistoernooi van Washington in de eerste ronde uitgeschakeld. De Nederlander verloor in 3 sets van de Chileen Alejandro Tabilo. Griekspoor trok de stand na een verloren eerste set nog gelijk, maar werd in de 3e set vroeg gebroken en kon de schade niet meer repareren. 3 jaar geleden haalde hij nog de finale in de Amerikaanse hoofdstad.
24: Paolo Maldini en Leonardo zijn na 16 dagen alweer opgestapt bij de Italiaanse voetbalbond. Dat meldt Sky Sport Italia. De twee zouden hun functies hebben neergelegd na de mislukte poging om Andrea Pirlo aan te stellen als bondscoach. Pirlo's beoogde aanstelling stuitte op verzet vanwege zijn banden met een Russisch gokbedrijf.
23: Maldini en Leonardo waren aangesteld om de voetbalcrisis in Italië te beëindigen, dat zich voor de laatste drie WK's niet wist te kwalificeren. Ajax verhuurt aanvaller Julian Rijkhoff komend seizoen aan FC Andorra, dat uitkomt op het tweede niveau in Spanje. In de huurovereenkomst is een koopoptie opgenomen. Het contract van de 21-jarige spits in Amsterdam is ook verlengd tot medio 2028. Rijkhoff maakte in 2024 zijn debuut voor Ajax en speelde vorig seizoen op huurbasis voor Almere City. Voormalig bondscoach Carlos Alberto Parreira van Brazilië heeft de intensive care verlaten van het ziekenhuis waar hij vorige maand werd opgenomen. De 83-jarige Braziliaan werd behandeld voor een longontsteking en onderging een operatie nadat zijn toestand was verslechterd. Parreira leidt sinds 2023 aan de ziekte van Hodgkin, een vorm van lymfklierkanker. Hij won als bondscoach in 1994 het WK met Brazilië en coachte in totaal 5 verschillende landen op wereldkampioenschappen. Wielrenner Richard Carapaz heeft daags na de Tour in Boxmeer gewonnen. De Ecuadoraan van EF Education Easy Post hield in de 50ste editie van het criterium Tijmen Arendsman achter zich, met Jasper Philipsen als derde. Carapaz won 2 etappes in de Tour de France en pakte de eindzege in het bergklassement. Bij de vrouwen ging de overwinning naar Lieke Nooyen. Het Engelse profvoetbal begint komend seizoen met een proef tegen misbruik van blessurebehandelingen voor doelmannen. Bij een behandeling van een keeper moet de trainer direct een veldspeler aanwijzen die het veld verlaat en pas na minimaal een minuut speeltijd mag terugkeren. De maatregel is een reactie op situaties waarin keepers blessures leken te simuleren om tijd te rekken of tactische instructies te ontvangen. De proef geldt voor mannen en vrouwen en begint zaterdag met de eerste ronde van de League Cup. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Goedemorgen. Vandaag wordt het een zonnige en droge dag. In het noorden vanochtend nog wat bewolking, maar vanmiddag schijnt de zon volop. Het wordt zomers warm, met 24 graden op de Wadden tot plaatselijk 30 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten. Vanavond klaart het helemaal op. Morgen wordt het nog warmer, met in het zuidoosten mogelijk 35 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Belastingdienst heeft een tik op de vingers gekregen van de rechtbank Den Haag, schrijft het FD. De fiscus handelde volgens de rechter tegen beter weten in, bij een zaak tegen 2 oprichters van het Rotterdamse softwarebedrijf Mendix. Een van hen kreeg een aanslag van 35 miljoen euro, terwijl de fiscus al wist dat hij geen stand zou houden. De rechtbank oordeelde dat een buitensporige belastingdruk van bijna 100% dreigde. Mendix werd in 2018 voor $700 miljoen verkocht aan Siemens. Bij een steekpartij in de Purmerhoek in Capelle aan de IJssel zijn 2 personen gewond geraakt. De politie heeft 1 verdachte aangehouden en doet uitgebreid onderzoek naar de toedracht. Bij het strand van Oost-Capelle is maandagavond een man overleden. Hij raakte tijdens het zwemmen in de problemen en werd nog gereanimeerd, maar de hulp mocht niet baten. Het ongeluk gebeurde rond 8:15 s'avonds. Meerdere boten van reddingsbrigade KNRM en een helikopter kwamen ter plaatse. De identiteit van het slachtoffer is niet bekend.
6: Honderden boeren hebben maandagavond bij het gemeentehuis in het Gelderse Borculo een brandbrief overhandigd aan het college van burgemeester en wethouders. Ze eisen dat de stikstofplannen van minister Van Essen worden ingetrokken.
7: Aanleiding is een brief waarin staat dat de landbouw in 2030 ruim 20% minder ammoniak moet uitstoten. Ook op veel andere plekken in Nederland protesteerden boeren, onder meer langs snelwegen en op viaducten. Op 14 augustus volgt een landelijke actiedag in Den Bosch.
8: Een bezoeker van een Pride-evenement in Zandvoort is maandagmiddag mishandeld en uitgescholden. De politie heeft een minderjarige verdachte aangehouden. Waarschijnlijk was de geaardheid van het slachtoffer de aanleiding. Het incident gebeurde op de Grote Krocht in het centrum van Zandvoort. Het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis.
9: Zo'n 150 boeren zijn maandagavond met trekkers naar het gemeentehuis van Borculo gereden om een brandbrief te overhandigen. De agrariërs willen dat de huidige stikstofplannen worden ingetrokken. Aanleiding is een brief van minister Van Essen, waarin staat dat de landbouw in 2030 23-25% minder ammoniak moet uitstoten. De boeren eisen dat het ministerie die brief intrekt en opnieuw samenwerkt met boerenorganisaties.
10: Dit was het Binnenlands Nieuws.
11: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
12: Nu het buitenlands nieuws. Oekraïne heeft in de nacht van maandag op dinsdag meer dan 390 drones op Moskou afgevuurd. Volgens burgemeester Sobyanin werden de meeste onderschept door de Russische luchtverdediging. 81 drones werden vernietigd toen ze de stad naderden. Ook de gouverneur van de regio Moskou meldde aanvallen, waarbij woningen beschadigd raakten in Tsjechov en Vaulovo.
13: De Israëlische premier Netanyahu is maandagavond in Washington geland. Dinsdag ontmoet hij de Amerikaanse president Trump in het Witte Huis. Het is volgens Israëlische media de eerste keer dat de twee elkaar persoonlijk treffen sinds het begin van de Iran-oorlog. Ze spreken naar verwachting over een akkoord tussen Israël en Libanon en over Gaza. Netanyahu woont naar verwachting ook de herdenkingsdienst bij voor de overleden senator Lindsey Graham.
14: De Amerikaanse president Trump staat positiever tegenover zijn Oekraïnse collega Zelensky, schrijft The Wall Street Journal. Trump bewondert volgens ingewijden de Oekraïnse drone-industrie en heeft respect voor Zelensky omdat Oekraïne aanvallen uitvoert tot diep in Rusland. De twee ontmoeten elkaar dinsdag in het Witte Huis, waar vrede tussen Rusland en Oekraïne naar verwachting één van de gespreksonderwerpen is. Zelensky bezoekt ook de Senaat en woont de herdenkingsdienst bij van de overleden senator Lindsey Graham.
25: De Duitse Federale Recherche klassificeert 410 mensen als islamistische, terroristische of extremistische bedreiging, meldt de mediagroep RND. Daarnaast worden 65 mensen als mogelijke extreemrechtse bedreiging gezien en 17 als extreemlinkse bedreiging. De cijfers komen na de aanslag op de Pride in Berlijn, waarbij een 21-jarige verdachte met een auto op een menigte inreed. Daarbij kwam een vrouw om het leven en raakte tientallen mensen gewond. De verdachte werd zondag door de politie doodgeschoten.
26: De politie van Seattle heeft een 15-jarige verdachte aangehouden voor de schietpartij van zondag. Burgemeester Katie Wilson maakte dat maandag bekend. Bij het incident vielen 3 doden en minstens 4 gewonden tijdens een culinair festival bij de bekende Space Needle. Naar een tweede verdachte wordt nog gezocht. De politie vermoedt dat de schutters ook op elkaar hebben geschoten.
27: De regering Trump vraagt het Amerikaanse Hoge Rechtshof om een presidentieel decreet tegen stemmen per post toch door te laten gaan, schrijft de New York Times. Een hof van beroep had delen van het decreet eerder geblokkeerd. Trump tekende het decreet eind maart omdat hij vindt dat stemmen per post tot fraude leidt. Meer dan 20 democratische procureurs-generaal noemen het decreet in strijd met de grondwet. Het Hoge Rechtshof geeft hen tot 3 augustus om te reageren op het verzoek van de regering.
4: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
15: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.

0: immersielithografie, een markt die nu wordt gedomineerd door ASML. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA waarschuwt dat stoelen in 453 Boeings van het type 737 MAX mogelijk geïnspecteerd moeten worden. De FAA heeft meldingen ontvangen over verkeerd geïnstalleerde stoelen. Als stoelen inderdaad niet goed zijn gemonteerd, lopen passagiers bij een noodlanding risico op verwondingen. Brazilië heeft de Wereldhandelsorganisatie ingeschakeld vanwege de importtarieven die de regering Trump heeft opgelegd. De Verenigde Staten rekenen 25% heffing op een aantal Braziliaanse producten wegens vermeende oneerlijke handelspraktijken. Daarnaast geldt een tarief van 12,5% op bepaalde producten, samen met een aantal andere landen, omdat Brazilië te weinig zou doen tegen dwangarbeid. Brazilië noemt de heffingen ongerechtvaardigd en in strijd met de regels van de WTO. Het aantal woningverkopen in Nederland komt dit jaar naar verwachting op het hoogste niveau ooit, meldt ING. De bank rekent op zo'n 245.000 verkopen, meer dan het huidige record van 242.000 uit 2017. Door het grote aanbod van voormalige huurwoningen die in de verkoop gaan, blijft de huizenprijsstijging beperkt tot zo'n 3%. Dat is fors minder dan de 9% van vorig jaar. Voor volgend jaar verwacht ING een verdere afname van de prijsstijging tot 1,5%. Op Wall Street bleven beleggers maandag terughoudend door zorgen over de techsector en Chinese concurrentie. De Dow Jones-index won 0,5%, maar de Nasdaq verloor licht. De olieprijzen daalden fors, tot 9%, waardoor oliebedrijven terrein verloren en luchtvaartmaatschappijen juist profiteerden. Chipbedrijven als Nvidia en AMD zakten tot 11%. Later deze week komen grote techbedrijven met kwartaalcijfers en neemt de Federal Reserve een rentebesluit. Philips heeft zijn winstverwachting voor dit jaar licht verhoogd na een terugbetaling van Amerikaanse importheffingen. Het zorgtechnologieconcern mikt nu op een winstmarge van minstens 13,5% in plaats van 12,5%. De omzet groeide in het tweede kwartaal met 4% tot 4,4 miljard euro. De kwartaalwinst kwam uit op 609 miljoen euro, inclusief 186 miljoen euro aan terugbetaalde heffingen. De cijfers kwamen door een administratieve fout eerder naar buiten dan gepland. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Talon Griekspoor is op het tennistoernooi van Washington in de eerste ronde uitgeschakeld. De Nederlander verloor in 3 sets van de Chileen Alejandro Tabilo. Griekspoor trok de stand na een verloren eerste set nog gelijk, maar werd in de derde set vroeg gebroken en kon de schade niet meer repareren. 3 jaar geleden haalde hij nog de finale in de Amerikaanse hoofdstad. Paolo Maldini en Leonardo zijn na 16 dagen alweer opgestapt bij de Italiaanse voetbalbond. Dat meldt Sky Sport Italia. De twee zouden hun functies hebben neergelegd na de mislukte poging om Andrea Pirlo aan te stellen als bondscoach. Pirlo's beoogde aanstelling stuitte op verzet vanwege zijn banden met een Russisch gokbedrijf. Maldini en Leonardo waren aangesteld om de voetbalcrisis in Italië te beëindigen, dat zich voor de laatste 3 WK's niet wist te kwalificeren. Ajax verhuurt aanvaller Julian Rijkhoff komend seizoen aan FC Andorra, dat uitkomt op het tweede niveau in Spanje. In de huurovereenkomst is een koopoptie opgenomen. Het contract van de 21-jarige spits in Amsterdam is ook verlengd tot medio 2028. Rijkhoff maakte in 2024 zijn debuut voor Ajax en speelde vorig seizoen op huurbasis voor Almere City. Voormalig bondscoach Carlos Alberto Parreira van Brazilië heeft de intensive care verlaten van het ziekenhuis waar hij vorige maand werd opgenomen. De 83-jarige Braziliaan werd behandeld voor een longontsteking en onderging een operatie nadat zijn toestand was verslechterd. Parreira leidt sinds 2023 aan de ziekte van Hodgkin, een

0: van lymfklierkanker. Hij won als bondscoach in 1994 het WK met Brazilië en coachte in totaal 5 verschillende landen op wereldkampioenschappen. Wielrenner Richard Carapaz heeft daags na de Tour in Boxmeer gewonnen. De Ecuadoraan van EF Education Easy Post hield in de 50ste editie van het criterium Tijmen Arendsman achter zich, met Jasper Philipsen als derde. Carapaz won 2 etappes in de Tour de France en pakte de eindzege in het bergklassement. Bij de vrouwen ging de overwinning naar Lieke Nooyen. Het Engelse profvoetbal begint komend seizoen met een proef tegen misbruik van blessurebehandelingen voor doelmannen. Bij een behandeling van een keeper moet de trainer direct een veldspeler aanwijzen die het veld verlaat en pas na minimaal een minuut speeltijd mag terugkeren. De maatregel is een reactie op situaties waarin keepers blessures leken te simuleren om tijd te rekken of tactische instructies te ontvangen. De proef geldt voor mannen en vrouwen en begint zaterdag met de eerste ronde van de League Cup. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Goedemorgen. Vanochtend is het overwegend zonnig en droog. In het noorden eerst nog wat bewolking. Vanmiddag schijnt de zon volop en wordt het zomers warm. Met temperaturen van 24 graden op de Wadden tot plaatselijk 30 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten. Vanavond klaart het helemaal op. Morgen wordt het nog warmer, met in het zuidoosten mogelijk 35 graden.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Belastingdienst heeft een tik op de vingers gekregen van de rechtbank Den Haag, schrijft het FD. De fiscus handelde volgens de rechter tegen beter weten in, bij een zaak tegen 2 oprichters van het Rotterdamse softwarebedrijf Mendix. Eén van hen kreeg een aanslag van 35 miljoen euro, terwijl de fiscus al wist dat hij geen stand zou houden. De rechtbank oordeelde dat een buitensporige belastingdruk van bijna 100% dreigde. Mendix werd in 2018 voor $700 miljoen verkocht aan Siemens. Bij een steekpartij aan de Purmerhoek in Capelle aan de IJssel zijn 2 personen gewond geraakt. De politie heeft 1 verdachte aangehouden en doet uitgebreid onderzoek naar de toedracht. Bij het strand van Oost-Capelle is maandagavond een man overleden. Hij raakte tijdens het zwemmen in de problemen en werd nog gereanimeerd, maar de hulp mocht niet baten. Het ongeluk gebeurde rond 8:15 s'avonds. Meerdere boten van reddingsbrigade KNRM en een helikopter kwamen ter plaatse. De identiteit van het slachtoffer is niet bekend. Honderden boeren hebben maandagavond bij het gemeentehuis in het Gelderse Borculo een brandbrief overhandigd aan het college van burgemeester en wethouders. Ze eisen dat de stikstofplannen van minister Van Essen worden ingetrokken. Aanleiding is een brief waarin staat dat de landbouw in 2030 ruim 20% minder ammoniak moet uitstoten. Ook op veel andere plekken in Nederland protesteerden boeren, onder meer langs snelwegen en op viaducten. Op 14 augustus volgt een landelijke actiedag in Den Bosch. Een bezoeker van een Pride-evenement in Zandvoort is maandagmiddag mishandeld en uitgescholden. De politie heeft een minderjarige verdachte aangehouden. Waarschijnlijk was de geaardheid van het slachtoffer de aanleiding. Het incident gebeurde op de Grote Krocht in het centrum van Zandvoort. Het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis. Zo'n 150 boeren zijn maandagavond met trekkers naar het gemeentehuis van Borculo gereden om een brandbrief te overhandigen. De agrariërs willen dat de huidige stikstofplannen worden ingetrokken. Aanleiding is een brief van minister Van Essen, waarin staat dat de landbouw in 2030 23% tot 25% minder ammoniak moet uitstoten. De boeren eisen dat het ministerie die brief intrekt en opnieuw samenwerkt met boerenorganisaties.
4: Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
4: Nu het buitenlands nieuws. Oekraïne heeft in de nacht van maandag op dinsdag meer dan 390 drones op Moskou afgevuurd. Volgens burgemeester Sobyanin werden de meeste onderschept door de Russische luchtverdediging. 81 drones werden vernietigd toen ze de stad naderden. Ook de gouverneur van de regio Moskou meldde aanvallen, waarbij woningen beschadigd raakten in Tsjechov en Vaulovo. De Israëlische premier Netanyahu is maandagavond in Washington geland. Dinsdag ontmoet hij de Amerikaanse president Trump in het Witte Huis. Het is volgens Israëlische media de eerste keer dat de twee elkaar persoonlijk treffen sinds het begin van de Iran-oorlog. Ze spreken naar verwachting over een akkoord tussen Israël en Libanon en over Gaza. Netanyahu woont naar verwachting ook de herdenkingsdienst bij voor de overleden senator Lindsey Graham. De Amerikaanse president Trump staat positiever tegenover zijn Oekraïnse collega Zelensky, schrijft The Wall Street Journal. Trump bewondert volgens ingewijden de Oekraïnse drone-industrie en heeft respect voor Zelensky omdat Oekraïne aanvallen uitvoert tot diep in Rusland. De twee ontmoeten elkaar dinsdag in het Witte Huis, waar vrede tussen Rusland en Oekraïne naar verwachting één van de gespreksonderwerpen is. Zelensky bezoekt ook de Senaat en woont de herdenkingsdienst bij van de overleden senator Lindsey Graham. De Duitse federale recherche klassificeert 410 mensen als islamistische, terroristische of extremistische bedreiging, meldt de mediagroep RND. Daarnaast worden 65 mensen als mogelijke extreemrechtse bedreiging gezien en 17 als extreemlinkse bedreiging. De cijfers komen na de aanslag op de Pride in Berlijn, waarbij een 21-jarige verdachte met een auto op een menigte inreed. Daarbij kwam een vrouw om het leven en raakte tientallen mensen gewond. De verdachte werd zondag door de politie doodgeschoten. De politie van Seattle heeft een 15-jarige verdachte aangehouden voor de schietpartij van zondag. Burgemeester Katie Wilson maakte dat maandag bekend. Bij het incident vielen 3 doden en minstens 4 gewonden tijdens een culinair festival bij de bekende Space Needle. Naar een tweede verdachte wordt nog gezocht. De politie vermoedt dat de schutters ook op elkaar hebben geschoten. De regering Trump vraagt het Amerikaanse Hoge Rechtshof om een presidentieel decreet tegen stemmen per post toch door te laten gaan, schrijft de New York Times. Een hof van beroep had delen van het decreet eerder geblokkeerd. Trump tekende het decreet eind maart omdat hij vindt dat stemmen per post tot fraude leidt. Meer dan 20 democratische procureurs-generaal noemen het decreet in strijd met de grondwet. Het Hoge Rechtshof geeft hen tot 3 augustus om te reageren op het verzoek van de regering. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
4: En nu het economisch nieuws. De chipfondsen in Tokio en Seoul gingen dinsdag hard onderuit na forse koersverliezen in de Amerikaanse en Europese chipsector. De Nikkei daalde 4% en de Kospi in Seoul kelderde 10%. Japanse chipbedrijven als Advantest en Tokyo Electron verloren tot 18%, terwijl Samsung en SK Hynix 13% zakten. Aanleiding zijn zorgen over toenemende Chinese concurrentie bij de productie van geavanceerde chipmachines en chips. Volgens techsite The Information is China begonnen met de bouw van eigen chipmachines
2: die werken met Deep Ultraviolet, DUV, immersielithografie. Een markt die nu wordt gedomineerd door ASML. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA waarschuwt dat stoelen in 453 Boeings van het type 737 MAX mogelijk geïnspecteerd moeten worden. De FAA heeft meldingen ontvangen over verkeerd geïnstalleerde stoelen. Als stoelen inderdaad niet goed zijn gemonteerd, lopen passagiers bij een noodlanding risico op verwondingen. Brazilië heeft de Wereldhandelsorganisatie ingeschakeld vanwege de importtarieven die de regering Trump heeft opgelegd. De Verenigde Staten rekenen 25% heffing op een aantal Braziliaanse producten wegens vermeende oneerlijke handelspraktijken. Daarnaast geldt een tarief van 12,5% op bepaalde producten samen met een aantal andere landen, omdat Brazilië te weinig zou doen tegen dwangarbeid. Brazilië noemt de heffingen ongerechtvaardigd en in strijd met de regels van de WTO. Het aantal woningverkopen in Nederland komt dit jaar naar verwachting op het hoogste niveau ooit, meldt ING. De bank rekent op zo'n 245.000 verkopen. Meer dan het huidige record van 242.000 uit 2017. Door het grote aanbod van voormalige huurwoningen die in de verkoop gaan, blijft de huizenprijsstijging beperkt tot zo'n 3%. Dat is fors minder dan de 9% van vorig jaar. Voor volgend jaar verwacht ING een verdere afname van de prijsstijging tot 1,5%. Op Wall Street bleven beleggers maandag terughoudend door zorgen over de techsector en Chinese concurrentie. De Dow Jones-index won 0,5%, maar de Nasdaq verloor licht. De olieprijzen daalden fors, tot 9%, waardoor oliebedrijven terrein verloren en luchtvaartmaatschappijen juist profiteerden. Chipbedrijven als Nvidia en AMD zakten tot 11%. Later deze week komen grote techbedrijven met kwartaalcijfers en neemt de Federal Reserve een rentebesluit. Philips heeft zijn winstverwachting voor dit jaar licht verhoogd na een terugbetaling van Amerikaanse importheffingen. Het zorgtechnologieconcern mikt nu op een winstmarge van minstens 13,5% in plaats van 12,5%. De omzet groeide in het tweede kwartaal met 4% tot 4,4 miljard euro. De kwartaalwinst kwam uit op 609 miljoen euro, inclusief 186 miljoen euro aan terugbetaalde heffingen. De cijfers kwamen door een administratieve fout eerder naar buiten dan gepland. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
6: Tot slot het sportnieuws. Talon Griekspoor is op het tennistoernooi van Washington in de eerste ronde uitgeschakeld. De Nederlander verloor in 3 sets van de Chileen Alejandro Tabilo. Griekspoor trok de stand na een verloren eerste set nog gelijk, maar werd in de derde set vroeg gebroken en kon de schade niet meer repareren. 3 jaar geleden haalde hij nog de finale in de Amerikaanse hoofdstad. Paolo Maldini en Leonardo zijn na 16 dagen alweer opgestapt bij de Italiaanse voetbalbond. Dat meldt Sky Sport Italia. De twee zouden hun functies hebben neergelegd na de mislukte poging om Andrea Pirlo aan te stellen als bondscoach. Pirlo's beoogde aanstelling stuitte op verzet vanwege zijn banden met een Russisch gokbedrijf. Maldini en Leonardo waren aangesteld om de voetbalcrisis in Italië te beëindigen, dat zich voor de laatste 3 WK's niet wist te kwalificeren. Ajax verhuurt aanvaller Julian Rijkhoff komend seizoen aan FC Andorra, dat uitkomt op het tweede niveau in Spanje. In de huurovereenkomst is een koopoptie opgenomen. Het contract van de 21-jarige spits in Amsterdam is ook verlengd tot medio 2028. Rijkhoff maakte in 2024 zijn debuut voor Ajax en speelde vorig seizoen op huurbasis voor Almere City. Voormalig bondscoach Carlos Alberto Parreira van Brazilië heeft de intensive care verlaten van het ziekenhuis waar hij vorige maand werd opgenomen. De 83-jarige Braziliaan werd behandeld voor een longontsteking en onderging een operatie nadat zijn toestand was verslechterd. Parera leidt sinds 2023 aan de ziekte van Hodgkin, een vorm van lymfklierkanker. Hij won als bondscoach in 1994 het WK met Brazilië en coachte in totaal 5 verschillende landen op wereldkampioenschappen. Wielrenner Richard Carapaz heeft daags na de Tour in Boxmeer gewonnen. De Ecuadoraan van EF Education Easy Post hield in de 50ste editie van het criterium Tijmen Arendsman achter zich, met Jasper Philipsen als derde. Carapaz won 2 etappes in de Tour de France en pakte de eindzege in het bergklassement. Bij de vrouwen ging de overwinning naar Lieke Nooyen. Het Engelse profvoetbal begint komend seizoen met een proef tegen misbruik van blessurebehandelingen voor doelmannen. Bij een behandeling van een keeper moet de trainer direct een veldspeler aanwijzen die het veld verlaat en pas na minimaal een minuut speeltijd mag terugkeren. De maatregel is een reactie op situaties waarin keepers blessures leken te simuleren om tijd te rekken of tactische instructies te ontvangen. De proef geldt voor mannen en vrouwen en begint zaterdag met de eerste ronde van de League Cup. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Goedemorgen, vandaag wordt het een zonnige en droge dag. In het noorden is er vanochtend nog wat bewolking, maar vanmiddag schijnt overal de zon. Het wordt zomers warm, met temperaturen van 24 graden op de Wadden tot zo'n 30 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten. Morgen wordt het nog warmer, met in het zuidoosten mogelijk 35 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Belastingdienst heeft een tik op de vingers gekregen van de rechtbank Den Haag, schrijft het FD. De fiscus handelde volgens de rechter tegen beter weten in bij een zaak tegen 2 oprichters van het Rotterdamse softwarebedrijf Mendix. Eén van hen kreeg een aanslag van 35 miljoen euro, terwijl de fiscus al wist dat hij geen stand zou houden. De rechtbank oordeelde dat een buitensporige belastingdruk van bijna 100% dreigde. Mendix werd in 2018 voor 700 miljoen dollar verkocht aan Siemens. Bij een steekpartij aan de Purmerhoek in Capelle aan de IJssel zijn 2 personen gewond geraakt. De politie heeft 1 verdachte aangehouden en doet uitgebreid onderzoek naar de toedracht. Bij het strand van Oost-Capelle is maandagavond een man overleden. Hij raakte tijdens het zwemmen in de problemen en werd nog gereanimeerd, maar de hulp mocht niet baten. Het ongeluk gebeurde rond 20:15 s'avonds. Meerdere boten van reddingsbrigade KNRM en een helikopter kwamen ter plaatse. De identiteit van het slachtoffer is niet bekend. Honderden boeren hebben maandagavond bij het gemeentehuis in het Gelderse Borculo een brandbrief overhandigd aan het college van burgemeester en wethouders. Ze eisen dat de stikstofplannen van minister Van Essen worden ingetrokken. Aanleiding is een brief waarin staat dat de landbouw in 2030 ruim 20% minder ammoniak moet uitstoten. Ook op veel andere plekken in Nederland protesteerden boeren, onder meer langs snelwegen en op viaducten. Op 14 augustus volgt een landelijke actiedag in Den Bosch. Een bezoeker van een Pride-evenement in Zandvoort is maandagmiddag mishandeld en uitgescholden. De politie heeft een minderjarige verdachte aangehouden. Waarschijnlijk was de geaardheid van het slachtoffer de aanleiding. Het incident gebeurde op de Grote Krocht in het centrum van Zandvoort. Het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis. Zo'n 150 boeren zijn maandagavond met trekkers naar het gemeentehuis van Borculo gereden om een brandbrief te overhandigen. De agrariërs willen dat de huidige stikstofplannen worden ingetrokken. Aanleiding is een brief van minister Van Essen, waarin staat dat de landbouw in 2030 23-25% minder ammoniak moet uitstoten. De boeren eisen dat het ministerie die brief intrekt en opnieuw samenwerkt met boerenorganisaties. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. Oekraïne heeft in de nacht van maandag op dinsdag meer dan 390 drones op Moskou afgevuurd. Volgens burgemeester Sobyanin werden de meeste onderschept door de Russische luchtverdediging. 81 drones werden vernietigd toen ze de stad naderden. Ook de gouverneur van de regio Moskou meldde aanvallen, waarbij woningen beschadigd raakten in Tsjechov en Vaulovo. De Israëlische premier Netanyahu is maandagavond in Washington geland. Dinsdag ontmoet hij de Amerikaanse president Trump in het Witte Huis. Het is volgens Israëlische media de eerste keer dat de twee elkaar persoonlijk treffen sinds het begin van de Iran-oorlog. Ze spreken naar verwachting over een akkoord tussen Israël en Libanon en over Gaza. Netanyahu woont naar verwachting ook de herdenkingsdienst bij voor de overleden senator Lindsey Graham. De Amerikaanse president Trump staat positiever tegenover zijn Oekraïnse collega Zelensky, schrijft The Wall Street Journal. Trump bewondert volgens ingewijden de Oekraïnse drone-industrie en heeft respect voor Zelensky omdat Oekraïne aanvallen uitvoert tot diep in Rusland. De twee ontmoeten elkaar dinsdag in het Witte Huis, waar vrede tussen Rusland en Oekraïne naar verwachting één van de gespreksonderwerpen is. Zelensky bezoekt ook de Senaat en woont de herdenkingsdienst bij van de overleden senator Lindsey Graham. De Duitse Federale Recherche klassificeert 410 mensen als islamistische, terroristische of extremistische bedreiging, meldt de mediagroep RND. Daarnaast worden 65 mensen als mogelijke extreemrechtse bedreiging gezien en 17 als extreemlinkse bedreiging. De cijfers komen na de aanslag op de Pride in Berlijn, waarbij een 21-jarige verdachte met een auto op een menigte inreed. Daarbij kwam een vrouw om het leven en raakte tientallen mensen gewond. De verdachte werd zondag door de politie doodgeschoten. De politie van Seattle heeft een 15-jarige verdachte aangehouden voor de schietpartij van zondag. Burgemeester Katie Wilson maakte dat maandag bekend. Bij het incident vielen 3 doden en minstens 4 gewonden tijdens een culinair festival bij de bekende Space Needle. Naar een tweede verdachte wordt nog gezocht. De politie vermoedt dat de schutters ook op elkaar hebben geschoten. De regering Trump vraagt het Amerikaanse Hoge Rechtshof om een presidentieel decreet tegen stemmen per post toch door te laten gaan, schrijft de New York Times. Een hof van beroep had delen van het decreet eerder geblokkeerd. Trump tekende het decreet eind maart omdat hij vindt dat stemmen per post tot fraude leidt. Meer dan 20 democratische procureurs-generaal noemen het decreet in strijd met de grondwet. Het Hoge Rechtshof geeft hen tot 3 augustus om te reageren op het verzoek van de regering. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. Frankrijk en Spanje komen met financiële steun voor burgers en bedrijven die getroffen zijn door de grote natuurbranden. De Spaanse regering roept de getroffen regio's dinsdag uit tot noodgebied. De regionale overheid in Madrid kondigde al een eerste pakket aan van 30 miljoen euro voor tijdelijke huisvesting en herstel. President Macron bezocht de getroffen regio rond Bordeaux en beloofde steun voor geëvacueerde bewoners en bedrijven die afhankelijk zijn van toerisme. De branden zijn nog niet onder controle en een nieuwe hittegolf zorgt de komende dagen voor extra gevaar.
7: De chipfondsen in Tokio en Seoul gingen dinsdag hard onderuit na forse koersverliezen in de Amerikaanse en Europese chipsector. De Nikkei daalde 4% en de Kospi in Seoul kelderde 10%. Japanse chipbedrijven als Advantest en Tokyo Electron verloren tot 18%, terwijl Samsung en SK Hynix 13% zakten. Aanleiding zijn zorgen over toenemende Chinese concurrentie bij de productie van geavanceerde chipmachines en chips. Volgens techsite The Information is China begonnen met de bouw van eigen chipmachines die werken met Deep Ultraviolet, DUV, immersielithografie. Een markt die nu wordt gedomineerd door ASML. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA waarschuwt dat stoelen in 453 Boeings van het type 737 MAX mogelijk geïnspecteerd moeten worden. De FAA heeft meldingen ontvangen over verkeerd geïnstalleerde stoelen. Als stoelen inderdaad niet goed zijn gemonteerd, lopen passagiers bij een noodlanding risico op verwondingen. Brazilië heeft de Wereldhandelsorganisatie ingeschakeld vanwege de importtarieven die de regering Trump heeft opgelegd. De Verenigde Staten rekenen 25% heffing op een aantal Braziliaanse producten wegens vermeende oneerlijke handelspraktijken. Daarnaast geldt een tarief van 12,5% op bepaalde producten samen met een aantal andere landen, omdat Brazilië te weinig zou doen tegen dwangarbeid. Brazilië noemt de heffingen ongerechtvaardigd en in strijd met de regels van de WTO.
8: Het aantal woningverkopen in Nederland komt dit jaar naar verwachting op het hoogste niveau ooit, meldt ING. De bank rekent op zo'n 245.000 verkopen, meer dan het huidige record van 242.000 uit 2017. Door het grote aanbod van voormalige huurwoningen die in de verkoop gaan, blijft de huizenprijsstijging beperkt tot zo'n 3%. Dat is fors minder dan de 9% van vorig jaar. Voor volgend jaar verwacht ING een verdere afname van de prijsstijging tot 1,5%.
7: Op Wall Street bleven beleggers maandag terughoudend door zorgen over de techsector en Chinese concurrentie. De Dow Jones-index won 0,5%, maar de Nasdaq verloor licht. De olieprijzen daalden fors, tot 9%, waardoor oliebedrijven terrein verloren en luchtvaartmaatschappijen juist profiteerden. Chipbedrijven als Nvidia en AMD zakten tot 11%. Later deze week komen grote techbedrijven met kwartaalcijfers en neemt de Federal Reserve een rentebesluit.
9: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
10: Tot slot het sportnieuws. Talon Griekspoor is op het tennistoernooi van Washington in de eerste ronde uitgeschakeld. De Nederlander verloor in 3 sets van de Chileen Alejandro Tabilo. Griekspoor trok de stand na een verloren eerste set nog gelijk, maar werd in de derde set vroeg gebroken en kon de schade niet meer repareren. 3 jaar geleden haalde hij nog de finale in de Amerikaanse hoofdstad.
6: Paolo Maldini en Leonardo zijn na 16 dagen alweer opgestapt bij de Italiaanse voetbalbond. Dat meldt Sky Sport Italia. De twee zouden hun functies hebben neergelegd na de mislukte poging om Andrea Pirlo aan te stellen als bondscoach. Pirlo's beoogde aanstelling stuitte op verzet vanwege zijn banden met een Russisch gokbedrijf. Maldini en Leonardo waren aangesteld om de voetbalcrisis in Italië te beëindigen, dat zich voor de laatste 3 WK's niet wist te kwalificeren. Ajax verhuurt aanvaller Julian Rijkhoff komend seizoen aan FC Andorra, dat uitkomt op het tweede niveau in Spanje. In de huurovereenkomst is een koopoptie opgenomen. Het contract van de 21-jarige spits in Amsterdam is ook verlengd tot medio 2028. Rijkhoff maakte in 2024 zijn debuut voor Ajax en speelde vorig seizoen op huurbasis voor Almere City. Voormalig bondscoach Carlos Alberto Parreira van Brazilië heeft de intensive care verlaten van het ziekenhuis waar hij vorige maand werd opgenomen. De 83-jarige Braziliaan werd behandeld voor een longontsteking en onderging een operatie nadat zijn toestand was verslechterd. Parreira leidt sinds 2023 aan de ziekte van Hodgkin, een vorm van lymfklierkanker. Hij won als bondscoach in 1994 het WK met Brazilië en coachte in totaal 5 verschillende landen op wereldkampioenschappen. Wielrenner Richard Carapaz heeft daags na de Tour in Boxmeer gewonnen. De Ecuadoraan van EF Education Easy Post hield in de 50ste editie van het criterium Tijmen Arendsman achter zich, met Jasper Philipsen als derde. Carapaz won 2 etappes in de Tour de France en pakte de eindzege in het bergklassement. Bij de vrouwen ging de overwinning naar Lieke Nooyen. Het Engelse profvoetbal begint komend seizoen met een proef tegen misbruik van blessurebehandelingen voor doelmannen. Bij een behandeling van een keeper moet de trainer direct een veldspeler aanwijzen die het veld verlaat en pas na minimaal een minuut speeltijd mag terugkeren. De maatregel is een reactie op situaties waarin keepers blessures leken te simuleren om tijd te rekken of tactische instructies te ontvangen. De proef geldt voor mannen en vrouwen en begint zaterdag met de eerste ronde van de League Cup. Dit was het laatste sportnieuws.
11: Je luistert naar Talk Radio.
12: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Goedemorgen. Vanochtend is het overwegend zonnig en droog. In het noorden kan er eerst wat bewolking zijn. Vanmiddag schijnt de zon volop en wordt het zomers warm. 24 graden op de Wadden tot zo'n 30 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten. Vanavond klaart het helemaal op. Morgen wordt het nog warmer, met in het zuidoosten mogelijk 35 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. Menselijke resten die in het najaar van 2023 aanspoelden op Texel zijn geïdentificeerd, meldt NH Nieuws. Het gaat om 2 mannen van 20 en 27 jaar uit Afghanistan. De politie Noord-Holland wist hen te identificeren via DNA-onderzoek in meerdere landen. Nabestaanden zijn vorige maand ingelicht door het Rode Kruis. Ze reageerden verdrietig, maar ook opgelucht.
2: De Belastingdienst heeft een tik op de vingers gekregen van de rechtbank Den Haag, schrijft het FD. De fiscus handelde volgens de rechter tegen beter weten in, bij een zaak tegen 2 oprichters van het Rotterdamse softwarebedrijf Mendix. Een van hen kreeg een aanslag van 35 miljoen euro, terwijl de fiscus al wist dat hij geen stand zou houden. De rechtbank oordeelde dat een buitensporige belastingdruk van bijna 100% dreigde. Mendix werd in 2018 voor 700 miljoen dollar verkocht aan Siemens. Bij een steekpartij in de Purmerhoek in Capelle aan de IJssel zijn 2 personen gewond geraakt. De politie heeft 1 verdachte aangehouden en doet uitgebreid onderzoek naar de toedracht. Bij het strand van Oost-Capelle is maandagavond een man overleden. Hij raakte tijdens het zwemmen in de problemen en werd nog gereanimeerd, maar de hulp mocht niet baten. Het ongeluk gebeurde rond 8:15 s'avonds. Meerdere boten van reddingsbrigade KNRM en een helikopter kwamen ter plaatse. De identiteit van het slachtoffer is niet bekend.
13: Honderden boeren hebben maandagavond bij het gemeentehuis in het Gelderse Borculo een brandbrief overhandigd aan het college van burgemeester en wethouders. Ze eisen dat de stikstofplannen van minister Van Essen worden ingetrokken. Aanleiding is een brief waarin staat dat de landbouw in 2030 ruim 20% minder ammoniak moet uitstoten. Ook op veel andere plekken in Nederland protesteerden boeren, onder meer langs snelwegen en op viaducten. Op 14 augustus volgt een landelijke actiedag in Den Bosch.
7: Een bezoeker van een Pride-evenement in Zandvoort is maandagmiddag mishandeld en uitgescholden. De politie heeft een minderjarige verdachte aangehouden. Waarschijnlijk was de geaardheid van het slachtoffer de aanleiding. Het incident gebeurde op de Grote Krocht in het centrum van Zandvoort. Het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis.
9: Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
9: Nu het buitenlands nieuws. Oekraïne heeft in de nacht van maandag op dinsdag meer dan 390 drones op Moskou afgevuurd. Volgens burgemeester Sobyanin werden de meeste onderschept door de Russische luchtverdediging. 81 drones werden vernietigd toen ze de stad naderden. Ook de gouverneur van de regio Moskou meldde aanvallen, waarbij woningen beschadigd raakten in Tsjechov en Vaulovo. De Israëlische premier Netanyahu is maandagavond in Washington geland. Dinsdag ontmoet hij de Amerikaanse president Trump in het Witte Huis. Het is volgens Israëlische media de eerste keer dat de twee elkaar persoonlijk treffen sinds het begin van de Iran-oorlog. Ze spreken naar verwachting over een akkoord tussen Israël en Libanon en over Gaza. Netanyahu woont naar verwachting ook de herdenkingsdienst bij voor de overleden senator Lindsey Graham. De Amerikaanse president Trump staat positiever tegenover zijn Oekraïnse collega Zelensky, schrijft The Wall Street Journal. Trump bewondert volgens ingewijden de Oekraïnse drone-industrie en heeft respect voor Zelensky omdat Oekraïne aanvallen uitvoert tot diep in Rusland. De twee ontmoeten elkaar dinsdag in het Witte Huis, waar vrede tussen Rusland en Oekraïne naar verwachting één van de gespreksonderwerpen is. Zelensky bezoekt ook de Senaat en woont de herdenkingsdienst bij van de overleden senator Lindsey Graham. De Duitse federale recherche klassificeert 410 mensen als islamistische, terroristische of extremistische bedreiging, meldt de mediagroep RND. Daarnaast worden 65 mensen als mogelijke extreemrechtse bedreiging gezien en 17 als extreemlinkse bedreiging. De cijfers komen na de aanslag op de Pride in Berlijn, waarbij een 21-jarige verdachte met een auto op een menigte inreed. Daarbij kwam een vrouw om het leven en raakte tientallen mensen gewond. De verdachte werd zondag door de politie doodgeschoten. De politie van Seattle heeft een 15-jarige verdachte aangehouden voor de schietpartij van zondag. Burgemeester Katie Wilson maakte dat maandag bekend. Bij het incident vielen 3 doden en minstens 4 gewonden tijdens een culinair festival bij de bekende Space Needle. Naar een tweede verdachte wordt nog gezocht. De politie vermoedt dat de schutters ook op elkaar hebben geschoten. De regering Trump vraagt het Amerikaanse Hoge Rechtshof om een presidentieel decreet tegen stemmen per post toch door te laten gaan, schrijft de New York Times. Een hof van beroep had delen van het decreet eerder geblokkeerd. Trump tekende het decreet eind maart omdat hij vindt dat stemmen per post tot fraude leidt. Meer dan 20 democratische procureurs-generaal noemen het decreet in strijd met de grondwet. Het Hoge Rechtshof geeft hen tot 3 augustus om te reageren op het verzoek van de regering. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
9: En nu het economisch nieuws. Taiwanese aanklagers hebben een medewerker van Nvidia aangehouden op verdenking van het smokkelen van AI-chips naar China, meldt Bloomberg. De chercheurs doorzochten zijn woning en zijn werkplek op het Nvidia-kantoor in Taipei. De rechtbank gaf toestemming om de medewerker vast te houden wegens valsheid in geschriften en misbruik van vertrouwen. Het is mogelijk het eerste bekende geval waarin juridische stappen worden genomen tegen een medewerker van de Amerikaanse chipfabrikant.
7: Mercedes-Benz verwacht nu een lagere omzet dan vorig jaar, waar het eerder nog uitging van een gelijkblijvend niveau. Het Duitse autoconcern heeft last van een zwakkere vraag in China, waar de verkoop in het tweede kwartaal met 30% daalde. De totale omzet kwam uit op 32 miljard euro, 3% minder dan een jaar eerder. Dankzij kostenbesparingen steeg de winst wel met 13% naar 1,1 miljard euro. Frankrijk en Spanje komen met financiële steun voor burgers en bedrijven die getroffen zijn door de grote natuurbranden. De Spaanse regering roept de getroffen regio's dinsdag uit tot noodgebied. De regionale overheid in Madrid kondigde al een eerste pakket aan van 30 miljoen euro voor tijdelijke huisvesting en herstel. President Macron bezocht de getroffen regio rond Bordeaux en beloofde steun voor geëvacueerde bewoners en bedrijven die afhankelijk zijn van toerisme. De branden zijn nog niet onder controle en een nieuwe hittegolf zorgt de komende dagen voor extra gevaar. De chipfondsen in Tokio en Seoul gingen dinsdag hard onderuit na forse koersverliezen in de Amerikaanse en Europese chipsector. De Nikkei daalde 4% en de Kospi in Seoul kelderde 10%. Japanse chipbedrijven als Advantest en Tokyo Electron verloren tot 18%, terwijl Samsung en SK Hynix 13% zakten. Aanleiding zijn zorgen over toenemende Chinese concurrentie bij de productie van geavanceerde chipmachines en chips. Volgens techsite The Information is China begonnen met de bouw van eigen chipmachines die werken met Deep Ultraviolet, DUV, immersielithografie. Een markt die nu wordt gedomineerd door ASML. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA waarschuwt dat stoelen in 453 Boeings van het type 737 MAX mogelijk geïnspecteerd moeten worden. De FAA heeft meldingen ontvangen over verkeerd geïnstalleerde stoelen. Als stoelen inderdaad niet goed zijn gemonteerd, lopen passagiers bij een noodlanding risico op verwondingen. Brazilië heeft de Wereldhandelsorganisatie ingeschakeld vanwege de importtarieven die de regering Trump heeft opgelegd. De Verenigde Staten rekenen 25% heffing op een aantal Braziliaanse producten wegens vermeende oneerlijke handelspraktijken. Daarnaast geldt een tarief van 12,5% op bepaalde producten, samen met een aantal andere landen, omdat Brazilië te weinig zou doen tegen dwangarbeid. Brazilië noemt de heffingen ongerechtvaardigd en in strijd met de regels van de WTO.
9: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
14: Tot slot het sportnieuws. Talon Griekspoor is op het tennistoernooi van Washington in de eerste ronde uitgeschakeld. De Nederlander verloor in 3 sets van de Chileen Alejandro Tabilo. Griekspoor trok de stand na een verloren eerste set nog gelijk, maar werd in de 3e set vroeg gebroken en kon de schade niet meer repareren. 3 jaar geleden haalde hij nog de finale in de Amerikaanse hoofdstad.
15: Paolo Maldini en Leonardo zijn na 16 dagen alweer opgestapt bij de Italiaanse voetbalbond. Dat meldt Sky Sport Italia. De twee zouden hun functies hebben neergelegd na de mislukte poging om Andrea Pirlo aan te stellen als bondscoach. Pirlo's beoogde aanstelling stuitte op verzet vanwege zijn banden met een Russisch gokbedrijf. Maldini en Leonardo waren aangesteld om de voetbalcrisis in Italië te beëindigen, dat zich voor de laatste 3 WK's niet wist te kwalificeren.
16: Ajax verhuurt aanvaller Julian Rijkhoff komend seizoen aan FC Andorra, dat uitkomt op het tweede niveau in Spanje. In de huurovereenkomst is een koopoptie opgenomen. Het contract van de 21-jarige spits in Amsterdam is ook verlengd tot medio 2028. Rijkhoff maakte in 2024 zijn debuut voor Ajax en speelde vorig seizoen op huurbasis voor Almere City.
17: Voormalig bondscoach Carlos Alberto Parreira van Brazilië heeft de intensive care verlaten van het ziekenhuis waar hij vorige maand werd opgenomen. De 83-jarige Braziliaan werd behandeld voor een longontsteking en onderging een operatie nadat zijn toestand was verslechterd.
18: Parera lijdt sinds 2023 aan de ziekte van Hodgkin, een vorm van lymfklierkanker. Hij won als bondscoach in 1994 het WK met Brazilië en coachte in totaal 5 verschillende landen op wereldkampioenschappen.
19: Wielrenner Richard Carapaz heeft daags na de Tour in Boxmeer gewonnen. De Ecuadoraan van EF Education Easy Post hield in de 50ste editie van het criterium Tijmen Arendsman achter zich, met Jasper Philipsen als derde. Carapaz won 2 etappes in de Tour de France en pakte de eindzege in het bergklassement. Bij de vrouwen ging de overwinning naar Lieke Nooyen.
20: Het Engelse profvoetbal begint komend seizoen met een proef tegen misbruik van blessurebehandelingen voor doelmannen. Bij een behandeling van een keeper moet de trainer direct een veldspeler aanwijzen die het veld verlaat en pas na minimaal een minuut speeltijd mag terugkeren. De maatregel is een reactie op situaties waarin keepers blessures leken te simuleren om tijd te rekken of tactische instructies te ontvangen. De proef geldt voor mannen en vrouwen en begint zaterdag met de eerste ronde van de League Cup.
21: Dit was het laatste sportnieuws.
22: Je luistert naar Talk Radio.
23: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
24: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Goedemorgen. Vandaag wordt het een zonovergoten dag. In het noorden trekt vanochtend nog wat bewolking over, maar verder schijnt de zon volop. Het blijft overal droog. De temperatuur loopt op tot 24 graden op de Wadden en plaatselijk 30 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten. Morgen wordt het nog warmer, met temperaturen tot wel 35 graden in het zuidoosten.
25: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
26: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
27: Dit is het Binnenlands Nieuws. Menselijke resten die in het najaar van 2023 aanspoelden op Texel zijn geïdentificeerd, meldt NH Nieuws. Het gaat om 2 mannen van 20 en 27 jaar uit Afghanistan. De politie Noord-Holland wist hen te identificeren via DNA-onderzoek in meerdere landen. Nabestaanden zijn vorige maand ingelicht door het Rode Kruis. Ze reageerden verdrietig, maar ook opgelucht.
28: De Belastingdienst heeft een tik op de vingers gekregen van de rechtbank Den Haag, schrijft het FD. De fiscus handelde volgens de rechter tegen beter weten in, bij een zaak tegen 2 oprichters van het Rotterdamse softwarebedrijf Mendix. Een van hen kreeg een aanslag van 35 miljoen euro, terwijl de fiscus al wist dat hij geen stand zou houden. De rechtbank oordeelde dat een buitensporige belastingdruk van bijna 100% dreigde. Mendix werd in 2018 voor 700 miljoen dollar verkocht aan Siemens. Bij een steekpartij aan de Purmerhoek in Capelle aan de IJssel zijn 2 personen gewond geraakt. De politie heeft 1 verdachte aangehouden en doet uitgebreid onderzoek naar de toedracht. Bij het strand van Oost-Capelle is maandagavond een man overleden. Hij raakte tijdens het zwemmen in de problemen en werd nog gereanimeerd, maar de hulp mocht niet baten. Het ongeluk gebeurde rond 8:15 s'avonds. Meerdere boten van reddingsbrigade KNRM en een helikopter kwamen ter plaatse. De identiteit van het slachtoffer is niet bekend.
29: Honderden boeren hebben maandagavond bij het gemeentehuis in het Gelderse Borculo een brandbrief overhandigd aan het college van burgemeester en wethouders. Ze eisen dat de stikstofplannen van minister Van Essen worden ingetrokken. Aanleiding is een brief waarin staat dat de landbouw in 2030 ruim 20% minder ammoniak moet uitstoten. Ook op veel andere plekken in Nederland protesteerden boeren, onder meer langs snelwegen en op viaducten. Op 14 augustus volgt een landelijke actiedag in Den Bosch.
30: Een bezoeker van een Pride-evenement in Zandvoort is maandagmiddag mishandeld en uitgescholden.
7: De politie heeft een minderjarige verdachte aangehouden. Waarschijnlijk was de geaardheid van het slachtoffer de aanleiding. Het incident gebeurde op de Grote Krocht in het centrum van Zandvoort. Het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis. Dit was het Binnenlands Nieuws.
26: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
7: Nu het buitenlands nieuws. Een 18-jarige jongen wilde vorig jaar een terroristische aanslag plegen op de Pride in Leuven. Hij staat in november samen met een medeverdachte terecht, meldt het laatste nieuws. De tiener zocht wapens via Telegram en trok daarmee de aandacht van de politie. Hij legde contact met een undercoveragent en werd aangehouden. Na maandenlang voorarrest is hij inmiddels weer vrij. Oekraïne heeft in de nacht van maandag op dinsdag meer dan 390 drones op Moskou afgevuurd. Volgens burgemeester Sobyanin werden de meeste onderschept door de Russische luchtverdediging. 81 drones werden vernietigd toen ze de stad naderden. Ook de gouverneur van de regio Moskou meldde aanvallen, waarbij woningen beschadigd raakten in Tsjechov en Vaulovo. De Israëlische premier Netanyahu is maandagavond in Washington geland. Dinsdag ontmoet hij de Amerikaanse president Trump in het Witte Huis. Het is volgens Israëlische media de eerste keer dat de twee elkaar persoonlijk treffen sinds het begin van de Iran-oorlog. Ze spreken naar verwachting over een akkoord tussen Israël en Libanon en over Gaza. Netanyahu woont naar verwachting ook de herdenkingsdienst bij voor de overleden senator Lindsey Graham. De Amerikaanse president Trump staat positiever tegenover zijn Oekraïnse collega Zelensky, schrijft The Wall Street Journal. Trump bewondert volgens ingewijden de Oekraïnse drone-industrie en heeft respect voor Zelensky omdat Oekraïne aanvallen uitvoert tot diep in Rusland. De twee ontmoeten elkaar dinsdag in het Witte Huis, waar vrede tussen Rusland en Oekraïne naar verwachting één van de gespreksonderwerpen is. Zelensky bezoekt ook de Senaat en woont de herdenkingsdienst bij van de overleden senator Lindsey Graham. De Duitse federale recherche klassificeert 410 mensen als islamistische, terroristische of extremistische bedreiging, meldt de mediagroep RND. Daarnaast worden 65 mensen als mogelijke extreemrechtse bedreiging gezien en 17 als extreemlinkse bedreiging. De cijfers komen na de aanslag op de Pride in Berlijn, waarbij een 21-jarige verdachte met een auto op een menigte inreed. Daarbij kwam een vrouw om het leven en raakte tientallen mensen gewond. De verdachte werd zondag door de politie doodgeschoten. De politie van Seattle heeft een 15-jarige verdachte aangehouden voor de schietpartij van zondag. Burgemeester Katie Wilson maakte dat maandag bekend. Bij het incident vielen 3 doden en minstens 4 gewonden tijdens een culinair festival bij de bekende Space Needle. Naar een tweede verdachte wordt nog gezocht. De politie vermoedt dat de schutters ook op elkaar hebben geschoten. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
26: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
7: En nu het economisch nieuws. Taiwanese aanklagers hebben een medewerker van Nvidia aangehouden op verdenking van het smokkelen van AI-chips naar China, meldt Bloomberg. Rechercheurs doorzochten zijn woning en zijn bureau op het Nvidia-kantoor in Taipei. Het is mogelijk de eerste keer dat juridische stappen worden genomen tegen een medewerker van de Amerikaanse chipfabrikant. Eerder werden al 3 personen gearresteerd voor het vervalsen van exportdocumenten. Daarnaast is een oud-medewerker van TSMC aangeklaagd voor het stelen van bedrijfsgeheimen, met de intentie die naar China te brengen. Mercedes-Benz verwacht nu een lagere omzet dan vorig jaar, waar het eerder nog uitging van een gelijkblijvend niveau.
0: Het Duitse autoconcern heeft last van een zwakkere vraag in China, waar de verkoop in het tweede kwartaal met 30% daalde. De totale omzet kwam uit op 32 miljard euro, 3% minder dan een jaar eerder. Dankzij kostenbesparingen steeg de winst wel met 13% naar 1,1 miljard euro.
1: Frankrijk en Spanje komen met

0: De chipfondsen in Tokio en Seoul gingen dinsdag hard onderuit na forse koersverliezen in de Amerikaanse en Europese chipsector. De Nikkei daalde 4% en de Kospi in Seoul kelderde 10%. Japanse chipbedrijven als Advantest en Tokyo Electron verloren tot 18%, terwijl Samsung en SK Hynix 13% zakten. Aanleiding zijn zorgen over toenemende Chinese concurrentie bij de productie van geavanceerde chipmachines en chips. Volgens techsite The Information is China begonnen met de bouw van eigen chipmachines die werken met Deep Ultraviolet, DUV, immersielithografie. Een markt die nu wordt gedomineerd door ASML. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA waarschuwt dat stoelen in 453 Boeings van het type 737 MAX mogelijk geïnspecteerd moeten worden. De FAA heeft meldingen ontvangen over verkeerd geïnstalleerde stoelen. Als stoelen inderdaad niet goed zijn gemonteerd, lopen passagiers bij een noodlanding risico op verwondingen. Brazilië heeft de Wereldhandelsorganisatie ingeschakeld vanwege de importtarieven die de regering Trump heeft opgelegd. De Verenigde Staten rekenen 25% heffing op een aantal Braziliaanse producten wegens vermeende oneerlijke handelspraktijken. Daarnaast geldt een tarief van 12,5% op bepaalde producten, samen met een aantal andere landen, omdat Brazilië te weinig zou doen tegen dwangarbeid. Brazilië noemt de heffingen ongerechtvaardigd en in strijd met de regels van de WTO. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Talon Griekspoor is op het tennistoernooi van Washington in de eerste ronde uitgeschakeld. De Nederlander verloor in 3 sets van de Chileen Alejandro Tabilo. Griekspoor trok de stand na een verloren eerste set nog gelijk, maar werd in de derde set vroeg gebroken en kon de schade niet meer repareren. 3 jaar geleden haalde hij nog de finale in de Amerikaanse hoofdstad. Paolo Maldini en Leonardo zijn na 16 dagen alweer opgestapt bij de Italiaanse voetbalbond. Dat meldt Sky Sport Italia. De twee zouden hun functies hebben neergelegd na de mislukte poging om Andrea Pirlo aan te stellen als bondscoach. Pirlo's beoogde aanstelling stuitte op verzet vanwege zijn banden met een Russisch gokbedrijf. Maldini en Leonardo waren aangesteld om de voetbalcrisis in Italië te beëindigen, dat zich voor de laatste 3 WK's niet wist te kwalificeren. Ajax verhuurt aanvaller Julian Rijkhoff komend seizoen aan FC Andorra, dat uitkomt op het tweede niveau in Spanje. In de huurovereenkomst is een koopoptie opgenomen. Het contract van de 21-jarige spits in Amsterdam is ook verlengd tot medio 2028. Rijkhoff maakte in 2024 zijn debuut voor Ajax en speelde vorig seizoen op huurbasis voor Almere City. Voormalig bondscoach Carlos Alberto Parreira van Brazilië heeft de intensive care verlaten van het ziekenhuis waar hij vorige maand werd opgenomen. De 83-jarige Braziliaan werd behandeld voor een longontsteking en onderging een operatie nadat zijn toestand was verslechterd. Parreira leidt sinds 2023 aan de ziekte van Hodgkin, een vorm van lymfklierkanker. Hij won als bondscoach in 1994 het WK met Brazilië en coachte in totaal 5 verschillende landen op wereldkampioenschappen. Wielrenner Richard Carapaz heeft daags na de Tour in Boxmeer gewonnen. De Ecuadoraan van EF Education Easy Post hield in de 50ste editie van het criterium Tijmen Arendsman achter zich, met Jasper Philipsen als derde. Carapaz won 2 etappes in de Tour de France en pakte de eindzege in het bergklassement. Bij de vrouwen ging de overwinning naar Lieke Nooyen. Het Engelse profvoetbal begint komend seizoen met een proef tegen misbruik van blessurebehandelingen voor doelmannen. Bij een behandeling van een keeper moet de trainer direct een veldspeler aanwijzen die het veld verlaat en pas na minimaal een minuut speeltijd mag terugkeren. De maatregel is een reactie op situaties waarin keepers blessures leken te simuleren om tijd te

0: kijken of tactische instructies te ontvangen. De proef geldt voor mannen en vrouwen en begint zaterdag met de eerste ronde van de League Cup. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Goedemorgen. Vandaag wordt het een zonnige en droge dag. In het noorden is er vanochtend nog wat bewolking, maar vanmiddag schijnt de zon volop. Het wordt zomers warm, met temperaturen van 24 graden op de Wadden tot plaatselijk 30 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten. Morgen wordt het nog warmer, met in het zuidoosten mogelijk 35 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Menselijke resten die in het najaar van 2023 aanspoelden op Texel zijn geïdentificeerd, meldt NH Nieuws. Het gaat om twee mannen van 20 en 27 jaar uit Afghanistan. De politie Noord-Holland wist hen te identificeren via DNA-onderzoek in meerdere landen. Nabestaanden zijn vorige maand ingelicht door het Rode Kruis. Ze reageerden verdrietig, maar ook opgelucht. De Belastingdienst heeft een tik op de vingers gekregen van de rechtbank Den Haag, schrijft het FD. De fiscus handelde volgens de rechter tegen beter weten in, bij een zaak tegen twee oprichters van het Rotterdamse softwarebedrijf Mendix. Een van hen kreeg een aanslag van 35 miljoen euro, terwijl de fiscus al wist dat hij geen stand zou houden. De rechtbank oordeelde dat een buitensporige belastingdruk van bijna 100% dreigde. Mendix werd in 2018 voor 700 miljoen dollar verkocht aan Siemens. Bij een steekpartij in de Purmerhoek in Capelle aan de IJssel zijn twee personen gewond geraakt. De politie heeft één verdachte aangehouden en doet uitgebreid onderzoek naar de toedracht. Bij het strand van Oost-Capelle is maandagavond een man overleden. Hij raakte tijdens het zwemmen in de problemen en werd nog gereanimeerd, maar de hulp mocht niet baten. Het ongeluk gebeurde rond 7:15 s'avonds. Meerdere boten van reddingsbrigade KNRM en een helikopter kwamen ter plaatse. De identiteit van het slachtoffer is niet bekend. Honderden boeren hebben maandagavond bij het gemeentehuis in het Gelderse Borculo een brandbrief overhandigd aan het college van burgemeester en wethouders. Ze eisen dat de stikstofplannen van minister Van Essen worden ingetrokken. Aanleiding is een brief waarin staat dat de landbouw in 2030 ruim 20% minder ammoniak moet uitstoten. Ook op veel andere plekken in Nederland protesteerden boeren, onder meer langs snelwegen en op viaducten. Op 14 augustus volgt een landelijke actiedag in Den Bosch. Een bezoeker van een Pride-evenement in Zandvoort is maandagmiddag mishandeld en uitgescholden. De politie heeft een minderjarige verdachte aangehouden. Waarschijnlijk was de geaardheid van het slachtoffer de aanleiding. Het incident gebeurde op de Grote Krocht in het centrum van Zandvoort. Het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. Een 18-jarige jongen wilde vorig jaar een terroristische aanslag plegen op de Pride in Leuven. Hij staat in november samen met een medeverdachte terecht, meldt het laatste nieuws. De tiener zocht wapens via Telegram en trok daarmee de aandacht van de politie. Hij legde contact met een undercoveragent en werd aangehouden. Na maandenlang voorarrest is hij inmiddels weer vrij. Oekraïne heeft in de nacht van maandag op dinsdag meer dan 390 drones op Moskou afgevuurd. Volgens burgemeester Sobyanin werden de meeste onderschept door de Russische luchtverdediging. 81 drones werden vernietigd toen ze de stad naderden. Ook de gouverneur van de regio Moskou meldde aanvallen, waarbij woningen beschadigd raakten in Tsjechov en Vaulovo. De Israëlische premier Netanyahu is maandagavond in Washington geland. Dinsdag ontmoet hij de Amerikaanse president Trump in het Witte Huis. Het is volgens Israëlische media de eerste keer dat de twee elkaar persoonlijk treffen sinds het begin van de Iran-oorlog. Ze spreken naar verwachting over een akkoord tussen Israël en Libanon en over Gaza. Netanyahu woont naar verwachting ook de herdenkingsdienst bij voor de overleden senator Lindsey Graham. De Amerikaanse president Trump staat positiever tegenover zijn Oekraïense collega Zelensky, schrijft The Wall Street Journal. Trump bewondert volgens ingewijden de Oekraïense drone-industrie en heeft respect voor Zelensky omdat Oekraïne aanvallen uitvoert tot diep in Rusland. De twee ontmoeten elkaar dinsdag in het Witte Huis, waar vrede tussen Rusland en Oekraïne naar verwachting één van de gespreksonderwerpen is. Zelensky bezoekt ook de Senaat en woont de herdenkingsdienst bij van de overleden senator Lindsey Graham. De Duitse federale recherche klassificeert 410 mensen als islamistische, terroristische of extremistische bedreiging, meldt de mediagroep RND. Daarnaast worden 65 mensen als mogelijke extreemrechtse bedreiging gezien en 17 als extreemlinkse bedreiging. De cijfers komen na de aanslag op de Pride in Berlijn, waarbij een 21-jarige verdachte met een auto op een menigte inreed. Daarbij kwam een vrouw om het leven en raakte tientallen mensen gewond. De verdachte werd zondag door de politie doodgeschoten. De politie van Seattle heeft een 15-jarige verdachte aangehouden voor de schietpartij van zondag. Burgemeester Katie Wilson maakte dat maandag bekend. Bij het incident vielen 3 doden en minstens 4 gewonden tijdens een culinair festival bij de bekende Space Needle. Naar een tweede verdachte wordt nog gezocht. De politie vermoedt dat de schutters ook op elkaar hebben geschoten. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. Basic Fit heeft in de eerste jaarhelft opnieuw flink meer leden getrokken. De fitnessketen telt nu ruim 6 miljoen leden, zo'n 1,5 miljoen meer dan een jaar geleden. Het aantal vestigingen groeide naar ongeveer 2200. De omzet steeg met 18% naar 800 miljoen euro en het bedrijf draaide weer winst. Basic Fit heeft ook zijn winstverwachting voor heel dit jaar verhoogd. Taiwanese aanklagers hebben een medewerker van Nvidia aangehouden op verdenking van het smokkelen van AI-chips naar China, meldt Bloomberg. Rechercheurs doorzochten zijn woning en zijn bureau op het Nvidia-kantoor in Taipei. Het is mogelijk de eerste keer dat juridische stappen worden genomen tegen een medewerker van de Amerikaanse chipfabrikant. Eerder werden al 3 personen gearresteerd voor het vervalsen van exportdocumenten. Daarnaast is een oud-medewerker van TSMC aangeklaagd voor het stelen van bedrijfsgeheimen, met de intentie die naar China te brengen. Mercedes-Benz verwacht nu een lagere omzet dan vorig jaar, waar het eerder nog uitging van een gelijkblijvend niveau. Het Duitse autoconcern heeft last van een zwakkere vraag in China, waar de verkoop in het tweede kwartaal met 30% daalde. De totale omzet kwam uit op 32 miljard euro, 3% minder dan een jaar eerder. Dankzij kostenbesparingen steeg de winst wel met 13% naar 1,1 miljard euro. Frankrijk en Spanje komen met financiële steun voor burgers en bedrijven die getroffen zijn door de grote natuurbranden. De Spaanse regering roept de getroffen regio's dinsdag uit tot noodgebied. De regionale overheid in Madrid kondigde al een eerste pakket aan van 30 miljoen euro voor tijdelijke huisvesting en herstel. President Macron bezocht de getroffen regio rond Bordeaux en beloofde steun voor geëvacueerde bewoners en bedrijven die afhankelijk zijn van toerisme. De branden zijn nog niet onder controle en een nieuwe hittegolf zorgt de komende dagen voor extra gevaar. De chipfondsen in Tokio en Seoul gingen dinsdag hard onderuit na forse koersverliezen in de Amerikaanse en Europese chipsector. De Nikkei daalde 4% en de Kospi in Seoul kelderde 10%. Japanse chipbedrijven als Advantest en Tokyo Electron verloren tot 18%, terwijl Samsung en SK Hynix 13% zakten. Aanleiding zijn zorgen over toenemende Chinese concurrentie bij de productie van geavanceerde chipmachines en chips. Volgens techsite The Information is China begonnen met de bouw van eigen chipmachines die werken met Deep Ultraviolet, DUV, immersielithografie. Een markt die nu wordt gedomineerd door ASML. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA waarschuwt dat stoelen in 453 Boeings van het type 737 MAX mogelijk geïnspecteerd moeten worden. De FAA heeft meldingen ontvangen over verkeerd geïnstalleerde stoelen. Als stoelen inderdaad niet goed zijn gemonteerd, lopen passagiers bij een noodlanding risico op verwondingen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
0: Tot slot het sportnieuws. Talon Griekspoor is op het tennistoernooi van Washington in de eerste ronde uitgeschakeld. De Nederlander verloor in 3 sets van de Chileen Alejandro Tabilo. Griekspoor trok de stand na een verloren eerste set nog gelijk, maar werd in de derde set vroeg gebroken en kon de schade niet meer repareren. 3 jaar geleden haalde hij nog de finale in de Amerikaanse hoofdstad. Paolo Maldini en Leonardo zijn na 16 dagen alweer opgestapt bij de Italiaanse voetbalbond. Dat meldt Sky Sport Italia. De twee zouden hun functies hebben neergelegd na de mislukte poging om Andrea Pirlo aan te stellen als bondscoach. Pirlo's beoogde aanstelling stuitte op verzet vanwege zijn banden met een Russisch gokbedrijf. Maldini en Leonardo waren aangesteld om de voetbalcrisis in Italië te beëindigen, dat zich voor de laatste 3 WK's niet wist te kwalificeren. Ajax verhuurt aanvaller Julian Rijkhoff komend seizoen aan FC Andorra, dat uitkomt op het tweede niveau in Spanje. In de huurovereenkomst is een koopoptie opgenomen. Het contract van de 21-jarige spits in Amsterdam is ook verlengd tot medio 2028. Rijkhoff maakte in 2024 zijn debuut voor Ajax en speelde vorig seizoen op huurbasis voor Almere City. Voormalig bondscoach Carlos Alberto Parreira van Brazilië heeft de intensive care verlaten van het ziekenhuis waar hij vorige maand werd opgenomen. De 83-jarige Braziliaan werd behandeld voor een longontsteking en onderging een operatie nadat zijn toestand was verslechterd. Parreira leidt sinds 2023 aan de ziekte van Hodgkin, een vorm van lymfklierkanker. Hij won als bondscoach in 1994 het WK met Brazilië en coachte in totaal 5 verschillende landen op wereldkampioenschappen. Wielrenner Richard Carapaz heeft daags na de Tour in Boxmeer gewonnen. De Ecuadoraan van EF Education Easy Post hield in de 50ste editie van het criterium Tijmen Arendsman achter zich, met Jasper Philipsen als derde. Carapaz won 2 etappes in de Tour de France en pakte de eindzege in het bergklassement. Bij de vrouwen ging de overwinning naar Lieke Nooyen. Het Engelse profvoetbal begint komend seizoen met een proef tegen misbruik van blessurebehandelingen voor doelmannen. Bij een behandeling van een keeper moet de trainer direct een veldspeler aanwijzen die het veld verlaat en pas na minimaal een minuut speeltijd mag terugkeren. De maatregel is een reactie op situaties waarin keepers blessures leken te simuleren om tijd te rekken of tactische instructies te ontvangen. De proef geldt voor mannen en vrouwen en begint zaterdag met de eerste ronde van de League Cup. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
5: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Goedemorgen. Vandaag wordt het een mooie zomerse dag. Vanochtend in het noorden nog wat bewolking, maar verder volop zon en droog. De temperatuur loopt op naar 24 graden op de Wadden tot plaatselijk 30 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten. Vanavond draait de wind naar het oosten en klaart het helemaal op. Morgen wordt het nog warmer, met maxima tot 35 graden in het zuidoosten.
6: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Menselijke resten die in het najaar van 2023 aanspoelden op Texel zijn geïdentificeerd, meldt NH Nieuws. Het gaat om twee mannen van 20 en 27 jaar uit Afghanistan. De politie Noord-Holland wist hen te identificeren via DNA-onderzoek in meerdere landen. Nabestaanden zijn vorige maand ingelicht door het Rode Kruis. Ze reageerden verdrietig, maar ook opgelucht. De Belastingdienst heeft een tik op de vingers gekregen van de rechtbank Den Haag, schrijft het FD. De fiscus handelde volgens de rechter tegen beter weten in, bij een zaak tegen twee oprichters van het Rotterdamse softwarebedrijf Mendix. Een van hen kreeg een aanslag van 35 miljoen euro, terwijl de fiscus al wist dat hij geen stand zou houden. De rechtbank oordeelde dat een buitensporige belastingdruk van bijna 100% dreigde. Mendix werd in 2018 voor 700 miljoen dollar verkocht aan Siemens. Bij een steekpartij in de Purmerhoek in Capelle aan de IJssel zijn twee personen gewond geraakt. De politie heeft één verdachte aangehouden en doet uitgebreid onderzoek naar de toedracht. Bij het strand van Oost-Capelle is maandagavond een man overleden. Hij raakte tijdens het zwemmen in de problemen en werd nog gereanimeerd, maar de hulp mocht niet baten. Het ongeluk gebeurde rond 8:15 s'avonds. Meerdere boten van reddingsbrigade KNRM en een helikopter kwamen ter plaatse. De identiteit van het slachtoffer is niet bekend. Honderden boeren hebben maandagavond bij het gemeentehuis in het Gelderse Borculo een brandbrief overhandigd aan het college van burgemeester en wethouders. Ze eisen dat de stikstofplannen van minister Van Essen worden ingetrokken. Aanleiding is een brief waarin staat dat de landbouw in 2030 ruim 20% minder ammoniak moet uitstoten. Ook op veel andere plekken in Nederland protesteerden boeren, onder meer langs snelwegen en op viaducten. Op 14 augustus volgt een landelijke actiedag in Den Bosch. Een bezoeker van een Pride-evenement in Zandvoort is maandagmiddag mishandeld en uitgescholden. De politie heeft een minderjarige verdachte aangehouden. Waarschijnlijk was de geaardheid van het slachtoffer de aanleiding. Het incident gebeurde op de Grote Krocht in het centrum van Zandvoort. Het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. Een 18-jarige jongen wilde vorig jaar een terroristische aanslag plegen op de Pride in Leuven. Hij staat in november samen met een medeverdachte terecht, meldt het laatste nieuws. De tiener zocht wapens via Telegram en trok daarmee de aandacht van de politie. Hij legde contact met een undercoveragent en werd aangehouden. Na maandenlang voorarrest is hij inmiddels weer vrij. Oekraïne heeft in de nacht van maandag op dinsdag meer dan 390 drones op Moskou afgevuurd. Volgens burgemeester Sobyanin werden de meeste onderschept door de Russische luchtverdediging. 81 drones werden vernietigd toen ze de stad naderden. Ook de gouverneur van de regio Moskou meldde aanvallen, waarbij woningen beschadigd raakten in Tsjechov en Vaulovo. De Israëlische premier Netanyahu is maandagavond in Washington geland. Dinsdag ontmoet hij de Amerikaanse president Trump in het Witte Huis. Het is volgens Israëlische media de eerste keer dat de twee elkaar persoonlijk treffen sinds het begin van de Iran-oorlog. Ze spreken naar verwachting over een akkoord tussen Israël en Libanon en over Gaza. Netanyahu woont naar verwachting ook de herdenkingsdienst bij voor de overleden senator Lindsey Graham. De Amerikaanse president Trump staat positiever tegenover zijn Oekraïnse collega Zelensky, schrijft The Wall Street Journal. Trump bewondert volgens ingewijden de Oekraïnse drone-industrie en heeft respect voor Zelensky omdat Oekraïne aanvallen uitvoert tot diep in Rusland. De twee ontmoeten elkaar dinsdag in het Witte Huis, waar vrede tussen Rusland en Oekraïne naar verwachting één van de gespreksonderwerpen is. Zelensky bezoekt ook de Senaat en woont de herdenkingsdienst bij van de overleden senator Lindsey Graham. De Duitse federale recherche klassificeert 410 mensen als islamistische, terroristische of extremistische bedreiging, meldt de mediagroep RND. Daarnaast worden 65 mensen als mogelijke extreemrechtse bedreiging gezien en 17 als extreemlinkse bedreiging. De cijfers komen na de aanslag op de Pride in Berlijn, waarbij een 21-jarige verdachte met een auto op een menigte inreed. Daarbij kwam een vrouw om het leven en raakte tientallen mensen gewond. De verdachte werd zondag door de politie doodgeschoten. De politie van Seattle heeft een 15-jarige verdachte aangehouden voor de schietpartij van zondag. Burgemeester Katie Wilson maakte dat maandag bekend. Bij het incident vielen 3 doden en minstens 4 gewonden tijdens een culinair festival bij de bekende Space Needle. Naar een tweede verdachte wordt nog gezocht. De politie vermoedt dat de schutters ook op elkaar hebben geschoten. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. Unilever heeft afgelopen kwartaal de sterkste volumegroei in meer dan 10 jaar laten zien. De verkoop van producten als Dove en Vaseline steeg fors, terwijl prijsverhogingen nog nauwelijks werden doorgevoerd. De omzet kwam ondanks negatieve wisselkoerseffecten hoger uit dan een jaar eerder. Voor heel dit jaar verwacht Unilever een onderliggende omzetgroei van 4-6%, vooral dankzij prijsverhogingen in de tweede jaarhelft. Philips heeft in het tweede kwartaal 186 miljoen euro teruggekregen van de Amerikaanse overheid voor eerder betaalde importheffingen. Topman Roy Jacobs noemt het een eenmalige meevaller, omdat het Amerikaanse Hoge Rechtshof een groot deel van de heffingen van president Trump onwettig had verklaard. In het derde kwartaal verwacht Philips hooguit nog enkele miljoenen uit die terugbetaling. Dankzij de meevaller verhoogt het bedrijf zijn verwachting voor de operationele winstmarge dit jaar naar 13,5-14%. Mercedes-Benz is somberder geworden over de verwachte omzet dit jaar. Het autoconcern rekent nu op een omzet die licht onder het niveau van vorig jaar uitkomt, vooral door een zwakkere vraag in China. Daar daalde de verkoop afgelopen kwartaal met 30%. Toch boekte Mercedes voor het eerst in 3 jaar meer kwartaalwinst dan een jaar eerder, dankzij kostenbesparingen. Het bedrijf schroefde de bezuinigingen ondanks verder op, wat leidde tot protesten onder het personeel. Basic Fit heeft in de eerste jaarhelft opnieuw flink meer leden getrokken. De fitnessketen telt nu ruim 6 miljoen leden, zo'n 1,5 miljoen meer dan een jaar geleden. Het aantal vestigingen groeide naar ongeveer 2200. De omzet steeg met 18% naar 800 miljoen euro en het bedrijf draaide weer winst. Basic Fit heeft ook zijn winstverwachting voor heel dit jaar verhoogd. Taiwanese aanklagers hebben een medewerker van Nvidia aangehouden op verdenking van het smokkelen van AI-chips naar China, meldt Bloomberg. Rechercheurs doorzochten zijn woning en zijn bureau op het Nvidia-kantoor in Taipei. Het is mogelijk de eerste keer dat juridische stappen worden genomen tegen een medewerker van de Amerikaanse chipfabrikant. Eerder werden al 3 personen gearresteerd voor het vervalsen van exportdocumenten. Daarnaast is een oud-medewerker van TSMC aangeklaagd voor het stelen van bedrijfsgeheimen met de intentie die naar China te brengen. Frankrijk en Spanje komen met financiële steun voor burgers en bedrijven die getroffen zijn door de grote natuurbranden. De Spaanse regering roept de getroffen regio's dinsdag uit tot noodgebied. De regionale overheid in Madrid kondigde al een eerste pakket aan van 30 miljoen euro voor tijdelijke huisvesting en herstel. President Macron bezocht de getroffen regio rond Bordeaux en beloofde steun voor geëvacueerde bewoners en bedrijven die afhankelijk zijn van toerisme. De branden zijn nog niet onder controle en een nieuwe hittegolf zorgt de komende dagen voor extra gevaar.
7: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
8: Tot slot het sportnieuws. Talon Griekspoor is op het tennistoernooi van Washington in de eerste ronde uitgeschakeld. De Nederlander verloor in 3 sets van de Chileen Alejandro Tabilo. Griekspoor trok de stand na een verloren eerste set nog gelijk, maar werd in de derde set vroeg gebroken en kon de schade niet meer repareren. 3 jaar geleden haalde hij nog de finale in de Amerikaanse hoofdstad. Paolo Maldini en Leonardo zijn na 16 dagen alweer opgestapt bij de Italiaanse voetbalbond. Dat meldt Sky Sport Italia. De twee zouden hun functies hebben neergelegd na de mislukte poging om Andrea Pirlo aan te stellen als bondscoach. Pirlo's beoogde aanstelling stuitte op verzet vanwege zijn banden met een Russisch gokbedrijf. Maldini en Leonardo waren aangesteld om de voetbalcrisis in Italië te beëindigen, dat zich voor de laatste 3 WK's niet wist te kwalificeren. Ajax verhuurt aanvaller Julian Rijkhoff komend seizoen aan FC Andorra, dat uitkomt op het tweede niveau in Spanje. In de huurovereenkomst is een koopoptie opgenomen. Het contract van de 21-jarige spits in Amsterdam is ook verlengd tot medio 2028. Rijkhoff maakte in 2024 zijn debuut voor Ajax en speelde vorig seizoen op huurbasis voor Almere City. Voormalig bondscoach Carlos Alberto Parreira van Brazilië heeft de intensive care verlaten van het ziekenhuis waar hij vorige maand werd opgenomen. De 83-jarige Braziliaan werd behandeld voor een longontsteking en onderging een operatie nadat zijn toestand was verslechterd. Parreira leidt sinds 2023 aan de ziekte van Hodgkin, een vorm van lymfklierkanker. Hij won als bondscoach in 1994 het WK met Brazilië en coachte in totaal 5 verschillende landen op wereldkampioenschappen. Wielrenner Richard Carapaz heeft daags na de Tour in Boxmeer gewonnen. De Ecuadoraan van EF Education Easy Post hield in de 50ste editie van het criterium Tijmen Arendsman achter zich, met Jasper Philipsen als derde. Carapaz won 2 etappes in de Tour de France en pakte de eindzege in het bergklassement. Bij de vrouwen ging de overwinning naar Lieke Nooyen. Het Engelse profvoetbal begint komend seizoen met een proef tegen misbruik van blessurebehandelingen voor doelmannen. Bij een behandeling van een keeper moet de trainer direct een veldspeler aanwijzen die het veld verlaat en pas na minimaal een minuut speeltijd mag terugkeren. De maatregel is een reactie op situaties waarin keepers blessures leken te simuleren om tijd te rekken of tactische instructies te ontvangen. De proef geldt voor mannen en vrouwen en begint zaterdag met de eerste ronde van de League Cup. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Het is vanochtend zonnig en droog met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanmiddag schijnt de zon volop en blijft het droog. Het wordt zomers warm met temperaturen van 24 graden op de Wadden tot plaatselijk 30 graden in het zuiden. Vanavond klaart het helemaal op en draait de wind naar het oosten. Morgen wordt het nog warmer met in het zuidoosten mogelijk 35 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. Menselijke resten die in het najaar van 2023 aanspoelden op Texel zijn geïdentificeerd, meldt NH Nieuws. Het gaat om twee mannen van 20 en 27 jaar uit Afghanistan. De politie Noord-Holland wist hen te identificeren via DNA-onderzoek in meerdere landen. Nabestaanden zijn vorige maand ingelicht door het Rode Kruis. Ze reageerden verdrietig, maar ook opgelucht. De Belastingdienst heeft een tik op de vingers gekregen van de rechtbank Den Haag, schrijft het FD. De fiscus handelde volgens de rechter tegen beter weten in, bij een zaak tegen twee oprichters van het Rotterdamse softwarebedrijf Mendix. Eén van hen kreeg een aanslag van 35 miljoen euro, terwijl de fiscus al wist dat hij geen stand zou houden. De rechtbank oordeelde dat een buitensporige belastingdruk van bijna 100% dreigde. Mendix werd in 2018 voor 700 miljoen dollar verkocht aan Siemens. Bij een steekpartij in de Purmerhoek in Capelle aan de IJssel zijn twee personen gewond geraakt. De politie heeft één verdachte aangehouden en doet uitgebreid onderzoek naar de toedracht. Bij het strand van Oost-Capelle is maandagavond een man overleden. Hij raakte tijdens het zwemmen in de problemen en werd nog gereanimeerd, maar de hulp mocht niet baten. Het ongeluk gebeurde rond 7:15 avonds. Meerdere boten van reddingsbrigade KNRM en een helikopter kwamen ter plaatse. De identiteit van het slachtoffer is niet bekend. Honderden boeren hebben maandagavond bij het gemeentehuis in het Gelderse Borculo een brandbrief overhandigd aan het college van burgemeester en wethouders. Ze eisen dat de stikstofplannen van minister Van Essen worden ingetrokken. Aanleiding is een brief waarin staat dat de landbouw in 2030 ruim 20% minder ammoniak moet uitstoten. Ook op veel andere plekken in Nederland protesteerden boeren, onder meer langs snelwegen en op viaducten. Op 14 augustus volgt een landelijke actiedag in Den Bosch. Een bezoeker van een Pride-evenement in Zandvoort is maandagmiddag mishandeld en uitgescholden. De politie heeft een minderjarige verdachte aangehouden. Waarschijnlijk was de geaardheid van het slachtoffer de aanleiding. Het incident gebeurde op de Grote Krocht in het centrum van Zandvoort. Het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
7: Nu het buitenlands nieuws.
9: In het Zuid-Franse Arles is een 38-jarig lid van de vrijwillige brandweer omgekomen tijdens werkzaamheden ter voorkoming van bosbranden. Hij raakte alleen in zijn brandweertruck van de weg. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Volgens Franse media zijn de afgelopen weken 4 brandweerlieden in het land om het leven gekomen. De bosbranden ten westen van Bordeaux zijn inmiddels stabiel, maar 88 brandweerlieden raakten gewond. Een 18-jarige jongen wilde vorig jaar een terroristische aanslag plegen op de Pride in Leuven. Hij staat in november samen met een medeverdachte terecht, meldt het laatste nieuws. De tiener zocht wapens via Telegram en trok daarmee de aandacht van de politie. Hij legde contact met een undercoveragent en werd aangehouden. Na maandenlang voorarrest is hij inmiddels weer vrij. Oekraïne heeft in de nacht van maandag op dinsdag meer dan 390 drones op Moskou afgevuurd.
10: Volgens burgemeester Sobyanin werden de meeste onderschept door de Russische luchtverdediging. 81 drones werden vernietigd toen ze de stad naderden. Ook de gouverneur van de regio Moskou meldde aanvallen, waarbij woningen beschadigd raakten in Tsjechov en Vaulovo. De Israëlische premier Netanyahu is maandagavond in Washington geland. Dinsdag ontmoet hij de Amerikaanse president Trump in het Witte Huis. Het is volgens Israëlische media de eerste keer dat de twee elkaar persoonlijk treffen sinds het begin van de Iran-oorlog. Ze spreken naar verwachting over een akkoord tussen Israël en Libanon en over Gaza. Netanyahu woont naar verwachting ook de herdenkingsdienst bij voor de overleden senator Lindsey Graham. De Amerikaanse president Trump staat positiever tegenover zijn Oekraïnse collega Zelensky, schrijft The Wall Street Journal. Trump bewondert volgens ingewijden de Oekraïnse drone-industrie en heeft respect voor Zelensky omdat Oekraïne aanvallen uitvoert tot diep in Rusland. De twee ontmoeten elkaar dinsdag in het Witte Huis, waar vrede tussen Rusland en Oekraïne naar verwachting één van de gespreksonderwerpen is. Zelensky bezoekt ook de Senaat en woont de herdenkingsdienst bij van de overleden senator Lindsey Graham. De Duitse federale recherche klassificeert 410 mensen als islamistische, terroristische of extremistische bedreiging, meldt de mediagroep RND. Daarnaast worden 65 mensen als mogelijke extreemrechtse bedreiging gezien en 17 als extreemlinkse bedreiging. De cijfers komen na de aanslag op de Pride in Berlijn, waarbij een 21-jarige verdachte met een auto op een menigte inreed. Daarbij kwam een vrouw om het leven en raakte tientallen mensen gewond. De verdachte werd zondag door de politie doodgeschoten.
11: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
12: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
13: En nu het economisch nieuws. Unilever heeft in het tweede kwartaal de sterkste volumegroei in meer dan 10 jaar laten zien. Het aantal verkochte producten steeg met 5,5%. De totale omzet kwam in de eerste jaarhelft uit op 26 miljard euro. Maar de netto-winst daalde door negatieve wisselkoerseffecten. Voor heel dit jaar verwacht het concern een onderliggende omzetgroei van 4-6%, vooral dankzij prijsverhogingen in de tweede jaarhelft. Unilever richt zich steeds meer op schoonheids- en verzorgingsproducten en verkocht een groot deel van zijn voedingsmiddelendivisie aan het Amerikaanse McCormick. Philips heeft in het tweede kwartaal 186 miljoen euro teruggekregen voor eerder betaalde Amerikaanse importheffingen. Volgens topman Roy Jacobs is dat een eenmalige meevaller, omdat het Amerikaanse Hoge Rechtshof een groot deel van die heffingen onwettig had verklaard. Dankzij die meevaller verhoogde Philips de verwachting voor de operationele winstmarge dit jaar naar 13,5-14%. Het bedrijf kampt wel met hogere kosten, voor onder meer plastic, energie en chips. Maar vangt die op met efficiëntieverbeteringen. Basic Fit is gegroeid naar ruim 6 miljoen leden. 1,5 miljoen meer dan een jaar geleden. De fitnessketen profiteert van uitbreiding van het aantal vestigingen naar zo'n 22.000 locaties. De omzet steeg in de eerste jaarhelft met 18% tot 800 miljoen euro en het bedrijf draaide weer winst. Basic Fit verhoogde de winstverwachting voor heel dit jaar en kondigde eerder deze maand de overname aan van de Duitse keten WellU voor 52 miljoen euro. Mercedes-Benz is somberder geworden over de verwachte omzet dit jaar. Het autoconcern rekent nu op een omzet die licht onder het niveau van vorig jaar uitkomt, vooral door een zwakkere vraag in China. Daar daalde de verkoop afgelopen kwartaal met 30%. Toch boekte Mercedes voor het eerst in 3 jaar meer kwartaalwinst dan een jaar eerder, dankzij kostenbesparingen. Het bedrijf schroefde de bezuinigingen ondanks verder op, wat leidde tot protesten onder het personeel.
14: Taiwanese aanklagers hebben een medewerker van Nvidia aangehouden op verdenking van het smokkelen van AI-chips naar China, meldt Bloomberg. Rechercheurs doorzochten zijn woning en zijn bureau op het Nvidia-kantoor in Taipei. Het is mogelijk de eerste keer dat juridische stappen worden genomen tegen een medewerker van de Amerikaanse chipfabrikant. Eerder werden al 3 personen gearresteerd voor het vervalsen van exportdocumenten. Daarnaast is een oud-medewerker van TSMC aangeklaagd voor het stelen van bedrijfsgeheimen met de intentie die naar China te brengen.
15: Frankrijk en Spanje komen met financiële steun voor burgers en bedrijven die getroffen zijn door de grote natuurbranden. De Spaanse regering roept de getroffen regio's dinsdag uit tot noodgebied. De regionale overheid in Madrid kondigde al een eerste pakket aan van 30 miljoen euro voor tijdelijke huisvesting en herstel. President Macron bezocht de getroffen regio rond Bordeaux en beloofde steun voor geëvacueerde bewoners en bedrijven die afhankelijk zijn van toerisme. De branden zijn nog niet onder controle en een nieuwe hittegolf zorgt de komende dagen voor extra gevaar.
11: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
16: Tot slot het sportnieuws. Paolo Maldini en Leonardo zijn na 16 dagen alweer opgestapt bij de Italiaanse voetbalbond. Dat meldt Sky Sport Italia. De twee zouden hun functies hebben neergelegd na de mislukte poging om Andrea Pirlo aan te stellen als bondscoach. Pirlo's beoogde aanstelling stuitte op verzet vanwege zijn banden met een Russisch gokbedrijf. Maldini en Leonardo waren aangesteld om de voetbalcrisis in Italië te beëindigen, dat zich voor de laatste 3 WK's niet wist te kwalificeren. Ajax verhuurt aanvaller Julian Rijkhoff komend seizoen aan FC Andorra, dat uitkomt op het tweede niveau in Spanje. In de huurovereenkomst is een koopoptie opgenomen. Het contract van de 21-jarige spits in Amsterdam is ook verlengd tot medio 2028. Rijkhoff maakte in 2024 zijn debuut voor Ajax en speelde vorig seizoen op huurbasis voor Almere City. Voormalig bondscoach Carlos Alberto Parreira van Brazilië heeft de intensive care verlaten van het ziekenhuis waar hij vorige maand werd opgenomen. De 83-jarige Braziliaan werd behandeld voor een longontsteking en onderging een operatie nadat zijn toestand was verslechterd. Parreira leidt sinds 2023 aan de ziekte van Hodgkin, een vorm van lymfklierkanker. Hij won als bondscoach in 1994 het WK met Brazilië en coachte in totaal 5 verschillende landen op wereldkampioenschappen. Wielrenner Richard Carapaz heeft daags na de Tour in Boxmeer gewonnen. De Ecuadoraan van EF Education Easy Post hield in de 50ste editie van het criterium Tijmen Arendsman achter zich, met Jasper Philipsen als derde. Carapaz won 2 etappes in de Tour de France en pakte de eindzege in het bergklassement. Bij de vrouwen ging de overwinning naar Lieke Nooyen. Het Engelse profvoetbal begint komend seizoen met een proef tegen misbruik van blessurebehandelingen voor doelmannen. Bij een behandeling van een keeper moet de trainer direct een veldspeler aanwijzen die het veld verlaat en pas na minimaal een minuut speeltijd mag terugkeren. De maatregel is een reactie op situaties waarin keepers blessures leken te simuleren om tijd te rekken of tactische instructies te ontvangen. De proef geldt voor mannen en vrouwen en begint zaterdag met de eerste ronde van de League Cup. AZ neemt de 18-jarige Italiaanse verdediger Andrea Natali definitief over van Bayer Leverkusen. De Alkmaarders huurden hem al sinds oktober en nu heeft hij een contract voor 5 jaar getekend. Natali speelde eerder in de jeugd bij AC Milan, Espanyol en FC Barcelona. In zijn verhuurperiode bij AZ kwam hij tot 11 wedstrijden voor Jong AZ. Het plan is dat hij nu aansluit bij de A-selectie. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
17: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
18: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Het is vanochtend zonnig en droog met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanmiddag schijnt de zon volop en blijft het droog. Het wordt zomers warm met temperaturen van 24 graden op de Wadden tot plaatselijk 30 graden in het zuiden. Vanavond klaart het helemaal op en draait de wind naar het oosten. Morgen wordt het nog warmer met in het zuidoosten mogelijk 35 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
19: Dit is het Binnenlands Nieuws. Menselijke resten die in het najaar van 2023 aanspoelden op Texel zijn geïdentificeerd, meldt NH Nieuws. Het gaat om twee mannen van 20 en 27 jaar uit Afghanistan. De politie Noord-Holland wist hen te identificeren via DNA-onderzoek in meerdere landen. Nabestaanden zijn vorige maand ingelicht door het Rode Kruis. Ze reageerden verdrietig, maar ook opgelucht.
20: De Belastingdienst heeft een tik op de vingers gekregen van de rechtbank Den Haag, schrijft het FD. De fiscus handelde volgens de rechter tegen beter weten in, bij een zaak tegen twee oprichters van het Rotterdamse softwarebedrijf Mendix. Eén van hen kreeg een aanslag van 35 miljoen euro, terwijl de fiscus al wist dat hij geen stand zou houden. De rechtbank oordeelde dat een buitensporige belastingdruk van bijna 100% dreigde. Mendix werd in 2018 voor 700 miljoen dollar verkocht aan Siemens. Bij een steekpartij in de Purmerhoek in Capelle aan de IJssel zijn twee personen gewond geraakt. De politie heeft één verdachte aangehouden en doet uitgebreid onderzoek naar de toedracht. Bij het strand van Oost-Capelle is maandagavond een man overleden. Hij raakte tijdens het zwemmen in de problemen en werd nog gereanimeerd, maar de hulp mocht niet baten. Het ongeluk gebeurde rond 7:15 s'avonds. Meerdere boten van reddingsbrigade KNRM en een helikopter kwamen ter plaatse. De identiteit van het slachtoffer is niet bekend.
21: Honderden boeren hebben maandagavond bij het gemeentehuis in het Gelderse Borculo een brandbrief overhandigd aan het college van burgemeester en wethouders. Ze eisen dat de stikstofplannen van minister Van Essen worden ingetrokken. Aanleiding is een brief waarin staat dat de landbouw in 2030 ruim 20% minder ammoniak moet uitstoten. Ook op veel andere plekken in Nederland protesteerden boeren, onder meer langs snelwegen en op viaducten. Op 14 augustus volgt een landelijke actiedag in Den Bosch.
22: Een bezoeker van een Pride-evenement in Zandvoort is maandagmiddag mishandeld en uitgescholden. De politie heeft een minderjarige verdachte aangehouden. Waarschijnlijk was de geaardheid van het slachtoffer de aanleiding. Het incident gebeurde op de Grote Krocht in het centrum van Zandvoort. Het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis.
23: Dit was het Binnenlands Nieuws.
24: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
25: Nu het buitenlands nieuws.
26: In het Zuid-Franse Arles is een 38-jarig lid van de vrijwillige brandweer omgekomen tijdens werkzaamheden ter voorkoming van bosbranden. Hij raakte alleen in zijn brandweertruck van de weg. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Volgens Franse media zijn de afgelopen weken 4 brandweerlieden in het land om het leven gekomen. De bosbranden ten westen van Bordeaux zijn inmiddels stabiel, maar 88 brandweerlieden raakten gewond.
27: Een 18-jarige jongen wilde vorig jaar een terroristische aanslag plegen op de Pride in Leuven. Hij staat in november samen met een medeverdachte terecht, meldt het laatste nieuws. De tiener zocht wapens via Telegram en trok daarmee de aandacht van de politie. Hij legde contact met een undercoveragent en werd aangehouden. Na maandenlang voorarrest is hij inmiddels weer vrij.
28: Oekraïne heeft in de nacht van maandag op dinsdag meer dan 390 drones op Moskou afgevuurd.
27: Volgens burgemeester Sobyanin werden de meeste onderschept door de Russische luchtverdediging. 81 drones werden vernietigd toen ze de stad naderden. Ook de gouverneur van de regio Moskou meldde aanvallen, waarbij woningen beschadigd raakten in Tsjechov en Vaulovo.
0: De Israëlische premier Netanyahu is maandagavond in Washington geland. Dinsdag ontmoet hij de Amerikaanse president Trump in het Witte Huis. Het is volgens Israëlische media de eerste keer dat de twee elkaar persoonlijk treffen sinds het begin van de Iran-oorlog. Ze spreken naar verwachting over een akkoord tussen Israël en Libanon en over Gaza. Netanyahu woont naar verwachting ook de herdenkingsdienst bij voor de overleden senator Lindsey Graham.
2: De Amerikaanse president Trump staat positiever tegenover zijn Oekraïense collega Zelensky, schrijft The Wall Street Journal. Trump bewondert volgens ingewijden de Oekraïense drone-industrie en heeft respect voor Zelensky omdat Oekraïne aanvallen uitvoert tot diep in Rusland. De twee ontmoeten elkaar dinsdag in het Witte Huis, waar vrede tussen Rusland en Oekraïne naar verwachting één van de gespreksonderwerpen is. Zelensky bezoekt ook de Senaat en woont de herdenkingsdienst bij van de overleden senator Lindsey Graham.
3: De Duitse Federale Recherche klassificeert 410 mensen als islamistische, terroristische of extremistische bedreiging, meldt de mediagroep RND. Daarnaast worden 65 mensen als mogelijke extreemrechtse bedreiging gezien en 17 als extreemlinkse bedreiging. De cijfers komen na de aanslag op de Pride in Berlijn, waarbij een 21-jarige verdachte met een auto op een menigte inreed. Daarbij kwam een vrouw om het leven en raakte tientallen mensen gewond. De verdachte werd zondag door de politie doodgeschoten.
5: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
6: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
7: En nu het economisch nieuws.
8: Unilever heeft in het tweede kwartaal de sterkste volumegroei in meer dan 10 jaar laten zien. Het aantal verkochte producten steeg met 5,5%. De totale omzet kwam in de eerste jaarhelft uit op 26 miljard euro. Maar de netto-winst daalde door negatieve wisselkoerseffecten. Voor heel dit jaar verwacht het concern een onderliggende omzetgroei van 4-6%, vooral dankzij prijsverhogingen in de tweede jaarhelft. Unilever richt zich steeds meer op schoonheids- en verzorgingsproducten en verkocht een groot deel van zijn voedingsmiddelendivisie aan het Amerikaanse McCormick.
9: Philips heeft in het tweede kwartaal 186 miljoen euro teruggekregen voor eerder betaalde Amerikaanse importheffingen. Volgens topman Roy Jacobs is dat een eenmalige meevaller, omdat het Amerikaanse Hoge Rechtshof een groot deel van die heffingen onwettig had verklaard. Dankzij die meevaller verhoogde Philips de verwachting voor de operationele winstmarge dit jaar naar 13,5-14%. Het bedrijf kampt wel met hogere kosten, voor onder meer plastic, energie en chips, maar vangt die op met efficiëntieverbeteringen.
28: Basic Fit is gegroeid naar ruim 6 miljoen leden, 1,5 miljoen meer dan een jaar geleden. De fitnessketen profiteert van uitbreiding van het aantal vestigingen naar zo'n 22.000 locaties. De omzet steeg in de eerste jaarhelft met 18% tot 800 miljoen euro en het bedrijf draaide weer winst. Basic Fit verhoogde de winstverwachting voor heel dit jaar en kondigde eerder deze maand de overname aan van de Duitse keten Wellu voor 52 miljoen euro.
29: Mercedes-Benz is somberder geworden over de verwachte omzet dit jaar. Het autoconcern rekent nu op een omzet die licht onder het niveau van vorig jaar uitkomt, vooral door een zwakkere vraag in China. Daar daalde de verkoop afgelopen kwartaal met 30%. Toch boekte Mercedes voor het eerst in 3 jaar meer kwartaalwinst dan een jaar eerder, dankzij kostenbesparingen. Het bedrijf schroefde de bezuinigingen ondanks verder op, wat leidde tot protesten onder het personeel.
30: Taiwanese aanklagers hebben een medewerker van Nvidia aangehouden op verdenking van het smokkelen van AI-chips naar China, meldt Bloomberg. Rechercheurs doorzochten zijn woning en zijn bureau op het Nvidia-kantoor in Taipei. Het is mogelijk de eerste keer dat juridische stappen worden genomen tegen een medewerker van de Amerikaanse chipfabrikant. Eerder werden al 3 personen gearresteerd voor het vervalsen van exportdocumenten. Daarnaast is een oud-medewerker van TSMC aangeklaagd voor het stelen van bedrijfsgeheimen met de intentie die naar China te brengen.

0: en bedrijven die afhankelijk zijn van toerisme. De branden zijn nog niet onder controle en een nieuwe hittegolf zorgt de komende dagen voor extra gevaar.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Paolo Maldini en Leonardo zijn na 16 dagen alweer opgestapt bij de Italiaanse voetbalbond. Dat meldt Sky Sport Italia. De twee zouden hun functies hebben neergelegd na de mislukte poging om Andrea Pirlo aan te stellen als bondscoach. Pirlo's beoogde aanstelling stuitte op verzet vanwege zijn banden met een Russisch gokbedrijf. Maldini en Leonardo waren aangesteld om de voetbalcrisis in Italië te beëindigen, dat zich voor de laatste drie WK's niet wist te kwalificeren. Ajax verhuurt aanvaller Julian Rijkhoff komend seizoen aan FC Andorra, dat uitkomt op het tweede niveau in Spanje. In de huurovereenkomst is een koopoptie opgenomen. Het contract van de 21-jarige spits in Amsterdam is ook verlengd tot medio 2028. Rijkhoff maakte in 2024 zijn debuut voor Ajax en speelde vorig seizoen op huurbasis voor Almere City. Voormalig bondscoach Carlos Alberto Parreira van Brazilië heeft de intensive care verlaten van het ziekenhuis waar hij vorige maand werd opgenomen. De 83-jarige Braziliaan werd behandeld voor een longontsteking en onderging een operatie nadat zijn toestand was verslechterd. Parreira leidt sinds 2023 aan de ziekte van Hodgkin, een vorm van lymfklierkanker. Hij won als bondscoach in 1994 het WK met Brazilië en coachte in totaal 5 verschillende landen op wereldkampioenschappen. Wielrenner Richard Carapaz heeft daags na de Tour in Boxmeer gewonnen. De Ecuadoraan van EF Education Easy Post hield in de 50ste editie van het criterium Tijmen Arendsman achter zich, met Jasper Philipsen als derde. Carapaz won 2 etappes in de Tour de France en pakte de eindzege in het bergklassement. Bij de vrouwen ging de overwinning naar Lieke Nooyen. Het Engelse profvoetbal begint komend seizoen met een proef tegen misbruik van blessurebehandelingen voor doelmannen. Bij een behandeling van een keeper moet de trainer direct een veldspeler aanwijzen die het veld verlaat en pas na minimaal een minuut speeltijd mag terugkeren. De maatregel is een reactie op situaties waarin keepers blessures leken te simuleren om tijd te rekken of tactische instructies te ontvangen. De proef geldt voor mannen en vrouwen en begint zaterdag met de eerste ronde van de League Cup. AZ neemt de 18-jarige Italiaanse verdediger Andrea Natali definitief over van Bayer Leverkusen. De Alkmaarders huurden hem al sinds oktober en nu heeft hij een contract voor 5 jaar getekend. Natali speelde eerder in de jeugd bij AC Milan, Espanyol en FC Barcelona. In zijn verhuurperiode bij AZ kwam hij tot 11 wedstrijden voor Jong AZ. Het plan is dat hij nu aansluit bij de A-selectie. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
4: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het zonnig en droog met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanmiddag blijft de zon volop schijnen, al kan er landinwaarts wat bewolking ontstaan. Het blijft droog en zomers warm, met temperaturen van 24 graden op de Wadden tot plaatselijk 30 graden in het zuiden. Vanavond klaart het helemaal op. Morgen wordt het nog warmer. In het zuidoosten kan het wel 35 graden worden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. Menselijke resten die in het najaar van 2023 aanspoelden op Texel zijn geïdentificeerd, meldt NH Nieuws. Het gaat om 2

0: Anne van 20 en 27 jaar uit Afghanistan. De politie Noord-Holland wist hen te identificeren via DNA-onderzoek in meerdere landen. Nabestaanden zijn vorige maand ingelicht door het Rode Kruis. Ze reageerden verdrietig, maar ook opgelucht. De Belastingdienst heeft een tik op de vingers gekregen van de rechtbank Den Haag, schrijft het FD. De fiscus handelde volgens de rechter tegen beter weten in, bij een zaak tegen twee oprichters van het Rotterdamse softwarebedrijf Mendix. Eén van hen kreeg een aanslag van 35 miljoen euro, terwijl de fiscus al wist dat hij geen stand zou houden. De rechtbank oordeelde dat een buitensporige belastingdruk van bijna 100% dreigde. Mendix werd in 2018 voor 700 miljoen dollar verkocht aan Siemens. Bij een steekpartij aan de Purmerhoek in Capelle aan de IJssel zijn twee personen gewond geraakt. De politie heeft één verdachte aangehouden en doet uitgebreid onderzoek naar de toedracht. Bij het strand van Oost-Capelle is maandagavond een man overleden. Hij raakte tijdens het zwemmen in de problemen en werd nog gereanimeerd, maar de hulp mocht niet baten. Het ongeluk gebeurde rond 7:15 s'avonds. Meerdere boten van reddingsbrigade KNRM en een helikopter kwamen ter plaatse. De identiteit van het slachtoffer is niet bekend. Honderden boeren hebben maandagavond bij het gemeentehuis in het Gelderse Borculo een brandbrief overhandigd aan het college van burgemeester en wethouders. Ze eisen dat de stikstofplannen van minister Van Essen worden ingetrokken. Aanleiding is een brief waarin staat dat de landbouw in 2030 ruim 20% minder ammoniak moet uitstoten. Ook op veel andere plekken in Nederland protesteerden boeren, onder meer langs snelwegen en op viaducten. Op 14 augustus volgt een landelijke actiedag in Den Bosch. Een bezoeker van een Pride-evenement in Zandvoort is maandagmiddag mishandeld en uitgescholden. De politie heeft een minderjarige verdachte aangehouden. Waarschijnlijk was de geaardheid van het slachtoffer de aanleiding. Het incident gebeurde op de Grote Krocht in het centrum van Zandvoort. Het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws.
2: In het Zuid-Franse Arles is een 38-jarig lid van de vrijwillige brandweer omgekomen tijdens werkzaamheden ter voorkoming van bosbranden. Hij raakte alleen in zijn brandweertruck van de weg. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Volgens Franse media zijn de afgelopen weken 4 brandweerlieden in het land om het leven gekomen. De bosbranden ten westen van Bordeaux zijn inmiddels stabiel, maar 88 brandweerlieden raakten gewond. Een 18-jarige jongen wilde vorig jaar een terroristische aanslag plegen op de Pride in Leuven. Hij staat in november samen met een medeverdachte terecht, meldt het laatste nieuws. De tiener zocht wapens via Telegram en trok daarmee de aandacht van de politie. Hij legde contact met een undercoveragent en werd aangehouden. Na maandenlang voorarrest is hij inmiddels weer vrij. Oekraïne heeft in de nacht van maandag op dinsdag meer dan 390 drones op Moskou afgevuurd. Volgens burgemeester Sobyanin werden de meeste onderschept door de Russische luchtverdediging. 81 drones werden vernietigd toen ze de stad naderden. Ook de gouverneur van de regio Moskou meldde aanvallen, waarbij woningen beschadigd raakten in Tsjechov en Vaulovo. De Israëlische premier Netanyahu is maandagavond in Washington geland. Dinsdag ontmoet hij de Amerikaanse president Trump in het Witte Huis. Het is volgens Israëlische media de eerste keer dat de twee elkaar persoonlijk treffen sinds het begin van de Iran-oorlog. Ze spreken naar verwachting over een akkoord tussen Israël en Libanon en over Gaza. Netanyahu woont naar verwachting ook de herdenkingsdienst bij voor de overleden senator Lindsey Graham. De Amerikaanse president Trump staat positiever tegenover zijn Oekraïense collega Zelensky, schrijft The Wall Street Journal. Trump bewondert volgens ingewijden de Oekraïnse drone-industrie en heeft respect voor Zelensky omdat Oekraïne aanvallen uitvoert tot diep in Rusland. De twee ontmoeten elkaar dinsdag in het Witte Huis, waar vrede tussen Rusland en Oekraïne naar verwachting één van de gespreksonderwerpen is. Zelensky bezoekt ook de Senaat en woont de herdenkingsdienst bij van de overleden senator Lindsey Graham. De Duitse federale recherche klassificeert 410 mensen als islamistische, terroristische of extremistische bedreiging, meldt de mediagroep RND. Daarnaast worden 65 mensen als mogelijke extreemrechtse bedreiging gezien en 17 als extreemlinkse bedreiging. De cijfers komen na de aanslag op de Pride in Berlijn, waarbij een 21-jarige verdachte met een auto op een menigte inreed. Daarbij kwam een vrouw om het leven en raakte tientallen mensen gewond. De verdachte werd zondag door de politie doodgeschoten.
3: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. Philips is dinsdag hard onderuit gegaan op de Amsterdamse beurs. Het aandeel verloor 10%, ondanks iets beter dan verwachte kwartaalcijfers. Philips werd positiever over de winstgevendheid dit jaar, dankzij een eenmalige terugbetaling van Amerikaanse importheffingen. Maar de omzetverwachting bleef onveranderd. Op het Damrak was de stemming voorzichtig positief. Unilever steeg 6% na goed ontvangen resultaten.
3: Philips heeft in het tweede kwartaal 186 miljoen euro teruggekregen voor eerder betaalde Amerikaanse importheffingen. Volgens topman Roy Jacobs is dat een eenmalige meevaller, omdat het Amerikaanse Hooggerechtshof een groot deel van die heffingen onwettig had verklaard. Dankzij die meevaller verhoogde Philips de verwachting voor de operationele winstmarge dit jaar naar 13,5% tot 14%. Het bedrijf kampt wel met hogere kosten, voor onder meer plastic, energie en chips. Maar vangt die op met efficiëntieverbeteringen.
2: Unilever heeft in het tweede kwartaal de sterkste volumegroei in meer dan 10 jaar laten zien. Het aantal verkochte producten steeg met 5,5%. De totale omzet kwam in de eerste jaarhelft uit op 26 miljard euro. Maar de netto-winst daalde door negatieve wisselkoerseffecten. Voor heel dit jaar verwacht het concern een onderliggende omzetgroei van 4-6%, vooral dankzij prijsverhogingen in de tweede jaarhelft. Unilever richt zich steeds meer op schoonheids- en verzorgingsproducten en verkocht een groot deel van zijn voedingsmiddelendivisie aan het Amerikaanse McCormick. Basic Fit is gegroeid naar ruim 6 miljoen leden, 1,5 miljoen meer dan een jaar geleden. De fitnessketen profiteert van uitbreiding van het aantal vestigingen naar zo'n 22.000 locaties. De omzet steeg in de eerste jaarhelft met 18% tot 800 miljoen euro en het bedrijf draaide weer winst. Basic Fit verhoogde de winstverwachting voor heel dit jaar en kondigde eerder deze maand de overname aan van de Duitse keten Wellu voor 52 miljoen euro. Mercedes-Benz is somberder geworden over de verwachte omzet dit jaar. Het autoconcern rekent nu op een omzet die licht onder het niveau van vorig jaar uitkomt, vooral door een zwakkere vraag in China. Daar daalde de verkoop afgelopen kwartaal met 30%. Toch boekte Mercedes voor het eerst in 3 jaar meer kwartaalwinst dan een jaar eerder, dankzij kostenbesparingen. Het bedrijf schroefde de bezuinigingen ondanks verder op, wat leidde tot protesten onder het personeel. Taiwanese aanklagers hebben een medewerker van Nvidia aangehouden op verdenking van het smokkelen van AI-chips naar China, meldt Bloomberg. Rechercheurs doorzochten zijn woning en zijn bureau op het Nvidia-kantoor in Taipei. Het is mogelijk de eerste keer dat juridische stappen worden genomen tegen een medewerker van de Amerikaanse chipfabrikant. Eerder werden al 3 personen gearresteerd voor het vervalsen van exportdocumenten. Daarnaast is een oud-medewerker van TSMC aangeklaagd voor het stelen van bedrijfsgeheimen met de intentie die naar China te brengen.
3: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
4: Tot slot het sportnieuws. Ajax verhuurt aanvaller Julian Rijkhoff komend seizoen aan FC Andorra, dat uitkomt op het tweede niveau in Spanje. In de huurovereenkomst is een koopoptie opgenomen. Het contract van de 21-jarige spits in Amsterdam is ook verlengd tot medio 2028. Rijkhoff maakte in 2024 zijn debuut voor Ajax en speelde vorig seizoen op huurbasis voor Almere City. Voormalig bondscoach Carlos Alberto Parreira van Brazilië heeft de intensive care verlaten van het ziekenhuis waar hij vorige maand werd opgenomen. De 83-jarige Braziliaan werd behandeld voor een longontsteking en onderging een operatie nadat zijn toestand was verslechterd. Parreira leidt sinds 2023 aan de ziekte van Hodgkin, een vorm van lymfklierkanker. Hij won als bondscoach in 1994 het WK met Brazilië en coachte in totaal 5 verschillende landen op wereldkampioenschappen. Wielrenner Richard Carapaz heeft daags na de Tour in Boxmeer gewonnen. De Ecuadoraan van EF Education Easy Post hield in de 50ste editie van het criterium Tijmen Arendsman achter zich, met Jasper Philipsen als derde. Carapaz won 2 etappes in de Tour de France en pakte de eindzege in het bergklassement. Bij de vrouwen ging de overwinning naar Lieke Nooyen. Het Engelse profvoetbal begint komend seizoen met een proef tegen misbruik van blessurebehandelingen voor doelmannen. Bij een behandeling van een keeper moet de trainer direct een veldspeler aanwijzen die het veld verlaat en pas na minimaal een minuut speeltijd mag terugkeren. De maatregel is een reactie op situaties waarin keepers blessures leken te simuleren om tijd te rekken of tactische instructies te ontvangen. De proef geldt voor mannen en vrouwen en begint zaterdag met de eerste ronde van de League Cup. AZ neemt de 18-jarige Italiaanse verdediger Andrea Natali definitief over van Bayer Leverkusen. De Alkmaarders huurden hem al sinds oktober en nu heeft hij een contract voor 5 jaar getekend. Natali speelde eerder in de jeugd bij AC Milan, Espanyol en FC Barcelona. In zijn verhuurperiode bij AZ kwam hij tot 11 wedstrijden voor Jong AZ. Het plan is dat hij nu aansluit bij de A-selectie. Hockeybondscoach Jeroen Delmee houdt op het WK in eigen land grotendeels vast aan de selectie die in 2024 Olympisch goud won in Parijs. Alle nog beschikbare internationals van toen zijn geselecteerd, aangevuld met 3 nieuwkomers. Delmee noemt de groep uit Parijs niet voor niets een gouden selectie met veel kwaliteit en ervaring. Jorrit Kroon en Thijs van Dam misten onlangs wedstrijden in de Pro League, maar zijn hersteld en weer onderdeel van de groep. Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Goedemorgen, het is zonnig en droog met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanmiddag schijnt de zon volop met hier en daar wat bewolking landinwaarts. Het wordt zomers warm, 24 graden op de Wadden tot plaatselijk 30 graden in het zuiden. Vanavond klaart het helemaal op. Morgen wordt het nog warmer met temperaturen tot wel 35 graden in het zuidoosten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
8: Dit is het Binnenlands Nieuws. De bouw van de windparken Zeevonk en Noordzeker staat onder druk door stijgende kosten en uitblijvende investeringsbeslissingen. Volgens Thomas Vaal van het Nederlands Arbitrage Instituut kan zakelijke mediation helpen om vastgelopen afspraken vlot te trekken. Door de belangen van overheid, marktpartijen en toeleveranciers in kaart te brengen, ontstaat volgens hem ruimte voor nieuwe afspraken
9: en kan de energietransitie op schema blijven.
10: Menselijke resten die in het najaar van 2023 aanspoelden op Texel zijn geïdentificeerd, meldt NH Nieuws. Het gaat om twee mannen van 20 en 27 jaar uit Afghanistan. De politie Noord-Holland wist hen te identificeren via DNA-onderzoek in meerdere landen. Nabestaanden zijn vorige maand ingelicht door het Rode Kruis. Ze reageerden verdrietig, maar ook opgelucht.
11: De Belastingdienst heeft een tik op de vingers gekregen van de rechtbank Den Haag, schrijft het FD. De fiscus handelde volgens de rechter tegen beter weten in, bij een zaak tegen twee oprichters van het Rotterdamse softwarebedrijf Mendix. Eén van hen kreeg een aanslag van 35 miljoen euro, terwijl de fiscus al wist dat hij geen stand zou houden. De rechtbank oordeelde dat een buitensporige belastingdruk van bijna 100% dreigde. Mendix werd in 2018 voor 700 miljoen dollar verkocht aan Siemens.
12: Bij een steekpartij aan de Purmerhoek in Capelle aan de IJssel zijn twee personen gewond geraakt. De politie heeft één verdachte aangehouden en doet uitgebreid onderzoek naar de toedracht.
13: Bij het strand van Oost-Capelle is maandagavond een man overleden. Hij raakte tijdens het zwemmen in de problemen en werd nog gereanimeerd, maar de hulp mocht niet baten. Het ongeluk gebeurde rond 8:15 s'avonds. Meerdere boten van reddingsbrigade KNRM en een helikopter kwamen ter plaatse. De identiteit van het slachtoffer is niet bekend.
14: Honderden boeren hebben maandagavond bij het gemeentehuis in het Gelderse Borculo een brandbrief overhandigd aan het college van burgemeester en wethouders. Ze eisen dat de stikstofplannen van minister Van Essen worden ingetrokken. Aanleiding is een brief waarin staat dat de landbouw in 2030 ruim 20% minder ammoniak moet uitstoten. Ook op veel andere plekken in Nederland protesteerden boeren, onder meer langs snelwegen en op viaducten. Op 14 augustus volgt een landelijke actiedag in Den Bosch.
15: Dit was het Binnenlands Nieuws.
16: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
17: Nu het buitenlands nieuws. Oman heeft Iran voorgesteld om een regionaal orgaan op te richten voor het gezamenlijk beheer van de Straat van Hormuz. Volgens Oman is er steun voor dat plan in de regio van de Perzische Golf. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken sprak maandagavond met zijn collega's in Oman en Saoedi-Arabië over meer samenwerking. De spanning tussen Iran en Saoedi-Arabië is toegenomen door de strijd in Jemen, maar het staakt het vuren met de Houthis is beëindigd.
18: In het Zuid-Franse Arles is een 38-jarig lid van de vrijwillige brandweer omgekomen tijdens werkzaamheden ter voorkoming van bosbranden. Hij raakte alleen in zijn brandweertruck van de weg. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Volgens Franse media zijn de afgelopen weken 4 brandweerlieden in het land om het leven gekomen. De bosbranden ten westen van Bordeaux zijn inmiddels stabiel, maar 88 brandweerlieden raakten gewond.
19: Een 18-jarige jongen wilde vorig jaar een terroristische aanslag plegen op de Pride in Leuven. Hij staat in november samen met een medeverdachte terecht, meldt het laatste nieuws. De tiener zocht wapens via Telegram en trok daarmee de aandacht van de politie. Hij legde contact met een undercoveragent en werd aangehouden. Na maandenlang voorarrest is hij inmiddels weer vrij.
20: Oekraïne heeft in de nacht van maandag op dinsdag meer dan 390 drones op Moskou afgevuurd. Volgens burgemeester Sobyanin werden de meeste onderschept door de Russische luchtverdediging. 81 drones werden vernietigd toen ze de stad naderden. Ook de gouverneur van de regio Moskou meldde aanvallen, waarbij woningen beschadigd raakten in Tsjechov en Vaulovo.
21: De Israëlische premier Netanyahu is maandagavond in Washington geland. Dinsdag ontmoet hij de Amerikaanse president Trump in het Witte Huis.
0: Het is volgens Israëlische media de eerste keer dat de twee elkaar persoonlijk treffen sinds het begin van de Iran-oorlog. Ze spreken naar verwachting over een akkoord tussen Israël en Libanon en over Gaza. Netanyahu woont naar verwachting ook de herdenkingsdienst bij voor de overleden senator Lindsey Graham.
1: De Amerikaanse president Trump staat positiever tegenover zijn Oekraïense collega Zelensky, schrijft The Wall Street Journal. Trump bewondert volgens ingewijden de Oekraïense drone-industrie en heeft respect voor Zelensky omdat Oekraïne aanvallen uitvoert tot diep in Rusland. De twee ontmoeten elkaar dinsdag in het Witte Huis, waar vrede tussen Rusland en Oekraïne naar verwachting één van de gespreksonderwerpen is. Zelensky bezoekt ook de Senaat en woont de herdenkingsdienst bij van de overleden senator Lindsey Graham.
22: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
23: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
24: En nu het economisch nieuws.
25: Tanken is dinsdag iets goedkoper geworden, nadat de olieprijzen flink daalden door de Amerikaanse gevechtspauze in de oorlog met Iran. Volgens United Consumers zakte de gemiddelde adviesprijs voor benzine met bijna 1 cent naar €2,626 per liter. Ook diesel ging 1 cent omlaag. De olieprijzen daalden dinsdagochtend verder nadat president Trump sprak van een goede kans op vooruitgang in gesprekken met Iran.
26: Philips is dinsdag hard onderuit gegaan op de Amsterdamse beurs met een koersverlies van 9%. Het zorgtechnologieconcern presteerde afgelopen kwartaal iets beter dan verwacht en werd positiever over de winstgevendheid, dankzij een eenmalige terugbetaling van Amerikaanse importheffingen. De omzetverwachting voor het hele jaar bleef echter onveranderd. De AEX steeg licht met 0,4%, ondanks aanhoudende verliezen bij chipbedrijven. Unilever was de sterkste stijger, met een plus van 5% na goed ontvangen kwartaalcijfers.
27: Philips heeft in het tweede kwartaal €186 miljoen teruggekregen voor eerder betaalde Amerikaanse importheffingen. Volgens topman Roy Jacobs is dat een eenmalige meevaller, omdat het Amerikaanse Hooggerechtshof een groot deel van die heffingen onwettig had verklaard. Dankzij die meevaller verhoogde Philips de verwachting voor de operationele winstmarge dit jaar naar 13,5% tot 14%. Het bedrijf kampt wel met hogere kosten, voor onder meer plastic, energie en chips, maar vangt die op met efficiëntieverbeteringen.
28: Unilever heeft in het tweede kwartaal de sterkste volumegroei in meer dan 10 jaar laten zien. Het aantal verkochte producten steeg met 5,5%. De totale omzet kwam in de eerste jaarhelft uit op €26 miljard. Maar de netto winst daalde door negatieve wisselkoerseffecten. Voor heel dit jaar verwacht het concern een onderliggende omzetgroei van 4-6%, vooral dankzij prijsverhogingen in de tweede jaarhelft. Unilever richt zich steeds meer op schoonheids- en verzorgingsproducten en verkocht een groot deel van zijn voedingsmiddelendivisie aan het Amerikaanse McCormick.
29: Basic Fit is gegroeid naar ruim 6 miljoen leden, 1,5 miljoen meer dan een jaar geleden. De fitnessketen profiteert van uitbreiding van het aantal vestigingen naar zo'n 22.000 locaties. De omzet steeg in de eerste jaarhelft met 18% tot €800 miljoen en het bedrijf draaide weer winst. Basic Fit verhoogde de winstverwachting voor heel dit jaar en kondigde eerder deze maand de overname aan van de Duitse keten Wellu voor €52 miljoen.
30: Mercedes-Benz is somberder geworden over de verwachte omzet dit jaar. Het autoconcern rekent nu op een omzet die licht onder het niveau van vorig jaar uitkomt, vooral door een zwakkere vraag in China. Daar daalde de verkoop afgelopen kwartaal met 30%. Toch boekte Mercedes voor het eerst in 3 jaar meer kwartaalwinst dan een jaar eerder, dankzij kostenbesparingen. Het bedrijf schroefde de bezuinigingen ondanks verder op, wat leidde tot protesten onder het personeel.
31: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
32: Tot
2: tot slot het sportnieuws. Ajax verhuurt aanvaller Julian Rijkhoff komend seizoen aan FC Andorra, dat uitkomt op het tweede niveau in Spanje. In de huurovereenkomst is een koopoptie opgenomen. Het contract van de 21-jarige spits in Amsterdam is ook verlengd tot medio 2028. Rijkhoff maakte in 2024 zijn debuut voor Ajax en speelde vorig seizoen op huurbasis voor Almere City. Voormalig bondscoach Carlos Alberto Parreira van Brazilië heeft de intensive care verlaten van het ziekenhuis waar hij vorige maand werd opgenomen. De 83-jarige Braziliaan werd behandeld voor een longontsteking en onderging een operatie nadat zijn toestand was verslechterd. Parreira leidt sinds 2023 aan de ziekte van Hodgkin, een vorm van lymfklierkanker. Hij won als bondscoach in 1994 het WK met Brazilië en coachte in totaal 5 verschillende landen op wereldkampioenschappen. Wielrenner Richard Carapaz heeft daags na de Tour in Boxmeer gewonnen. De Ecuadoraan van EF Education Easy Post hield in de 50ste editie van het criterium Tijmen Arendsman achter zich, met Jasper Philipsen als derde. Carapaz won 2 etappes in de Tour de France en pakte de eindzege in het bergklassement. Bij de vrouwen ging de overwinning naar Lieke Nooyen. Het Engelse profvoetbal begint komend seizoen met een proef tegen misbruik van blessurebehandelingen voor doelmannen. Bij een behandeling van een keeper moet de trainer direct een veldspeler aanwijzen die het veld verlaat en pas na minimaal een minuut speeltijd mag terugkeren. De maatregel is een reactie op situaties waarin keepers blessures leken te simuleren om tijd te rekken of tactische instructies te ontvangen. De proef geldt voor mannen en vrouwen en begint zaterdag met de eerste ronde van de League Cup. AZ neemt de 18-jarige Italiaanse verdediger Andrea Natali definitief over van Bayer Leverkusen. De Alkmaarders huurden hem al sinds oktober en nu heeft hij een contract voor 5 jaar getekend. Natali speelde eerder in de jeugd bij AC Milan, Espanyol en FC Barcelona. In zijn verhuurperiode bij AZ kwam hij tot 11 wedstrijden voor Jong AZ. Het plan is dat hij nu aansluit bij de A-selectie. Hockeybondscoach Jeroen Delmee houdt voor het WK in eigen land vast aan de selectie die in Parijs Olympisch goud won. Alle nog beschikbare internationals van 2024 zijn geselecteerd, aangevuld met 3 nieuwkomers. Jorrit Kroon en Thijs van Dam zijn na blessureleed weer terug in de groep. Nederland won in Parijs voor het eerst sinds 2000 Olympisch goud en opent het WK op 16 augustus tegen Nieuw-Zeeland. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
4: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Goedemorgen, het is zonnig en droog met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanmiddag schijnt de zon volop met hier en daar wat bewolking landinwaarts. Het wordt zomers warm, 24 graden op de Wadden tot plaatselijk 30 graden in het zuiden. Vanavond klaart het helemaal op. Morgen wordt het nog warmer met temperaturen tot wel 35 graden in het zuidoosten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. De bouw van de windparken Zeevonk en Noordzeker staat onder druk door stijgende kosten en uitblijvende investeringsbeslissingen. Volgens Thomas Vaal van het Nederlands Arbitrage Instituut kan zakelijke mediation helpen om vastgelopen afspraken vlot te trekken. Door de belangen van overheid, marktpartijen en toeleveranciers in kaart te brengen, ontstaat volgens hem ruimte voor nieuwe afspraken en kan de energietransitie op schema blijven.
8: Menselijke resten die in het najaar van 2023 aanspoelden op Texel zijn geïdentificeerd, meldt NH Nieuws. Het gaat om twee mannen van 20 en 27 jaar uit Afghanistan. De politie Noord-Holland wist hen te identificeren via DNA-onderzoek in meerdere landen. Nabestaanden zijn vorige maand ingelicht door het Rode Kruis. Ze reageerden verdrietig, maar ook opgelucht.
9: De Belastingdienst heeft een tik op de vingers gekregen van de rechtbank Den Haag, schrijft het FD. De fiscus handelde volgens de rechter tegen beter weten in, bij een zaak tegen twee oprichters van het Rotterdamse softwarebedrijf Mendix. Eén van hen kreeg een aanslag van 35 miljoen euro, terwijl de fiscus al wist dat hij geen stand zou houden. De rechtbank oordeelde dat een buitensporige belastingdruk van bijna 100% dreigde. Mendix werd in 2018 voor 700 miljoen dollar verkocht aan Siemens.
10: Bij een steekpartij in de Purmerhoek in Capelle aan de IJssel zijn twee personen gewond geraakt. De politie heeft één verdachte aangehouden en doet uitgebreid onderzoek naar de toedracht.
11: Bij het strand van Oost-Capelle is maandagavond een man overleden. Hij raakte tijdens het zwemmen in de problemen en werd nog gereanimeerd, maar de hulp mocht niet baten. Het ongeluk gebeurde rond 7:15 avonds. Meerdere boten van reddingsbrigade KNRM en een helikopter kwamen ter plaatse. De identiteit van het slachtoffer is niet bekend.
12: Honderden boeren hebben maandagavond bij het gemeentehuis in het Gelderse Borculo een brandbrief overhandigd aan het college van burgemeester en wethouders. Ze eisen dat de stikstofplannen van minister Van Essen worden ingetrokken. Aanleiding is een brief waarin staat dat de landbouw in 2030 ruim 20% minder ammoniak moet uitstoten. Ook op veel andere plekken in Nederland protesteerden boeren, onder meer langs snelwegen en op viaducten. Op 14 augustus volgt een landelijke actiedag in Den Bosch.
13: Dit was het Binnenlands Nieuws.
14: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
15: Nu het buitenlands nieuws. Oman heeft Iran voorgesteld om een regionaal orgaan op te richten voor het gezamenlijk beheer van de Straat van Hormuz. Volgens Oman is er steun voor dat plan in de regio van de Perzische Golf. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken sprak maandagavond met zijn collega's in Oman en Saoedi-Arabië over meer samenwerking. De spanning tussen Iran en Saoedi-Arabië is toegenomen door de strijd in Jemen, maar het staakt het vuren met de Houthis is beëindigd.
16: In het Zuid-Franse Arles is een 38-jarig lid van de vrijwillige brandweer omgekomen tijdens werkzaamheden ter voorkoming van bosbranden. Hij raakte alleen in zijn brandweertruck van de weg. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Volgens Franse media zijn de afgelopen weken 4 brandweerlieden in het land om het leven gekomen. De bosbranden ten westen van Bordeaux zijn inmiddels stabiel, maar 88 brandweerlieden raakten gewond.
17: Een 18-jarige jongen wilde vorig jaar een terroristische aanslag plegen op de Pride in Leuven. Hij staat in november samen met een medeverdachte terecht, meldt het laatste nieuws. De tiener zocht wapens via Telegram en trok daarmee de aandacht van de politie. Hij legde contact met een undercoveragent en werd aangehouden. Na maandenlang voorarrest is hij inmiddels weer vrij.
18: Oekraïne heeft in de nacht van maandag op dinsdag meer dan 390 drones op Moskou afgevuurd. Volgens burgemeester Sobyanin werden de meeste onderschept door de Russische luchtverdediging. 81 drones werden vernietigd toen ze de stad naderden. Ook de gouverneur van de regio Moskou meldde aanvallen, waarbij woningen beschadigd raakten in Tsjechov en Vaulovo.
19: De Israëlische premier Netanyahu is maandagavond in Washington geland. Dinsdag ontmoet hij de Amerikaanse president Trump in het Witte Huis. Het is volgens Israëlische media de eerste keer dat de twee elkaar persoonlijk treffen sinds het begin van de Iranoorlog.
0: Ze spreken naar verwachting over een akkoord tussen Israël en Libanon en over Gaza. Netanyahu woont naar verwachting ook de herdenkingsdienst bij voor de overleden senator Lindsey Graham.
1: De Amerikaanse president Trump staat positiever tegenover zijn Oekraïense collega Zelensky, schrijft The Wall Street Journal. Trump bewondert volgens ingewijden de Oekraïense drone-industrie en heeft respect voor Zelensky omdat Oekraïne aanvallen uitvoert tot diep in Rusland. De twee ontmoeten elkaar dinsdag in het Witte Huis, waar vrede tussen Rusland en Oekraïne naar verwachting één van de gespreksonderwerpen is. Zelensky bezoekt ook de Senaat en woont de herdenkingsdienst bij van de overleden senator Lindsey Graham.
20: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
21: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
22: En nu het economisch nieuws.
23: Tanken is dinsdag iets goedkoper geworden, nadat de olieprijzen flink daalden door de Amerikaanse gevechtspauze in de oorlog met Iran. Volgens United Consumers zakte de gemiddelde adviesprijs voor benzine met bijna 1 cent naar €2,626 per liter. Ook diesel ging 1 cent omlaag. De olieprijzen daalden dinsdagochtend verder nadat president Trump sprak van een goede kans op vooruitgang in gesprekken met Iran.
24: Philips is dinsdag hard onderuit gegaan op de Amsterdamse beurs met een koersverlies van 9%. Het zorgtechnologieconcern presteerde afgelopen kwartaal iets beter dan verwacht en werd positiever over de winstgevendheid, dankzij een eenmalige terugbetaling van Amerikaanse importheffingen. De omzetverwachting voor het hele jaar bleef echter onveranderd. De AEX steeg licht met 0,4%, ondanks aanhoudende verliezen bij chipbedrijven. Unilever was de sterkste stijger, met een plus van 5% na goed ontvangen kwartaalcijfers.
25: Philips heeft in het tweede kwartaal €186 miljoen teruggekregen voor eerder betaalde Amerikaanse importheffingen. Volgens topman Roy Jacobs is dat een eenmalige meevaller, omdat het Amerikaanse Hoge Rechtshof een groot deel van die heffingen onwettig had verklaard. Dankzij die meevaller verhoogde Philips de verwachting voor de operationele winstmarge dit jaar naar 13,5% tot 14%. Het bedrijf kampt wel met hogere kosten, voor onder meer plastic, energie en chips. Maar vangt die op met efficiëntieverbeteringen.
26: Unilever heeft in het tweede kwartaal de sterkste volumegroei in meer dan 10 jaar laten zien. Het aantal verkochte producten steeg met 5,5%. De totale omzet kwam in de eerste jaarhelft uit op €26 miljard. Maar de netto winst daalde door negatieve wisselkoerseffecten. Voor heel dit jaar verwacht het concern een onderliggende omzetgroei van 4-6%, vooral dankzij prijsverhogingen in de tweede jaarhelft. Unilever richt zich steeds meer op schoonheids- en verzorgingsproducten en verkocht een groot deel van zijn voedingsmiddelendivisie aan het Amerikaanse McCormick.
27: Basic Fit is gegroeid naar ruim 6 miljoen leden, 1,5 miljoen meer dan een jaar geleden. De fitnessketen profiteert van uitbreiding van het aantal vestigingen naar zo'n 22.000 locaties. De omzet steeg in de eerste jaarhelft met 18% tot €800 miljoen en het bedrijf draaide weer winst. Basic Fit verhoogde de winstverwachting voor heel dit jaar en kondigde eerder deze maand de overname aan van de Duitse keten WellU voor €52 miljoen.
28: Mercedes-Benz is somberder geworden over de verwachte omzet dit jaar. Het autoconcern rekent nu op een omzet die licht onder het niveau van vorig jaar uitkomt, vooral door een zwakkere vraag in China. Daar daalde de verkoop afgelopen kwartaal met 30%. Toch boekte Mercedes voor het eerst in 3 jaar meer kwartaalwinst dan een jaar eerder, dankzij kostenbesparingen. Het bedrijf schroefde de bezuinigingen ondanks verder op, wat leidde tot protesten onder het personeel.
29: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
32: Tot slot het sportnieuws. Ajax verhuurt aanvaller Julian Rijkhoff komend seizoen aan FC Andorra. Dat uitkomt op het tweede niveau in Spanje.
2: In de huurovereenkomst is een koopoptie opgenomen. Het contract van de 21-jarige spits in Amsterdam is ook verlengd tot medio 2028. Rijkhoff maakte in 2024 zijn debuut voor Ajax en speelde vorig seizoen op huurbasis voor Almere City. Voormalig bondscoach Carlos Alberto Parreira van Brazilië heeft de intensive care verlaten van het ziekenhuis waar hij vorige maand werd opgenomen. De 83-jarige Braziliaan werd behandeld voor een longontsteking en onderging een operatie nadat zijn toestand was verslechterd. Parreira leidt sinds 2023 aan de ziekte van Hodgkin, een vorm van lymfklierkanker. Hij won als bondscoach in 1994 het WK met Brazilië en coachte in totaal 5 verschillende landen op wereldkampioenschappen. Wielrenner Richard Carapaz heeft daags na de Tour in Boxmeer gewonnen. De Ecuadoraan van EF Education Easy Post hield in de 50ste editie van het criterium Tijmen Arendsman achter zich, met Jasper Philipsen als derde. Carapaz won 2 etappes in de Tour de France en pakte de eindzege in het bergklassement. Bij de vrouwen ging de overwinning naar Lieke Nooyen. Het Engelse profvoetbal begint komend seizoen met een proef tegen misbruik van blessurebehandelingen voor doelmannen. Bij een behandeling van een keeper moet de trainer direct een veldspeler aanwijzen die het veld verlaat en pas na minimaal een minuut speeltijd mag terugkeren. De maatregel is een reactie op situaties waarin keepers blessures leken te simuleren om tijd te rekken of tactische instructies te ontvangen. De proef geldt voor mannen en vrouwen en begint zaterdag met de eerste ronde van de League Cup. AZ neemt de 18-jarige Italiaanse verdediger Andrea Natali definitief over van Bayer Leverkusen. De Alkmaarders huurden hem al sinds oktober en nu heeft hij een contract voor 5 jaar getekend. Natali speelde eerder in de jeugd bij AC Milan, Espanyol en FC Barcelona. In zijn verhuurperiode bij AZ kwam hij tot 11 wedstrijden voor Jong AZ. Het plan is dat hij nu aansluit bij de A-selectie. Hockeybondscoach Jeroen Delmee houdt voor het WK in eigen land vast aan de selectie die in Parijs Olympisch goud won. Alle nog beschikbare internationals van 2024 zijn geselecteerd, aangevuld met 3 nieuwkomers. Jorrit Kroon en Thijs van Dam zijn na blessureleed weer terug in de groep. Nederland won in Parijs voor het eerst sinds 2000 Olympisch goud en opent het WK op 16 augustus tegen Nieuw-Zeeland. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
4: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het zonnig en droog met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanmiddag schijnt de zon volop, al kan het landinwaarts wat bewolken. Het blijft droog en zomers warm, met temperaturen van 24 graden op de Wadden tot plaatselijk 30 graden in het zuiden. Vanavond nauwelijks bewolking. Vannacht blijft het droog bij zo'n 17 graden. Morgen wordt het nog warmer, met in het zuidoosten zelfs 35 graden.
6: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
8: Dit is het Binnenlands Nieuws. De bouw van de windparken Zeevonk en Noordzeker staat onder druk door stijgende kosten en uitblijvende investeringsbeslissingen. Volgens Thomas Vaal van het Nederlands Arbitrage Instituut kan zakelijke mediation helpen om vastgelopen afspraken vlot te trekken. Door de belangen van overheid, marktpartijen en toeleveranciers in kaart te brengen, ontstaat volgens hem ruimte voor nieuwe afspraken en kan de energietransitie op schema blijven.
9: Menselijke resten die in het najaar van 2023 aanspoelden op Texel zijn geïdentificeerd, meldt NH Nieuws.
0: Het gaat om twee mannen van 20 en 27 jaar uit Afghanistan. De politie Noord-Holland wist hen te identificeren via DNA-onderzoek in meerdere landen. Nabestaanden zijn vorige maand ingelicht door het Rode Kruis. Ze reageerden verdrietig, maar ook opgelucht.
10: De Belastingdienst heeft een tik op de vingers gekregen van de rechtbank Den Haag, schrijft het FD. De fiscus handelde volgens de rechter tegen beter weten in, bij een zaak tegen twee oprichters van het Rotterdamse softwarebedrijf Mendix. Een van hen kreeg een aanslag van 35 miljoen euro, terwijl de fiscus al wist dat hij geen stand zou houden. De rechtbank oordeelde dat een buitensporige belastingdruk van bijna 100% dreigde. Mendix werd in 2018 voor 700 miljoen dollar verkocht aan Siemens.
11: Bij een steekpartij in de Purmerhoek in Capelle aan de IJssel zijn twee personen gewond geraakt. De politie heeft één verdachte aangehouden en doet uitgebreid onderzoek naar de toedracht. Bij het strand van Oost-Capelle is maandagavond een man overleden. Hij raakte tijdens het zwemmen in de problemen en werd nog gereanimeerd, maar de hulp mocht niet baten. Het ongeluk gebeurde rond 7:15 's avonds. Meerdere boten van reddingsbrigade KNRM en een helikopter kwamen ter plaatse. De identiteit van het slachtoffer is niet bekend.
12: Honderden boeren hebben maandagavond bij het gemeentehuis in het Gelderse Borculo een brandbrief overhandigd aan het college van burgemeester en wethouders. Ze eisen dat de stikstofplannen van minister Van Essen worden ingetrokken. Aanleiding is een brief waarin staat dat de landbouw in 2030 ruim 20% minder ammoniak moet uitstoten. Ook op veel andere plekken in Nederland protesteerden boeren, onder meer langs snelwegen en op viaducten. Op 14 augustus volgt een landelijke actiedag in Den Bosch.
13: Dit was het Binnenlands Nieuws.
14: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
15: Nu het buitenlands nieuws. Oman heeft Iran voorgesteld om een regionaal orgaan op te richten voor het gezamenlijk beheer van de Straat van Hormuz. Iran claimt sinds de Amerikaanse en Israëlische aanvallen de controle over de zeestraat en wil het tol heffen. In het Omaanse plan is geen sprake van tol, maar van vrijwillige bijdrage aan een internationaal fonds, naar het voorbeeld van de Straat van Malakka. De Iraanse buitenlandminister sprak met zijn collega's in Oman en Saoedi-Arabië over meer samenwerking in de regio.
16: Een zware aardbeving heeft het zuiden van Japan getroffen, in de prefectuur Kumamoto. De beving had een kracht van 7,1 en scoorde 7 op de Japanse Shindo-schaal, de hoogste trede. Er werden direct waarschuwingen afgegeven voor meerdere regio's, waaronder een tsunami-waarschuwing. Schade of slachtoffers zijn vooralsnog niet gemeld.
17: In het Zuid-Franse Arles is een 38-jarig lid van de vrijwillige brandweer omgekomen tijdens werkzaamheden ter voorkoming van bosbranden. Hij raakte alleen in zijn brandweertruck van de weg. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Volgens Franse media zijn de afgelopen weken 4 brandweerlieden in het land om het leven gekomen. De bosbranden ten westen van Bordeaux zijn inmiddels stabiel, maar 88 brandweerlieden raakten gewond.
18: Een 18-jarige jongen wilde vorig jaar een terroristische aanslag plegen op de Pride in Leuven. Hij staat in november samen met een medeverdachte terecht, meldt het laatste nieuws. De tiener zocht wapens via Telegram en trok daarmee de aandacht van de politie. Hij legde contact met een undercoveragent en werd aangehouden. Na maandenlang voorarrest is hij inmiddels weer vrij.
19: Oekraïne heeft in de nacht van maandag op dinsdag meer dan 390 drones op Moskou afgevuurd. Volgens burgemeester Sobyanin werden de meeste onderschept door de Russische luchtverdediging. 81 drones werden vernietigd toen ze de stad naderden.
1: Ook de gouverneur van de regio Moskou meldde aanvallen, waarbij woningen beschadigd raakten in Tsjechov en Vaulovo.
20: De Israëlische premier Netanyahu is maandagavond in Washington geland. Dinsdag ontmoet hij de Amerikaanse president Trump in het Witte Huis. Het is volgens Israëlische media de eerste keer dat de twee elkaar persoonlijk treffen sinds het begin van de Iran-oorlog. Ze spreken naar verwachting over een akkoord tussen Israël en Libanon en over Gaza. Netanyahu woont naar verwachting ook de herdenkingsdienst bij voor de overleden senator Lindsey Graham.
21: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
22: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
23: En nu het economisch nieuws. Meer Nederlanders gaan dit jaar met de elektrische auto op vakantie. Deels vanwege de hoge brandstofprijzen. Dat meldt snellaadbedrijf Fastnet op basis van eigen cijfers en onderzoek. In de eerste 3 weken van juli waren er bijna de helft meer laadsessies door Nederlanders bij buitenlandse Fastnet-locaties dan een jaar eerder. Ruim de helft van de elektrische rijders zegt de hoge benzine- en dieselprijzen mee te laten wegen.
24: Tanken is dinsdag iets goedkoper geworden nadat de olieprijzen flink daalden door de Amerikaanse gevechtspauze in de oorlog met Iran. Volgens United Consumers zakte de gemiddelde adviesprijs voor benzine met bijna 1 cent naar €2,626 per liter. Ook diesel ging 1 cent omlaag. De olieprijzen daalden dinsdagochtend verder nadat president Trump sprak van een goede kans op vooruitgang in gesprekken met Iran.
25: Philips is dinsdag hard onderuit gegaan op de Amsterdamse beurs met een koersverlies van 9%. Het zorgtechnologieconcern presteerde afgelopen kwartaal iets beter dan verwacht en werd positiever over de winstgevendheid, dankzij een eenmalige terugbetaling van Amerikaanse importheffingen. De omzetverwachting voor het hele jaar bleef echter onveranderd. De AEX steeg licht met 0,4%, ondanks aanhoudende verliezen bij chipbedrijven. Unilever was de sterkste stijger, met een plus van 5%, na goed ontvangen kwartaalcijfers.
26: Philips heeft in het tweede kwartaal €186 miljoen teruggekregen voor eerder betaalde Amerikaanse importheffingen. Volgens topman Roy Jacobs is dat een eenmalige meevaller, omdat het Amerikaanse Hoge Rechtshof een groot deel van die heffingen onwettig had verklaard. Dankzij die meevaller verhoogde Philips de verwachting voor de operationele winstmarge dit jaar naar 13,5% tot 14%. Het bedrijf kampt wel met hogere kosten, voor onder meer plastic, energie en chips, maar vangt die op met efficiëntieverbeteringen.
27: Unilever heeft in het tweede kwartaal de sterkste volumegroei in meer dan 10 jaar laten zien. Het aantal verkochte producten steeg met 5,5%. De totale omzet kwam in de eerste jaarhelft uit op €26 miljard. Maar de netto winst daalde door negatieve wisselkoerseffecten. Voor heel dit jaar verwacht het concern een onderliggende omzetgroei van 4 tot 6%, vooral dankzij prijsverhogingen in de tweede jaarhelft. Unilever richt zich steeds meer op schoonheids- en verzorgingsproducten en verkocht een groot deel van zijn voedingsmiddelendivisie aan het Amerikaanse McCormick.
28: Basic Fit is gegroeid naar ruim 6 miljoen leden, 1,5 miljoen meer dan een jaar geleden. De fitnessketen profiteert van uitbreiding van het aantal vestigingen naar zo'n 22.000 locaties. De omzet steeg in de eerste jaarhelft met 18% tot €800 miljoen en het bedrijf draaide weer winst. Basic Fit verhoogde de winstverwachting voor heel dit jaar en kondigde eerder deze maand de overname aan van de Duitse keten WellU voor €52 miljoen.
29: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
32: Tot slot het sportnieuws. Ajax verhuurt aanvaller Julian Rijkhoff komend seizoen aan FC Andorra, dat uitkomt op het tweede niveau in Spanje. In de huurovereenkomst is een koopoptie opgenomen. Het contract van de 21-jarige spits in Amsterdam is ook verlengd tot medio 2028. Rijkhoff maakte in 2024 zijn debuut voor Ajax en speelde vorig seizoen op huurbasis voor Almere City. Voormalig bondscoach Carlos Alberto Parreira van Brazilië heeft de intensive care verlaten van het ziekenhuis waar hij vorige maand werd opgenomen. De 83-jarige Braziliaan werd behandeld voor een longontsteking en onderging een operatie nadat zijn toestand was verslechterd. Parreira leidt sinds 2023 aan de ziekte van Hodgkin, een vorm van lymfklierkanker. Hij won als bondscoach in 1994 het WK met Brazilië.

0: Blessurebehandelingen voor doelmannen. Bij een behandeling van een keeper moet de trainer direct een veldspeler aanwijzen die het veld verlaat en pas na minimaal een minuut speeltijd mag terugkeren. De maatregel is een reactie op situaties waarin keepers blessures leken te simuleren om tijd te rekken of tactische instructies te ontvangen. De proef geldt voor mannen en vrouwen en begint zaterdag met de eerste ronde van de League Cup. AZ neemt de 18-jarige Italiaanse verdediger Andrea Natali definitief over van Bayer Leverkusen. De Alkmaarders huurden hem al sinds oktober en nu heeft hij een contract voor 5 jaar getekend. Natali speelde eerder in de jeugd bij AC Milan, Espanyol en FC Barcelona. In zijn verhuurperiode bij AZ kwam hij tot 11 wedstrijden voor Jong AZ. Het plan is dat hij nu aansluit bij de A-selectie. Hockeybondscoach Jeroen Delmee houdt voor het WK in eigen land vast aan de selectie die in Parijs Olympisch goud won. Alle nog beschikbare internationals van 2024 zijn geselecteerd, aangevuld met 3 nieuwkomers. Jorrit Kroon en Thijs van Dam zijn na blessureleed weer terug in de groep. Nederland won in Parijs voor het eerst sinds 2000 Olympisch goud en opent het WK op 16 augustus tegen Nieuw-Zeeland. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het zonnig en droog met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanmiddag schijnt de zon volop en blijft het droog. Het wordt zomers warm met temperaturen van 24 graden op de Wadden tot plaatselijk 30 graden in het zuiden. Vanavond weinig bewolking en de wind draait naar het oosten. Morgen wordt het nog warmer met in het zuidoosten temperaturen tot wel 35 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. De bouw van de windparken Zeevonk en Noordzeker staat onder druk door stijgende kosten en uitblijvende investeringsbeslissingen. Volgens Thomas Vaal van het Nederlands Arbitrage Instituut kan zakelijke mediation helpen om vastgelopen afspraken vlot te trekken. Door de belangen van overheid, marktpartijen en toeleveranciers in kaart te brengen, ontstaat volgens hem ruimte voor nieuwe afspraken en kan de energietransitie op schema blijven. Menselijke resten die in het najaar van 2023 aanspoelden op Texel zijn geïdentificeerd, meldt NH Nieuws. Het gaat om 2 mannen van 20 en 27 jaar uit Afghanistan. De politie Noord-Holland wist hen te identificeren via DNA-onderzoek in meerdere landen. Nabestaanden zijn vorige maand ingelicht door het Rode Kruis. Ze reageerden verdrietig, maar ook opgelucht. De Belastingdienst heeft een tik op de vingers gekregen van de rechtbank Den Haag, schrijft het FD. De fiscus handelde volgens de rechter tegen beter weten in bij een zaak tegen 2 oprichters van het Rotterdamse softwarebedrijf Mendix. Een van hen kreeg een aanslag van 35 miljoen euro, terwijl de fiscus al wist dat hij geen stand zou houden. De rechtbank oordeelde dat een buitensporige belastingdruk van bijna 100% dreigde. Mendix werd in 2018 voor $700 miljoen verkocht aan Siemens. Bij een steekpartij in de Purmerhoek in Capelle aan de IJssel zijn 2 personen gewond geraakt. De politie heeft 1 verdachte aangehouden en doet uitgebreid onderzoek naar de toedracht. Bij het strand van Oost-Capelle is maandagavond een man overleden. Hij raakte tijdens het zwemmen in de problemen en werd nog gereanimeerd, maar de hulp mocht niet baten. Het ongeluk gebeurde rond 8:15 s'avonds. Meerdere boten van reddingsbrigade KNRM en een helikopter kwamen ter plaatse. De identiteit van het slachtoffer is niet bekend.
5: Honderden boeren.

0: Boeren hebben maandagavond bij het gemeentehuis in het Gelderse Borculo een brandbrief overhandigd aan het college van burgemeester en wethouders. Ze eisen dat de stikstofplannen van minister Van Essen worden ingetrokken. Aanleiding is een brief waarin staat dat de landbouw in 2030 ruim 20% minder ammoniak moet uitstoten. Ook op veel andere plekken in Nederland protesteerden boeren, onder meer langs snelwegen en op viaducten. Op 14 augustus volgt een landelijke actiedag in Den Bosch.
1: Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws.
0: De 21-jarige Abdul B., verdacht van de aanslag tijdens Pride in Berlijn afgelopen weekend, deed zich in de gevangenis voor als imam. Dat meldt Bild. Hij zat tot eind mei in een jeugdgevangenis en probeerde daar medegevangenen te bekeren, waarop de directie ingreep. Na zijn vrijlating werd hij afgeluisterd en gevolgd. De verdachte reed zaterdagavond met een busje in op een menigte, waarbij één persoon omkwam en tientallen gewond raakten. Een dag later werd hij doodgeschoten.
3: Een zware aardbeving heeft het zuiden van Japan getroffen, in de prefectuur Kumamoto. De beving had een kracht van 7,1 en scoorde 7 op de Japanse Shindo-schaal, de hoogste trede. Er werden direct waarschuwingen afgegeven voor meerdere regio's, waaronder een tsunami-waarschuwing. Schade of slachtoffers zijn vooralsnog niet gemeld.
4: Oman heeft Iran voorgesteld om een regionaal orgaan op te richten voor het gezamenlijk beheer van de Straat van Hormuz. Iran claimt sinds de Amerikaanse en Israëlische aanvallen de controle over de zeestraat en wil het tol heffen. In het Omaanse plan is geen sprake van tol, maar van vrijwillige bijdrage aan een internationaal fonds, naar het voorbeeld van de Straat van Malakka. De Iraanse buitenlandminister sprak met zijn collega's in Oman en Saoedi-Arabië over meer samenwerking in de regio.
5: In het Zuid-Franse Arles is een 38-jarig lid van de vrijwillige brandweer omgekomen tijdens werkzaamheden ter voorkoming van bosbranden. Hij raakte alleen in zijn brandweertruck van de weg. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Volgens Franse media zijn de afgelopen weken 4 brandweerlieden in het land om het leven gekomen. De bosbranden ten westen van Bordeaux zijn inmiddels stabiel, maar 88 brandweerlieden raakten gewond.
6: Een 18-jarige jongen wilde vorig jaar een terroristische aanslag plegen op de Pride in Leuven. Hij staat in november samen met een medeverdachte terecht, meldt het laatste nieuws. De tiener zocht wapens via Telegram en trok daarmee de aandacht van de politie. Hij legde contact met een undercover-agent en werd aangehouden. Na maandenlang voorarrest is hij inmiddels weer vrij.
7: Oekraïne heeft in de nacht van maandag op dinsdag meer dan 390 drones op Moskou afgevuurd. Volgens burgemeester Sobyanin werden de meeste onderschept door de Russische luchtverdediging. 81 drones werden vernietigd toen ze de stad naderden. Ook de gouverneur van de regio Moskou meldde aanvallen, waarbij woningen beschadigd raakten in Tsjechov en Vaulovo.
1: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. Meer Nederlanders gaan dit jaar met de elektrische auto op vakantie. Deels vanwege de hoge brandstofprijzen. Dat meldt snellaadbedrijf Fastnet op basis van eigen cijfers en onderzoek. In de eerste 3 weken van juli waren er bijna de helft meer laadsessies door Nederlanders bij buitenlandse Fastnet-locaties dan een jaar eerder. Ruim de helft van de elektrische rijders zegt de hoge benzine- en dieselprijzen mee te laten wegen.
8: Tanken is dinsdag iets goedkoper geworden nadat de olieprijzen flink daalden door de Amerikaanse gevechtspauze in de oorlog met Iran. Volgens United Consumers zakte de gemiddelde adviesprijs voor benzine met bijna 1 cent naar 2,626 euro per liter. Ook diesel ging 1 cent omlaag. De olieprijzen daalden dinsdagochtend verder nadat president Trump sprak van een goede kans op vooruitgang in gesprekken met Iran. Philips is dinsdag hard onderuit gegaan op de Amsterdamse beurs met een koersverlies van 9%. Het zorgtechnologieconcern presteerde afgelopen kwartaal iets beter dan verwacht en werd positiever over de winstgevendheid, dankzij een eenmalige terugbetaling van Amerikaanse importheffingen. De omzetverwachting voor het hele jaar bleef echter onveranderd. De AEX steeg licht met 0,4%, ondanks aanhoudende verliezen bij chipbedrijven. Unilever was de sterkste stijger, met een plus van 5% na goed ontvangen kwartaalcijfers. Philips heeft in het tweede kwartaal 186 miljoen euro teruggekregen voor eerder betaalde Amerikaanse importheffingen. Volgens topman Roy Jacobs is dat een eenmalige meevaller, omdat het Amerikaanse Hooggerechtshof een groot deel van die heffingen onwettig had verklaard. Dankzij die meevaller verhoogde Philips de verwachting voor de operationele winstmarge dit jaar naar 13,5% tot 14%. Het bedrijf kampt wel met hogere kosten, voor onder meer plastic, energie en chips, maar vangt die op met efficiëntieverbeteringen. Unilever heeft in het tweede kwartaal de sterkste volumegroei in meer dan 10 jaar laten zien. Het aantal verkochte producten steeg met 5,5%. De totale omzet kwam in de eerste jaarhelft uit op 26 miljard euro. Maar de netto-winst daalde door negatieve wisselkoerseffecten. Voor heel dit jaar verwacht het concern een onderliggende omzetgroei van 4-6%, vooral dankzij prijsverhogingen in de tweede jaarhelft. Unilever richt zich steeds meer op schoonheids- en verzorgingsproducten en verkocht een groot deel van zijn voedingsmiddelendivisie aan het Amerikaanse McCormick.
9: Basic Fit is gegroeid naar ruim 6 miljoen leden, 1,5 miljoen meer dan een jaar geleden. De fitnessketen profiteert van uitbreiding van het aantal vestigingen naar zo'n 22.000 locaties. De omzet steeg in de eerste jaarhelft met 18% tot 800 miljoen euro en het bedrijf draaide weer winst. Basic Fit verhoogde de winstverwachting voor heel dit jaar en kondigde eerder deze maand de overname aan van de Duitse keten Wellu voor 52 miljoen euro.
10: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
11: Tot slot het sportnieuws. Ajax verhuurt aanvaller Julian Rijkhoff komend seizoen aan FC Andorra, dat uitkomt op het tweede niveau in Spanje. In de huurovereenkomst is een koopoptie opgenomen. Het contract van de 21-jarige spits in Amsterdam is ook verlengd tot medio 2028. Rijkhoff maakte in 2024 zijn debuut voor Ajax en speelde vorig seizoen op huurbasis voor Almere City. Voormalig bondscoach Carlos Alberto Parreira van Brazilië heeft de intensive care verlaten van het ziekenhuis waar hij vorige maand werd opgenomen. De 83-jarige Braziliaan werd behandeld voor een longontsteking en onderging een operatie nadat zijn toestand was verslechterd. Parreira leidt sinds 2023 aan de ziekte van Hodgkin, een vorm van lymfklierkanker. Hij won als bondscoach in 1994 het WK met Brazilië en coachte in totaal 5 verschillende landen op wereldkampioenschappen. Wielrenner Richard Carapaz heeft daags na de Tour in Boxmeer gewonnen. De Ecuadoraan van EF Education Easy Post hield in de 50ste editie van het criterium Tijmen Arendsman achter zich, met Jasper Philipsen als derde. Carapaz won 2 etappes in de Tour de France en pakte de eindzege in het bergklassement. Bij de vrouwen ging de overwinning naar Lieke Nooyen. Het Engelse profvoetbal begint komend seizoen met een proef tegen misbruik van blessurebehandelingen voor doelmannen. Bij een behandeling van een keeper moet de trainer direct een veldspeler aanwijzen die het veld verlaat en pas na minimaal een minuut speeltijd mag terugkeren.
12: De maatregel is een reactie op situaties waarin keepers blessures leken te simuleren om tijd te rekken of tactische instructies te ontvangen. De proef geldt voor mannen en vrouwen en begint zaterdag met de eerste ronde van de League Cup. AZ neemt de 18-jarige Italiaanse verdediger Andrea Natali definitief over van Bayer Leverkusen. De Alkmaarders huurden hem al sinds oktober en nu heeft hij een contract voor 5 jaar getekend. Natali speelde eerder in de jeugd bij AC Milan, Espanyol en FC Barcelona. In zijn verhuurperiode bij AZ kwam hij tot 11 wedstrijden voor Jong AZ. Het plan is dat hij nu aansluit bij de A-selectie. Hockeybondscoach Jeroen Delmee houdt voor het WK in eigen land vast aan de selectie die in Parijs Olympisch goud won. Alle nog beschikbare internationals van 2024 zijn geselecteerd, aangevuld met 3 nieuwkomers. Jorrit Kroon en Thijs van Dam zijn na blessureleed weer terug in de groep. Nederland won in Parijs voor het eerst sinds 2000 Olympisch goud en opent het WK op 16 augustus tegen Nieuw-Zeeland. Dit was het laatste sportnieuws.
13: Je luistert naar Talk Radio.
14: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
15: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het zonnig en droog met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanmiddag volop zon, al kan het landinwaarts wat bewolken. Het blijft droog en zomers warm. Met temperaturen van 24 graden op de Wadden tot zo'n 30 graden in het zuiden. Vanavond klaart het verder op en draait de wind naar het oosten. Morgen wordt het nog warmer. In het noordwesten rond de 29 graden. In het zuidoosten kan het plaatselijk 35 graden worden. Het blijft zonnig en droog. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
16: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
17: Dit is het Binnenlands Nieuws. Movisie pleit voor meer preventie rond de huisvesting van vluchtelingen. Na aanleiding van een Syrisch gezin in Twente dat voor de 4e keer doelwit was van vernielingen. Volgens expert Annemarie van Hinsberg komen zulke ernstige incidenten zelden uit het niets. Gemeenten zouden veel eerder moeten investeren in draagvlak, open gesprekken en het tegengaan van misinformatie. Nu wordt kennis over het voorkomen van spanningen vaak pas ingezet nadat het al is geëscaleerd.
18: De bouw van de windparken Zeevonk en Noordzeker staat onder druk door stijgende kosten en uitblijvende investeringsbeslissingen. Volgens Thomas Vaal van het Nederlands Arbitrage Instituut kan zakelijke mediation helpen om vastgelopen afspraken vlot te trekken. Door de belangen van overheid, marktpartijen en toeleveranciers in kaart te brengen, ontstaat volgens hem ruimte voor nieuwe afspraken en kan de energietransitie op schema blijven.
19: Menselijke resten die in het najaar van 2023 aanspoelden op Texel zijn geïdentificeerd, meldt NH Nieuws. Het gaat om 2 mannen van 20 en 27 jaar uit Afghanistan. De politie Noord-Holland wist hen te identificeren via DNA-onderzoek in meerdere landen. Nabestaanden zijn vorige maand ingelicht door het Rode Kruis. Ze reageerden verdrietig, maar ook opgelucht.
20: De Belastingdienst heeft een tik op de vingers gekregen van de rechtbank Den Haag, schrijft het FD. De fiscus handelde volgens de rechter tegen beter weten in, bij een zaak tegen 2 oprichters van het Rotterdamse softwarebedrijf Mendix. Een van hen kreeg een aanslag van 35 miljoen euro, terwijl de fiscus al wist dat hij geen stand zou houden. De rechtbank oordeelde dat een buitensporige belastingdruk van bijna 100% dreigde. Mendix werd in 2018 voor $700 miljoen verkocht aan Siemens.
21: Bij een steekpartij aan de Purmerhoek in Capelle aan de IJssel zijn 2 personen gewond geraakt. De politie heeft 1 verdachte aangehouden en doet uitgebreid onderzoek naar de toedracht.
0: Bij het strand van Oostkapelle is maandagavond een man overleden. Hij raakte tijdens het zwemmen in de problemen en werd nog gereanimeerd, maar de hulp mocht niet baten. Het ongeluk gebeurde rond 8:15 s'avonds. Meerdere boten van reddingsbrigade KNRM en een helikopter kwamen ter plaatse. De identiteit van het slachtoffer is niet bekend. Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
22: Nu het buitenlands nieuws. Een zware aardbeving heeft het zuiden van Japan getroffen, in de prefectuur Kumamoto. De beving had een kracht van 7,1 en scoorde 7 op de Japanse Shindo-schaal, de hoogste trede. Er werden direct waarschuwingen afgegeven, waaronder een tsunami-waarschuwing. Ongeveer 45.000 huishoudens zitten zonder stroom en treinverkeer is stilgelegd. Over verdere schade of slachtoffers is nog weinig bekend. De 21-jarige Abdul B., verdacht van de aanslag tijdens Pride in Berlijn afgelopen weekend, deed zich in de gevangenis voor als imam, dat meldt Bild. Hij zat tot eind mei in een jeugdgevangenis en probeerde daar medegevangenen te bekeren, waarop de directie ingreep. Na zijn vrijlating werd hij afgeluisterd en gevolgd. De verdachte reed zaterdagavond met een busje in op een menigte, waarbij één persoon omkwam en tientallen gewond raakte. Een dag later werd hij doodgeschoten.
23: Oman heeft Iran voorgesteld om een regionaal orgaan op te richten voor het gezamenlijk beheer van de Straat van Hormuz. Iran claimt sinds de Amerikaanse en Israëlische aanvallen de controle over de zeestraat en wil het tol heffen. In het Omaanse plan is geen sprake van tol, maar van vrijwillige bijdrage aan een internationaal fonds, naar het voorbeeld van de Straat van Malakka. De Iraanse buitenlandminister sprak met zijn collega's in Oman en Saoedi-Arabië over meer samenwerking in de regio.
24: In het Zuid-Franse Arles is een 38-jarig lid van de vrijwillige brandweer omgekomen tijdens werkzaamheden ter voorkoming van bosbranden. Hij raakte alleen in zijn brandweertruck van de weg. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Volgens Franse media zijn de afgelopen weken 4 brandweerlieden in het land om het leven gekomen. De bosbranden ten westen van Bordeaux zijn inmiddels stabiel, maar 88 brandweerlieden raakten gewond.
25: Een 18-jarige jongen wilde vorig jaar een terroristische aanslag plegen op de Pride in Leuven. Hij staat in november samen met een medeverdachte terecht, meldt het laatste nieuws. De tiener zocht wapens via Telegram en trok daarmee de aandacht van de politie. Hij legde contact met een undercoveragent en werd aangehouden. Na maandenlang voorarrest is hij inmiddels weer vrij.
26: Oekraïne heeft in de nacht van maandag op dinsdag meer dan 390 drones op Moskou afgevuurd. Volgens burgemeester Sobyanin werden de meeste onderschept door de Russische luchtverdediging. 81 drones werden vernietigd toen ze de stad naderden. Ook de gouverneur van de regio Moskou meldde aanvallen, waarbij woningen beschadigd raakten in Tsjechov en Vaulovo.
27: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
28: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
29: En nu het economisch nieuws. De Italiaanse regering verlaagt de accijns op diesel tijdelijk met 17 eurocent per liter. De maatregel geldt tot 6 augustus en kost de overheid ongeveer 125 miljoen euro. Aanleiding zijn de sterk gestegen dieselprijzen door de oorlog met Iran. De verlaging geldt niet voor benzine. Premier Meloni spreekt van een snelle en verantwoordelijke reactie en sluit verdere maatregelen niet uit.
30: Johnson & Johnson treft een schikking van $5,5 miljard om rechtszaken over zijn talkproducten te beëindigen.
1: Duizenden eisers beweren dat het babypoeder van het bedrijf eierstokkanker veroorzaakt. De schikking heeft betrekking op ongeveer 76.000 claims. Om definitief te worden, moet 95% van de eisers ermee instemmen. Het farmaceutische bedrijf spreekt van een efficiënte afsluiting van de jarenlange juridische strijd. Meer Nederlanders gaan dit jaar met de elektrische auto op vakantie, deels vanwege de hoge brandstofprijzen. Dat meldt snellaadbedrijf Fastnet op basis van eigen cijfers en onderzoek. In de eerste drie weken van juli waren er bijna de helft meer laadsessies door Nederlanders bij buitenlandse Fastnet-locaties dan een jaar eerder. Ruim de helft van de elektrische rijders zegt de hoge benzine- en dieselprijzen mee te laten wegen. Tanken is dinsdag iets goedkoper geworden nadat de olieprijzen flink daalden door de Amerikaanse gevechtspauze in de oorlog met Iran. Volgens United Consumers zakte de gemiddelde adviesprijs voor benzine met bijna 1 cent naar 2,626 euro per liter. Ook diesel ging 1 cent omlaag. De olieprijzen daalden dinsdagochtend verder nadat president Trump sprak van een goede kans op vooruitgang in gesprekken met Iran. Philips is dinsdag hard onderuit gegaan op de Amsterdamse beurs met een koersverlies van 9%. Het zorgtechnologieconcern presteerde afgelopen kwartaal iets beter dan verwacht en werd positiever over de winstgevendheid, dankzij een eenmalige terugbetaling van Amerikaanse importheffingen. De omzetverwachting voor het hele jaar bleef echter onveranderd. De AEX steeg licht met 0,4%, ondanks aanhoudende verliezen bij chipbedrijven. Unilever was de sterkste stijger, met een plus van 5% na goed ontvangen kwartaalcijfers. Philips heeft in het tweede kwartaal 186 miljoen euro teruggekregen voor eerder betaalde Amerikaanse importheffingen. Volgens topman Roy Jacobs is dat een eenmalige meevaller, omdat het Amerikaanse Hoge Rechtshof een groot deel van die heffingen onwettig had verklaard. Dankzij die meevaller verhoogde Philips de verwachting voor de operationele winstmarge dit jaar naar 13,5% tot 14%. Het bedrijf kampt wel met hogere kosten, voor onder meer plastic, energie en chips, maar vangt die op met efficiëntieverbeteringen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Ajax verhuurt aanvaller Julian Rijkhoff komend seizoen aan FC Andorra, dat uitkomt op het tweede niveau in Spanje. In de huurovereenkomst is een koopoptie opgenomen. Het contract van de 21-jarige spits in Amsterdam is ook verlengd tot medio 2028. Rijkhoff maakte in 2024 zijn debuut voor Ajax en speelde vorig seizoen op huurbasis voor Almere City. Voormalig bondscoach Carlos Alberto Parreira van Brazilië heeft de intensive care verlaten van het ziekenhuis waar hij vorige maand werd opgenomen. De 83-jarige Braziliaan werd behandeld voor een longontsteking en onderging een operatie nadat zijn toestand was verslechterd. Parreira leidt sinds 2023 aan de ziekte van Hodgkin, een vorm van lymfklierkanker. Hij won als bondscoach in 1994 het WK met Brazilië en coachte in totaal 5 verschillende landen op wereldkampioenschappen. Wielrenner Richard Carapaz heeft daags na de Tour in Boxmeer gewonnen. De Ecuadoraan van EF Education Easy Post hield in de 50ste editie van het criterium Tijmen Arendsman achter zich, met Jasper Philipsen als derde. Carapaz won 2 etappes in de Tour de France en pakte de eindzege in het bergklassement. Bij de vrouwen ging de overwinning naar Lieke Nooyen. Het Engelse profvoetbal begint komend seizoen met een proef tegen misbruik van blessurebehandelingen voor doelmannen. Bij een behandeling van een keeper moet de trainer direct een veldspeler aanwijzen die het veld verlaat en pas na minimaal een minuut speeltijd mag terugkeren. De maatregel is een reactie op situaties waarin keepers blessures leken te simuleren om tijd te rekken of tactische instructies te ontvangen. De proef geldt voor mannen en vrouwen en begint zaterdag met de eerste ronde van de League Cup.
4: AZ neemt de 18-jarige Italiaanse verdediger Andrea Natali definitief over van Bayer Leverkusen. De Alkmaarders huurden hem al sinds oktober en nu heeft hij een contract voor 5 jaar getekend. Natali speelde eerder in de jeugd bij AC Milan, Espanyol en FC Barcelona. In zijn verhuurperiode bij AZ kwam hij tot 11 wedstrijden voor Jong AZ. Het plan is dat hij nu aansluit bij de A-selectie. Hockeybondscoach Jeroen Delmee houdt voor het WK in eigen land vast aan de selectie die in Parijs Olympisch goud won. Alle nog beschikbare internationals van 2024 zijn geselecteerd, aangevuld met 3 nieuwkomers. Jorrit Kroon en Thijs van Dam zijn na blessureleed weer terug in de groep. Nederland won in Parijs voor het eerst sinds 2000 Olympisch goud en opent het WK op 16 augustus tegen Nieuw-Zeeland. Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
6: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het zonnig en droog met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanmiddag volop zon, al kan het landinwaarts wat bewolken. Het blijft droog en zomers warm, met temperaturen van 24 graden op de Wadden tot zo'n 30 graden in het zuiden. Vanavond klaart het verder op en draait de wind naar het oosten. Morgen wordt het nog warmer. In het noordwesten rond de 29 graden, in het zuidoosten kan het plaatselijk 35 graden worden. Het blijft zonnig en droog. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
9: Dit is het Binnenlands Nieuws. Movisi pleit voor meer preventie rond de huisvesting van vluchtelingen. Naar aanleiding van een Syrisch gezin in Twente dat voor de 4e keer doelwit was van vernielingen. Volgens expert Annemarie van Hinsberg komen zulke ernstige incidenten zelden uit het niets. Gemeenten zouden veel eerder moeten investeren in draagvlak, open gesprekken en het tegengaan van misinformatie. Nu wordt kennis over het voorkomen van spanningen vaak pas ingezet nadat het al is geëscaleerd.
10: De bouw van de windparken Zeevonk en Noordzeker staat onder druk door stijgende kosten en uitblijvende investeringsbeslissingen. Volgens Thomas Vaal van het Nederlands Arbitrage Instituut kan zakelijke mediation helpen om vastgelopen afspraken vlot te trekken. Door de belangen van overheid, marktpartijen en toeleveranciers in kaart te brengen, ontstaat volgens hem ruimte voor nieuwe afspraken en kan de energietransitie op schema blijven.
11: Menselijke resten die in het najaar van 2023 aanspoelden op Texel zijn geïdentificeerd, meldt NH Nieuws. Het gaat om 2 mannen van 20 en 27 jaar uit Afghanistan. De politie Noord-Holland wist hen te identificeren via DNA-onderzoek in meerdere landen. Nabestaanden zijn vorige maand ingelicht door het Rode Kruis. Ze reageerden verdrietig, maar ook opgelucht.
12: De Belastingdienst heeft een tik op de vingers gekregen van de rechtbank Den Haag, schrijft het FD. De fiscus handelde volgens de rechter tegen beter weten in bij een zaak tegen 2 oprichters van het Rotterdamse softwarebedrijf Mendix. Een van hen kreeg een aanslag van 35 miljoen euro, terwijl de fiscus al wist dat hij geen stand zou houden. De rechtbank oordeelde dat een buitensporige belastingdruk van bijna 100% dreigde. Mendix werd in 2018 voor $700 miljoen verkocht aan Siemens.
13: Bij een steekpartij in de Purmerhoek in Capelle aan de IJssel zijn 2 personen gewond geraakt. De politie heeft 1 verdachte aangehouden en doet uitgebreid onderzoek naar de toedracht.
14: Bij het strand van Oost-Capelle is maandagavond een man overleden. Hij raakte tijdens het zwemmen in de problemen en werd nog gereanimeerd, maar de hulp mocht niet baten. Het ongeluk gebeurde rond 8:15 'avonds. Meerdere boten van reddingsbrigade KNRM en een helikopter kwamen ter plaatse.
0: De identiteit van het slachtoffer is niet bekend.
3: Dit was het Binnenlands Nieuws.
15: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
16: Nu het buitenlands nieuws. Een zware aardbeving heeft het zuiden van Japan getroffen, in de prefectuur Kumamoto. De beving had een kracht van 7,1 en scoorde 7 op de Japanse Shindo-schaal, de hoogste trede. Er werden direct waarschuwingen afgegeven, waaronder een tsunami-waarschuwing. Ongeveer 45.000 huishoudens zitten zonder stroom en treinverkeer is stilgelegd. Over verdere schade of slachtoffers is nog weinig bekend.
17: De 21-jarige Abdul B., verdacht van de aanslag tijdens Pride in Berlijn afgelopen weekend, deed zich in de gevangenis voor als imam. Dat meldt Bild. Hij zat tot eind mei in een jeugdgevangenis en probeerde daar medegevangenen te bekeren, waarop de directie ingreep. Na zijn vrijlating werd hij afgeluisterd en gevolgd. De verdachte reed zaterdagavond met een busje in op een menigte, waarbij één persoon omkwam en tientallen gewond raakten. Een dag later werd hij doodgeschoten.
18: Oman heeft Iran voorgesteld om een regionaal orgaan op te richten voor het gezamenlijk beheer van de Straat van Hormuz. Iran claimt sinds de Amerikaanse en Israëlische aanvallen de controle over de zeestraat en wil het tol heffen. In het Omaanse plan is geen sprake van tol, maar van vrijwillige bijdrage aan een internationaal fonds, naar het voorbeeld van de Straat van Malakka. De Iraanse buitenlandminister sprak met zijn collega's in Oman en Saoedi-Arabië over meer samenwerking in de regio.
19: In het Zuid-Franse Arles is een 38-jarig lid van de vrijwillige brandweer omgekomen tijdens werkzaamheden ter voorkoming van bosbranden. Hij raakte alleen in zijn brandweertruck van de weg. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Volgens Franse media zijn de afgelopen weken 4 brandweerlieden in het land om het leven gekomen. De bosbranden ten westen van Bordeaux zijn inmiddels stabiel, maar 88 brandweerlieden raakten gewond.
20: Een 18-jarige jongen wilde vorig jaar een terroristische aanslag plegen op de Pride in Leuven. Hij staat in november samen met een medeverdachte terecht, meldt het laatste nieuws. De tiener zocht wapens via Telegram en trok daarmee de aandacht van de politie. Hij legde contact met een undercoveragent en werd aangehouden. Na maandenlang voorarrest is hij inmiddels weer vrij.
21: Oekraïne heeft in de nacht van maandag op dinsdag meer dan 390 drones op Moskou afgevuurd. Volgens burgemeester Sobyanin werden de meeste onderschept door de Russische luchtverdediging. 81 drones werden vernietigd toen ze de stad naderden. Ook de gouverneur van de regio Moskou meldde aanvallen, waarbij woningen beschadigd raakten in Tsjechov en Vaulovo.
27: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
28: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
29: En nu het economisch nieuws. De Italiaanse regering verlaagt de accijns op diesel tijdelijk met 17 eurocent per liter. De maatregel geldt tot 6 augustus en kost de overheid ongeveer 125 miljoen euro. Aanleiding zijn de sterk gestegen dieselprijzen door de oorlog met Iran. De verlaging geldt niet voor benzine. Premier Meloni spreekt van een snelle en verantwoordelijke reactie en sluit verdere maatregelen niet uit.
30: Johnson & Johnson treft een schikking van 5,5 miljard dollar om rechtszaken over zijn talkproducten te beëindigen. Duizenden eisers beweren dat het babypoeder van het bedrijf eierstokkanker veroorzaakt. De schikking heeft betrekking op ongeveer 76.000 claims. Om definitief te worden, moet 95% van de eisers ermee instemmen. Het farmaceutische bedrijf spreekt van een efficiënte afsluiting van de jarenlange juridische strijd.
1: Meer Nederlanders gaan dit jaar met de elektrische auto op vakantie, deels vanwege de hoge brandstofprijzen. Dat meldt snellaadbedrijf Fastnet op basis van eigen cijfers en onderzoek. In de eerste 3 weken van juli waren er bijna de helft meer laadsessies door Nederlanders bij buitenlandse Fastnet-locaties dan een jaar eerder. Ruim de helft van de elektrische rijders zegt de hoge benzine- en dieselprijzen mee te laten wegen.
2: Tanken is dinsdag iets goedkoper geworden nadat de olieprijzen flink daalden door de Amerikaanse gevechtspauze in de oorlog met Iran. Volgens United Consumers zakte de gemiddelde adviesprijs voor benzine met bijna 1 cent naar €2,626 per liter. Ook diesel ging 1 cent omlaag. De olieprijzen daalden dinsdagochtend verder nadat president Trump sprak van een goede kans op vooruitgang in gesprekken met Iran. Philips is dinsdag hard onderuit gegaan op de Amsterdamse beurs met een koersverlies van 9%. Het zorgtechnologieconcern presteerde afgelopen kwartaal iets beter dan verwacht en werd positiever over de winstgevendheid, dankzij een eenmalige terugbetaling van Amerikaanse importheffingen. De omzetverwachting voor het hele jaar bleef echter onveranderd. De AEX steeg licht met 0,4%, ondanks aanhoudende verliezen bij chipbedrijven. Unilever was de sterkste stijger, met een plus van 5% na goed ontvangen kwartaalcijfers.
4: Philips heeft in het tweede kwartaal 186 miljoen euro teruggekregen voor eerder betaalde Amerikaanse importheffingen. Volgens topman Roy Jacobs is dat een eenmalige meevaller, omdat het Amerikaanse Hooggerechtshof een groot deel van die heffingen onwettig had verklaard. Dankzij die meevaller verhoogde Philips de verwachting voor de operationele winstmarge dit jaar naar 13,5% tot 14%. Het bedrijf kampt wel met hogere kosten, voor onder meer plastic, energie en chips, maar vangt die op met efficiëntieverbeteringen.
5: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
6: Tot slot het sportnieuws. Ajax verhuurt aanvaller Julian Rijkhoff komend seizoen aan FC Andorra, dat uitkomt op het tweede niveau in Spanje. In de huurovereenkomst is een koopoptie opgenomen. Het contract van de 21-jarige spits in Amsterdam is ook verlengd tot medio 2028. Rijkhoff maakte in 2024 zijn debuut voor Ajax en speelde vorig seizoen op huurbasis voor Almere City. Voormalig bondscoach Carlos Alberto Parreira van Brazilië heeft de intensive care verlaten van het ziekenhuis waar hij vorige maand werd opgenomen. De 83-jarige Braziliaan werd behandeld voor een longontsteking en onderging een operatie nadat zijn toestand was verslechterd. Parreira leidt sinds 2023 aan de ziekte van Hodgkin, een vorm van lymfklierkanker. Hij won als bondscoach in 1994 het WK met Brazilië en coachte in totaal 5 verschillende landen op wereldkampioenschappen. Wielrenner Richard Carapaz heeft daags na de Tour in Boxmeer gewonnen. De Ecuadoraan van EF Education Easy Post hield in de 50ste editie van het criterium Tijmen Arendsman achter zich, met Jasper Philipsen als derde. Carapaz won 2 etappes in de Tour de France en pakte de eindzege in het bergklassement. Bij de vrouwen ging de overwinning naar Lieke Nooyen. Het Engelse profvoetbal begint komend seizoen met een proef tegen misbruik van blessurebehandelingen voor doelmannen. Bij een behandeling van een keeper moet de trainer direct een veldspeler aanwijzen die het veld verlaat en pas na minimaal een minuut speeltijd mag terugkeren. De maatregel is een reactie op situaties waarin keepers blessures leken te simuleren om tijd te rekken of tactische instructies te ontvangen. De proef geldt voor mannen en vrouwen en begint zaterdag met de eerste ronde van de League Cup. AZ neemt de 18-jarige Italiaanse verdediger Andrea Natali definitief over van Bayer Leverkusen. De Alkmaarders huurden hem al sinds oktober en nu heeft hij een contract voor 5 jaar getekend. Natali speelde eerder in de jeugd bij AC Milan, Espanyol en FC Barcelona. In zijn verhuurperiode bij AZ kwam hij tot 11 wedstrijden voor Jong AZ. Het plan is dat hij nu aansluit bij de A-selectie.
7: Hockeybondscoach Jeroen Delmee houdt voor het WK in eigen land vast aan de selectie die in Parijs Olympisch goud won. Alle nog beschikbare internationals van 2024 zijn geselecteerd, aangevuld met 3 nieuwkomers. Jorrit Kroon en Thijs van Dam zijn na blessureleed weer terug in de groep. Nederland won in Parijs voor het eerst sinds 2000 Olympisch goud en opent het WK op 16 augustus tegen Nieuw-Zeeland. Dit was het laatste sportnieuws.
8: Je luistert naar Talk Radio.
9: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
10: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het zonnig en droog met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanmiddag volop zon, al kan het landinwaarts wat bewolkt zijn. Het wordt zomers warm, met temperaturen van 24 graden op de Wadden tot plaatselijk 30 graden in het zuiden. Vanavond weinig bewolking en de wind draait naar het oosten. Komende nacht blijft het droog bij zo'n 17 graden. Morgen wordt het nog warmer. In het zuidoosten kan het oplopen tot 35 graden.
11: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
12: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
22: Dit is het Binnenlands Nieuws. Regisseur en actrice Halina Rijn ontvangt dit jaar het Gouden Kalf voor de filmcultuur. Het Nederlands Filmfestival prijst haar succesvolle carrière in de Verenigde Staten en haar bijdrage aan de Nederlandse filmindustrie. Rijn won eerder al 2 acteerkalveren en maakte internationaal naam als regisseur met films als Bodies, Bodies, Bodies en Baby Girl. Ze krijgt de prijs op 2 oktober tijdens het Gouden Kalveren Gala in Utrecht.
23: In Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel geldt vanaf woensdag het Nationaal Hitteplan. Het is de 3e keer dit jaar dat het plan wordt geactiveerd, meldt het RIVM. Het instituut informeert zorgmedewerkers en mantelzorgers, zodat zij kwetsbare groepen zoals ouderen en kleine kinderen goed kunnen bijstaan. Volgens het KNMI kan de temperatuur woensdag in het zuidoosten oplopen tot 35 graden. De NS past de dienstregeling in het hele land aan vanwege het raceweekend in Zandvoort, het festival Lowlands en werkzaamheden aan het spoor. Het spoorbedrijf verwacht dagelijks 50.000 reizigers van en naar Zandvoort te vervoeren. Per dag worden ruim 300 extra medewerkers ingezet. Treinen richting Amsterdam worden verlengd en sprinters tussen Amsterdam en Zandvoort rijden op maximale lengte. Op station Zandvoort komen extra perrons en tussen Halfweg en Zandvoort gaan overwegen dicht.
24: Movisie pleit voor meer preventie rond de huisvesting van vluchtelingen, na aanleiding van een Syrisch gezin in Twente dat voor de 4e keer doelwit was van vernielingen. Volgens expert Annemarie van Hinsberg komen zulke ernstige incidenten zelden uit het niets. Gemeenten zouden veel eerder moeten investeren in draagvlak, open gesprekken en het tegengaan van misinformatie. Nu wordt kennis over het voorkomen van spanningen vaak pas ingezet nadat het al is geëscaleerd.
25: De bouw van de windparken Zeevonk en Noordzeker staat onder druk door stijgende kosten en uitblijvende investeringsbeslissingen. Volgens Thomas Vaal van het Nederlands Arbitrage Instituut kan zakelijke mediation helpen om vastgelopen afspraken vlot te trekken. Door de belangen van overheid, marktpartijen en toeleveranciers in kaart te brengen, ontstaat volgens hem ruimte voor nieuwe afspraken en kan de energietransitie op schema blijven.
26: Menselijke resten die in het najaar van 2023 aanspoelden op Texel zijn geïdentificeerd, meldt NH Nieuws. Het gaat om 2 mannen van 20 en 27 jaar uit Afghanistan. De politie Noord-Holland wist hen te identificeren via DNA-onderzoek in meerdere landen. Nabestaanden zijn vorige maand ingelicht door het Rode Kruis. Ze reageerden verdrietig, maar ook opgelucht.
31: Dit was het Binnenlands Nieuws.
0: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
3: Nu het buitenlands nieuws. In de Franse stad Orange heeft de politie in een woning de stoffelijke resten gevonden van 5 pasgeboren baby's. Ze lagen in kartonnen dozen in het huis van een echtpaar. De vrouw had maandag in een ziekenhuis een gezonde baby gekregen. Ze leed aan zwangerschapsontkenning, een psychologisch fenomeen. De autoriteiten onderzoeken de zaak. Een zware aardbeving heeft het zuiden van Japan getroffen, in de prefectuur Kumamoto. De beving had een kracht van 7,1 en scoorde 7 op de Japanse Shindo-schaal, de hoogste trede. Er werden direct waarschuwingen afgegeven, waaronder een tsunami-waarschuwing. Ongeveer 45.000 huishoudens zitten zonder stroom en treinverkeer is stilgelegd. Over verdere schade of slachtoffers is nog weinig bekend. De 21-jarige Abdul B., verdacht van de aanslag tijdens Pride in Berlijn afgelopen weekend, deed zich in de gevangenis voor als imam, dat meldt Bild. Hij zat tot eind mei in een jeugdgevangenis en probeerde daar medegevangenen te bekeren, waarop de directie ingreep. Na zijn vrijlating werd hij afgeluisterd en gevolgd. De verdachte reed zaterdagavond met een busje in op een menigte, waarbij 1 persoon omkwam en tientallen gewond raakten. Een dag later werd hij doodgeschoten. Oman heeft Iran voorgesteld om een regionaal orgaan op te richten voor het gezamenlijk beheer van de Straat van Hormuz. Iran claimt sinds de Amerikaanse en Israëlische aanvallen de controle over de zeestraat en wil het tol heffen. In het Omaanse plan is geen sprake van tol, maar van vrijwillige bijdrage aan een internationaal fonds, naar het voorbeeld van de Straat van Malakka. De Iraanse buitenlandminister sprak met zijn collega's in Oman en Saoedi-Arabië over meer samenwerking in de regio.
13: In het Zuid-Franse Arles is een 38-jarig lid van de vrijwillige brandweer omgekomen tijdens werkzaamheden ter voorkoming van bosbranden. Hij raakte alleen in zijn brandweertruck van de weg. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Volgens Franse media zijn de afgelopen weken 4 brandweerlieden in het land om het leven gekomen. De bosbranden ten westen van Bordeaux zijn inmiddels stabiel, maar 88 brandweerlieden raakten gewond.
14: Een 18-jarige jongen wilde vorig jaar een terroristische aanslag plegen op de Pride in Leuven. Hij staat in november samen met een medeverdachte terecht, meldt het laatste nieuws. De tiener zocht wapens via Telegram en trok daarmee de aandacht van de politie. Hij legde contact met een undercoveragent en werd aangehouden. Na maandenlang voorarrest is hij inmiddels weer vrij.
15: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
16: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal. Altijd nu.
17: En nu het economisch nieuws. Netbeheerder Enexis krijgt een lening van 500 miljoen euro van de Europese Investeringsbank. Het geld is bedoeld voor uitbreiding, verzwaring en vernieuwing van het stroomnet in Groningen, Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg. Daarmee wordt gewerkt aan zo'n 2800 kilometer middenspanningskabels en nog eens 1800 kilometer laagspanningskabels. Volgens financieel directeur van Ittersum vraagt de energietransitie om investeringen van een omvang en tempo die niet eerder zijn voorgekomen.
18: Johnson & Johnson treft een schikking van 5,5 miljard dollar om zo'n 76.000 rechtszaken te beëindigen over claims dat talkproducten van het bedrijf eierstokkanker veroorzaken. De schikking moet door 95% van de eisers worden geaccepteerd om definitief te worden. Het bedrijf heeft altijd ontkend dat talk kanker veroorzaakt, maar stopte in 2023 wereldwijd met de verkoop van talkpoeder voor baby's.
1: Johnson & Johnson verkoopt nu alleen nog babypoeder op basis van maïszetmeel.
2: De Italiaanse regering verlaagt de accijns op diesel tijdelijk met 17 eurocent per liter. De maatregel geldt tot 6 augustus en kost de overheid ongeveer 125 miljoen euro. Aanleiding zijn de sterk gestegen dieselprijzen door de oorlog met Iran. De verlaging geldt niet voor benzine. Premier Meloni spreekt van een snelle en verantwoordelijke reactie en sluit verdere maatregelen niet uit.
4: Meer Nederlanders gaan dit jaar met de elektrische auto op vakantie, deels vanwege de hoge brandstofprijzen. Dat meldt snellaadbedrijf Fastnet op basis van eigen cijfers en onderzoek. In de eerste drie weken van juli waren er bijna de helft meer laadsessies door Nederlanders bij buitenlandse Fastnet-locaties dan een jaar eerder. Ruim de helft van de elektrische rijders zegt de hoge benzine- en dieselprijzen mee te laten wegen.
5: Tanken is dinsdag iets goedkoper geworden nadat de olieprijzen flink daalden door de Amerikaanse gevechtspauze in de oorlog met Iran. Volgens United Consumers zakte de gemiddelde adviesprijs voor benzine met bijna 1 cent naar 2,626 euro per liter. Ook diesel ging 1 cent omlaag. De olieprijzen daalden dinsdagochtend verder nadat president Trump sprak van een goede kans op vooruitgang in gesprekken met Iran.
19: Philips is dinsdag hard onderuit gegaan op de Amsterdamse beurs met een koersverlies van 9%. Het zorgtechnologieconcern presteerde afgelopen kwartaal iets beter dan verwacht en werd positiever over de winstgevendheid, dankzij een eenmalige terugbetaling van Amerikaanse importheffingen. De omzetverwachting voor het hele jaar bleef echter onveranderd. De AEX steeg licht met 0,4%, ondanks aanhoudende verliezen bij chipbedrijven. Unilever was de sterkste stijger, met een plus van 5% na goed ontvangen kwartaalcijfers.
20: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
21: Tot slot het sportnieuws. Het Engelse profvoetbal begint komend seizoen met een proef tegen misbruik van blessurebehandelingen voor doelmannen. Bij een behandeling van een keeper moet de trainer direct een veldspeler aanwijzen die het veld verlaat en pas na minimaal een minuut speeltijd mag terugkeren. De maatregel is een reactie op situaties waarin keepers blessures leken te simuleren om tijd te rekken of tactische instructies te ontvangen. De proef geldt voor mannen en vrouwen en begint zaterdag met de eerste ronde van de League Cup. AZ neemt de 18-jarige Italiaanse verdediger Andrea Natali definitief over van Bayer Leverkusen. De Alkmaarders huurden hem al sinds oktober en nu heeft hij een contract voor 5 jaar getekend. Natali speelde eerder in de jeugd bij AC Milan, Espanyol en FC Barcelona. In zijn verhuurperiode bij AZ kwam hij tot 11 wedstrijden voor Jong AZ. Het plan is dat hij nu aansluit bij de A-selectie.
27: Hockeybondscoach Jeroen Delmee houdt voor het WK in eigen land vast aan de selectie die in Parijs Olympisch goud won. Alle nog beschikbare internationals van 2024 zijn geselecteerd, aangevuld met 3 nieuwkomers. Jorrit Kroon en Thijs van Dam zijn na blessureleed weer terug in de groep. Nederland won in Parijs voor het eerst sinds 2000 Olympisch goud en opent het WK op 16 augustus tegen Nieuw-Zeeland.
28: Tennisser Novak Djokovic speelt op de US Open het gemengd dubbelspel samen met Arina Sabalenka. De organisatie van het Grand Slam toernooi in New York heeft dat bevestigd. Net als vorig jaar wordt het gemengd dubbel een week voor het enkelspel gespeeld om meer grote namen aan te trekken. Jannik Sinner en de nog geblesseerde Carlos Alcaraz staan voorlopig niet op de deelnemerslijst.
29: Zinedine Zidane is de nieuwe bondscoach van het Franse voetbalelftal. De 54-jarige oud-middenvelder tekende dinsdag een contract voor 4 jaar. Hij volgt Didier Deschamps op, die Frankrijk sinds 2012 leidde en in 2018 de wereldtitel won.
30: Calvin Stenks keert terug bij AZ. De 27-jarige aanvaller komt over van Feyenoord, waar hij vorige week zijn contract liet ontbinden. Stenks tekent in Alkmaar voor één seizoen met een optie voor nog een jaar. Hij doorliep de jeugdopleiding van AZ en speelde daarna voor onder meer Nice, Antwerp en Feyenoord. Technisch directeur Van Duinen zegt dat een fitte Stenks een enorme toevoeging is voor de club. Dit was het laatste sportnieuws.
6: Je luistert naar Talk Radio.

0: landinwaarts wat bewolking ontstaan. Het blijft droog en zomers warm met temperaturen van 24 graden op de Wadden tot plaatselijk 30 graden in het zuiden. Vanavond klaart het helemaal op. Vannacht blijft het droog bij zo'n 17 graden. Morgen wordt het nog warmer met in het zuidoosten mogelijk 35 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. De man van 69, die half april in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken, liep over 20% van zijn lichaam derde graads brandwonden op. Volgens de rechtbank was er sprake van levensgevaar. De twee verdachten, een 55-jarige en een 37-jarige man, waren niet aanwezig bij de eerste voorbereidende zitting. Zij worden geobserveerd in het Pieterbaancentrum. De rechtbank verwacht de zaak op zijn vroegst begin volgend jaar inhoudelijk te behandelen.
3: Regisseur en actrice Halina Rijn ontvangt dit jaar het Gouden Kalf voor de filmcultuur. Het Nederlands Filmfestival prijst haar succesvolle carrière in de Verenigde Staten en haar bijdrage aan de Nederlandse filmindustrie. Rijn won eerder al 2 acteerkalveren en maakte internationaal naam als regisseur met films als Bodies, Bodies, Bodies en Baby Girl. Ze krijgt de prijs op 2 oktober tijdens het Gouden Kalveren Gala in Utrecht.
4: In Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel geldt vanaf woensdag het Nationaal Hitteplan. Het is de derde keer dit jaar dat het plan wordt geactiveerd, meldt het RIVM. Het instituut informeert zorgmedewerkers en mantelzorgers, zodat zij kwetsbare groepen zoals ouderen en kleine kinderen goed kunnen bijstaan. Volgens het KNMI kan de temperatuur woensdag in het zuidoosten oplopen tot 35 graden.
5: De NS past de dienstregeling in het hele land aan vanwege het raceweekend in Zandvoort, het festival Lowlands en werkzaamheden aan het spoor. Het spoorbedrijf verwacht dagelijks 50.000 reizigers van en naar Zandvoort te vervoeren. Per dag worden ruim 300 extra medewerkers ingezet. Treinen richting Amsterdam worden verlengd en sprinters tussen Amsterdam en Zandvoort rijden op maximale lengte. Op station Zandvoort komen extra perrons. En tussen Halfweg en Zandvoort gaan overwegen dicht.
6: Movisie pleit voor meer preventie rond de huisvesting van vluchtelingen. Naar aanleiding van een Syrisch gezin in Twente dat voor de 4e keer doelwit was van vernielingen. Volgens expert Annemarie van Hinsberg komen zulke ernstige incidenten zelden uit het niets. Gemeenten zouden veel eerder moeten investeren in draagvlak, open gesprekken en het tegengaan van misinformatie. Nu wordt kennis over het voorkomen van spanningen vaak pas ingezet nadat het al is geëscaleerd.
7: De bouw van de windparken Zeevonk en Noordzeker staat onder druk door stijgende kosten en uitblijvende investeringsbeslissingen. Volgens Thomas Vaal van het Nederlands Arbitrage Instituut kan zakelijke mediation helpen om vastgelopen afspraken vlot te trekken. Door de belangen van overheid, marktpartijen en toeleveranciers in kaart te brengen, ontstaat volgens hem ruimte voor nieuwe afspraken en kan de energietransitie op schema blijven.
8: Dit was het Binnenlands Nieuws.
9: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
10: Nu het buitenlands nieuws. De Verenigde Staten zijn begonnen met een evaluatie van hun militaire inzet in Europa. Dat meldt onderminister van Defensie Elbridge Colby. De maatregel werd in juni aangekondigd door minister Pete Hegseth tijdens een top in Brussel. Doel is volgens Washington om Europese landen te motiveren meer voor hun eigen verdediging te zorgen. Colby spreekt van een echte beoordeling die moet leiden tot een eerlijkere lastenverdeling binnen de NAVO.
11: Een zware aardbeving heeft het zuiden van Japan getroffen.

0: in de prefectuur Kumamoto. De beving had een kracht van 7 op de Japanse Shindo-schaal, de hoogst mogelijke waarde. Volgens premier Takaichi zijn er meerdere gewonden gevallen en zijn gebouwen ingestort. Ook zijn er branden uitgebroken en wegen en bruggen beschadigd. Ongeveer 45.000 huishoudens in de regio zitten zonder stroom en er werd een tsunami-waarschuwing afgegeven. In de Franse stad Orange heeft de politie in een woning de stoffelijke resten gevonden van 5 pasgeboren baby's. Ze lagen in kartonnen dozen in het huis van een echtpaar. De vrouw had maandag in een ziekenhuis een gezonde baby gekregen. Ze leed aan zwangerschapsontkenning, een psychologisch fenomeen. De autoriteiten onderzoeken de zaak. Een zware aardbeving heeft het zuiden van Japan getroffen, in de prefectuur Kumamoto. De beving had een kracht van 7,1 en scoorde 7 op de Japanse Shindo-schaal, de hoogste trede. Er werden direct waarschuwingen afgegeven, waaronder een tsunami-waarschuwing. Ongeveer 45.000 huishoudens zitten zonder stroom en treinverkeer is stilgelegd. Over verdere schade of slachtoffers is nog weinig bekend. De 21-jarige Abdul B., verdacht van de aanslag tijdens Pride in Berlijn afgelopen weekend, deed zich in de gevangenis voor als imam, dat meldt Bild. Hij zat tot eind mei in een jeugdgevangenis en probeerde daar medegevangenen te bekeren, waarop de directie ingreep. Na zijn vrijlating werd hij afgeluisterd en gevolgd. De verdachte reed zaterdagavond met een busje in op een menigte, waarbij 1 persoon omkwam en tientallen gewond raakten. Een dag later werd hij doodgeschoten. Oman heeft Iran voorgesteld om een regionaal orgaan op te richten voor het gezamenlijk beheer van de Straat van Hormuz. Iran claimt sinds de Amerikaanse en Israëlische aanvallen de controle over de zeestraat en wil het tol heffen. In het Omaanse plan is geen sprake van tol, maar van vrijwillige bijdrage aan een internationaal fonds, naar het voorbeeld van de Straat van Malakka. De Iraanse buitenlandminister sprak met zijn collega's in Oman en Saoedi-Arabië over meer samenwerking in de regio. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Netbeheerder Enexis krijgt een lening van 500 miljoen euro van de Europese Investeringsbank. Het geld is bedoeld voor uitbreiding, verzwaring en vernieuwing van het stroomnet in Groningen, Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg. Daarmee wordt gewerkt aan zo'n 2800 kilometer middenspanningskabels en nog eens 1800 kilometer laagspanningskabels. Volgens financieel directeur van Ittersum vraagt de energietransitie om investeringen van een omvang en tempo die niet eerder zijn voorgekomen. Johnson & Johnson treft een schikking van 5,5 miljard dollar om zo'n 76.000 rechtszaken te beëindigen over claims dat talkproducten van het bedrijf eierstokkanker veroorzaken. De schikking moet door 95% van de eisers worden geaccepteerd om definitief te worden. Het bedrijf heeft altijd ontkend dat talk kanker veroorzaakt, maar stopte in 2023 wereldwijd met de verkoop van talkpoeder voor baby's. Johnson & Johnson verkoopt nu alleen nog babypoeder op basis van maïszetmeel. De Italiaanse regering verlaagt de accijns op diesel tijdelijk met 17 eurocent per liter. De maatregel geldt tot 6 augustus en kost de overheid ongeveer 125 miljoen euro. Aanleiding zijn de sterk gestegen dieselprijzen door de oorlog met Iran. De verlaging geldt niet voor benzine. Premier Meloni spreekt van een snelle en verantwoordelijke reactie en sluit verdere maatregelen niet uit. Meer Nederlanders gaan dit jaar met de elektrische auto op vakantie, deels vanwege de hoge brandstofprijzen. Dat meldt snellaadbedrijf Fastnet op basis van eigen cijfers en onderzoek. In de eerste 3 weken van juli waren er bijna de helft meer laadsessies door Nederlanders bij buitenlandse Fastnet-locaties dan een jaar eerder. Ruim de helft van de elektrische rijders zegt de hoge benzine- en dieselprijzen mee te laten wegen. Tanken is dinsdag iets goedkoper geworden, nadat de olieprijzen flink daalden door de Amerikaanse gevechtspauze in de oorlog met Iran. Volgens United Consumers zakte de gemiddelde adviesprijs voor benzine met bijna 1 cent naar 2,626 euro per liter. Ook diesel ging 1 cent omlaag. De olieprijzen daalden dinsdagochtend verder nadat president Trump sprak van een goede kans op vooruitgang in gesprekken met Iran. Philips is dinsdag hard onderuit gegaan op de Amsterdamse beurs met een koersverlies van 9%. Het zorgtechnologieconcern presteerde afgelopen kwartaal iets beter dan verwacht en werd positiever over de winstgevendheid, dankzij een eenmalige terugbetaling van Amerikaanse importheffingen. De omzetverwachting voor het hele jaar bleef echter onveranderd. De AEX steeg licht met 0,4%, ondanks aanhoudende verliezen bij chipbedrijven. Unilever was de sterkste stijger, met een plus van 5% na goed ontvangen kwartaalcijfers. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. AZ neemt de 18-jarige Italiaanse verdediger Andrea Natali definitief over van Bayer Leverkusen. De Alkmaarders huurden hem al sinds oktober en nu heeft hij een contract voor 5 jaar getekend. Natali speelde eerder in de jeugd bij AC Milan, Espanyol en FC Barcelona. In zijn verhuurperiode bij AZ kwam hij tot 11 wedstrijden voor Jong AZ. Het plan is dat hij nu aansluit bij de A-selectie. Hockeybondscoach Jeroen Delmee houdt voor het WK in eigen land vast aan de selectie die in Parijs Olympisch goud won. Alle nog beschikbare internationals van 2024 zijn geselecteerd, aangevuld met 3 nieuwkomers. Jorrit Kroon en Thijs van Dam zijn na blessureleed weer terug in de groep. Nederland won in Parijs voor het eerst sinds 2000 Olympisch goud en opent het WK op 16 augustus tegen Nieuw-Zeeland. Tennisser Novak Djokovic speelt op de US Open het gemengd dubbelspel samen met Arina Sabalenka. De organisatie van het Grand Slam toernooi in New York heeft dat bevestigd. Net als vorig jaar wordt het gemengd dubbel een week voor het enkelspel gespeeld om meer grote namen aan te trekken. Jannik Sinner en de nog geblesseerde Carlos Alcaraz staan voorlopig niet op de deelnemerslijst. Calvin Stengs keert terug bij AZ. De 27-jarige aanvaller komt over van Feyenoord, waar hij vorige week zijn contract liet ontbinden. Stengs tekent in Alkmaar voor 1 seizoen met een optie voor nog 1 jaar. Hij doorliep de jeugdopleiding van AZ en speelde daarna voor onder meer Nice, Antwerp en Feyenoord. Technisch directeur Van Duinen zegt dat een fitte Stengs een enorme toevoeging is voor de club. Zinedine Zidane is de nieuwe bondscoach van Frankrijk. De 54-jarige oud-international tekende een 4-jarig contract en volgt Didier Deschamps op. Als speler won Zidane de wereldtitel in 1889 en de Europese titel in 2000. Als trainer van Real Madrid pakte hij 3 keer de Champions League. Zijn eerste wedstrijden als bondscoach zijn 4 Nations League duels in september en oktober. Dirk Proper speelt vanaf dit seizoen voor SC Heerenveen. De 24-jarige middenvelder komt over van NEC en tekent een contract voor 4 jaar. Proper doorliep de jeugdopleiding in Nijmegen en speelde 185 wedstrijden voor de club. Technisch manager Johan Hansma noemt hem een ervaren speler die rust aan de bal brengt en uitstekend past bij de speelwijze van Heerenveen. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het zonnig en droog met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanmiddag schijnt de zon volop, al kan er landinwaarts wat bewolking ontstaan. Het blijft droog en zomers warm met temperaturen van 24 graden op de Wadden tot plaatselijk 30 graden in het zuiden. Vanavond klaart het helemaal op. Vannacht blijft het droog bij zo'n 17 graden. Morgen wordt het nog warmer met in het zuidoosten mogelijk 35 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De man van 69, die half april in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken, liep over 20% van zijn lichaam derde graads brandwonden op. Volgens de rechtbank was er sprake van levensgevaar. De twee verdachten, een 55-jarige en een 37-jarige man, waren niet aanwezig bij de eerste voorbereidende zitting. Zij worden geobserveerd in het Pieterbaancentrum. De rechtbank verwacht de zaak op zijn vroegst begin volgend jaar inhoudelijk te behandelen.
4: Regisseur en actrice Halina Rijn ontvangt dit jaar het Gouden Kalf voor de filmcultuur. Het Nederlands Filmfestival prijst haar succesvolle carrière in de Verenigde Staten en haar bijdrage aan de Nederlandse filmindustrie. Rijn won eerder al 2 acteerkalveren en maakte internationaal naam als regisseur met films als Bodies, Bodies, Bodies en Baby Girl. Ze krijgt de prijs op 2 oktober tijdens het Gouden Kalveren Gala in Utrecht. In Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel geldt vanaf woensdag het Nationaal Hitteplan. Het is de derde keer dit jaar dat het plan wordt geactiveerd, meldt het RIVM. Het instituut informeert zorgmedewerkers en mantelzorgers, zodat zij kwetsbare groepen zoals ouderen en kleine kinderen goed kunnen bijstaan. Volgens het KNMI kan de temperatuur woensdag in het zuidoosten oplopen tot 35 graden. De NS past de dienstregeling in het hele land aan vanwege het raceweekend in Zandvoort, het festival Lowlands en werkzaamheden aan het spoor. Het spoorbedrijf verwacht dagelijks 50.000 reizigers van en naar Zandvoort te vervoeren. Per dag worden ruim 300 extra medewerkers ingezet. Treinen richting Amsterdam worden verlengd en sprinters tussen Amsterdam en Zandvoort rijden op maximale lengte. Op station Zandvoort komen extra perrons en tussen Halfweg en Zandvoort gaan overwegen dicht. Movisie pleit voor meer preventie rond de huisvesting van vluchtelingen, na aanleiding van een Syrisch gezin in Twente dat voor de 4e keer doelwit was van vernielingen. Volgens expert Annemarie van Hinsberg komen zulke ernstige incidenten zelden uit het niets. Gemeenten zouden veel eerder moeten investeren in draagvlak, open gesprekken en het tegengaan van misinformatie. Nu wordt kennis over het voorkomen van spanningen vaak pas ingezet nadat het al is geëscaleerd. De bouw van de windparken Zeevonk en Noordzeker staat onder druk door stijgende kosten en uitblijvende investeringsbeslissingen. Volgens Thomas Vaal van het Nederlands Arbitrage Instituut kan zakelijke mediation helpen om vastgelopen afspraken vlot te trekken. Door de belangen van overheid, marktpartijen en toeleveranciers in kaart te brengen, ontstaat volgens hem ruimte voor nieuwe afspraken en kan de energietransitie op schema blijven. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
4: Nu het buitenlands nieuws. De Verenigde Staten zijn begonnen met een evaluatie van hun militaire inzet in Europa. Dat meldt onderminister van Defensie Elbridge Colby. De maatregel werd in juni aangekondigd door minister Pete Hegseth tijdens een top in Brussel. Doel is volgens Washington om Europese landen te motiveren meer voor hun eigen verdediging te zorgen. Colby spreekt van een echte beoordeling die moet leiden tot een eerlijkere lastenverdeling binnen de NAVO. Een zware aardbeving heeft het zuiden van Japan getroffen, in de prefectuur Kumamoto. De beving had een kracht van 7 op de Japanse Shindo-schaal, de hoogst mogelijke waarde. Volgens premier Takaichi zijn er meerdere gewonden gevallen en zijn gebouwen ingestort. Ook zijn er branden uitgebroken en wegen en bruggen beschadigd. Ongeveer 45.000 huishoudens in de regio zitten zonder stroom en er werd een tsunami-waarschuwing afgegeven. In de Franse stad Orange heeft de politie in een woning de stoffelijke resten gevonden van 5 pasgeboren baby's. Ze lagen in kartonnen dozen in het huis van een echtpaar. De vrouw had maandag in een ziekenhuis een gezonde baby gekregen. Ze leed aan zwangerschapsontkenning, een psychologisch fenomeen. De autoriteiten onderzoeken de zaak. Een zware aardbeving heeft het zuiden van Japan getroffen, in de prefectuur Kumamoto. De beving had een kracht van 7,1 en scoorde 7 op de Japanse Shindo-schaal, de hoogste trede. Er werden direct waarschuwingen afgegeven, waaronder een tsunami-waarschuwing. Ongeveer 45.000 huishoudens zitten zonder stroom en treinverkeer is stilgelegd. Over verdere schade of slachtoffers is nog weinig bekend. De 21-jarige Abdul B., verdacht van de aanslag tijdens Pride in Berlijn afgelopen weekend, deed zich in de gevangenis voor als imam. Dat meldt Bild. Hij zat tot eind mei in een jeugdgevangenis en probeerde daar medegevangenen te bekeren, waarop de directie ingreep. Na zijn vrijlating werd hij afgeluisterd en gevolgd. De verdachte reed zaterdagavond met een busje in op een menigte, waarbij 1 persoon omkwam en tientallen gewond raakten. Een dag later werd hij doodgeschoten. Oman heeft Iran voorgesteld om een regionaal orgaan op te richten voor het gezamenlijk beheer van de Straat van Hormuz. Iran claimt sinds de Amerikaanse en Israëlische aanvallen de controle over de zeestraat en wil het tol heffen. In het Omaanse plan is geen sprake van tol, maar van vrijwillige bijdrage aan een internationaal fonds, naar het voorbeeld van de Straat van Malakka. De Iraanse buitenlandminister sprak met zijn collega's in Oman en Saoedi-Arabië over meer samenwerking in de regio. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
4: En nu het economisch nieuws. Netbeheerder Enexis krijgt een lening van 500 miljoen euro van de Europese Investeringsbank. Het geld is bedoeld voor uitbreiding, verzwaring en vernieuwing van het stroomnet in Groningen, Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg. Daarmee wordt gewerkt aan zo'n 2800 kilometer middenspanningskabels en nog eens 1800 kilometer laagspanningskabels. Volgens financieel directeur van Ittersum vraagt de energietransitie om investeringen van een omvang en tempo die niet eerder zijn voorgekomen. Johnson & Johnson treft een schikking van 5,5 miljard dollar om zo'n 76.000 rechtszaken te beëindigen over claims dat talkproducten van het bedrijf eierstokkanker veroorzaken. De schikking moet door 95% van de eisers worden geaccepteerd om definitief te worden. Het bedrijf heeft altijd ontkend dat talk kanker veroorzaakt, maar stopte in 2023 wereldwijd met de verkoop van talkpoeder voor baby's. Johnson & Johnson verkoopt nu alleen nog babypoeder op basis van maïszetmeel. De Italiaanse regering verlaagt de accijns op diesel tijdelijk met 17 eurocent per liter. De maatregel geldt tot 6 augustus en kost de overheid ongeveer 125 miljoen euro. Aanleiding zijn de sterk gestegen dieselprijzen door de oorlog met Iran. De verlaging geldt niet voor benzine. Premier Meloni spreekt van een snelle en verantwoordelijke reactie en sluit verdere maatregelen niet uit. Meer Nederlanders gaan dit jaar met de elektrische auto op vakantie, deels vanwege de hoge brandstofprijzen. Dat meldt snellaadbedrijf Fastnet op basis van eigen cijfers en onderzoek. In de eerste 3 weken van juli waren er bijna de helft meer laadsessies door Nederlanders bij buitenlandse Fastnet-locaties dan een jaar eerder. Ruim de helft van de elektrische rijders zegt de hoge benzine- en dieselprijzen mee te laten wegen. Tanken is dinsdag iets goedkoper geworden nadat de olieprijzen flink daalden door de Amerikaanse gevechtspauze in de oorlog met Iran. Volgens United Consumers zakte de gemiddelde adviesprijs voor benzine met bijna 1 cent naar €2,626 per liter. Ook diesel ging 1 cent omlaag. De olieprijzen daalden dinsdagochtend verder nadat president Trump sprak van een goede kans op vooruitgang in gesprekken met Iran. Philips is dinsdag hard onderuit gegaan op de Amsterdamse beurs met een koersverlies van 9%. Het zorgtechnologieconcern presteerde afgelopen kwartaal iets beter dan verwacht en werd positiever over de winstgevendheid, dankzij een eenmalige terugbetaling van Amerikaanse importheffingen. De omzetverwachting voor het hele jaar bleef echter onveranderd. De AEX steeg licht met 0,4%, ondanks aanhoudende verliezen bij chipbedrijven. Unilever was de sterkste stijger, met een plus van 5% na goed ontvangen kwartaalcijfers.
5: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
6: Tot slot het sportnieuws. AZ neemt de 18-jarige Italiaanse verdediger Andrea Natali definitief over van Bayer Leverkusen. De Alkmaarders huurden hem al sinds oktober en nu heeft hij een contract voor 5 jaar getekend. Natali speelde eerder in de jeugd bij AC Milan, Espanyol en FC Barcelona. In zijn verhuurperiode bij AZ kwam hij tot 11 wedstrijden voor Jong AZ. Het plan is dat hij nu aansluit bij de A-selectie. Hockeybondscoach Jeroen Delmee houdt voor het WK in eigen land vast aan de selectie die in Parijs Olympisch goud won. Alle nog beschikbare internationals van 2024 zijn geselecteerd, aangevuld met 3 nieuwkomers. Jorrit Kroon en Thijs van Dam zijn na blessureleed weer terug in de groep. Nederland won in Parijs voor het eerst sinds 2000 Olympisch goud en opent het WK op 16 augustus tegen Nieuw-Zeeland. Tennisser Novak Djokovic speelt op de US Open het gemengd dubbelspel samen met Arina Sabalenka. De organisatie van het Grand Slam toernooi in New York heeft dat bevestigd. Net als vorig jaar wordt het gemengd dubbel een week voor het enkelspel gespeeld om meer grote namen aan te trekken. Jannik Sinner en de nog geblesseerde Carlos Alcaraz staan voorlopig niet op de deelnemerslijst.
7: Calvin Stenks keert terug bij AZ. De 27-jarige aanvaller komt over van Feyenoord, waar hij vorige week zijn contract liet ontbinden. Stenks tekent in Alkmaar voor 1 seizoen met een optie voor nog een jaar. Hij doorliep de jeugdopleiding van AZ en speelde daarna voor onder meer Nice, Antwerp en Feyenoord. Technisch directeur Van Duinen zegt dat een fitte Stenks een enorme toevoeging is voor de club.
8: Zinedine Zidane is de nieuwe bondscoach van Frankrijk. De 54-jarige oud-international tekende een 4-jarig contract en volgt Didier Deschamps op. Als speler won Zidane de wereldtitel in 1889 en de Europese titel in 2000. Als trainer van Real Madrid pakte hij 3 keer de Champions League. Zijn eerste wedstrijden als bondscoach zijn 4 Nations League-duels in september en oktober.
9: Dirk Proper speelt vanaf dit seizoen voor SC Heerenveen. De 24-jarige middenvelder komt over van NEC en tekent een contract voor 4 jaar. Proper doorliep de jeugdopleiding in Nijmegen en speelde 185 wedstrijden voor de club. Technisch manager Johan Hansma noemt hem een ervaren speler die rust aan de bal brengt en uitstekend past bij de speelwijze van Heerenveen.
10: Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Het is vanochtend zonnig en droog met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanmiddag schijnt de zon volop, al kan er landinwaarts wat bewolking ontstaan. Het wordt zomers warm met temperaturen van 24 graden op de Wadden tot plaatselijk 30 graden in het zuiden. Vanavond klaart het helemaal op. Morgen wordt het nog warmer met in het zuidoosten mogelijk 35 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
11: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een man uit Almelo is dinsdagochtend aangehouden voor de gewelddadige dood van een 35-jarige Enschedeër in een hotel in het Duitse Rees, meldt RTV Oost. Het slachtoffer zat in een rolstoel en werd gewurgd aangetroffen in een hotelkamer. De twee waren samen aangekomen bij het hotel na een bezoek aan een vuurwerkshow in de regio. Toen het slachtoffer maandagochtend niet uitcheckte, trof het hotelpersoneel zijn lichaam aan. In Den Haag is dinsdagochtend op de laan van Reagan en Gorbachev, vlakbij station Den Haag Centraal, een overleden persoon aangetroffen. De politie heeft 3 verdachten aangehouden, maar het is nog onduidelijk of het om een misdrijf gaat. Er wordt forensisch onderzoek gedaan en de politie roept getuigen op zich te melden. De 69-jarige man die half april in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken, liep over 20% van zijn lichaam derde graads brandwonden op. Dat bleek dinsdag tijdens een eerste zitting tegen 2 verdachten. Volgens de rechtbank was er sprake van levensgevaar. Op bewakingsbeelden is te zien hoe een van de verdachten spiritus over het slachtoffer goot en hem later met een brandende folder in brand stak. De verdachten worden onderzocht in het Pieter Baan Centrum en de inhoudelijke behandeling volgt op zijn vroegst begin volgend jaar. Regisseur en actrice Halina Rijn ontvangt dit jaar het Gouden Kalf voor de filmcultuur. Het Nederlands Filmfestival prijst haar succesvolle carrière in de Verenigde Staten en haar bijdrage aan de Nederlandse filmindustrie. Rijn won eerder al 2 acteerkalveren en maakte internationaal naam als regisseur met films als Bodies, Bodies, Bodies en Baby Girl. Ze krijgt de prijs op 2 oktober tijdens het Gouden Kalveren Gala in Utrecht. In Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel geldt vanaf woensdag het Nationaal Hitteplan. Het is de 3e keer dit jaar dat het plan wordt geactiveerd, meldt het RIVM. Het instituut informeert zorgmedewerkers en mantelzorgers, zodat zij kwetsbare groepen zoals ouderen en kleine kinderen goed kunnen bijstaan. Volgens het KNMI kan de temperatuur woensdag in het zuidoosten oplopen tot 35 graden. De NS past de dienstregeling in het hele land aan vanwege het raceweekend in Zandvoort, het festival Lowlands en werkzaamheden aan het spoor. Het spoorbedrijf verwacht dagelijks 50.000 reizigers van en naar Zandvoort te vervoeren. Per dag worden ruim 300 extra medewerkers ingezet. Treinen richting Amsterdam worden verlengd en sprinters tussen Amsterdam en Zandvoort rijden op maximale lengte. Op station Zandvoort komen extra perrons. En tussen Halfweg en Zandvoort gaan overwegen dicht. Dit was het Binnenlands Nieuws.
12: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
4: Nu het buitenlands nieuws. De brand bij het toeristische Biscarros in Frankrijk is onder controle. De 15.000 mensen die waren geëvacueerd kunnen terug naar huis. Sinds woensdag zijn in totaal 220.000 mensen geëvacueerd bij de branden in de regio. De veel grotere brand bij Bordeaux is al 2 dagen redelijk stabiel, maar de brandweer vreest dat het vuur weer oplaait door toenemende hitte en dalende luchtvochtigheid. Bijna 6.000 brandweerlieden, militairen en politiemensen bestrijden de branden. Een zware aardbeving heeft het zuiden van Japan getroffen, in de prefectuur Kumamoto. De beving had een kracht van 7 op de Japanse Shindo-schaal, de hoogste trede. Volgens premier Takaichi zijn er meerdere gewonden gevallen en zijn gebouwen ingestort. Ongeveer 45.000 huishoudens zitten zonder stroom. Er werd een tsunami-waarschuwing afgegeven, maar die is inmiddels ingetrokken. De Verenigde Staten zijn begonnen met een evaluatie van hun militaire inzet in Europa. Dat meldt onderminister van Defensie Elbridge Colby. De maatregel werd in juni aangekondigd door minister Pete Hegseth tijdens een top in Brussel. Doel is volgens Washington om Europese landen te motiveren meer voor hun eigen verdediging te zorgen. Colby spreekt van een echte beoordeling die moet leiden tot een eerlijkere lastenverdeling binnen de NAVO. In de Franse stad Orange heeft de politie in een woning de stoffelijke resten gevonden van 5 pasgeboren baby's. Ze lagen in kartonnen dozen in het huis van een echtpaar. De vrouw had maandag in een ziekenhuis een gezonde baby gekregen. Ze leed aan zwangerschapsontkenning, een psychologisch fenomeen. De autoriteiten onderzoeken de zaak. Een zware aardbeving heeft het zuiden van Japan getroffen, in de prefectuur Kumamoto. De beving had een kracht van 7,1 en scoorde 7 op de Japanse Shindo-schaal, de hoogste trede. Er werden direct waarschuwingen afgegeven, waaronder een tsunami-waarschuwing. Ongeveer 45.000 huishoudens zitten zonder stroom en treinverkeer is stilgelegd. Over verdere schade of slachtoffers is nog weinig bekend. De 21-jarige Abdul B., verdacht van de aanslag tijdens Pride in Berlijn afgelopen weekend, deed zich in de gevangenis voor als imam, dat meldt Bild. Hij zat tot eind mei in een jeugdgevangenis en probeerde daar medegevangenen te bekeren, waarop de directie ingreep. Na zijn vrijlating werd hij afgeluisterd en gevolgd. De verdachte reed zaterdagavond met een busje in op een menigte, waarbij 1 persoon omkwam en tientallen gewond raakten. Een dag later werd hij doodgeschoten. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
13: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
4: En nu het economisch nieuws. Netbeheerder Enexis krijgt een lening van 500 miljoen euro van de Europese Investeringsbank. Het geld is bedoeld voor uitbreiding, verzwaring en vernieuwing van het stroomnet in Groningen, Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg. Daarmee wordt gewerkt aan zo'n 2800 kilometer middenspanningskabels en nog eens 1800 kilometer laagspanningskabels. Volgens financieel directeur van Ittersum vraagt de energietransitie om investeringen van een omvang en tempo die niet eerder zijn voorgekomen. Johnson & Johnson treft een schikking van 5,5 miljard dollar om zo'n 76.000 rechtszaken te beëindigen over claims dat talkproducten van het bedrijf eierstokkanker veroorzaken. De schikking moet door 95% van de eisers worden geaccepteerd om definitief te worden. Het bedrijf heeft altijd ontkend dat talk kanker veroorzaakt, maar stopte in 2023 wereldwijd met de verkoop van talkpoeder voor baby's. Johnson & Johnson verkoopt nu alleen nog babypoeder op basis van maïszetmeel. De Italiaanse regering verlaagt de accijns op diesel tijdelijk met 17 eurocent per liter. De maatregel geldt tot 6 augustus en kost de overheid ongeveer 125 miljoen euro. Aanleiding zijn de sterk gestegen dieselprijzen door de oorlog met Iran. De verlaging geldt niet voor benzine. Premier Meloni spreekt van een snelle en verantwoordelijke reactie en sluit verdere maatregelen niet uit. Meer Nederlanders gaan dit jaar met de elektrische auto op vakantie, deels vanwege de hoge brandstofprijzen. Dat meldt snellaadbedrijf Fastnet op basis van eigen cijfers en onderzoek. In de eerste 3 weken van juli waren er bijna de helft meer laadsessies door Nederlanders bij buitenlandse Fastnet-locaties dan een jaar eerder. Ruim de helft van de elektrische rijders zegt de hoge benzine- en dieselprijzen mee te laten wegen. Tanken is dinsdag iets goedkoper geworden, nadat de olieprijzen flink daalden door de Amerikaanse gevechtspauze in de oorlog met Iran. Volgens United Consumers zakte de gemiddelde adviesprijs voor benzine met bijna 1 cent naar 2,626 euro per liter. Ook diesel ging 1 cent omlaag. De olieprijzen daalden dinsdagochtend verder nadat president Trump sprak van een goede kans op vooruitgang in gesprekken met Iran. Philips is dinsdag hard onderuit gegaan op de Amsterdamse beurs met een koersverlies van 9%. Het zorgtechnologieconcern presteerde afgelopen kwartaal iets beter dan verwacht en werd positiever over de winstgevendheid, dankzij een eenmalige terugbetaling van Amerikaanse importheffingen. De omzetverwachting voor het hele jaar bleef echter onveranderd. De AEX steeg licht met 0,4%, ondanks aanhoudende verliezen bij chipbedrijven. Unilever was de sterkste stijger, met een plus van 5% na goed ontvangen kwartaalcijfers. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
14: Tot slot het sportnieuws. Hockeybondscoach Jeroen Delmee houdt voor het WK in eigen land vast aan de selectie die in Parijs Olympisch goud won. Alle nog beschikbare internationals van 2024 zijn geselecteerd, aangevuld met 3 nieuwkomers. Jorrit Kroon en Thijs van Dam zijn na blessureleed weer terug in de groep. Nederland won in Parijs voor het eerst sinds 2000 Olympisch goud en opent het WK op 16 augustus tegen Nieuw-Zeeland.
15: Tennisser Novak Djokovic speelt op de US Open het gemengd dubbelspel samen met Arina Sabalenka. De organisatie van het Grand Slam toernooi in New York heeft dat bevestigd. Net als vorig jaar wordt het gemengd dubbel een week voor het enkelspel gespeeld om meer grote namen aan te trekken. Jannik Sinner en de nog geblesseerde Carlos Alcaraz staan voorlopig niet op de deelnemerslijst.
16: Calvin Stenks keert terug bij AZ. De 27-jarige aanvaller komt over van Feyenoord, waar hij vorige week zijn contract liet ontbinden. Stenks tekent in Alkmaar voor 1 seizoen met een optie voor nog een jaar. Hij doorliep de jeugdopleiding van AZ en speelde daarna voor onder meer Nice, Antwerp en Feyenoord. Technisch directeur Van Duinen zegt dat een fitte Stenks een enorme toevoeging is voor de club.
17: Zinedine Zidane is de nieuwe bondscoach van Frankrijk. De 54-jarige oud-international tekende een 4-jarig contract en volgt Didier Deschamps op. Als speler won Zidane de wereldtitel in 1889 en de Europese titel in 2000. Als trainer van Real Madrid pakte hij 3 keer de Champions League. Zijn eerste wedstrijden als bondscoach zijn 4 Nations League duels in september en oktober.
18: Dirk Proper speelt vanaf dit seizoen voor SC Heerenveen. De 24-jarige middenvelder komt over van NEC en tekent een contract voor 4 jaar. Proper doorliep de jeugdopleiding in Nijmegen en speelde 185 wedstrijden voor de club. Technisch manager Johan Hansma noemt hem een ervaren speler die rust aan de bal brengt en uitstekend past bij de speelwijze van Heerenveen.
19: Zwitserland is in de WK-kwartfinale tegen Argentinië benadeeld door een fout van de videoscheidsrechter. Dat concludeert de internationale spelregelorganisatie IFAB. De VAR greep in bij een overtreding op de Zwitserse speler Bril Embolo, die vervolgens een 2e gele kaart kreeg voor een schwalbe. Volgens de IFAB had de scheidsrechter die beslissing niet mogen herzien. Argentinië won uiteindelijk na verlenging met 3-1.
20: Dit was het laatste sportnieuws.
21: Je luistert naar Talk Radio.
4: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag volop zon, met in het noorden en oosten hier en daar wat bewolking. Het blijft droog en zomers warm, met temperaturen van 24 graden op de Wadden tot plaatselijk 30 graden in het zuiden. De zuidwestenwind is zwak tot matig. Vanavond nauwelijks bewolking.
1: Morgen wordt het nog warmer. In het noordwesten rond 29 graden. In het zuidoosten kan het oplopen tot 35 graden. Verder zonnig en droog.
5: Dit was het weer.
21: Je luistert naar Talk Radio.
22: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op het strand van Texel aangetroffen menselijke resten zijn van twee Afghaanse vluchtelingen van 20 en 27 jaar oud. De politie maakte dat dinsdag bekend. De botdelen werden in oktober 2023 gevonden. DNA-onderzoek en gegevens van een gevonden telefoon leidden tot de identificatie. De politie vermoedt dat de mannen onderweg waren van Frankrijk naar Engeland, maar kon de doodsoorzaak niet vaststellen. Een man uit Almelo is dinsdagochtend aangehouden voor de gewelddadige dood van een 35-jarige Enschedeër in een hotel in het Duitse Rees, meldt RTV Oost. Het slachtoffer zat in een rolstoel en werd gewurgd aangetroffen in een hotelkamer. De twee waren samen aangekomen bij het hotel na een bezoek aan een vuurwerkshow in de regio. Toen het slachtoffer maandagochtend niet uitcheckte, trof het hotelpersoneel zijn lichaam aan. In Den Haag is dinsdagochtend op de laan van Reagan en Gorbachev, vlakbij station Den Haag Centraal, een overleden persoon aangetroffen. De politie heeft drie verdachten aangehouden, maar het is nog onduidelijk of het om een misdrijf gaat. Er wordt forensisch onderzoek gedaan en de politie roept getuigen op zich te melden. De 69-jarige man die half april in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken, liep over 20% van zijn lichaam derde graads brandwonden op. Dat bleek dinsdag tijdens een eerste zitting tegen twee verdachten. Volgens de rechtbank was er sprake van levensgevaar. Op bewakingsbeelden is te zien hoe een van de verdachten spiritus over het slachtoffer goot en hem later met een brandende folder in brand stak. De verdachten worden onderzocht in het Pieter Baan Centrum en de inhoudelijke behandeling volgt op zijn vroegst begin volgend jaar. Regisseur en actrice Halina Rijn ontvangt dit jaar het Gouden Kalf voor de filmcultuur. Het Nederlands Filmfestival prijst haar succesvolle carrière in de Verenigde Staten en haar bijdrage aan de Nederlandse filmindustrie. Rijn won eerder al twee acteerkalveren en maakte internationaal naam als regisseur met films als Bodies, Bodies, Bodies en Baby Girl. Ze krijgt de prijs op 2 oktober tijdens het Gouden Kalveren Gala in Utrecht. In Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel geldt vanaf woensdag het Nationaal Hitteplan. Het is de derde keer dit jaar dat het plan wordt geactiveerd, meldt het RIVM. Het instituut informeert zorgmedewerkers en mantelzorgers, zodat zij kwetsbare groepen zoals ouderen en kleine kinderen goed kunnen bijstaan. Volgens het KNMI kan de temperatuur woensdag in het zuidoosten oplopen tot 35 graden.
21: Dit was het Binnenlands Nieuws.
22: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
4: Nu het buitenlands nieuws. Een zware aardbeving heeft het zuiden van Japan getroffen, in de prefectuur Kumamoto. Volgens premier Takaichi zijn er meerdere gewonden gevallen en gebouwen ingestort. De Japanse staatsomroep NHK spreekt van zeker 50 gewonden. Ongeveer 45.000 huishoudens zitten zonder stroom. Een tsunami-waarschuwing is inmiddels ingetrokken.
1: In Frankrijk wordt een 23-jarige man vervolgd voor brandstichting in het zuiden van het land, meldt Le Parisien. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de brand in het Gros Bessillon-gebergte, ten noordoosten van Marseille. Het VAR-departement kampt al een week met flinke natuurbranden die nog niet onder controle zijn. Ook nabij Bordeaux woeden nog altijd branden, waar 2000 mensen worden ingezet om het vuur te bedwingen. De brand bij het toeristische Biscarrosse in Frankrijk is onder controle.
4: De 15.000 mensen die waren geëvacueerd kunnen terug naar huis. Sinds woensdag zijn in totaal 220.000 mensen geëvacueerd bij de branden in de regio. De veel grotere brand bij Bordeaux is al 2 dagen redelijk stabiel, maar de brandweer vreest dat het vuur weer oplaait door toenemende hitte en dalende luchtvochtigheid. Bijna 6.000 brandweerlieden, militairen en politiemensen bestrijden de branden. De Verenigde Staten zijn begonnen met een evaluatie van hun militaire inzet in Europa. Dat meldt onderminister van Defensie Elbridge Colby. De maatregel werd in juni aangekondigd door minister Pete Hegseth tijdens een top in Brussel. Doel is volgens Washington om Europese landen te motiveren meer voor hun eigen verdediging te zorgen. Colby spreekt van een echte beoordeling die moet leiden tot een eerlijkere lastenverdeling binnen de NAVO. In de Franse stad Orange heeft de politie in een woning de stoffelijke resten gevonden van 5 pasgeboren baby's. Ze lagen in kartonnen dozen in het huis van een echtpaar. De vrouw had maandag in een ziekenhuis een gezonde baby gekregen. Ze leed aan zwangerschapsontkenning, een psychologisch fenomeen. De autoriteiten onderzoeken de zaak. Een zware aardbeving heeft het zuiden van Japan getroffen, in de prefectuur Kumamoto. De beving had een kracht van 7,1 en scoorde 7 op de Japanse Shindo-schaal, de hoogste trede. Er werden direct waarschuwingen afgegeven, waaronder een tsunami-waarschuwing. Ongeveer 45.000 huishoudens zitten zonder stroom en treinverkeer is stilgelegd. Over verdere schade of slachtoffers is nog weinig bekend. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
6: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
4: En nu het economisch nieuws. Qatar Energy levert voorlopig minder vloeibaar gemaakt aardgas aan Europa. Het staatsbedrijf beroept zich opnieuw op overmacht vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. De verminderde levering duurt volgens ingewijden tot eind september, langer dan eerder verwacht. Europa loopt daardoor verder achter met het vullen van de gasvoorraden voor de winter, terwijl de gasprijzen hoog blijven. Unilever verwacht geen groot banenverlies in Nederland na de verkoop van de voedingsmiddelendivisie aan het Amerikaanse McCormick. Financieel directeur Fatak benadrukt dat de aanwezigheid in Nederland sterk blijft, onder meer door een internationaal hoofdkantoor en het onderzoekscentrum in Wageningen. Bij de divisie, bekend van merken als Knorr en Calvé, werken in Nederland zo'n 1.000 mensen. De verkoop heeft een waarde van 39 miljard euro. Netbeheerder Enexis krijgt een lening van 500 miljoen euro van de Europese Investeringsbank. Het geld is bedoeld voor uitbreiding, verzwaring en vernieuwing van het stroomnet in Groningen, Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg. Daarmee wordt gewerkt aan zo'n 2800 kilometer middenspanningskabels en nog eens 1800 kilometer laagspanningskabels. Volgens financieel directeur van Ittersum vraagt de energietransitie om investeringen van een omvang en tempo die niet eerder zijn voorgekomen. Johnson & Johnson treft een schikking van 5,5 miljard dollar om zo'n 76.000 rechtszaken te beëindigen over claims dat talkproducten van het bedrijf eierstokkanker veroorzaken. De schikking moet door 95% van de eisers worden geaccepteerd om definitief te worden. Het bedrijf heeft altijd ontkend dat talk kanker veroorzaakt, maar stopte in 2023 wereldwijd met de verkoop van talkpoeder voor baby's. Johnson & Johnson verkoopt nu alleen nog babypoeder op basis van maïszetmeel. De Italiaanse regering verlaagt de accijns op diesel tijdelijk met 17 eurocent per liter. De maatregel geldt tot 6 augustus en kost de overheid ongeveer 125 miljoen euro. Aanleiding zijn de sterk gestegen dieselprijzen door de oorlog met Iran. De verlaging geldt niet voor benzine. Premier Meloni spreekt van een snelle en verantwoordelijke reactie en sluit verdere maatregelen niet uit. Meer Nederlanders gaan dit jaar met de elektrische auto op vakantie. Deels vanwege de hoge brandstofprijzen. Dat meldt snellaadbedrijf Fastnet op basis van eigen cijfers en onderzoek. In de eerste 3 weken van juli waren er bijna de helft meer laadsessies door Nederlanders bij buitenlandse Fastnet-locaties dan een jaar eerder. Ruim de helft van de elektrische rijders zegt de hoge benzine- en dieselprijzen mee te laten wegen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
7: Tot slot het sportnieuws. Hockeybondscoach Jeroen Delmee houdt voor het WK in eigen land vast aan de selectie die in Parijs Olympisch goud won. Alle nog beschikbare internationals van 2024 zijn geselecteerd, aangevuld met 3 nieuwkomers. Jorrit Kroon en Thijs van Dam zijn na blessureleed weer terug in de groep. Nederland won in Parijs voor het eerst sinds 2000 Olympisch goud en opent het WK op 16 augustus tegen Nieuw-Zeeland.
8: Tennisser Novak Djokovic speelt op de US Open het gemengd dubbelspel samen met Arina Sabalenka. De organisatie van het Grand Slam toernooi in New York heeft dat bevestigd. Net als vorig jaar wordt het gemengd dubbel een week voor het enkelspel gespeeld om meer grote namen aan te trekken. Jannik Sinner en de nog geblesseerde Carlos Alcaraz staan voorlopig niet op de deelnemerslijst.
9: Calvin Stenks keert terug bij AZ. De 27-jarige aanvaller komt over van Feyenoord, waar hij vorige week zijn contract liet ontbinden. Stenks tekent in Alkmaar voor 1 seizoen met een optie voor nog een jaar. Hij doorliep de jeugdopleiding van AZ en speelde daarna voor onder meer Nice, Antwerp en Feyenoord. Technisch directeur Van Duinen zegt dat een fitte Stenks een enorme toevoeging is voor de club.
23: Zinedine Zidane is de nieuwe bondscoach van Frankrijk. De 54-jarige oud-international tekende een 4-jarig contract en volgt Didier Deschamps op. Als speler won Zidane de wereldtitel in 1889 en de Europese titel in 2000. Als trainer van Real Madrid pakte hij 3 keer de Champions League. Zijn eerste wedstrijden als bondscoach zijn 4 Nations League-duels in september en oktober.
24: Dirk Proper speelt vanaf dit seizoen voor SC Heerenveen. De 24-jarige middenvelder komt over van NEC en tekent een contract voor 4 jaar. Proper doorliep de jeugdopleiding in Nijmegen en speelde 185 wedstrijden voor de club. Technisch manager Johan Hansma noemt hem een ervaren speler die rust aan de bal brengt en uitstekend past bij de speelwijze van Heerenveen.
25: Zwitserland is in de WK-kwartfinale tegen Argentinië benadeeld door een fout van de videoscheidsrechter. Dat concludeert de internationale spelregelorganisatie IFAB. De VAR greep in bij een overtreding op de Zwitserse speler Bril Embolo, die vervolgens een 2e gele kaart kreeg voor een schwalbe. Volgens de IFAB had de scheidsrechter die beslissing niet mogen herzien. Argentinië won uiteindelijk na verlenging met 3-1.
26: Dit was het laatste sportnieuws.
27: Je luistert naar Talk Radio.
4: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
28: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag volop zon met in het noorden en oosten hier en daar wat wolken. Het blijft droog en zomers warm met temperaturen van 24 graden op de Wadden tot plaatselijk 30 graden in het zuiden. De zuidwestenwind is zwak tot matig. Vanavond klaart het helemaal op. Komende nacht droog en zo'n 17 graden. Morgen wordt het flink warm. In het zuidoosten kan het oplopen tot 35 graden. De zon schijnt volop en het blijft droog. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
22: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie zoekt 2 getuigen van een overval met dodelijke afloop in Drachten. In de nacht van 4 op 5 juli werd een 22-jarige inwoner dood aangetroffen in het water bij het Reidingpark. Op camerabeelden zijn een vrouw en een man te zien die zich rond 3 uur 's nachts in de buurt bevonden. In de zaak zijn inmiddels 4 minderjarige verdachten aangehouden op verdenking van diefstal met geweld. Op het strand van Texel aangetroffen menselijke resten zijn van 2 Afghaanse vluchtelingen van 20 en 27 jaar oud. De politie maakte dat dinsdag bekend. De botdelen werden in oktober 2023 gevonden.

0: vuurwerkshow in de regio. Toen het slachtoffer maandagochtend niet uitcheckte, trof het hotelpersoneel zijn lichaam aan. In Den Haag is dinsdagochtend op de laan van Reagan en Gorbachev, vlakbij station Den Haag Centraal, een overleden persoon aangetroffen. De politie heeft 3 verdachten aangehouden, maar het is nog onduidelijk of het om een misdrijf gaat. Er wordt forensisch onderzoek gedaan en de politie roept getuigen op zich te melden. De 69-jarige man die half april in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken, liep over 20% van zijn lichaam derde graads brandwonden op. Dat bleek dinsdag tijdens een eerste zitting tegen 2 verdachten. Volgens de rechtbank was er sprake van levensgevaar. Op bewakingsbeelden is te zien hoe een van de verdachten spiritus over het slachtoffer goot en hem later met een brandende folder in brand stak. De verdachten worden onderzocht in het Pieter Baan Centrum en de inhoudelijke behandeling volgt op zijn vroegst begin volgend jaar. Regisseur en actrice Halina Rijn ontvangt dit jaar het Gouden Kalf voor de filmcultuur. Het Nederlands Filmfestival prijst haar succesvolle carrière in de Verenigde Staten en haar bijdrage aan de Nederlandse filmindustrie. Rijn won eerder al 2 acteerkalveren en maakte internationaal naam als regisseur met films als Bodies, Bodies, Bodies en Baby Girl. Ze krijgt de prijs op 2 oktober tijdens het Gouden Kalveren Gala in Utrecht. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Een zware aardbeving heeft het zuiden van Japan getroffen, in de prefectuur Kumamoto. Volgens premier Takaichi zijn er meerdere gewonden gevallen en gebouwen ingestort. De Japanse staatsomroep NHK spreekt van zeker 50 gewonden. Ongeveer 45.000 huishoudens zitten zonder stroom. Een tsunami-waarschuwing is inmiddels ingetrokken. In Frankrijk wordt een 23-jarige man vervolgd voor brandstichting in het zuiden van het land, meldt Le Parisien. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de brand in het Gros Bessillon-gebergte, ten noordoosten van Marseille. Het VAR-departement kampt al een week met flinke natuurbranden die nog niet onder controle zijn. Ook nabij Bordeaux woeden nog altijd branden, waar 2000 mensen worden ingezet om het vuur te bedwingen. De brand bij het toeristische Biscarros in Frankrijk is onder controle. De 15.000 mensen die waren geëvacueerd kunnen terug naar huis. Sinds woensdag zijn in totaal 220.000 mensen geëvacueerd bij de branden in de regio. De veel grotere brand bij Bordeaux is al 2 dagen redelijk stabiel, maar de brandweer vreest dat het vuur weer oplaait door toenemende hitte en dalende luchtvochtigheid. Bijna 6.000 brandweerlieden, militairen en politiemensen bestrijden de branden. De Verenigde Staten zijn begonnen met een evaluatie van hun militaire inzet in Europa. Dat meldt onderminister van Defensie Elbridge Colby. De maatregel werd in juni aangekondigd door minister Pete Hegseth tijdens een top in Brussel. Doel is volgens Washington om Europese landen te motiveren meer voor hun eigen verdediging te zorgen. Colby spreekt van een echte beoordeling die moet leiden tot een eerlijkere lastenverdeling binnen de NAVO. In de Franse stad Orange heeft de politie in een woning de stoffelijke resten gevonden van 5 pasgeboren baby's. Ze lagen in kartonnen dozen in het huis van een echtpaar. De vrouw had maandag in een ziekenhuis een gezonde baby gekregen. Ze leed aan zwangerschapsontkenning, een psychologisch fenomeen. De autoriteiten onderzoeken de zaak. Een zware aardbeving heeft het zuiden van Japan getroffen, in de prefectuur Kumamoto. De beving had een kracht van 7,1 en scoorde 7 op de Japanse Shindo-schaal, de hoogste trede. Er werden direct waarschuwingen afgegeven, waaronder een tsunami-waarschuwing. Ongeveer 45.000 huishoudens zitten zonder stroom en treinverkeer

0: stilgelegd. Over verdere schade of slachtoffers is nog weinig bekend.
1: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. Qatar Energy levert voorlopig minder vloeibaar gemaakt aardgas aan Europa. Door de oorlog in het Midden-Oosten beroept het staatsbedrijf zich opnieuw op overmacht, nu tot eind september. Europa loopt daardoor verder achter met het vullen van de gasvoorraden voor de winter. De vullingsgraad in Nederland staat op 36%, in Europa gemiddeld op nog geen 56%. Het Europese doel is 80% voor de winter. Unilever verwacht geen groot banenverlies in Nederland na de verkoop van de voedingsmiddelendivisie aan het Amerikaanse McCormick. Financieel directeur Fatak benadrukt dat de aanwezigheid in Nederland sterk blijft, onder meer door een internationaal hoofdkantoor en het onderzoekscentrum in Wageningen. Bij de divisie, bekend van merken als Knorr en Calvé, werken in Nederland zo'n 1000 mensen. De verkoop heeft een waarde van 39 miljard euro. Netbeheerder Enexis krijgt een lening van 500 miljoen euro van de Europese Investeringsbank. Het geld is bedoeld voor uitbreiding, verzwaring en vernieuwing van het stroomnet in Groningen, Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg. Daarmee wordt gewerkt aan zo'n 2800 kilometer middenspanningskabels en nog eens 1800 kilometer laagspanningskabels. Volgens financieel directeur van Ittersum vraagt de energietransitie om investeringen van een omvang en tempo die niet eerder zijn voorgekomen. Johnson & Johnson treft een schikking van 5,5 miljard dollar om zo'n 76.000 rechtszaken te beëindigen over claims dat talkproducten van het bedrijf eierstokkanker veroorzaken. De schikking moet door 95% van de eisers worden geaccepteerd om definitief te worden. Het bedrijf heeft altijd ontkend dat talk kanker veroorzaakt, maar stopte in 2023 wereldwijd met de verkoop van talkpoeder voor baby's. Johnson & Johnson verkoopt nu alleen nog babypoeder op basis van maïszetmeel. De Italiaanse regering verlaagt de accijns op diesel tijdelijk met 17 eurocent per liter. De maatregel geldt tot 6 augustus en kost de overheid ongeveer 125 miljoen euro. Aanleiding zijn de sterk gestegen dieselprijzen door de oorlog met Iran. De verlaging geldt niet voor benzine. Premier Meloni spreekt van een snelle en verantwoordelijke reactie en sluit verdere maatregelen niet uit. Meer Nederlanders gaan dit jaar met de elektrische auto op vakantie, deels vanwege de hoge brandstofprijzen. Dat meldt snellaadbedrijf Fastnet op basis van eigen cijfers en onderzoek. In de eerste 3 weken van juli waren er bijna de helft meer laadsessies door Nederlanders bij buitenlandse Fastnet-locaties dan een jaar eerder. Ruim de helft van de elektrische rijders zegt de hoge benzine- en dieselprijzen mee te laten wegen.
3: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Hockeybondscoach Jeroen Delmee houdt voor het WK in eigen land vast aan de selectie die in Parijs Olympisch goud won. Alle nog beschikbare internationals van 2024 zijn geselecteerd, aangevuld met 3 nieuwkomers. Jorrit Kroon en Thijs van Dam zijn na blessureleed weer terug in de groep. Nederland won in Parijs voor het eerst sinds 2000 Olympisch goud en opent het WK op 16 augustus tegen Nieuw-Zeeland. Tennisser Novak Djokovic speelt op de US Open het gemengd dubbelspel samen met Arina Sabalenka. De organisatie van het Grand Slam toernooi in New York heeft dat bevestigd. Net als vorig jaar wordt het gemengd dubbel een week voor het enkelspel gespeeld om meer grote namen aan te trekken. Jannik Sinner en de nog geblesseerde Carlos Alcaraz staan voorlopig niet op de deelnemerslijst. Calvin Stengs keert terug bij AZ. De 27-jarige aanvaller komt over van Feyenoord, waar hij vorige week zijn contract liet ontbinden. Stenks tekent in Alkmaar voor één seizoen met een optie voor nog een jaar. Hij doorliep de jeugdopleiding van AZ en speelde daarna voor onder meer Nice, Antwerp en Feyenoord. Technisch directeur Van Duinen zegt dat een fitte Stenks een enorme toevoeging is voor de club. Zinedine Zidane is de nieuwe bondscoach van Frankrijk. De 54-jarige oud-international tekende een 4-jarig contract en volgt Didier Deschamps op. Als speler won Zidane de wereldtitel in 1889 en de Europese titel in 2000. Als trainer van Real Madrid pakte hij 3 keer de Champions League. Zijn eerste wedstrijden als bondscoach zijn 4 Nations League-duels in september en oktober. Dirk Proper speelt vanaf dit seizoen voor SC Heerenveen. De 24-jarige middenvelder komt over van NEC en tekent een contract voor 4 jaar. Proper doorliep de jeugdopleiding in Nijmegen en speelde 185 wedstrijden voor de club. Technisch manager Johan Hansma noemt hem een ervaren speler die rust aan de bal brengt en uitstekend past bij de speelwijze van Heerenveen. Zwitserland is in de WK-kwartfinale tegen Argentinië benadeeld door een fout van de videoscheidsrechter. Dat concludeert de internationale spelregelorganisatie IFAB. De VAR greep in bij een overtreding op de Zwitserse speler Bril Embolo, die vervolgens een tweede gele kaart kreeg voor een schwalbe. Volgens de IFAB had de scheidsrechter die beslissing niet mogen herzien. Argentinië won uiteindelijk na verlenging met 3-1. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
5: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag volop zon, met in het noorden en oosten hier en daar wat wolken. Het blijft droog en zomers warm, met temperaturen van 24 graden op de Wadden tot plaatselijk 30 graden in het zuiden. De zuidwestenwind is zwak tot matig. Vanavond klaart het helemaal op. Komende nacht droog en zo'n 17 graden. Morgen wordt het flink warm. In het zuidoosten kan het oplopen tot 35 graden. De zon schijnt volop en het blijft droog. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
8: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie zoekt 2 getuigen van een overval met dodelijke afloop in Drachten. In de nacht van 4 op 5 juli werd een 22-jarige inwoner dood aangetroffen in het water bij het Reidingpark. Op camerabeelden zijn een vrouw en een man te zien die zich rond 3 uur 's nachts in de buurt bevonden. In de zaak zijn inmiddels 4 minderjarige verdachten aangehouden op verdenking van diefstal met geweld. Op het strand van Texel aangetroffen menselijke resten zijn van 2 Afghaanse vluchtelingen van 20 en 27 jaar oud. De politie maakte dat dinsdag bekend. De botdelen werden in oktober 2023 gevonden. DNA-onderzoek en gegevens van een gevonden telefoon leidden tot de identificatie. De politie vermoedt dat de mannen onderweg waren van Frankrijk naar Engeland, maar kon de doodsoorzaak niet vaststellen. Een man uit Almelo is dinsdagochtend aangehouden voor de gewelddadige dood van een 35-jarige Enschedeër in een hotel in het Duitse Rees, meldt RTV Oost. Het slachtoffer zat in een rolstoel en werd gewurgd aangetroffen in een hotelkamer. De 2 waren samen aangekomen bij het hotel na een bezoek aan een vuurwerkshow in de regio. Toen het slachtoffer maandagochtend niet uitcheckte, trof het hotelpersoneel zijn lichaam aan. In Den Haag is dinsdagochtend op de laan van Reagan en Gorbachev, vlakbij station Den Haag Centraal, een overleden persoon aangetroffen. De politie heeft 3 verdachten aangehouden, maar het is nog onduidelijk of het om een misdrijf gaat. Er wordt forensisch onderzoek gedaan en de politie roept getuigen op zich te melden.
3: De 69-jarige man, die half april in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken, liep over 20% van zijn lichaam derde graads brandwonden op. Dat bleek dinsdag tijdens een eerste zitting tegen twee verdachten. Volgens de rechtbank was er sprake van levensgevaar. Op bewakingsbeelden is te zien hoe een van de verdachten spiritus over het slachtoffer goot en hem later met een brandende folder in brand stak. De verdachten worden onderzocht in het Pieter Baan Centrum en de inhoudelijke behandeling volgt op zijn vroegst begin volgend jaar.
9: Regisseur en actrice Halina Rijn ontvangt dit jaar het Gouden Kalf voor de filmcultuur. Het Nederlands Filmfestival prijst haar succesvolle carrière in de Verenigde Staten en haar bijdrage aan de Nederlandse filmindustrie. Rijn won eerder al twee acteerkalveren en maakte internationaal naam als regisseur met films als Bodies, Bodies, Bodies en Baby Girl. Ze krijgt de prijs op 2 oktober tijdens het Gouden Kalveren Gala in Utrecht. Dit was het Binnenlands Nieuws.
7: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
3: Nu het buitenlands nieuws. Een zware aardbeving heeft het zuiden van Japan getroffen, in de prefectuur Kumamoto. Volgens premier Takaichi zijn er meerdere gewonden gevallen en gebouwen ingestort. De Japanse staatsomroep NHK spreekt van zeker 50 gewonden. Ongeveer 45.000 huishoudens zitten zonder stroom. Een tsunami-waarschuwing is inmiddels ingetrokken.
9: In Frankrijk wordt een 23-jarige man vervolgd voor brandstichting in het zuiden van het land, meldt Le Parisien. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de brand in het Gros Bessillon-gebergte, ten noordoosten van Marseille. Het vaardepartement kampt al een week met flinke natuurbranden die nog niet onder controle zijn. Ook nabij Bordeaux woeden nog altijd branden, waar 2000 mensen worden ingezet om het vuur te bedwingen.
3: De brand bij het toeristische Biscarrosse in Frankrijk is onder controle. De 15.000 mensen die waren geëvacueerd kunnen terug naar huis. Sinds woensdag zijn in totaal 220.000 mensen geëvacueerd bij de branden in de regio. De veel grotere brand bij Bordeaux is al 2 dagen redelijk stabiel, maar de brandweer vreest dat het vuur weer oplaait door toenemende hitte en dalende luchtvochtigheid. Bijna 6.000 brandweerlieden, militairen en politiemensen bestrijden de branden. De Verenigde Staten zijn begonnen met een evaluatie van hun militaire inzet in Europa. Dat meldt onderminister van Defensie Elbridge Colby. De maatregel werd in juni aangekondigd door minister Pete Hegseth tijdens een top in Brussel. Doel is volgens Washington om Europese landen te motiveren meer voor hun eigen verdediging te zorgen. Colby spreekt van een echte beoordeling die moet leiden tot een eerlijkere lastenverdeling binnen de NAVO. In de Franse stad Orange heeft de politie in een woning de stoffelijke resten gevonden van 5 pasgeboren baby's. Ze lagen in kartonnen dozen in het huis van een echtpaar. De vrouw had maandag in een ziekenhuis een gezonde baby gekregen. Ze leed aan zwangerschapsontkenning, een psychologisch fenomeen. De autoriteiten onderzoeken de zaak. Een zware aardbeving heeft het zuiden van Japan getroffen, in de prefectuur Kumamoto. De beving had een kracht van 7,1 en scoorde 7 op de Japanse Shindo-schaal, de hoogste trede. Er werden direct waarschuwingen afgegeven, waaronder een tsunami-waarschuwing. Ongeveer 45.000 huishoudens zitten zonder stroom en treinverkeer is stilgelegd. Over verdere schade of slachtoffers is nog weinig bekend.
9: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
7: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
3: En nu het economisch nieuws. Qatar Energy levert voorlopig minder vloeibaar gemaakt aardgas aan Europa. Door de oorlog in het Midden-Oosten beroept het staatsbedrijf zich opnieuw op overmacht, nu tot eind september. Europa loopt daardoor verder achter met het vullen van de gasvoorraden voor de winter. De vullingsgraad in Nederland staat op 36%, in Europa gemiddeld op nog geen 56%. Het Europese doel is 80% voor de winter. Unilever verwacht geen groot banenverlies in Nederland na de verkoop van de voedingsmiddelendivisie aan het Amerikaanse McCormick. Financieel directeur Fatak benadrukt dat de aanwezigheid in Nederland sterk blijft, onder meer door een internationaal hoofdkantoor en het onderzoekscentrum in Wageningen. Bij de divisie, bekend van merken als Knorr en Calvé, werken in Nederland zo'n 1000 mensen. De verkoop heeft een waarde van 39 miljard euro. Netbeheerder Enexis krijgt een lening van 500 miljoen euro van de Europese Investeringsbank. Het geld is bedoeld voor uitbreiding, verzwaring en vernieuwing van het stroomnet in Groningen, Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg. Daarmee wordt gewerkt aan zo'n 2800 kilometer middenspanningskabels en nog eens 1800 kilometer laagspanningskabels. Volgens financieel directeur van Ittersum vraagt de energietransitie om investeringen van een omvang en tempo die niet eerder zijn voorgekomen. Johnson & Johnson treft een schikking van 5,5 miljard dollar om zo'n 76.000 rechtszaken te beëindigen over claims dat talkproducten van het bedrijf eierstokkanker veroorzaken. De schikking moet door 95% van de eisers worden geaccepteerd om definitief te worden. Het bedrijf heeft altijd ontkend dat talk kanker veroorzaakt, maar stopte in 2023 wereldwijd met de verkoop van talkpoeder voor baby's. Johnson & Johnson verkoopt nu alleen nog babypoeder op basis van maïszetmeel. De Italiaanse regering verlaagt de accijns op diesel tijdelijk met 17 eurocent per liter. De maatregel geldt tot 6 augustus en kost de overheid ongeveer 125 miljoen euro. Aanleiding zijn de sterk gestegen dieselprijzen door de oorlog met Iran. De verlaging geldt niet voor benzine. Premier Meloni spreekt van een snelle en verantwoordelijke reactie en sluit verdere maatregelen niet uit. Meer Nederlanders gaan dit jaar met de elektrische auto op vakantie, deels vanwege de hoge brandstofprijzen. Dat meldt snellaadbedrijf Fastnet op basis van eigen cijfers en onderzoek. In de eerste 3 weken van juli waren er bijna de helft meer laadsessies door Nederlanders bij buitenlandse Fastnet-locaties dan een jaar eerder. Ruim de helft van de elektrische rijders zegt de hoge benzine- en dieselprijzen mee te laten wegen.
10: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
11: Tot slot het sportnieuws. Hockeybondscoach Jeroen Delmee houdt voor het WK in eigen land vast aan de selectie die in Parijs Olympisch goud won. Alle nog beschikbare internationals van 2024 zijn geselecteerd. Aangevuld met 3 nieuwkomers. Jorrit Kroon en Thijs van Dam zijn na blessureleed weer terug in de groep. Nederland won in Parijs voor het eerst sinds 2000 Olympisch goud en opent het WK op 16 augustus tegen Nieuw-Zeeland.
12: Tennisser Novak Djokovic speelt op de US Open het gemengd dubbelspel samen met Arina Sabalenka. De organisatie van het Grand Slam toernooi in New York heeft dat bevestigd. Net als vorig jaar wordt het gemengd dubbel een week voor het enkelspel gespeeld om meer grote namen aan te trekken. Jannik Sinner en de nog geblesseerde Carlos Alcaraz staan voorlopig niet op de deelnemerslijst.
13: Calvin Stenks keert terug bij AZ. De 27-jarige aanvaller komt over van Feyenoord, waar hij vorige week zijn contract liet ontbinden. Stenks tekent in Alkmaar voor 1 seizoen met een optie voor nog een jaar. Hij doorliep de jeugdopleiding van AZ en speelde daarna voor onder meer Nice, Antwerp en Feyenoord. Technisch directeur Van Duinen zegt dat een fitte Stenks een enorme toevoeging is voor de club.
14: Zinedine Zidane is de nieuwe bondscoach van Frankrijk. De 54-jarige oud-international tekende een 4-jarig contract en volgt Didier Deschamps op. Als speler won Zidane de wereldtitel in 1889 en de Europese titel in 2000. Als trainer van Real Madrid pakte hij 3 keer de Champions League. Zijn eerste wedstrijden als bondscoach zijn 4 Nations League duels in september en oktober.
15: Dirk Proper speelt vanaf dit seizoen voor SC Heerenveen. De 24-jarige middenvelder komt over van NEC en tekent een contract voor 4 jaar. Proper doorliep de jeugdopleiding in Nijmegen en speelde 185 wedstrijden voor de club. Technisch manager Johan Hansma noemt hem een ervaren speler die rust aan de bal brengt en uitstekend past bij de speelwijze van Heerenveen.
16: Zwitserland is in de WK-kwartfinale tegen Argentinië benadeeld door een fout van de videoscheidsrechter. Dat concludeert de internationale spelregelorganisatie IFAB. De VAR greep in bij een overtreding op de Zwitserse speler Bril Embolo, die vervolgens een 2e gele kaart kreeg voor een schwalbe. Volgens de IFAB had de scheidsrechter die beslissing niet mogen herzien. Argentinië won uiteindelijk na verlenging met 3-1.
17: Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
18: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag volop zon, met in het noorden en oosten hier en daar wat wolken. Het blijft droog en zomers warm, met temperaturen van 24 graden op de Wadden tot plaatselijk 30 graden in het zuiden. De zuidwestenwind is zwak tot matig. Vanavond klaart het helemaal op. Komende nacht droog en zo'n 17 graden. Morgen wordt het nog warmer, met volop zon en temperaturen tot wel 35 graden in het zuidoosten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
19: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Almelo is een man aangehouden die mogelijk betrokken is bij de dood van een 35-jarige Nederlander in een hotel in het Duitse Rees. Het slachtoffer, dat in een rolstoel zat, werd zondag levenloos aangetroffen in zijn hotelkamer. Uit autopsie blijkt volgens het Duitse Openbaar Ministerie dat de man is gewurgd. De verdachte vergezelde het slachtoffer toen hij zaterdag bij het hotel aankwam.
20: De politie zoekt 2 getuigen van een overval met dodelijke afloop in Drachten. In de nacht van 4 op 5 juli werd een 22-jarige inwoner dood aangetroffen in het water bij het Reidingpark. Op camerabeelden zijn een vrouw en een man te zien die zich rond 3 uur 's nachts in de buurt bevonden. In de zaak zijn inmiddels 4 minderjarige verdachten aangehouden op verdenking van diefstal met geweld.
21: Op het strand van Texel aangetroffen menselijke resten zijn van 2 Afghaanse vluchtelingen van 20 en 27 jaar oud. De politie maakte dat dinsdag bekend. De botdelen werden in oktober 2023 gevonden. DNA-onderzoek en gegevens van een gevonden telefoon leidden tot de identificatie. De politie vermoedt dat de mannen onderweg waren van Frankrijk naar Engeland, maar kon de doodsoorzaak niet vaststellen.
22: Een man uit Almelo is dinsdagochtend aangehouden voor de gewelddadige dood van een 35-jarige Enschedeër in een hotel in het Duitse Rees, meldt RTV Oost. Het slachtoffer zat in een rolstoel en werd gewurgd aangetroffen in een hotelkamer. De 2 waren samen aangekomen bij het hotel na een bezoek aan een vuurwerkshow in de regio. Toen het slachtoffer maandagochtend niet uitcheckte, trof het hotelpersoneel zijn lichaam aan.
23: In Den Haag is dinsdagochtend op de laan van Reagan en Gorbachev, vlakbij station Den Haag Centraal, een overleden persoon aangetroffen. De politie heeft 3 verdachten aangehouden, maar het is nog onduidelijk of het om een misdrijf gaat. Er wordt forensisch onderzoek gedaan en de politie roept getuigen op zich te melden. De 69-jarige man, die half april in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken, liep over 20% van zijn lichaam derde graads brandwonden op. Dat bleek dinsdag tijdens een eerste zitting tegen twee verdachten. Volgens de rechtbank was er sprake van levensgevaar. Op bewakingsbeelden is te zien hoe een van de verdachten spiritus over het slachtoffer goot en hem later met een brandende folder in brand stak. De verdachten worden onderzocht in het Pieter Baan Centrum en de inhoudelijke behandeling volgt op zijn vroegst begin volgend jaar. Dit was het Binnenlands Nieuws.
0: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. In de Franse stad Orange heeft de politie in een woning de stoffelijke resten gevonden van 5 pasgeboren baby's. Ze lagen volgens Franse media in kartonnen dozen. De vrouw des huizes beviel maandagavond in het ziekenhuis van een gezonde baby. Ze leed aan zwangerschapsontkenning. Het echtpaar had al 2 kinderen van 8 en 12 jaar oud. Een zware aardbeving heeft het zuiden van Japan getroffen, in de prefectuur Kumamoto. Volgens premier Takaichi zijn er meerdere gewonden gevallen en gebouwen ingestort. De Japanse staatsomroep NHK spreekt van zeker 50 gewonden. Ongeveer 45.000 huishoudens zitten zonder stroom. Een tsunami-waarschuwing is inmiddels ingetrokken. In Frankrijk wordt een 23-jarige man vervolgd voor brandstichting in het zuiden van het land, meldt Le Parisien. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de brand in het Gros Bessillon-gebergte, ten noordoosten van Marseille. Het VAR-departement kampt al een week met flinke natuurbranden die nog niet onder controle zijn. Ook nabij Bordeaux woeden nog altijd branden, waar 2000 mensen worden ingezet om het vuur te bedwingen. De brand bij het toeristische Biscarros in Frankrijk is onder controle. De 15.000 mensen die waren geëvacueerd kunnen terug naar huis. Sinds woensdag zijn in totaal 220.000 mensen geëvacueerd bij de branden in de regio. De veel grotere brand bij Bordeaux is al 2 dagen redelijk stabiel, maar de brandweer vreest dat het vuur weer oplaait door toenemende hitte en dalende luchtvochtigheid. Bijna 6.000 brandweerlieden, militairen en politiemensen bestrijden de branden. De Verenigde Staten zijn begonnen met een evaluatie van hun militaire inzet in Europa. Dat meldt onderminister van Defensie Elbridge Colby. De maatregel werd in juni aangekondigd door minister Pete Hegseth tijdens een top in Brussel. Doel is volgens Washington om Europese landen te motiveren meer voor hun eigen verdediging te zorgen. Colby spreekt van een echte beoordeling die moet leiden tot een eerlijkere lastenverdeling binnen de NAVO. Een zware aardbeving heeft het zuiden van Japan getroffen in de prefectuur Kumamoto. De beving had een kracht van 7,1 en scoorde 7 op de Japanse Shindo-schaal, de hoogste trede. Er werden direct waarschuwingen afgegeven, waaronder een tsunami-waarschuwing. Ongeveer 45.000 huishoudens zitten zonder stroom en treinverkeer is stilgelegd. Over verdere schade of slachtoffers is nog weinig bekend.
2: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. Qatar Energy levert voorlopig minder vloeibaar gemaakt aardgas aan Europa. Door de oorlog in het Midden-Oosten beroept het staatsbedrijf zich opnieuw op overmacht, nu tot eind september. Europa loopt daardoor verder achter met het vullen van de gasvoorraden voor de winter. De vullingsgraad in Nederland staat op 36%. In Europa gemiddeld op nog geen 56%. Het Europese doel is 80% voor de winter.
3: Unilever verwacht geen groot banenverlies in Nederland na de verkoop van de voedingsmiddelendivisie aan het Amerikaanse McCormick. Financieel directeur Fatak benadrukt dat de aanwezigheid in Nederland sterk blijft, onder meer door een internationaal hoofdkantoor en het onderzoekscentrum in Wageningen. Bij de divisie, bekend van merken als Knorr en Calvé, werken in Nederland zo'n 1000 mensen. De verkoop heeft een waarde van 39 miljard euro. Netbeheerder Enexis krijgt een lening van 500 miljoen euro van de Europese Investeringsbank. Het geld is bedoeld voor uitbreiding, verzwaring en vernieuwing van het stroomnet in Groningen, Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg. Daarmee wordt gewerkt aan zo'n 2800 kilometer middenspanningskabels en nog eens 1800 kilometer laagspanningskabels. Volgens financieel directeur van Ittersum vraagt de energietransitie om investeringen van een omvang en tempo die niet eerder zijn voorgekomen. Johnson & Johnson treft een schikking van 5,5 miljard dollar om zo'n 76.000 rechtszaken te beëindigen over claims dat talkproducten van het bedrijf eierstokkanker veroorzaken. De schikking moet door 95% van de eisers worden geaccepteerd om definitief te worden. Het bedrijf heeft altijd ontkend dat talk kanker veroorzaakt, maar stopte in 2023 wereldwijd met de verkoop van talkpoeder voor baby's. Johnson & Johnson verkoopt nu alleen nog babypoeder op basis van maïszetmeel. De Italiaanse regering verlaagt de accijns op diesel tijdelijk met 17 eurocent per liter. De maatregel geldt tot 6 augustus en kost de overheid ongeveer 125 miljoen euro. Aanleiding zijn de sterk gestegen dieselprijzen door de oorlog met Iran. De verlaging geldt niet voor benzine. Premier Meloni spreekt van een snelle en verantwoordelijke reactie en sluit verdere maatregelen niet uit. Meer Nederlanders gaan dit jaar met de elektrische auto op vakantie, deels vanwege de hoge brandstofprijzen. Dat meldt snellaadbedrijf Fastnet op basis van eigen cijfers en onderzoek. In de eerste 3 weken van juli waren er bijna de helft meer laadsessies door Nederlanders bij buitenlandse Fastnet-locaties dan een jaar eerder. Ruim de helft van de elektrische rijders zegt de hoge benzine- en dieselprijzen mee te laten wegen.
8: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
9: Tot slot het sportnieuws. Hockeybondscoach Jeroen Delmee houdt voor het WK in eigen land vast aan de selectie die in Parijs Olympisch goud won. Alle nog beschikbare internationals van 2024 zijn geselecteerd, aangevuld met 3 nieuwkomers. Jorrit Kroon en Thijs van Dam zijn na blessureleed weer terug in de groep. Nederland won in Parijs voor het eerst sinds 2000 Olympisch goud en opent het WK op 16 augustus tegen Nieuw-Zeeland.
10: Tennisser Novak Djokovic speelt op de US Open het gemengd dubbelspel samen met Arina Sabalenka. De organisatie van het Grand Slam toernooi in New York heeft dat bevestigd. Net als vorig jaar wordt het gemengd dubbel een week voor het enkelspel gespeeld om meer grote namen aan te trekken. Jannik Sinner en de nog geblesseerde Carlos Alcaraz staan voorlopig niet op de deelnemerslijst.
24: Calvin Stengs keert terug bij AZ. De 27-jarige aanvaller komt over van Feyenoord, waar hij vorige week zijn contract liet ontbinden. Stengs tekent in Alkmaar voor 1 seizoen met een optie voor nog een jaar. Hij doorliep de jeugdopleiding van AZ en speelde daarna voor onder meer Nice, Antwerp en Feyenoord. Technisch directeur Van Duinen zegt dat een fitte Stengs een enorme toevoeging is voor de club.
25: Zinedine Zidane is de nieuwe bondscoach van Frankrijk. De 54-jarige oud-international tekende een 4-jarig contract en volgt Didier Deschamps op. Als speler won Zidane de wereldtitel in 1889 en de Europese titel in 2000. Als trainer van Real Madrid pakte hij 3 keer de Champions League. Zijn eerste wedstrijden als bondscoach zijn 4 Nations League duels in september en oktober.
26: Dirk Proper speelt vanaf dit seizoen voor SC Heerenveen. De 24-jarige middenvelder komt over van NEC en tekent een contract voor 4 jaar.
24: Proper doorliep de jeugdopleiding in Nijmegen en speelde 185 wedstrijden voor de club. Technisch manager Johan Hansma noemt hem een ervaren speler die rust aan de bal brengt en uitstekend past bij de speelwijze van Heerenveen. Zwitserland is in de WK-kwartfinale tegen Argentinië benadeeld door een fout van de videoscheidsrechter. Dat concludeert de internationale spelregelorganisatie IFAB. De VAR greep in bij een overtreding op de Zwitserse speler Bril Embolo, die vervolgens een tweede gele kaart kreeg voor een schwalbe. Volgens de IFAB had de scheidsrechter die beslissing niet mogen herzien. Argentinië won uiteindelijk na verlenging met 3-1. Dit was het laatste sportnieuws.
11: Je luistert naar Talk Radio.
12: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
13: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag volop zon, met in het noorden en oosten wat wolken erbij. Het blijft droog en zomers warm, met temperaturen tussen de 24 graden op de Wadden en plaatselijk 30 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten. Vanavond klaart het helemaal op en draait de wind naar het oosten. Komende nacht blijft het droog bij zo'n 17 graden. Morgen wordt het nog warmer. In het zuidoosten kan het wel 35 graden worden. Het blijft zonnig en droog.
14: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
15: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
16: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het strafrechtelijk onderzoek naar advocaat Vito Shukrula is zo'n 15 maanden na zijn aanhouding nog niet afgerond, meldt het Openbaar Ministerie. Shukrula wordt verdacht van deelname aan de criminele organisatie van zijn voormalige cliënt Ridouan Taghi, door berichten door te spelen vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught. Het OM wacht nog op de uitkomst van juridische procedures over mogelijk vertrouwelijke communicatie en op informatie uit het buitenland. Volgens zijn advocaten berusten de verdenkingen op misverstanden. Shukrula mag inmiddels onder versoepelde voorwaarden weer werken als advocaat.
17: In Almelo is een man aangehouden die mogelijk betrokken is bij de dood van een 35-jarige Nederlander in een hotel in het Duitse Rees. Het slachtoffer, dat in een rolstoel zat, werd zondag levenloos aangetroffen in zijn hotelkamer. Uit autopsie blijkt volgens het Duitse Openbaar Ministerie dat de man is gewurgd. De verdachte vergezelde het slachtoffer toen hij zaterdag bij het hotel aankwam.
27: De politie zoekt twee getuigen van een overval met dodelijke afloop in Drachten. In de nacht van 4 op 5 juli werd een 22-jarige inwoner dood aangetroffen in het water bij het Reidingpark. Op camerabeelden zijn een vrouw en een man te zien die zich rond 3 uur 's nachts in de buurt bevonden. In de zaak zijn inmiddels 4 minderjarige verdachten aangehouden op verdenking van diefstal met geweld.
28: Op het strand van Texel aangetroffen menselijke resten zijn van 2 Afghaanse vluchtelingen van 20 en 27 jaar oud. De politie maakte dat dinsdag bekend. De botdelen werden in oktober 2023 gevonden. DNA-onderzoek en gegevens van een gevonden telefoon leidden tot de identificatie. De politie vermoedt dat de mannen onderweg waren van Frankrijk naar Engeland, maar kon de doodsoorzaak niet vaststellen.
29: Een man uit Almelo is dinsdagochtend aangehouden voor de gewelddadige dood van een 35-jarige Enschedeër in een hotel in het Duitse Rees, meldt RTV Oost. Het slachtoffer zat in een rolstoel en werd gewurgd aangetroffen in een hotelkamer. De twee waren samen aangekomen bij het hotel na een bezoek aan een vuurwerkshow in de regio. Toen het slachtoffer maandagochtend niet uitcheckte, trof het hotelpersoneel zijn lichaam aan.
30: In Den Haag is dinsdagochtend op de laan van Reagan en Gorbachev, vlakbij station Den Haag Centraal, een overleden persoon aangetroffen. De politie heeft 3 verdachten aangehouden, maar het is nog onduidelijk of het om een misdrijf gaat.
27: Er wordt forensisch onderzoek gedaan en de politie roept getuigen op zich te melden.
0: Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
4: Nu het buitenlands nieuws. In het zuiden van Japan zitten meerdere mensen opgesloten in een winkelcentrum na een zware aardbeving. De tweede verdieping is na een explosie ingestort, meldt de Japanse omroep NHK. De regionale brandweer vermoedt dat veel mensen vastzitten. Slachtoffers of doden zijn vooralsnog niet gemeld. Ongeveer 50 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. In de Franse stad Orange heeft de politie in een woning de stoffelijke resten gevonden van 5 pasgeboren baby's. Ze lagen volgens Franse media in kartonnen dozen. De vrouw des huizes beviel maandagavond in het ziekenhuis van een gezonde baby. Ze leed aan zwangerschapsontkenning. Het echtpaar had al 2 kinderen van 8 en 12 jaar oud. Een zware aardbeving heeft het zuiden van Japan getroffen, in de prefectuur Kumamoto. Volgens premier Takaichi zijn er meerdere gewonden gevallen en gebouwen ingestort. De Japanse staatsomroep NHK spreekt van zeker 50 gewonden. Ongeveer 45.000 huishoudens zitten zonder stroom. Een tsunami-waarschuwing is inmiddels ingetrokken.
6: In Frankrijk wordt een 23-jarige man vervolgd voor brandstichting in het zuiden van het land, meldt Le Parisien. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de brand in het Gros Bessillon-gebergte, ten noordoosten van Marseille. Het VAR-departement kampt al een week met flinke natuurbranden die nog niet onder controle zijn. Ook nabij Bordeaux woeden nog altijd branden, waar 2000 mensen worden ingezet om het vuur te bedwingen.
7: De brand bij het toeristische Biscarrosse in Frankrijk is onder controle. De 15.000 mensen die waren geëvacueerd kunnen terug naar huis. Sinds woensdag zijn in totaal 220.000 mensen geëvacueerd bij de branden in de regio. De veel grotere brand bij Bordeaux is al 2 dagen redelijk stabiel, maar de brandweer vreest dat het vuur weer oplaait door toenemende hitte en dalende luchtvochtigheid. Bijna 6.000 brandweerlieden, militairen en politiemensen bestrijden de branden.
18: De Verenigde Staten zijn begonnen met een evaluatie van hun militaire inzet in Europa. Dat meldt onderminister van Defensie Elbridge Colby. De maatregel werd in juni aangekondigd door minister Pete Hegseth tijdens een top in Brussel. Doel is volgens Washington om Europese landen te motiveren meer voor hun eigen verdediging te zorgen. Colby spreekt van een echte beoordeling die moet leiden tot een eerlijkere lastenverdeling binnen de NAVO.
0: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu met economisch nieuws.
27: De waterstand van de Rijn dreigt door aanhoudende hittegolven in Europa te zakken tot een historisch dieptepunt. Bij de Duitse meetplaats Kaup is het waterpeil al gedaald tot het laagste niveau sinds 2018. Naar verwachting bereikt de bevaarbare diepte deze week de laagste stand sinds het begin van de metingen in 1990. De dalende waterstand verstoort nu al het vervoer van onder meer steenkool en brandstoffen over de rivier en drijft de transportkosten op.
19: De Europese Unie voert importheffingen in op Chinees nylon, omdat dat tegen dumpprijzen op de Europese markt terechtkomt. De heffingen variëren van 60 tot 67,5%, meldt de Europese Commissie. Nylon wordt onder meer gebruikt voor sportkleding, jassen en badkleding. In de EU werken zo'n 2000 mensen in de nylonproductie, die een waarde vertegenwoordigt van ongeveer 400 miljoen euro.
2: Qatar Energy levert voorlopig minder vloeibaar gemaakt aardgas aan Europa. Door de oorlog in het Midden-Oosten beroept het staatsbedrijf zich opnieuw op overmacht, nu tot eind september. Europa loopt daardoor verder achter met het vullen van de gasvoorraden voor de winter. De vullingsgraad in Nederland staat op 36%, in Europa gemiddeld op nog geen 56%. Het Europese doel is 80% voor de winter. Unilever verwacht geen groot banenverlies in Nederland na de verkoop van de voedingsmiddelendivisie aan het Amerikaanse McCormick. Financieel directeur Fatak benadrukt dat de aanwezigheid in Nederland sterk blijft, onder meer door een internationaal hoofdkantoor en het onderzoekscentrum in Wageningen. Bij de divisie, bekend van merken als Knorr en Calvee, werken in Nederland zo'n 1000 mensen. De verkoop heeft een waarde van 39 miljard euro. Netbeheerder Enexis krijgt een lening van 500 miljoen euro van de Europese Investeringsbank. Het geld is bedoeld voor uitbreiding, verzwaring en vernieuwing van het stroomnet in Groningen, Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg. Daarmee wordt gewerkt aan zo'n 2800 kilometer middenspanningskabels en nog eens 1800 kilometer laagspanningskabels. Volgens financieel directeur van Ittersum vraagt de energietransitie om investeringen van een omvang en tempo die niet eerder zijn voorgekomen. Johnson & Johnson treft een schikking van 5,5 miljard dollar om zo'n 76.000 rechtszaken te beëindigen over claims dat talkproducten van het bedrijf eierstokkanker veroorzaken. De schikking moet door 95% van de eisers worden geaccepteerd om definitief te worden. Het bedrijf heeft altijd ontkend dat talk kanker veroorzaakt, maar stopte in 2023 wereldwijd met de verkoop van talkpoeder voor baby's. Johnson & Johnson verkoopt nu alleen nog babypoeder op basis van maïszetmeel.
3: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
5: Tot slot het sportnieuws. Tennisser Novak Djokovic speelt op de US Open het gemengd dubbelspel samen met Arina Sabalenka. De organisatie van het Grand Slam toernooi in New York heeft dat bevestigd. Net als vorig jaar wordt het gemengd dubbel een week voor het enkelspel gespeeld om meer grote namen aan te trekken. Jannik Sinner en de nog geblesseerde Carlos Alcaraz staan voorlopig niet op de deelnemerslijst.
8: Kelvin Stenks keert terug bij AZ. De 27-jarige aanvaller komt over van Feyenoord, waar hij vorige week zijn contract liet ontbinden. Stenks tekent in Alkmaar voor één seizoen met een optie voor nog een jaar. Hij doorliep de jeugdopleiding van AZ en speelde daarna voor onder meer Nice, Antwerp en Feyenoord. Technisch directeur Van Duinen zegt dat een fitte Stenks een enorme toevoeging is voor de club.
9: Zinedine Zidane is de nieuwe bondscoach van Frankrijk. De 54-jarige oud-international tekende een 4-jarig contract en volgt Didier Deschamps op. Als speler won Zidane de wereldtitel in 1889 en de Europese titel in 2000. Als trainer van Real Madrid pakte hij 3 keer de Champions League. Zijn eerste wedstrijden als bondscoach zijn 4 Nations League duels in september en oktober.
10: Dirk Proper speelt vanaf dit seizoen voor SC Heerenveen. De 24-jarige middenvelder komt over van NEC en tekent een contract voor 4 jaar. Proper doorliep de jeugdopleiding in Nijmegen en speelde 185 wedstrijden voor de club. Technisch manager Johan Hansma noemt hem een ervaren speler die rust aan de bal brengt en uitstekend past bij de speelwijze van Heerenveen.
20: Zwitserland is in de WK-kwartfinale tegen Argentinië benadeeld door een fout van de videoscheidsrechter. Dat concludeert de internationale spelregelorganisatie IFAB. De VAR greep in bij een overtreding op de Zwitserse speler Bril Embolo, die vervolgens een tweede gele kaart kreeg voor een schwalbe. Volgens de IFAB had de scheidsrechter die beslissing niet mogen herzien. Argentinië won uiteindelijk na verlenging met 3-1.
21: Wielrenster Puk Pietersen is de kopvrouw van Phoenix Premier Tech bij de Tour de France FAM, die zaterdag begint in het Zwitserse Lausanne. Ook sprinster Charlotte Kohl en Yara Kastelein maken deel uit van de ploeg.
11: Pietersen won vorig jaar bij haar debuut een etappe en het jongerenklassement. De rittenkoers telt 9 etappes en eindigt op 9 augustus in Nice. Vorig jaar ging de eindzege naar de Française Pauline Ferrand-Prévot. Dit was het laatste sportnieuws.
12: Je luistert naar Talk Radio.
13: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
14: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag volop zon, met in het noorden en oosten hier en daar wat wolken. Het blijft droog en zomers warm, met temperaturen van 24 graden op de Wadden tot plaatselijk 30 graden in het zuiden. De zuidwestenwind is zwak tot matig. Vanavond klaart het helemaal op. Komende nacht droog en rond 17 graden. Morgen wordt het volop zonnig met flink hogere temperaturen. Tot wel 35 graden in het zuidoosten. Weinig wind.
15: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
16: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
22: Dit is het Binnenlands Nieuws. Verzekeraars hebben de eerste schademeldingen binnen van vakantiegangers die getroffen zijn door de natuurbranden in Spanje en Frankrijk. Maar het gaat nog om kleine aantallen. Mensen bellen vooral om informatie over hun reis- en annuleringsverzekering. NN ontving sinds vorige week zo'n 60 meldingen. Bij ANWB zijn het er enkele tientallen. De verwachting is dat het aantal verder oploopt, omdat geëvacueerde Nederlanders hun schade nog niet kunnen overzien. Het strafrechtelijk onderzoek naar advocaat Vito Shukrula is zo'n 15 maanden na zijn aanhouding nog niet afgerond, meldt het Openbaar Ministerie. Shukrula wordt verdacht van deelname aan de criminele organisatie van zijn voormalige cliënt Ridouan Taghi, door berichten door te spelen vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught. Het OM wacht nog op de uitkomst van juridische procedures over mogelijk vertrouwelijke communicatie en op informatie uit het buitenland. Volgens zijn advocaten berusten de verdenkingen op misverstanden. Shukrula mag inmiddels onder versoepelde voorwaarden weer werken als advocaat.
23: In Almelo is een man aangehouden die mogelijk betrokken is bij de dood van een 35-jarige Nederlander in een hotel in het Duitse Rees. Het slachtoffer, dat in een rolstoel zat, werd zondag levenloos aangetroffen in zijn hotelkamer. Uit autopsie blijkt volgens het Duitse Openbaar Ministerie dat de man is gewurgd. De verdachte vergezelde het slachtoffer toen hij zaterdag bij het hotel aankwam.
24: De politie zoekt twee getuigen van een overval met dodelijke afloop in Drachten. In de nacht van 4 op 5 juli werd een 22-jarige inwoner dood aangetroffen in het water bij het Reidingpark. Op camerabeelden zijn een vrouw en een man te zien die zich rond 3 uur 's nachts in de buurt bevonden. In de zaak zijn inmiddels 4 minderjarige verdachten aangehouden op verdenking van diefstal met geweld.
25: Op het strand van Texel aangetroffen menselijke resten zijn van 2 Afghaanse vluchtelingen van 20 en 27 jaar oud. De politie maakte dat dinsdag bekend. De botdelen werden in oktober 2023 gevonden. DNA-onderzoek en gegevens van een gevonden telefoon leidden tot de identificatie. De politie vermoedt dat de mannen onderweg waren van Frankrijk naar Engeland, maar kon de doodsoorzaak niet vaststellen.
26: Een man uit Almelo is dinsdagochtend aangehouden voor de gewelddadige dood van een 35-jarige Enschedeër in een hotel in het Duitse Rees, meldt RTV Oost. Het slachtoffer zat in een rolstoel en werd gewurgd aangetroffen in een hotelkamer. De twee waren samen aangekomen bij het hotel na een bezoek aan een vuurwerkshow in de regio. Toen het slachtoffer maandagochtend niet uitcheckte, trof het hotelpersoneel zijn lichaam aan.
31: Dit was het Binnenlands Nieuws.
16: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg.
0: Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. In het zuiden van Japan zitten meerdere mensen opgesloten in een winkelcentrum na een zware aardbeving. De tweede verdieping is na een explosie ingestort, meldt de Japanse omroep NHK. De regionale brandweer vermoedt dat veel mensen vastzitten. Slachtoffers of doden zijn vooralsnog niet gemeld. Ongeveer 50 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. In de Franse stad Orange heeft de politie in een woning de stoffelijke resten gevonden van 5 pasgeboren baby's. Ze lagen volgens Franse media in kartonnen dozen. De vrouw des huizes beviel maandagavond in het ziekenhuis.

0: In Frankrijk wordt een 23-jarige man vervolgd voor brandstichting in het zuiden van het land, meldt Le Parisien. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de brand in het Gros Bessillon-gebergte, ten noordoosten van Marseille. Het vaardepartement kampt al een week met flinke natuurbranden die nog niet onder controle zijn. Ook nabij Bordeaux woeden nog altijd branden, waar 2000 mensen worden ingezet om het vuur te bedwingen. De brand bij het toeristische Biscarrosse in Frankrijk is onder controle. De 15.000 mensen die waren geëvacueerd kunnen terug naar huis. Sinds woensdag zijn in totaal 220.000 mensen geëvacueerd bij de branden in de regio. De veel grotere brand bij Bordeaux is al 2 dagen redelijk stabiel, maar de brandweer vreest dat het vuur weer oplaait door toenemende hitte en dalende luchtvochtigheid. Bijna 6.000 brandweerlieden, militairen en politiemensen bestrijden de branden. De Verenigde Staten zijn begonnen met een evaluatie van hun militaire inzet in Europa. Dat meldt onderminister van Defensie Elbridge Colby. De maatregel werd in juni aangekondigd door minister Pete Hegseth tijdens een top in Brussel. Doel is volgens Washington om Europese landen te motiveren meer voor hun eigen verdediging te zorgen. Colby spreekt van een echte beoordeling die moet leiden tot een eerlijkere lastenverdeling binnen de NAVO. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws.
2: De Europese Unie voert importheffingen in op Chinees nylon, omdat dat tegen dumpprijzen op de Europese markt terechtkomt. De heffingen variëren van 60 tot 67,5%, meldt de Europese Commissie. Nylon wordt onder meer gebruikt voor sportkleding, jassen en badkleding. In de EU werken zo'n 2000 mensen in de nylonproductie, die een waarde vertegenwoordigt van ongeveer 400 miljoen euro.
0: De waterstand van de Rijn dreigt door aanhoudende hittegolven in Europa te zakken tot een historisch dieptepunt. Bij de Duitse meetplaats Kaup is het waterpeil al gedaald tot het laagste niveau sinds 2018. Naar verwachting bereikt de bevaarbare diepte deze week de laagste stand sinds het begin van de metingen in 1990. De dalende waterstand verstoort nu al het vervoer van onder meer steenkool en brandstoffen over de rivier en drijft de transportkosten op. Qatar Energy levert voorlopig minder vloeibaar gemaakt aardgas aan Europa. Door de oorlog in het Midden-Oosten beroept het staatsbedrijf zich opnieuw op overmacht, nu tot eind september. Europa loopt daardoor verder achter met het vullen van de gasvoorraden voor de winter. De vullingsgraad in Nederland staat op 36%, in Europa gemiddeld op nog geen 56%. Het Europese doel is 80% voor de winter. Unilever verwacht geen groot banenverlies in Nederland na de verkoop van de voedingsmiddelendivisie aan het Amerikaanse McCormick. Financieel directeur Fatak benadrukt dat de aanwezigheid in Nederland sterk blijft, onder meer door een internationaal hoofdkantoor en het onderzoekscentrum in Wageningen. Bij de divisie, bekend van merken als Knorr en Calvé, werken in Nederland zo'n 1000 mensen. De verkoop heeft een waarde van 39 miljard euro. Netbeheerder Enexis krijgt een lening van 500 miljoen euro van de Europese Investeringsbank. Het geld is bedoeld voor uitbreiding, verzwaring en vernieuwing van het stroomnet in Groningen, Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg. Daarmee wordt gewerkt aan zo'n 2800 kilometer middenspanningskabels en nog eens 1800 kilometer laagspanningskabels. Volgens financieel directeur van Ittersum vraagt de energietransitie om investeringen van een omvang en tempo die niet eerder zijn voorgekomen. Johnson & Johnson treft een schikking van 5,5 miljard dollar om zo'n 76.000 rechtszaken te beëindigen over claims dat talkproducten van het bedrijf eierstokkanker veroorzaken. De schikking moet door 95% van de eisers worden geaccepteerd om definitief te worden. Het bedrijf heeft al

0: altijd ontkend dat talc kanker veroorzaakt, maar stopte in 2023 wereldwijd met de verkoop van talcpoeder voor baby's. Johnson & Johnson verkoopt nu alleen nog babypoeder op basis van maïszetmeel. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Zinedine Zidane is de nieuwe bondscoach van Frankrijk. De 54-jarige oud-international tekende een 4-jarig contract en volgt Didier Deschamps op. Als speler won Zidane de wereldtitel in 1889 en de Europese titel in 2000. Als trainer van Real Madrid pakte hij 3 keer de Champions League. Zijn eerste wedstrijden als bondscoach zijn 4 Nations League duels in september en oktober.
2: Dirk Proper speelt vanaf dit seizoen voor SC Heerenveen. De 24-jarige middenvelder komt over van NEC en tekent een contract voor 4 jaar. Proper doorliep de jeugdopleiding in Nijmegen en speelde 185 wedstrijden voor de club. Technisch manager Johan Hansma noemt hem een ervaren speler die rust aan de bal brengt en uitstekend past bij de speelwijze van Heerenveen.
1: Zwitserland is in de WK-kwartfinale tegen Argentinië benadeeld door een fout van de videoscheidsrechter. Dat concludeert de internationale spelregelorganisatie IFAB. De VAR greep in bij een overtreding op de Zwitserse speler Bril Embolo, die vervolgens een tweede gele kaart kreeg voor een schwalbe. Volgens de IFAB had de scheidsrechter die beslissing niet mogen herzien. Argentinië won uiteindelijk na verlenging met 3-1.
2: Wielrenster Puk Pietersen is de kopvrouw van Phoenix Premier Tech bij de Tour de France FAM, die zaterdag begint in het Zwitserse Lausanne. Ook sprinster Charlotte Kohl en Yara Kastelein maken deel uit van de ploeg. Pietersen won vorig jaar bij haar debuut een etappe en het jongerenklassement. De rittenkoers telt 9 etappes en eindigt op 9 augustus in Nice. Vorig jaar ging de eindzege naar de Française Pauline Ferrand-Prévot.
1: Kjell Scherpen keeps komend seizoen in de Premier League bij het gepromoveerde Ipswich Town. De 26-jarige Nederlandse doelman komt over van de Belgische club Union en tekent voor 4 jaar. Scherpen begon zijn loopbaan bij FC Emmen, speelde ook voor Ajax en was eerder in dienst bij Brighton. Hij noemt de transfer een geweldige kans om zich te bewijzen in de beste competitie ter wereld. Ajax-vrouwen heeft de Belgische verdedigster Sari Kees aangetrokken. De 25-jarige international komt transfervrij over van Leicester City en tekent tot de zomer van 2029. Kees speelde eerder in België voor OH Leuven en Genk en maakte in 2022 haar debuut voor de Belgische nationale ploeg. Technisch manager Dolf Rox noemt haar een ervaren speelster die weet wat er op het hoogste niveau gevraagd wordt. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag volop zon, met in het noorden en oosten hier en daar wat wolken. Het blijft droog en zomers warm met temperaturen van 24 graden op de Wadden tot plaatselijk 30 graden in het zuiden. De zuidwestenwind is zwak tot matig. Vanavond klaart het helemaal op. Komende nacht droog met zo'n 17 graden. Morgen wordt het volop zonnig en flink warm, met in het zuidoosten zelfs 35 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Verzekeraars hebben de eerste schademeldingen binnen van vakantiegangers die getroffen zijn door de natuurbranden in Spanje en Frankrijk. Maar het gaat nog om kleine aantallen. Mensen bellen vooral om informatie over hun reis- en annuleringsverzekering. NN ontving sinds vorige week zo'n 60 meldingen. Bij ANWB zijn het er enkele tientallen. De verwachting is dat het aantal verder oploopt, omdat geëvacueerde Nederlanders hun schade nog niet kunnen overzien. Het strafrechtelijk onderzoek naar advocaat Vito Shukrula is zo'n 15 maanden na zijn aanhouding nog niet afgerond, meldt het Openbaar Ministerie. Shukrula wordt verdacht van deelname aan de criminele organisatie van zijn voormalige cliënt Ridouan Taghi, door berichten door te spelen vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught. Het OM wacht nog op de uitkomst van juridische procedures over mogelijk vertrouwelijke communicatie en op informatie uit het buitenland. Volgens zijn advocaten berusten de verdenkingen op misverstanden. Shukrula mag inmiddels onder versoepelde voorwaarden weer werken als advocaat.
6: In Almelo is een man aangehouden die mogelijk betrokken is bij de dood van een 35-jarige Nederlander in een hotel in het Duitse Rees. Het slachtoffer, dat in een rolstoel zat, werd zondag levenloos aangetroffen in zijn hotelkamer. Uit autopsie blijkt volgens het Duitse Openbaar Ministerie dat de man is gewurgd. De verdachte vergezelde het slachtoffer toen hij zaterdag bij het hotel aankwam. De politie zoekt twee getuigen van een overval met dodelijke afloop in Drachten. In de nacht van 4 op 5 juli werd een 22-jarige inwoner dood aangetroffen in het water bij het Reidingpark. Op camerabeelden zijn een vrouw en een man te zien die zich rond 3 uur 's nachts in de buurt bevonden. In de zaak zijn inmiddels 4 minderjarige verdachten aangehouden op verdenking van diefstal met geweld. Op het strand van Texel aangetroffen menselijke resten zijn van 2 Afghaanse vluchtelingen van 20 en 27 jaar oud. De politie maakte dat dinsdag bekend. De botdelen werden in oktober 2023 gevonden. DNA-onderzoek en gegevens van een gevonden telefoon leidden tot de identificatie. De politie vermoedt dat de mannen onderweg waren van Frankrijk naar Engeland, maar kon de doodsoorzaak niet vaststellen. Een man uit Almelo is dinsdagochtend aangehouden voor de gewelddadige dood van een 35-jarige Enschedeër in een hotel in het Duitse Rees, meldt RTV Oost. Het slachtoffer zat in een rolstoel en werd gewurgd aangetroffen in een hotelkamer. De twee waren samen aangekomen bij het hotel na een bezoek aan een vuurwerkshow in de regio. Toen het slachtoffer maandagochtend niet uitcheckte, trof het hotelpersoneel zijn lichaam aan.
7: Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
8: Nu het buitenlands nieuws. De Spaanse premier Sanchez zegt dat de brandweer vooruitgang boekt bij het bestrijden van de grote natuurbranden in Spanje. De bosbranden hebben dit jaar al meer dan 170.000 hectare verwoest. 6 keer zoveel als heel vorig jaar. Een grote brand ten westen van Madrid geldt als een van de ergste in de geschiedenis van het land. Ongeveer 60.000 mensen moesten worden geëvacueerd. Sanchez waarschuwt dat er nog moeilijke dagen aankomen, met temperaturen rond de 40 graden.
9: In het zuiden van Japan zitten meerdere mensen opgesloten in een winkelcentrum na een zware aardbeving. De tweede verdieping is na een explosie ingestort, meldt de Japanse omroep NHK. De regionale brandweer vermoedt dat veel mensen vastzitten. Slachtoffers of doden zijn vooralsnog niet gemeld. Ongeveer 50 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht.
10: In de Franse stad Orange heeft de politie in een woning de stoffelijke resten gevonden van 5 pasgeboren baby's. Ze lagen volgens Franse media in kartonnen dozen. De vrouw des huizes beviel maandagavond in het ziekenhuis van een gezonde baby. Ze leed aan zwangerschapsontkenning. Het echtpaar had al 2 kinderen van 8 en 12 jaar oud.
11: Een zware aardbeving heeft het zuiden van Japan getroffen, in de prefectuur Kumamoto. Volgens premier Takaichi zijn er meerdere gewonden gevallen en gebouwen ingestort. De Japanse staatsomroep NHK spreekt van zeker 50 gewonden.
12: Ongeveer 45.000 huishoudens zitten zonder stroom. Een tsunami-waarschuwing is inmiddels ingetrokken.
13: In Frankrijk wordt een 23-jarige man vervolgd voor brandstichting in het zuiden van het land, meldt Le Parisien. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de brand in het Gros Bessillon-gebergte, ten noordoosten van Marseille. Het VAR-departement kampt al een week met flinke natuurbranden die nog niet onder controle zijn. Ook nabij Bordeaux woeden nog altijd branden, waar 2000 mensen worden ingezet om het vuur te bedwingen.
14: De brand bij het toeristische Biscarros in Frankrijk is onder controle. De 15.000 mensen die waren geëvacueerd kunnen terug naar huis. Sinds woensdag zijn in totaal 220.000 mensen geëvacueerd bij de branden in de regio. De veel grotere brand bij Bordeaux is al 2 dagen redelijk stabiel, maar de brandweer vreest dat het vuur weer oplaait door toenemende hitte en dalende luchtvochtigheid. Bijna 6.000 brandweerlieden, militairen en politiemensen bestrijden de branden.
15: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
16: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
17: En nu het economisch nieuws. De Japanse autobouwers Toyota en Honda hebben de productie in fabrieken in het zuiden van Japan tijdelijk stilgelegd na een zware aardbeving. Toyota schortte de productie op in 3 fabrieken in de prefectuur Fukuoka. Honda staakte tijdelijk de productie van motorfietsen in de prefectuur Kumamoto, waar het epicentrum lag. Er zijn gewonden gemeld, gebouwen ingestort en branden uitgebroken. Ook chipbedrijf Tokyo Electron schortte de productie op voor veiligheidsinspecties.
18: De Amerikaanse pakketbezorger UPS heeft zijn omzetverwachting voor het hele jaar verhoogd na een sterk tweede kwartaal. Het bedrijf rekent nu op ruim $91 miljard omzet in 2026, tegenover bijna $90 miljard eerder. UPS levert bewust minder pakketjes voor Amazon, omdat die opdrachten nauwelijks winst opleverden. Volgens topvrouw Carol Tomei heeft die koerswijziging voor een omslag gezorgd. Daarnaast schrapt het bedrijf tienduizenden banen als onderdeel van een grote reorganisatie.
19: De Europese Unie voert importheffingen in op Chinees nylon, omdat dat tegen dumpprijzen op de Europese markt terechtkomt. De heffingen variëren van 60 tot 67,5%, meldt de Europese Commissie. Nylon wordt onder meer gebruikt voor sportkleding, jassen en badkleding. In de EU werken zo'n 2000 mensen in de nylonproductie, die een waarde vertegenwoordigt van ongeveer €400 miljoen.
20: De waterstand van de Rijn dreigt door aanhoudende hittegolven in Europa te zakken tot een historisch dieptepunt. Bij de Duitse meetplaats Kaup is het waterpeil al gedaald tot het laagste niveau sinds 2018. Naar verwachting bereikt de bevaarbare diepte deze week de laagste stand sinds het begin van de metingen in 1990. De dalende waterstand verstoort nu al het vervoer van onder meer steenkool en brandstoffen over de rivier en drijft de transportkosten op.
21: Qatar Energy levert voorlopig minder vloeibaar gemaakt aardgas aan Europa. Door de oorlog in het Midden-Oosten beroept het staatsbedrijf zich opnieuw op overmacht, nu tot eind september. Europa loopt daardoor verder achter met het vullen van de gasvoorraden voor de winter. De vullingsgraad in Nederland staat op 36%, in Europa gemiddeld op nog geen 56%. Het Europese doel is 80% voor de winter.
22: Unilever verwacht geen groot banenverlies in Nederland na de verkoop van de voedingsmiddelendivisie aan het Amerikaanse McCormick. Financieel directeur Fatak benadrukt dat de aanwezigheid in Nederland sterk blijft, onder meer door een internationaal hoofdkantoor en het onderzoekscentrum in Wageningen. Bij de divisie, bekend van merken als Knorr en Calvé, werken in Nederland zo'n 1000 mensen. De verkoop heeft een waarde van €39 miljard.
23: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Zinedine Zidane is de nieuwe bondscoach van Frankrijk. De 54-jarige oud-international tekende een 4-jarig contract en volgt Didier Deschamps op. Als speler won Zidane de wereldtitel in 1889 en de Europese titel in 2000. Als trainer van Real Madrid pakte hij 3 keer de Champions League. Zijn eerste wedstrijden als bondscoach zijn 4 Nations League duels in september en oktober.
2: Dirk Proper speelt vanaf dit seizoen voor SC Heerenveen. De 24-jarige middenvelder komt over van NEC en tekent een contract voor 4 jaar. Proper doorliep de jeugdopleiding in Nijmegen en speelde 185 wedstrijden voor de club. Technisch manager Johan Hansma noemt hem een ervaren speler die rust aan de bal brengt en uitstekend past bij de speelwijze van Heerenveen.
3: Zwitserland is in de WK-kwartfinale tegen Argentinië benadeeld door een fout van de videoscheidsrechter. Dat concludeert de internationale spelregelorganisatie IFAB. De VAR greep in bij een overtreding op de Zwitserse speler Bril Embolo, die vervolgens een 2e gele kaart kreeg voor een schwalbe. Volgens de IFAB had de scheidsrechter die beslissing niet mogen herzien. Argentinië won uiteindelijk na verlenging met 3-1.
4: Wielrenster Puk Pietersen is de kopvrouw van Phoenix Premier Tech bij de Tour de France FAM, die zaterdag begint in het Zwitserse Lausanne. Ook sprinster Charlotte Kohl en Yara Kastelein maken deel uit van de ploeg. Pietersen won vorig jaar bij haar debuut een etappe en het jongerenklassement. De rittenkoers telt 9 etappes en eindigt op 9 augustus in Nice. Vorig jaar ging de eindzege naar de Française Pauline Ferrand-Prévot.
24: Kjell Scherpen kiept komend seizoen in de Premier League bij het gepromoveerde Ipswich Town. De 26-jarige Nederlandse doelman komt over van de Belgische club Union en tekent voor 4 jaar. Scherpen begon zijn loopbaan bij FC Emmen, speelde ook voor Ajax en was eerder in dienst bij Brighton. Hij noemt de transfer een geweldige kans om zich te bewijzen in de beste competitie ter wereld.
25: Ajax-vrouwen heeft de Belgische verdedigster Sari Kees aangetrokken. De 25-jarige international komt transfervrij over van Leicester City en tekent tot de zomer van 2029. Kees speelde eerder in België voor OH Leuven en Genk en maakte in 2022 haar debuut voor de Belgische nationale ploeg. Technisch manager Dolf Rox noemt haar een ervaren speelster die weet wat er op het hoogste niveau gevraagd wordt.
26: Dit was het laatste sportnieuws.
27: Je luistert naar Talk Radio.
28: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
29: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag volop zon, met in het noorden en oosten hier en daar wat wolken. Het blijft droog en zomers warm, met temperaturen van 24 graden op de Wadden tot plaatselijk 30 graden in het zuiden. De zuidwestenwind is zwak tot matig. Vanavond klaart het helemaal op. Komende nacht droog met zo'n 17 graden. Morgen wordt het volop zonnig en flink warm, met in het zuidoosten zelfs 35 graden.
30: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
31: Dit is het Binnenlands Nieuws. Verzekeraars hebben de eerste schademeldingen binnen van vakantiegangers die getroffen zijn door de natuurbranden in Spanje en Frankrijk. Maar het gaat nog om kleine aantallen. Mensen bellen vooral om informatie over hun reis- en annuleringsverzekering. NN ontving sinds vorige week zo'n 60 meldingen. Bij ANWB zijn het er enkele tientallen. De verwachting is dat het aantal verder oploopt, omdat geëvacueerde Nederlanders hun schade nog niet kunnen overzien. Het strafrechtelijk onderzoek naar advocaat Vito Shukrula is zo'n 15 maanden na zijn aanhouding nog niet afgerond, meldt het Openbaar Ministerie. Shukrullah wordt verdacht van deelname aan de criminele organisatie van zijn voormalige cliënt Ridouan Taghi, door berichten door te spelen vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught. Het OM wacht nog op de uitkomst van juridische procedures over mogelijk vertrouwelijke communicatie en op informatie uit het buitenland. Volgens zijn advocaten berusten de verdenkingen op misverstanden. Shukrullah mag inmiddels onder versoepelde voorwaarden weer werken als advocaat.
0: In Almelo is een man aangehouden die mogelijk betrokken is bij de dood van een 35-jarige Nederlander in een hotel in het Duitse Rees. Het slachtoffer, dat in een rolstoel zat, werd zondag levenloos aangetroffen in zijn hotelkamer. Uit autopsie blijkt volgens het Duitse Openbaar Ministerie dat de man is gewurgd. De verdachte vergezelde het slachtoffer toen hij zaterdag bij het hotel aankwam. De politie zoekt twee getuigen van een overval met dodelijke afloop in Drachten. In de nacht van 4 op 5 juli werd een 22-jarige inwoner dood aangetroffen in het water bij het Reidingpark. Op camerabeelden zijn een vrouw en een man te zien die zich rond 3 uur 's nachts in de buurt bevonden. In de zaak zijn inmiddels 4 minderjarige verdachten aangehouden op verdenking van diefstal met geweld. Op het strand van Texel aangetroffen menselijke resten zijn van 2 Afghaanse vluchtelingen van 20 en 27 jaar oud. De politie maakte dat dinsdag bekend. De botdelen werden in oktober 2023 gevonden. DNA-onderzoek en gegevens van een gevonden telefoon leidden tot de identificatie. De politie vermoedt dat de mannen onderweg waren van Frankrijk naar Engeland, maar kon de doodsoorzaak niet vaststellen. Een man uit Almelo is dinsdagochtend aangehouden voor de gewelddadige dood van een 35-jarige Enschedeër in een hotel in het Duitse Rees, meldt RTV Oost. Het slachtoffer zat in een rolstoel en werd gewurgd aangetroffen in een hotelkamer. De twee waren samen aangekomen bij het hotel na een bezoek aan een vuurwerkshow in de regio. Toen het slachtoffer maandagochtend niet uitcheckte, trof het hotelpersoneel zijn lichaam aan. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
31: Nu het buitenlands nieuws. De verdachte van de aanslag bij de Berlijnse Pride zou op de dag van de aanval opnames hebben gemaakt, waarin hij zei trouw aan Islamitische Staat te zijn. Dat schrijft de krant Bild op basis van beelden op zijn mobiel. De 21-jarige Abdul Balut reed zaterdag in op de menigte, waarbij 1 dode en 29 gewonden vielen. De politie schoot hem kort daarna dood. Balut was een geradicaliseerde Duitser met Libanese wortels die eerder in een jeugdgevangenis zat. De Spaanse premier Sanchez zegt dat de brandweer vooruitgang boekt bij het bestrijden van de grote natuurbranden in Spanje. De bosbranden hebben dit jaar al meer dan 170.000 hectare verwoest, 6 keer zoveel als heel vorig jaar. Een grote brand ten westen van Madrid geldt als een van de ergste in de geschiedenis van het land. Ongeveer 60.000 mensen moesten worden geëvacueerd. Sanchez waarschuwt dat er nog moeilijke dagen aankomen, met temperaturen rond de 40 graden. In het zuiden van Japan zitten meerdere mensen opgesloten in een winkelcentrum na een zware aardbeving. De tweede verdieping is na een explosie ingestort, meldt de Japanse omroep NHK. De regionale brandweer vermoedt dat veel mensen vastzitten. Slachtoffers of doden zijn vooralsnog niet gemeld. Ongeveer 50 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. In de Franse stad Orange heeft de politie in een woning de stoffelijke resten gevonden van 5 pasgeboren baby's. Ze lagen volgens Franse media in kartonnen dozen. De vrouw des huizes beviel maandagavond in het ziekenhuis van een gezonde baby. Ze leed aan zwangerschapsontkenning. Het echtpaar had al 2 kinderen van 8 en 12 jaar oud.
6: Een zware aardbeving heeft het zuiden van Japan getroffen, in de prefectuur Kumamoto. Volgens premier Takaichi zijn er meerdere gewonden gevallen en gebouwen ingestort. De Japanse staatsomroep NHK spreekt van zeker 50 gewonden. Ongeveer 45.000 huishoudens zitten zonder stroom. Een tsunami-waarschuwing is inmiddels ingetrokken.
7: In Frankrijk wordt een 23-jarige man vervolgd voor brandstichting in het zuiden van het land, meldt Le Parisien. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de brand in het Gros Bessillon-gebergte, ten noordoosten van Marseille. Het VAR-departement kampt al een week met flinke natuurbranden die nog niet onder controle zijn. Ook nabij Bordeaux woeden nog altijd branden, waar 2000 mensen worden ingezet om het vuur te bedwingen.
8: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
9: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
10: En nu het economisch nieuws.
11: Coca-Cola heeft goede zaken gedaan in het tweede kwartaal. Mede dankzij het WK voetbal, waarvan het concern een van de hoofdsponsors is. De omzet groeide met 6% tot $13,4 miljard door hogere verkopen en prijsverhogingen. Vooral de traditionele Coca-Cola en suikervrije varianten deden het goed. Door de sterke resultaten heeft het frisdrankconcern zijn omzetverwachting voor heel 2026 verhoogd naar 5% groei.
12: De Amerikaanse pakketbezorger UPS heeft zijn omzetverwachting voor het hele jaar verhoogd na een sterk tweede kwartaal. Het bedrijf rekent nu op ruim $91 miljard omzet in 2026, tegenover bijna $90 miljard eerder. UPS levert bewust minder pakketjes voor Amazon, omdat die opdrachten nauwelijks winst opleverden. Volgens topvrouw Carol Tomei heeft die koerswijziging voor een omslag gezorgd. Daarnaast schrapt het bedrijf tienduizenden banen als onderdeel van een grote reorganisatie.
13: De Japanse autobouwers Toyota en Honda hebben de productie in fabrieken in het zuiden van Japan tijdelijk stilgelegd na een zware aardbeving. Toyota schortte de productie op in 3 fabrieken in de prefectuur Fukuoka. Honda staakte tijdelijk de productie van motorfietsen in de prefectuur Kumamoto, waar het epicentrum lag. Er zijn gewonden gemeld, gebouwen ingestort en branden uitgebroken. Ook chipbedrijf Tokyo Electron schortte de productie op voor veiligheidsinspecties.
14: De Europese Unie voert importheffingen in op Chinees nylon, omdat dat tegen dumpprijzen op de Europese markt terechtkomt. De heffingen variëren van 60 tot 67,5%, meldt de Europese Commissie. Nylon wordt onder meer gebruikt voor sportkleding, jassen en badkleding. In de EU werken zo'n 2000 mensen in de nylonproductie, die een waarde vertegenwoordigt van ongeveer €400 miljoen.
15: De waterstand van de Rijn dreigt door aanhoudende hittegolven in Europa te zakken tot een historisch dieptepunt. Bij de Duitse meetplaats Kaup is het waterpeil al gedaald tot het laagste niveau sinds 2018. Naar verwachting bereikt de bevaarbare diepte deze week de laagste stand sinds het begin van de metingen in 1990. De dalende waterstand verstoort nu al het vervoer van onder meer steenkool en brandstoffen over de rivier en drijft de transportkosten op.
16: Qatar Energy levert voorlopig minder vloeibaar gemaakt aardgas aan Europa. Door de oorlog in het Midden-Oosten beroept het staatsbedrijf zich opnieuw op overmacht, nu tot eind september. Europa loopt daardoor verder achter met het vullen van de gasvoorraden voor de winter. De vullingsgraad in Nederland staat op 36%, in Europa gemiddeld op nog geen 56%. Het Europese doel is 80% voor de winter.
17: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws.
2: Dirk Proper speelt vanaf dit seizoen voor SC Heerenveen. De 24-jarige middenvelder komt over van NEC en tekent een contract voor 4 jaar. Proper doorliep de jeugdopleiding in Nijmegen en speelde 185 wedstrijden voor de club. Technisch manager Johan Hansma noemt hem een ervaren speler die rust aan de bal brengt en uitstekend past bij de speelwijze van Heerenveen.
3: Zwitserland is in de WK-kwartfinale tegen Argentinië benadeeld door een fout van de videoscheidsrechter. Dat concludeert de internationale spelregelorganisatie IFAB. De VAR greep in bij een overtreding op de Zwitserse speler Bril Embolo, die vervolgens een tweede gele kaart kreeg voor een schwalbe. Volgens de IFAB had de scheidsrechter die beslissing niet mogen herzien. Argentinië won uiteindelijk na verlenging met 3-1.
4: Wielrenster Puk Pietersen is de kopvrouw van Phoenix Premier Tech bij de Tour de France FAM, die zaterdag begint in het Zwitserse Lausanne. Ook sprinster Charlotte Kohl en Yara Kastelein maken deel uit van de ploeg. Pietersen won vorig jaar bij haar debuut een etappe en het jongerenklassement. De rittenkoers telt 9 etappes en eindigt op 9 augustus in Nice. Vorig jaar ging de eindzege naar de Française Pauline Ferrand-Prévot.
18: Kjell Scherpen keeps komend seizoen in de Premier League bij het gepromoveerde Ipswich Town. De 26-jarige Nederlandse doelman komt over van de Belgische club Union en tekent voor 4 jaar. Scherpen begon zijn loopbaan bij FC Emmen, speelde ook voor Ajax en was eerder in dienst bij Brighton. Hij noemt de transfer een geweldige kans om zich te bewijzen in de beste competitie ter wereld.
19: Ajax-vrouwen heeft de Belgische verdedigster Sari Kees aangetrokken. De 25-jarige international komt transfervrij over van Leicester City en tekent tot de zomer van 2029. Kees speelde eerder in België voor OH Leuven en Genk en maakte in 2022 haar debuut voor de Belgische nationale ploeg. Technisch manager Dolf Rox noemt haar een ervaren speelster die weet wat er op het hoogste niveau gevraagd wordt.
20: Rodri mist de start van het seizoen bij Manchester City na een kleine rugoperatie. De 30-jarige Spaanse middenvelder had al langere tijd last van zijn rug en gaat nu een korte revalidatieperiode in. Rodri won ruim een week geleden met Spanje de wereldtitel en werd gekozen tot beste speler van het toernooi. Hij wordt in verband gebracht met een transfer naar Real Madrid.
21: Dit was het laatste sportnieuws.
27: Je luistert naar Talk Radio.
28: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
30: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Het is een zonnige dinsdagmiddag met hier en daar wat bewolking in het noorden en oosten. Het blijft droog en zomers warm, met temperaturen tussen de 24 graden op de Wadden en plaatselijk 30 graden in het zuiden. De wind waait zwak tot matig uit het zuidwesten. Vanavond klaart het helemaal op. Morgen wordt het nog warmer, met in het zuidoosten mogelijk 35 graden.
31: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
31: Dit is het Binnenlands Nieuws. Verzekeraars hebben de eerste schademeldingen binnen van vakantiegangers die getroffen zijn door de natuurbranden in Spanje en Frankrijk. Maar het gaat nog om kleine aantallen. Mensen bellen vooral om informatie over hun reis- en annuleringsverzekering. NN ontving sinds vorige week zo'n 60 meldingen. Bij ANWB zijn het er enkele tientallen. De verwachting is dat het aantal verder oploopt, omdat geëvacueerde Nederlanders hun schade nog niet kunnen overzien. Het strafrechtelijk onderzoek naar advocaat Vito Shukrula is zo'n 15 maanden na zijn aanhouding nog niet afgerond, meldt het Openbaar Ministerie. Shukrula wordt verdacht van deelname aan de criminele organisatie van zijn voormalige cliënt Ridouan Taghi, door berichten door te spelen vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught. Het OM wacht nog op de uitkomst van juridische procedures over mogelijk vertrouwelijke communicatie en op informatie uit het buitenland. Volgens zijn advocaten berusten de verdenkingen op misverstanden. Shukrula mag inmiddels onder versoepelde voorwaarden weer werken als advocaat.
0: In Almelo is een man aangehouden die mogelijk betrokken is bij de dood van een 35-jarige Nederlander in een hotel in het Duitse Rees. Het slachtoffer, dat in een rolstoel zat, werd zondag levenloos aangetroffen in zijn hotelkamer. Uit autopsie blijkt volgens het Duitse Openbaar Ministerie dat de man is gewurgd. De verdachte vergezelde het slachtoffer toen hij zaterdag bij het hotel aankwam.
6: De politie zoekt twee getuigen van een overval met dodelijke afloop in Drachten. In de nacht van 4 op 5 juli werd een 22-jarige inwoner dood aangetroffen in het water bij het Reidingpark. Op camerabeelden zijn een vrouw en een man te zien die zich rond 3 uur 's nachts in de buurt bevonden. In de zaak zijn inmiddels 4 minderjarige verdachten aangehouden op verdenking van diefstal met geweld.
7: Op het strand van Texel aangetroffen menselijke resten zijn van 2 Afghaanse vluchtelingen van 20 en 27 jaar oud. De politie maakte dat dinsdag bekend. De botdelen werden in oktober 2023 gevonden. DNA-onderzoek en gegevens van een gevonden telefoon leidden tot de identificatie. De politie vermoedt dat de mannen onderweg waren van Frankrijk naar Engeland, maar kon de doodsoorzaak niet vaststellen.
8: Een man uit Almelo is dinsdagochtend aangehouden voor de gewelddadige dood van een 35-jarige Enschedeër in een hotel in het Duitse Rees, meldt RTV Oost. Het slachtoffer zat in een rolstoel en werd gewurgd aangetroffen in een hotelkamer. De twee waren samen aangekomen bij het hotel na een bezoek aan een vuurwerkshow in de regio. Toen het slachtoffer maandagochtend niet uitcheckte, trof het hotelpersoneel zijn lichaam aan.
9: Dit was het Binnenlands Nieuws.
10: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
22: Nu het buitenlands nieuws. De Oegandese minister van Gezondheid heeft de ebola-uitbraak in het land voorbij verklaard. 20 mensen raakten besmet door een grote uitbraak in buurland Democratische Republiek Congo, DRC, van wie er 2 overleden. De laatste besmetting dateert van ruim een maand geleden. In de DRC zijn meer dan 3000 mensen besmet geraakt en meer dan 1300 overleden. Voor de variant die daar rondgaat is nog geen goedgekeurd vaccin.
23: In het zuiden van Japan zijn meerdere mensen opgesloten geraakt in een winkelcentrum na een zware aardbeving. De tweede verdieping stortte in na een explosie, meldt de Japanse omroep NHK. De brandweer vermoedt dat veel mensen vastzitten en Japanse media gaan uit van meerdere doden. De beving veroorzaakte op verschillende plekken in de regio schade en slachtoffers. Ongeveer 50 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht.
24: De verdachte van de aanslag bij de Berlijnse Pride zou op de dag van de aanval opnames hebben gemaakt, waarin hij zei trouw aan islamitische staat te zijn. Dat schrijft de krant Bild op basis van beelden op zijn mobiel. De 21-jarige Abdul Balut reed zaterdag in op de menigte, waarbij 1 dode en 29 gewonden vielen. De politie schoot hem kort daarna dood. Balut was een geradicaliseerde Duitser met Libanese wortels die eerder in een jeugdgevangenis zat.
25: De Spaanse premier Sanchez zegt dat de brandweer vooruitgang boekt bij het bestrijden van de grote natuurbranden in Spanje. De bosbranden hebben dit jaar al meer dan 170.000 hectare verwoest, 6 keer zoveel als heel vorig jaar. Een grote brand ten westen van Madrid geldt als een van de ergste in de geschiedenis van het land. Ongeveer 60.000 mensen moesten worden geëvacueerd. Sanchez waarschuwt dat er nog moeilijke dagen aankomen,
31: met temperaturen rond de 40 graden.
1: In de Franse stad Orange heeft de politie in een woning de stoffelijke resten gevonden van 5 pasgeboren baby's. Ze lagen volgens Franse media in kartonnen dozen. De vrouw des huizes beviel maandagavond in het ziekenhuis van een gezonde baby. Ze leed aan zwangerschapsontkenning. Het echtpaar had al 2 kinderen van 8 en 12 jaar oud.
2: Een zware aardbeving heeft het zuiden van Japan getroffen, in de prefectuur Kumamoto. Volgens premier Takaichi zijn er meerdere gewonden gevallen en gebouwen ingestort. De Japanse staatsomroep NHK spreekt van zeker 50 gewonden. Ongeveer 45.000 huishoudens zitten zonder stroom. Een tsunami-waarschuwing is inmiddels ingetrokken.
3: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
11: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
12: En nu het economisch nieuws. Bij de Nijmeegse chipmaker Amplion zitten geen Chinese bestuurders meer in de dagelijkse leiding, meldt het Financiële Dagblad. De laatste Chinese bestuurder, Jiaqi Wang, is in stilte vertrokken, waardoor Nederlander Dave Hartskerel nu de enige statutair bestuurder is. Ook de Raad van Commissarissen bestaat nog enkel uit Nederlanders, terwijl het bedrijf in handen is van het Chinese chipbedrijf Wuxi Xishan Weixin. Eerder dit jaar onthulde het FD dat de Nederlandse topman een juridische strijd voerde tegen de Chinese eigenaren om het weglekken van technologische kennis te voorkomen.
13: Coca-Cola heeft goede zaken gedaan in het tweede kwartaal. Mede dankzij het WK voetbal, waarvan het concern een van de hoofdsponsors is. De omzet groeide met 6% tot $13,4 miljard door hogere verkopen en prijsverhogingen. Vooral de traditionele Coca-Cola en suikervrije varianten deden het goed. Door de sterke resultaten heeft het frisdrankconcern zijn omzetverwachting voor heel 2026 verhoogd naar 5% groei.
14: De Amerikaanse pakketbezorger UPS heeft zijn omzetverwachting voor het hele jaar verhoogd na een sterk tweede kwartaal. Het bedrijf rekent nu op ruim $91 miljard omzet in 2026, tegenover bijna $90 miljard eerder. UPS levert bewust minder pakketjes voor Amazon, omdat die opdrachten nauwelijks winst opleverden. Volgens topvrouw Carol Tomei heeft die koerswijziging voor een omslag gezorgd. Daarnaast schrapt het bedrijf tienduizenden banen als onderdeel van een grote reorganisatie.
15: De Japanse autobouwers Toyota en Honda hebben de productie in fabrieken in het zuiden van Japan tijdelijk stilgelegd na een zware aardbeving. Toyota schortte de productie op in 3 fabrieken in de prefectuur Fukuoka. Honda staakte tijdelijk de productie van motorfietsen in de prefectuur Kumamoto, waar het epicentrum lag. Er zijn gewonden gemeld, gebouwen ingestort en branden uitgebroken. Ook chipbedrijf Tokyo Electron schortte de productie op voor veiligheidsinspecties.
16: De Europese Unie voert importheffingen in op Chinees nylon, omdat dat tegen dumpprijzen op de Europese markt terechtkomt. De heffingen variëren van 60 tot 67,5%, meldt de Europese Commissie. Nylon wordt onder meer gebruikt voor sportkleding, jassen en badkleding. In de EU werken zo'n 2000 mensen in de nylonproductie, die een waarde vertegenwoordigt van ongeveer €400 miljoen.
17: De waterstand van de Rijn dreigt door aanhoudende hittegolven in Europa te zakken tot een historisch dieptepunt. Bij de Duitse meetplaats Kaup is het waterpeil al gedaald tot het laagste niveau sinds 2018. Naar verwachting bereikt de bevaarbare diepte deze week de laagste stand sinds het begin van de metingen in 1990. De dalende waterstand verstoort nu al het vervoer van onder meer steenkool en brandstoffen over de rivier en drijft de transportkosten op.
26: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
0: Tot slot het sportnieuws.
4: Zwitserland is in de WK-kwartfinale tegen Argentinië benadeeld door een fout van de videoscheidsrechter. Dat concludeert de internationale spelregelorganisatie IFAB. De VAR greep in bij een overtreding op de Zwitserse speler Bril Embolo, die vervolgens een tweede gele kaart kreeg voor een schwalbe. Volgens de IFAB had de scheidsrechter die beslissing niet mogen herzien. Argentinië won uiteindelijk na verlenging met 3-1.
5: Wielrenster Puk Pietersen is de kopvrouw van Phoenix Premier Tech bij de Tour de France FAM, die zaterdag begint in het Zwitserse Lausanne. Ook sprinster Charlotte Kohl en Yara Kastelein maken deel uit van de ploeg. Pietersen won vorig jaar bij haar debuut een etappe en het jongerenklassement. De rittenkoers telt 9 etappes en eindigt op 9 augustus in Nice. Vorig jaar ging de eindzege naar de Française Pauline Ferrand-Prévot.
6: Kjell Scherpen keept komend seizoen in de Premier League bij het gepromoveerde Ipswich Town. De 26-jarige Nederlandse doelman komt over van de Belgische club Union en tekent voor 4 jaar. Scherpen begon zijn loopbaan bij FC Emmen, speelde ook voor Ajax en was eerder in dienst bij Brighton. Hij noemt de transfer een geweldige kans om zich te bewijzen in de beste competitie ter wereld.
5: Ajax-vrouwen heeft de Belgische verdedigster Sari Kees aangetrokken. De 25-jarige international komt transfervrij over van Leicester City en tekent tot de zomer van 2029. Kees speelde eerder in België voor OH Leuven en Genk en maakte in 2022 haar debuut voor de Belgische nationale ploeg. Technisch manager Dolf Rox noemt haar een ervaren speelster die weet wat er op het hoogste niveau gevraagd wordt.
18: Rodri mist de start van het seizoen bij Manchester City na een kleine rugoperatie. De 30-jarige Spaanse middenvelder had al langere tijd last van zijn rug en gaat nu een korte revalidatieperiode in. Rodri won ruim een week geleden met Spanje de wereldtitel en werd gekozen tot beste speler van het toernooi. Hij wordt in verband gebracht met een transfer naar Real Madrid.
19: Roberto Mancini staat op het punt om opnieuw bondscoach van Italië te worden, melden verschillende Italiaanse media. Hij moet de opvolger worden van Gennaro Gattuso, onder wie Italië zich niet plaatste voor het afgelopen WK. Volgens onder meer La Gazzetta dello Sport heeft bondsvoorzitter Malagò de aanstelling van Mancini aangekondigd. Mancini was eerder bondscoach tussen 2018 en 2023 en leidde Italië toen naar de Europese titel.
20: Dit was het laatste sportnieuws.
21: Je luistert naar Talk Radio.
27: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
28: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. De zon schijnt vanmiddag volop, al is er in het noorden en oosten wat bewolking. Het blijft droog en zomers warm, met temperaturen tussen de 24 graden op de Wadden en plaatselijk 30 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten. Vanavond klaart het helemaal op. Morgen wordt het nog warmer, met in het zuidoosten mogelijk 35 graden.
29: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
30: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
32: Dit is het Binnenlands Nieuws. Astronomen hebben overtuigend bewijs gevonden dat Betelgeuze, een van de bekendste sterren aan de nachthemel, een partnerster heeft. Dat blijkt uit een publicatie in het vakblad Astronomy and Astrophysics. Een internationaal team maakte met de Very Large Telescope in Chili de scherpste opname ooit van Betelgeuze en ontdekte daarbij de begeleidende ster. Die blijkt 2 tot 3 keer zwaarder dan de zon, meer dan eerder werd aangenomen. De hoofdonderzoeker spreekt van de afsluiting van een zoektocht die een eeuw heeft geduurd. Verzekeraars hebben de eerste schademeldingen binnen van vakantiegangers die getroffen zijn door de natuurbranden in Spanje en Frankrijk. Maar het gaat nog om kleine aantallen. Mensen bellen vooral om informatie over hun reis- en annuleringsverzekering. NN ontving sinds vorige week zo'n 60 meldingen. Bij ANWB zijn het er enkele tientallen. De verwachting is dat het aantal verder oploopt, omdat geëvacueerde Nederlanders hun schade nog niet kunnen overzien. Het strafrechtelijk onderzoek naar advocaat Vito Shukrula is zo'n 15 maanden na zijn aanhouding nog niet afgerond, meldt het Openbaar Ministerie. Shukrula wordt verdacht van deelname aan de criminele organisatie van zijn voormalige cliënt Ridouan Taghi, door berichten door te spelen vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught. Het OM wacht nog op de uitkomst van juridische procedures over mogelijk vertrouwelijke communicatie en op informatie uit het buitenland. Volgens zijn advocaten berusten de verdenkingen op misverstanden. Shukrula mag inmiddels onder versoepelde voorwaarden weer werken als advocaat. In Almelo is een man aangehouden die mogelijk betrokken is bij de dood van een 35-jarige Nederlander in een hotel in het Duitse Rees. Het slachtoffer, dat in een rolstoel zat, werd zondag levenloos aangetroffen in zijn hotelkamer. Uit autopsie blijkt volgens het Duitse Openbaar Ministerie dat de man is gewurgd. De verdachte vergezelde het slachtoffer toen hij zaterdag bij het hotel aankwam. De politie zoekt twee getuigen van een overval met dodelijke afloop in Drachten. In de nacht van 4 op 5 juli werd een 22-jarige inwoner dood aangetroffen in het water bij het Reidingpark. Op camerabeelden zijn een vrouw en een man te zien die zich rond 3 uur 's nachts in de buurt bevonden. In de zaak zijn inmiddels 4 minderjarige verdachten aangehouden op verdenking van diefstal met geweld. Op het strand van Texel aangetroffen menselijke resten zijn van 2 Afghaanse vluchtelingen van 20 en 27 jaar oud. De politie maakte dat dinsdag bekend. De botdelen werden in oktober 2023 gevonden. DNA-onderzoek en gegevens van een gevonden telefoon leidden tot de identificatie. De politie vermoedt dat de mannen onderweg waren van Frankrijk naar Engeland, maar kon de doodsoorzaak niet vaststellen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
30: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
32: Nu het buitenlands nieuws. De Oegandese minister van Gezondheid heeft de ebola-uitbraak in het land voorbij verklaard. 20 mensen raakten besmet door een grote uitbraak in buurland Democratische Republiek Congo, DRC, van wie er 2 overleden. De laatste besmetting dateert van ruim een maand geleden. In de DRC zijn meer dan 3000 mensen besmet geraakt en meer dan 1300 overleden. Voor de variant die daar rondgaat is nog geen goedgekeurd vaccin. In het zuiden van Japan zijn meerdere mensen opgesloten geraakt in een winkelcentrum na een zware aardbeving. De tweede verdieping stortte in na een explosie, meldt de Japanse omroep NHK. De brandweer vermoedt dat veel mensen vastzitten en Japanse media gaan uit van meerdere doden. De beving veroorzaakte op verschillende plekken in de regio schade en slachtoffers. Ongeveer 50 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. De verdachte van de aanslag bij de Berlijnse Pride zou op de dag van de aanval opnames hebben gemaakt, waarin hij zei trouw aan islamitische staat te zijn. Dat schrijft de krant Bild op basis van beelden op zijn mobiel. De 21-jarige Abdul Balut reed zaterdag in op de menigte, waarbij 1 dode en 29 gewonden vielen. De politie schoot hem kort daarna dood. Balut was een geradicaliseerde Duitser met Libanese wortels die eerder in een jeugdgevangenis zat. De Spaanse premier Sanchez zegt dat de brandweer vooruitgang boekt bij het bestrijden van de grote natuurbranden in Spanje. De bosbranden hebben dit jaar al meer dan 170.000 hectare verwoest, 6 keer zoveel als heel vorig jaar. Een grote brand ten westen van Madrid geldt als een van de ergste in de geschiedenis van het land. Ongeveer 60.000 mensen moesten worden geëvacueerd. Sanchez waarschuwt dat er nog moeilijke dagen aankomen, met temperaturen rond de 40 graden. In de Franse stad Orange heeft de politie in een woning de stoffelijke resten gevonden van 5 pasgeboren baby's. Ze lagen volgens Franse media in kartonnen dozen. De vrouw des huizes beviel maandagavond in het ziekenhuis van een gezonde baby. Ze leed aan zwangerschapsontkenning. Het echtpaar had al 2 kinderen van 8 en 12 jaar oud. Een zware aardbeving heeft het zuiden van Japan getroffen, in de prefectuur Kumamoto. Volgens premier Takaichi zijn er meerdere gewonden gevallen en gebouwen ingestort. De Japanse staatsomroep NHK spreekt van zeker 50 gewonden. Ongeveer 45.000 huishoudens zitten zonder stroom.

0: 4 miljard dollar, door hogere verkopen van onder meer de traditionele Coca-Cola en suikervrije varianten. De winst uit de normale bedrijfsvoering steeg met 9%. Het frisdrankconcern heeft zijn verwachting voor heel 2026 naar boven bijgesteld en rekent nu op 5% omzetgroei. Concurrent PepsiCo meldde juist dat consumenten minder te besteden hadden, maar de cijfers van Coca-Cola wijzen daar niet op. Bij de Nijmeegse chipmaker Amplion zitten geen Chinese bestuurders meer in de dagelijkse leiding, meldt het Financiële Dagblad. De laatste Chinese bestuurder, Jiaqi Wang, is in stilte vertrokken, waardoor Nederlander Dave Hartskerel nu de enige statutair bestuurder is. Ook de Raad van Commissarissen bestaat nog enkel uit Nederlanders, terwijl het bedrijf in handen is van het Chinese chipbedrijf Wuxi Xishan Weixin. Eerder dit jaar onthulde het FD dat de Nederlandse topman een juridische strijd voerde tegen de Chinese eigenaren om het weglekken van technologische kennis te voorkomen. De Amerikaanse pakketbezorger UPS heeft zijn omzetverwachting voor het hele jaar verhoogd, na een sterk tweede kwartaal. Het bedrijf rekent nu op ruim 91 miljard dollar omzet in 2026, tegenover bijna 90 miljard eerder. UPS levert bewust minder pakketjes voor Amazon, omdat die opdrachten nauwelijks winst opleverden. Volgens topvrouw Carol Tomei heeft die koerswijziging voor een omslag gezorgd. Daarnaast schrapt het bedrijf tienduizenden banen als onderdeel van een grote reorganisatie. De Japanse autobouwers Toyota en Honda hebben de productie in fabrieken in het zuiden van Japan tijdelijk stilgelegd na een zware aardbeving. Toyota schortte de productie op in 3 fabrieken in de prefectuur Fukuoka. Honda staakte tijdelijk de productie van motorfietsen in de prefectuur Kumamoto, waar het epicentrum lag. Er zijn gewonden gemeld, gebouwen ingestort en branden uitgebroken. Ook chipbedrijf Tokyo Electron schortte de productie op voor veiligheidsinspecties. De Europese Unie voert importheffingen in op Chinees nylon, omdat dat tegen dumpprijzen op de Europese markt terechtkomt. De heffingen variëren van 60 tot 67,5%, meldt de Europese Commissie. Nylon wordt onder meer gebruikt voor sportkleding, jassen en badkleding. In de EU werken zo'n 2000 mensen in de nylonproductie, die een waarde vertegenwoordigt van ongeveer 400 miljoen euro. De waterstand van de Rijn dreigt door aanhoudende hittegolven in Europa te zakken tot een historisch dieptepunt. Bij de Duitse meetplaats Kaup is het waterpeil al gedaald tot het laagste niveau sinds 2018. Naar verwachting bereikt de bevaarbare diepte deze week de laagste stand sinds het begin van de metingen in 1990. De dalende waterstand verstoort nu al het vervoer van onder meer steenkool en brandstoffen over de rivier en drijft de transportkosten op.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Zwitserland is in de WK-kwartfinale tegen Argentinië benadeeld door een fout van de videoscheidsrechter. Dat concludeert de internationale spelregelorganisatie IFAB. De VAR greep in bij een overtreding op de Zwitserse speler Bril Embolo, die vervolgens een tweede gele kaart kreeg voor een schwalbe. Volgens de IFAB had de scheidsrechter die beslissing niet mogen herzien. Argentinië won uiteindelijk na verlenging met 3-1.
3: Wielrenster Puk Pietersen is de kopvrouw van Phoenix Premier Tech bij de Tour de France FAM, die zaterdag begint in het Zwitserse Lausanne. Ook sprinster Charlotte Kohl en Yara Kastelein maken deel uit van de ploeg. Pietersen won vorig jaar bij haar debuut een etappe en het jongerenklassement. De rittenkoers telt 9 etappes en eindigt op 9 augustus in Nice. Vorig jaar ging de eindzege naar de Française Pauline Ferrand-Prévot. Kjell Scherpen keeps komend seizoen in de Premier League bij het gepromoveerde Ipswich Town. De 26-jarige Nederlandse doelman komt over van de Belgische club Union en tekent voor 4 jaar. Scherpen begon zijn loopbaan bij FC Emmen, speelde ook voor Ajax en was eerder in dienst bij Brighton. Hij noemt de transfer een geweldige kans om zich te bewijzen in de beste competitie.

0: petitie ter wereld. Ajax-vrouwen heeft de Belgische verdedigster Sari Kees aangetrokken. De 25-jarige international komt transfervrij over van Leicester City en tekent tot de zomer van 2029. Kees speelde eerder in België voor OH Leuven en Genk en maakte in 2022 haar debuut voor de Belgische nationale ploeg. Technisch manager Dolf Rox noemt haar een ervaren speelster die weet wat er op het hoogste niveau gevraagd wordt. Rodri mist de start van het seizoen bij Manchester City na een kleine rugoperatie. De 30-jarige Spaanse middenvelder had al langere tijd last van zijn rug en gaat nu een korte revalidatieperiode in. Rodri won ruim een week geleden met Spanje de wereldtitel en werd gekozen tot beste speler van het toernooi. Hij wordt in verband gebracht met een transfer naar Real Madrid. Roberto Mancini staat op het punt om opnieuw bondscoach van Italië te worden, melden verschillende Italiaanse media. Hij moet de opvolger worden van Gennaro Gattuso, onder wie Italië zich niet plaatste voor het afgelopen WK. Mancini was eerder bondscoach tussen 2018 en 2023 en won met Italië het EK van 2020. Technisch directeur Paolo Maldini en zijn adviseur Leonardo zouden inmiddels hun functies bij de bond hebben neergelegd, al ontbreekt officiële bevestiging. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Het is een prachtige dinsdagmiddag met volop zon, al is er in het noorden en oosten wat bewolking. Het blijft droog en zomers warm met temperaturen van 24 graden op de Wadden tot plaatselijk 30 graden in het zuiden. De zuidwestenwind is zwak tot matig. Vanavond klaart het helemaal op. Morgen wordt het nog warmer, met in het zuidoosten mogelijk 35 graden.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. De rechtbank in Rotterdam heeft een 55-jarige man veroordeeld tot 2 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Hij verkrachtte en randde een 7-jarig meisje aan in het Zuiderpark in Rotterdam. Het kind was op klaarlichte dag naar kikkers aan het zoeken toen de man haar vastpakte en op de grond legde. De straf valt lager uit dan de 5 jaar cel die het Openbaar Ministerie had geëist, omdat de rechtbank niet alle aanklachten bewezen acht. Astronomen hebben overtuigend bewijs gevonden dat Betelgeuze, een van de bekendste sterren aan de nachthemel, een partnerster heeft. Dat blijkt uit een publicatie in het vakblad Astronomy and Astrophysics. Een internationaal team maakte met de Very Large Telescope in Chili de scherpste opname ooit van Betelgeuze en ontdekte daarbij de begeleidende ster. Die blijkt 2 tot 3 keer zwaarder dan de zon, meer dan eerder werd aangenomen. De hoofdonderzoeker spreekt van de afsluiting van een zoektocht die een eeuw heeft geduurd. Verzekeraars hebben de eerste schademeldingen binnen van vakantiegangers die getroffen zijn door de natuurbranden in Spanje en Frankrijk. Maar het gaat nog om kleine aantallen. Mensen bellen vooral om informatie over hun reis- en annuleringsverzekering. NN ontving sinds vorige week zo'n 60 meldingen. Bij ANWB zijn het er enkele tientallen. De verwachting is dat het aantal verder oploopt, omdat geëvacueerde Nederlanders hun schade nog niet kunnen overzien. Het strafrechtelijk onderzoek naar advocaat Vito Shukrula is zo'n 15 maanden na zijn aanhouding nog niet afgerond, meldt het Openbaar Ministerie. Shukrula wordt verdacht van deelname aan de criminele organisatie van zijn voormalige cliënt Ridouan Taghi, door berichten door te spelen vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught. Het OM wacht nog op de uitkomst van juridische procedures over mogelijk vertrouwelijke communicatie en op informatie uit het buitenland. Volgens zijn advocaten berusten de verdenkingen op misverstanden. Shukrula mag inmiddels onder versoepelde voorwaarden weer werken als advocaat.
6: In Almelo is een man aangehouden die mogelijk betrokken is bij de dood van een 35-jarige Nederlander in een hotel in het Duitse Rees. Het slachtoffer, dat in een rolstoel zat, werd zondag levenloos aangetroffen in zijn hotelkamer. Uit autopsie blijkt volgens het Duitse Openbaar Ministerie dat de man is gewurgd. De verdachte vergezelde het slachtoffer toen hij zaterdag bij het hotel aankwam. De politie zoekt twee getuigen van een overval met dodelijke afloop in Drachten. In de nacht van 4 op 5 juli werd een 22-jarige inwoner dood aangetroffen in het water bij het Reidingpark. Op camerabeelden zijn een vrouw en een man te zien die zich rond 3 uur 's nachts in de buurt bevonden. In de zaak zijn inmiddels 4 minderjarige verdachten aangehouden op verdenking van diefstal met geweld. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. De natuurbrand bij het Franse Biscarros is onder controle. En 15.000 geëvacueerde mensen mogen terug naar huis. De veel grotere brand bij Bordeaux, die meer dan 42.000 hectare verwoestte, is al 2 dagen redelijk stabiel. Toch vrezen de hulpdiensten dat het vuur weer oplaait door de toenemende hitte en droogte. Uit voorzorg moeten zo'n 4.000 toeristen in de kuststreek van Lacanau vertrekken. De Oegandese minister van Gezondheid heeft de ebola-uitbraak in het land voorbij verklaard. 20 mensen raakten besmet door een grote uitbraak in buurland Democratische Republiek Congo, DRC, van wie er 2 overleden. De laatste besmetting dateert van ruim een maand geleden. In de DRC zijn meer dan 3000 mensen besmet geraakt en meer dan 1300 overleden. Voor de variant die daar rondgaat is nog geen goedgekeurd vaccin. In het zuiden van Japan zijn meerdere mensen opgesloten geraakt in een winkelcentrum na een zware aardbeving. De tweede verdieping stortte in na een explosie, meldt de Japanse omroep NHK. De brandweer vermoedt dat veel mensen vastzitten en Japanse media gaan uit van meerdere doden. De beving veroorzaakte op verschillende plekken in de regio schade en slachtoffers. Ongeveer 50 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. De verdachte van de aanslag bij de Berlijnse Pride zou op de dag van de aanval opnames hebben gemaakt, waarin hij zei trouw aan islamitische staat te zijn. Dat schrijft de krant Bild op basis van beelden op zijn mobiel. De 21-jarige Abdul Balut reed zaterdag in op de menigte, waarbij 1 dode en 29 gewonden vielen. De politie schoot hem kort daarna dood. Balut was een geradicaliseerde Duitser met Libanese wortels die eerder in een jeugdgevangenis zat. De Spaanse premier Sanchez zegt dat de brandweer vooruitgang boekt bij het bestrijden van de grote natuurbranden in Spanje. De bosbranden hebben dit jaar al meer dan 170.000 hectare verwoest, 6 keer zoveel als heel vorig jaar. Een grote brand ten westen van Madrid geldt als een van de ergste in de geschiedenis van het land. Ongeveer 60.000 mensen moesten worden geëvacueerd. Sanchez waarschuwt dat er nog moeilijke dagen aankomen, met temperaturen rond de 40 graden. In de Franse stad Orange heeft de politie in een woning de stoffelijke resten gevonden van 5 pasgeboren baby's. Ze lagen volgens Franse media in kartonnen dozen. De vrouw des huizes beviel maandagavond in het ziekenhuis van een gezonde baby. Ze leed aan zwangerschapsontkenning. Het echtpaar had al 2 kinderen van 8 en 12 jaar oud.
7: Dit was het laatste Buitenlands Nieuws.
8: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
7: En nu het economisch nieuws. Boeing boekte in het tweede kwartaal meer omzet door meer verkeersvliegtuigen te leveren. Het ging om 171 toestellen, waarmee de totale omzet met 8% steeg tot $24,6 miljard. Daarnaast kreeg Boeing nieuwe orders voor 246 vliegtuigen en groeide het orderboek naar een recordwaarde van $597 miljard. Het bedrijf moest wel opnieuw een last van $280 miljoen boeken voor kostenoverschrijdingen bij het Air Force One-programma. Een Airbus A350 heeft een marathon-testvlucht van ruim 24 uur voltooid, van Melbourne naar Toulouse. Het toestel legde met een extra brandstoftank ruim 23.000 kilometer af. De testvlucht is bedoeld om de langste passagiersvluchten ooit mogelijk te maken. De Australische luchtvaartmaatschappij Qantas wil volgend jaar oktober beginnen met een rechtstreekse lijndienst tussen Sydney en Londen. Ruim 3,6 miljoen mensen volgden de vlucht online via Flight Radar 24. Coca-Cola heeft goede zaken gedaan in het tweede kwartaal, mede dankzij het WK voetbal. De omzet groeide met 6% tot $13,4 miljard. Door hogere verkopen van onder meer de traditionele Coca-Cola en suikervrije varianten. De winst uit de normale bedrijfsvoering steeg met 9%. Het frisdrankconcern heeft zijn verwachting voor heel 2026 naar boven bijgesteld en rekent nu op 5% omzetgroei. Concurrent PepsiCo meldde juist dat consumenten minder te besteden hadden, maar de cijfers van Coca-Cola wijzen daar niet op. Bij de Nijmeegse chipmaker Amplion zitten geen Chinese bestuurders meer in de dagelijkse leiding, meldt het Financiële Dagblad. De laatste Chinese bestuurder, Jiaqi Wang, is in stilte vertrokken, waardoor Nederlander Dave Hartskerel nu de enige statutair bestuurder is. Ook de Raad van Commissarissen bestaat nog enkel uit Nederlanders, terwijl het bedrijf in handen is van het Chinese chipbedrijf Wuxi Xishan Weixin. Eerder dit jaar onthulde het FD dat de Nederlandse topman een juridische strijd voerde tegen de Chinese eigenaren om het weglekken van technologische kennis te voorkomen. De Amerikaanse pakketbezorger UPS heeft zijn omzetverwachting voor het hele jaar verhoogd na een sterk tweede kwartaal. Het bedrijf rekent nu op ruim $91 miljard omzet in 2026, tegenover bijna $90 miljard eerder. UPS levert bewust minder pakketjes voor Amazon, omdat die opdrachten nauwelijks winst opleverden. Volgens topvrouw Carol Tomei heeft die koerswijziging voor een omslag gezorgd. Daarnaast schrapt het bedrijf tienduizenden banen als onderdeel van een grote reorganisatie. De Japanse autobouwers Toyota en Honda hebben de productie in fabrieken in het zuiden van Japan tijdelijk stilgelegd na een zware aardbeving. Toyota schortte de productie op in 3 fabrieken in de prefectuur Fukuoka. Honda staakte tijdelijk de productie van motorfietsen in de prefectuur Kumamoto, waar het epicentrum lag. Er zijn gewonden gemeld, gebouwen ingestort en branden uitgebroken. Ook chipbedrijf Tokyo Electron schortte de productie op voor veiligheidsinspecties.
9: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
10: Tot slot het sportnieuws. Zwitserland is in de WK kwartfinale tegen Argentinië benadeeld door een fout van de videoscheidsrechter. Dat concludeert de internationale spelregelorganisatie IFAB. De VAR greep in bij een overtreding op de Zwitserse speler Bril Embolo, die vervolgens een tweede gele kaart kreeg voor een schwalbe. Volgens de IFAB had de scheidsrechter die beslissing niet mogen herzien. Argentinië won uiteindelijk na verlenging met 3-1.
11: Wielrenster Puk Pietersen is de kopvrouw van Phoenix Premier Tech bij de Tour de France FAM, die zaterdag begint in het Zwitserse Lausanne. Ook sprinster Charlotte Kohl en Yara Kastelein maken deel uit van de ploeg. Pietersen won vorig jaar bij haar debuut een etappe en het jongerenklassement.
10: De rittenkoers telt 9 etappes en eindigt op 9 augustus in Nice. Vorig jaar ging de eindzege naar de Française Pauline Ferrand-Prévot. Kjell Scherpen keeps komend seizoen in de Premier League bij het gepromoveerde Ipswich Town. De 26-jarige Nederlandse doelman komt over van de Belgische club Union en tekent voor 4 jaar. Scherpen begon zijn loopbaan bij FC Emmen, speelde ook voor Ajax en was eerder in dienst bij Brighton. Hij noemt de transfer een geweldige kans om zich te bewijzen in de beste competitie ter wereld. Ajax-vrouwen heeft de Belgische verdedigster Sari Kees aangetrokken. De 25-jarige international komt transfervrij over van Leicester City en tekent tot de zomer van 2029. Kees speelde eerder in België voor OH Leuven en Genk en maakte in 2022 haar debuut voor de Belgische nationale ploeg. Technisch manager Dolf Rox noemt haar een ervaren speelster die weet wat er op het hoogste niveau gevraagd wordt. Rodri mist de start van het seizoen bij Manchester City na een kleine rugoperatie. De 30-jarige Spaanse middenvelder had al langere tijd last van zijn rug en gaat nu een korte revalidatieperiode in. Rodri won ruim een week geleden met Spanje de wereldtitel en werd gekozen tot beste speler van het toernooi. Hij wordt in verband gebracht met een transfer naar Real Madrid. Roberto Mancini staat op het punt om opnieuw bondscoach van Italië te worden, melden verschillende Italiaanse media. Hij moet de opvolger worden van Gennaro Gattuso, onder wie Italië zich niet plaatste voor het afgelopen WK. Mancini was eerder bondscoach tussen 2018 en 2023 en won met Italië het EK van 2020. Technisch directeur Paolo Maldini en zijn adviseur Leonardo zouden inmiddels hun functies bij de bond hebben neergelegd, al ontbreekt officiële bevestiging. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. De zon schijnt vanmiddag volop met in het noorden en oosten wat bewolking. Het blijft droog en zomers warm met temperaturen van 24 graden op de Wadden tot plaatselijk 30 graden in het zuiden. De wind waait zwak tot matig uit het zuidwesten. Vanavond klaart het helemaal op. Vannacht blijft het droog bij zo'n 17 graden. Morgen wordt het nog warmer, met in het zuidoosten mogelijk 35 graden.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het kabinet moet nog dit jaar beslissen over de natuurvergunning voor Lelystad Airport. Dat heeft de rechter bepaald in een zaak die actiegroep Red de Veluwe had aangespannen. Het vliegveld vroeg ruim 6 jaar geleden al een vergunning aan, maar een besluit werd steeds uitgesteld. Minister Van Essen wilde pas in 2030 beslissen, maar dat duurt volgens de rechter onnodig lang. Zonder geldige natuurvergunning kan de luchthaven niet openen voor vakantievluchten. Het Openbaar Ministerie heeft 200 uur werkstraf en 3 maanden voorwaardelijke celstraf geëist tegen een 29-jarige man uit Best voor illegale handel in jonge hondjes. Volgens justitie verkocht hij zieke pups van een Bulgaarse fokker met vervalste hondenpaspoorten in Nederland en België. 5 hondjes overleden na de verkoop. De man reed zo'n 30 keer op en neer naar Bulgarije en verkocht de dieren via Marktplaats. Na zijn arrestatie in 2022 zou hij de handel hebben voortgezet, waarna die opnieuw werd opgepakt. De Nederlandse staat heeft onrechtmatig gehandeld door de familie van kroongetuige Nabil B. onvoldoende te beveiligen, schrijft het Parool. De Haagse rechtbank oordeelt dat het fundamentele recht op leven is geschonden, maar kent geen extra schadevergoeding toe. De familie gaat in hoger beroep omdat zij meer schadevergoeding wil. Het proces vond om veiligheidsredenen plaats achter gesloten deuren.
9: Het Haagse Historisch Museum heeft een collectie voorwerpen van Golden Earring gekregen, geschonken door de erven van verzamelaar Kees van Rutte. De verzameling bevat onder meer een gesigneerde gitaar van George Kooijmans, een gouden plaat en de eerste single van de band uit 1965. Van Rutte volgde de Haagse rockband al vanaf de jaren 60 en schreef mee aan meerdere boeken. De collectie is na de renovatie van het museum vanaf 2028 voor het publiek te zien. De rechtbank in Rotterdam heeft een 55-jarige man veroordeeld tot 2 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Hij verkrachtte en randde een 7-jarig meisje aan in het Zuiderpark in Rotterdam. Het kind was op klaarlichte dag naar kikkers aan het zoeken toen de man haar vastpakte en op de grond legde. De straf valt lager uit dan de 5 jaar cel die het Openbaar Ministerie had geëist, omdat de rechtbank niet alle aanklachten bewezen acht. Astronomen hebben overtuigend bewijs gevonden dat Betelgeuze, een van de bekendste sterren aan de nachthemel, een partnerster heeft. Dat blijkt uit een publicatie in het vakblad Astronomy and Astrophysics. Een internationaal team maakte met de Very Large Telescope in Chili de scherpste opname ooit van Betelgeuze en ontdekte daarbij de begeleidende ster. Die blijkt 2 tot 3 keer zwaarder dan de zon, meer dan eerder werd aangenomen. De hoofdonderzoeker spreekt van de afsluiting van een zoektocht die een eeuw heeft geduurd.
12: Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal. Altijd. Nu.
9: Nu het buitenlands nieuws. De ebola-uitbraak in Oeganda is voorbij, meldt de Oegandese minister van Gezondheid. 20 mensen raakten besmet door een grote uitbraak in buurland Congo, van wie er 2 overleden. De laatste besmetting dateert van ruim een maand geleden. In Oxford wordt ondertussen een testvaccin getest bij vrijwilligers. Een Amerikaanse ebola-patiënt die was opgenomen in een ziekenhuis in Frankfurt is inmiddels ontslagen. De natuurbrand bij het Franse Biscarrosse is onder controle en 15.000 geëvacueerde mensen mogen terug naar huis. De veel grotere brand bij Bordeaux, die meer dan 42.000 hectare verwoestte, is al 2 dagen redelijk stabiel. Toch vrezen de hulpdiensten dat het vuur weer oplaait door de toenemende hitte en droogte. Uit voorzorg moeten zo'n 4.000 toeristen in de kuststreek van Lacanau vertrekken. In het zuiden van Japan zijn meerdere mensen opgesloten geraakt in een winkelcentrum na een zware aardbeving. De tweede verdieping stortte in na een explosie, meldt de Japanse omroep NHK. De brandweer vermoedt dat veel mensen vastzitten en Japanse media gaan uit van meerdere doden. De beving veroorzaakte op verschillende plekken in de regio schade en slachtoffers. Ongeveer 50 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. De verdachte van de aanslag bij de Berlijnse Pride zou op de dag van de aanval opnames hebben gemaakt, waarin hij zei trouw aan Islamitische Staat te zijn. Dat schrijft de krant Bild op basis van beelden op zijn mobiel. De 21-jarige Abdul Balut reed zaterdag in op de menigte, waarbij 1 dode en 29 gewonden vielen. De politie schoot hem kort daarna dood. Balut was een geradicaliseerde Duitser met Libanese wortels die eerder in een jeugdgevangenis zat. De Spaanse premier Sanchez zegt dat de brandweer vooruitgang boekt bij het bestrijden van de grote natuurbranden in Spanje. De bosbranden hebben dit jaar al meer dan 170.000 hectare verwoest, 6 keer zoveel als heel vorig jaar. Een grote brand ten westen van Madrid geldt als een van de ergste in de geschiedenis van het land. Ongeveer 60.000 mensen moesten worden geëvacueerd. Sanchez waarschuwt dat er nog moeilijke dagen aankomen, met temperaturen rond de 40 graden.
13: In de Franse stad Orange heeft de politie in een woning de stoffelijke resten gevonden van 5 pasgeboren baby's. Ze lagen volgens Franse media in kartonnen dozen. De vrouw des huizes beviel maandagavond in het ziekenhuis van een gezonde baby. Ze leed aan zwangerschapsontkenning. Het echtpaar had al 2 kinderen van 8 en 12 jaar oud.
14: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
15: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
14: En nu het economisch nieuws.
16: Een Airbus A350 heeft een marathon-testvlucht van ruim 24 uur voltooid. Van Melbourne naar Toulouse. Het toestel legde met een extra brandstoftank ruim 23.000 kilometer af. De testvlucht is bedoeld om de langste passagiersvluchten ooit mogelijk te maken. De Australische luchtvaartmaatschappij Qantas wil volgend jaar oktober beginnen met een rechtstreekse lijndienst tussen Sydney en Londen. Ruim 3,6 miljoen mensen volgden de vlucht online via Flight Radar 24.
17: Boeing boekte in het tweede kwartaal meer omzet door meer verkeersvliegtuigen te leveren. Het ging om 171 toestellen, waarmee de totale omzet met 8% steeg tot $24,6 miljard. Daarnaast kreeg Boeing nieuwe orders voor 246 vliegtuigen en groeide het orderboek naar een recordwaarde van $597 miljard. Het bedrijf moest wel opnieuw een last van $280 miljoen boeken voor kostenoverschrijdingen bij het Air Force One-programma.
18: Coca-Cola heeft goede zaken gedaan in het tweede kwartaal, mede dankzij het WK voetbal. De omzet groeide met 6% tot $13,4 miljard, door hogere verkopen van onder meer de traditionele Coca-Cola en suikervrije varianten. De winst uit de normale bedrijfsvoering steeg met 9%. Het frisdrankconcern heeft zijn verwachting voor heel 2026 naar boven bijgesteld en rekent nu op 5% omzetgroei. Concurrent PepsiCo meldde juist dat consumenten minder te besteden hadden, maar de cijfers van Coca-Cola wijzen daar niet op.
19: Bij de Nijmeegse chipmaker Amplion zitten geen Chinese bestuurders meer in de dagelijkse leiding, meldt het Financiële Dagblad. De laatste Chinese bestuurder, Jiaqi Wang, is in stilte vertrokken, waardoor Nederlander Dave Hartskerel nu de enige statutair bestuurder is. Ook de Raad van Commissarissen bestaat nog enkel uit Nederlanders, terwijl het bedrijf in handen is van het Chinese chipbedrijf Wuxi Xishan Weixin. Eerder dit jaar onthulde het FD dat de Nederlandse topman een juridische strijd voerde tegen de Chinese eigenaren om het weglekken van technologische kennis te voorkomen.
20: De Amerikaanse pakketbezorger UPS heeft zijn omzetverwachting voor het hele jaar verhoogd, na een sterk tweede kwartaal. Het bedrijf rekent nu op ruim $91 miljard omzet in 2026, tegenover bijna $90 miljard eerder. UPS levert bewust minder pakketjes voor Amazon, omdat die opdrachten nauwelijks winst opleverden. Volgens topvrouw Carol Tomei heeft die koerswijziging voor een omslag gezorgd. Daarnaast schrapt het bedrijf tienduizenden banen als onderdeel van een grote reorganisatie.
21: De Japanse autobouwers Toyota en Honda hebben de productie in fabrieken in het zuiden van Japan tijdelijk stilgelegd na een zware aardbeving. Toyota schortte de productie op in 3 fabrieken in de prefectuur Fukuoka. Honda staakte tijdelijk de productie van motorfietsen in de prefectuur Kumamoto, waar het epicentrum lag. Er zijn gewonden gemeld, gebouwen ingestort en branden uitgebroken. Ook chipbedrijf Tokyo Electron schortte de productie op voor veiligheidsinspecties.
22: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
23: Tot slot het sportnieuws. Wielrenster Puk Pietersen is de kopvrouw van Phoenix Premier Tech bij de Tour de France FAM, die zaterdag begint in het Zwitserse Lausanne. Ook sprinster Charlotte Kohl en Yara Kastelein maken deel uit van de ploeg. Pietersen won vorig jaar bij haar debuut een etappe en het jongerenklassement. De rittenkoers telt 9 etappes en eindigt op 9 augustus in Nice. Vorig jaar ging de eindzegen naar de Française Pauline Ferrand-Prévot. Kjell Scherpen keept komend seizoen in de Premier League bij het gepromoveerde Ipswich Town. De 26-jarige Nederlandse doelman komt over van de Belgische club Union en tekent voor 4 jaar. Scherpen begon zijn loopbaan bij FC Emmen, speelde ook voor Ajax en was eerder in dienst bij Brighton. Hij noemt de transfer een geweldige kans om zich te bewijzen in de beste competitie ter wereld. Ajax-vrouwen heeft de Belgische verdedigster Sari Kees aangetrokken. De 25-jarige international komt transfervrij over van Leicester City en tekent tot de zomer van 2029. Kees speelde eerder in België voor OH Leuven en Genk en maakte in 2022 haar debuut voor de Belgische nationale ploeg. Technisch manager Dolf Rox noemt haar een ervaren speelster die weet wat er op het hoogste niveau gevraagd wordt. Rodri mist de start van het seizoen bij Manchester City na een kleine rugoperatie. De 30-jarige Spaanse middenvelder had al langere tijd last van zijn rug en gaat nu een korte revalidatieperiode in. Rodri won ruim een week geleden met Spanje de wereldtitel en werd gekozen tot beste speler van het toernooi. Hij wordt in verband gebracht met een transfer naar Real Madrid. Roberto Mancini staat op het punt om opnieuw bondscoach van Italië te worden, melden verschillende Italiaanse media. Hij moet de opvolger worden van Gennaro Gattuso, onder wie Italië zich niet plaatste voor het afgelopen WK. Mancini was eerder bondscoach tussen 2018 en 2023 en won met Italië het EK van 2020. Technisch directeur Paolo Maldini en zijn adviseur Leonardo zouden inmiddels hun functies bij de bond hebben neergelegd, al ontbreekt officiële bevestiging. Doelman Timon Welleroyter kan de komende weken niet spelen voor zijn nieuwe club VfL Wolfsburg. De van Feyenoord overgekomen keeper liep vrijdag een knieblessure op tijdens een oefenwedstrijd tegen Olympique Lyon. Wolfsburg speelt op 8 augustus zijn eerste competitiewedstrijd tegen FC Kaiserslautern. Welleroyter verruilde 2 weken geleden Feyenoord voor de naar het tweede niveau gedegradeerde Duitse club. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
6: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
8: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Het is volop zonnig vanmiddag, met in het noorden en oosten hier en daar wat wolken. Het blijft droog en zomers warm, met temperaturen van 24 graden op de Wadden tot plaatselijk 30 graden in het zuiden. De zuidwestenwind is zwak tot matig. Vanavond klaart het helemaal op. Morgen wordt het nog warmer, met in het zuidoosten mogelijk 35 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
11: Dit is het Binnenlands Nieuws.
24: Het Openbaar Ministerie eist 200 uur werkstraf en 3 maanden voorwaardelijke celstraf tegen een 29-jarige man uit Best voor illegale handel in jonge hondjes. Volgens justitie verkocht hij zieke pups van een Bulgaarse fokker via Marktplaats met vervalste hondenpaspoorten. 5 hondjes overleden na de verkoop en 14 kopers deden aangifte. De man werd in 2022 aangehouden, maar zette zijn handel daarna voort. Het OM wil ook een verbod van 5 jaar op het houden van honden.
25: De veiligheid van jongeren en personeel in de jeugdgevangenis in Lelystad staat ernstig onder druk. Dat concluderen de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie van het Onderwijs na onderzoek. Door een tekort van ongeveer 35 personeelsleden worden dagprogramma's ingekort en moeten jongeren te lang op hun kamer blijven. De directie en het bestuur van Stichting Plurijn sturen de inrichting volgens de inspectie op alle niveaus gebrekkig aan.
1: De rechtbank in Rotterdam heeft een 55-jarige man veroordeeld tot 2 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor de verkrachting van een 7-jarig meisje. Het kind werd in augustus aangevallen in het Zuiderpark in Rotterdam. De man werd een week later thuis aangehouden na een DNA-match. De celstraf valt lager uit dan de 5 jaar die het Openbaar Ministerie eiste, omdat de rechtbank niet alle aanklachten bewezen acht. Bij de man is een psychische stoornis vastgesteld die zijn gedrag beïnvloedde. Het Haagse Historisch Museum heeft een collectie voorwerpen van Golden Earring gekregen, geschonken door de erve van verzamelaar Kees van Rutte. De verzameling bevat onder meer een gesigneerde gitaar van George Kooijmans, een gouden plaat en de eerste single van de band uit 1965. Van Rutte volgde de Haagse rockband al vanaf de jaren 60 en schreef mee aan meerdere boeken. De collectie is na de renovatie van het museum vanaf 2028 voor het publiek te zien. Het kabinet moet nog dit jaar beslissen over de natuurvergunning voor Lelystad Airport. Dat heeft de rechter bepaald in een zaak die actiegroep Red de Veluwe had aangespannen. Het vliegveld vroeg ruim 6 jaar geleden al een vergunning aan, maar een besluit werd steeds uitgesteld. Minister Van Essen wilde pas in 2030 beslissen, maar dat duurt volgens de rechter onnodig lang. Zonder geldige natuurvergunning kan de luchthaven niet openen voor vakantievluchten. De Nederlandse staat heeft onrechtmatig gehandeld door de familie van kroongetuige Nabil B. onvoldoende te beveiligen, schrijft het Parool. De Haagse rechtbank oordeelt dat het fundamentele recht op leven is geschonden, maar kent geen extra schadevergoeding toe. De familie gaat in hoger beroep omdat zij meer schadevergoeding wil. Het proces vond om veiligheidsredenen plaats achter gesloten deuren. Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. De ebola-uitbraak in Oeganda is voorbij, meldt de Oegandese minister van Gezondheid. 20 mensen raakten besmet door een grote uitbraak in buurland Congo, van wie er 2 overleden. De laatste besmetting dateert van ruim een maand geleden. In Oxford wordt ondertussen een testvaccin getest bij vrijwilligers. Een Amerikaanse ebola-patiënt, die was opgenomen in een ziekenhuis in Frankfurt, is inmiddels ontslagen. De natuurbrand bij het Franse Biscarros is onder controle en 15.000 geëvacueerde mensen mogen terug naar huis. De veel grotere brand bij Bordeaux, die meer dan 42.000 hectare verwoestte, is al 2 dagen redelijk stabiel. Toch vrezen de hulpdiensten dat het vuur weer oplaait door de toenemende hitte en droogte. Uit voorzorg moeten zo'n 4.000 toeristen in de kuststreek van Lacanau vertrekken. In het zuiden van Japan zijn meerdere mensen opgesloten geraakt in een winkelcentrum na een zware aardbeving. De tweede verdieping stortte in na een explosie, meldt de Japanse omroep NHK. De brandweer vermoedt dat veel mensen vastzitten en Japanse media gaan uit van meerdere doden. De beving veroorzaakte op verschillende plekken in de regio schade en slachtoffers. Ongeveer 50 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. De verdachte van de aanslag bij de Berlijnse Pride zou op de dag van de aanval opnames hebben gemaakt, waarin hij zei trouw aan islamitische staten zijn. Dat schrijft de krant Bild op basis van beelden op zijn mobiel. De 21-jarige Abdul Balut reed zaterdag in op de menigte, waarbij 1 dode en 29 gewonden vielen. De politie schoot hem kort daarna dood. Balut was een geradicaliseerde Duitser met Libanese wortels die eerder in een jeugdgevangenis zat. De Spaanse premier Sanchez zegt dat de brandweer vooruitgang boekt bij het bestrijden van de grote natuurbranden in Spanje. De bosbranden hebben dit jaar al meer dan 170.000 hectare verwoest, 6 keer zoveel als heel vorig jaar.
25: Een grote brand ten westen van Madrid geldt als een van de ergste in de geschiedenis van het land. Ongeveer 60.000 mensen moesten worden geëvacueerd. Sanchez waarschuwt dat er nog moeilijke dagen aankomen, met temperaturen rond de 40 graden. In de Franse stad Orange heeft de politie in een woning de stoffelijke resten gevonden van 5 pasgeboren baby's. Ze lagen volgens Franse media in kartonnen dozen. De vrouw des huizes beviel maandagavond in het ziekenhuis van een gezonde baby. Ze leed aan zwangerschapsontkenning. Het echtpaar had al 2 kinderen van 8 en 12 jaar oud. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
4: En nu het economisch nieuws. De waterstand van de Rijn dreigt door de aanhoudende hitte te zakken tot een historisch dieptepunt. Bij de Duitse meetplaats Kaup is het peil al het laagst sinds 2018. En deze week wordt de laagste stand sinds het begin van de metingen in 1990 verwacht. Schepen kunnen daardoor minder lading meenemen, wat de transportkosten opdrijft. Brancheorganisatie Koninklijke Binnenvaart Nederland noemt de situatie een flinke belasting voor de Nederlandse logistiek. Daarnaast zijn de sluizen bij het Gelderse Eefde gesloten, waardoor het Twentekanaal geblokkeerd is voor de scheepvaart.
7: Een Airbus A350 heeft een marathon-testvlucht van ruim 24 uur voltooid, van Melbourne naar Toulouse. Het toestel legde met een extra brandstoftank ruim 23.000 kilometer af. De testvlucht is bedoeld om de langste passagiersvluchten ooit mogelijk te maken. De Australische luchtvaartmaatschappij Qantas wil volgend jaar oktober beginnen met een rechtstreekse lijndienst tussen Sydney en Londen. Ruim 3,6 miljoen mensen volgden de vlucht online via Flight Radar 24.
9: Boeing boekte in het tweede kwartaal meer omzet door meer verkeersvliegtuigen te leveren. Het ging om 171 toestellen, waarmee de totale omzet met 8% steeg tot $24,6 miljard. Daarnaast kreeg Boeing nieuwe orders voor 246 vliegtuigen en groeide het orderboek naar een recordwaarde van $597 miljard. Het bedrijf moest wel opnieuw een last van $280 miljoen boeken voor kostenoverschrijdingen bij het Air Force One-programma.
10: Coca-Cola heeft goede zaken gedaan in het tweede kwartaal, mede dankzij het WK voetbal. De omzet groeide met 6% tot $13,4 miljard, door hogere verkopen van onder meer de traditionele Coca-Cola en suikervrije varianten. De winst uit de normale bedrijfsvoering steeg met 9%. Het frisdrankconcern heeft zijn verwachting voor heel 2026 naar boven bijgesteld en rekent nu op 5% omzetgroei. Concurrent PepsiCo meldde juist dat consumenten minder te besteden hadden, maar de cijfers van Coca-Cola wijzen daar niet op.
12: Bij de Nijmeegse chipmaker Amplion zitten geen Chinese bestuurders meer in de dagelijkse leiding, meldt het Financiële Dagblad. De laatste Chinese bestuurder, Jiaqi Wang, is in stilte vertrokken, waardoor Nederlander Dave Hartskerel nu de enige statutair bestuurder is. Ook de Raad van Commissarissen bestaat nog enkel uit Nederlanders, terwijl het bedrijf in handen is van het Chinese chipbedrijf Wuxi Xishan Weixin. Eerder dit jaar onthulde het FD dat de Nederlandse topman een juridische strijd voerde tegen de Chinese eigenaren om het weglekken van technologische kennis te voorkomen.
26: De Amerikaanse pakketbezorger UPS heeft zijn omzetverwachting voor het hele jaar verhoogd na een sterk tweede kwartaal. Het bedrijf rekent nu op ruim $91 miljard omzet in 2026, tegenover bijna $90 miljard eerder. UPS levert bewust minder pakketjes voor Amazon, omdat die opdrachten nauwelijks winst opleverden. Volgens topvrouw Carol Tomei heeft die koerswijziging voor een omslag gezorgd. Daarnaast schrapt het bedrijf tienduizenden banen als onderdeel van een grote reorganisatie.
27: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
23: Tot slot het sportnieuws. Wielrenster Puk Pietersen is de kopvrouw van Phoenix Premier Tech bij de Tour de France FAM, die zaterdag begint in het Zwitserse Lausanne. Ook sprinster Charlotte Kohl en Yara Kastelein maken deel uit van de ploeg. Pietersen won vorig jaar bij haar debuut een etappe en het jongerenklassement. De rittenkoers telt 9 etappes en eindigt op 9 augustus in Nice. Vorig jaar ging de eindzege naar de Française Pauline Ferrand-Prévot. Kjell Scherpen keept komend seizoen in de Premier League bij het gepromoveerde Ipswich Town. De 26-jarige Nederlandse doelman komt over van de Belgische club Union en tekent voor 4 jaar. Scherpen begon zijn loopbaan bij FC Emmen, speelde ook voor Ajax en was eerder in dienst bij Brighton. Hij noemt de transfer een geweldige kans om zich te bewijzen in de beste competitie ter wereld. Ajax-vrouwen heeft de Belgische verdedigster Sari Kees aangetrokken. De 25-jarige international komt transfervrij over van Leicester City en tekent tot de zomer van 2029. Kees speelde eerder in België voor OH Leuven en Genk en maakte in 2022 haar debuut voor de Belgische nationale ploeg. Technisch manager Dolf Rox noemt haar een ervaren speelster die weet wat er op het hoogste niveau gevraagd wordt. Rodri mist de start van het seizoen bij Manchester City na een kleine rugoperatie. De 30-jarige Spaanse middenvelder had al langere tijd last van zijn rug en gaat nu een korte revalidatieperiode in. Rodri won ruim een week geleden met Spanje de wereldtitel en werd gekozen tot beste speler van het toernooi. Hij wordt in verband gebracht met een transfer naar Real Madrid. Roberto Mancini staat op het punt om opnieuw bondscoach van Italië te worden, melden verschillende Italiaanse media. Hij moet de opvolger worden van Gennaro Gattuso, onder wie Italië zich niet plaatste voor het afgelopen WK. Mancini was eerder bondscoach tussen 2018 en 2023 en won met Italië het EK van 2020. Technisch directeur Paolo Maldini en zijn adviseur Leonardo zouden inmiddels hun functies bij de bond hebben neergelegd, al ontbreekt officiële bevestiging. Doelman Timon Wellenreuter kan de komende weken niet spelen voor zijn nieuwe club VfL Wolfsburg. De van Feyenoord overgekomen keeper liep vrijdag een knieblessure op tijdens een oefenwedstrijd tegen Olympique Lyon. Wolfsburg speelt op 8 augustus zijn eerste competitiewedstrijd tegen FC Kaiserslautern. Wellenreuter verruilde 2 weken geleden Feyenoord voor de naar het tweede niveau gedegradeerde Duitse club. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
13: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
14: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Het is zonnig vanmiddag met hier en daar wat bewolking in het noorden en oosten. Het blijft droog en zomers warm met temperaturen van 24 graden op de Wadden tot plaatselijk 30 graden in het zuiden. De zuidwestenwind is zwak tot matig. Vanavond klaakt het verder op. Morgen wordt het nog warmer met maxima tot wel 35 graden in het zuidoosten. De zon schijnt volop en het blijft droog. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
15: Dit is het Binnenlands Nieuws. De rechtbank in Arnhem draagt minister Van Essen op om voor medio december een besluit te nemen over de natuurvergunning voor Lelystad Airport. Het vliegveld vroeg ruim 6 jaar geleden al een vergunning aan, maar een beslissing werd steeds uitgesteld. De rechter vindt dat de minister onnodig lang wacht. Actiegroep Red de Veluwe spande de zaak aan om een besluit af te dwingen. De regering wil Lelystad Airport openen voor vakantievluchten, maar dat kan niet zonder geldige natuurvergunning.
6: De rechtbank in Rotterdam heeft een 55-jarige man veroordeeld tot 2 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor de verkrachting van een 7-jarig meisje. Het kind werd in augustus aangevallen in het Zuiderpark in Rotterdam. De man werd een week later thuis aangehouden na een DNA-match. De celstraf valt lager uit dan de 5 jaar die het Openbaar Ministerie eiste, omdat de rechtbank niet alle aanklachten bewezen acht. Bij de man is een psychische stoornis vastgesteld die zijn gedrag beïnvloedde. Het Openbaar Ministerie eist 200 uur werkstraf en 3 maanden voorwaardelijke celstraf tegen een 29-jarige man uit Best voor illegale handel in jonge hondjes. Volgens justitie verkocht hij zieke pups van een Bulgaarse fokker via Marktplaats met vervalste hondenpaspoorten. 5 hondjes overleden na de verkoop en 14 kopers deden aangifte. De man werd in 2022 aangehouden, maar zette zijn handel daarna voort. Het OM wil ook een verbod van 5 jaar op het houden van honden. De veiligheid van jongeren en personeel in de jeugdgevangenis in Lelystad staat ernstig onder druk. Dat concluderen de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie van het Onderwijs na onderzoek. Door een tekort van ongeveer 35 personeelsleden worden dagprogramma's ingekort en moeten jongeren te lang op hun kamer blijven. De directie en het bestuur van Stichting Plurijn sturen de inrichting volgens de inspectie op alle niveaus gebrekkig aan. Het Haagse Historisch Museum heeft een collectie voorwerpen van Golden Earring gekregen, geschonken door de erven van verzamelaar Kees van Rutte. De verzameling bevat onder meer een gesigneerde gitaar van George Kooijmans, een gouden plaat en de eerste single van de band uit 1965. Van Rutte volgde de Haagse rockband al vanaf de jaren 60 en schreef mee aan meerdere boeken. De collectie is na de renovatie van het museum vanaf 2028 voor het publiek te zien. De Nederlandse staat heeft onrechtmatig gehandeld door de familie van kroongetuige Nabil B. onvoldoende te beveiligen, schrijft het Parool. De Haagse rechtbank oordeelt dat het fundamentele recht op leven is geschonden, maar kent geen extra schadevergoeding toe. De familie gaat in hoger beroep omdat zij meer schadevergoeding wil. Het proces vond om veiligheidsredenen plaats achter gesloten deuren. Dit was het Binnenlands Nieuws.
16: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
17: Nu het buitenlands nieuws. De ebola-uitbraak in Oeganda is voorbij, meldt de Oegandese minister van Gezondheid. 20 mensen raakten besmet door een grote uitbraak in buurland Congo, van wie er 2 overleden. De laatste besmetting dateert van ruim een maand geleden. In Oxford wordt ondertussen een testvaccin getest bij vrijwilligers. Een Amerikaanse ebola-patiënt, die was opgenomen in een ziekenhuis in Frankfurt, is inmiddels ontslagen. De natuurbrand bij het Franse Biscarrosse is onder controle en 15.000 geëvacueerde mensen mogen terug naar huis. De veel grotere brand bij Bordeaux, die meer dan 42.000 hectare verwoestte, is al 2 dagen redelijk stabiel. Toch vrezen de hulpdiensten dat het vuur weer oplaait door de toenemende hitte en droogte. Uit voorzorg moeten zo'n 4.000 toeristen in de kuststreek van Lacanau vertrekken. In het zuiden van Japan zijn meerdere mensen opgesloten geraakt in een winkelcentrum na een zware aardbeving. De tweede verdieping stortte in na een explosie, meldt de Japanse omroep NHK. De brandweer vermoedt dat veel mensen vastzitten en Japanse media gaan uit van meerdere doden. De beving veroorzaakte op verschillende plekken in de regio schade en slachtoffers. Ongeveer 50 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. De verdachte van de aanslag bij de Berlijnse Pride zou op de dag van de aanval opnames hebben gemaakt, waarin hij zei trouw aan islamitische staat te zijn. Dat schrijft de krant Bild op basis van beelden op zijn mobiel.
8: De 21-jarige Abdul Balut reed zaterdag in op de menigte, waarbij 1 dode en 29 gewonden vielen. De politie schoot hem kort daarna dood. Balut was een geradicaliseerde Duitser met Libanese wortels die eerder in een jeugdgevangenis zat.
11: De Spaanse premier Sanchez zegt dat de brandweer vooruitgang boekt bij het bestrijden van de grote natuurbranden in Spanje. De bosbranden hebben dit jaar al meer dan 170.000 hectare verwoest. 6 keer zoveel als heel vorig jaar. Een grote brand ten westen van Madrid geldt als een van de ergste in de geschiedenis van het land. Ongeveer 60.000 mensen moesten worden geëvacueerd.

0: zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. De waterstand van de Rijn dreigt door de aanhoudende hitte te zakken tot een historisch dieptepunt. Bij de Duitse meetplaats Kaup is het peil al het laagst sinds 2018. En deze week wordt de laagste stand sinds het begin van de metingen in 1990 verwacht. Schepen kunnen daardoor minder lading meenemen, wat de transportkosten opdrijft. Brancheorganisatie Koninklijke Binnenvaart Nederland noemt de situatie een flinke belasting voor de Nederlandse logistiek. Daarnaast zijn de sluizen bij het Gelderse Eefde gesloten, waardoor het Twentekanaal geblokkeerd is voor de scheepvaart. Een Airbus A350 heeft een marathon-testvlucht van ruim 24 uur voltooid, van Melbourne naar Toulouse. Het toestel legde met een extra brandstoftank ruim 23.000 kilometer af. De testvlucht is bedoeld om de langste passagiersvluchten ooit mogelijk te maken. De Australische luchtvaartmaatschappij Qantas wil volgend jaar oktober beginnen met een rechtstreekse lijndienst tussen Sydney en Londen. Ruim 3,6 miljoen mensen volgden de vlucht online via Flight Radar 24. Boeing boekte in het tweede kwartaal meer omzet door meer verkeersvliegtuigen te leveren. Het ging om 171 toestellen, waarmee de totale omzet met 8% steeg tot $24,6 miljard. Daarnaast kreeg Boeing nieuwe orders voor 246 vliegtuigen en groeide het orderboek naar een recordwaarde van $597 miljard. Het bedrijf moest wel opnieuw een last van $280 miljoen boeken voor kostenoverschrijdingen bij het Air Force One-programma. Coca-Cola heeft goede zaken gedaan in het tweede kwartaal, mede dankzij het WK voetbal. De omzet groeide met 6% tot $13,4 miljard, door hogere verkopen van onder meer de traditionele Coca-Cola en suikervrije varianten. De winst uit de normale bedrijfsvoering steeg met 9%. Het frisdrankconcern heeft zijn verwachting voor heel 2026 naar boven bijgesteld en rekent nu op 5% omzetgroei. Concurrent PepsiCo meldde juist dat consumenten minder te besteden hadden, maar de cijfers van Coca-Cola wijzen daar niet op. Bij de Nijmeegse chipmaker Amplion zitten geen Chinese bestuurders meer in de dagelijkse leiding, meldt het Financiële Dagblad. De laatste Chinese bestuurder, Jiaqi Wang, is in stilte vertrokken, waardoor Nederlander Dave Hartskerel nu de enige statutair bestuurder is. Ook de Raad van Commissarissen bestaat nog enkel uit Nederlanders, terwijl het bedrijf in handen is van het Chinese chipbedrijf Wuxi Xishan Weixin. Eerder dit jaar onthulde het FD dat de Nederlandse topman een juridische strijd voerde tegen de Chinese eigenaren om het weglekken van technologische kennis te voorkomen. De Amerikaanse pakketbezorger UPS heeft zijn omzetverwachting voor het hele jaar verhoogd, na een sterk tweede kwartaal. Het bedrijf rekent nu op ruim $91 miljard omzet in 2026, tegenover bijna $90 miljard eerder. UPS levert bewust minder pakketjes voor Amazon, omdat die opdrachten nauwelijks winst opleverden. Volgens topvrouw Carol Tomei heeft die koerswijziging voor een omslag gezorgd. Daarnaast schrapt het bedrijf tienduizenden banen als onderdeel van een grote reorganisatie. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
0: Tot slot het sportnieuws. Wielrenster Puk Pietersen is de kopvrouw van Phoenix Premier Tech bij de Tour de France FAM, die zaterdag begint in het Zwitserse Lausanne. Ook sprinster Charlotte Kohl en Yara Kastelein maken deel uit van de ploeg. Pietersen won vorig jaar bij haar debuut een etappe en het jongerenklassement. De rittenkoers telt 9 etappes en eindigt op 9 augustus in Nice. Vorig jaar ging de eindzege naar de Française Pauline Ferrand-Prévot. Kjell Scherpen keeps komend seizoen in de Premier League bij het gepromoveerde Ipswich Town. De 26-jarige Nederlandse doelman komt over van de Belgische club Union en tekent voor 4 jaar. Scherpen begon zijn loopbaan bij FC Emmen, speelde ook voor Ajax en was eerder in dienst bij Brighton. Hij noemt de transfer een geweldige kans om zich te bewegen.

0: prijzen in de beste competitie ter wereld. Ajax-vrouwen heeft de Belgische verdedigster Sari Kees aangetrokken. De 25-jarige international komt transfervrij over van Leicester City en tekent tot de zomer van 2029. Kees speelde eerder in België voor OH Leuven en Genk en maakte in 2022 haar debuut voor de Belgische nationale ploeg. Technisch manager Dolf Rox noemt haar een ervaren speelster die weet wat er op het hoogste niveau gevraagd wordt. Rodri mist de start van het seizoen bij Manchester City na een kleine rugoperatie. De 30-jarige Spaanse middenvelder had al langere tijd last van zijn rug en gaat nu een korte revalidatieperiode in. Rodri won ruim een week geleden met Spanje de wereldtitel en werd gekozen tot beste speler van het toernooi. Hij wordt in verband gebracht met een transfer naar Real Madrid. Roberto Mancini staat op het punt om opnieuw bondscoach van Italië te worden, melden verschillende Italiaanse media. Hij moet de opvolger worden van Gennaro Gattuso, onder wie Italië zich niet plaatste voor het afgelopen WK. Mancini was eerder bondscoach tussen 2018 en 2023 en won met Italië het EK van 2020. Technisch directeur Paolo Maldini en zijn adviseur Leonardo zouden inmiddels hun functies bij de bond hebben neergelegd, al ontbreekt officiële bevestiging. Doelman Timon Wellenreuter kan de komende weken niet spelen voor zijn nieuwe club VfL Wolfsburg. De van Feyenoord overgekomen keeper liep vrijdag een knieblessure op tijdens een oefenwedstrijd tegen Olympique Lyon. Wolfsburg speelt op 8 augustus zijn eerste competitiewedstrijd tegen FC Kaiserslautern. Wellenreuter verruilde 2 weken geleden Feyenoord voor de naar het tweede niveau gedegradeerde Duitse club. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info.
4: Het is volop zonnig vanmiddag met hier en daar wat bewolking in het noorden en oosten. Het blijft droog en zomers warm met temperaturen van 24 graden op de Wadden tot plaatselijk 30 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten. Vanavond nauwelijks bewolking. Morgen wordt het nog warmer, met in het zuidoosten mogelijk 35 graden.
3: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. De rechtbank in Arnhem draagt minister Van Essen op om voor medio december een besluit te nemen over de natuurvergunning voor Lelystad Airport. Het vliegveld vroeg ruim 6 jaar geleden al een vergunning aan, maar een beslissing werd steeds uitgesteld. De rechter vindt dat de minister onnodig lang wacht. Actiegroep Red de Veluwe spande de zaak aan om een besluit af te dwingen. De regering wil Lelystad Airport openen voor vakantievluchten, maar dat kan niet zonder geldige natuurvergunning. De rechtbank in Rotterdam heeft een 55-jarige man veroordeeld tot 2 jaar cel en TBS met dwangverpleging voor de verkrachting van een 7-jarig meisje. Het kind werd in augustus aangevallen in het Zuiderpark in Rotterdam. De man werd een week later thuis aangehouden na een DNA-match. De celstraf valt lager uit dan de 5 jaar die het Openbaar Ministerie eiste, omdat de rechtbank niet alle aanklachten bewezen acht. Bij de man is een psychische stoornis vastgesteld die zijn gedrag beïnvloedde. Het Openbaar Ministerie eist 200 uur werkstraf en 3 maanden voorwaardelijke celstraf tegen een 29-jarige man uit Best voor illegale handel in jonge hondjes. Volgens justitie verkocht hij zieke pups van een Bulgaarse fokker via Marktplaats met vervalste hondenpaspoorten. 5 hondjes overleden na de verkoop en 14 kopers deden aangifte. De man werd in 2022 aangehouden, maar zette zijn handel daarna voort. Het OM wil ook een verbod van 5 jaar op het houden van honden. De veiligheid van jongeren en personeel in de jeugdgevangenis in Lelystad staat ernstig onder druk. Dat concluderen de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie van het Onderwijs na onderzoek. Door een tekort van ongeveer 35 personeelsleden worden dagprogramma's ingekort en moeten jongeren te lang op hun kamer blijven. De directie en het bestuur van Stichting Plurijn sturen de inrichting volgens de inspectie op alle niveaus gebrekkig aan. Het Haagse Historisch Museum heeft een collectie voorwerpen van Golden Earring gekregen, geschonken door de erven van verzamelaar Kees van Rutte. De verzameling bevat onder meer een gesigneerde gitaar van George Kooijmans, een gouden plaat en de eerste single van de band uit 1965. Van Rutte volgde de Haagse rockband al vanaf de jaren 60 en schreef mee aan meerdere boeken. De collectie is na de renovatie van het museum vanaf 2028 voor het publiek te zien. De Nederlandse staat heeft onrechtmatig gehandeld door de familie van kroongetuige Nabil B. onvoldoende te beveiligen, schrijft het Parool. De Haagse rechtbank oordeelt dat het fundamentele recht op leven is geschonden, maar kent geen extra schadevergoeding toe. De familie gaat in hoger beroep omdat zij meer schadevergoeding wil. Het proces vond om veiligheidsredenen plaats achter gesloten deuren. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlandsnieuws. Na een zware aardbeving in de Japanse regio Kumamoto is de tweede verdieping van een winkelcentrum ingestort na een explosie. Volgens de Japanse staatsomroep NHK zijn 20 tot 30 mensen in het gebouw onbereikbaar. Hulpdiensten gaan ervan uit dat er doden zijn gevallen. De aardbeving had de zwaarste categorie op de Japanse schaal. Premier Takaichi meldt dat meerdere gebouwen zijn ingestort en dat er branden en schade aan wegen en bruggen zijn ontstaan. De ebola-uitbraak in Oeganda is voorbij, meldt de Oegandese minister van Gezondheid. 20 mensen raakten besmet door een grote uitbraak in buurland Congo, van wie er 2 overleden. De laatste besmetting dateert van ruim een maand geleden. In Oxford wordt ondertussen een testvaccin getest bij vrijwilligers. Een Amerikaanse ebola-patiënt, die was opgenomen in een ziekenhuis in Frankfurt, is inmiddels ontslagen. De natuurbrand bij het Franse Biscarrosse is onder controle en 15.000 geëvacueerde mensen mogen terug naar huis. De veel grotere brand bij Bordeaux, die meer dan 42.000 hectare verwoestte, is al 2 dagen redelijk stabiel. Toch vrezen de hulpdiensten dat het vuur weer oplaait door de toenemende hitte en droogte. Uit voorzorg moeten zo'n 4.000 toeristen in de kuststreek van Lacanau vertrekken. In het zuiden van Japan zijn meerdere mensen opgesloten geraakt in een winkelcentrum na een zware aardbeving. De tweede verdieping stortte in na een explosie, meldt de Japanse omroep NHK. De brandweer vermoedt dat veel mensen vastzitten en Japanse media gaan uit van meerdere doden. De beving veroorzaakte op verschillende plekken in de regio schade en slachtoffers. Ongeveer 50 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. De verdachte van de aanslag bij de Berlijnse Pride zou op de dag van de aanval opnames hebben gemaakt, waarin hij zei trouw aan islamitische staat te zijn. Dat schrijft de krant Bild op basis van beelden op zijn mobiel. De 21-jarige Abdul Balut reed zaterdag in op de menigte, waarbij 1 dode en 29 gewonden vielen. De politie schoot hem kort daarna dood. Balut was een geradicaliseerde Duitser met Libanese wortels die eerder in een jeugdgevangenis zat. De Spaanse premier Sanchez zegt dat de brandweer vooruitgang boekt bij het bestrijden van de grote natuurbranden in Spanje. De bosbranden hebben dit jaar al meer dan 170.000 hectare verwoest. 6 keer zoveel als heel vorig jaar. Een grote brand ten westen van Madrid geldt als een van de ergste in de geschiedenis van het land. Ongeveer 60.000 mensen moesten worden geëvacueerd. Sanchez waarschuwt dat er nog moeilijke dagen aankomen, met temperaturen rond de 40 graden. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. Visa schrapt ongeveer 2600 banen, zo'n 7% van het personeelsbestand. Dat meldt Bloomberg op basis van een interne memo van topman Ryan McInerney. De bezuiniging treft vooral de technologie- en productteams. McInerney wil het bedrijf efficiënter maken in de toenemende concurrentiestrijd binnen de betalingssector. Visa had eind vorig boekjaar ongeveer 34.100 werknemers. De waterstand van de Rijn dreigt door de aanhoudende hitte te zakken tot een historisch dieptepunt. Bij de Duitse meetplaats Kaup is het peil al het laagst sinds 2018. En deze week wordt de laagste stand sinds het begin van de metingen in 1990 verwacht. Schepen kunnen daardoor minder lading meenemen, wat de transportkosten opdrijft. Brancheorganisatie Koninklijke Binnenvaart Nederland noemt de situatie een flinke belasting voor de Nederlandse logistiek. Daarnaast zijn de sluizen bij het Gelderse Eefde gesloten, waardoor het Twentekanaal geblokkeerd is voor de scheepvaart. Een Airbus A350 heeft een marathon-testvlucht van ruim 24 uur voltooid, van Melbourne naar Toulouse. Het toestel legde met een extra brandstoftank ruim 23.000 kilometer af. De testvlucht is bedoeld om de langste passagiersvluchten ooit mogelijk te maken. De Australische luchtvaartmaatschappij Qantas wil volgend jaar oktober beginnen met een rechtstreekse lijndienst tussen Sydney en Londen. Ruim 3,6 miljoen mensen volgden de vlucht online via Flight Radar 24. Boeing boekte in het tweede kwartaal meer omzet door meer verkeersvliegtuigen te leveren. Het ging om 171 toestellen, waarmee de totale omzet met 8% steeg tot $24,6 miljard. Daarnaast kreeg Boeing nieuwe orders voor 246 vliegtuigen en groeide het orderboek naar een recordwaarde van $597 miljard. Het bedrijf moest wel opnieuw een last van $280 miljoen boeken voor kostenoverschrijdingen bij het Air Force One-programma. Coca-Cola heeft goede zaken gedaan in het tweede kwartaal, mede dankzij het WK voetbal. De omzet groeide met 6% tot $13,4 miljard, door hogere verkopen van onder meer de traditionele Coca-Cola en suikervrije varianten. De winst uit de normale bedrijfsvoering steeg met 9%. Het frisdrankconcern heeft zijn verwachting voor heel 2026 naar boven bijgesteld en rekent nu op 5% omzetgroei. Concurrent PepsiCo meldde juist dat consumenten minder te besteden hadden, maar de cijfers van Coca-Cola wijzen daar niet op. Bij de Nijmeegse chipmaker Amplion zitten geen Chinese bestuurders meer in de dagelijkse leiding, meldt het Financiële Dagblad. De laatste Chinese bestuurder, Jiaqi Wang, is in stilte vertrokken, waardoor Nederlander Dave Hartskerel nu de enige statutair bestuurder is. Ook de Raad van Commissarissen bestaat nog enkel uit Nederlanders, terwijl het bedrijf in handen is van het Chinese chipbedrijf Wuxi Xishan Weixin. Eerder dit jaar onthulde het FD dat de Nederlandse topman een juridische strijd voerde tegen de Chinese eigenaren om het weglekken van technologische kennis te voorkomen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
5: Tot slot het sportnieuws. Kjell Scherpen keept komend seizoen in de Premier League bij het gepromoveerde Ipswich Town. De 26-jarige Nederlandse doelman komt over van de Belgische club Union en tekent voor 4 jaar.
6: Scherpen begon zijn loopbaan bij FC Emmen, speelde ook voor Ajax en was eerder in dienst bij Brighton. Hij noemt de transfer een geweldige kans om zich te bewijzen in de beste competitie ter wereld. Ajax-vrouwen heeft de Belgische verdedigster Sari Kees aangetrokken. De 25-jarige international komt transfervrij over van Leicester City en tekent tot de zomer van 2029. Kees speelde eerder in België voor OH Leuven en Genk en maakte in 2022 haar debuut voor de Belgische nationale ploeg. Technisch manager Dolf Rox noemt haar een ervaren speelster die weet wat er op het hoogste niveau gevraagd wordt. Rodri mist de start van het seizoen bij Manchester City na een kleine rugoperatie. De 30-jarige Spaanse middenvelder had al langere tijd last van zijn rug en gaat nu een korte revalidatieperiode in. Rodri won ruim een week geleden met Spanje de wereldtitel en werd gekozen tot beste speler van het toernooi. Hij wordt in verband gebracht met een transfer naar Real Madrid.
7: Roberto Mancini staat op het punt om opnieuw bondscoach van Italië te worden, melden verschillende Italiaanse media. Hij moet de opvolger worden van Gennaro Gattuso, onder wie Italië zich niet plaatste voor het afgelopen WK. Mancini was eerder bondscoach tussen 2018 en 2023 en won met Italië het EK van 2020. Technisch directeur Paolo Maldini en zijn adviseur Leonardo zouden inmiddels hun functies bij de bond hebben neergelegd, al ontbreekt officiële bevestiging.
8: Doelman Timon Wellenreuter kan de komende weken niet spelen voor zijn nieuwe club VfL Wolfsburg. De van Feyenoord overgekomen keeper liep vrijdag een knieblessure op tijdens een oefenwedstrijd tegen Olympique Lyon. Wolfsburg speelt op 8 augustus zijn eerste competitiewedstrijd tegen FC Kaiserslautern. Wellenreuter verruilde 2 weken geleden Feyenoord voor de naar het tweede niveau gedegradeerde Duitse club.
9: Roberto Mancini keert na 3 jaar terug als bondscoach van Italië. Bondsvoorzitter Malagò heeft dat in Rome bekendgemaakt. De 61-jarige Mancini moet het land weer aan successen helpen, na 3 gemiste wereldkampioenschappen op rij. Eerder vielen kandidaten Guardiola en Pirlo af. Mancini zit op 25 september voor het eerst op de bank, bij de Nations League-wedstrijd tegen België. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Het is een zonnige dinsdagmiddag. Al trekt er in het noorden en oosten wat bewolking over. Het blijft overal droog. De temperatuur loopt uiteen van 24 graden op de Wadden tot zo'n 30 graden in het zuiden. De wind waait zwak tot matig uit het zuidwesten. Vanavond klaart het helemaal op. Morgen wordt het nog warmer, met in het zuidoosten mogelijk 35 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie in Bergen-op-Zoom stuurde geen agenten naar een minderjarige jongen die belde omdat hij mishandeld zou zijn door een volwassen man. Er waren op dat moment geen eenheden beschikbaar. De jongen en zijn ouders kregen het advies een afspraak te maken voor aangifte, maar slaagden er niet in die zonder afspraak te doen op het bureau. De politie erkent dat dit niet de juiste manier van handelen was en noemt het een leermoment. De politie in Amsterdam-West heeft dinsdagmiddag de omgeving van de Nierkerkenstraat afgezet en meerdere gebouwen ontruimd. In een auto die crashte na een politieachtervolging zit mogelijk explosief materiaal, meldt de veiligheidsregio. De inzittenden van de auto zijn gevlucht. De politie zoekt naar de verdachte. De rechtbank in Arnhem draagt minister Van Essen op om voor medio december een besluit te nemen over de natuurvergunning voor Lelystad Airport. Het vliegveld vroeg ruim 6 jaar geleden al een vergunning aan, maar een beslissing werd steeds uitgesteld. De rechter vindt dat de minister onnodig lang wacht. Actiegroep Red de Veluwe spande de zaak aan om een besluit af te dwingen. De regering wil Lelystad Airport openen voor vakantievluchten, maar dat kan niet zonder geldige natuurvergunning. De rechtbank in Rotterdam heeft een 55-jarige man veroordeeld tot 2 jaar cel en TBS met dwangverpleging voor de verkrachting van een 7-jarig meisje. Het kind werd in augustus aangevallen in het Zuiderpark in Rotterdam. De man werd een week later thuis aangehouden na een DNA-match. De celstraf valt lager uit dan de 5 jaar die het Openbaar Ministerie eiste, omdat de rechtbank niet alle aanklachten bewezen acht. Bij de man is een psychische stoornis vastgesteld die zijn gedrag beïnvloedde. Het Openbaar Ministerie eist 200 uur werkstraf en 3 maanden voorwaardelijke celstraf tegen een 29-jarige man uit Best voor illegale handel in jonge hondjes. Volgens justitie verkocht hij zieke pups van een Bulgaarse fokker via Marktplaats met vervalste hondenpaspoorten. 5 hondjes overleden na de verkoop en 14 kopers deden aangifte. De man werd in 2022 aangehouden, maar zette zijn handel daarna voort. Het OM wil ook een verbod van 5 jaar op het houden van honden. De veiligheid van jongeren en personeel in de jeugdgevangenis in Lelystad staat ernstig onder druk. Dat concluderen de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie van het Onderwijs na onderzoek. Door een tekort van ongeveer 35 personeelsleden worden dagprogramma's ingekort en moeten jongeren te lang op hun kamer blijven. De directie en het bestuur van Stichting Plurijn sturen de inrichting volgens de inspectie op alle niveaus gebrekkig aan. Dit was het Binnenlands Nieuws.
10: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. Na een zware aardbeving in de Japanse regio Kumamoto is de tweede verdieping van een winkelcentrum ingestort na een explosie. Volgens de Japanse staatsomroep NHK zijn 20 tot 30 mensen in het gebouw onbereikbaar. Hulpdiensten gaan ervan uit dat er doden zijn gevallen. De aardbeving had de zwaarste categorie op de Japanse schaal. Premier Takaichi meldt dat meerdere gebouwen zijn ingestort en dat er branden en schade aan wegen en bruggen zijn ontstaan. De ebola-uitbraak in Oeganda is voorbij, meldt de Oegandese minister van Gezondheid. 20 mensen raakten besmet door een grote uitbraak in buurland Congo, van wie er 2 overleden. De laatste besmetting dateert van ruim een maand geleden. In Oxford wordt ondertussen een testvaccin getest bij vrijwilligers. Een Amerikaanse ebola-patiënt, die was opgenomen in een ziekenhuis in Frankfurt, is inmiddels ontslagen. De natuurbrand bij het Franse Biscarros is onder controle en 15.000 geëvacueerde mensen mogen terug naar huis. De veel grotere brand bij Bordeaux, die meer dan 42.000 hectare verwoestte, is al 2 dagen redelijk stabiel. Toch vrezen de hulpdiensten dat het vuur weer oplaait door de toenemende hitte en droogte. Uit voorzorg moeten zo'n 4.000 toeristen in de kuststreek van Lacanau vertrekken. In het zuiden van Japan zijn meerdere mensen opgesloten geraakt in een winkelcentrum na een zware aardbeving. De tweede verdieping stortte in na een explosie, meldt de Japanse omroep NHK. De brandweer vermoedt dat veel mensen vastzitten en Japanse media gaan uit van meerdere doden. De beving veroorzaakte op verschillende plekken in de regio schade en slachtoffers. Ongeveer 50 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. De verdachte van de aanslag bij de Berlijnse Pride zou op de dag van de aanval opnames hebben gemaakt, waarin hij zei trouw aan islamitische staat te zijn. Dat schrijft de krant Bild op basis van beelden op zijn mobiel. De 21-jarige Abdul Balut reed zaterdag in op de menigte, waarbij 1 dode en 29 gewonden vielen. De politie schoot hem kort daarna dood. Balut was een geradicaliseerde Duitser met Libanese wortels die eerder in een jeugdgevangenis zat. De Spaanse premier Sanchez zegt dat de brandweer vooruitgang boekt bij het bestrijden van de grote natuurbranden in Spanje. De bosbranden hebben dit jaar al meer dan 170.000 hectare verwoest. 6 keer zoveel als heel vorig jaar. Een grote brand ten westen van Madrid geldt als een van de ergste in de geschiedenis van het land. Ongeveer 60.000 mensen moesten worden geëvacueerd. Sanchez waarschuwt dat er nog moeilijke dagen aankomen, met temperaturen rond de 40 graden. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. De beurzen in New York zijn verdeeld begonnen. Beleggers wachten op de kwartaalcijfers van grote techbedrijven als Amazon, Microsoft, Apple en Meta. En op het rentebesluit van de Federal Reserve. De Dow Jones-index steeg 0,7%, terwijl de Nasdaq daalde door verliezen in de chipsector. De olieprijzen zakten verder door hoop op een akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. Visa schrapt ongeveer 2600 banen, zo'n 7% van het personeelsbestand. Dat meldt Bloomberg op basis van een interne memo van topman Ryan McInerney. De bezuiniging treft vooral de technologie- en productteams. McInerney wil het bedrijf efficiënter maken in de toenemende concurrentiestrijd binnen de betalingssector. Visa had eind vorig boekjaar ongeveer 34.100 werknemers. De waterstand van de Rijn dreigt door de aanhoudende hitte te zakken tot een historisch dieptepunt. Bij de Duitse meetplaats Kaup is het peil al het laagst sinds 2018. En deze week wordt de laagste stand sinds het begin van de metingen in 1990 verwacht. Schepen kunnen daardoor minder lading meenemen, wat de transportkosten opdrijft. Brancheorganisatie Koninklijke Binnenvaart Nederland noemt de situatie een flinke belasting voor de Nederlandse logistiek. Daarnaast zijn de sluizen bij het Gelderse Eefde gesloten, waardoor het Twentekanaal geblokkeerd is voor de scheepvaart. Een Airbus A350 heeft een marathon-testvlucht van ruim 24 uur voltooid, van Melbourne naar Toulouse. Het toestel legde met een extra brandstoftank ruim 23.000 kilometer af. De testvlucht is bedoeld om de langste passagiersvluchten ooit mogelijk te maken. De Australische luchtvaartmaatschappij Qantas wil volgend jaar oktober beginnen met een rechtstreekse lijndienst tussen Sydney en Londen. Ruim 3,6 miljoen mensen volgden de vlucht online via Flight Radar 24. Boeing boekte in het tweede kwartaal meer omzet door meer verkeersvliegtuigen te leveren. Het ging om 171 toestellen, waarmee de totale omzet met 8% steeg tot $24,6 miljard. Daarnaast kreeg Boeing nieuwe orders voor 246 vliegtuigen en groeide het orderboek naar een recordwaarde van $597 miljard. Het bedrijf moest wel opnieuw een last van $280 miljoen boeken voor kostenoverschrijdingen bij het Air Force One-programma. Coca-Cola heeft goede zaken gedaan in het tweede kwartaal, mede dankzij het WK voetbal. De omzet groeide met 6% tot $13,4 miljard, door hogere verkopen van onder meer de traditionele Coca-Cola en suikervrije varianten. De winst uit de normale bedrijfsvoering steeg met 9%. Het frisdrankconcern heeft zijn verwachting voor heel 2026 naar boven bijgesteld en rekent nu op 5% omzetgroei. Concurrent PepsiCo meldde juist dat consumenten minder te besteden hadden, maar de cijfers van Coca-Cola wijzen daar niet op. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
11: Tot slot het sportnieuws. Kjell Scherpen keept komend seizoen in de Premier League bij het gepromoveerde Ipswich Town.
6: De 26-jarige Nederlandse doelman komt over van de Belgische club Union en tekent voor 4 jaar. Scherpen begon zijn loopbaan bij FC Emmen, speelde ook voor Ajax en was eerder in dienst bij Brighton. Hij noemt de transfer een geweldige kans om zich te bewijzen in de beste competitie ter wereld. Ajax-vrouwen heeft de Belgische verdedigster Sari Kees aangetrokken. De 25-jarige international komt transfervrij over van Leicester City en tekent tot de zomer van 2029. Kees speelde eerder in België voor OH Leuven en Genk en maakte in 2022 haar debuut voor de Belgische nationale ploeg. Technisch manager Dolf Rox noemt haar een ervaren speelster die weet wat er op het hoogste niveau gevraagd wordt. Rodri mist de start van het seizoen bij Manchester City na een kleine rugoperatie. De 30-jarige Spaanse middenvelder had al langere tijd last van zijn rug en gaat nu een korte revalidatieperiode in. Rodri won ruim een week geleden met Spanje de wereldtitel en werd gekozen tot beste speler van het toernooi. Hij wordt in verband gebracht met een transfer naar Real Madrid.
12: Roberto Mancini staat op het punt om opnieuw bondscoach van Italië te worden, melden verschillende Italiaanse media. Hij moet de opvolger worden van Gennaro Gattuso, onder wie Italië zich niet plaatste voor het afgelopen WK. Mancini was eerder bondscoach tussen 2018 en 2023 en won met Italië het EK van 2020. Technisch directeur Paolo Maldini en zijn adviseur Leonardo zouden inmiddels hun functies bij de bond hebben neergelegd, al ontbreekt officiële bevestiging.
13: Doelman Timon Wellenreuter kan de komende weken niet spelen voor zijn nieuwe club VfL Wolfsburg. De van Feyenoord overgekomen keeper liep vrijdag een knieblessure op tijdens een oefenwedstrijd tegen Olympique Lyon. Wolfsburg speelt op 8 augustus zijn eerste competitiewedstrijd tegen FC Kaiserslautern. Wellenreuter verruilde 2 weken geleden Feyenoord voor de naar het tweede niveau gedegradeerde Duitse club.
14: Roberto Mancini keert na 3 jaar terug als bondscoach van Italië. Bondsvoorzitter Malagò heeft dat in Rome bekendgemaakt. De 61-jarige Mancini moet het land weer aan successen helpen, na 3 gemiste wereldkampioenschappen op rij. Eerder vielen kandidaten Guardiola en Pirlo af. Mancini zit op 25 september voor het eerst op de bank, bij de Nations League-wedstrijd tegen België.
15: Dit was het laatste sportnieuws.
16: Je luistert naar Talk Radio.
17: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
18: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag volop zon, met in het noorden en oosten hier en daar wat wolken. Het blijft droog en zomers warm, met temperaturen van 24 graden op de Wadden tot plaatselijk 30 graden in het zuiden. De zuidwestenwind is zwak tot matig. Vanavond klaart het helemaal op. Komende nacht droog met zo'n 17 graden. Morgen wordt het flink warm. In het noordwesten rond de 29 graden, maar in het zuidoosten kan het plaatselijk 35 graden worden. De hele dag zonnig en droog, met weinig wind.
19: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
20: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
21: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Openbaar Ministerie eist 200 uur werkstraf en 3 maanden voorwaardelijke celstraf tegen een 29-jarige man uit Best voor illegale handel in jonge hondjes. De verdachte kocht piepjonge Pomeriaantjes bij een fokker in Bulgarije en verkocht ze in Nederland en België met vervalste paspoorten. De pups waren vaak ziek en 5 hondjes overleden na de verkoop. 14 kopers deden aangifte. Justitie wil ook een verbod van 5 jaar op het houden van honden. De rechtbank doet uitspraak op 11 augustus. De haven van Deventer gaat zaterdag voor onbepaalde tijd dicht vanwege de lage waterstand in de IJssel. De sluis mag niet meer open als het waterpeil onder een kritieke grens zakt, omdat de sluisdeuren dan onder de druk zouden kunnen bezwijken. Schepen moeten vrijdagavond de binnenhaven hebben verlaten, anders zitten ze voorlopig vast. 8 jaar geleden gebeurde hetzelfde en zaten binnenvaartschepen wekenlang vast. Een minderjarige jongen die in Bergen-op-Zoom de politie belde na een mishandeling, kreeg te horen dat er geen agenten beschikbaar waren. De politie erkent dat dit niet de juiste manier van handelen was en noemt het een leermoment. De jongen en zijn ouders reden naar een politiebureau, maar konden daar zonder afspraak geen aangifte doen. Na veel aandacht op sociale media pakte de politie de zaak alsnog op. De verdachte, een 19-jarige man uit Vlissingen, is inmiddels opgespoord en verhoord. Het neerslagtekort in Nederland is verder toegenomen, ondanks de lichte neerslag van afgelopen week. Het tekort ligt ver boven het gemiddelde voor deze periode, blijkt uit de droogtemonitor van Rijkswaterstaat. Vooral in de hogere delen van het land en in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg heeft de natuur en landbouw last van de droogte. Ook de scheepvaart ondervindt steeds meer hinder, doordat de vaardiepte op de Rijntakken verder afneemt. De politie in Amsterdam-West heeft dinsdagmiddag de omgeving van de Nierkerkenstraat afgezet en meerdere gebouwen ontruimd. In een auto die crashte na een politieachtervolging zit mogelijk explosief materiaal, meldt de veiligheidsregio. De inzittenden van de auto zijn gevlucht. De politie zoekt naar de verdachte. De rechtbank in Arnhem draagt minister Van Essen op om voor medio december een besluit te nemen over de natuurvergunning voor Lelystad Airport. Het vliegveld vroeg ruim 6 jaar geleden al een vergunning aan, maar een beslissing werd steeds uitgesteld. De rechter vindt dat de minister onnodig lang wacht. Actiegroep Red de Veluwe spande de zaak aan om een besluit af te dwingen. De regering wil Lelystad Airport openen voor vakantievluchten, maar dat kan niet zonder geldige natuurvergunning. Dit was het Binnenlands Nieuws.
20: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
21: Nu het buitenlands nieuws. De Europese Unie veroordeelt de agressie tegen 2 Franse diplomaten in Teheran. De 2 werden op 19 juli vastgehouden door de Iraanse veiligheidsdiensten en 1 van hen zou lichamelijk zijn mishandeld. Volgens EU-buitenlandchef Kaya Kallas vormen zulke daden een flagrante schending van de verdragen van Wenen. De EU roept Iran op de daders ter verantwoording te roepen en zijn internationale verplichtingen na te komen. Na een zware aardbeving in de Japanse regio Kumamoto is de 2e verdieping van een winkelcentrum ingestort na een explosie. Volgens de Japanse staatsomroep NHK zijn 20 tot 30 mensen in het gebouw onbereikbaar. Hulpdiensten gaan ervan uit dat er doden zijn gevallen. De aardbeving had de zwaarste categorie op de Japanse schaal. Premier Takaichi meldt dat meerdere gebouwen zijn ingestort en dat er branden en schade aan wegen en bruggen zijn ontstaan. De ebola-uitbraak in Oeganda is voorbij, meldt de Oegandese minister van Gezondheid. 20 mensen raakten besmet door een grote uitbraak in buurland Congo, van wie er 2 overleden. De laatste besmetting dateert van ruim een maand geleden. In Oxford wordt ondertussen een testvaccin getest bij vrijwilligers. Een Amerikaanse ebola-patiënt, die was opgenomen in een ziekenhuis in Frankfurt, is inmiddels ontslagen. De natuurbrand bij het Franse Biscarros is onder controle en 15.000 geëvacueerde mensen mogen terug naar huis. De veel grotere brand bij Bordeaux, die meer dan 42.000 hectare verwoestte, is al 2 dagen redelijk stabiel. Toch vrezen de hulpdiensten dat het vuur weer oplaait door de toenemende hitte en droogte. Uit voorzorg moeten zo'n 4.000 toeristen in de kuststreek van Lacanau vertrekken. In het zuiden van Japan zijn meerdere mensen opgesloten geraakt in een winkelcentrum na een zware aardbeving. De tweede verdieping stortte in na een explosie, meldt de Japanse omroep NHK. De brandweer vermoedt dat veel mensen vastzitten en Japanse media gaan uit van meerdere doden. De beving veroorzaakte op verschillende plekken in de regio schade en slachtoffers. Ongeveer 50 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. De verdachte van de aanslag bij de Berlijnse Pride zou op de dag van de aanval opnames hebben gemaakt, waarin hij zei trouw aan islamitische staten zijn. Dat schrijft de krant Bild op basis van beelden op zijn mobiel. De 21-jarige Abdul Balut reed zaterdag in op de menigte, waarbij 1 dode en 29 gewonden vielen. De politie schoot hem kort daarna dood. Balut was een geradicaliseerde Duitser met Libanese wortels die eerder in een jeugdgevangenis zat. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
0: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
21: En nu het economisch nieuws. De beurswaarde van techconcern Apple is dinsdag voor het eerst boven de $5 biljoen uitgekomen. Alleen chipconcern Nvidia bereikte eerder zo'n hoge beurswaarde. Apple haalde Nvidia enkele weken geleden al in als waardevolste bedrijf ter wereld. Het aandeel Apple steeg aan het begin van de handel met 1,8%. Nvidia verloor de afgelopen tijd zo'n $1 biljoen aan beurswaarde, doordat beleggers breder kijken naar de toegevoegde waarde van kunstmatige intelligentie. De beurzen in New York zijn verdeeld begonnen. Beleggers wachten op de kwartaalcijfers van grote techbedrijven als Amazon, Microsoft, Apple en Meta. En op het rentebesluit van de Federal Reserve. De Dow Jones-index steeg 0,7%, terwijl de Nasdaq daalde door verliezen in de chipsector. De olieprijzen zakten verder door hoop op een akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. Visa schrapt ongeveer 2600 banen, zo'n 7% van het personeelsbestand. Dat meldt Bloomberg op basis van een interne memo van topman Ryan McInerney. De bezuiniging treft vooral de technologie- en productteams. McInerney wil het bedrijf efficiënter maken in de toenemende concurrentiestrijd binnen de betalingssector. Visa had eind vorig boekjaar ongeveer 34.100 werknemers. De waterstand van de Rijn dreigt door de aanhoudende hitte te zakken tot een historisch dieptepunt. Bij de Duitse meetplaats Kaup is het peil al het laagst sinds 2018. En deze week wordt de laagste stand sinds het begin van de metingen in 1990 verwacht. Schepen kunnen daardoor minder lading meenemen, wat de transportkosten opdrijft. Brancheorganisatie Koninklijke Binnenvaart Nederland noemt de situatie een flinke belasting voor de Nederlandse logistiek. Daarnaast zijn de sluizen bij het Gelderse Eefde gesloten, waardoor het Twentekanaal geblokkeerd is voor de scheepvaart. Een Airbus A350 heeft een marathon-testvlucht van ruim 24 uur voltooid, van Melbourne naar Toulouse. Het toestel legde met een extra brandstoftank ruim 23.000 kilometer af. De testvlucht is bedoeld om de langste passagiersvluchten ooit mogelijk te maken. De Australische luchtvaartmaatschappij Qantas wil volgend jaar oktober beginnen met een rechtstreekse lijndienst tussen Sydney en Londen. Ruim 3,6 miljoen mensen volgden de vlucht online via Flight Radar 24. Boeing boekte in het tweede kwartaal meer omzet door meer verkeersvliegtuigen te leveren. Het ging om 171 toestellen, waarmee de totale omzet met 8% steeg tot $24,6 miljard. Daarnaast kreeg Boeing nieuwe orders voor 246 vliegtuigen en groeide het orderboek naar een recordwaarde van $597 miljard. Het bedrijf moest wel opnieuw een last van $280 miljoen boeken voor kostenoverschrijdingen bij het Air Force One-programma. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
4: Tot slot het sportnieuws. Kjell Scherpen keeps komend seizoen in de Premier League bij het gepromoveerde Ipswich Town.
7: De 26-jarige Nederlandse doelman komt over van de Belgische club Union en tekent voor 4 jaar. Scherpen begon zijn loopbaan bij FC Emmen, speelde ook voor Ajax en was eerder in dienst bij Brighton. Hij noemt de transfer een geweldige kans om zich te bewijzen in de beste competitie ter wereld. Ajax-vrouwen heeft de Belgische verdedigster Sari Kees aangetrokken. De 25-jarige international komt transfervrij over van Leicester City en tekent tot de zomer van 2029. Kees speelde eerder in België voor OH Leuven en Genk en maakte in 2022 haar debuut voor de Belgische nationale ploeg. Technisch manager Dolf Rox noemt haar een ervaren speelster die weet wat er op het hoogste niveau gevraagd wordt. Rodri mist de start van het seizoen bij Manchester City na een kleine rugoperatie. De 30-jarige Spaanse middenvelder had al langere tijd last van zijn rug en gaat nu een korte revalidatieperiode in. Rodri won ruim een week geleden met Spanje de wereldtitel en werd gekozen tot beste speler van het toernooi. Hij wordt in verband gebracht met een transfer naar Real Madrid.
8: Roberto Mancini staat op het punt om opnieuw bondscoach van Italië te worden, melden verschillende Italiaanse media. Hij moet de opvolger worden van Gennaro Gattuso, onder wie Italië zich niet plaatste voor het afgelopen WK. Mancini was eerder bondscoach tussen 2018 en 2023 en won met Italië het EK van 2020. Technisch directeur Paolo Maldini en zijn adviseur Leonardo zouden inmiddels hun functies bij de bond hebben neergelegd, al ontbreekt officiële bevestiging.
22: Doelman Timon Wellenreuter kan de komende weken niet spelen voor zijn nieuwe club VfL Wolfsburg. De van Feyenoord overgekomen keeper liep vrijdag een knieblessure op tijdens een oefenwedstrijd tegen Olympique Lyon. Wolfsburg speelt op 8 augustus zijn eerste competitiewedstrijd tegen FC Kaiserslautern. Wellenreuter verruilde 2 weken geleden Feyenoord voor de naar het tweede niveau gedegradeerde Duitse club.
23: Roberto Mancini keert na 3 jaar terug als bondscoach van Italië. Bondsvoorzitter Malagò heeft dat in Rome bekendgemaakt. De 61-jarige Mancini moet het land weer aan successen helpen, na 3 gemiste wereldkampioenschappen op rij. Eerder vielen kandidaten Guardiola en Pirlo af. Mancini zit op 25 september voor het eerst op de bank, bij de Nations League-wedstrijd tegen België.
24: Dit was het laatste sportnieuws.
25: Je luistert naar Talk Radio.
26: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
27: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag volop zon met in het noorden en oosten hier en daar wat wolken. Het blijft droog en zomers warm met temperaturen van 24 graden op de Wadden tot zo'n 30 graden in het zuiden. De zuidwestenwind is zwak tot matig. Vanavond klaart het helemaal op. Komende nacht droog en rond de 17 graden. Morgen wordt het nog warmer. In het zuidoosten kan het plaatselijk 35 graden worden.
28: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
20: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
21: Dit is het Binnenlands Nieuws. De haven van Deventer gaat zaterdag voor onbepaalde tijd dicht, omdat de waterstand in de IJssel onder een kritieke grens dreigt te zakken. Schepen moeten vrijdagavond de binnenhaven hebben verlaten, anders zitten ze vast. De sluis mag volgens de vergunning van het waterschap niet meer open als de IJssel minder dan 45 centimeter boven NAP staat. De sluiting komt ongelegen, omdat de haven als uitwijkhaven dient nu de sluizen bij Eefde al dicht zijn. Binnenhavens dichter bij het IJsselmeer, zoals Meppel, Kampen en Zwolle, blijven wel bereikbaar.
29: De politie in Amsterdam-West heeft dinsdagmiddag de omgeving van de Nierkerkenstraat afgezet en gebouwen ontruimd. In een auto die crashte na een politieachtervolging zit mogelijk explosief materiaal, meldt de veiligheidsregio. In een straal van 100 meter zijn woningen en een verzorgingstehuis ontruimd. De explosieve opruimingsdienst doet nader onderzoek. De inzittenden van de auto zijn gevlucht en worden door de politie gezocht. Het kabinet moet voor het einde van dit jaar beslissen over de natuurvergunning voor Lelystad Airport, oordeelt de rechtbank in Arnhem. Minister Van Essen van Landbouw en Natuur wilde pas in 2030 een besluit nemen, maar dat duurt volgens de rechter onnodig lang. Het vliegveld vroeg ruim 6 jaar geleden al een vergunning aan, die steeds werd uitgesteld. Actiegroep Red de Veluwe spande de zaak aan om een beslissing af te dwingen. In het coalitieakkoord is afgesproken 10.000 vluchten per jaar van en naar Lelystad mogelijk te maken. Het Openbaar Ministerie eist 200 uur werkstraf en 3 maanden voorwaardelijke celstraf tegen een 29-jarige man uit Best voor illegale handel in jonge hondjes. De verdachte kocht piepjonge Pomeriaantjes bij een fokker in Bulgarije en verkocht ze in Nederland en België met vervalste paspoorten. De pups waren vaak ziek en 5 hondjes overleden na de verkoop. 14 kopers deden aangifte. Justitie wil ook een verbod van 5 jaar op het houden van honden. De rechtbank doet uitspraak op 11 augustus. Een minderjarige jongen die in Bergen-op-Zoom de politie belde na een mishandeling, kreeg te horen dat er geen agenten beschikbaar waren. De politie erkent dat dit niet de juiste manier van handelen was en noemt het een leermoment. De jongen en zijn ouders reden naar een politiebureau, maar konden daar zonder afspraak geen aangifte doen. Na veel aandacht op sociale media pakte de politie de zaak alsnog op. De verdachte, een 19-jarige man uit Vlissingen, is inmiddels opgespoord en verhoord. Het neerslagtekort in Nederland is verder toegenomen, ondanks de lichte neerslag van afgelopen week. Het tekort ligt ver boven het gemiddelde voor deze periode, blijkt uit de droogtemonitor van Rijkswaterstaat. Vooral in de hogere delen van het land en in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg heeft de natuur en landbouw last van de droogte. Ook de scheepvaart ondervindt steeds meer hinder, doordat de vaardiepte op de Rijntakken verder afneemt. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
29: Nu het buitenlands nieuws. Na een zware aardbeving in de Japanse regio Kumamoto zijn mogelijk 20 tot 30 mensen opgesloten in een winkelcentrum. Volgens de Japanse staatsomroep NHK zijn zij onbereikbaar. De tweede verdieping van het gebouw stortte in na een explosie. Door de aardbeving is minstens 1 dode gevallen en zitten op meerdere plekken mensen vast. Premier Takaichi heeft 3600 leden van de zelfverdedigingstroepen ingezet voor noodhulp. De Europese Unie veroordeelt de agressie tegen 2 Franse diplomaten in Teheran. De 2 werden op 19 juli vastgehouden door de Iraanse veiligheidsdiensten en 1 van hen zou lichamelijk zijn mishandeld. Volgens EU-buitenlandchef Kaya Kallas vormen zulke daden een flagrante schending van de verdragen van Wenen. De EU roept Iran op de daders ter verantwoording te roepen en zijn internationale verplichtingen na te komen. De ebola-uitbraak in Oeganda is voorbij, meldt de Oegandese minister van Gezondheid. 20 mensen raakten besmet door een grote uitbraak in buurland Congo, van wie er 2 overleden. De laatste besmetting dateert van ruim 1 maand geleden. In Oxford wordt ondertussen een testvaccin getest bij vrijwilligers. Een Amerikaanse ebola-patiënt, die was opgenomen in een ziekenhuis in Frankfurt, is inmiddels ontslagen. De natuurbrand bij het Franse Biscarrosse is onder controle en 15.000 geëvacueerde mensen mogen terug naar huis. De veel grotere brand bij Bordeaux, die meer dan 42.000 hectare verwoestte, is al 2 dagen redelijk stabiel. Toch vrezen de hulpdiensten dat het vuur weer oplaait door de toenemende hitte en droogte. Uit voorzorg moeten zo'n 4000 toeristen in de kuststreek van Lacanau vertrekken. In het zuiden van Japan zijn meerdere mensen opgesloten geraakt in een winkelcentrum na een zware aardbeving. De tweede verdieping stortte in na een explosie, meldt de Japanse omroep NHK. De brandweer vermoedt dat veel mensen vastzitten en Japanse media gaan uit van meerdere doden. De beving veroorzaakte op verschillende plekken in de regio schade en slachtoffers.

0: Libanese wortels die eerder in een jeugdgevangenis zat.
1: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. De beurswaarde van techconcern Apple is dinsdag voor het eerst boven de 5 biljoen dollar uitgekomen. Alleen chipconcern Nvidia bereikte eerder zo'n hoge beurswaarde. Apple haalde Nvidia enkele weken geleden al in als waardevolste bedrijf ter wereld. Het aandeel Apple steeg aan het begin van de handel met 1,8%. Nvidia verloor de afgelopen tijd zo'n 1 biljoen dollar aan beurswaarde, doordat beleggers breder kijken naar de toegevoegde waarde van kunstmatige intelligentie. De beurzen in New York zijn verdeeld begonnen. Beleggers wachten op de kwartaalcijfers van grote techbedrijven als Amazon, Microsoft, Apple en Meta. En op het rentebesluit van de Federal Reserve. De Dow Jones-index steeg 0,7%, terwijl de Nasdaq daalde door verliezen in de chipsector. De olieprijzen zakten verder door hoop op een akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. Visa schrapt ongeveer 2600 banen. Zo'n 7% van het personeelsbestand. Dat meldt Bloomberg op basis van een interne memo van topman Ryan McInerney. De bezuiniging treft vooral de technologie- en productteams. McInerney wil het bedrijf efficiënter maken in de toenemende concurrentiestrijd binnen de betalingssector. Visa had eind vorig boekjaar ongeveer 34.100 werknemers. De waterstand van de Rijn dreigt door de aanhoudende hitte te zakken tot een historisch dieptepunt. Bij de Duitse meetplaats Kaup is het peil al het laagst sinds 2018. En deze week wordt de laagste stand sinds het begin van de metingen in 1990 verwacht. Schepen kunnen daardoor minder lading meenemen, wat de transportkosten opdrijft. Brancheorganisatie Koninklijke Binnenvaart Nederland noemt de situatie een flinke belasting voor de Nederlandse logistiek. Daarnaast zijn de sluizen bij het Gelderse Eefde gesloten, waardoor het Twentekanaal geblokkeerd is voor de scheepvaart. Een Airbus A350 heeft een marathon-testvlucht van ruim 24 uur voltooid, van Melbourne naar Toulouse. Het toestel legde met een extra brandstoftank ruim 23.000 kilometer af. De testvlucht is bedoeld om de langste passagiersvluchten ooit mogelijk te maken. De Australische luchtvaartmaatschappij Qantas wil volgend jaar oktober beginnen met een rechtstreekse lijndienst tussen Sydney en Londen. Ruim 3,6 miljoen mensen volgden de vlucht online via Flight Radar 24. Boeing boekte in het tweede kwartaal meer omzet door meer verkeersvliegtuigen te leveren. Het ging om 171 toestellen, waarmee de totale omzet met 8% steeg tot 24,6 miljard dollar. Daarnaast kreeg Boeing nieuwe orders voor 246 vliegtuigen en groeide het orderboek naar een recordwaarde van 597 miljard dollar. Het bedrijf moest wel opnieuw een last van 280 miljoen dollar boeken voor kostenoverschrijdingen bij het Air Force One-programma. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. Kjell Scherpen keept komend seizoen in de Premier League bij het gepromoveerde Ipswich Town. De 26-jarige Nederlandse doelman komt over van de Belgische club Union en tekent voor 4 jaar. Scherpen begon zijn loopbaan bij FC Emmen, speelde ook voor Ajax en was eerder in dienst bij Brighton. Hij noemt de transfer een geweldige kans om zich te bewijzen in de beste competitie ter wereld. Ajax-vrouwen heeft de Belgische verdedigster Sari Kees aangetrokken. De 25-jarige international komt transfervrij over van Leicester City en tekent tot de zomer van 2029. Kees speelde eerder in België voor OH Leuven en Genk en maakte in 2022 haar debuut voor de Belgische nationale ploeg. Technisch manager Dolf Rox noemt haar een ervaren speelster die weet wat er op het hoogste niveau gevraagd wordt. Rodri mist de start van het seizoen bij Manchester City na een kleine rugopening.

0: operatie. De 30-jarige Spaanse middenvelder had al langere tijd last van zijn rug en gaat nu een korte revalidatieperiode in. Rodri won ruim een week geleden met Spanje de wereldtitel en werd gekozen tot beste speler van het toernooi. Hij wordt in verband gebracht met een transfer naar Real Madrid. Roberto Mancini staat op het punt om opnieuw bondscoach van Italië te worden, melden verschillende Italiaanse media. Hij moet de opvolger worden van Gennaro Gattuso, onder wie Italië zich niet plaatste voor het afgelopen WK. Mancini was eerder bondscoach tussen 2018 en 2023 en won met Italië het EK van 2020. Technisch directeur Paolo Maldini en zijn adviseur Leonardo zouden inmiddels hun functies bij de bond hebben neergelegd, al ontbreekt officiële bevestiging. Doelman Timon Wellenreuter kan de komende weken niet spelen voor zijn nieuwe club VfL Wolfsburg. De van Feyenoord overgekomen keeper liep vrijdag een knieblessure op tijdens een oefenwedstrijd tegen Olympique Lyon. Wolfsburg speelt op 8 augustus zijn eerste competitiewedstrijd tegen FC Kaiserslautern. Wellenreuter verruilde 2 weken geleden Feyenoord voor de naar het tweede niveau gedegradeerde Duitse club. Roberto Mancini keert na 3 jaar terug als bondscoach van Italië. Bondsvoorzitter Malagò heeft dat in Rome bekendgemaakt. De 61-jarige Mancini moet het land weer aan successen helpen, na 3 gemiste wereldkampioenschappen op rij. Eerder vielen kandidaten Guardiola en Pirlo af. Mancini zit op 25 september voor het eerst op de bank, bij de Nations League-wedstrijd tegen België. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag volop zon met in het noorden en oosten hier en daar wat wolken. Het blijft droog en zomers warm met maxima van 24 graden op de Wadden tot plaatselijk 30 graden in het zuiden. De zuidwestenwind is zwak tot matig. Vanavond klaart het helemaal op. Komende nacht droog met zo'n 17 graden. Morgen wordt het volop zonnig en flink warm, met in het zuidoosten temperaturen tot wel 35 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het neerslagtekort in Nederland blijft toenemen, ondanks lichte neerslag afgelopen week. Het tekort ligt ver boven het gemiddelde voor deze periode, blijkt uit de droogtemonitor van Rijkswaterstaat. Vooral in de hogere delen van het land en in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg zijn de gevolgen groot voor natuur en landbouw. Ook de scheepvaart heeft last, doordat de vaardiepte op de Rijntakken verder afneemt. Omdat er opnieuw een warme en droge periode aankomt, zal de situatie naar verwachting verslechteren.
6: De veiligheid in de jeugdgevangenis in Lelystad staat ernstig onder druk. Dat concludeerden de inspectie Justitie en Veiligheid en de inspectie van het onderwijs na onderzoek. Door een personeelstekort van zo'n 35 mensen worden dagprogramma's ingekort en moeten jongeren te lang op hun kamer blijven. Medewerkers worden ad hoc ingezet op andere afdelingen, waardoor ze risicosignalen soms onvoldoende herkennen. De inspecties hebben aanbevelingen gedaan en houden in de gaten of die worden opgevolgd.
7: De haven van Deventer gaat zaterdag voor onbepaalde tijd dicht, omdat de waterstand in de IJssel onder een kritieke grens dreigt te zakken. Schepen moeten vrijdagavond de binnenhaven hebben verlaten, anders zitten ze vast. De sluis mag volgens de vergunning van het waterschap niet meer open als de IJssel minder dan 45 centimeter boven NAP staat. De sluiting komt ongelegen, omdat de haven als uitwijkhaven dient nu de sluizen bij Eefde al dicht zijn. Binnenhavens dichter bij het IJsselmeer, zoals Meppel, Kampen en Zwolle, blijven wel bereikbaar.
5: De politie in Amsterdam-West heeft dinsdagmiddag de omgeving van de Nierkerkenstraat afgezet en gebouwen ontruimd. In een auto die crashte na een politieachtervolging zit mogelijk explosief materiaal, meldt de veiligheidsregio. In een straal van 100 meter zijn woningen en een verzorgingstehuis ontruimd. De explosieve opruimingsdienst doet nader onderzoek. De inzittenden van de auto zijn gevlucht en worden door de politie gezocht. Het kabinet moet voor het einde van dit jaar beslissen over de natuurvergunning voor Lelystad Airport, oordeelt de rechtbank in Arnhem. Minister Van Essen van Landbouw en Natuur wilde pas in 2030 een besluit nemen. Maar dat duurt volgens de rechter onnodig lang. Het vliegveld vroeg ruim 6 jaar geleden al een vergunning aan, die steeds werd uitgesteld. Actiegroep Red de Veluwe spande de zaak aan om een beslissing af te dwingen. In het coalitieakkoord is afgesproken 10.000 vluchten per jaar van en naar Lelystad mogelijk te maken. Het Openbaar Ministerie eist 200 uur werkstraf en 3 maanden voorwaardelijke celstraf tegen een 29-jarige man uit Best voor illegale handel in jonge hondjes. De verdachte kocht piepjonge Pomeriaantjes bij een fokker in Bulgarije en verkocht ze in Nederland en België met vervalste paspoorten. De pups waren vaak ziek en 5 hondjes overleden na de verkoop. 14 kopers deden aangifte. Justitie wil ook een verbod van 5 jaar op het houden van honden. De rechtbank doet uitspraak op 11 augustus.
8: Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
5: Nu het buitenlands nieuws. De Oekraïense president Zelensky is aangekomen bij het Witte Huis voor een gesprek met president Trump. Het is zijn eerste bezoek sinds de twee leiders daar eerder ruzie maakten voor de camera's. Zelensky wil naar verwachting aandringen op snelle levering van eerder toegezegde Amerikaanse militaire steun. Zelensky is naar Washington gekomen voor de uitvaart van senator Lindsey Graham, die zich sterk maakte voor steun aan Oekraïne. Ook de Israëlische premier Netanyahu is aanwezig bij de uitvaart. Na een zware aardbeving in de Japanse regio Kumamoto zijn mogelijk 20 tot 30 mensen opgesloten in een winkelcentrum. Volgens de Japanse staatsomroep NHK zijn zij onbereikbaar. De tweede verdieping van het gebouw stortte in na een explosie. Door de aardbeving is minstens 1 dode gevallen en zitten op meerdere plekken mensen vast. Premier Takaichi heeft 3600 leden van de zelfverdedigingstroepen ingezet voor noodhulp. De Europese Unie veroordeelt de agressie tegen 2 Franse diplomaten in Teheran. De 2 werden op 19 juli vastgehouden door de Iraanse veiligheidsdiensten en 1 van hen zou lichamelijk zijn mishandeld. Volgens EU-buitenlandchef Kaya Kallas vormen zulke daden een flagrante schending van de verdragen van Wenen. De EU roept Iran op de daders ter verantwoording te roepen en zijn internationale verplichtingen na te komen. De ebola-uitbraak in Oeganda is voorbij, meldt de Oegandese minister van Gezondheid. 20 mensen raakten besmet door een grote uitbraak in buurland Congo, van wie er 2 overleden. De laatste besmetting dateert van ruim 1 maand geleden. In Oxford wordt ondertussen een testvaccin getest bij vrijwilligers. Een Amerikaanse ebola-patiënt, die was opgenomen in een ziekenhuis in Frankfurt, is inmiddels ontslagen. De natuurbrand bij het Franse Biscarros is onder controle en 15.000 geëvacueerde mensen mogen terug naar huis. De veel grotere brand bij Bordeaux, die meer dan 42.000 hectare verwoestte, is al 2 dagen redelijk stabiel. Toch vrezen de hulpdiensten dat het vuur weer oplaait door de toenemende hitte en droogte. Uit voorzorg moeten zo'n 4.000 toeristen in de kuststreek van Lacanau vertrekken. In het zuiden van Japan zijn meerdere mensen opgesloten geraakt in een winkelcentrum na een zware aardbeving. De tweede verdieping stortte in na een explosie, meldt de Japanse omroep NHK. De brandweer vermoedt dat veel mensen vastzitten
6: en Japanse media gaan uit van meerdere doden. De beving veroorzaakte op verschillende plekken in de regio schade en slachtoffers. Ongeveer 50 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht.
8: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
6: En nu het economisch nieuws.
9: De beurswaarde van techconcern Apple is dinsdag voor het eerst boven de $5 biljoen uitgekomen. Alleen chipconcern Nvidia bereikte eerder zo'n hoge beurswaarde. Apple haalde Nvidia enkele weken geleden al in als waardevolste bedrijf ter wereld. Het aandeel Apple steeg aan het begin van de handel met 1,8%. Nvidia verloor de afgelopen tijd zo'n $1 biljoen aan beurswaarde, doordat beleggers breder kijken naar de toegevoegde waarde van kunstmatige intelligentie.
10: De beurzen in New York zijn verdeeld begonnen. Beleggers wachten op de kwartaalcijfers van grote techbedrijven als Amazon, Microsoft, Apple en Meta. En op het rentebesluit van de Federal Reserve. De Dow Jones-index steeg 0,7%, terwijl de Nasdaq daalde door verliezen in de chipsector. De olieprijzen zakten verder door hoop op een akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran.
11: Visa schrapt ongeveer 2600 banen, zo'n 7% van het personeelsbestand. Dat meldt Bloomberg op basis van een interne memo van topman Ryan McInerney. De bezuiniging treft vooral de technologie- en productteams. McInerney wil het bedrijf efficiënter maken in de toenemende concurrentiestrijd binnen de betalingssector. Visa had eind vorig boekjaar ongeveer 34.100 werknemers.
12: De waterstand van de Rijn dreigt door de aanhoudende hitte te zakken tot een historisch dieptepunt. Bij de Duitse meetplaats Kaup is het peil al het laagst sinds 2018. En deze week wordt de laagste stand sinds het begin van de metingen in 1990 verwacht. Schepen kunnen daardoor minder lading meenemen, wat de transportkosten opdrijft. Brancheorganisatie Koninklijke Binnenvaart Nederland noemt de situatie een flinke belasting voor de Nederlandse logistiek. Daarnaast zijn de sluizen bij het Gelderse Eefde gesloten, waardoor het Twentekanaal geblokkeerd is voor de scheepvaart.
13: Een Airbus A350 heeft een marathon-testvlucht van ruim 24 uur voltooid, van Melbourne naar Toulouse. Het toestel legde met een extra brandstoftank ruim 23.000 kilometer af. De testvlucht is bedoeld om de langste passagiersvluchten ooit mogelijk te maken. De Australische luchtvaartmaatschappij Qantas wil volgend jaar oktober beginnen met een rechtstreekse lijndienst tussen Sydney en Londen. Ruim 3,6 miljoen mensen volgden de vlucht online via Flight Radar 24.
14: Boeing boekte in het tweede kwartaal meer omzet door meer verkeersvliegtuigen te leveren. Het ging om 171 toestellen, waarmee de totale omzet met 8% steeg tot $24,6 miljard. Daarnaast kreeg Boeing nieuwe orders voor 246 vliegtuigen en groeide het orderboek naar een recordwaarde van $597 miljard. Het bedrijf moest wel opnieuw een last van $280 miljoen boeken voor kostenoverschrijdingen bij het Air Force One-programma.
8: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
15: Tot slot het sportnieuws. Kjell Scherpen keeps komend seizoen in de Premier League bij het gepromoveerde Ipswich Town. De 26-jarige Nederlandse doelman komt over van de Belgische club Union en tekent voor 4 jaar. Scherpen begon zijn loopbaan bij FC Emmen, speelde ook voor Ajax en was eerder in dienst bij Brighton. Hij noemt de transfer een geweldige kans om zich te bewijzen in de beste competitie ter wereld. Ajax-vrouwen heeft de Belgische verdedigster Sari Kees aangetrokken. De 25-jarige international komt transfervrij over van Leicester City en tekent tot de zomer van 2029. Kees speelde eerder in België voor OH Leuven en Genk en maakte in 2022 haar debuut voor de Belgische nationale ploeg.
16: Technisch manager Dolph Rox noemt haar een ervaren speelster die weet wat er op het hoogste niveau gevraagd wordt. Rodri mist de start van het seizoen bij Manchester City na een kleine rugoperatie. De 30-jarige Spaanse middenvelder had al langere tijd last van zijn rug en gaat nu een korte revalidatieperiode in. Rodri won ruim een week geleden met Spanje de wereldtitel en werd gekozen tot beste speler van het toernooi. Hij wordt in verband gebracht met een transfer naar Real Madrid. Roberto Mancini staat op het punt om opnieuw bondscoach van Italië te worden, melden verschillende Italiaanse media. Hij moet de opvolger worden van Gennaro Gattuso, onder wie Italië zich niet plaatste voor het afgelopen WK. Mancini was eerder bondscoach tussen 2018 en 2023 en won met Italië het EK van 2020. Technisch directeur Paolo Maldini en zijn adviseur Leonardo zouden inmiddels hun functies bij de bond hebben neergelegd, al ontbreekt officiële bevestiging. Doelman Timon Wellenreuther kan de komende weken niet spelen voor zijn nieuwe club VfL Wolfsburg. De van Feyenoord overgekomen keeper liep vrijdag een knieblessure op tijdens een oefenwedstrijd tegen Olympique Lyon. Wolfsburg speelt op 8 augustus zijn eerste competitiewedstrijd tegen FC Kaiserslautern. Wellenreuther verruilde 2 weken geleden Feyenoord voor de naar het tweede niveau gedegradeerde Duitse club. Roberto Mancini keert na 3 jaar terug als bondscoach van Italië. Bondsvoorzitter Malagò heeft dat in Rome bekendgemaakt. De 61-jarige Mancini moet het land weer aan successen helpen, na 3 gemiste wereldkampioenschappen op rij. Eerder vielen kandidaten Guardiola en Pirlo af. Mancini zit op 25 september voor het eerst op de bank, bij de Nations League-wedstrijd tegen België. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
17: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag volop zon, met in het noorden en oosten hier en daar wat bewolking. Het blijft droog en zomers warm, met temperaturen van 24 graden op de Wadden tot plaatselijk 30 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten. Vanavond klaart het helemaal op. Morgen wordt het nog warmer, met in het zuidoosten mogelijk 35 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
18: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie in Amsterdam-West heeft dinsdagmiddag de omgeving van de Nierkerkenstraat afgezet en gebouwen ontruimd. In een auto die crashte na een politieachtervolging zit mogelijk explosief materiaal. De explosieve opruimingsdienst doet onderzoek. De auto werd eerder die nacht gebruikt bij een plofkraak in het Duitse Fürth. De inzittenden zijn na de crash gevlucht en de politie zoekt met man en macht naar hen. Onder meer met een helikopter, drones en honden.
19: Het neerslagtekort in Nederland blijft toenemen, ondanks lichte neerslag afgelopen week. Het tekort ligt ver boven het gemiddelde voor deze periode, blijkt uit de droogtemonitor van Rijkswaterstaat. Vooral in de hogere delen van het land en in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg zijn de gevolgen groot voor natuur en landbouw. Ook de scheepvaart heeft last, doordat de vaardiepte op de Rijntakken verder afneemt. Omdat er opnieuw een warme en droge periode aankomt, zal de situatie naar verwachting verslechteren.
20: De veiligheid in de jeugdgevangenis in Lelystad staat ernstig onder druk. Dat concludeerden de inspectie Justitie en Veiligheid en de inspectie van het onderwijs na onderzoek. Door een personeelstekort van zo'n 35 mensen worden dagprogramma's ingekort en moeten jongeren te lang op hun kamer blijven. Medewerkers worden ad hoc ingezet op andere afdelingen, waardoor ze risicosignalen soms onvoldoende herkennen. De inspecties hebben aanbevelingen gedaan en houden in de gaten of die worden opgevolgd.
0: De haven van Deventer gaat zaterdag voor onbepaalde tijd dicht, omdat de waterstand in de IJssel onder een kritieke grens dreigt te zakken. Schepen moeten vrijdagavond de binnenhaven hebben verlaten, anders zitten ze vast. De sluis mag volgens de vergunning van het waterschap niet meer open als de IJssel minder dan 45 centimeter boven NAP staat. De sluiting komt ongelegen omdat de haven als uitwijkhaven dient nu de sluizen bij Eefde al dicht zijn. Binnenhavens dichter bij het IJsselmeer, zoals Meppel, Kampen en Zwolle, blijven wel bereikbaar. Het kabinet moet voor het einde van dit jaar beslissen over de natuurvergunning voor Lelystad Airport, oordeelt de rechtbank in Arnhem. Minister Van Essen van Landbouw en Natuur wilde pas in 2030 een besluit nemen, maar dat duurt volgens de rechter onnodig lang. Het vliegveld vroeg ruim 6 jaar geleden al een vergunning aan, die steeds werd uitgesteld. Actiegroep Red de Veluwe spande de zaak aan om een beslissing af te dwingen. In het coalitieakkoord is afgesproken 10.000 vluchten per jaar van en naar Lelystad mogelijk te maken. Het Openbaar Ministerie eist 200 uur werkstraf en 3 maanden voorwaardelijke celstraf tegen een 29-jarige man uit Best voor illegale handel in jonge hondjes. De verdachte kocht piepjonge Pomeriaantjes bij een fokker in Bulgarije en verkocht ze in Nederland en België met vervalste paspoorten. De pups waren vaak ziek en 5 hondjes overleden na de verkoop. 14 kopers deden aangifte. Justitie wil ook een verbod van 5 jaar op het houden van honden. De rechtbank doet uitspraak op 11 augustus. Dit was het Binnenlands Nieuws.
21: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Oekraïense president Zelensky is in het Witte Huis voor een gesprek met president Trump. Het is hun eerste ontmoeting daar sinds ze eerder voor de camera's ruzie kregen. Zelensky vraagt naar verwachting om snelle levering van eerder toegezegde Amerikaanse militaire steun. Aanleiding voor zijn bezoek aan Washington is de uitvaart van senator Lindsey Graham, die zich sterk maakte voor steun aan Oekraïne. Ook de Israëlische premier Netanyahu is in Washington voor de uitvaart. Na een zware aardbeving in de Japanse regio Kumamoto zijn mogelijk 20 tot 30 mensen opgesloten in een winkelcentrum. Volgens de Japanse staatsomroep NAK zijn zij onbereikbaar. De tweede verdieping van het gebouw stortte in na een explosie. Door de aardbeving is minstens 1 dode gevallen en zitten op meerdere plekken mensen vast. Premier Takaichi heeft 3600 leden van de zelfverdedigingstroepen ingezet voor noodhulp. De Europese Unie veroordeelt de agressie tegen 2 Franse diplomaten in Teheran. De 2 werden op 19 juli vastgehouden door de Iraanse veiligheidsdiensten en 1 van hen zou lichamelijk zijn mishandeld. Volgens EU-buitenlandchef Kaya Kallas vormen zulke daden een flagrante schending van de verdragen van Wenen. De EU roept Iran op de daders ter verantwoording te roepen en zijn internationale verplichtingen na te komen. De ebola-uitbraak in Oeganda is voorbij, meldt de Oegandese minister van Gezondheid. 20 mensen raakten besmet door een grote uitbraak in buurland Congo, van wie er 2 overleden. De laatste besmetting dateert van ruim 1 maand geleden. In Oxford wordt ondertussen een testvaccin getest bij vrijwilligers. Een Amerikaanse ebola-patiënt, die was opgenomen in een ziekenhuis in Frankfurt, is inmiddels ontslagen. De natuurbrand bij het Franse Biscarros is onder controle en 15.000 geëvacueerde mensen mogen terug naar huis. De veel grotere brand bij Bordeaux, die meer dan 42.000 hectare verwoestte, is al 2 dagen redelijk stabiel. Toch vrezen de hulpdiensten dat het vuur weer oplaait door de toenemende hitte en droogte. Uit voorzorg moeten zo'n 4.000 toeristen in de kuststreek van Lacanau vertrekken. In het zuiden van Japan zijn meerdere mensen opgesloten geraakt in een winkelcentrum na een zware aardbeving.
2: De tweede verdieping stortte in na een explosie, meldt de Japanse omroep NHK. De brandweer vermoedt dat veel mensen vastzitten en Japanse media gaan uit van meerdere doden. De beving veroorzaakte op verschillende plekken in de regio schade en slachtoffers. Ongeveer 50 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht.
7: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
22: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
23: En nu het economisch nieuws. Klanten van ING die alleen met een scanner internetbankieren, kunnen vanaf oktober niet meer online betalen via iDeal. Dat meldt de NOS. De betaaldienst gaat dan over in het Europese Wero, maar ING kan die techniek niet inbouwen in de scanner. Klanten die willen blijven betalen, moeten overstappen op de app. Ruim 2,5 miljoen Nederlanders hebben moeite met digitaal bankieren, bleek eerder uit onderzoek van de Nederlandse Bank.
24: De beurswaarde van techconcern Apple is dinsdag voor het eerst boven de $5 biljoen uitgekomen. Alleen chipconcern Nvidia bereikte eerder zo'n hoge beurswaarde. Apple haalde Nvidia enkele weken geleden al in als waardevolste bedrijf ter wereld. Het aandeel Apple steeg aan het begin van de handel met 1,8%. Nvidia verloor de afgelopen tijd zo'n $1 biljoen aan beurswaarde, doordat beleggers breder kijken naar de toegevoegde waarde van kunstmatige intelligentie.
25: De beurzen in New York zijn verdeeld begonnen. Beleggers wachten op de kwartaalcijfers van grote techbedrijven als Amazon, Microsoft, Apple en Meta. En op het rentebesluit van de Federal Reserve. De Dow Jones-index steeg 0,7%, terwijl de Nasdaq daalde door verliezen in de chipsector. De olieprijzen zakten verder door hoop op een akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran.
26: Visa schrapt ongeveer 2600 banen, zo'n 7% van het personeelsbestand. Dat meldt Bloomberg op basis van een interne memo van topman Ryan McInerney. De bezuiniging treft vooral de technologie- en productteams. McInerney wil het bedrijf efficiënter maken in de toenemende concurrentiestrijd binnen de betalingssector. Visa had eind vorig boekjaar ongeveer 34.100 werknemers.
27: De waterstand van de Rijn dreigt door de aanhoudende hitte te zakken tot een historisch dieptepunt. Bij de Duitse meetplaats Kaup is het peil al het laagst sinds 2018. En deze week wordt de laagste stand sinds het begin van de metingen in 1990 verwacht. Schepen kunnen daardoor minder lading meenemen, wat de transportkosten opdrijft. Brancheorganisatie Koninklijke Binnenvaart Nederland noemt de situatie een flinke belasting voor de Nederlandse logistiek. Daarnaast zijn de sluizen bij het Gelderse Eefde gesloten, waardoor het Twentekanaal geblokkeerd is voor de scheepvaart.
28: Een Airbus A350 heeft een marathon-testvlucht van ruim 24 uur voltooid, van Melbourne naar Toulouse. Het toestel legde met een extra brandstoftank ruim 23.000 kilometer af. De testvlucht is bedoeld om de langste passagiersvluchten ooit mogelijk te maken. De Australische luchtvaartmaatschappij Qantas wil volgend jaar oktober beginnen met een rechtstreekse lijndienst tussen Sydney en Londen. Ruim 3,6 miljoen mensen volgden de vlucht online via Flight Radar 24.
29: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
30: Tot slot het sportnieuws. Kjell Scherpen keeps komend seizoen in de Premier League bij het gepromoveerde Ipswich Town. De 26-jarige Nederlandse doelman komt over van de Belgische club Union en tekent voor 4 jaar. Scherpen begon zijn loopbaan bij FC Emmen, speelde ook voor Ajax en was eerder in dienst bij Brighton. Hij noemt de transfer een geweldige kans om zich te bewijzen in de beste competitie ter wereld. Ajax-vrouwen heeft de Belgische verdedigster Sari Kees aangetrokken. De 25-jarige international komt transfervrij over van Leicester City en tekent tot de zomer van 2029. Kees speelde eerder in België voor OH Leuven en Genk en maakte in 2022 haar debuut voor de Belgische nationale ploeg. Technisch manager Dolf Rox noemt haar een ervaren speelster die weet wat er op het hoogste niveau gevraagd wordt. Rodri mist de start van het seizoen bij Manchester City na een kleine rugoperatie. De 30-jarige Spaanse middenvelder had al langere tijd last van zijn rug en gaat nu een korte revalidatieperiode in. Rodri won ruim een week geleden met Spanje de wereldtitel en werd gekozen tot beste speler van het toernooi. Hij wordt in verband gebracht met een transfer naar Real Madrid. Roberto Mancini staat op het punt om opnieuw bondscoach van Italië te worden, melden verschillende Italiaanse media. Hij moet de opvolger worden van Gennaro Gattuso, onder wie Italië zich niet plaatste voor het afgelopen WK. Mancini was eerder bondscoach tussen 2018 en 2023 en won met Italië het EK van 2020. Technisch directeur Paolo Maldini en zijn adviseur Leonardo zouden inmiddels hun functies bij de bond hebben neergelegd, al ontbreekt officiële bevestiging. Doelman Timon Wellenreuter kan de komende weken niet spelen voor zijn nieuwe club VfL Wolfsburg. De van Feyenoord overgekomen keeper liep vrijdag een knieblessure op tijdens een oefenwedstrijd tegen Olympique Lyon. Wolfsburg speelt op 8 augustus zijn eerste competitiewedstrijd tegen FC Kaiserslautern. Wellenreuter verruilde 2 weken geleden Feyenoord voor de naar het tweede niveau gedegradeerde Duitse club. Roberto Mancini keert na 3 jaar terug als bondscoach van Italië. Bondsvoorzitter Malagò heeft dat in Rome bekendgemaakt. De 61-jarige Mancini moet het land weer aan successen helpen, na 3 gemiste wereldkampioenschappen op rij. Eerder vielen kandidaten Guardiola en Pirlo af. Mancini zit op 25 september voor het eerst op de bank, bij de Nations League-wedstrijd tegen België. Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
6: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
8: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag volop zon, al is er in het noorden en oosten wat bewolking. Het blijft droog en zomers warm, met temperaturen van 24 graden op de Wadden tot plaatselijk 30 graden in het zuiden. De wind waait zwak tot matig uit het zuidwesten. Vanavond klaart het helemaal op. Komende nacht blijft het droog bij zo'n 17 graden. Morgen wordt het flink warm, met in het zuidoosten mogelijk 35 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
9: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
10: Dit is het Binnenlands Nieuws.
11: De politie in Amsterdam-West heeft dinsdagmiddag de omgeving van de Nierkerkenstraat afgezet en gebouwen ontruimd. In een auto die crashte na een politieachtervolging zit mogelijk explosief materiaal. De explosieve opruimingsdienst doet onderzoek. De auto werd eerder die nacht gebruikt bij een plofkraak in het Duitse Fürth. De inzittenden zijn na de crash gevlucht en de politie zoekt met man en macht naar hen. Onder meer met een helikopter, drones en honden.
12: Het neerslagtekort in Nederland blijft toenemen, ondanks lichte neerslag afgelopen week. Het tekort ligt ver boven het gemiddelde voor deze periode, blijkt uit de droogtemonitor van Rijkswaterstaat. Vooral in de hogere delen van het land en in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg zijn de gevolgen groot voor natuur en landbouw. Ook de scheepvaart heeft last, doordat de vaardiepte op de Rijntakken verder afneemt. Omdat er opnieuw een warme en droge periode aankomt, zal de situatie naar verwachting verslechteren.
13: De veiligheid in de jeugdgevangenis in Lelystad staat ernstig onder druk. Dat concludeerden de inspectie Justitie en Veiligheid en de inspectie van het onderwijs na onderzoek. Door een personeelstekort van zo'n 35 mensen worden dagprogramma's ingekort en moeten jongeren te lang op hun kamer blijven. Medewerkers worden ad hoc ingezet op andere afdelingen, waardoor ze risicosignalen soms onvoldoende herkennen.
1: De inspecties hebben aanbevelingen gedaan en houden in de gaten of die worden opgevolgd.
3: De haven van Deventer gaat zaterdag voor onbepaalde tijd dicht, omdat de waterstand in de IJssel onder een kritieke grens dreigt te zakken. Schepen moeten vrijdagavond de binnenhaven hebben verlaten, anders zitten ze vast. De sluis mag volgens de vergunning van het waterschap niet meer open als de IJssel minder dan 45 centimeter boven NAP staat. De sluiting komt ongelegen omdat de haven als uitwijkhaven dient nu de sluizen bij Eefde al dicht zijn. Binnenhavens dichter bij het IJsselmeer, zoals Meppel, Kampen en Zwolle, blijven wel bereikbaar.
4: Het kabinet moet voor het einde van dit jaar beslissen over de natuurvergunning voor Lelystad Airport, oordeelt de rechtbank in Arnhem. Minister Van Essen van Landbouw en Natuur wilde pas in 2030 een besluit nemen, maar dat duurt volgens de rechter onnodig lang. Het vliegveld vroeg ruim 6 jaar geleden al een vergunning aan, die steeds werd uitgesteld. Actiegroep Red de Veluwe spande de zaak aan om een beslissing af te dwingen. In het coalitieakkoord is afgesproken 10.000 vluchten per jaar van en naar Lelystad mogelijk te maken.
14: Het Openbaar Ministerie eist 200 uur werkstraf en 3 maanden voorwaardelijke celstraf tegen een 29-jarige man uit Best voor illegale handel in jonge hondjes. De verdachte kocht piepjonge Pomeriaantjes bij een fokker in Bulgarije en verkocht ze in Nederland en België met vervalste paspoorten. De pups waren vaak ziek en 5 hondjes overleden na de verkoop. 14 kopers deden aangifte. Justitie wil ook een verbod van 5 jaar op het houden van honden. De rechtbank doet uitspraak op 11 augustus.
15: Dit was het Binnenlands Nieuws.
16: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
17: Nu het buitenlands nieuws. De Oekraïense president Zelensky is in het Witte Huis voor een gesprek met president Trump. Het is hun eerste ontmoeting daar sinds ze eerder voor de camera's ruzie kregen. Zelensky vraagt naar verwachting om snelle levering van eerder toegezegde Amerikaanse militaire steun. Aanleiding voor zijn bezoek aan Washington is de uitvaart van senator Lindsey Graham, die zich sterk maakte voor steun aan Oekraïne. Ook de Israëlische premier Netanyahu is in Washington voor de uitvaart.
18: Na een zware aardbeving in de Japanse regio Kumamoto zijn mogelijk 20 tot 30 mensen opgesloten in een winkelcentrum. Volgens de Japanse staatsomroep NAK zijn zij onbereikbaar. De tweede verdieping van het gebouw stortte in na een explosie. Door de aardbeving is minstens 1 dode gevallen en zitten op meerdere plekken mensen vast. Premier Takaichi heeft 3600 leden van de zelfverdedigingstroepen ingezet voor noodhulp.
19: De Europese Unie veroordeelt de agressie tegen 2 Franse diplomaten in Teheran. De 2 werden op 19 juli vastgehouden door de Iraanse veiligheidsdiensten en 1 van hen zou lichamelijk zijn mishandeld. Volgens EU-buitenlandchef Kaya Kallas vormen zulke daden een flagrante schending van de verdragen van Wenen. De EU roept Iran op de daders ter verantwoording te roepen en zijn internationale verplichtingen na te komen.
20: De ebola-uitbraak in Oeganda is voorbij, meldt de Oegandese minister van Gezondheid. 20 mensen raakten besmet door een grote uitbraak in buurland Congo, van wie er 2 overleden. De laatste besmetting dateert van ruim 1 maand geleden. In Oxford wordt ondertussen een testvaccin getest bij vrijwilligers. Een Amerikaanse ebola-patiënt, die was opgenomen in een ziekenhuis in Frankfurt, is inmiddels ontslagen.
21: De natuurbrand bij het Franse Biscarros is onder controle en 15.000 geëvacueerde mensen mogen terug naar huis. De veel grotere brand bij Bordeaux, die meer dan 42.000 hectare verwoestte, is al 2 dagen redelijk stabiel. Toch vrezen de hulpdiensten dat het vuur weer oplaait door de toenemende hitte en droogte. Uit voorzorg moeten zo'n 4.000 toeristen in de kuststreek van Lacanau vertrekken.
0: In het zuiden van Japan zijn meerdere mensen opgesloten geraakt in een winkelcentrum na een zware aardbeving. De tweede verdieping stortte in na een explosie, meldt de Japanse omroep NHK. De brandweer vermoedt dat veel mensen vastzitten en Japanse media gaan uit van meerdere doden. De beving veroorzaakte op verschillende plekken in de regio schade en slachtoffers. Ongeveer 50 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht.
2: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
7: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
22: En nu het economisch nieuws. Klanten van ING die alleen met een scanner internetbankieren, kunnen vanaf oktober niet meer online betalen via iDeal. Dat meldt de NOS. De betaaldienst gaat dan over in het Europese Wero, maar ING kan die techniek niet inbouwen in de scanner. Klanten die willen blijven betalen, moeten overstappen op de app. Ruim 2,5 miljoen Nederlanders hebben moeite met digitaal bankieren, bleek eerder uit onderzoek van de Nederlandse Bank.
23: De beurswaarde van techconcern Apple is dinsdag voor het eerst boven de 5 biljoen dollar uitgekomen. Alleen chipconcern Nvidia bereikte eerder zo'n hoge beurswaarde. Apple haalde Nvidia enkele weken geleden al in als waardevolste bedrijf ter wereld. Het aandeel Apple steeg aan het begin van de handel met 1,8%. Nvidia verloor de afgelopen tijd zo'n 1 biljoen dollar aan beurswaarde, doordat beleggers breder kijken naar de toegevoegde waarde van kunstmatige intelligentie.
24: De beurzen in New York zijn verdeeld begonnen. Beleggers wachten op de kwartaalcijfers van grote techbedrijven als Amazon, Microsoft, Apple en Meta. En op het rentebesluit van de Federal Reserve. De Dow Jones-index steeg 0,7%, terwijl de Nasdaq daalde door verliezen in de chipsector. De olieprijzen zakten verder door hoop op een akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran.
25: Visa schrapt ongeveer 2600 banen, zo'n 7% van het personeelsbestand. Dat meldt Bloomberg op basis van een interne memo van topman Ryan McInerney. De bezuiniging treft vooral de technologie- en productteams. McInerney wil het bedrijf efficiënter maken in de toenemende concurrentiestrijd binnen de betalingssector. Visa had eind vorig boekjaar ongeveer 34.100 werknemers.
26: De waterstand van de Rijn dreigt door de aanhoudende hitte te zakken tot een historisch dieptepunt. Bij de Duitse meetplaats Kaup is het peil al het laagst sinds 2018. En deze week wordt de laagste stand sinds het begin van de metingen in 1990 verwacht. Schepen kunnen daardoor minder lading meenemen, wat de transportkosten opdrijft. Brancheorganisatie Koninklijke Binnenvaart Nederland noemt de situatie een flinke belasting voor de Nederlandse logistiek. Daarnaast zijn de sluizen bij het Gelderse Eefde gesloten, waardoor het Twentekanaal geblokkeerd is voor de scheepvaart.
27: Een Airbus A350 heeft een marathon-testvlucht van ruim 24 uur voltooid, van Melbourne naar Toulouse. Het toestel legde met een extra brandstoftank ruim 23.000 kilometer af. De testvlucht is bedoeld om de langste passagiersvluchten ooit mogelijk te maken. De Australische luchtvaartmaatschappij Qantas wil volgend jaar oktober beginnen met een rechtstreekse lijndienst tussen Sydney en Londen. Ruim 3,6 miljoen mensen volgden de vlucht online via Flight Radar 24.
28: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
29: Tot slot het sportnieuws. Ajax-vrouwen heeft de Belgische verdedigster Sari Kees aangetrokken. De 25-jarige international komt transfervrij over van Leicester City en tekent tot de zomer van 2029. Kees speelde eerder in België voor OH Leuven en Genk en maakte in 2022 haar debuut voor de Belgische nationale ploeg. Technisch manager Dolf Rox noemt haar een ervaren speelster die weet wat er op het hoogste niveau gevraagd wordt. Rodri mist de start van het seizoen bij Manchester City na een kleine rugoperatie. De 30-jarige Spaanse middenvelder had al langere tijd last van zijn rug en gaat nu een korte revalidatieperiode in. Rodri won ruim een week geleden met Spanje de wereldtitel en werd gekozen tot beste speler van het toernooi. Hij wordt in verband gebracht met een transfer naar Real Madrid. Roberto Mancini staat op het punt om opnieuw bondscoach van Italië te worden, melden verschillende Italiaanse media. Hij moet de opvolger worden van Gennaro Gattuso, onder wie Italië zich niet plaatste voor het afgelopen WK. Mancini was eerder bondscoach tussen 2018 en 2023 en won met Italië het EK van 2020. Technisch directeur Paolo Maldini en zijn adviseur Leonardo zouden inmiddels hun functies bij de bond hebben neergelegd, al ontbreekt officiële bevestiging. Doelman Timon Wellenreuter kan de komende weken niet spelen voor zijn nieuwe club VfL Wolfsburg. De van Feyenoord overgekomen keeper liep vrijdag een knieblessure op tijdens een oefenwedstrijd tegen Olympique Lyon. Wolfsburg speelt op 8 augustus zijn eerste competitiewedstrijd tegen FC Kaiserslautern. Wellenreuter verruilde 2 weken geleden Feyenoord voor de naar het tweede niveau gedegradeerde Duitse club. Roberto Mancini keert na 3 jaar terug als bondscoach van Italië. Bondsvoorzitter Malagò heeft dat in Rome bekendgemaakt. De 61-jarige Mancini moet het land weer aan successen helpen, na 3 gemiste wereldkampioenschappen op rij. Eerder vielen kandidaten Guardiola en Pirlo af. Mancini zit op 25 september voor het eerst op de bank, bij de Nations League-wedstrijd tegen België. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Het is een zonnige dinsdagmiddag. Al trekt er in het noorden en oosten wat bewolking over. Het blijft overal droog. De temperatuur loopt uiteen van 24 graden op de Wadden tot zo'n 30 graden in het zuiden. De wind waait zwak tot matig uit het zuidwesten. Vanavond klaart het helemaal op. Morgen wordt het nog warmer, met in het zuidoosten mogelijk 35 graden.
6: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
9: Dit is het Binnenlands Nieuws.
10: De politie in Amsterdam-West heeft dinsdagmiddag de omgeving van de Nierkerkenstraat afgezet en gebouwen ontruimd. In een auto die crashte na een politieachtervolging zit mogelijk explosief materiaal. De explosieve opruimingsdienst doet onderzoek. De auto werd eerder die nacht gebruikt bij een plofkraak in het Duitse Fürth. De inzittenden zijn na de crash gevlucht en de politie zoekt met man en macht naar hen. Onder meer met een helikopter, drones en honden.
11: Het neerslagtekort in Nederland blijft toenemen, ondanks lichte neerslag afgelopen week. Het tekort ligt ver boven het gemiddelde voor deze periode, blijkt uit de droogtemonitor van Rijkswaterstaat. Vooral in de hogere delen van het land en in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg zijn de gevolgen groot voor natuur en landbouw. Ook de scheepvaart heeft last, doordat de vaardiepte op de Rijntakken verder afneemt. Omdat er opnieuw een warme en droge periode aankomt, zal de situatie naar verwachting verslechteren.
12: De veiligheid in de jeugdgevangenis in Lelystad staat ernstig onder druk. Dat concluderen de inspectie Justitie en Veiligheid en de inspectie van het onderwijs na onderzoek. Door een personeelstekort van zo'n 35 mensen worden dagprogramma's ingekort en moeten jongeren te lang op hun kamer blijven. Medewerkers worden ad hoc ingezet op andere afdelingen, waardoor ze risicosignalen soms onvoldoende herkennen. De inspecties hebben aanbevelingen gedaan en houden in de gaten of die worden opgevolgd.
13: De haven van Deventer gaat zaterdag voor onbepaalde tijd dicht, omdat de waterstand in de IJssel onder een kritieke grens dreigt te zakken.
0: Schepen moeten vrijdagavond de binnenhaven hebben verlaten, anders zitten ze vast. De sluis mag volgens de vergunning van het waterschap niet meer open als de IJssel minder dan 45 centimeter boven NAP staat. De sluiting komt ongelegen omdat de haven als uitwijkhaven dient nu de sluizen bij Eefde al dicht zijn. Binnenhavens dichter bij het IJsselmeer, zoals Meppel, Kampen en Zwolle, blijven wel bereikbaar. Het kabinet moet voor het einde van dit jaar beslissen over de natuurvergunning voor Lelystad Airport, oordeelt de rechtbank in Arnhem. Minister Van Essen van Landbouw en Natuur wilde pas in 2030 een besluit nemen, maar dat duurt volgens de rechter onnodig lang. Het vliegveld vroeg ruim 6 jaar geleden al een vergunning aan, die steeds werd uitgesteld. Actiegroep Red de Veluwe spande de zaak aan om een beslissing af te dwingen. In het coalitieakkoord is afgesproken 10.000 vluchten per jaar van en naar Lelystad mogelijk te maken. Het Openbaar Ministerie eist 200 uur werkstraf en 3 maanden voorwaardelijke celstraf tegen een 29-jarige man uit Best voor illegale handel in jonge hondjes. De verdachte kocht piepjonge Pomeriaantjes bij een fokker in Bulgarije en verkocht ze in Nederland en België met vervalste paspoorten. De pups waren vaak ziek en 5 hondjes overleden na de verkoop. 14 kopers deden aangifte. Justitie wil ook een verbod van 5 jaar op het houden van honden. De rechtbank doet uitspraak op 11 augustus.
2: Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Oekraïense president Zelensky is in het Witte Huis voor een gesprek met president Trump. Het is hun eerste ontmoeting daar sinds ze eerder voor de camera's ruzie kregen. Zelensky vraagt naar verwachting om snelle levering van eerder toegezegde Amerikaanse militaire steun. Aanleiding voor zijn bezoek aan Washington is de uitvaart van senator Lindsey Graham, die zich sterk maakte voor steun aan Oekraïne. Ook de Israëlische premier Netanyahu is in Washington voor de uitvaart. Na een zware aardbeving in de Japanse regio Kumamoto zijn mogelijk 20 tot 30 mensen opgesloten in een winkelcentrum. Volgens de Japanse staatsomroep NAK zijn zij onbereikbaar. De tweede verdieping van het gebouw stortte in na een explosie. Door de aardbeving is minstens 1 dode gevallen en zitten op meerdere plekken mensen vast. Premier Takaichi heeft 3600 leden van de zelfverdedigingstroepen ingezet voor noodhulp. De Europese Unie veroordeelt de agressie tegen 2 Franse diplomaten in Teheran. De 2 werden op 19 juli vastgehouden door de Iraanse veiligheidsdiensten en 1 van hen zou lichamelijk zijn mishandeld. Volgens EU-buitenlandchef Kaya Kallas vormen zulke daden een flagrante schending van de verdragen van Wenen. De EU roept Iran op de daders ter verantwoording te roepen en zijn internationale verplichtingen na te komen. De ebola-uitbraak in Oeganda is voorbij, meldt de Oegandese minister van Gezondheid. 20 mensen raakten besmet door een grote uitbraak in buurland Congo, van wie er 2 overleden. De laatste besmetting dateert van ruim 1 maand geleden. In Oxford wordt ondertussen een testvaccin getest bij vrijwilligers. Een Amerikaanse ebola-patiënt, die was opgenomen in een ziekenhuis in Frankfurt, is inmiddels ontslagen. De natuurbrand bij het Franse Biscarrosse is onder controle en 15.000 geëvacueerde mensen mogen terug naar huis. De veel grotere brand bij Bordeaux, die meer dan 42.000 hectare verwoestte, is al 2 dagen redelijk stabiel. Toch vrezen de hulpdiensten dat het vuur weer oplaait door de toenemende hitte en droogte. Uit voorzorg moeten zo'n 4.000 toeristen in de kuststreek van Lacanau vertrekken. In het zuiden van Japan zijn meerdere mensen opgesloten geraakt in een winkelcentrum na een zware aardbeving. De tweede verdieping stortte in na een explosie, meldt de Japanse omroep NHK.
7: De brandweer vermoedt dat veel mensen vastzitten en Japanse media gaan uit van meerdere doden. De beving veroorzaakte op verschillende plekken in de regio schade en slachtoffers. Ongeveer 50 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht.
14: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
15: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio

0: moeten overstappen op de app. Ruim 2,5 miljoen Nederlanders hebben moeite met digitaal bankieren, bleek eerder uit onderzoek van de Nederlandse Bank. De beurswaarde van techconcern Apple is dinsdag voor het eerst boven de $5 biljoen uitgekomen. Alleen chipconcern Nvidia bereikte eerder zo'n hoge beurswaarde. Apple haalde Nvidia enkele weken geleden al in als waardevolste bedrijf ter wereld. Het aandeel Apple steeg aan het begin van de handel met 1,8%. Nvidia verloor de afgelopen tijd zo'n $1 biljoen aan beurswaarde, doordat beleggers breder kijken naar de toegevoegde waarde van kunstmatige intelligentie. De beurzen in New York zijn verdeeld begonnen. Beleggers wachten op de kwartaalcijfers van grote techbedrijven als Amazon, Microsoft, Apple en Meta. En op het rentebesluit van de Federal Reserve. De Dow Jones-index steeg 0,7%, terwijl de Nasdaq daalde door verliezen in de chipsector. De olieprijzen zakten verder door hoop op een akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. Visa schrapt ongeveer 2600 banen, zo'n 7% van het personeelsbestand. Dat meldt Bloomberg op basis van een interne memo van topman Ryan McInerney. De bezuiniging treft vooral de technologie- en productteams. McInerney wil het bedrijf efficiënter maken in de toenemende concurrentiestrijd binnen de betalingssector. Visa had eind vorig boekjaar ongeveer 34.100 werknemers. De waterstand van de Rijn dreigt door de aanhoudende hitte te zakken tot een historisch dieptepunt. Bij de Duitse meetplaats Kaup is het peil al het laagst sinds 2018. En deze week wordt de laagste stand sinds het begin van de metingen in 1990 verwacht. Schepen kunnen daardoor minder lading meenemen, wat de transportkosten opdrijft. Brancheorganisatie Koninklijke Binnenvaart Nederland noemt de situatie een flinke belasting voor de Nederlandse logistiek. Daarnaast zijn de sluizen bij het Gelderse Eefde gesloten, waardoor het Twentekanaal geblokkeerd is voor de scheepvaart. Een Airbus A350 heeft een marathon-testvlucht van ruim 24 uur voltooid, van Melbourne naar Toulouse. Het toestel legde met een extra brandstoftank ruim 23.000 kilometer af. De testvlucht is bedoeld om de langste passagiersvluchten ooit mogelijk te maken. De Australische luchtvaartmaatschappij Qantas wil volgend jaar oktober beginnen met een rechtstreekse lijndienst tussen Sydney en Londen. Ruim 3,6 miljoen mensen volgden de vlucht online via FlightRadar24. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Rodri mist de start van het seizoen bij Manchester City na een kleine rugoperatie. De 30-jarige Spaanse middenvelder had al langere tijd last van zijn rug en gaat nu een korte revalidatieperiode in. Rodri won ruim een week geleden met Spanje de wereldtitel en werd gekozen tot beste speler van het toernooi. Hij wordt in verband gebracht met een transfer naar Real Madrid.
2: Roberto Mancini staat op het punt om opnieuw bondscoach van Italië te worden, melden verschillende Italiaanse media. Hij moet de opvolger worden van Gennaro Gattuso, onder wie Italië zich niet plaatste voor het afgelopen WK. Mancini was eerder bondscoach tussen 2018 en 2023 en won met Italië het EK van 2020. Technisch directeur Paolo Maldini en zijn adviseur Leonardo zouden inmiddels hun functies bij de bond hebben neergelegd, al ontbreekt officiële bevestiging.
3: Doelman Timon Wellenreuter kan de komende weken niet spelen voor zijn nieuwe club VfL Wolfsburg. De van Feyenoord overgekomen keeper liep vrijdag een knieblessure op tijdens een oefenwedstrijd tegen Olympique Lyon. Wolfsburg speelt op 8 augustus zijn eerste competitiewedstrijd tegen FC Kaiserslautern. Wellenreuter verruilde 2 weken geleden Feyenoord voor de naar het tweede niveau gedegradeerde Duitse club.
2: Roberto Mancini keert na 3 jaar terug als bondscoach van Italië. Bondsvoorzitter Malagò heeft dat in Rome bekendgemaakt. De 61-jarige Mancini moet het land weer aan successen helpen, na 3 gemiste wereldkampioenschappen op rij. Eerder vielen kandidaten Guardiola en Pirlo af.
1: Mancini zit op 25 september.

0: november voor het eerst op de bank bij de Nations League-wedstrijd tegen België. Voetballers in de Bundesliga die hun mond bedekken bij een verbale confrontatie met een tegenstander, krijgen voortaan een gele kaart. Dat heeft de scheidsrechterscommissie van de Duitse Bond bevestigd. Op het afgelopen WK werd de handeling nog bestraft met rood. De internationale spelregelorganisatie IFAB besloot tot de maatregel na een incident in de Champions League tussen Benfica en Real Madrid, waarbij een speler werd geschorst wegens discriminatie. Ajax-tegenstander Vojvodina heeft Marko Savic aangesteld als nieuwe hoofdtrainer. De 42-jarige Serviër vervangt Miroslav Tanja, die donderdag nog op de bank zat bij de met 1-4 verloren wedstrijd tegen Ajax in de Conference League. Savic leidt Vojvodina komende donderdag bij de returnwedstrijd in Amsterdam. De voorzitter van de Servische club noemde Europees voetbal niet realistisch, maar zei dat het team tot het einde zal vechten. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag volop zon met in het noorden en oosten hier en daar wat wolken. Het blijft droog en zomers warm met temperaturen van 24 graden op de Wadden tot plaatselijk 30 graden in het zuiden. De zuidwestenwind is zwak tot matig. Vanavond klaart het helemaal op. Komende nacht droog en rond de 17 graden. Morgen wordt het volop zonnig en flink warm, met in het zuidoosten plaatselijk 35 graden.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie in Amsterdam-West heeft dinsdagmiddag de omgeving van de Nierkerkenstraat afgezet en gebouwen ontruimd. In een auto die crashte na een politieachtervolging zit mogelijk explosief materiaal. De explosieve opruimingsdienst doet onderzoek. De auto werd eerder die nacht gebruikt bij een plofkraak in het Duitse Fürth. De inzittenden zijn na de crash gevlucht en de politie zoekt met man en macht naar hen. Onder meer met een helikopter, drones en honden.
7: Het neerslagtekort in Nederland blijft toenemen, ondanks lichte neerslag afgelopen week. Het tekort ligt ver boven het gemiddelde voor deze periode, blijkt uit de droogtemonitor van Rijkswaterstaat. Vooral in de hogere delen van het land en in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg zijn de gevolgen groot voor natuur en landbouw. Ook de scheepvaart heeft last, doordat de vaardiepte op de Rijntakken verder afneemt. Omdat er opnieuw een warme en droge periode aankomt, zal de situatie naar verwachting verslechteren.
8: De veiligheid in de jeugdgevangenis in Lelystad staat ernstig onder druk. Dat concluderen de inspectie Justitie en Veiligheid en de inspectie van het onderwijs na onderzoek. Door een personeelstekort van zo'n 35 mensen worden dagprogramma's ingekort en moeten jongeren te lang op hun kamer blijven. Medewerkers worden ad hoc ingezet op andere afdelingen, waardoor ze risicosignalen soms onvoldoende herkennen. De inspecties hebben aanbevelingen gedaan en houden in de gaten of die worden opgevolgd.
9: De haven van Deventer gaat zaterdag voor onbepaalde tijd dicht, omdat de waterstand in de IJssel onder een kritieke grens dreigt te zakken. Schepen moeten vrijdagavond de binnenhaven hebben verlaten, anders zitten ze vast. De sluis mag volgens de vergunning van het waterschap niet meer open als de IJssel minder dan 45 centimeter boven NAP staat. De sluiting komt ongelegen, omdat de haven als uitwijkhaven dient, nu de sluizen bij Eefde al dicht zijn. Binnenhavens dichter bij het IJsselmeer, zoals Meppel, Kampen en Zwolle, blijven wel bereikbaar.
10: Het kabinet moet voor het einde van dit jaar beslissen over de natuurvergunning voor Lelystad Airport, oordeelt de rechtbank in Arnhem. Minister Van Essen van Landbouw en Natuur wilde pas in 2030 een besluit nemen,
11: Maar dat duurt volgens de rechter onnodig lang. Het vliegveld vroeg ruim 6 jaar geleden al een vergunning aan, die steeds werd uitgesteld. Actiegroep Red de Veluwe spande de zaak aan om een beslissing af te dwingen. In het coalitieakkoord is afgesproken 10.000 vluchten per jaar van en naar Lelystad mogelijk te maken. Het Openbaar Ministerie eist 200 uur werkstraf en 3 maanden voorwaardelijke celstraf tegen een 29-jarige man uit Best voor illegale handel in jonge hondjes. De verdachte kocht piepjonge Pomeriaantjes bij een fokker in Bulgarije en verkocht ze in Nederland en België met vervalste paspoorten. De pups waren vaak ziek en 5 hondjes overleden na de verkoop. 14 kopers deden aangifte. Justitie wil ook een verbod van 5 jaar op het houden van honden. De rechtbank doet uitspraak op 11 augustus. Dit was het Binnenlands Nieuws.
12: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
13: Nu het buitenlands nieuws. De Israëlische premier Netanyahu is aangekomen bij het Witte Huis voor een gesprek met president Trump. Het is de eerste ontmoeting tussen de twee leiders sinds het begin van de oorlog met Iran eind februari. In de maanden daarna botsten de landen regelmatig over de koers in die oorlog. Ook de Oekraïnse president Zelensky arriveerde kort daarvoor bij het Witte Huis. Alle 3 de leiders worden later verwacht bij de uitvaart van senator Lindsey Graham. De Oekraïnse president Zelensky is in het Witte Huis voor een gesprek met president Trump. Het is hun eerste ontmoeting daar sinds ze eerder voor de camera's ruzie kregen. Zelensky vraagt naar verwachting om snelle levering van eerder toegezegde Amerikaanse militaire steun. Aanleiding voor zijn bezoek aan Washington is de uitvaart van senator Lindsey Graham, die zich sterk maakte voor steun aan Oekraïne. Ook de Israëlische premier Netanyahu is in Washington voor de uitvaart. Na een zware aardbeving in de Japanse regio Kumamoto zijn mogelijk 20 tot 30 mensen opgesloten in een winkelcentrum. Volgens de Japanse staatsomroep NHK zijn zij onbereikbaar. De tweede verdieping van het gebouw stortte in na een explosie. Door de aardbeving is minstens 1 dode gevallen en zitten op meerdere plekken mensen vast. Premier Takaichi heeft 3600 leden van de zelfverdedigingstroepen ingezet voor noodhulp. De Europese Unie veroordeelt de agressie tegen 2 Franse diplomaten in Teheran. De 2 werden op 19 juli vastgehouden door de Iraanse veiligheidsdiensten en 1 van hen zou lichamelijk zijn mishandeld. Volgens EU-buitenlandchef Kaya Kallas vormen zulke daden een flagrante schending van de verdragen van Wenen. De EU roept Iran op de daders ter verantwoording te roepen en zijn internationale verplichtingen na te komen. De ebola-uitbraak in Oeganda is voorbij, meldt de Oegandese minister van Gezondheid. 20 mensen raakten besmet door een grote uitbraak in buurland Congo, van wie er 2 overleden. De laatste besmetting dateert van ruim 1 maand geleden. In Oxford wordt ondertussen een testvaccin getest bij vrijwilligers. Een Amerikaanse ebola-patiënt, die was opgenomen in een ziekenhuis in Frankfurt, is inmiddels ontslagen. De natuurbrand bij het Franse Biscarros is onder controle en 15.000 geëvacueerde mensen mogen terug naar huis. De veel grotere brand bij Bordeaux, die meer dan 42.000 hectare verwoestte, is al 2 dagen redelijk stabiel. Toch vrezen de hulpdiensten dat het vuur weer oplaait door de toenemende hitte en droogte. Uit voorzorg moeten zo'n 4.000 toeristen in de kuststreek van Lacanau vertrekken.
14: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
12: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
14: En nu het economisch nieuws.
15: Klanten van ING die alleen met een scanner internetbankieren, kunnen vanaf oktober niet meer online betalen via iDeal. Dat meldt de NOS. De betaaldienst gaat dan over in het Europese Wero, maar ING kan die techniek niet inbouwen in de scanner. Klanten die willen blijven betalen, moeten overstappen op de app. Ruim 2,5 miljoen Nederlanders hebben moeite met digitaal bankieren, bleek eerder uit onderzoek van de Nederlandse Bank.
16: De beurswaarde van techconcern Apple is dinsdag voor het eerst boven de $5 biljoen uitgekomen. Alleen chipconcern Nvidia bereikte eerder zo'n hoge beurswaarde. Apple haalde Nvidia enkele weken geleden al in als waardevolste bedrijf ter wereld. Het aandeel Apple steeg aan het begin van de handel met 1,8%. Nvidia verloor de afgelopen tijd zo'n $1 biljoen aan beurswaarde, doordat beleggers breder kijken naar de toegevoegde waarde van kunstmatige intelligentie.
17: De beurzen in New York zijn verdeeld begonnen. Beleggers wachten op de kwartaalcijfers van grote techbedrijven als Amazon, Microsoft, Apple en Meta. En op het rentebesluit van de Federal Reserve. De Dow Jones-index steeg 0,7%, terwijl de Nasdaq daalde door verliezen in de chipsector. De olieprijzen zakten verder door hoop op een akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran.
18: Visa schrapt ongeveer 2600 banen, zo'n 7% van het personeelsbestand. Dat meldt Bloomberg op basis van een interne memo van topman Ryan McInerney. De bezuiniging treft vooral de technologie- en productteams. McInerney wil het bedrijf efficiënter maken in de toenemende concurrentiestrijd binnen de betalingssector. Visa had eind vorig boekjaar ongeveer 34.100 werknemers.
19: De waterstand van de Rijn dreigt door de aanhoudende hitte te zakken tot een historisch dieptepunt. Bij de Duitse meetplaats Kaup is het peil al het laagst sinds 2018. En deze week wordt de laagste stand sinds het begin van de metingen in 1990 verwacht. Schepen kunnen daardoor minder lading meenemen, wat de transportkosten opdrijft. Brancheorganisatie Koninklijke Binnenvaart Nederland noemt de situatie een flinke belasting voor de Nederlandse logistiek. Daarnaast zijn de sluizen bij het Gelderse Eefde gesloten, waardoor het Twentekanaal geblokkeerd is voor de scheepvaart.
20: Een Airbus A350 heeft een marathon-testvlucht van ruim 24 uur voltooid, van Melbourne naar Toulouse. Het toestel legde met een extra brandstoftank ruim 23.000 kilometer af. De testvlucht is bedoeld om de langste passagiersvluchten ooit mogelijk te maken. De Australische luchtvaartmaatschappij Qantas wil volgend jaar oktober beginnen met een rechtstreekse lijndienst tussen Sydney en Londen. Ruim 3,6 miljoen mensen volgden de vlucht online via Flight Radar 24.
21: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
22: Tot slot het sportnieuws. Rodri mist de start van het seizoen bij Manchester City na een kleine rugoperatie. De 30-jarige Spaanse middenvelder had al langere tijd last van zijn rug en gaat nu een korte revalidatieperiode in. Rodri won ruim een week geleden met Spanje de wereldtitel en werd gekozen tot beste speler van het toernooi. Hij wordt in verband gebracht met een transfer naar Real Madrid.
23: Roberto Mancini staat op het punt om opnieuw bondscoach van Italië te worden, melden verschillende Italiaanse media. Hij moet de opvolger worden van Gennaro Gattuso, onder wie Italië zich niet plaatste voor het afgelopen WK. Mancini was eerder bondscoach tussen 2018 en 2023 en won met Italië het EK van 2020. Technisch directeur Paolo Maldini en zijn adviseur Leonardo zouden inmiddels hun functies bij de bond hebben neergelegd, al ontbreekt officiële bevestiging.
24: Doelman Timon Welleroyter kan de komende weken niet spelen voor zijn nieuwe club VfL Wolfsburg. De van Feyenoord overgekomen keeper liep vrijdag een knieblessure op tijdens een oefenwedstrijd tegen Olympique Lyon. Wolfsburg speelt op 8 augustus zijn eerste competitiewedstrijd tegen FC Kaiserslautern. Welleroyter verruilde twee weken geleden Feyenoord voor de naar het tweede niveau gedegradeerde Duitse club.
23: Roberto Mancini keert na 3 jaar terug als bondscoach van Italië. Bondsvoorzitter Malagò heeft dat in Rome bekendgemaakt. De 61-jarige Mancini moet het land weer aan successen helpen, na 3 gemiste wereldkampioenschappen op rij. Eerder vielen kandidaten Guardiola en Pirlo af. Mancini zit op 25 september voor het eerst op de bank bij de Nations League-wedstrijd tegen België. Voetballers in de Bundesliga die hun mond bedekken bij een verbale confrontatie met een tegenstander, krijgen voortaan een gele kaart. Dat heeft de scheidsrechterscommissie van de Duitse Bond bevestigd. Op het afgelopen WK werd de handeling nog bestraft met rood. De internationale spelregelorganisatie IFAB besloot tot de maatregel na een incident in de Champions League tussen Benfica en Real Madrid, waarbij een speler werd geschorst wegens discriminatie. Ajax-tegenstander Vojvodina heeft Marko Savic aangesteld als nieuwe hoofdtrainer. De 42-jarige Serviër vervangt Miroslav Tanja, die donderdag nog op de bank zat bij de met 1-4 verloren wedstrijd tegen Ajax in de Conference League. Savic leidt Vojvodina komende donderdag in de returnwedstrijd in Amsterdam. De voorzitter van de Servische club noemde Europees voetbal niet realistisch, maar zei dat zijn club tot het einde zal vechten. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het helder met nauwelijks bewolking. De wind draait naar het oosten en is zwak tot matig. Komende nacht blijft het droog bij zo'n 17 graden. Morgen wordt het zonnig en op veel plaatsen tropisch warm, met temperaturen van 29 graden in het noordwesten tot plaatselijk 35 graden in het zuidoosten. De wind is zwak tot matig uit het zuiden tot westen.
3: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws.
25: Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
26: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politierechter in Den Haag heeft dinsdag 3 mannen veroordeeld voor hun rol bij de rellen op het Malieveld en de Lange Houtstraat op zaterdag 20 september 2025. Ze kregen voorwaardelijke celstraffen. De rellen braken uit bij een demonstratie tegen het asiel- en migratiebeleid, waarbij zeer ernstig geweld werd gebruikt tegen onder meer de politie. Een van de verdachten mishandelde een persfotograaf, een ander bestormde de ME en een derde stak een papiercontainer in brand. Een vierde verdachte kon niet op de zitting verschijnen en wordt later berecht.
27: De politie in Amsterdam-West heeft dinsdagmiddag de omgeving van de Nierkerkenstraat afgezet en gebouwen ontruimd. In een auto die crashte na een politieachtervolging zit mogelijk explosief materiaal. De explosieve opruimingsdienst doet onderzoek. De auto werd eerder die nacht gebruikt bij een plofkraak in het Duitse Fürth. De inzittenden zijn na de crash gevlucht en de politie zoekt met man en macht naar hen. Onder meer met een helikopter, drones en honden.
28: Het neerslagtekort in Nederland blijft toenemen, ondanks lichte neerslag afgelopen week. Het tekort ligt ver boven het gemiddelde voor deze periode, blijkt uit de droogtemonitor van Rijkswaterstaat. Vooral in de hogere delen van het land en in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg zijn de gevolgen groot voor natuur en landbouw. Ook de scheepvaart heeft last, doordat de vaardiepte op de Rijntakken verder afneemt. Omdat er opnieuw een warme en droge periode aankomt, zal de situatie naar verwachting verslechteren.
29: De veiligheid in de jeugdgevangenis in Lelystad staat ernstig onder druk. Dat concluderen de inspectie Justitie en Veiligheid en de inspectie van het onderwijs na onderzoek. Door een personeelstekort van zo'n 35 mensen worden dagprogramma's ingekort en moeten jongeren te lang op hun kamer blijven. Medewerkers worden ad hoc ingezet op andere afdelingen, waardoor ze risicosignalen soms onvoldoende herkennen. De inspecties hebben aanbevelingen gedaan en houden in de gaten of die worden opgevolgd.
5: De haven van Deventer gaat zaterdag voor onbepaalde tijd dicht, omdat de waterstand in de IJssel onder een kritieke grens dreigt te zakken. Schepen moeten vrijdagavond de binnenhaven hebben verlaten, anders zitten ze vast. De sluis mag volgens de vergunning van het waterschap niet meer open als de IJssel minder dan 45 centimeter boven NAP staat. De sluiting komt ongelegen omdat de haven als uitwijkhaven dient nu de sluizen bij Eefde al dicht zijn. Binnenhavens dichter bij het IJsselmeer, zoals Meppel, Kampen en Zwolle, blijven wel bereikbaar.
6: Het kabinet moet voor het einde van dit jaar beslissen over de natuurvergunning voor Lelystad Airport, oordeelt de rechtbank in Arnhem. Minister Van Essen van Landbouw en Natuur wilde pas in 2030 een besluit nemen, maar dat duurt volgens de rechter onnodig lang. Het vliegveld vroeg ruim 6 jaar geleden al een vergunning aan, die steeds werd uitgesteld. Actiegroep Red de Veluwe spande de zaak aan om een beslissing af te dwingen. In het coalitieakkoord is afgesproken 10.000 vluchten per jaar van en naar Lelystad mogelijk te maken.
7: Dit was het Binnenlands Nieuws.
8: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
9: Nu het buitenlands nieuws. De Franse politie is een moordonderzoek gestart na de vondst van stoffelijke resten van vermoedelijk 5 pasgeboren baby's in de zuidelijke stad Orange. De resten werden gevonden in kartonnen dozen in een woning. De 32-jarige moeder leed volgens Franse media aan zwangerschapsontkenning en had al 2 kinderen. Haar partner ontdekte de resten nadat hij erachter kwam dat ze zwanger was en waarschuwde het ziekenhuis. De politie heeft de vrouw nog niet kunnen spreken.
10: De Israëlische premier Netanyahu is aangekomen bij het Witte Huis voor een gesprek met president Trump. Het is de eerste ontmoeting tussen de twee leiders sinds het begin van de oorlog met Iran eind februari. In de maanden daarna botsten de landen regelmatig over de koers in die oorlog. Ook de Oekraïense president Zelensky arriveerde kort daarvoor bij het Witte Huis. Alle 3 de leiders worden later verwacht bij de uitvaart van senator Lindsey Graham.
11: De Oekraïense president Zelensky is in het Witte Huis voor een gesprek met president Trump. Het is hun eerste ontmoeting daar sinds ze eerder voor de camera's ruzie kregen. Zelensky vraagt naar verwachting om snelle levering van eerder toegezegde Amerikaanse militaire steun. Aanleiding voor zijn bezoek aan Washington is de uitvaart van senator Lindsey Graham, die zich sterk maakte voor steun aan Oekraïne. Ook de Israëlische premier Netanyahu is in Washington voor de uitvaart.
12: Na een zware aardbeving in de Japanse regio Kumamoto zijn mogelijk 20 tot 30 mensen opgesloten in een winkelcentrum. Volgens de Japanse staatsomroep NHK zijn zij onbereikbaar. De tweede verdieping van het gebouw stortte in na een explosie. Door de aardbeving is minstens 1 dode gevallen en zitten op meerdere plekken mensen vast. Premier Takaichi heeft 3600 leden van de zelfverdedigingstroepen ingezet voor noodhulp.
13: De Europese Unie veroordeelt de agressie tegen 2 Franse diplomaten in Teheran. De 2 werden op 19 juli vastgehouden door de Iraanse veiligheidsdiensten en 1 van hen zou lichamelijk zijn mishandeld. Volgens EU-buitenlandchef Kaya Kallas vormen zulke daden een flagrante schending van de verdragen van Wenen. De EU roept Iran op de daders ter verantwoording te roepen en zijn internationale verplichtingen na te komen.
14: De ebola-uitbraak in Oeganda is voorbij, meldt de Oegandese minister van Gezondheid. 20 mensen raakten besmet door een grote uitbraak in buurland Congo, van wie er 2 overleden. De laatste besmetting dateert van ruim een maand geleden. In Oxford wordt ondertussen een testvaccin getest bij vrijwilligers. Een Amerikaanse ebola-patiënt, die was opgenomen in een ziekenhuis in Frankfurt, is inmiddels ontslagen.
15: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
16: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
15: En nu het economisch nieuws. De Amsterdamse beurs herstelde dinsdag overtuigend. De AEX sloot 1,1% hoger op 1092,50 punten, na een verlies van 0,8% een dag eerder. Chipbedrijven stonden opnieuw onder druk door vrees voor groeiende concurrentie uit China. Philips verloor bijna 5%, ondanks iets beter dan verwachte kwartaalcijfers. De omzetverwachting voor het hele jaar bleef onveranderd en de orderinstroom viel volgens sommige marktkenners tegen. Klanten van ING die alleen met een scanner internetbankieren, kunnen vanaf oktober niet meer online betalen via iDeal. Dat meldt de NOS. De betaaldienst gaat dan over in het Europese Wero, maar ING kan die techniek niet inbouwen in de scanner. Klanten die willen blijven betalen, moeten overstappen op de app. Ruim 2,5 miljoen Nederlanders hebben moeite met digitaal bankieren, bleek eerder uit onderzoek van de Nederlandse Bank. De beurswaarde van techconcern Apple is dinsdag voor het eerst boven de 5 biljoen dollar uitgekomen. Alleen chipconcern Nvidia bereikte eerder zo'n hoge beurswaarde. Apple haalde Nvidia enkele weken geleden al in als waardevolste bedrijf ter wereld. Het aandeel Apple steeg aan het begin van de handel met 1,8%. Nvidia verloor de afgelopen tijd zo'n 1 biljoen dollar aan beurswaarde, doordat beleggers breder kijken naar de toegevoegde waarde van kunstmatige intelligentie. De beurzen in New York zijn verdeeld begonnen. Beleggers wachten op de kwartaalcijfers van grote techbedrijven als Amazon, Microsoft, Apple en Meta. En op het rentebesluit van de Federal Reserve. De Dow Jones-index steeg 0,7%, terwijl de Nasdaq daalde door verliezen in de chipsector. De olieprijzen zakten verder door hoop op een akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. Visa schrapt ongeveer 2600 banen, zo'n 7% van het personeelsbestand. Dat meldt Bloomberg op basis van een interne memo van topman Ryan McInerney. De bezuiniging treft vooral de technologie- en productteams. McInerney wil het bedrijf efficiënter maken in de toenemende concurrentiestrijd binnen de betalingssector. Visa had eind vorig boekjaar ongeveer 34.100 werknemers. De waterstand van de Rijn dreigt door de aanhoudende hitte te zakken tot een historisch dieptepunt. Bij de Duitse meetplaats Kaup is het peil al het laagst sinds 2018. En deze week wordt de laagste stand sinds het begin van de metingen in 1990 verwacht. Schepen kunnen daardoor minder lading meenemen, wat de transportkosten opdrijft. Brancheorganisatie Koninklijke Binnenvaart Nederland noemt de situatie een flinke belasting voor de Nederlandse logistiek. Daarnaast zijn de sluizen bij het Gelderse Eefde gesloten, waardoor het Twentekanaal geblokkeerd is voor de scheepvaart.
17: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
18: Tot slot het sportnieuws. Rodri mist de start van het seizoen bij Manchester City na een kleine rugoperatie. De 30-jarige Spaanse middenvelder had al langere tijd last van zijn rug en gaat nu een korte revalidatieperiode in. Rodri won ruim een week geleden met Spanje de wereldtitel en werd gekozen tot beste speler van het toernooi. Hij wordt in verband gebracht met een transfer naar Real Madrid. Roberto Mancini staat op het punt om opnieuw bondscoach van Italië te worden, melden verschillende Italiaanse media. Hij moet de opvolger worden van Gennaro Gattuso, onder wie Italië zich niet plaatste voor het afgelopen WK. Mancini was eerder bondscoach tussen 2018 en 2023 en won met Italië het EK van 2020. Technisch directeur Paolo Maldini en zijn adviseur Leonardo zouden inmiddels hun functies bij de bond hebben neergelegd, al ontbreekt officiële bevestiging. Doelman Timon Wellenreuter kan de komende weken niet spelen voor zijn nieuwe club VfL Wolfsburg. De van Feyenoord overgekomen keeper liep vrijdag een knieblessure op tijdens een oefenwedstrijd tegen Olympique Lyon.
0: Wolfsburg speelt op 8 augustus zijn eerste competitiewedstrijd tegen FC Kaiserslautern. Welleroyter verruilde 2 weken geleden Feyenoord voor de naar het tweede niveau gedegradeerde Duitse club.
1: Roberto Mancini keert na 3 jaar terug als bondscoach van Italië. Bondsvoorzitter Malagò heeft dat in Rome bekendgemaakt. De 61-jarige Mancini moet het land weer aan successen helpen, na 3 gemiste wereldkampioenschappen op rij. Eerder vielen kandidaten Guardiola en Pirlo af. Mancini zit op 25 september voor het eerst op de bank, bij de Nations League-wedstrijd tegen België. Voetballers in de Bundesliga die hun mond bedekken bij een verbale confrontatie met een tegenstander, krijgen voortaan een gele kaart. Dat heeft de scheidsrechterscommissie van de Duitse Bond bevestigd. Op het afgelopen WK werd de handeling nog bestraft met rood. De internationale spelregelorganisatie IFAB besloot tot de maatregel na een incident in de Champions League tussen Benfica en Real Madrid, waarbij een speler werd geschorst wegens discriminatie. Ajax-tegenstander Vojvodina heeft Marko Savic aangesteld als nieuwe hoofdtrainer. De 42-jarige Serviër vervangt Miroslav Tanja, die donderdag nog op de bank zat bij de met 1-4 verloren wedstrijd tegen Ajax in de Conference League. Savic leidt Vojvodina komende donderdag in de returnwedstrijd in Amsterdam. De voorzitter van de Servische club noemde Europees voetbal niet realistisch, maar zei dat zijn club tot het einde zal vechten.
2: Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
19: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
20: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het helder met nauwelijks bewolking. Het blijft droog en de wind draait naar het oosten zwak tot matig. Vannacht koelt het af naar zo'n 17 graden. Morgen wordt een zonnige dag en op veel plaatsen tropisch warm. In het noordwesten rond de 29 graden. In het zuidoosten kan het oplopen tot 35 graden. De wind is zwak tot matig uit het zuiden tot westen.
21: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
22: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws.
23: Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
24: Dit is het Binnenlands Nieuws. De regio Twente vraagt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat om financiële hulp vanwege de sluiting van het Twentekanaal. De sluizen bij Eefde zijn sinds zaterdag dicht als droogtemaatregel om onherstelbare schade te voorkomen. Schepen kunnen daardoor niet meer richting Almelo, Enschede en Hengelo varen. Volgens belangenorganisatie Twenteboord zijn de economische gevolgen aanzienlijk voor bedrijven die afhankelijk zijn van vervoer over water.
30: Op de A17 bij Moerdijk is een persoon om het leven gekomen bij een ernstig ongeluk met 3 vrachtwagens. 2 andere slachtoffers raakten bekneld, maar zijn inmiddels bevrijd. Daarnaast zijn er voor zover bekend meerdere gewonden gevallen. In 1 van de vrachtwagens heeft kort brand gewoed. De snelweg is richting Breda afgesloten en verkeer kan omrijden via de Haringvlietbrug.
31: Het Openbaar Ministerie onderzoekt de bekladdingen in de bossen dorpen Engelen en Bokhoven van afgelopen weekend. Meerdere woningen werden beklad met kwetsende teksten tegen asielopvang. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. De politie bekijkt camerabeelden, doet buurtonderzoek en surveilleert extra in de wijk. Het OM benadrukt dat de vluchtelingendiscussie nooit mag eindigen in geweld, vernielingen of intimidatie.
32: De politierechter in Den Haag heeft dinsdag 3 mannen veroordeeld voor hun rol bij de rellen op het Malieveld en de Lange Houtstraat op zaterdag 20 september 2025. Ze kregen voorwaardelijke celstraffen. De rellen braken uit bij een demonstratie tegen het asiel- en migratiebeleid, waarbij zeer ernstig geweld werd gebruikt tegen onder meer de politie. 1 van de verdachten mishandelde een persfotograaf.
4: een ander bestormde de ME en een derde stak een papiercontainer in brand. Een vierde verdachte kon niet op de zitting verschijnen en wordt later berecht.
5: De politie in Amsterdam-West heeft dinsdagmiddag de omgeving van de Nierkerkenstraat afgezet en gebouwen ontruimd. In een auto die crashte na een politieachtervolging zit mogelijk explosief materiaal. De explosieve opruimingsdienst doet onderzoek. De auto werd eerder die nacht gebruikt bij een plofkraak in het Duitse Fürth. De inzittenden zijn na de crash gevlucht en de politie zoekt met man en macht naar hen. Onder meer met een helikopter, drones en honden.
6: Het neerslagtekort in Nederland blijft toenemen, ondanks lichte neerslag afgelopen week. Het tekort ligt ver boven het gemiddelde voor deze periode, blijkt uit de droogtemonitor van Rijkswaterstaat. Vooral in de hogere delen van het land en in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg zijn de gevolgen groot voor natuur en landbouw. Ook de scheepvaart heeft last, doordat de vaardiepte op de Rijntakken verder afneemt. Omdat er opnieuw een warme en droge periode aankomt, zal de situatie naar verwachting verslechteren.
7: Dit was het Binnenlands Nieuws.
8: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
9: Nu het buitenlands nieuws. Vicepresident J.D. Vance heeft de overleden senator Lindsey Graham tijdens een herdenkingsceremonie geprezen als krachtige beschermer van Oekraïne. Graham stond bekend als een van de republikeinen die het meest lobbyde voor militaire steun aan Oekraïne. President Trump zette na zijn aantreden alle steun aan Kiev stop, maar staat Europese landen inmiddels toe om wapens via de VS in te kopen. De Oekraïense president Zelensky is in Washington voor de uitvaart van Graham en sprak ook al met Trump.
10: De Oekraïense president Zelensky heeft met de Amerikaanse president Trump gesproken over het produceren van Patriot-raketten in Oekraïne. Trump zei tijdens de NAVO-top dat Kiev mogelijk een licentie krijgt om die wapens zelf te maken. Zelensky noemde het een goed gesprek en bedankte Trump voor de samenwerking. Daarnaast hadden de twee het ook over diplomatie, al gaf Zelensky daar geen verdere toelichting bij.
11: De Franse politie is een moordonderzoek gestart naar de vondst van stoffelijke resten van vermoedelijk 5 pasgeboren baby's in de zuidelijke stad Orange. De resten werden gevonden in kartonnen dozen in een woning. De 32-jarige moeder leed volgens Franse media aan zwangerschapsontkenning en had al 2 kinderen. Haar partner ontdekte de resten nadat hij erachter kwam dat ze zwanger was en waarschuwde het ziekenhuis. De politie heeft de vrouw nog niet kunnen spreken.
25: De Israëlische premier Netanyahu is aangekomen bij het Witte Huis voor een gesprek met president Trump. Het is de eerste ontmoeting tussen de twee leiders sinds het begin van de oorlog met Iran eind februari. In de maanden daarna botsten de landen regelmatig over de koers in die oorlog. Ook de Oekraïense president Zelensky arriveerde kort daarvoor bij het Witte Huis. Alle 3 de leiders worden later verwacht bij de uitvaart van senator Lindsey Graham.
26: De Oekraïense president Zelensky is in het Witte Huis voor een gesprek met president Trump. Het is hun eerste ontmoeting daar sinds ze eerder voor de camera's ruzie kregen. Zelensky vraagt naar verwachting om snelle levering van eerder toegezegde Amerikaanse militaire steun. Aanleiding voor zijn bezoek aan Washington is de uitvaart van senator Lindsey Graham, die zich sterk maakte voor steun aan Oekraïne. Ook de Israëlische premier Netanyahu is in Washington voor de uitvaart.
27: Na een zware aardbeving in de Japanse regio Kumamoto zijn mogelijk 20 tot 30 mensen opgesloten in een winkelcentrum. Volgens de Japanse staatsomroep NAK zijn zij onbereikbaar. De tweede verdieping van het gebouw stortte in na een explosie. Door de aardbeving is minstens 1 dode gevallen en zitten op meerdere plekken mensen vast. Premier Takaichi heeft 3600 leden van de zelfverdedigingstroepen ingezet voor noodhulp.
0: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws.
3: De Amsterdamse AEX-index sloot dinsdag 1,1% hoger. Ondanks aanhoudende druk op chipbedrijven door zorgen over Chinese concurrentie. Unilever sprong bijna 8% omhoog na sterke kwartaalcijfers en de hoogste volumegroei in meer dan 10 jaar. Philips verloor bijna 5% omdat beleggers teleurgesteld waren over de orderinstroom, ondanks iets beter dan verwachte resultaten. In de midcap steeg Basic-Fit 6% na een terugkeer naar winst in de eerste jaarhelft.
12: Klanten van ING die alleen met een scanner internetbankieren, kunnen vanaf oktober niet meer online betalen via iDeal. Dat meldt de NOS. De betaaldienst gaat dan over in het Europese Wero, maar ING kan die techniek niet inbouwen in de scanner. Klanten die willen blijven betalen, moeten overstappen op de app. Ruim 2,5 miljoen Nederlanders hebben moeite met digitaal bankieren, bleek eerder uit onderzoek van de Nederlandse Bank.
13: De beurswaarde van techconcern Apple is dinsdag voor het eerst boven de $5 biljoen uitgekomen. Alleen chipconcern Nvidia bereikte eerder zo'n hoge beurswaarde. Apple haalde Nvidia enkele weken geleden al in als waardevolste bedrijf ter wereld. Het aandeel Apple steeg aan het begin van de handel met 1,8%. Nvidia verloor de afgelopen tijd zo'n $1 biljoen aan beurswaarde, doordat beleggers breder kijken naar de toegevoegde waarde van kunstmatige intelligentie.
14: De beurzen in New York zijn verdeeld begonnen. Beleggers wachten op de kwartaalcijfers van grote techbedrijven als Amazon, Microsoft, Apple en Meta. En op het rentebesluit van de Federal Reserve. De Dow Jones-index steeg 0,7%, terwijl de Nasdaq daalde door verliezen in de chipsector. De olieprijzen zakten verder door hoop op een akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran.
15: Visa schrapt ongeveer 2600 banen, zo'n 7% van het personeelsbestand. Dat meldt Bloomberg op basis van een interne memo van topman Ryan McInerney. De bezuiniging treft vooral de technologie- en productteams. McInerney wil het bedrijf efficiënter maken in de toenemende concurrentiestrijd binnen de betalingssector. Visa had eind vorig boekjaar ongeveer 34.100 werknemers.
16: De waterstand van de Rijn dreigt door de aanhoudende hitte te zakken tot een historisch dieptepunt. Bij de Duitse meetplaats Kaup is het peil al het laagst sinds 2018. En deze week wordt de laagste stand sinds het begin van de metingen in 1990 verwacht. Schepen kunnen daardoor minder lading meenemen, wat de transportkosten opdrijft. Brancheorganisatie Koninklijke Binnenvaart Nederland noemt de situatie een flinke belasting voor de Nederlandse logistiek. Daarnaast zijn de sluizen bij het Gelderse Eefde gesloten, waardoor het Twentekanaal geblokkeerd is voor de scheepvaart.
17: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
18: Tot slot het sportnieuws. Rodri mist de start van het seizoen bij Manchester City na een kleine rugoperatie. De 30-jarige Spaanse middenvelder had al langere tijd last van zijn rug en gaat nu een korte revalidatieperiode in. Rodri won ruim een week geleden met Spanje de wereldtitel en werd gekozen tot beste speler van het toernooi. Hij wordt in verband gebracht met een transfer naar Real Madrid.
28: Roberto Mancini staat op het punt om opnieuw bondscoach van Italië te worden, melden verschillende Italiaanse media. Hij moet de opvolger worden van Gennaro Gattuso, onder wie Italië zich niet plaatste voor het afgelopen WK. Mancini was eerder bondscoach tussen 2018 en 2023 en won met Italië het EK van 2020. Technisch directeur Paolo Maldini en zijn adviseur Leonardo zouden inmiddels hun functies bij de bond hebben neergelegd, al ontbreekt officiële bevestiging.
29: Doelman Timon Wellenreuter kan de komende weken niet spelen voor zijn nieuwe club VfL Wolfsburg.
28: De van Feyenoord overgekomen keeper liep vrijdag een knieblessure op tijdens een oefenwedstrijd tegen Olympique Lyon. Wolfsburg speelt op 8 augustus zijn eerste competitiewedstrijd tegen FC Kaiserslautern. Welle Reuter verruilde 2 weken geleden Feyenoord voor de naar het tweede niveau gedegradeerde Duitse club. Roberto Mancini keert na 3 jaar terug als bondscoach van Italië. Bondsvoorzitter Malagò heeft dat in Rome bekendgemaakt. De 61-jarige Mancini moet het land weer aan successen helpen, na 3 gemiste wereldkampioenschappen op rij. Eerder vielen kandidaten Guardiola en Pirlo af. Mancini zit op 25 september voor het eerst op de bank, bij de Nations League-wedstrijd tegen België. Voetballers in de Bundesliga die hun mond bedekken bij een verbale confrontatie met een tegenstander, krijgen voortaan een gele kaart. Dat heeft de scheidsrechterscommissie van de Duitse Bond bevestigd. Op het afgelopen WK werd de handeling nog bestraft met rood. De internationale spelregelorganisatie IFAB besloot tot de maatregel na een incident in de Champions League tussen Benfica en Real Madrid, waarbij een speler werd geschorst wegens discriminatie. Ajax-tegenstander Vojvodina heeft Marko Savic aangesteld als nieuwe hoofdtrainer. De 42-jarige Serviër vervangt Miroslav Tanja, die donderdag nog op de bank zat bij de met 1-4 verloren wedstrijd tegen Ajax in de Conference League. Savic leidt Vojvodina komende donderdag in de returnwedstrijd in Amsterdam. De voorzitter van de Servische club noemde Europees voetbal niet realistisch, maar zei dat zijn club tot het einde zal vechten. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
5: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het helder met nauwelijks bewolking. De wind draait naar het oosten en is zwak tot matig. Vannacht blijft het droog bij zo'n 17 graden. Morgen wordt het zonnig en op veel plaatsen tropisch warm. In het noordwesten wordt het rond de 29 graden. In het zuidoosten kan het oplopen tot 35 graden. De wind is zwak tot matig uit het zuiden tot westen.
7: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
19: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
20: Dit is het Binnenlands Nieuws. De 20-jarige verdachte van het dodelijke verkeersongeval in het Zeeuwse Vogelwaarde blijft 60 dagen langer vastzitten. Bij het ongeval vorige maand kwamen 3 kinderen en een volwassene om het leven toen een groep schoolkinderen op kamp werd aangereden. Meerdere mensen raakten gewond. Het onderzoek naar de toedracht loopt nog. Nabestaanden noemen de beslissing van de rechtbank zeer terecht. De regio Twente vraagt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat om financiële hulp vanwege de sluiting van het Twentekanaal. De sluizen bij Eefde zijn sinds zaterdag dicht als droogtemaatregel om onherstelbare schade te voorkomen. Schepen kunnen daardoor niet meer richting Almelo, Enschede en Hengelo varen. Volgens belangenorganisatie Twenteboord zijn de economische gevolgen aanzienlijk voor bedrijven die afhankelijk zijn van vervoer over water.
21: Op de A17 bij Moerdijk is een persoon om het leven gekomen bij een ernstig ongeluk met 3 vrachtwagens. 2 andere slachtoffers raakten bekneld, maar zijn inmiddels bevrijd. Daarnaast zijn er voor zover bekend meerdere gewonden gevallen. In 1 van de vrachtwagens heeft kort brand gewoed. De snelweg is richting Breda afgesloten en verkeer kan omrijden via de Haringvlietbrug.
22: Het Openbaar Ministerie onderzoekt de bekladdingen in de bossen dorpen Engelen en Bokhoven van afgelopen weekend. Meerdere woningen werden beklad met kwetsende teksten tegen asielopvang. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. De politie bekijkt camerabeelden, doet buurtonderzoek en surveilleert extra in de wijk.
0: Het OM benadrukt dat de vluchtelingendiscussie nooit mag eindigen in geweld, vernielingen of intimidatie.
8: De politierechter in Den Haag heeft dinsdag 3 mannen veroordeeld voor hun rol bij de rellen op het Malieveld en de Lange Houtstraat op zaterdag 20 september 2025. Ze kregen voorwaardelijke celstraffen. De rellen braken uit bij een demonstratie tegen het asiel- en migratiebeleid, waarbij zeer ernstig geweld werd gebruikt tegen onder meer de politie. Een van de verdachten mishandelde een persfotograaf, een ander bestormde de ME en een derde stak een papiercontainer in brand. Een vierde verdachte kon niet op de zitting verschijnen en wordt later berecht.
9: De politie in Amsterdam-West heeft dinsdagmiddag de omgeving van de Nierkerkenstraat afgezet en gebouwen ontruimd. In een auto die crashte na een politieachtervolging zit mogelijk explosief materiaal. De explosieve opruimingsdienst doet onderzoek. De auto werd eerder die nacht gebruikt bij een plofkraak in het Duitse Fürth. De inzittenden zijn na de crash gevlucht en de politie zoekt met man en macht naar hen. Onder meer met een helikopter, drones en honden.
10: Dit was het Binnenlands Nieuws.
11: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
23: Nu het buitenlands nieuws. Vicepresident J.D. Vance heeft de overleden senator Lindsey Graham tijdens een herdenkingsceremonie geprezen als krachtige beschermer van Oekraïne. Graham stond bekend als een van de republikeinen die het meest lobbyde voor militaire steun aan Oekraïne. President Trump zette na zijn aantreden alle steun aan Kiev stop, maar staat Europese landen inmiddels toe om wapens via de VS in te kopen. De Oekraïense president Zelensky is in Washington voor de uitvaart van Graham en sprak ook al met Trump.
24: De Oekraïense president Zelensky heeft met de Amerikaanse president Trump gesproken over het produceren van Patriot-raketten in Oekraïne. Trump zei tijdens de NAVO-top dat Kiev mogelijk een licentie krijgt om die wapens zelf te maken. Zelensky noemde het een goed gesprek en bedankte Trump voor de samenwerking. Daarnaast hadden de twee het ook over diplomatie, al gaf Zelensky daar geen verdere toelichting bij.
25: De Franse politie is een moordonderzoek gestart naar de vondst van stoffelijke resten van vermoedelijk 5 pasgeboren baby's in de zuidelijke stad Orange. De resten werden gevonden in kartonnen dozen in een woning. De 32-jarige moeder leed volgens Franse media aan zwangerschapsontkenning en had al 2 kinderen. Haar partner ontdekte de resten nadat hij erachter kwam dat ze zwanger was en waarschuwde het ziekenhuis. De politie heeft de vrouw nog niet kunnen spreken.
26: De Israëlische premier Netanyahu is aangekomen bij het Witte Huis voor een gesprek met president Trump. Het is de eerste ontmoeting tussen de twee leiders sinds het begin van de oorlog met Iran eind februari. In de maanden daarna botsten de landen regelmatig over de koers in die oorlog. Ook de Oekraïense president Zelensky arriveerde kort daarvoor bij het Witte Huis. Alle 3 de leiders worden later verwacht bij de uitvaart van senator Lindsey Graham.
27: De Oekraïense president Zelensky is in het Witte Huis voor een gesprek met president Trump. Het is hun eerste ontmoeting daar sinds ze eerder voor de camera's ruzie kregen. Zelensky vraagt naar verwachting om snelle levering van eerder toegezegde Amerikaanse militaire steun. Aanleiding voor zijn bezoek aan Washington is de uitvaart van senator Lindsey Graham, die zich sterk maakte voor steun aan Oekraïne. Ook de Israëlische premier Netanyahu is in Washington voor de uitvaart.
30: Na een zware aardbeving in de Japanse regio Kumamoto zijn mogelijk 20 tot 30 mensen opgesloten in een winkelcentrum. Volgens de Japanse staatsomroep NAK zijn zij onbereikbaar. De tweede verdieping van het gebouw stortte in na een explosie. Door de aardbeving is minstens 1 dode gevallen en zitten op meerdere plekken mensen vast. Premier Takaichi heeft 3600 leden van de zelfverdedigingstroepen ingezet voor noodhulp.
1: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
3: En nu het economisch nieuws. De Amsterdamse AEX-index sloot dinsdag 1,1% hoger. Ondanks aanhoudende druk op chipbedrijven door zorgen over Chinese concurrentie. Unilever sprong bijna 8% omhoog, na sterke kwartaalcijfers en de hoogste volumegroei in meer dan 10 jaar. Philips verloor bijna 5%, omdat beleggers teleurgesteld waren over de orderinstroom, ondanks iets beter dan verwachte resultaten.

0: eerder uit onderzoek van de Nederlandse Bank. De beurswaarde van techconcern Apple is dinsdag voor het eerst boven de $5 biljoen uitgekomen. Alleen chipconcern Nvidia bereikte eerder zo'n hoge beurswaarde. Apple haalde Nvidia enkele weken geleden al in als waardevolste bedrijf ter wereld. Het aandeel Apple steeg aan het begin van de handel met 1,8%. Nvidia verloor de afgelopen tijd zo'n $1 biljoen aan beurswaarde, doordat beleggers breder kijken naar de toegevoegde waarde van kunstmatige intelligentie. De beurzen in New York zijn verdeeld begonnen. Beleggers wachten op de kwartaalcijfers van grote techbedrijven als Amazon, Microsoft, Apple en Meta. En op het rentebesluit van de Federal Reserve. De Dow Jones-index steeg 0,7%, terwijl de Nasdaq daalde door verliezen in de chipsector. De olieprijzen zakten verder door hoop op een akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. Visa schrapt ongeveer 2600 banen, zo'n 7% van het personeelsbestand. Dat meldt Bloomberg op basis van een interne memo van topman Ryan McInerney. De bezuiniging treft vooral de technologie- en productteams. McInerney wil het bedrijf efficiënter maken in de toenemende concurrentiestrijd binnen de betalingssector. Visa had eind vorig boekjaar ongeveer 34.100 werknemers. De waterstand van de Rijn dreigt door de aanhoudende hitte te zakken tot een historisch dieptepunt. Bij de Duitse meetplaats Kaup is het peil al het laagst sinds 2018. En deze week wordt de laagste stand sinds het begin van de metingen in 1990 verwacht. Schepen kunnen daardoor minder lading meenemen, wat de transportkosten opdrijft. Brancheorganisatie Koninklijke Binnenvaart Nederland noemt de situatie een flinke belasting voor de Nederlandse logistiek. Daarnaast zijn de sluizen bij het Gelderse Eefde gesloten, waardoor het Twentekanaal geblokkeerd is voor de scheepvaart. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Roberto Mancini staat op het punt om opnieuw bondscoach van Italië te worden, melden verschillende Italiaanse media. Hij moet de opvolger worden van Gennaro Gattuso, onder wie Italië zich niet plaatste voor het afgelopen WK. Mancini was eerder bondscoach tussen 2018 en 2023 en won met Italië het EK van 2020. Technisch directeur Paolo Maldini en zijn adviseur Leonardo zouden inmiddels hun functies bij de bond hebben neergelegd, al ontbreekt officiële bevestiging. Doelman Timon Wellenreuter kan de komende weken niet spelen voor zijn nieuwe club VfL Wolfsburg. De van Feyenoord overgekomen keeper liep vrijdag een knieblessure op tijdens een oefenwedstrijd tegen Olympique Lyon. Wolfsburg speelt op 8 augustus zijn eerste competitiewedstrijd tegen FC Kaiserslautern. Wellenreuter verruilde 2 weken geleden Feyenoord voor de naar het tweede niveau gedegradeerde Duitse club. Roberto Mancini keert na 3 jaar terug als bondscoach van Italië. Bondsvoorzitter Malagò heeft dat in Rome bekendgemaakt. De 61-jarige Mancini moet het land weer aan successen helpen, na 3 gemiste wereldkampioenschappen op rij. Eerder vielen kandidaten Guardiola en Pirlo af. Mancini zit op 25 september voor het eerst op de bank, bij de Nations League-wedstrijd tegen België. Voetballers in de Bundesliga die hun mond bedekken bij een verbale confrontatie met een tegenstander, krijgen voortaan een gele kaart. Dat heeft de scheidsrechterscommissie van de Duitse Bond bevestigd. Op het afgelopen WK werd de handeling nog bestraft met rood. De internationale spelregelorganisatie IFAB besloot tot de maatregel na een incident in de Champions League tussen Benfica en Real Madrid, waarbij een speler werd geschorst wegens discriminatie. Ajax-tegenstander Vojvodina heeft Marko Savic aangesteld als nieuwe hoofdtrainer. De 42-jarige Serviër vervangt Miroslav Tanja, die donderdag nog op de bank zat bij de met 1-4 verloren wedstrijd tegen Ajax in de Conference League. Savic leidt Vojvodina komende donderdag in de returnwedstrijd in Amsterdam. De voorzitter van de Servische club noemde Europees voetbal niet realistisch, maar zei dat zijn

0: club tot het einde zal vechten. De Europese Voetbalbond UEFA reageert zeer kritisch op plannen van Wereldvoetbalbond FIFA om een deel van de commerciële rechten van toekomstige WK's te verkopen. FIFA wil een nieuwe dochteronderneming oprichten en daar zo'n 20% van de aandelen aan investeerders verkopen. Volgens de UEFA wordt hiermee een grens overschreden. De bond stelt dat de ziel en het bestuur van het voetbal geen handelswaar zijn. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het helder met nauwelijks bewolking. De wind draait naar het oosten en is zwak tot matig. Vannacht blijft het droog bij zo'n 17 graden. Morgen wordt het zonnig en op veel plaatsen tropisch warm. In het noordwesten rond de 29 graden. In het zuidoosten kan het oplopen tot 35 graden. De wind is zwak tot matig uit het zuiden tot westen. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. De haven van Deventer gaat zaterdag voor onbepaalde tijd dicht, omdat de waterstand in de IJssel naar verwachting onder een kritieke grens zakt. Schepen moeten vrijdagavond de binnenhaven hebben verlaten, anders zitten ze vast. Volgens de gemeente mag de sluis niet meer open als de waterstand minder dan 45 centimeter boven NAP is, omdat de sluisdeuren anders onder de druk zouden kunnen bezwijken. De sluiting komt ongelegen, omdat Deventer dient als uitwijkhaven nu de sluizen bij Eefde al dicht zijn. Binnenhavens dichter bij het IJsselmeer, zoals Meppel, Kampen en Zwolle, blijven wel bereikbaar. De regio Twente heeft minister Karremans om financiële hulp gevraagd, nu het Twentekanaal voor onbepaalde tijd dicht is voor de scheepvaart. Volgens belangenorganisatie Twenteboord zijn de economische gevolgen aanzienlijk voor bedrijven die afhankelijk zijn van vervoer over water. Voorzitter Ank Bijleveld roept het Rijk op duidelijk te maken wanneer het kanaal weer opengaat en geld beschikbaar te stellen voor de bereikbaarheid van Twente. De sluizen bij Eefde zijn sinds zaterdag dicht om schade door een zakkend waterpeil te voorkomen. De 20-jarige verdachte van het dodelijke verkeersongeval in het Zeeuwse Vogelwaarde blijft 60 dagen langer vastzitten. Bij het ongeval vorige maand kwamen 3 kinderen en een volwassene om het leven toen een groep schoolkinderen op kamp werd aangereden. Meerdere mensen raakten gewond. Het onderzoek naar de toedracht loopt nog. Nabestaanden noemen de beslissing van de rechtbank zeer terecht. Op de A17 bij Moerdijk is een persoon om het leven gekomen bij een ernstig ongeluk met 3 vrachtwagens. 2 andere slachtoffers raakten bekneld, maar zijn inmiddels bevrijd. Daarnaast zijn er voor zover bekend meerdere gewonden gevallen. In 1 van de vrachtwagens heeft kort brand gewoed. De snelweg is richting Breda afgesloten en verkeer kan omrijden via de Haringvlietbrug. Het Openbaar Ministerie onderzoekt de bekladdingen in de bossen dorpen Engelen en Bokhoven van afgelopen weekend. Meerdere woningen werden beklad met kwetsende teksten tegen asielopvang. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. De politie bekijkt camerabeelden, doet buurtonderzoek en surveilleert extra in de wijk. Het OM benadrukt dat de vluchtelingendiscussie nooit mag eindigen in geweld, vernielingen of intimidatie. De politierechter in Den Haag heeft dinsdag 3 mannen veroordeeld voor hun rol bij de rellen op het Malieveld en de Lange Houtstraat op zaterdag 20 september 2025. Ze kregen voorwaardelijke celstraffen. De rellen braken uit bij een demonstratie tegen het asiel- en migratiebeleid, waarbij zeer ernstig geweld werd gebruikt tegen onder meer de politie. 1 van de verdachten mishandelde een persfotograaf, een ander bestormde de ME en een derde stak een papiercontainer in brand. Een vierde verdachte kon niet op de zitting verschijnen en wordt later berecht. Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
4: Nu het buitenlands nieuws. Vicepresident J.D. Vance heeft de overleden senator Lindsey Graham tijdens een herdenkingsceremonie geprezen als krachtige beschermer van Oekraïne. Graham stond bekend als een van de republikeinen die het meest lobbyde voor militaire steun aan Oekraïne. President Trump zette na zijn aantreden alle steun aan Kiev stop, maar staat Europese landen inmiddels toe om wapens via de VS in te kopen. De Oekraïense president Zelensky is in Washington voor de uitvaart van Graham en sprak ook al met Trump. De Oekraïense president Zelensky heeft met de Amerikaanse president Trump gesproken over het produceren van Patriot-raketten in Oekraïne. Trump zei tijdens de NAVO-top dat Kiev mogelijk een licentie krijgt om die wapens zelf te maken. Zelensky noemde het een goed gesprek en bedankte Trump voor de samenwerking. Daarnaast hadden de twee het ook over diplomatie, al gaf Zelensky daar geen verdere toelichting bij. De Franse politie is een moordonderzoek gestart na de vondst van stoffelijke resten van vermoedelijk 5 pasgeboren baby's in de zuidelijke stad Orange. De resten werden gevonden in kartonnen dozen in een woning. De 32-jarige moeder leed volgens Franse media aan zwangerschapsontkenning en had al 2 kinderen. Haar partner ontdekte de resten nadat hij erachter kwam dat ze zwanger was en waarschuwde het ziekenhuis. De politie heeft de vrouw nog niet kunnen spreken. De Israëlische premier Netanyahu is aangekomen bij het Witte Huis voor een gesprek met president Trump. Het is de eerste ontmoeting tussen de twee leiders sinds het begin van de oorlog met Iran eind februari. In de maanden daarna botsten de landen regelmatig over de koers in die oorlog. Ook de Oekraïense president Zelensky arriveerde kort daarvoor bij het Witte Huis. Alle 3 de leiders worden later verwacht bij de uitvaart van senator Lindsey Graham. De Oekraïense president Zelensky is in het Witte Huis voor een gesprek met president Trump. Het is hun eerste ontmoeting daar sinds ze eerder voor de camera's ruzie kregen. Zelensky vraagt naar verwachting om snelle levering van eerder toegezegde Amerikaanse militaire steun. Aanleiding voor zijn bezoek aan Washington is de uitvaart van senator Lindsey Graham, die zich sterk maakte voor steun aan Oekraïne. Ook de Israëlische premier Netanyahu is in Washington voor de uitvaart. Na een zware aardbeving in de Japanse regio Kumamoto zijn mogelijk 20 tot 30 mensen opgesloten in een winkelcentrum. Volgens de Japanse staatsomroep NAK zijn zij onbereikbaar. De tweede verdieping van het gebouw stortte in na een explosie. Door de aardbeving is minstens 1 dode gevallen en zitten op meerdere plekken mensen vast. Premier Takaichi heeft 3600 leden van de zelfverdedigingstroepen ingezet voor noodhulp. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
4: En nu het economisch nieuws. Modeconcern Kering, eigenaar van onder meer Gucci en Balenciaga, laat in het afgelopen kwartaal weer een kleine groei zien. De omzet kwam in de eerste jaarhelft uit op 7,2 miljard euro. 1% meer dan een jaar eerder. Bij Gucci daalden de verkopen nog wel met 2%, maar minder sterk dan verwacht. Topman De Meo zegt de eerste tekenen te zien dat de merken weer aantrekkelijker worden voor consumenten. Crypto-leverancier ASMI heeft opnieuw geprofiteerd van de grote investering in infrastructuur voor kunstmatige intelligentie. De omzet steeg in het tweede kwartaal met 20% tot ruim 1 miljard euro. De netto-winst kwam uit op bijna 285 miljoen euro, tegen ruim 202 miljoen een jaar eerder. Voor het lopende kwartaal verwacht het bedrijf uit Almere een verdere omzetstijging naar 1,1 miljard euro. De Amsterdamse AEX-index sloot dinsdag 1,1% hoger, ondanks aanhoudende druk op chipbedrijven door zorgen over Chinese concurrentie. Unilever sprong bijna 8% omhoog, na sterke kwartaalcijfers en de hoogste volumegroei in meer dan 10 jaar. Philips verloor bijna 5%, omdat beleggers teleurgesteld waren over de orderinstroom, ondanks iets beter dan verwachte resultaten. In de midcap steeg Basic-Fit 6% na een terugkeer naar winst in de eerste jaarhelft. Klanten van ING die alleen met een scanner internetbankieren, kunnen vanaf oktober niet meer online betalen via iDeal. Dat meldt de NOS. De betaaldienst gaat dan over in het Europese Wero, maar ING kan die techniek niet inbouwen in de scanner. Klanten die willen blijven betalen, moeten overstappen op de app. Ruim 2,5 miljoen Nederlanders hebben moeite met digitaal bankieren, bleek eerder uit onderzoek van de Nederlandse Bank. De beurswaarde van techconcern Apple is dinsdag voor het eerst boven de $5 biljoen uitgekomen. Alleen chipconcern Nvidia bereikte eerder zo'n hoge beurswaarde. Apple haalde Nvidia enkele weken geleden al in als waardevolste bedrijf ter wereld. Het aandeel Apple steeg aan het begin van de handel met 1,8%. Nvidia verloor de afgelopen tijd zo'n $1 biljoen aan beurswaarde, doordat beleggers breder kijken naar de toegevoegde waarde van kunstmatige intelligentie. De beurzen in New York zijn verdeeld begonnen. Beleggers wachten op de kwartaalcijfers van grote techbedrijven als Amazon, Microsoft, Apple en Meta. En op het rentebesluit van de Federal Reserve. De Dow Jones-index steeg 0,7%, terwijl de Nasdaq daalde door verliezen in de chipsector. De olieprijzen zakten verder door hoop op een akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran.
5: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
6: Tot slot het sportnieuws. Roberto Mancini staat op het punt om opnieuw bondscoach van Italië te worden, melden verschillende Italiaanse media. Hij moet de opvolger worden van Gennaro Gattuso, onder wie Italië zich niet plaatste voor het afgelopen WK. Mancini was eerder bondscoach tussen 2018 en 2023 en won met Italië het EK van 2020. Technisch directeur Paolo Maldini en zijn adviseur Leonardo zouden inmiddels hun functies bij de bond hebben neergelegd, al ontbreekt officiële bevestiging. Doelman Timon Wellenreuter kan de komende weken niet spelen voor zijn nieuwe club VfL Wolfsburg. De van Feyenoord overgekomen keeper liep vrijdag een knieblessure op tijdens een oefenwedstrijd tegen Olympique Lyon. Wolfsburg speelt op 8 augustus zijn eerste competitiewedstrijd tegen FC Kaiserslautern. Wellenreuter verruilde 2 weken geleden Feyenoord voor de naar het tweede niveau gedegradeerde Duitse club. Roberto Mancini keert na 3 jaar terug als bondscoach van Italië. Bondsvoorzitter Malagò heeft dat in Rome bekendgemaakt. De 61-jarige Mancini moet het land weer aan successen helpen, na 3 gemiste wereldkampioenschappen op rij. Eerder vielen kandidaten Guardiola en Pirlo af. Mancini zit op 25 september voor het eerst op de bank, bij de Nations League-wedstrijd tegen België. Voetballers in de Bundesliga die hun mond bedekken bij een verbale confrontatie met een tegenstander, krijgen voortaan een gele kaart. Dat heeft de scheidsrechterscommissie van de Duitse Bond bevestigd. Op het afgelopen WK werd de handeling nog bestraft met rood. De internationale spelregelorganisatie IFAB besloot tot de maatregel na een incident in de Champions League tussen Benfica en Real Madrid, waarbij een speler werd geschorst wegens discriminatie. Ajax-tegenstander Vojvodina heeft Marko Savic aangesteld als nieuwe hoofdtrainer. De 42-jarige Serviër vervangt Miroslav Tanja, die donderdag nog op de bank zat bij de met 1-4 verloren wedstrijd tegen Ajax in de Conference League. Savic leidt Vojvodina komende donderdag in de returnwedstrijd in Amsterdam. De voorzitter van de Servische club noemde Europees voetbal niet realistisch, maar zei dat zijn club tot het einde zal vechten. De Europese Voetbalbond UEFA reageert zeer kritisch op plannen van Wereldvoetbalbond FIFA om een deel van de commerciële rechten van toekomstige WK's te verkopen. FIFA wil een nieuwe dochteronderneming oprichten en daar zo'n 20% van de aandelen aan investeerders verkopen. Volgens de UEFA wordt hiermee een grens overschreden. De bond stelt dat de ziel en het bestuur van het voetbal geen handelswaar zijn. Dit was het laatste sportnieuws.
7: Je luistert naar Talk Radio.
8: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het helder met nauwelijks bewolking en het blijft droog. De wind draait naar het oosten en is zwak tot matig. Komende nacht koelt het af naar zo'n 17 graden. Morgen wordt een zonnige dag en op veel plaatsen tropisch warm. In het noordwesten rond de 29 graden. In het zuidoosten kan het oplopen tot 35 graden. De wind is zwak tot matig uit het zuiden tot westen.
9: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. De regio Twente heeft minister Karremans om financiële hulp gevraagd, nu het Twentekanaal voor onbepaalde tijd dicht is voor de scheepvaart. Volgens belangenorganisatie Twente Board zijn de economische gevolgen aanzienlijk voor bedrijven die afhankelijk zijn van vervoer over water. Voorzitter Ank Bijleveld roept het Rijk op duidelijk te maken wanneer het kanaal weer opengaat en geld beschikbaar te stellen voor de bereikbaarheid van Twente. De sluizen bij Eefde zijn sinds zaterdag dicht om schade door een zakkend waterpeil te voorkomen.
4: De haven van Deventer gaat zaterdag voor onbepaalde tijd dicht, omdat de waterstand in de IJssel naar verwachting onder een kritieke grens zakt. Schepen moeten vrijdagavond de binnenhaven hebben verlaten, anders zitten ze vast. Volgens de gemeente mag de sluis niet meer open als de waterstand minder dan 45 centimeter boven NHP is, omdat de sluisdeuren anders onder de druk zouden kunnen bezwijken. De sluiting komt ongelegen, omdat Deventer dient als uitwijkhaven nu de sluizen bij Eefde al dicht zijn. Binnenhavens dichter bij het IJsselmeer, zoals Meppel, Kampen en Zwolle, blijven wel bereikbaar. De 20-jarige verdachte van het dodelijke verkeersongeval in het Zeeuwse Vogelwaarde blijft 60 dagen langer vastzitten. Bij het ongeval vorige maand kwamen 3 kinderen en een volwassene om het leven toen een groep schoolkinderen op kamp werd aangereden. Meerdere mensen raakten gewond. Het onderzoek naar de toedracht loopt nog. Nabestaanden noemen de beslissing van de rechtbank zeer terecht. Op de A17 bij Moerdijk is een persoon om het leven gekomen bij een ernstig ongeluk met 3 vrachtwagens. 2 andere slachtoffers raakten bekneld, maar zijn inmiddels bevrijd. Daarnaast zijn er voor zover bekend meerdere gewonden gevallen. In 1 van de vrachtwagens heeft kort brand gewoed. De snelweg is richting Breda afgesloten en verkeer kan omrijden via de Haringvlietbrug. Het Openbaar Ministerie onderzoekt de bekladdingen in de bossen dorpen Engelen en Bokhoven van afgelopen weekend. Meerdere woningen werden beklad met kwetsende teksten tegen asielopvang. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. De politie bekijkt camerabeelden, doet buurtonderzoek en surveilleert extra in de wijk. Het OM benadrukt dat de vluchtelingendiscussie nooit mag eindigen in geweld, vernielingen of intimidatie. De politierechter in Den Haag heeft dinsdag 3 mannen veroordeeld voor hun rol bij de rellen op het Malieveld en de Lange Houtstraat op zaterdag 20 september 2025. Ze kregen voorwaardelijke celstraffen. De rellen braken uit bij een demonstratie tegen het asiel- en migratiebeleid, waarbij zeer ernstig geweld werd gebruikt tegen onder meer de politie.
10: Een van de verdachten mishandelde een persfotograaf. Een ander bestormde de ME en een derde stak een papiercontainer in brand. Een vierde verdachte kon niet op de zitting verschijnen en wordt later berecht.
11: Dit was het Binnenlands Nieuws.
12: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
13: Nu het buitenlands nieuws. Vicepresident J.D. Vance heeft de overleden senator Lindsey Graham tijdens een herdenkingsceremonie geprezen als krachtige beschermer van Oekraïne. Graham stond bekend als een van de republikeinen die het meest lobbyde voor militaire steun aan Oekraïne. President Trump zette na zijn aantreden alle steun aan Kiev stop, maar staat Europese landen inmiddels toe om wapens via de VS in te kopen. De Oekraïense president Zelensky is in Washington voor de uitvaart van Graham en sprak ook al met Trump.
14: De Oekraïense president Zelensky heeft met de Amerikaanse president Trump gesproken over het produceren van Patriot-raketten in Oekraïne. Trump zei tijdens de NAVO-top dat Kiev mogelijk een licentie krijgt om die wapens zelf te maken. Zelensky noemde het een goed gesprek en bedankte Trump voor de samenwerking. Daarnaast hadden de twee het ook over diplomatie, al gaf Zelensky daar geen verdere toelichting bij.
15: De Franse politie is een moordonderzoek gestart naar de vondst van stoffelijke resten van vermoedelijk 5 pasgeboren baby's in de zuidelijke stad Orange. De resten werden gevonden in kartonnen dozen in een woning. De 32-jarige moeder leed volgens Franse media aan zwangerschapsontkenning en had al 2 kinderen. Haar partner ontdekte de resten nadat hij erachter kwam dat ze zwanger was en waarschuwde het ziekenhuis. De politie heeft de vrouw nog niet kunnen spreken.
16: De Israëlische premier Netanyahu is aangekomen bij het Witte Huis voor een gesprek met president Trump. Het is de eerste ontmoeting tussen de twee leiders sinds het begin van de oorlog met Iran eind februari. In de maanden daarna botsten de landen regelmatig over de koers in die oorlog. Ook de Oekraïense president Zelensky arriveerde kort daarvoor bij het Witte Huis. Alle 3 de leiders worden later verwacht bij de uitvaart van senator Lindsey Graham.
17: De Oekraïense president Zelensky is in het Witte Huis voor een gesprek met president Trump. Het is hun eerste ontmoeting daar sinds ze eerder voor de camera's ruzie kregen. Zelensky vraagt naar verwachting om snelle levering van eerder toegezegde Amerikaanse militaire steun. Aanleiding voor zijn bezoek aan Washington is de uitvaart van senator Lindsey Graham, die zich sterk maakte voor steun aan Oekraïne. Ook de Israëlische premier Netanyahu is in Washington voor de uitvaart.
18: Na een zware aardbeving in de Japanse regio Kumamoto zijn mogelijk 20 tot 30 mensen opgesloten in een winkelcentrum. Volgens de Japanse staatsomroep NAK zijn zij onbereikbaar. De tweede verdieping van het gebouw stortte in na een explosie. Door de aardbeving is minstens 1 dode gevallen en zitten op meerdere plekken mensen vast. Premier Takaichi heeft 3600 leden van de zelfverdedigingstroepen ingezet voor noodhulp.
19: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
20: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
21: En nu het economisch nieuws. Kering, het moederbedrijf van onder meer Gucci en Saint Laurent, laat in het afgelopen kwartaal weer een kleine groei zien. De omzet kwam in de eerste jaarhelft uit op 7,2 miljard euro. 1% meer dan een jaar eerder. Bij Gucci daalden de verkopen nog wel met 2%, maar minder dan verwacht. Topman Luca de Meo ziet de eerste tekenen dat de merken weer aantrekkelijker worden voor consumenten. Sinds zijn aantreden heeft hij het management vernieuwd, schulden teruggebracht en de beautytak verkocht aan L'Oréal.
0: Crypto-leverancier ASMI heeft opnieuw geprofiteerd van de grote investering in infrastructuur voor kunstmatige intelligentie. De omzet steeg in het tweede kwartaal met 20% tot ruim 1 miljard euro. De netto-winst kwam uit op bijna 285 miljoen euro, tegen ruim 202 miljoen een jaar eerder. Voor het lopende kwartaal verwacht het bedrijf uit Almere een verdere omzetstijging naar 1,1 miljard euro.
1: De Amsterdamse AEX-index sloot dinsdag 1,1% hoger, ondanks aanhoudende druk op chipbedrijven door zorgen over Chinese concurrentie. Unilever sprong bijna 8% omhoog, na sterke kwartaalcijfers en de hoogste volumegroei in meer dan 10 jaar. Philips verloor bijna 5%, omdat beleggers teleurgesteld waren over de orderinstroom, ondanks iets beter dan verwachte resultaten. In de midcap steeg Basic-Fit 6% na een terugkeer naar winst in de eerste jaarhelft.
22: Klanten van ING die alleen met een scanner internetbankieren, kunnen vanaf oktober niet meer online betalen via iDeal. Dat meldt de NOS. De betaaldienst gaat dan over in het Europese Wero, maar ING kan die techniek niet inbouwen in de scanner. Klanten die willen blijven betalen, moeten overstappen op de app. Ruim 2,5 miljoen Nederlanders hebben moeite met digitaal bankieren, bleek eerder uit onderzoek van de Nederlandse Bank.
23: De beurswaarde van techconcern Apple is dinsdag voor het eerst boven de 5 biljoen dollar uitgekomen. Alleen chipconcern Nvidia bereikte eerder zo'n hoge beurswaarde. Apple haalde Nvidia enkele weken geleden al in als waardevolste bedrijf ter wereld. Het aandeel Apple steeg aan het begin van de handel met 1,8%. Nvidia verloor de afgelopen tijd zo'n 1 biljoen dollar aan beurswaarde, doordat beleggers breder kijken naar de toegevoegde waarde van kunstmatige intelligentie.
24: De beurzen in New York zijn verdeeld begonnen. Beleggers wachten op de kwartaalcijfers van grote techbedrijven als Amazon, Microsoft, Apple en Meta. En op het rentebesluit van de Federal Reserve. De Dow Jones-index steeg 0,7%, terwijl de Nasdaq daalde door verliezen in de chipsector. De olieprijzen zakten verder door hoop op een akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran.
25: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
26: Tot slot het sportnieuws. Doelman Timon Wellenreuter kan de komende weken niet spelen voor zijn nieuwe club VfL Wolfsburg. De van Feyenoord overgekomen keeper liep vrijdag een knieblessure op tijdens een oefenwedstrijd tegen Olympique Lyon. Wolfsburg speelt op 8 augustus zijn eerste competitiewedstrijd tegen FC Kaiserslautern. Wellenreuter verruilde 2 weken geleden Feyenoord voor de naar het tweede niveau gedegradeerde Duitse club.
27: Roberto Mancini keert na 3 jaar terug als bondscoach van Italië. Bondsvoorzitter Malagò heeft dat in Rome bekendgemaakt. De 61-jarige Mancini moet het land weer aan successen helpen, na 3 gemiste wereldkampioenschappen op rij. Eerder vielen kandidaten Guardiola en Pirlo af. Mancini zit op 25 september voor het eerst op de bank, bij de Nations League-wedstrijd tegen België. Voetballers in de Bundesliga die hun mond bedekken bij een verbale confrontatie met een tegenstander, krijgen voortaan een gele kaart. Dat heeft de scheidsrechterscommissie van de Duitse Bond bevestigd. Op het afgelopen WK werd de handeling nog bestraft met rood. De internationale spelregelorganisatie IFAB besloot tot de maatregel na een incident in de Champions League tussen Benfica en Real Madrid, waarbij een speler werd geschorst wegens discriminatie. Ajax-tegenstander Vojvodina heeft Marko Savic aangesteld als nieuwe hoofdtrainer. De 42-jarige Serviër vervangt Miroslav Tanja, die donderdag nog op de bank zat bij de met 1-4 verloren wedstrijd tegen Ajax in de Conference League. Savic leidt Vojvodina komende donderdag in de returnwedstrijd in Amsterdam. De voorzitter van de Servische club noemde Europees voetbal niet realistisch, maar zei dat zijn club tot het einde zal vechten. Willem II haalt verdediger Hidde Ter Avest terug naar Nederland. De 29-jarige komt transfervrij over van Oxford United en tekent voor één seizoen bij de gepromoveerde club uit Tilburg, met een optie voor nog een jaar. Ter Avest speelde eerder voor FC Twente, het Italiaanse Udinese en FC Utrecht. Technisch directeur Freek Heerkens zegt dat Ter Avest zich ruimschoots heeft bewezen in de Eredivisie. De Europese Voetbalbond UEFA reageert zeer negatief op plannen van Wereldvoetbalbond FIFA om een deel van de commerciële rechten van toekomstige WK's te verkopen aan investeerders. FIFA wil daarvoor een nieuwe dochteronderneming oprichten en ongeveer 20% van de aandelen verkopen, wat ruim 4 miljard dollar moet opleveren. De UEFA stelt dat de ziel en het bestuur van het voetbal geen handelswaar zijn. Volgens de Financial Times is tech-investeerder Joshua Kushner, de broer van Trumps schoonzoon, in gesprek om de investering te leiden. FIFA bevestigt daarbij samen te werken met investeringsbank JP Morgan. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het helder met nauwelijks bewolking. De wind draait naar het oosten en is zwak tot matig. Komende nacht blijft het droog bij zo'n 17 graden. Morgen wordt het zonnig en op veel plaatsen tropisch warm, met temperaturen van 29 graden in het noordwesten tot plaatselijk 35 graden in het zuidoosten. De wind is zwak tot matig uit het zuiden tot westen.
5: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. De regio Twente heeft minister Karremans om financiële hulp gevraagd, nu het Twentekanaal voor onbepaalde tijd dicht is voor de scheepvaart. Volgens belangenorganisatie Twente Board zijn de economische gevolgen aanzienlijk voor bedrijven die afhankelijk zijn van vervoer over water. Voorzitter Ank Bijleveld roept het Rijk op duidelijk te maken wanneer het kanaal weer opengaat en geld beschikbaar te stellen voor de bereikbaarheid van Twente. De sluizen bij Eefde zijn sinds zaterdag dicht om schade door een zakkend waterpeil te voorkomen.
8: De haven van Deventer gaat zaterdag voor onbepaalde tijd dicht, omdat de waterstand in de IJssel naar verwachting onder een kritieke grens zakt. Schepen moeten vrijdagavond de binnenhaven hebben verlaten, anders zitten ze vast. Volgens de gemeente mag de sluis niet meer open als de waterstand minder dan 45 centimeter boven NHP is, omdat de sluisdeuren anders onder de druk zouden kunnen bezwijken. De sluiting komt ongelegen, omdat Deventer dient als uitwijkhaven nu de sluizen bij Eefde al dicht zijn. Binnenhavens dichter bij het IJsselmeer, zoals Meppel, Kampen en Zwolle, blijven wel bereikbaar.
9: De 20-jarige verdachte van het dodelijke verkeersongeval in het Zeeuwse Vogelwaarde blijft 60 dagen langer vastzitten. Bij het ongeval vorige maand kwamen 3 kinderen en een volwassene om het leven toen een groep schoolkinderen op kamp werd aangereden. Meerdere mensen raakten gewond. Het onderzoek naar de toedracht loopt nog. Nabestaanden noemen de beslissing van de rechtbank zeer terecht.
28: Op de A17 bij Moerdijk is een persoon om het leven gekomen bij een ernstig ongeluk met 3 vrachtwagens. 2 andere slachtoffers raakten bekneld, maar zijn inmiddels bevrijd. Daarnaast zijn er voor zover bekend meerdere gewonden gevallen. In 1 van de vrachtwagens heeft kort brand gewoed. De snelweg is richting Breda afgesloten en verkeer kan omrijden via de Haringvlietbrug.
29: Het Openbaar Ministerie onderzoekt de bekladdingen in de Bosse dorpen Engelen en Bokhoven van afgelopen weekend. Meerdere woningen werden beklad met kwetsende teksten tegen asielopvang. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. De politie bekijkt camerabeelden, doet buurtonderzoek en surveilleert extra in de wijk.
10: Het OM benadrukt dat de vluchtelingendiscussie nooit mag eindigen in geweld, vernielingen of intimidatie.
11: De politierechter in Den Haag heeft dinsdag 3 mannen veroordeeld voor hun rol bij de rellen op het Malieveld en de Lange Houtstraat op zaterdag 20 september 2025. Ze kregen voorwaardelijke celstraffen. De rellen braken uit bij een demonstratie tegen het asiel- en migratiebeleid, waarbij zeer ernstig geweld werd gebruikt tegen onder meer de politie. Een van de verdachten mishandelde een persfotograaf, een ander bestormde de ME en een derde stak een papiercontainer in brand. Een vierde verdachte kon niet op de zitting verschijnen en wordt later berecht.
12: Dit was het Binnenlands Nieuws.
13: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
14: Nu het buitenlands nieuws.
15: Vicepresident J.D. Vance heeft de overleden senator Lindsey Graham tijdens een herdenkingsceremonie geprezen als krachtige beschermer van Oekraïne. Graham stond bekend als een van de republikeinen die het meest lobbyde voor militaire steun aan Oekraïne. President Trump zette na zijn aantreden alle steun aan Kiev stop, maar staat Europese landen inmiddels toe om wapens via de VS in te kopen. De Oekraïense president Zelensky is in Washington voor de uitvaart van Graham en sprak ook al met Trump.
14: De Oekraïense president Zelensky heeft met de Amerikaanse president Trump gesproken over het produceren van Patriot-raketten in Oekraïne. Trump zei tijdens de NAVO-top dat Kiev mogelijk een licentie krijgt om die wapens zelf te maken. Zelensky noemde het een goed gesprek en bedankte Trump voor de samenwerking. Daarnaast hadden de twee het ook over diplomatie, al gaf Zelensky daar geen verdere toelichting bij.
16: De Franse politie is een moordonderzoek gestart naar de vondst van stoffelijke resten van vermoedelijk 5 pasgeboren baby's in de zuidelijke stad Orange. De resten werden gevonden in kartonnen dozen in een woning. De 32-jarige moeder leed volgens Franse media aan zwangerschapsontkenning en had al 2 kinderen. Haar partner ontdekte de resten nadat hij erachter kwam dat ze zwanger was en waarschuwde het ziekenhuis. De politie heeft de vrouw nog niet kunnen spreken.
17: De Israëlische premier Netanyahu is aangekomen bij het Witte Huis voor een gesprek met president Trump. Het is de eerste ontmoeting tussen de twee leiders sinds het begin van de oorlog met Iran eind februari. In de maanden daarna botsten de landen regelmatig over de koers in die oorlog. Ook de Oekraïense president Zelensky arriveerde kort daarvoor bij het Witte Huis. Alle 3 de leiders worden later verwacht bij de uitvaart van senator Lindsey Graham.
18: De Oekraïense president Zelensky is in het Witte Huis voor een gesprek met president Trump. Het is hun eerste ontmoeting daar sinds ze eerder voor de camera's ruzie kregen. Zelensky vraagt naar verwachting om snelle levering van eerder toegezegde Amerikaanse militaire steun. Aanleiding voor zijn bezoek aan Washington is de uitvaart van senator Lindsey Graham, die zich sterk maakte voor steun aan Oekraïne. Ook de Israëlische premier Netanyahu is in Washington voor de uitvaart.
19: Na een zware aardbeving in de Japanse regio Kumamoto zijn mogelijk 20 tot 30 mensen opgesloten in een winkelcentrum. Volgens de Japanse staatsomroep NAK zijn zij onbereikbaar. De tweede verdieping van het gebouw stortte in na een explosie. Door de aardbeving is minstens 1 dode gevallen en zitten op meerdere plekken mensen vast. Premier Takaichi heeft 3600 leden van de zelfverdedigingstroepen ingezet voor noodhulp.
14: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
20: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
14: En nu het economisch nieuws. Kering, het moederbedrijf van onder meer Gucci en Saint Laurent, laat in het afgelopen kwartaal weer een kleine groei zien.
0: De omzet kwam in de eerste jaarhelft uit op 7,2 miljard euro. 1% meer dan een jaar eerder. Bij Gucci daalden de verkopen nog wel met 2%, maar minder dan verwacht. Topman Luca de Meo ziet de eerste tekenen dat de merken weer aantrekkelijker worden voor consumenten. Sinds zijn aantreden heeft hij het management vernieuwd, schulden teruggebracht en de beautytak verkocht aan L'Oréal.
1: Crypto-leverancier ASMI heeft opnieuw geprofiteerd van de grote investering in infrastructuur voor kunstmatige intelligentie. De omzet steeg in het tweede kwartaal met 20% tot ruim 1 miljard euro. De netto-winst kwam uit op bijna 285 miljoen euro, tegen ruim 202 miljoen een jaar eerder. Voor het lopende kwartaal verwacht het bedrijf uit Almere een verdere omzetstijging naar 1,1 miljard euro.
2: De Amsterdamse AEX-index sloot dinsdag 1,1% hoger, ondanks aanhoudende druk op chipbedrijven door zorgen over Chinese concurrentie. Unilever sprong bijna 8% omhoog, na sterke kwartaalcijfers en de hoogste volumegroei in meer dan 10 jaar. Philips verloor bijna 5%, omdat beleggers teleurgesteld waren over de orderinstroom, ondanks iets beter dan verwachte resultaten. In de midcap steeg Basic-Fit 6% na een terugkeer naar winst in de eerste jaarhelft.
21: Klanten van ING die alleen met een scanner internetbankieren, kunnen vanaf oktober niet meer online betalen via iDeal. Dat meldt de NOS. De betaaldienst gaat dan over in het Europese Wero, maar ING kan die techniek niet inbouwen in de scanner. Klanten die willen blijven betalen, moeten overstappen op de app. Ruim 2,5 miljoen Nederlanders hebben moeite met digitaal bankieren, bleek eerder uit onderzoek van de Nederlandse Bank.
22: De beurswaarde van techconcern Apple is dinsdag voor het eerst boven de 5 biljoen dollar uitgekomen. Alleen chipconcern Nvidia bereikte eerder zo'n hoge beurswaarde. Apple haalde Nvidia enkele weken geleden al in als waardevolste bedrijf ter wereld. Het aandeel Apple steeg aan het begin van de handel met 1,8%. Nvidia verloor de afgelopen tijd zo'n 1 biljoen dollar aan beurswaarde, doordat beleggers breder kijken naar de toegevoegde waarde van kunstmatige intelligentie.
23: De beurzen in New York zijn verdeeld begonnen. Beleggers wachten op de kwartaalcijfers van grote techbedrijven als Amazon, Microsoft, Apple en Meta. En op het rentebesluit van de Federal Reserve. De Dow Jones-index steeg 0,7%, terwijl de Nasdaq daalde door verliezen in de chipsector. De olieprijzen zakten verder door hoop op een akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran.
24: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
25: Tot slot het sportnieuws. Doelman Timon Wellenreuter kan de komende weken niet spelen voor zijn nieuwe club VfL Wolfsburg. De van Feyenoord overgekomen keeper liep vrijdag een knieblessure op tijdens een oefenwedstrijd tegen Olympique Lyon. Wolfsburg speelt op 8 augustus zijn eerste competitiewedstrijd tegen FC Kaiserslautern. Wellenreuter verruilde 2 weken geleden Feyenoord voor de naar het tweede niveau gedegradeerde Duitse club. Roberto Mancini keert na 3 jaar terug als bondscoach van Italië. Bondsvoorzitter Malagò heeft dat in Rome bekendgemaakt. De 61-jarige Mancini moet het land weer aan successen helpen, na 3 gemiste wereldkampioenschappen op rij. Eerder vielen kandidaten Guardiola en Pirlo af. Mancini zit op 25 september voor het eerst op de bank, bij de Nations League-wedstrijd tegen België. Voetballers in de Bundesliga die hun mond bedekken bij een verbale confrontatie met een tegenstander, krijgen voortaan een gele kaart. Dat heeft de scheidsrechterscommissie van de Duitse Bond bevestigd. Op het afgelopen WK werd de handeling nog bestraft met rood. De internationale spelregelorganisatie IFAB besloot tot de maatregel na een incident in de Champions League tussen Benfica en Real Madrid, waarbij een speler werd geschorst wegens discriminatie. Ajax-tegenstander Vojvodina heeft Marko Savic aangesteld als nieuwe hoofdtrainer. De 42-jarige Serviër vervangt Miroslav Tanja, die donderdag nog op de bank zat bij de met 1-4 verloren wedstrijd tegen Ajax in de Conference League.
3: Savic leidt Vojvodina komende donderdag in de returnwedstrijd in Amsterdam. De voorzitter van de Servische club noemde Europees voetbal niet realistisch, maar zei dat zijn club tot het einde zal vechten. Willem II haalt verdediger Hidde Ter Avest terug naar Nederland. De 29-jarige komt transfervrij over van Oxford United en tekent voor 1 seizoen bij de gepromoveerde club uit Tilburg, met een optie voor nog een jaar. Ter Avest speelde eerder voor FC Twente, het Italiaanse Udinese en FC Utrecht. Technisch directeur Freek Heerkens zegt dat Ter Avest zich ruimschoots heeft bewezen in de Eredivisie. De Europese Voetbalbond UEFA heeft fel gereageerd op plannen van Wereldvoetbalbond FIFA om een deel van de commerciële rechten van toekomstige WK's te verkopen aan investeerders. FIFA wil daarvoor een nieuwe dochteronderneming oprichten en zo'n 20% van de aandelen verkopen, wat ruim 4 miljard dollar moet opleveren. Volgens de UEFA is de ziel van het voetbal geen handelswaar. Bij de investeringsplannen zijn volgens Britse media ook personen uit de kringen rond de Amerikaanse president Trump betrokken. De plannen moeten nog worden goedgekeurd door een meerderheid van de aangesloten leden. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
5: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het helder met nauwelijks bewolking. De wind draait naar het oosten en is zwak tot matig. Komende nacht blijft het droog bij zo'n 17 graden. Morgen wordt het zonnig en op veel plaatsen tropisch warm, met temperaturen van 29 graden in het noordwesten tot plaatselijk 35 graden in het zuidoosten. De wind is zwak tot matig uit het zuiden tot westen. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
8: Dit is het Binnenlands Nieuws. De verzilting in het westen van Nederland neemt toe door de aanhoudende droogte en de dalende wateraanvoer via de Rijn. Zout zeewater trekt steeds verder het binnenland in. Het Hoogheemraadschap van Rijnland verwacht snel ingrijpende maatregelen te moeten nemen. Zo kan de sluis in Spaarndam bij Haarlem helemaal dichtgaan. Ook overweegt het waterschap voor het eerst een verbod op het gebruik van water uit sloten en kanalen voor besproeiing.
9: Het reisadvies voor Spanje is vanaf dinsdag geel vanwege de natuurbranden die er woeden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwt dat de branden kunnen leiden tot wegafsluitingen, slechte luchtkwaliteit en evacuaties. Reizigers wordt aangeraden het lokale nieuws en de weersverwachting goed in de gaten te houden. De Spaanse premier Sanchez zei dat brandweerlieden vooruitgang boeken bij het bestrijden van de branden, die dit jaar al meer dan 170.000 hectare hebben verwoest.
26: De regio Twente heeft minister Karremans om financiële hulp gevraagd, nu het Twentekanaal voor onbepaalde tijd dicht is voor de scheepvaart. Volgens belangenorganisatie Twenteboord zijn de economische gevolgen aanzienlijk voor bedrijven die afhankelijk zijn van vervoer over water. Voorzitter Ank Bijleveld roept het Rijk op duidelijk te maken wanneer het kanaal weer opengaat en geld beschikbaar te stellen voor de bereikbaarheid van Twente. De sluizen bij Eefde zijn sinds zaterdag dicht om schade door een zakkend waterpeil te voorkomen.
27: De haven van Deventer gaat zaterdag voor onbepaalde tijd dicht, omdat de waterstand in de IJssel naar verwachting onder een kritieke grens zakt. Schepen moeten vrijdagavond de binnenhaven hebben verlaten, anders zitten ze vast. Volgens de gemeente mag de sluis niet meer open als de waterstand minder dan 45 centimeter boven NAP is, omdat de sluisdeuren anders onder de druk zouden kunnen bezwijken. De sluiting komt ongelegen, omdat Deventer dient als uitwijkhaven nu de sluizen bij Eefde al dicht zijn. Binnenhavens dichter bij het IJsselmeer, zoals Meppel, Kampen en Zwolle,
10: blijven wel bereikbaar.
11: De 20-jarige verdachte van het dodelijke verkeersongeval in het Zeeuwse Vogelwaarde blijft 60 dagen langer vastzitten. Bij het ongeval vorige maand kwamen 3 kinderen en een volwassene om het leven toen een groep schoolkinderen op kamp werd aangereden. Meerdere mensen raakten gewond. Het onderzoek naar de toedracht loopt nog. Nabestaanden noemen de beslissing van de rechtbank zeer terecht.
12: Op de A17 bij Moerdijk is een persoon om het leven gekomen bij een ernstig ongeluk met 3 vrachtwagens. 2 andere slachtoffers raakten bekneld, maar zijn inmiddels bevrijd. Daarnaast zijn er voor zover bekend meerdere gewonden gevallen. In 1 van de vrachtwagens heeft kort brand gewoed. De snelweg is richting Breda afgesloten en verkeer kan omrijden via de Haringvlietbrug.
13: Dit was het Binnenlands Nieuws.
15: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
16: Nu het buitenlands nieuws. Vicepresident J.D. Vance heeft de overleden senator Lindsey Graham tijdens een herdenkingsceremonie geprezen als krachtige beschermer van Oekraïne. Graham stond bekend als een van de republikeinen die het meest lobbyde voor militaire steun aan Oekraïne. President Trump zette na zijn aantreden alle steun aan Kiev stop, maar staat Europese landen inmiddels toe om wapens via de VS in te kopen. De Oekraïense president Zelensky is in Washington voor de uitvaart van Graham en sprak ook al met Trump.
17: De Oekraïense president Zelensky heeft met de Amerikaanse president Trump gesproken over het produceren van Patriot-raketten in Oekraïne. Trump zei tijdens de NAVO-top dat Kiev mogelijk een licentie krijgt om die wapens zelf te maken. Zelensky noemde het een goed gesprek en bedankte Trump voor de samenwerking. Daarnaast hadden de twee het ook over diplomatie, al gaf Zelensky daar geen verdere toelichting bij.
18: De Franse politie is een moordonderzoek gestart naar de vondst van stoffelijke resten van vermoedelijk 5 pasgeboren baby's in de zuidelijke stad Orange. De resten werden gevonden in kartonnen dozen in een woning. De 32-jarige moeder leed volgens Franse media aan zwangerschapsontkenning en had al 2 kinderen. Haar partner ontdekte de resten nadat hij erachter kwam dat ze zwanger was en waarschuwde het ziekenhuis. De politie heeft de vrouw nog niet kunnen spreken.
28: De Israëlische premier Netanyahu is aangekomen bij het Witte Huis voor een gesprek met president Trump. Het is de eerste ontmoeting tussen de twee leiders sinds het begin van de oorlog met Iran eind februari. In de maanden daarna botsten de landen regelmatig over de koers in die oorlog. Ook de Oekraïense president Zelensky arriveerde kort daarvoor bij het Witte Huis. Alle 3 de leiders worden later verwacht bij de uitvaart van senator Lindsey Graham.
29: De Oekraïense president Zelensky is in het Witte Huis voor een gesprek met president Trump. Het is hun eerste ontmoeting daar sinds ze eerder voor de camera's ruzie kregen. Zelensky vraagt naar verwachting om snelle levering van eerder toegezegde Amerikaanse militaire steun. Aanleiding voor zijn bezoek aan Washington is de uitvaart van senator Lindsey Graham, die zich sterk maakte voor steun aan Oekraïne. Ook de Israëlische premier Netanyahu is in Washington voor de uitvaart.
30: Na een zware aardbeving in de Japanse regio Kumamoto zijn mogelijk 20 tot 30 mensen opgesloten in een winkelcentrum. Volgens de Japanse staatsomroep NAK zijn zij onbereikbaar. De tweede verdieping van het gebouw stortte in na een explosie. Door de aardbeving is minstens 1 dode gevallen en zitten op meerdere plekken mensen vast. Premier Takaichi heeft 3600 leden van de zelfverdedigingstroepen ingezet voor noodhulp.
31: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
20: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
32: En nu het economisch nieuws.
0: ING-klanten die de scanner van de bank gebruiken, kunnen straks geen online betalingen meer doen via Wero, het nieuwe Europese betaalsysteem dat iDeal vervangt. Dat kan alleen nog met de ING-app. De scanner blijft wel bruikbaar voor andere bankzaken. Volgens ING wordt minder dan 1% van alle iDeal-betalingen met de scanner gedaan. Wero wordt vanaf eind 2026 de opvolger van iDeal voor betalingen in webshops en winkels. Kering, het moederbedrijf van onder meer Gucci en Saint Laurent, laat in het afgelopen kwartaal weer een kleine groei zien. De omzet kwam in de eerste jaarhelft uit op 7,2 miljard euro. 1% meer dan een jaar

0: miljard euro. De netto-winst kwam uit op bijna 285 miljoen euro, tegen ruim 202 miljoen een jaar eerder. Voor het lopende kwartaal verwacht het bedrijf uit Almere een verdere omzetstijging naar 1,1 miljard euro. De Amsterdamse AEX-index sloot dinsdag 1,1% hoger, ondanks aanhoudende druk op chipbedrijven door zorgen over Chinese concurrentie. Unilever sprong bijna 8% omhoog na sterke kwartaalcijfers en de hoogste volumegroei in meer dan 10 jaar. Philips verloor bijna 5%, omdat beleggers teleurgesteld waren over de orderinstroom, ondanks iets beter dan verwachte resultaten. In de midcap steeg Basic-Fit 6% na een terugkeer naar winst in de eerste jaarhelft. Klanten van ING die alleen met een scanner internetbankieren, kunnen vanaf oktober niet meer online betalen via iDeal. Dat meldt de NOS. De betaaldienst gaat dan over in het Europese Wero, maar ING kan die techniek niet inbouwen in de scanner. Klanten die willen blijven betalen, moeten overstappen op de app. Ruim 2,5 miljoen Nederlanders hebben moeite met digitaal bankieren, bleek eerder uit onderzoek van de Nederlandse Bank. De beurswaarde van techconcern Apple is dinsdag voor het eerst boven de 5 biljoen dollar uitgekomen. Alleen chipconcern Nvidia bereikte eerder zo'n hoge beurswaarde. Apple haalde Nvidia enkele weken geleden al in als waardevolste bedrijf ter wereld. Het aandeel Apple steeg aan het begin van de handel met 1,8%. Nvidia verloor de afgelopen tijd zo'n 1 biljoen dollar aan beurswaarde, doordat beleggers breder kijken naar de toegevoegde waarde van kunstmatige intelligentie. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Roberto Mancini keert na 3 jaar terug als bondscoach van Italië. Bondsvoorzitter Malagò heeft dat in Rome bekendgemaakt. De 61-jarige Mancini moet het land weer aan successen helpen, na 3 gemiste wereldkampioenschappen op rij. Eerder vielen kandidaten Guardiola en Pirlo af. Mancini zit op 25 september voor het eerst op de bank bij de Nations League-wedstrijd tegen België. Voetballers in de Bundesliga die hun mond bedekken bij een verbale confrontatie met een tegenstander, krijgen voortaan een gele kaart. Dat heeft de scheidsrechterscommissie van de Duitse Bond bevestigd. Op het afgelopen WK werd de handeling nog bestraft met rood. De internationale spelregelorganisatie IFAB besloot tot de maatregel na een incident in de Champions League tussen Benfica en Real Madrid, waarbij een speler werd geschorst wegens discriminatie. Ajax-tegenstander Vojvodina heeft Marko Savic aangesteld als nieuwe hoofdtrainer. De 42-jarige Serviër vervangt Miroslav Tanja, die donderdag nog op de bank zat bij de met 1-4 verloren wedstrijd tegen Ajax in de Conference League. Savic leidt Vojvodina komende donderdag in de returnwedstrijd in Amsterdam. De voorzitter van de Servische club noemde Europees voetbal niet realistisch, maar zei dat zijn club tot het einde zal vechten. Willem II haalt verdediger Hidde Ter Avest terug naar Nederland. De 29-jarige komt transfervrij over van Oxford United en tekent voor 1 seizoen bij de gepromoveerde club uit Tilburg, met een optie voor nog een jaar. Ter Avest speelde eerder voor FC Twente, het Italiaanse Udinese en FC Utrecht. Technisch directeur Freek Heerkens zegt dat Ter Avest zich ruimschoots heeft bewezen in de Eredivisie. De Europese Voetbalbond UEFA heeft fel gereageerd op plannen van Wereldvoetbalbond FIFA om een deel van de commerciële rechten van toekomstige WK's te verkopen aan investeerders. FIFA wil daarvoor een nieuwe dochteronderneming oprichten en zo'n 20% van de aandelen verkopen, wat ruim 4 miljard dollar moet opleveren. Volgens de UEFA is de ziel van het voetbal geen handelswaar. Bij de investeringsplannen zijn volgens Britse media ook personen uit de kringen rond de Amerikaanse president Trump betrokken. De plannen moeten nog worden goedgekeurd door een meerderheid van de aangesloten leden. Juventus verhuurt aanvaller Loïs Openda het komende seizoen aan Olympique Lyon. De 26-jarige Belgische international speelde sinds september voor de

0: Italiaanse club die hem huurde van RB Leipzig. Openda kwam in 34 wedstrijden in actie voor Juventus. Eerder speelde hij 2 seizoenen op huurbasis voor Vitesse. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het helder met nauwelijks bewolking. De wind draait naar het oosten en is zwak tot matig. Komende nacht blijft het droog bij zo'n 17 graden. Morgen wordt het zonnig en op veel plaatsen tropisch warm, met temperaturen van 29 graden in het noordwesten tot plaatselijk 35 graden in het zuidoosten. De wind is zwak tot matig uit het zuiden tot westen. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. De verzilting in het westen van Nederland neemt toe door de aanhoudende droogte en de dalende wateraanvoer via de Rijn. Zout zeewater trekt steeds verder het binnenland in. Het Hoogheemraadschap van Rijnland verwacht snel ingrijpende maatregelen te moeten nemen. Zo kan de sluis in Spaarndam bij Haarlem helemaal dichtgaan. Ook overweegt het waterschap voor het eerst een verbod op het gebruik van water uit sloten en kanalen voor besproeiing. Het reisadvies voor Spanje is vanaf dinsdag geel vanwege de natuurbranden die er woeden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwt dat de branden kunnen leiden tot wegafsluitingen, slechte luchtkwaliteit en evacuaties. Reizigers wordt aangeraden het lokale nieuws en de weersverwachting goed in de gaten te houden. De Spaanse premier Sanchez zei dat brandweerlieden vooruitgang boeken bij het bestrijden van de branden, die dit jaar al meer dan 170.000 hectare hebben verwoest. De regio Twente heeft minister Karremans om financiële hulp gevraagd, nu het Twentekanaal voor onbepaalde tijd dicht is voor de scheepvaart. Volgens belangenorganisatie Twenteboord zijn de economische gevolgen aanzienlijk voor bedrijven die afhankelijk zijn van vervoer over water. Voorzitter Ank Bijleveld roept het Rijk op duidelijk te maken wanneer het kanaal weer opengaat en geld beschikbaar te stellen voor de bereikbaarheid van Twente. De sluizen bij Eefde zijn sinds zaterdag dicht om schade door een zakkend waterpeil te voorkomen. De haven van Deventer gaat zaterdag voor onbepaalde tijd dicht, omdat de waterstand in de IJssel naar verwachting onder een kritieke grens zakt. Schepen moeten vrijdagavond de binnenhaven hebben verlaten, anders zitten ze vast. Volgens de gemeente mag de sluis niet meer open als de waterstand minder dan 45 centimeter boven NAP is, omdat de sluisdeuren anders onder de druk zouden kunnen bezwijken. De sluiting komt ongelegen, omdat Deventer dient als uitwijkhaven nu de sluizen bij Eefde al dicht zijn. Binnenhavens dichter bij het IJsselmeer, zoals Meppel, Kampen en Zwolle, blijven wel bereikbaar. De 20-jarige verdachte van het dodelijke verkeersongeval in het Zeeuwse Vogelwaarde blijft 60 dagen langer vastzitten. Bij het ongeval vorige maand kwamen 3 kinderen en een volwassene om het leven toen een groep schoolkinderen op kamp werd aangereden. Meerdere mensen raakten gewond. Het onderzoek naar de toedracht loopt nog. Nabestaanden noemen de beslissing van de rechtbank zeer terecht. Op de A17 bij Moerdijk is een persoon om het leven gekomen bij een ernstig ongeluk met 3 vrachtwagens. 2 andere slachtoffers raakten bekneld, maar zijn inmiddels bevrijd. Daarnaast zijn er voor zover bekend meerdere gewonden gevallen. In 1 van de vrachtwagens heeft kort brand gewoed. De snelweg is richting Breda afgesloten en verkeer kan omrijden via de Haringvlietbrug. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg.
5: Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. Vicepresident J.D. Vance heeft de overleden senator Lindsey Graham tijdens een herdenkingsceremonie geprezen als krachtige beschermer van Oekraïne. Graham stond bekend als een van de Republikeinen die het meest lobbyde voor militaire steun aan Oekraïne. President Trump zette na zijn aantreden alle steun aan Kiev stop, maar staat Europese landen inmiddels toe om wapens via de VS in te kopen. De Oekraïense president Zelensky is in Washington voor de uitvaart van Graham en sprak ook al met Trump.
6: De Oekraïense president Zelensky heeft met de Amerikaanse president Trump gesproken over het produceren van Patriot-raketten in Oekraïne. Trump zei tijdens de NAVO-top dat Kiev mogelijk een licentie krijgt om die wapens zelf te maken. Zelensky noemde het een goed gesprek en bedankte Trump voor de samenwerking. Daarnaast hadden de twee het ook over diplomatie, al gaf Zelensky daar geen verdere toelichting bij. De Franse politie is een moordonderzoek gestart naar de vondst van stoffelijke resten van vermoedelijk 5 pasgeboren baby's in de zuidelijke stad Orange. De resten werden gevonden in kartonnen dozen in een woning. De 32-jarige moeder leed volgens Franse media aan zwangerschapsontkenning en had al 2 kinderen. Haar partner ontdekte de resten nadat hij erachter kwam dat ze zwanger was en waarschuwde het ziekenhuis. De politie heeft de vrouw nog niet kunnen spreken. De Israëlische premier Netanyahu is aangekomen bij het Witte Huis voor een gesprek met president Trump. Het is de eerste ontmoeting tussen de twee leiders sinds het begin van de oorlog met Iran eind februari. In de maanden daarna botsten de landen regelmatig over de koers in die oorlog. Ook de Oekraïense president Zelensky arriveerde kort daarvoor bij het Witte Huis. Alle 3 de leiders worden later verwacht bij de uitvaart van senator Lindsey Graham. De Oekraïense president Zelensky is in het Witte Huis voor een gesprek met president Trump. Het is hun eerste ontmoeting daar sinds ze eerder voor de camera's ruzie kregen. Zelensky vraagt naar verwachting om snelle levering van eerder toegezegde Amerikaanse militaire steun. Aanleiding voor zijn bezoek aan Washington is de uitvaart van senator Lindsey Graham, die zich sterk maakte voor steun aan Oekraïne. Ook de Israëlische premier Netanyahu is in Washington voor de uitvaart. Na een zware aardbeving in de Japanse regio Kumamoto zijn mogelijk 20 tot 30 mensen opgesloten in een winkelcentrum. Volgens de Japanse staatsomroep NHK zijn zij onbereikbaar. De tweede verdieping van het gebouw stortte in na een explosie. Door de aardbeving is minstens 1 dode gevallen en zitten op meerdere plekken mensen vast. Premier Takaichi heeft 3600 leden van de zelfverdedigingstroepen ingezet voor noodhulp.
7: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
8: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
9: En nu het economisch nieuws. ING-klanten die de scanner van de bank gebruiken, kunnen straks geen online betalingen meer doen via Wero. Het nieuwe Europese betaalsysteem dat iDEAL vervangt. Dat kan alleen nog met de ING-app. De scanner blijft wel bruikbaar voor andere bankzaken. Volgens ING wordt minder dan 1% van alle iDEAL-betalingen met de scanner gedaan. Wero wordt vanaf eind 2026 de opvolger van iDEAL voor betalingen in webshops en winkels.
10: Kering, het moederbedrijf van onder meer Gucci en Saint Laurent, laat in het afgelopen kwartaal weer een kleine groei zien. De omzet kwam in de eerste jaarhelft uit op 7,2 miljard euro. 1% meer dan een jaar eerder. Bij Gucci daalden de verkopen nog wel met 2%, maar minder dan verwacht. Topman Luca de Meo ziet de eerste tekenen dat de merken weer aantrekkelijker worden voor consumenten. Sinds zijn aantreden heeft hij het management vernieuwd, schulden teruggebracht en de beautytak verkocht aan L'Oréal. Crypto-leverancier ASMI heeft opnieuw geprofiteerd van de grote investering in infrastructuur voor kunstmatige intelligentie. De omzet steeg in het tweede kwartaal met 20% tot ruim 1 miljard euro. De netto-winst kwam uit op bijna 285 miljoen euro, tegen ruim 202 miljoen een jaar eerder. Voor het lopende kwartaal verwacht het bedrijf uit Almere een verdere omzetstijging naar 1,1 miljard euro.
11: De Amsterdamse AEX-index sloot dinsdag 1,1% hoger, ondanks aanhoudende druk op chipbedrijven door zorgen over Chinese concurrentie. Unilever sprong bijna 8% omhoog, na sterke kwartaalcijfers en de hoogste volumegroei in meer dan 10 jaar. Philips verloor bijna 5%, omdat beleggers teleurgesteld waren over de orderinstroom, ondanks iets beter dan verwachte resultaten. In de midcap steeg Basic-Fit 6% na een terugkeer naar winst in de eerste jaarhelft.
12: Klanten van ING die alleen met een scanner internetbankieren, kunnen vanaf oktober niet meer online betalen via iDEAL. Dat meldt de NOS. De betaaldienst gaat dan over in het Europese Wero, maar ING kan die techniek niet inbouwen in de scanner. Klanten die willen blijven betalen, moeten overstappen op de app. Ruim 2,5 miljoen Nederlanders hebben moeite met digitaal bankieren, bleek eerder uit onderzoek van de Nederlandse Bank.
13: De beurswaarde van techconcern Apple is dinsdag voor het eerst boven de 5 biljoen dollar uitgekomen. Alleen chipconcern Nvidia bereikte eerder zo'n hoge beurswaarde. Apple haalde Nvidia enkele weken geleden al in als waardevolste bedrijf ter wereld. Het aandeel Apple steeg aan het begin van de handel met 1,8%. Nvidia verloor de afgelopen tijd zo'n 1 biljoen dollar aan beurswaarde, doordat beleggers breder kijken naar de toegevoegde waarde van kunstmatige intelligentie.
14: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
15: Tot slot het sportnieuws. Roberto Mancini keert na 3 jaar terug als bondscoach van Italië. Bondsvoorzitter Malagò heeft dat in Rome bekendgemaakt. De 61-jarige Mancini moet het land weer aan successen helpen, na 3 gemiste wereldkampioenschappen op rij. Eerder vielen kandidaten Guardiola en Pirlo af. Mancini zit op 25 september voor het eerst op de bank, bij de Nations League-wedstrijd tegen België. Voetballers in de Bundesliga die hun mond bedekken bij een verbale confrontatie met een tegenstander, krijgen voortaan een gele kaart. Dat heeft de scheidsrechterscommissie van de Duitse Bond bevestigd. Op het afgelopen WK werd de handeling nog bestraft met rood. De internationale spelregelorganisatie IFAB besloot tot de maatregel na een incident in de Champions League tussen Benfica en Real Madrid, waarbij een speler werd geschorst wegens discriminatie. Ajax-tegenstander Vojvodina heeft Marko Savic aangesteld als nieuwe hoofdtrainer. De 42-jarige Serviër vervangt Miroslav Tanja, die donderdag nog op de bank zat bij de met 1-4 verloren wedstrijd tegen Ajax in de Conference League. Savic leidt Vojvodina komende donderdag in de returnwedstrijd in Amsterdam. De voorzitter van de Servische club noemde Europees voetbal niet realistisch, maar zei dat zijn club tot het einde zal vechten.
16: Willem II haalt verdediger Hidde Ter Avest terug naar Nederland. De 29-jarige komt transfervrij over van Oxford United en tekent voor 1 seizoen bij de gepromoveerde club uit Tilburg, met een optie voor nog een jaar. Ter Avest speelde eerder voor FC Twente, het Italiaanse Udinese en FC Utrecht. Technisch directeur Freek Heerkens zegt dat Ter Avest zich ruimschoots heeft bewezen in de Eredivisie. De Europese Voetbalbond UEFA heeft fel gereageerd op plannen van Wereldvoetbalbond FIFA om een deel van de commerciële rechten van toekomstige WK's te verkopen aan investeerders. FIFA wil daarvoor een nieuwe dochteronderneming oprichten en zo'n 20% van de aandelen verkopen, wat ruim 4 miljard dollar moet opleveren. Volgens de UEFA is de ziel van het voetbal geen handelswaar. Bij de investeringsplannen zijn volgens Britse media ook personen uit de kringen rond de Amerikaanse president Trump betrokken. De plannen moeten nog worden goedgekeurd door een meerderheid van de aangesloten leden.
15: Juventus verhuurt aanvaller Loïs Openda het komende seizoen aan Olympique Lyon. De 26-jarige Belgische international speelde sinds september voor de Italiaanse club die hem huurde van RB Leipzig. Openda kwam in 34 wedstrijden in actie voor Juventus. Eerder speelde hij 2 seizoenen op huurbasis voor Vitesse. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
17: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het helder met nauwelijks bewolking. De wind draait naar het oosten en is zwak tot matig. Komende nacht blijft het droog bij zo'n 17 graden. Morgen wordt het zonnig en op veel plaatsen tropisch warm, met temperaturen van 29 graden in het noordwesten tot plaatselijk 35 graden in het zuidoosten. De wind is zwak tot matig uit het zuiden tot westen. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
18: Dit is het Binnenlands Nieuws. Door de aanhoudende droogte en dalende wateraanvoer via de Rijn neemt de verzilting in het westen van Nederland toe. Het Hoogheemraadschap van Rijnland verwacht snel pijnlijke maatregelen te moeten nemen om de dijken stabiel te houden. Zo overweegt het waterschap de sluis bij Spaarndam helemaal dicht te houden en een verbod in te stellen op het gebruik van slootwater voor tuinen, sportvelden en landbouw. Als laatste optie kan meer zout water het gebied in worden gelaten, wat verdere verzilting veroorzaakt, maar de dijkveiligheid waarborgt.
19: Op de A17 bij Moerdijk is een dodelijk ongeval gebeurd met 3 vrachtwagens. De bestuurder van een van de vrachtwagens is om het leven gekomen. 2 andere slachtoffers raakten bekneld, maar zijn inmiddels bevrijd. Voor zover bekend zijn er meerdere gewonden, van wie er 2 naar het ziekenhuis zijn gebracht. De snelweg richting Breda is afgesloten, naar verwachting tot woensdagochtend 2:30. Het reisadvies voor Spanje is vanaf dinsdag geel vanwege de natuurbranden die er woeden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwt dat de branden kunnen leiden tot wegafsluitingen, slechte luchtkwaliteit en evacuaties. Reizigers wordt aangeraden het lokale nieuws en de weersverwachting goed in de gaten te houden. De Spaanse premier Sanchez zei dat brandweerlieden vooruitgang boeken bij het bestrijden van de branden, die dit jaar al meer dan 170.000 hectare hebben verwoest. De regio Twente heeft minister Karremans om financiële hulp gevraagd, nu het Twentekanaal voor onbepaalde tijd dicht is voor de scheepvaart. Volgens belangenorganisatie Twente Board zijn de economische gevolgen aanzienlijk voor bedrijven die afhankelijk zijn van vervoer over water. Voorzitter Ank Bijleveld roept het Rijk op duidelijk te maken wanneer het kanaal weer opengaat en geld beschikbaar te stellen voor de bereikbaarheid van Twente. De sluizen bij Eefde zijn sinds zaterdag dicht om schade door een zakkend waterpeil te voorkomen.
20: De haven van Deventer gaat zaterdag voor onbepaalde tijd dicht, omdat de waterstand in de IJssel naar verwachting onder een kritieke grens zakt. Schepen moeten vrijdagavond de binnenhaven hebben verlaten, anders zitten ze vast. Volgens de gemeente mag de sluis niet meer open als de waterstand minder dan 45 centimeter boven NHP is, omdat de sluisdeuren anders onder de druk zouden kunnen bezwijken. De sluiting komt ongelegen, omdat Deventer dient als uitwijkhaven nu de sluizen bij Eefde al dicht zijn. Binnenhavens dichter bij het IJsselmeer, zoals Meppel, Kampen en Zwolle, blijven wel bereikbaar. De 20-jarige verdachte van het dodelijke verkeersongeval in het Zeeuwse Vogelwaarde blijft 60 dagen langer vastzitten. Bij het ongeval vorige maand kwamen 3 kinderen en een volwassene om het leven toen een groep schoolkinderen op kamp werd aangereden. Meerdere mensen raakten gewond. Het onderzoek naar de toedracht loopt nog. Nabestaanden noemen de beslissing van de rechtbank zeer terecht. Dit was het Binnenlands Nieuws.
0: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
21: Nu het buitenlands nieuws.
22: De autoriteiten in de regio Madrid hebben een deel van de beperkingen vanwege de grote natuurbranden opgeheven, melden Spaanse media. Inwoners van geëvacueerde dorpen mogen terug naar huis en belangrijke autowegen zijn heropend. De weersomstandigheden zijn dinsdag verbeterd, waardoor zo'n 20.000 mensen kunnen terugkeren. Het vuur is nog niet helemaal onder controle, maar de situatie is veilig genoeg om maatregelen af te schalen. Ook de provincies Ávila en Toledo zijn getroffen door de branden.
23: Vicepresident J.D. Vance heeft de overleden senator Lindsey Graham tijdens een herdenkingsceremonie geprezen als krachtige beschermer van Oekraïne. Graham stond bekend als een van de republikeinen die het meest lobbyde voor militaire steun aan Oekraïne. President Trump zette na zijn aantreden alle steun aan Kiev stop, maar staat Europese landen inmiddels toe om wapens via de VS in te kopen. De Oekraïense president Zelensky is in Washington voor de uitvaart van Graham en sprak ook al met Trump.
24: De Oekraïense president Zelensky heeft met de Amerikaanse president Trump gesproken over het produceren van Patriot-raketten in Oekraïne. Trump zei tijdens de NAVO-top dat Kiev mogelijk een licentie krijgt om die wapens zelf te maken. Zelensky noemde het een goed gesprek en bedankte Trump voor de samenwerking. Daarnaast hadden de twee het ook over diplomatie, al gaf Zelensky daar geen verdere toelichting bij.
25: De Franse politie is een moordonderzoek gestart naar de vondst van stoffelijke resten van vermoedelijk 5 pasgeboren baby's in de zuidelijke stad Orange. De resten werden gevonden in kartonnen dozen in een woning. De 32-jarige moeder leed volgens Franse media aan zwangerschapsontkenning en had al 2 kinderen. Haar partner ontdekte de resten nadat hij erachter kwam dat ze zwanger was en waarschuwde het ziekenhuis. De politie heeft de vrouw nog niet kunnen spreken.
26: De Israëlische premier Netanyahu is aangekomen bij het Witte Huis voor een gesprek met president Trump. Het is de eerste ontmoeting tussen de twee leiders sinds het begin van de oorlog met Iran eind februari. In de maanden daarna botsten de landen regelmatig over de koers in die oorlog. Ook de Oekraïense president Zelensky arriveerde kort daarvoor bij het Witte Huis. Alle 3 de leiders worden later verwacht bij de uitvaart van senator Lindsey Graham.
27: De Oekraïense president Zelensky is in het Witte Huis voor een gesprek met president Trump. Het is hun eerste ontmoeting daar sinds ze eerder voor de camera's ruzie kregen. Zelensky vraagt naar verwachting om snelle levering van eerder toegezegde Amerikaanse militaire steun. Aanleiding voor zijn bezoek aan Washington is de uitvaart van senator Lindsey Graham, die zich sterk maakte voor steun aan Oekraïne. Ook de Israëlische premier Netanyahu is in Washington voor de uitvaart.
28: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
29: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
30: En nu het economisch nieuws. ING-klanten die de scanner van de bank gebruiken, kunnen straks geen online betalingen meer doen via Wero, het nieuwe Europese betaalsysteem dat iDEAL vervangt. Volgens ING werkt een Wero-betaling technisch anders en kan die alleen worden goedgekeurd met de app. Minder dan 1% van alle iDEAL-betalingen wordt nu met de scanner gedaan. Bij Rabobank en ABN AMRO kunnen klanten met een scanner of vergelijkbaar apparaat wel gewoon via Wero blijven betalen. ING verwijst klanten zonder app naar alternatieven, zoals betalen op factuur of creditcard.
31: Kering, het moederbedrijf van onder meer Gucci en Saint Laurent, laat in het afgelopen kwartaal weer een kleine groei zien. De omzet kwam in de eerste jaarhelft uit op 7,2 miljard euro. 1% meer dan een jaar eerder. Bij Gucci daalden de verkopen nog wel met 2%, maar minder dan verwacht. topman Luca de Meo ziet de eerste tekenen dat de merken weer aantrekkelijker worden voor consumenten. Sinds zijn aantreden heeft hij het management vernieuwd, schulden teruggebracht en de beautytak verkocht aan L'Oréal.
2: Crypto-leverancier ASMI heeft opnieuw geprofiteerd van de grote investering in infrastructuur voor kunstmatige intelligentie. De omzet steeg in het tweede kwartaal met 20% tot ruim 1 miljard euro. De netto-winst kwam uit op bijna 285 miljoen euro, tegen ruim 202 miljoen een jaar eerder. Voor het lopende kwartaal verwacht het bedrijf uit Almere een verdere omzetstijging naar 1,1 miljard euro.
5: De Amsterdamse AEX-index sloot dinsdag 1,1% hoger, ondanks aanhoudende druk op chipbedrijven door zorgen over Chinese concurrentie. Unilever sprong bijna 8% omhoog na sterke kwartaalcijfers en de hoogste volumegroei in meer dan 10 jaar. Philips verloor bijna 5%, omdat beleggers teleurgesteld waren over de orderinstroom, ondanks iets beter dan verwachte resultaten. In de midcap steeg Basic-Fit 6% na een terugkeer naar winst in de eerste jaarhelft.
6: Klanten van ING die alleen met een scanner internetbankieren, kunnen vanaf oktober niet meer online betalen via iDeal. Dat meldt de NOS. De betaaldienst gaat dan over in het Europese Wero, maar ING kan die techniek niet inbouwen in de scanner. Klanten die willen blijven betalen, moeten overstappen op de app. Ruim 2,5 miljoen Nederlanders hebben moeite met digitaal bankieren, bleek eerder uit onderzoek van de Nederlandse Bank.
7: De beurswaarde van techconcern Apple is dinsdag voor het eerst boven de 5 biljoen dollar uitgekomen. Alleen chipconcern Nvidia bereikte eerder zo'n hoge beurswaarde. Apple haalde Nvidia enkele weken geleden al in als waardevolste bedrijf ter wereld. Het aandeel Apple steeg aan het begin van de handel met 1,8%. Nvidia verloor de afgelopen tijd zo'n 1 biljoen dollar aan beurswaarde, doordat beleggers breder kijken naar de toegevoegde waarde van kunstmatige intelligentie.
8: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
9: Tot slot het sportnieuws. Roberto Mancini keert na 3 jaar terug als bondscoach van Italië. Bondsvoorzitter Malagò heeft dat in Rome bekendgemaakt. De 61-jarige Mancini moet het land weer aan successen helpen, na 3 gemiste wereldkampioenschappen op rij. Eerder vielen kandidaten Guardiola en Pirlo af. Mancini zit op 25 september voor het eerst op de bank, bij de Nations League-wedstrijd tegen België. Voetballers in de Bundesliga die hun mond bedekken bij een verbale confrontatie met een tegenstander, krijgen voortaan een gele kaart. Dat heeft de scheidsrechterscommissie van de Duitse Bond bevestigd. Op het afgelopen WK werd de handeling nog bestraft met rood. De internationale spelregelorganisatie IFAB besloot tot de maatregel na een incident in de Champions League tussen Benfica en Real Madrid, waarbij een speler werd geschorst wegens discriminatie. Ajax-tegenstander Vojvodina heeft Marko Savic aangesteld als nieuwe hoofdtrainer. De 42-jarige Serviër vervangt Miroslav Tanja, die donderdag nog op de bank zat bij de met 1-4 verloren wedstrijd tegen Ajax in de Conference League. Savic leidt Vojvodina komende donderdag in de returnwedstrijd in Amsterdam. De voorzitter van de Servische club noemde Europees voetbal niet realistisch, maar zei dat zijn club tot het einde zal vechten.
10: Willem II haalt verdediger Hidde Ter Avest terug naar Nederland. De 29-jarige komt transfervrij over van Oxford United en tekent voor 1 seizoen bij de gepromoveerde club uit Tilburg, met een optie voor nog een jaar. Ter Avest speelde eerder voor FC Twente, het Italiaanse Udinese en FC Utrecht. Technisch directeur Freek Heerkens zegt dat Ter Avest zich ruimschoots heeft bewezen in de Eredivisie. De Europese Voetbalbond UEFA heeft fel gereageerd op plannen van Wereldvoetbalbond FIFA om een deel van de commerciële rechten van toekomstige WK's te verkopen aan investeerders. FIFA wil daarvoor een nieuwe dochteronderneming oprichten en zo'n 20% van de aandelen verkopen, wat ruim 4 miljard dollar moet opleveren.
1: Volgens de UEFA is de ziel van het voetbal geen handelswaar. Bij de investeringsplannen zijn volgens Britse media ook personen uit de kringen rond de Amerikaanse president Trump betrokken. De plannen moeten nog worden goedgekeurd door een meerderheid van de aangesloten leden. Juventus verhuurt aanvaller Loïs Openda het komende seizoen aan Olympique Lyon. De 26-jarige Belgische international speelde sinds september voor de Italiaanse club die hem huurde van RB Leipzig. Openda kwam in 34 wedstrijden in actie voor Juventus. Eerder speelde hij 2 seizoenen op huurbasis voor Vitesse. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
4: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
11: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het helder met nauwelijks bewolking. De wind draait naar het oosten en is zwak tot matig. Komende nacht blijft het droog bij zo'n 17 graden. Morgen wordt het zonnig en op veel plaatsen tropisch warm, met temperaturen van 29 graden in het noordwesten tot plaatselijk 35 graden in het zuidoosten. De wind is zwak tot matig uit het zuiden tot westen. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
29: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
12: Dit is het Binnenlands Nieuws. Door de aanhoudende droogte en dalende wateraanvoer via de Rijn neemt de verzilting in het westen van Nederland toe. Het Hoogheemraadschap van Rijnland verwacht snel pijnlijke maatregelen te moeten nemen om de dijken stabiel te houden. Zo overweegt het waterschap de sluis bij Spaarndam helemaal dicht te houden en een verbod in te stellen op het gebruik van slootwater voor tuinen, sportvelden en landbouw. Als laatste optie kan meer zout water het gebied in worden gelaten, wat verdere verzilting veroorzaakt, maar de dijkveiligheid waarborgt.
13: Op de A17 bij Moerdijk is een dodelijk ongeval gebeurd met 3 vrachtwagens. De bestuurder van een van de vrachtwagens is om het leven gekomen. 2 andere slachtoffers raakten bekneld, maar zijn inmiddels bevrijd. Voor zover bekend zijn er meerdere gewonden, van wie er 2 naar het ziekenhuis zijn gebracht. De snelweg richting Breda is afgesloten, naar verwachting tot woensdagochtend 2:30. Het reisadvies voor Spanje is vanaf dinsdag geel vanwege de natuurbranden die er woeden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwt dat de branden kunnen leiden tot wegafsluitingen, slechte luchtkwaliteit en evacuaties. Reizigers wordt aangeraden het lokale nieuws en de weersverwachting goed in de gaten te houden. De Spaanse premier Sanchez zei dat brandweerlieden vooruitgang boeken bij het bestrijden van de branden, die dit jaar al meer dan 170.000 hectare hebben verwoest. De regio Twente heeft minister Karremans om financiële hulp gevraagd, nu het Twentekanaal voor onbepaalde tijd dicht is voor de scheepvaart. Volgens belangenorganisatie Twenteboord zijn de economische gevolgen aanzienlijk voor bedrijven die afhankelijk zijn van vervoer over water. Voorzitter Ank Bijleveld roept het Rijk op duidelijk te maken wanneer het kanaal weer opengaat en geld beschikbaar te stellen voor de bereikbaarheid van Twente. De sluizen bij Eefde zijn sinds zaterdag dicht om schade door een zakkend waterpeil te voorkomen.
14: De haven van Deventer gaat zaterdag voor onbepaalde tijd dicht, omdat de waterstand in de IJssel naar verwachting onder een kritieke grens zakt. Schepen moeten vrijdagavond de binnenhaven hebben verlaten, anders zitten ze vast. Volgens de gemeente mag de sluis niet meer open als de waterstand minder dan 45 centimeter boven NHP is, omdat de sluisdeuren anders onder de druk zouden kunnen bezwijken. De sluiting komt ongelegen, omdat Deventer dient als uitwijkhaven nu de sluizen bij Eefde al dicht zijn. Binnenhavens dichter bij het IJsselmeer, zoals Meppel, Kampen en Zwolle, blijven wel bereikbaar.
27: De 20-jarige verdachte van het dodelijke verkeersongeval in het Zeeuwse Vogelwaarde blijft 60 dagen langer vastzitten. Bij het ongeval vorige maand kwamen 3 kinderen en een volwassene om het leven toen een groep schoolkinderen op kamp werd aangereden. Meerdere mensen raakten gewond. Het onderzoek naar de toedracht loopt nog. Nabestaanden noemen de beslissing van de rechtbank zeer terecht. Dit was het Binnenlands Nieuws.
0: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
28: Nu het buitenlands nieuws.
15: De autoriteiten in de regio Madrid hebben een deel van de beperkingen vanwege de grote natuurbranden opgeheven, melden Spaanse media. Inwoners van geëvacueerde dorpen mogen terug naar huis en belangrijke autowegen zijn heropend. De weersomstandigheden zijn dinsdag verbeterd, waardoor zo'n 20.000 mensen kunnen terugkeren. Het vuur is nog niet helemaal onder controle, maar de situatie is veilig genoeg om maatregelen af te schalen. Ook de provincies Ávila en Toledo zijn getroffen door de branden.
27: Vicepresident J.D. Vance heeft de overleden senator Lindsey Graham tijdens een herdenkingsceremonie geprezen als krachtige beschermer van Oekraïne. Graham stond bekend als een van de republikeinen die het meest lobbyde voor militaire steun aan Oekraïne. President Trump zette na zijn aantreden alle steun aan Kiev stop, maar staat Europese landen inmiddels toe om wapens via de VS in te kopen. De Oekraïense president Zelensky is in Washington voor de uitvaart van Graham en sprak ook al met Trump.
28: De Oekraïense president Zelensky heeft met de Amerikaanse president Trump gesproken over het produceren van Patriot-raketten in Oekraïne. Trump zei tijdens de NAVO-top dat Kiev mogelijk een licentie krijgt om die wapens zelf te maken. Zelensky noemde het een goed gesprek en bedankte Trump voor de samenwerking. Daarnaast hadden de twee het ook over diplomatie, al gaf Zelensky daar geen verdere toelichting bij. De Franse politie is een moordonderzoek gestart na de vondst van stoffelijke resten van vermoedelijk 5 pasgeboren baby's in de zuidelijke stad Orange. De resten werden gevonden in kartonnen dozen in een woning. De 32-jarige moeder leed volgens Franse media aan zwangerschapsontkenning en had al 2 kinderen. Haar partner ontdekte de resten nadat hij erachter kwam dat ze zwanger was en waarschuwde het ziekenhuis. De politie heeft de vrouw nog niet kunnen spreken.
27: De Israëlische premier Netanyahu is aangekomen bij het Witte Huis voor een gesprek met president Trump. Het is de eerste ontmoeting tussen de twee leiders sinds het begin van de oorlog met Iran eind februari. In de maanden daarna botsten de landen regelmatig over de koers in die oorlog. Ook de Oekraïense president Zelensky arriveerde kort daarvoor bij het Witte Huis. Alle 3 de leiders worden later verwacht bij de uitvaart van senator Lindsey Graham.
28: De Oekraïense president Zelensky is in het Witte Huis voor een gesprek met president Trump. Het is hun eerste ontmoeting daar sinds ze eerder voor de camera's ruzie kregen. Zelensky vraagt naar verwachting om snelle levering van eerder toegezegde Amerikaanse militaire steun. Aanleiding voor zijn bezoek aan Washington is de uitvaart van senator Lindsey Graham, die zich sterk maakte voor steun aan Oekraïne. Ook de Israëlische premier Netanyahu is in Washington voor de uitvaart. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
0: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
30: En nu het economisch nieuws.
31: ING-klanten die de scanner van de bank gebruiken, kunnen straks geen online betalingen meer doen via Wero, het nieuwe Europese betaalsysteem dat iDeal vervangt. Volgens ING werkt een Wero-betaling technisch anders en kan die alleen worden goedgekeurd met de app. Minder dan 1% van alle iDeal-betalingen wordt nu met de scanner gedaan. Bij Rabobank en ABN AMRO kunnen klanten met een scanner of vergelijkbaar apparaat wel gewoon via Wero blijven betalen.
2: ING verwijst klanten zonder app naar alternatieven, zoals betalen op factuur of creditcard.
16: Kering, het moederbedrijf van onder meer Gucci en Saint Laurent, laat in het afgelopen kwartaal weer een kleine groei zien. De omzet kwam in de eerste jaarhelft uit op 7,2 miljard euro, 1% meer dan een jaar eerder. Bij Gucci daalden de verkopen nog wel met 2%, maar minder dan verwacht. Topman Luca de Meo ziet de eerste tekenen dat de merken weer aantrekkelijker worden voor consumenten. Sinds zijn aantreden heeft hij het management vernieuwd, schulden teruggebracht en de beautytak verkocht aan L'Oréal.
17: Crypto-leverancier ASMI heeft opnieuw geprofiteerd van de grote investering in infrastructuur voor kunstmatige intelligentie. De omzet steeg in het tweede kwartaal met 20% tot ruim 1 miljard euro. De netto-winst kwam uit op bijna 285 miljoen euro, tegen ruim 202 miljoen een jaar eerder. Voor het lopende kwartaal verwacht het bedrijf uit Almere een verdere omzetstijging naar 1,1 miljard euro.
18: De Amsterdamse AEX-index sloot dinsdag 1,1% hoger, ondanks aanhoudende druk op chipbedrijven door zorgen over Chinese concurrentie. Unilever sprong bijna 8% omhoog, na sterke kwartaalcijfers en de hoogste volumegroei in meer dan 10 jaar. Philips verloor bijna 5%, omdat beleggers teleurgesteld waren over de orderinstroom, ondanks iets beter dan verwachte resultaten. In de midcap steeg Basic-Fit 6% na een terugkeer naar winst in de eerste jaarhelft.
19: Klanten van ING die alleen met een scanner internetbankieren, kunnen vanaf oktober niet meer online betalen via iDeal. Dat meldt de NOS. De betaaldienst gaat dan over in het Europese Wero, maar ING kan die techniek niet inbouwen in de scanner. Klanten die willen blijven betalen, moeten overstappen op de app. Ruim 2,5 miljoen Nederlanders hebben moeite met digitaal bankieren, bleek eerder uit onderzoek van de Nederlandse Bank.
20: De beurswaarde van techconcern Apple is dinsdag voor het eerst boven de 5 biljoen dollar uitgekomen. Alleen chipconcern Nvidia bereikte eerder zo'n hoge beurswaarde. Apple haalde Nvidia enkele weken geleden al in als waardevolste bedrijf ter wereld. Het aandeel Apple steeg aan het begin van de handel met 1,8%. Nvidia verloor de afgelopen tijd zo'n 1 biljoen dollar aan beurswaarde, doordat beleggers breder kijken naar de toegevoegde waarde van kunstmatige intelligentie.
21: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
22: Tot slot het sportnieuws. Roberto Mancini keert na 3 jaar terug als bondscoach van Italië. Bondsvoorzitter Malagò heeft dat in Rome bekendgemaakt. De 61-jarige Mancini moet het land weer aan successen helpen, na 3 gemiste wereldkampioenschappen op rij. Eerder vielen kandidaten Guardiola en Pirlo af. Mancini zit op 25 september voor het eerst op de bank, bij de Nations League-wedstrijd tegen België. Voetballers in de Bundesliga die hun mond bedekken bij een verbale confrontatie met een tegenstander, krijgen voortaan een gele kaart. Dat heeft de scheidsrechterscommissie van de Duitse Bond bevestigd. Op het afgelopen WK werd de handeling nog bestraft met rood. De internationale spelregelorganisatie IFAB besloot tot de maatregel na een incident in de Champions League tussen Benfica en Real Madrid, waarbij een speler werd geschorst wegens discriminatie. Ajax-tegenstander Vojvodina heeft Marko Savic aangesteld als nieuwe hoofdtrainer. De 42-jarige Serviër vervangt Miroslav Tanja, die donderdag nog op de bank zat bij de met 1-4 verloren wedstrijd tegen Ajax in de Conference League. Savic leidt Vojvodina komende donderdag in de returnwedstrijd in Amsterdam. De voorzitter van de Servische club noemde Europees voetbal niet realistisch, maar zei dat zijn club tot het einde zal vechten.
23: Willem II haalt verdediger Hidde Ter Avest terug naar Nederland. De 29-jarige komt transfervrij over van Oxford United en tekent voor 1 seizoen bij de gepromoveerde club uit Tilburg, met een optie voor nog een jaar. Ter Avest speelde eerder voor FC Twente, het Italiaanse Udinese en FC Utrecht.
1: Technisch directeur Freek Heerkens zegt dat Ter Avest zich ruimschoots heeft bewezen in de Eredivisie. De Europese Voetbalbond UEFA heeft fel gereageerd op plannen van Wereldvoetbalbond FIFA om een deel van de commerciële rechten van toekomstige WK's te verkopen aan investeerders. FIFA wil daarvoor een nieuwe dochteronderneming oprichten en zo'n 20% van de aandelen verkopen, wat ruim 4 miljard dollar moet opleveren. Volgens de UEFA is de ziel van het voetbal geen handelswaar. Bij de investeringsplannen zijn volgens Britse media ook personen uit de kringen rond de Amerikaanse president Trump betrokken. De plannen moeten nog worden goedgekeurd door een meerderheid van de aangesloten leden. Juventus verhuurt aanvaller Loïs Openda het komende seizoen aan Olympique Lyon. De 26-jarige Belgische international speelde sinds september voor de Italiaanse club die hem huurde van RB Leipzig. Openda kwam in 34 wedstrijden in actie voor Juventus. Eerder speelde hij 2 seizoenen op huurbasis voor Vitesse. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
4: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het helder met nauwelijks bewolking en blijft het droog. De wind draait naar het oosten en is zwak tot matig. Komende nacht koelt het af naar zo'n 17 graden. Morgen wordt een zonovergoten dag en op veel plaatsen tropisch warm. In het noordwesten wordt het rond de 29 graden. In het zuidoosten kan het oplopen tot 35 graden. De wind is zwak tot matig uit het zuiden tot westen. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws.
8: Door de aanhoudende droogte en dalende wateraanvoer via de Rijn neemt de verzilting in het westen van Nederland toe. Het Hoogheemraadschap van Rijnland verwacht snel pijnlijke maatregelen te moeten nemen om de dijken stabiel te houden. Zo overweegt het waterschap de sluis bij Spaarndam helemaal dicht te houden en een verbod in te stellen op het gebruik van slootwater voor tuinen, sportvelden en landbouw. Als laatste optie kan meer zout water het gebied in worden gelaten, wat verdere verzilting veroorzaakt, maar de dijkveiligheid waarborgt.
9: Op de A17 bij Moerdijk is een dodelijk ongeval gebeurd met 3 vrachtwagens. De bestuurder van een van de vrachtwagens is om het leven gekomen. 2 andere slachtoffers raakten bekneld, maar zijn inmiddels bevrijd. Voor zover bekend zijn er meerdere gewonden, van wie er 2 naar het ziekenhuis zijn gebracht. De snelweg richting Breda is afgesloten, naar verwachting tot woensdagochtend 2:30.
10: Het reisadvies voor Spanje is vanaf dinsdag geel vanwege de natuurbranden die er woeden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwt dat de branden kunnen leiden tot wegafsluitingen, slechte luchtkwaliteit en evacuaties. Reizigers wordt aangeraden het lokale nieuws en de weersverwachting goed in de gaten te houden. De Spaanse premier Sanchez zei dat brandweerlieden vooruitgang boeken bij het bestrijden van de branden, die dit jaar al meer dan 170.000 hectare hebben verwoest.
24: De regio Twente heeft minister Karremans om financiële hulp gevraagd, nu het Twentekanaal voor onbepaalde tijd dicht is voor de scheepvaart. Volgens belangenorganisatie Twenteboord zijn de economische gevolgen aanzienlijk voor bedrijven die afhankelijk zijn van vervoer over water. Voorzitter Ank Bijleveld roept het Rijk op duidelijk te maken wanneer het kanaal weer opengaat en geld beschikbaar te stellen voor de bereikbaarheid van Twente. De sluizen bij Eefde zijn sinds zaterdag dicht om schade door een zakkend waterpeil te voorkomen.
25: De haven van Deventer gaat zaterdag voor onbepaalde tijd dicht, omdat de waterstand in de IJssel naar verwachting onder een kritieke grens zakt. Schepen moeten vrijdagavond de binnenhaven hebben verlaten, anders zitten ze vast.
0: Volgens de gemeente mag de sluis niet meer open als de waterstand minder dan 45 centimeter boven NAP is, omdat de sluisdeuren anders onder de druk zouden kunnen bezwijken. De sluiting komt ongelegen, omdat Deventer dient als uitwijkhaven nu de sluizen bij Eefde al dicht zijn. Binnenhavens dichter bij het IJsselmeer, zoals Meppel, Kampen en Zwolle, blijven wel bereikbaar.
11: De 20-jarige verdachte van het dodelijke verkeersongeval in het Zeeuwse Vogelwaarde blijft 60 dagen langer vastzitten. Bij het ongeval vorige maand kwamen 3 kinderen en een volwassene om het leven toen een groep schoolkinderen op kamp werd aangereden. Meerdere mensen raakten gewond. Het onderzoek naar de toedracht loopt nog. Nabestaanden noemen de beslissing van de rechtbank zeer terecht. Dit was het Binnenlands Nieuws.
12: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
13: Nu het buitenlands nieuws. De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken, Sibiha, zegt een openhartig gesprek te hebben gevoerd met zijn Iraanse ambtgenoot Araghi. Dat gesprek volgde op een boze reactie van Iran nadat Oekraïne een vrachtschip aanviel op de Kaspische Zee, waarbij een Iranier om het leven zou zijn gekomen. Iran noemde de aanval een daad van agressie en dreigde met een reactie. Sibiha benadrukte dat Oekraïne onnodige escalatie wil voorkomen en dat alle steun aan Rusland moet stoppen.
14: De autoriteiten in de regio Madrid hebben een deel van de beperkingen vanwege de grote natuurbranden opgeheven, melden Spaanse media. Inwoners van geëvacueerde dorpen mogen terug naar huis en belangrijke autowegen zijn heropend. De weersomstandigheden zijn dinsdag verbeterd, waardoor zo'n 20.000 mensen kunnen terugkeren. Het vuur is nog niet helemaal onder controle, maar de situatie is veilig genoeg om maatregelen af te schalen. Ook de provincies Avila en Toledo zijn getroffen door de branden.
15: Vicepresident J.D. Vance heeft de overleden senator Lindsey Graham tijdens een herdenkingsceremonie geprezen als krachtige beschermer van Oekraïne. Graham stond bekend als een van de republikeinen die het meest lobbyde voor militaire steun aan Oekraïne. President Trump zette na zijn aantreden alle steun aan Kiev stop, maar staat Europese landen inmiddels toe om wapens via de VS in te kopen. De Oekraïense president Zelensky is in Washington voor de uitvaart van Graham en sprak ook al met Trump.
26: De Oekraïense president Zelensky heeft met de Amerikaanse president Trump gesproken over het produceren van Patriot-raketten in Oekraïne. Trump zei tijdens de NAVO-top dat Kiev mogelijk een licentie krijgt om die wapens zelf te maken. Zelensky noemde het een goed gesprek en bedankte Trump voor de samenwerking. Daarnaast hadden de twee het ook over diplomatie, al gaf Zelensky daar geen verdere toelichting bij.
27: De Franse politie is een moordonderzoek gestart na de vondst van stoffelijke resten van vermoedelijk 5 pasgeboren baby's in de zuidelijke stad Orange. De resten werden gevonden in kartonnen dozen in een woning. De 32-jarige moeder leed volgens Franse media aan zwangerschapsontkenning en had al 2 kinderen. Haar partner ontdekte de resten nadat hij erachter kwam dat ze zwanger was en waarschuwde het ziekenhuis. De politie heeft de vrouw nog niet kunnen spreken.
28: De Israëlische premier Netanyahu is aangekomen bij het Witte Huis voor een gesprek met president Trump. Het is de eerste ontmoeting tussen de twee leiders sinds het begin van de oorlog met Iran eind februari. In de maanden daarna botsten de landen regelmatig over de koers in die oorlog. Ook de Oekraïense president Zelensky arriveerde kort daarvoor bij het Witte Huis. Alle 3 de leiders worden later verwacht bij de uitvaart van senator Lindsey Graham.
29: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
30: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws.
2: ING-klanten die de scanner van de bank gebruiken, kunnen straks geen online betalingen meer doen via Wero, het nieuwe Europese betaalsysteem dat iDeal vervangt. Volgens ING werkt een Wero-betaling technisch anders en kan die alleen worden goedgekeurd met de app. Minder dan 1% van alle iDeal-betalingen wordt nu met de scanner gedaan. Bij Rabobank en ABN AMRO kunnen klanten met een scanner of vergelijkbaar apparaat wel gewoon via Wero blijven betalen.

0: Sinds zijn aantreden heeft hij het management vernieuwd, schulden teruggebracht en de beautytak verkocht aan L'Oréal. Crypto-leverancier ASMI heeft opnieuw geprofiteerd van de grote investering in infrastructuur voor kunstmatige intelligentie. De omzet steeg in het tweede kwartaal met 20% tot ruim 1 miljard euro. De netto-winst kwam uit op bijna 285 miljoen euro, tegen ruim 202 miljoen een jaar eerder. Voor het lopende kwartaal verwacht het bedrijf uit Almere een verdere omzetstijging naar 1,1 miljard euro. De Amsterdamse AEX-index sloot dinsdag 1,1% hoger, ondanks aanhoudende druk op chipbedrijven door zorgen over Chinese concurrentie. Unilever sprong bijna 8% omhoog na sterke kwartaalcijfers en de hoogste volumegroei in meer dan 10 jaar. Philips verloor bijna 5%, omdat beleggers teleurgesteld waren over de orderinstroom, ondanks iets beter dan verwachte resultaten. In de midcap steeg Basic-Fit 6% na een terugkeer naar winst in de eerste jaarhelft. Klanten van ING die alleen met een scanner internetbankieren, kunnen vanaf oktober niet meer online betalen via iDeal. Dat meldt de NOS. De betaaldienst gaat dan over in het Europese Wero, maar ING kan die techniek niet inbouwen in de scanner. Klanten die willen blijven betalen, moeten overstappen op de app. Ruim 2,5 miljoen Nederlanders hebben moeite met digitaal bankieren, bleek eerder uit onderzoek van de Nederlandse Bank. De beurswaarde van techconcern Apple is dinsdag voor het eerst boven de 5 biljoen dollar uitgekomen. Alleen chipconcern Nvidia bereikte eerder zo'n hoge beurswaarde. Apple haalde Nvidia enkele weken geleden al in als waardevolste bedrijf ter wereld. Het aandeel Apple steeg aan het begin van de handel met 1,8%. Nvidia verloor de afgelopen tijd zo'n 1 biljoen dollar aan beurswaarde, doordat beleggers breder kijken naar de toegevoegde waarde van kunstmatige intelligentie. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Roberto Mancini keert na 3 jaar terug als bondscoach van Italië. Bondsvoorzitter Malagò heeft dat in Rome bekendgemaakt. De 61-jarige Mancini moet het land weer aan successen helpen, na 3 gemiste wereldkampioenschappen op rij. Eerder vielen kandidaten Guardiola en Pirlo af. Mancini zit op 25 september voor het eerst op de bank, bij de Nations League-wedstrijd tegen België. Voetballers in de Bundesliga die hun mond bedekken bij een verbale confrontatie met een tegenstander, krijgen voortaan een gele kaart. Dat heeft de scheidsrechterscommissie van de Duitse Bond bevestigd. Op het afgelopen WK werd de handeling nog bestraft met rood. De internationale spelregelorganisatie IFAB besloot tot de maatregel na een incident in de Champions League tussen Benfica en Real Madrid, waarbij een speler werd geschorst wegens discriminatie. Ajax-tegenstander Vojvodina heeft Marko Savic aangesteld als nieuwe hoofdtrainer. De 42-jarige Serviër vervangt Miroslav Tanja, die donderdag nog op de bank zat bij de met 1-4 verloren wedstrijd tegen Ajax in de Conference League. Savic leidt Vojvodina komende donderdag in de returnwedstrijd in Amsterdam. De voorzitter van de Servische club noemde Europees voetbal niet realistisch, maar zei dat zijn club tot het einde zal vechten. Willem II haalt verdediger Hidde Ter Avest terug naar Nederland. De 29-jarige komt transfervrij over van Oxford United en tekent voor 1 seizoen bij de gepromoveerde club uit Tilburg, met een optie voor nog 1 jaar. Ter Avest speelde eerder voor FC Twente, het Italiaanse Udinese en FC Utrecht. Technisch directeur Freek Heerkens zegt dat Ter Avest zich ruimschoots heeft bewezen in de Eredivisie. De Europese Voetbalbond UEFA heeft fel gereageerd op plannen van Wereldvoetbalbond FIFA om een deel van de commerciële rechten van toekomstige WK's te verkopen aan investeerders. FIFA wil daarvoor een nieuwe dochteronderneming oprichten en zo'n 20% van de aandelen verkopen, wat ruim 4 miljard dollar moet opleveren. Volgens de UEFA is de ziel van het voetbal geen handelswaar. Bij de investeringsplannen zijn volgens Britse media ook persoonlijke

0: personen uit de kringen rond de Amerikaanse president Trump betrokken. De plannen moeten nog worden goedgekeurd door een meerderheid van de aangesloten leden. Juventus verhuurt aanvaller Loïs Openda het komende seizoen aan Olympique Lyon. De 26-jarige Belgische international speelde sinds september voor de Italiaanse club die hem huurde van RB Leipzig. Openda kwam in 34 wedstrijden in actie voor Juventus. Eerder speelde hij 2 seizoenen op huurbasis voor Vitesse. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het helder met nauwelijks bewolking en blijft het droog. De wind draait naar het oosten en is zwak tot matig. Komende nacht koelt het af naar zo'n 17 graden. Morgen wordt een zonovergoten dag en op veel plaatsen tropisch warm. In het noordwesten wordt het rond de 29 graden. In het zuidoosten kan het oplopen tot 35 graden. De wind is zwak tot matig uit het zuiden tot westen. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Door de aanhoudende droogte en dalende wateraanvoer via de Rijn neemt de verzilting in het westen van Nederland toe. Het Hoogheemraadschap van Rijnland verwacht snel pijnlijke maatregelen te moeten nemen om de dijken stabiel te houden. Zo overweegt het waterschap de sluis bij Spaarndam helemaal dicht te houden en een verbod in te stellen op het gebruik van slootwater voor tuinen, sportvelden en landbouw. Als laatste optie kan meer zout water het gebied in worden gelaten, wat verdere verzilting veroorzaakt, maar de dijkveiligheid waarborgt.
5: Op de A17 bij Moerdijk is een dodelijk ongeval gebeurd met 3 vrachtwagens. De bestuurder van een van de vrachtwagens is om het leven gekomen. 2 andere slachtoffers raakten bekneld, maar zijn inmiddels bevrijd. Voor zover bekend zijn er meerdere gewonden, van wie er 2 naar het ziekenhuis zijn gebracht. De snelweg richting Breda is afgesloten, naar verwachting tot woensdagochtend 2:30. Het reisadvies voor Spanje is vanaf dinsdag geel vanwege de natuurbranden die er woeden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwt dat de branden kunnen leiden tot wegafsluitingen, slechte luchtkwaliteit en evacuaties. Reizigers wordt aangeraden het lokale nieuws en de weersverwachting goed in de gaten te houden. De Spaanse premier Sanchez zei dat brandweerlieden vooruitgang boeken bij het bestrijden van de branden, die dit jaar al meer dan 170.000 hectare hebben verwoest. De regio Twente heeft minister Karremans om financiële hulp gevraagd, nu het Twentekanaal voor onbepaalde tijd dicht is voor de scheepvaart. Volgens belangenorganisatie Twenteboord zijn de economische gevolgen aanzienlijk voor bedrijven die afhankelijk zijn van vervoer over water. Voorzitter Ank Bijleveld roept het Rijk op duidelijk te maken wanneer het kanaal weer opengaat en geld beschikbaar te stellen voor de bereikbaarheid van Twente. De sluizen bij Eefde zijn sinds zaterdag dicht om schade door een zakkend waterpeil te voorkomen. De haven van Deventer gaat zaterdag voor onbepaalde tijd dicht, omdat de waterstand in de IJssel naar verwachting onder een kritieke grens zakt. Schepen moeten vrijdagavond de binnenhaven hebben verlaten, anders zitten ze vast. Volgens de gemeente mag de sluis niet meer open als de waterstand minder dan 45 centimeter boven NHP is, omdat de sluisdeuren anders onder de druk zouden kunnen bezwijken. De sluiting komt ongelegen, omdat Deventer dient als uitwijkhaven nu de sluizen bij Eefde al dicht zijn. Binnenhavens dichter bij het IJsselmeer, zoals Meppel, Kampen en Zwolle, blijven wel bereikbaar. De 20-jarige verdachte van het dodelijke verkeersongeval in het Zeeuwse Vogelwaarde blijft 60 dagen langer vastzitten.
6: Bij het ongeval vorige maand kwamen 3 kinderen en een volwassene om het leven toen een groep schoolkinderen op kamp werd aangereden. Meerdere mensen raakten gewond. Het onderzoek naar de toedracht loopt nog. Nabestaanden noemen de beslissing van de rechtbank zeer terecht. Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
6: Nu het buitenlands nieuws. De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken, Sibiha, zegt een openhartig gesprek te hebben gevoerd met zijn Iraanse ambtgenoot Araghi. Dat gesprek volgde op een boze reactie van Iran nadat Oekraïne een vrachtschip aanviel op de Kaspische Zee, waarbij een Iranier om het leven zou zijn gekomen. Iran noemde de aanval een daad van agressie en dreigde met een reactie. Sibiha benadrukte dat Oekraïne onnodige escalatie wil voorkomen en dat alle steun aan Rusland moet stoppen.
7: De autoriteiten in de regio Madrid hebben een deel van de beperkingen vanwege de grote natuurbranden opgeheven, melden Spaanse media. Inwoners van geëvacueerde dorpen mogen terug naar huis en belangrijke autowegen zijn heropend. De weersomstandigheden zijn dinsdag verbeterd, waardoor zo'n 20.000 mensen kunnen terugkeren. Het vuur is nog niet helemaal onder controle, maar de situatie is veilig genoeg om maatregelen af te schalen. Ook de provincies Ávila en Toledo zijn getroffen door de branden.
8: Vicepresident J.D. Vance heeft de overleden senator Lindsey Graham tijdens een herdenkingsceremonie geprezen als krachtige beschermer van Oekraïne. Graham stond bekend als een van de Republikeinen die het meest lobbyde voor militaire steun aan Oekraïne. President Trump zette na zijn aantreden alle steun aan Kiev stop, maar staat Europese landen inmiddels toe om wapens via de VS in te kopen. De Oekraïense president Zelensky is in Washington voor de uitvaart van Graham en sprak ook al met Trump.
9: De Oekraïense president Zelensky heeft met de Amerikaanse president Trump gesproken over het produceren van Patriot-raketten in Oekraïne. Trump zei tijdens de NAVO-top dat Kiev mogelijk een licentie krijgt om die wapens zelf te maken. Zelensky noemde het een goed gesprek en bedankte Trump voor de samenwerking. Daarnaast hadden de twee het ook over diplomatie, al gaf Zelensky daar geen verdere toelichting bij.
10: De Franse politie is een moordonderzoek gestart na de vondst van stoffelijke resten van vermoedelijk 5 pasgeboren baby's in de zuidelijke stad Orange. De resten werden gevonden in kartonnen dozen in een woning. De 32-jarige moeder leed volgens Franse media aan zwangerschapsontkenning en had al 2 kinderen. Haar partner ontdekte de resten nadat hij erachter kwam dat ze zwanger was en waarschuwde het ziekenhuis. De politie heeft de vrouw nog niet kunnen spreken.
11: De Israëlische premier Netanyahu is aangekomen bij het Witte Huis voor een gesprek met president Trump. Het is de eerste ontmoeting tussen de twee leiders sinds het begin van de oorlog met Iran eind februari. In de maanden daarna botsten de landen regelmatig over de koers in die oorlog. Ook de Oekraïense president Zelensky arriveerde kort daarvoor bij het Witte Huis. Alle 3 de leiders worden later verwacht bij de uitvaart van senator Lindsey Graham.
12: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
13: En nu het economisch nieuws. ING-klanten die de scanner van de bank gebruiken, kunnen straks geen online betalingen meer doen via Wero, het nieuwe Europese betaalsysteem dat iDEAL vervangt. Volgens ING werkt een Wero-betaling technisch anders en kan die alleen worden goedgekeurd met de app. Minder dan 1% van alle iDEAL-betalingen wordt nu met de scanner gedaan. Bij Rabobank en ABN AMRO kunnen klanten met een scanner of vergelijkbaar apparaat wel gewoon via Wero blijven betalen. ING verwijst klanten zonder app naar alternatieven, zoals betalen op factuur of creditcard.
14: Kering, het moederbedrijf van onder meer Gucci en Saint Laurent, laat in het afgelopen kwartaal weer een kleine groei zien. De omzet kwam in de eerste jaarhelft uit op 7,2 miljard euro. 1% meer dan een jaar eerder. Bij Gucci daalden de verkopen nog wel met 2%, maar minder dan verwacht. Topman Luca de Meo ziet de eerste tekenen dat de merken weer aantrekkelijker worden voor consumenten. Sinds zijn aantreden heeft hij het management vernieuwd, schulden teruggebracht en de beautytak verkocht aan L'Oréal.
15: Crypto-leverancier ASMI heeft opnieuw geprofiteerd van de grote investering in infrastructuur voor kunstmatige intelligentie. De omzet steeg in het tweede kwartaal met 20% tot ruim 1 miljard euro. De netto-winst kwam uit op bijna 285 miljoen euro, tegen ruim 202 miljoen een jaar eerder. Voor het lopende kwartaal verwacht het bedrijf uit Almere een verdere omzetstijging naar 1,1 miljard euro.
16: De Amsterdamse AEX-index sloot dinsdag 1,1% hoger, ondanks aanhoudende druk op chipbedrijven door zorgen over Chinese concurrentie. Unilever sprong bijna 8% omhoog na sterke kwartaalcijfers en de hoogste volumegroei in meer dan 10 jaar. Philips verloor bijna 5%, omdat beleggers teleurgesteld waren over de orderinstroom, ondanks iets beter dan verwachte resultaten. In de midcap steeg Basic-Fit 6% na een terugkeer naar winst in de eerste jaarhelft.
17: Klanten van ING die alleen met een scanner internetbankieren, kunnen vanaf oktober niet meer online betalen via iDeal. Dat meldt de NOS. De betaaldienst gaat dan over in het Europese Wero, maar ING kan die techniek niet inbouwen in de scanner. Klanten die willen blijven betalen, moeten overstappen op de app. Ruim 2,5 miljoen Nederlanders hebben moeite met digitaal bankieren, bleek eerder uit onderzoek van de Nederlandse Bank.
18: De beurswaarde van techconcern Apple is dinsdag voor het eerst boven de 5 biljoen dollar uitgekomen. Alleen chipconcern Nvidia bereikte eerder zo'n hoge beurswaarde. Apple haalde Nvidia enkele weken geleden al in als waardevolste bedrijf ter wereld. Het aandeel Apple steeg aan het begin van de handel met 1,8%. Nvidia verloor de afgelopen tijd zo'n 1 biljoen dollar aan beurswaarde, doordat beleggers breder kijken naar de toegevoegde waarde van kunstmatige intelligentie.
19: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
20: Tot slot het sportnieuws. Roberto Mancini keert na 3 jaar terug als bondscoach van Italië. Bondsvoorzitter Malagò heeft dat in Rome bekendgemaakt. De 61-jarige Mancini moet het land weer aan successen helpen, na 3 gemiste wereldkampioenschappen op rij. Eerder vielen kandidaten Guardiola en Pirlo af. Mancini zit op 25 september voor het eerst op de bank bij de Nations League-wedstrijd tegen België. Voetballers in de Bundesliga die hun mond bedekken bij een verbale confrontatie met een tegenstander, krijgen voortaan een gele kaart. Dat heeft de scheidsrechterscommissie van de Duitse Bond bevestigd. Op het afgelopen WK werd de handeling nog bestraft met rood. De internationale spelregelorganisatie IFAB besloot tot de maatregel na een incident in de Champions League tussen Benfica en Real Madrid, waarbij een speler werd geschorst wegens discriminatie. Ajax-tegenstander Vojvodina heeft Marko Savic aangesteld als nieuwe hoofdtrainer. De 42-jarige Serviër vervangt Miroslav Tanja, die donderdag nog op de bank zat bij de met 1-4 verloren wedstrijd tegen Ajax in de Conference League. Savic leidt Vojvodina komende donderdag in de returnwedstrijd in Amsterdam. De voorzitter van de Servische club noemde Europees voetbal niet realistisch, maar zei dat zijn club tot het einde zal vechten.
21: Willem II haalt verdediger Hidde Ter Avest terug naar Nederland. De 29-jarige komt transfervrij over van Oxford United en tekent voor 1 seizoen bij de gepromoveerde club uit Tilburg, met een optie voor nog een jaar. Ter Avest speelde eerder voor FC Twente, het Italiaanse Udinese en FC Utrecht. Technisch directeur Freek Heerkens zegt dat Ter Avest zich ruimschoots heeft bewezen in de Eredivisie. De Europese Voetbalbond UEFA heeft fel gereageerd op plannen van Wereldvoetbalbond FIFA om een deel van de commerciële rechten van toekomstige WK's te verkopen aan investeerders. FIFA wil daarvoor een nieuwe dochteronderneming oprichten en zo'n 20% van de aandelen verkopen, wat ruim 4 miljard dollar moet opleveren. Volgens de UEFA is de ziel van het voetbal geen handelswaar. Bij de investeringsplannen zijn volgens Britse media ook personen uit de kringen rond de Amerikaanse president Trump betrokken. De plannen moeten nog worden goedgekeurd door een meerderheid van de aangesloten leden. Juventus verhuurt aanvaller Loïs Openda het komende seizoen aan Olympique Lyon. De 26-jarige Belgische international speelde sinds september voor de Italiaanse club die hem huurde van RB Leipzig. Openda kwam in 34 wedstrijden in actie voor Juventus. Eerder speelde hij 2 seizoenen op huurbasis voor Vitesse. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
22: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het helder met nauwelijks bewolking. De wind draait naar het oosten en is zwak tot matig. Komende nacht blijft het droog bij zo'n 17 graden. Morgen wordt het zonnig en op veel plaatsen tropisch warm, met temperaturen van 29 graden in het noordwesten tot plaatselijk 35 graden in het zuidoosten. De wind is zwak tot matig uit het zuiden tot westen.
23: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
24: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Ridderkerk is opnieuw een appartementencomplex ontruimd vanwege hoge concentraties koolmonoxide. Het gaat om 68 woningen van de flat Tourmalijn 1 aan de Drie Rivierenlaan. De bewoners worden opgevangen in een nabijgelegen restaurant. 1 bewoner is nagekeken door ambulancepersoneel. Sinds eind mei is de brandweer al zo'n 4 keer uitgerukt voor afgaande koolmonoxidemelders in het gebouw.
25: Door de aanhoudende droogte en dalende wateraanvoer via de Rijn neemt de verzilting in het westen van Nederland toe. Het Hoogheemraadschap van Rijnland verwacht snel pijnlijke maatregelen te moeten nemen om de dijken stabiel te houden. Zo overweegt het waterschap de sluis bij Spaarndam helemaal dicht te houden en een verbod in te stellen op het gebruik van slootwater voor tuinen, sportvelden en landbouw. Als laatste optie kan meer zout water het gebied in worden gelaten, wat verdere verzilting veroorzaakt, maar de dijkveiligheid waarborgt.
26: Op de A17 bij Moerdijk is een dodelijk ongeval gebeurd met 3 vrachtwagens. De bestuurder van een van de vrachtwagens is om het leven gekomen. 2 andere slachtoffers raakten bekneld, maar zijn inmiddels bevrijd. Voor zover bekend zijn er meerdere gewonden, van wie er 2 naar het ziekenhuis zijn gebracht. De snelweg richting Breda is afgesloten, naar verwachting tot woensdagochtend 2:30.
27: Het reisadvies voor Spanje is vanaf dinsdag geel vanwege de natuurbranden die er woeden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwt dat de branden kunnen leiden tot wegafsluitingen, slechte luchtkwaliteit en evacuaties. Reizigers wordt aangeraden het lokale nieuws en de weersverwachting goed in de gaten te houden. De Spaanse premier Sanchez zei dat brandweerlieden vooruitgang boeken bij het bestrijden van de branden, die dit jaar al meer dan 170.000 hectare hebben verwoest.
28: De regio Twente heeft minister Karremans om financiële hulp gevraagd, nu het Twentekanaal voor onbepaalde tijd dicht is voor de scheepvaart. Volgens belangenorganisatie Twenteboord zijn de economische gevolgen aanzienlijk voor bedrijven die afhankelijk zijn van vervoer over water. Voorzitter Ank Bijleveld roept het Rijk op duidelijk te maken wanneer het kanaal weer opengaat en geld beschikbaar te stellen voor de bereikbaarheid van Twente. De sluizen bij Eefde zijn sinds zaterdag dicht om schade door een zakkend waterpeil te voorkomen.
2: De haven van Deventer gaat zaterdag voor onbepaalde tijd dicht, omdat de waterstand in de IJssel naar verwachting onder een kritieke grens zakt. Schepen moeten vrijdagavond de binnenhaven hebben verlaten, anders zitten ze vast. Volgens de gemeente mag de sluis niet meer open als de waterstand minder dan 45 centimeter boven NAP is, omdat de sluisdeuren anders onder de druk zouden kunnen bezwijken. De sluiting komt ongelegen, omdat Deventer dient als uitwijkhaven nu de sluizen bij Eefde al dicht zijn. Binnenhavens dichter bij het IJsselmeer, zoals Meppel, Kampen en Zwolle, blijven wel bereikbaar.
4: Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
6: Nu het buitenlands nieuws. Zelensky heeft in het Witte Huis gesproken met Trump over de productie van Patriot-raketten in Oekraïne. Trump zei eerder tijdens de NAVO-top dat Kiev mogelijk een licentie krijgt om die wapens zelf te maken. Na het gesprek met Trump sprak Zelensky ook met vertegenwoordigers van wapenproducent Lockheed Martin. Teams van het bedrijf en de Oekraïnse overheid werken al aan het zo snel mogelijk opzetten van gezamenlijke productie van Patriot-raketten. De Oekraïnse minister van Buitenlandse Zaken, Sibiha, zegt een openhartig gesprek te hebben gevoerd met zijn Iraanse ambtgenoot Araghchi. Dat gesprek volgde op een boze reactie van Iran nadat Oekraïne een vrachtschip aanviel op de Kaspische Zee, waarbij een Iranier om het leven zou zijn gekomen. Iran noemde de aanval een daad van agressie en dreigde met een reactie. Sibiha benadrukte dat Oekraïne onnodige escalatie wil voorkomen en dat alle steun aan Rusland moet stoppen.
7: De autoriteiten in de regio Madrid hebben een deel van de beperkingen vanwege de grote natuurbranden opgeheven, melden Spaanse media. Inwoners van geëvacueerde dorpen mogen terug naar huis en belangrijke autowegen zijn heropend. De weersomstandigheden zijn dinsdag verbeterd, waardoor zo'n 20.000 mensen kunnen terugkeren. Het vuur is nog niet helemaal onder controle, maar de situatie is veilig genoeg om maatregelen af te schalen. Ook de provincies Avila en Toledo zijn getroffen door de branden.
8: Vicepresident J.D. Vance heeft de overleden senator Lindsey Graham tijdens een herdenkingsceremonie geprezen als krachtige beschermer van Oekraïne. Graham stond bekend als een van de republikeinen die het meest lobbyde voor militaire steun aan Oekraïne. President Trump zette na zijn aantreden alle steun aan Kiev stop, maar staat Europese landen inmiddels toe om wapens via de VS in te kopen. De Oekraïnse president Zelensky is in Washington voor de uitvaart van Graham en sprak ook al met Trump.
9: De Franse politie is een moordonderzoek gestart naar de vondst van stoffelijke resten van vermoedelijk 5 pasgeboren baby's in de zuidelijke stad Orange. De resten werden gevonden in kartonnen dozen in een woning. De 32-jarige moeder leed volgens Franse media aan zwangerschapsontkenning en had al 2 kinderen. Haar partner ontdekte de resten nadat hij erachter kwam dat ze zwanger was en waarschuwde het ziekenhuis. De politie heeft de vrouw nog niet kunnen spreken.
10: De Israëlische premier Netanyahu is aangekomen bij het Witte Huis voor een gesprek met president Trump. Het is de eerste ontmoeting tussen de twee leiders sinds het begin van de oorlog met Iran eind februari. In de maanden daarna botsten de landen regelmatig over de koers in die oorlog. Ook de Oekraïnse president Zelensky arriveerde kort daarvoor bij het Witte Huis. Alle 3 de leiders worden later verwacht bij de uitvaart van senator Lindsey Graham.
11: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
29: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
30: En nu het economisch nieuws. ING-klanten die de scanner van de bank gebruiken, kunnen straks geen online betalingen meer doen via Wero, het nieuwe Europese betaalsysteem dat iDeal vervangt.
0: Volgens ING werkt een wero-betaling technisch anders en kan die alleen worden goedgekeurd met de app. Minder dan 1% van alle iDeal-betalingen wordt nu met de scanner gedaan. Bij Rabobank en ABN AMRO kunnen klanten met een scanner of vergelijkbaar apparaat wel gewoon via Wero blijven betalen. ING verwijst klanten zonder app naar alternatieven, zoals betalen op factuur of creditcard.
12: Kering, het moederbedrijf van onder meer Gucci en Saint Laurent, laat in het afgelopen kwartaal weer een kleine groei zien. De omzet kwam in de eerste jaarhelft uit op 7,2 miljard euro. 1% meer dan een jaar eerder. Bij Gucci daalden de verkopen nog wel met 2%, maar minder dan verwacht. Topman Luca de Meo ziet de eerste tekenen dat de merken weer aantrekkelijker worden voor consumenten. Sinds zijn aantreden heeft hij het management vernieuwd, schulden teruggebracht en de beautytak verkocht aan L'Oréal.
13: Crypto-leverancier ASMI heeft opnieuw geprofiteerd van de grote investering in infrastructuur voor kunstmatige intelligentie. De omzet steeg in het tweede kwartaal met 20% tot ruim 1 miljard euro. De netto-winst kwam uit op bijna 285 miljoen euro, tegen ruim 202 miljoen een jaar eerder. Voor het lopende kwartaal verwacht het bedrijf uit Almere een verdere omzetstijging naar 1,1 miljard euro.
14: De Amsterdamse AEX-index sloot dinsdag 1,1% hoger, ondanks aanhoudende druk op chipbedrijven door zorgen over Chinese concurrentie. Unilever sprong bijna 8% omhoog, na sterke kwartaalcijfers en de hoogste volumegroei in meer dan 10 jaar. Philips verloor bijna 5%, omdat beleggers teleurgesteld waren over de orderinstroom, ondanks iets beter dan verwachte resultaten. In de midcap steeg Basic-Fit 6% na een terugkeer naar winst in de eerste jaarhelft.
15: Klanten van ING die alleen met een scanner internetbankieren, kunnen vanaf oktober niet meer online betalen via iDeal. Dat meldt de NOS. De betaaldienst gaat dan over in het Europese Wero, maar ING kan die techniek niet inbouwen in de scanner. Klanten die willen blijven betalen, moeten overstappen op de app. Ruim 2,5 miljoen Nederlanders hebben moeite met digitaal bankieren, bleek eerder uit onderzoek van de Nederlandse Bank.
16: De beurswaarde van techconcern Apple is dinsdag voor het eerst boven de 5 biljoen dollar uitgekomen. Alleen chipconcern Nvidia bereikte eerder zo'n hoge beurswaarde. Apple haalde Nvidia enkele weken geleden al in als waardevolste bedrijf ter wereld. Het aandeel Apple steeg aan het begin van de handel met 1,8%. Nvidia verloor de afgelopen tijd zo'n 1 biljoen dollar aan beurswaarde, doordat beleggers breder kijken naar de toegevoegde waarde van kunstmatige intelligentie.
17: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
18: Tot slot het sportnieuws. Roberto Mancini keert na 3 jaar terug als bondscoach van Italië. Bondsvoorzitter Malagò heeft dat in Rome bekendgemaakt. De 61-jarige Mancini moet het land weer aan successen helpen, na 3 gemiste wereldkampioenschappen op rij. Eerder vielen kandidaten Guardiola en Pirlo af. Mancini zit op 25 september voor het eerst op de bank, bij de Nations League-wedstrijd tegen België. Voetballers in de Bundesliga die hun mond bedekken bij een verbale confrontatie met een tegenstander, krijgen voortaan een gele kaart. Dat heeft de scheidsrechterscommissie van de Duitse Bond bevestigd. Op het afgelopen WK werd de handeling nog bestraft met rood. De internationale spelregelorganisatie IFAB besloot tot de maatregel na een incident in de Champions League tussen Benfica en Real Madrid, waarbij een speler werd geschorst wegens discriminatie. Ajax-tegenstander Vojvodina heeft Marko Savic aangesteld als nieuwe hoofdtrainer. De 42-jarige Serviër vervangt Miroslav Tanja, die donderdag nog op de bank zat bij de met 1-4 verloren wedstrijd tegen Ajax in de Conference League. Savic leidt Vojvodina komende donderdag in de returnwedstrijd in Amsterdam. De voorzitter van de Servische club noemde Europees voetbal niet realistisch, maar zei dat zijn club tot het einde zal vechten.
1: Willem II haalt verdediger Hidde Ter Avest terug naar Nederland. De 29-jarige komt transfervrij over van Oxford United en tekent voor één seizoen bij de gepromoveerde club uit Tilburg, met een optie voor nog een jaar. Ter Avest speelde eerder voor FC Twente, het Italiaanse Udinese en FC Utrecht. Technisch directeur Freek Heerkens zegt dat Ter Avest zich ruimschoots heeft bewezen in de Eredivisie. De Europese Voetbalbond UEFA heeft fel gereageerd op plannen van Wereldvoetbalbond FIFA om een deel van de commerciële rechten van toekomstige WK's te verkopen aan investeerders. FIFA wil daarvoor een nieuwe dochteronderneming oprichten en zo'n 20% van de aandelen verkopen, wat ruim 4 miljard dollar moet opleveren. Volgens de UEFA is de ziel van het voetbal geen handelswaar. Bij de investeringsplannen zijn volgens Britse media ook personen uit de kringen rond de Amerikaanse president Trump betrokken. De plannen moeten nog worden goedgekeurd door een meerderheid van de aangesloten leden. Juventus verhuurt aanvaller Loïs Openda het komende seizoen aan Olympique Lyon. De 26-jarige Belgische international speelde sinds september voor de Italiaanse club die hem huurde van RB Leipzig. Openda kwam in 34 wedstrijden in actie voor Juventus. Eerder speelde hij twee seizoenen op huurbasis voor Vitesse. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
19: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
20: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het helder met nauwelijks bewolking. De wind draait naar het oosten en is zwak tot matig. Vannacht blijft het droog bij zo'n 17 graden. Morgen wordt het zonnig en op veel plaatsen tropisch warm. In het noordwesten rond de 29 graden. In het zuidoosten kan het oplopen tot 35 graden. De wind is zwak tot matig uit het zuiden tot westen.
21: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
22: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
23: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een gevangene is vrijdag in de penitentiaire inrichting in Graven meermaals gestoken door een medegevangene. Volgens de advocaat van het slachtoffer vroeg de dader aan het personeel om een aardappelschilmesje en sneed daarmee in de nek, het achterhoofd en de rug van het slachtoffer. Het slachtoffer overleefde de aanval en is naar het ziekenhuis gebracht. De dader zou dezelfde man zijn die eerder in de gevangenis in Roermond Camille E. met een vork stak, de chauffeur bij de moord op Peter R. de Vries.
24: Bij het homomonument in Amsterdam zijn dinsdagavond enkele duizenden mensen samengekomen om stil te staan bij de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn. Bij die aanslag van afgelopen zaterdag kwam een vrouw om het leven en raakte tientallen mensen gewond. Na een minuut stilte spraken onder andere burgemeester Halsema en COC-voorzitter Dansen de aanwezigen toe. Daarna werden bloemen gelegd en kaarsjes aangestoken. In Ridderkerk is opnieuw een appartementencomplex ontruimd vanwege hoge concentraties koolmonoxide. Het gaat om 68 woningen van de flat Tourmalijn 1 aan de Drie Rivierenlaan. De bewoners worden opgevangen in een nabijgelegen restaurant. Eén bewoner is nagekeken door ambulancepersoneel. Sinds eind mei is de brandweer al zo'n 4 keer uitgerukt voor afgaande koolmonoxidemelders in het gebouw. Door de aanhoudende droogte en dalende wateraanvoer via de Rijn neemt de verzilting in het westen van Nederland toe. Het Hoogheemraadschap van Rijnland verwacht snel pijnlijke maatregelen te moeten nemen om de dijken stabiel te houden. Zo overweegt het waterschap de sluis bij Spaarndam helemaal dicht te houden en een verbod in te stellen op het gebruik van slootwater voor tuinen, sportvelden en landbouw. Als laatste optie kan meer zout water het gebied in worden gelaten, wat verdere verzilting veroorzaakt, maar de dijkveiligheid waarborgt.
2: Op de A17 bij Moerdijk is een dodelijk ongeval gebeurd met 3 vrachtwagens. De bestuurder van een van de vrachtwagens is om het leven gekomen. 2 andere slachtoffers raakten bekneld, maar zijn inmiddels bevrijd. Voor zover bekend zijn er meerdere gewonden, van wie er 2 naar het ziekenhuis zijn gebracht. De snelweg richting Breda is afgesloten, naar verwachting tot woensdagochtend 2:30. Het reisadvies voor Spanje is vanaf dinsdag geel vanwege de natuurbranden die er woeden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwt dat de branden kunnen leiden tot wegafsluitingen, slechte luchtkwaliteit en evacuaties. Reizigers wordt aangeraden het lokale nieuws en de weersverwachting goed in de gaten te houden. De Spaanse premier Sanchez zei dat brandweerlieden vooruitgang boeken bij het bestrijden van de branden, die dit jaar al meer dan 170.000 hectare hebben verwoest.
4: Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
6: Nu het buitenlands nieuws.
7: President Trump heeft de overleden senator Lindsey Graham een laatste eer bewezen tijdens een herdenkingsceremonie in de Washington Cathedral. Trump prees zijn partijgenoot als een legende en een geweldige politicus. Hij somde goede eigenschappen op en gaf een kort overzicht van Graham's loopbaan, die begon bij de luchtmacht. Trump haalde ook een anekdote aan uit 2015, toen ze het tegen elkaar opnamen bij de Republikeinse voorverkiezingen. Zelensky heeft in het Witte Huis gesproken met Trump over de productie van Patriot-raketten in Oekraïne. Trump zei eerder tijdens de NAVO-top dat Kiev mogelijk een licentie krijgt om die wapens zelf te maken. Na het gesprek met Trump sprak Zelensky ook met vertegenwoordigers van wapenproducent Lockheed Martin. Teams van het bedrijf en de Oekraïnse overheid werken al aan het zo snel mogelijk opzetten van gezamenlijke productie van Patriot-raketten.
6: De Oekraïnse minister van Buitenlandse Zaken, Sibiha, zegt een openhartig gesprek te hebben gevoerd met zijn Iraanse ambtgenoot Araghi. Dat gesprek volgde op een boze reactie van Iran nadat Oekraïne een vrachtschip aanviel op de Kaspische Zee, waarbij een Iranier om het leven zou zijn gekomen. Iran noemde de aanval een daad van agressie en dreigde met een reactie. Sibiha benadrukte dat Oekraïne onnodige escalatie wil voorkomen en dat alle steun aan Rusland moet stoppen.
7: De autoriteiten in de regio Madrid hebben een deel van de beperkingen vanwege de grote natuurbranden opgeheven, melden Spaanse media. Inwoners van geëvacueerde dorpen mogen terug naar huis en belangrijke autowegen zijn heropend. De weersomstandigheden zijn dinsdag verbeterd, waardoor zo'n 20.000 mensen kunnen terugkeren. Het vuur is nog niet helemaal onder controle, maar de situatie is veilig genoeg om maatregelen af te schalen. Ook de provincies Avila en Toledo zijn getroffen door de branden.
6: Vicepresident J.D. Vance heeft de overleden senator Lindsey Graham tijdens een herdenkingsceremonie geprezen als krachtige beschermer van Oekraïne. Graham stond bekend als een van de Republikeinen die het meest lobbyde voor militaire steun aan Oekraïne. President Trump zette na zijn aantreden alle steun aan Kiev stop, maar staat Europese landen inmiddels toe om wapens via de VS in te kopen. De Oekraïnse president Zelensky is in Washington voor de uitvaart van Graham en sprak ook al met Trump.
7: De Franse politie is een moordonderzoek gestart na de vondst van stoffelijke resten van vermoedelijk 5 pasgeboren baby's in de zuidelijke stad Orange. De resten werden gevonden in kartonnen dozen in een woning. De 32-jarige moeder leed volgens Franse media aan zwangerschapsontkenning en had al 2 kinderen. Haar partner ontdekte de resten nadat hij erachter kwam dat ze zwanger was en waarschuwde het ziekenhuis. De politie heeft de vrouw nog niet kunnen spreken.
6: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
29: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De regering Trump gaat maatregelen aankondigen om de import van de nieuwste Chinese robots en omvormers aan banden te leggen. Dat meldt persbureau Reuters op basis van ingewijden. Het gaat onder meer om mensachtige en vierpotige robots en om omvormers die worden gebruikt bij hernieuwbare energie en datacenters. De VS willen hiermee de eigen ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie beschermen tegen dreigingen voor de nationale veiligheid.
8: ING-klanten die de scanner van de bank gebruiken, kunnen straks geen online betalingen meer doen via Wero, het nieuwe Europese betaalsysteem dat iDEAL vervangt. Volgens ING werkt een Wero-betaling technisch anders en kan die alleen worden goedgekeurd met de app. Minder dan 1% van alle iDEAL-betalingen wordt nu met de scanner gedaan. Bij Rabobank en ABN AMRO kunnen klanten met een scanner of vergelijkbaar apparaat wel gewoon via Wero blijven betalen. ING verwijst klanten zonder app naar alternatieven, zoals betalen op factuur of creditcard.
9: Kering, het moederbedrijf van onder meer Gucci en Saint Laurent, laat in het afgelopen kwartaal weer een kleine groei zien. De omzet kwam in de eerste jaarhelft uit op 7,2 miljard euro. 1% meer dan een jaar eerder. Bij Gucci daalden de verkopen nog wel met 2%, maar minder dan verwacht. Topman Luca de Meo ziet de eerste tekenen dat de merken weer aantrekkelijker worden voor consumenten. Sinds zijn aantreden heeft hij het management vernieuwd, schulden teruggebracht en de beautytak verkocht aan L'Oréal.
10: Crypto-leverancier ASMI heeft opnieuw geprofiteerd van de grote investering in infrastructuur voor kunstmatige intelligentie. De omzet steeg in het tweede kwartaal met 20% tot ruim 1 miljard euro. De netto-winst kwam uit op bijna 285 miljoen euro, tegen ruim 202 miljoen een jaar eerder. Voor het lopende kwartaal verwacht het bedrijf uit Almere een verdere omzetstijging naar 1,1 miljard euro.
11: De Amsterdamse AEX-index sloot dinsdag 1,1% hoger, ondanks aanhoudende druk op chipbedrijven door zorgen over Chinese concurrentie. Unilever sprong bijna 8% omhoog na sterke kwartaalcijfers en de hoogste volumegroei in meer dan 10 jaar. Philips verloor bijna 5%, omdat beleggers teleurgesteld waren over de orderinstroom, ondanks iets beter dan verwachte resultaten. In de midcap steeg Basic-Fit 6% na een terugkeer naar winst in de eerste jaarhelft.
12: Klanten van ING die alleen met een scanner internetbankieren, kunnen vanaf oktober niet meer online betalen via iDEAL. Dat meldt de NOS. De betaaldienst gaat dan over in het Europese Wero, maar ING kan die techniek niet inbouwen in de scanner. Klanten die willen blijven betalen, moeten overstappen op de app. Ruim 2,5 miljoen Nederlanders hebben moeite met digitaal bankieren, bleek eerder uit onderzoek van de Nederlandse Bank.
25: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
26: Tot slot het sportnieuws. Roberto Mancini keert na 3 jaar terug als bondscoach van Italië. Bondsvoorzitter Malagò heeft dat in Rome bekendgemaakt. De 61-jarige Mancini moet het land weer aan successen helpen, na 3 gemiste wereldkampioenschappen op rij. Eerder vielen kandidaten Guardiola en Pirlo af. Mancini zit op 25 september voor het eerst op de bank, bij de Nations League-wedstrijd tegen België. Voetballers in de Bundesliga die hun mond bedekken bij een verbale confrontatie met een tegenstander, krijgen voortaan een gele kaart. Dat heeft de scheidsrechterscommissie van de Duitse Bond bevestigd. Op het afgelopen WK werd de handeling nog bestraft met rood. De internationale spelregelorganisatie IFAB besloot tot de maatregel na een incident in de Champions League tussen Benfica en Real Madrid, waarbij een speler werd geschorst wegens discriminatie. Ajax-tegenstander Vojvodina heeft Marko Savic aangesteld als nieuwe hoofdtrainer. De 42-jarige Serviër vervangt Miroslav Tanja, die donderdag nog op de bank zat bij de met 1-4 verloren wedstrijd tegen Ajax in de Conference League. Savic leidt Vojvodina komende donderdag in de returnwedstrijd in Amsterdam. De voorzitter van de Servische club noemde Europees voetbal niet realistisch, maar zei dat zijn club tot het einde zal vechten. Willem II haalt verdediger Hidde Ter Avest terug naar Nederland. De 29-jarige komt transfervrij over van Oxford United en tekent voor één seizoen bij de gepromoveerde club uit Tilburg, met een optie voor nog een jaar. Ter Avest speelde eerder voor FC Twente, het Italiaanse Udinese en FC Utrecht. Technisch directeur Freek Heerkens zegt dat Ter Avest zich ruimschoots heeft bewezen in de Eredivisie. De Europese Voetbalbond UEFA heeft fel gereageerd op plannen van Wereldvoetbalbond FIFA om een deel van de commerciële rechten van toekomstige WK's te verkopen aan investeerders. FIFA wil daarvoor een nieuwe dochteronderneming oprichten en zo'n 20% van de aandelen verkopen, wat ruim 4 miljard dollar moet opleveren. Volgens de UEFA is de ziel van het voetbal geen handelswaar. Bij de investeringsplannen zijn volgens Britse media ook personen uit de kringen rond de Amerikaanse president Trump betrokken. De plannen moeten nog worden goedgekeurd door een meerderheid van de aangesloten leden. Juventus verhuurt aanvaller Loïs Openda het komende seizoen aan Olympique Lyon. De 26-jarige Belgische international speelde sinds september voor de Italiaanse club die hem huurde van RB Leipzig. Openda kwam in 34 wedstrijden in actie voor Juventus. Eerder speelde hij twee seizoenen op huurbasis voor Vitesse. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
13: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het helder met nauwelijks bewolking. De wind draait naar het oosten en is zwak tot matig. Vannacht blijft het droog bij zo'n 17 graden. Morgen wordt het zonnig en op veel plaatsen tropisch warm. In het noordwesten rond de 29 graden. In het zuidoosten kan het oplopen tot 35 graden. De wind is zwak tot matig uit het zuiden tot westen.
14: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
15: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
16: Dit is het Binnenlands Nieuws.
17: Een gevangene is vrijdag in de penitentiaire inrichting in Grave meermaals gestoken door een medegevangene. Volgens de advocaat van het slachtoffer vroeg de dader aan het personeel om een aardappelschilmesje en sneed daarmee in de nek, het achterhoofd en de rug van het slachtoffer. Het slachtoffer overleefde de aanval en is naar het ziekenhuis gebracht. De dader zou dezelfde man zijn die eerder in de gevangenis in Roermond Camille E. met een vork stak, de chauffeur bij de moord op Peter R. de Vries.
18: Bij het homomonument in Amsterdam zijn dinsdagavond enkele duizenden mensen samengekomen om stil te staan bij de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn. Bij die aanslag van afgelopen zaterdag kwam een vrouw om het leven en raakte tientallen mensen gewond. Na een minuut stilte spraken onder andere burgemeester Halsema en COC-voorzitter Dansen de aanwezigen toe. Daarna werden bloemen gelegd en kaarsjes aangestoken. In Ridderkerk is opnieuw een appartementencomplex ontruimd vanwege hoge concentraties koolmonoxide. Het gaat om 68 woningen van de flat Tourmalijn 1 aan de Drie Rivierenlaan. De bewoners worden opgevangen in een nabijgelegen restaurant. Eén bewoner is nagekeken door ambulancepersoneel. Sinds eind mei is de brandweer al zo'n 4 keer uitgerukt voor afgaande koolmonoxidemelders in het gebouw.
27: Door de aanhoudende droogte en dalende wateraanvoer via de Rijn neemt de verzilting in het westen van Nederland toe. Het Hoogheemraadschap van Rijnland verwacht snel pijnlijke maatregelen te moeten nemen om de dijken stabiel te houden. Zo overweegt het waterschap de sluis bij Spaarndam helemaal dicht te houden en een verbod in te stellen op het gebruik van slootwater voor tuinen, sportvelden en landbouw. Als laatste optie kan meer zout water het gebied in worden gelaten, wat verdere verzilting veroorzaakt, maar de dijkveiligheid waarborgt.
2: Op de A17 bij Moerdijk is een dodelijk ongeval gebeurd met 3 vrachtwagens. De bestuurder van een van de vrachtwagens is om het leven gekomen. 2 andere slachtoffers raakten bekneld, maar zijn inmiddels bevrijd. Voor zover bekend zijn er meerdere gewonden, van wie er 2 naar het ziekenhuis zijn gebracht. De snelweg richting Breda is afgesloten, naar verwachting tot woensdagochtend 2:30. Het reisadvies voor Spanje is vanaf dinsdag geel vanwege de natuurbranden die er woeden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwt dat de branden kunnen leiden tot wegafsluitingen, slechte luchtkwaliteit en evacuaties. Reizigers wordt aangeraden het lokale nieuws en de weersverwachting goed in de gaten te houden. De Spaanse premier Sanchez zei dat brandweerlieden vooruitgang boeken bij het bestrijden van de branden, die dit jaar al meer dan 170.000 hectare hebben verwoest.
4: Dit was het Binnenlands Nieuws.
29: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
5: Nu het buitenlands nieuws.
27: President Trump heeft de overleden senator Lindsey Graham een laatste eer bewezen tijdens een herdenkingsceremonie in de Washington Cathedral. Trump prees zijn partijgenoot als een legende en een geweldige politicus. Hij somde goede eigenschappen op en gaf een kort overzicht van Graham's loopbaan, die begon bij de luchtmacht. Trump haalde ook een anekdote aan uit 2015, toen ze het tegen elkaar opnamen bij de Republikeinse voorverkiezingen. Zelensky heeft in het Witte Huis gesproken met Trump over de productie van Patriot-raketten in Oekraïne. Trump zei eerder tijdens de NAVO-top dat Kiev mogelijk een licentie krijgt om die wapens zelf te maken. Na het gesprek met Trump sprak Zelensky ook met vertegenwoordigers van wapenproducent Lockheed Martin. Teams van het bedrijf en de Oekraïnse overheid werken al aan het zo snel mogelijk opzetten van gezamenlijke productie van Patriot-raketten.
2: De Oekraïnse minister van Buitenlandse Zaken, Sibiha, zegt een openhartig gesprek te hebben gevoerd met zijn Iraanse ambtgenoot Araghi. Dat gesprek volgde op een boze reactie van Iran nadat Oekraïne een vrachtschip aanviel op de Kaspische Zee, waarbij een Iranier om het leven zou zijn gekomen. Iran noemde de aanval een daad van agressie en dreigde met een reactie. Sibiha benadrukte dat Oekraïne onnodige escalatie wil voorkomen en dat alle steun aan Rusland moet stoppen.
27: De autoriteiten in de regio Madrid hebben een deel van de beperkingen vanwege de grote natuurbranden opgeheven, melden Spaanse media. Inwoners van geëvacueerde dorpen mogen terug naar huis en belangrijke autowegen zijn heropend. De weersomstandigheden zijn dinsdag verbeterd, waardoor zo'n 20.000 mensen kunnen terugkeren. Het vuur is nog niet helemaal onder controle, maar de situatie is veilig genoeg om maatregelen af te schalen. Ook de provincies Ávila en Toledo zijn getroffen door de branden. Vicepresident J.D. Vance heeft de overleden senator Lindsey Graham tijdens een herdenkingsceremonie geprezen als krachtige beschermer van Oekraïne. Graham stond bekend als een van de Republikeinen die het meest lobbyde voor militaire steun aan Oekraïne. President Trump zette na zijn aantreden alle steun aan Kiev stop, maar staat Europese landen inmiddels toe om wapens via de VS in te kopen. De Oekraïnse president Zelensky is in Washington voor de uitvaart van Graham en sprak ook al met Trump.
2: De Franse politie is een moordonderzoek gestart na de vondst van stoffelijke resten van vermoedelijk 5 pasgeboren baby's in de zuidelijke stad Orange. De resten werden gevonden in kartonnen dozen in een woning. De 32-jarige moeder leed volgens Franse media aan zwangerschapsontkenning en had al 2 kinderen.
0: Haar partner ontdekte de resten nadat hij erachter kwam dat ze zwanger was en waarschuwde het ziekenhuis. De politie heeft de vrouw nog niet kunnen spreken.
6: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
29: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.

0: ING-klanten die de scanner van de bank gebruiken, kunnen straks geen online betalingen meer doen via Wero, het nieuwe Europese betaalsysteem dat iDEAL vervangt. Volgens ING werkt een Wero-betaling technisch anders en kan die alleen worden goedgekeurd met de app. Minder dan 1% van alle iDEAL-betalingen wordt nu met de scanner gedaan. Bij Rabobank en ABN AMRO kunnen klanten met een scanner of vergelijkbaar apparaat wel gewoon via Wero blijven betalen. ING verwijst klanten zonder app naar alternatieven, zoals betalen op factuur of creditcard. Kering, het moederbedrijf van onder meer Gucci en Saint Laurent, laat in het afgelopen kwartaal weer een kleine groei zien. De omzet kwam in de eerste jaarhelft uit op 7,2 miljard euro. 1% meer dan een jaar eerder. Bij Gucci daalden de verkopen nog wel met 2%, maar minder dan verwacht. Topman Luca de Meo ziet de eerste tekenen dat de merken weer aantrekkelijker worden voor consumenten. Sinds zijn aantreden heeft hij het management vernieuwd, schulden teruggebracht en de beautytak verkocht aan L'Oréal. Crypto-leverancier ASMI heeft opnieuw geprofiteerd van de grote investering in infrastructuur voor kunstmatige intelligentie. De omzet steeg in het tweede kwartaal met 20% tot ruim 1 miljard euro. De netto-winst kwam uit op bijna 285 miljoen euro, tegen ruim 202 miljoen een jaar eerder. Voor het lopende kwartaal verwacht het bedrijf uit Almere een verdere omzetstijging naar 1,1 miljard euro. De Amsterdamse AEX-index sloot dinsdag 1,1% hoger, ondanks aanhoudende druk op chipbedrijven door zorgen over Chinese concurrentie. Unilever sprong bijna 8% omhoog, na sterke kwartaalcijfers en de hoogste volumegroei in meer dan 10 jaar. Philips verloor bijna 5%, omdat beleggers teleurgesteld waren over de orderinstroom, ondanks iets beter dan verwachte resultaten. In de midcap steeg Basic-Fit 6% na een terugkeer naar winst in de eerste jaarhelft. Klanten van ING die alleen met een scanner internetbankieren, kunnen vanaf oktober niet meer online betalen via iDEAL. Dat meldt de NOS. De betaaldienst gaat dan over in het Europese Wero, maar ING kan die techniek niet inbouwen in de scanner. Klanten die willen blijven betalen, moeten overstappen op de app. Ruim 2,5 miljoen Nederlanders hebben moeite met digitaal bankieren, bleek eerder uit onderzoek van de Nederlandse Bank. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Roberto Mancini keert na 3 jaar terug als bondscoach van Italië. Bondsvoorzitter Malagò heeft dat in Rome bekendgemaakt. De 61-jarige Mancini moet het land weer aan successen helpen, na 3 gemiste wereldkampioenschappen op rij. Eerder vielen kandidaten Guardiola en Pirlo af. Mancini zit op 25 september voor het eerst op de bank, bij de Nations League-wedstrijd tegen België. Voetballers in de Bundesliga die hun mond bedekken bij een verbale confrontatie met een tegenstander, krijgen voortaan een gele kaart. Dat heeft de scheidsrechterscommissie van de Duitse Bond bevestigd. Op het afgelopen WK werd de handeling nog bestraft met rood. De internationale spelregelorganisatie IFAB besloot tot de maatregel na een incident in de Champions League tussen Benfica en Real Madrid, waarbij een speler werd geschorst wegens discriminatie. Ajax-tegenstander Vojvodina heeft Marko Savic aangesteld als nieuwe hoofdtrainer. De 42-jarige Serviër vervangt Miroslav Tanja, die donderdag nog op de bank zat bij de met 1-4 verloren wedstrijd tegen Ajax in de Conference League. Savic leidt Vojvodina komende donderdag in de returnwedstrijd in Amsterdam. De voorzitter van de Servische club noemde Europees voetbal niet realistisch, maar zei dat zijn club tot het einde zal vechten. Willem II haalt verdediger Hidde Ter Avest terug naar Nederland. De 29-jarige komt transfervrij over van Oxford United en tekent voor 1 seizoen bij de gepromoveerde club uit Tilburg, met een optie voor nog een jaar. Ter Avest speelde eerder voor FC Twente, het Italiaanse Udinese en FC Utrecht. Technisch directeur Freek Heerkens zegt dat Ter Avest zich ruimschoots heeft bewezen in de Eredivisie.

0: De Europese Voetbalbond UEFA heeft fel gereageerd op plannen van Wereldvoetbalbond FIFA om een deel van de commerciële rechten van toekomstige WK's te verkopen aan investeerders. FIFA wil daarvoor een nieuwe dochteronderneming oprichten en zo'n 20% van de aandelen verkopen, wat ruim 4 miljard dollar moet opleveren. Volgens de UEFA is de ziel van het voetbal geen handelswaar. Bij de investeringsplannen zijn volgens Britse media ook personen uit de kringen rond de Amerikaanse president Trump betrokken. De plannen moeten nog worden goedgekeurd door een meerderheid van de aangesloten leden. Juventus verhuurt aanvaller Loïs Openda het komende seizoen aan Olympique Lyon. De 26-jarige Belgische international speelde sinds september voor de Italiaanse club die hem huurde van RB Leipzig. Openda kwam in 34 wedstrijden in actie voor Juventus. Eerder speelde hij 2 seizoenen op huurbasis voor Vitesse. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het helder met nauwelijks bewolking. De wind draait naar het oosten en is zwak tot matig. Komende nacht blijft het droog bij zo'n 17 graden. Morgen wordt het zonnig en droog. Op veel plaatsen wordt het tropisch warm, met temperaturen van 29 graden in het noordwesten tot plaatselijk 35 graden in het zuidoosten. De wind is zwak tot matig uit het zuiden tot westen.
3: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws.
6: Bij het Homo-monument in Amsterdam hebben dinsdagavond enkele duizenden mensen stilgestaan bij de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn. Bij die aanslag kwam zaterdag een vrouw om het leven en raakten tientallen mensen gewond. Onder de sprekers waren burgemeester Halsema en COC-voorzitter Dansen. Het influencerstel Karel en Daan, dat zelf bij de Pride in Berlijn was, deelde aangeslagen hun ervaringen. Na de toespraken legden aanwezigen bloemen bij de waterdriehoek en staken ze kaarsjes aan.
7: Een gevangene is vrijdag in de penitentiaire inrichting in Grave meermaals gestoken door een medegevangene. Volgens de advocaat van het slachtoffer vroeg de dader aan het personeel om een aardappelschilmesje en sneed daarmee in de nek, het achterhoofd en de rug van het slachtoffer. Het slachtoffer overleefde de aanval en is naar het ziekenhuis gebracht. De dader zou dezelfde man zijn die eerder in de gevangenis in Roermond Camille E. met een vork stak, de chauffeur bij de moord op Peter R. de Vries.
8: In Ridderkerk is opnieuw een appartementencomplex ontruimd vanwege hoge concentraties koolmonoxide. Het gaat om 68 woningen van de flat Tourmalijn 1 aan de Drie Rivierenlaan. De bewoners worden opgevangen in een nabijgelegen restaurant. Eén bewoner is nagekeken door ambulancepersoneel. Sinds eind mei is de brandweer al zo'n 4 keer uitgerukt voor afgaande koolmonoxidemelders in het gebouw.
9: Door de aanhoudende droogte en dalende wateraanvoer via de Rijn neemt de verzilting in het westen van Nederland toe. Het Hoogheemraadschap van Rijnland verwacht snel pijnlijke maatregelen te moeten nemen om de dijken stabiel te houden. Zo overweegt het waterschap de sluis bij Spaarndam helemaal dicht te houden en een verbod in te stellen op het gebruik van slootwater voor tuinen, sportvelden en landbouw. Als laatste optie kan meer zout water het gebied in worden gelaten, wat verdere verzilting veroorzaakt, maar de dijkveiligheid waarborgt.
10: Op de A17 bij Moerdijk is een dodelijk ongeval gebeurd met 3 vrachtwagens. De bestuurder van een van de vrachtwagens is om het leven gekomen. 2 andere slachtoffers raakten bekneld, maar zijn inmiddels bevrijd. Voor zover bekend zijn er meerdere gewonden, van wie er 2 naar het ziekenhuis zijn gebracht. De snelweg richting Breda is afgesloten, naar verwachting tot woensdagochtend 2:30.
11: Het reisadvies voor Spanje is vanaf dinsdag geel vanwege de natuurbranden die er woeden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwt dat de branden kunnen leiden tot wegafsluitingen, slechte luchtkwaliteit en evacuaties. Reizigers wordt aangeraden het lokale nieuws en de weersverwachting goed in de gaten te houden. De Spaanse premier Sanchez zei dat brandweerlieden vooruitgang boeken bij het bestrijden van de branden, die dit jaar al meer dan 170.000 hectare hebben verwoest. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
11: Nu het buitenlands nieuws. President Trump heeft de overleden senator Lindsey Graham een laatste eer bewezen tijdens een herdenkingsceremonie in de Washington Cathedral. Trump prees zijn partijgenoot als een legende en een geweldige politicus. Hij haalde ook een anekdote aan uit 2015, toen hij Graham's telefoonnummer deelde tijdens een live-uitzending. Graham stierf eerder deze maand onverwacht op 71-jarige leeftijd. Onder andere de Israëlische premier Netanyahu en de Oekraïense president Zelensky waren aanwezig. Zelensky heeft in het Witte Huis gesproken met Trump over de productie van Patriot-raketten in Oekraïne. Trump zei eerder tijdens de NAVO-top dat Kiev mogelijk een licentie krijgt om die wapens zelf te maken. Na het gesprek met Trump sprak Zelensky ook met vertegenwoordigers van wapenproducent Lockheed Martin. Teams van het bedrijf en de Oekraïense overheid werken al aan het zo snel mogelijk opzetten van gezamenlijke productie van Patriot-raketten. De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken, Sibiha, zegt een openhartig gesprek te hebben gevoerd met zijn Iraanse ambtgenoot Araghi. Dat gesprek volgde op een boze reactie van Iran nadat Oekraïne een vrachtschip aanviel op de Kaspische Zee, waarbij een Iranier om het leven zou zijn gekomen. Iran noemde de aanval een daad van agressie en dreigde met een reactie. Sibiha benadrukte dat Oekraïne onnodige escalatie wil voorkomen en dat alle steun aan Rusland moet stoppen. De autoriteiten in de regio Madrid hebben een deel van de beperkingen vanwege de grote natuurbranden opgeheven, melden Spaanse media. Inwoners van geëvacueerde dorpen mogen terug naar huis en belangrijke autowegen zijn heropend. De weersomstandigheden zijn dinsdag verbeterd, waardoor zo'n 20.000 mensen kunnen terugkeren. Het vuur is nog niet helemaal onder controle, maar de situatie is veilig genoeg om maatregelen af te schalen. Ook de provincies Avila en Toledo zijn getroffen door de branden. Vicepresident J.D. Vance heeft de overleden senator Lindsey Graham tijdens een herdenkingsceremonie geprezen als krachtige beschermer van Oekraïne. Graham stond bekend als een van de republikeinen die het meest lobbyde voor militaire steun aan Oekraïne. President Trump zette na zijn aantreden alle steun aan Kiev stop, maar staat Europese landen inmiddels toe om wapens via de VS in te kopen. De Oekraïense president Zelensky is in Washington voor de uitvaart van Graham en sprak ook al met Trump. De Franse politie is een moordonderzoek gestart na de vondst van stoffelijke resten van vermoedelijk 5 pasgeboren baby's in de zuidelijke stad Orange. De resten werden gevonden in kartonnen dozen in een woning. De 32-jarige moeder leed volgens Franse media aan zwangerschapsontkenning en had al 2 kinderen. Haar partner ontdekte de resten nadat hij erachter kwam dat ze zwanger was en waarschuwde het ziekenhuis. De politie heeft de vrouw nog niet kunnen spreken. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
11: En nu het economisch nieuws. De regering Trump gaat maatregelen aankondigen om de import van de nieuwste Chinese robots en omvormers aan banden te leggen.
12: Volgens Reuters willen de Verenigde Staten daarmee de eigen ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie beschermen tegen dreigingen voor de nationale veiligheid. Het gaat onder meer om mensachtige en vierpotige robots en om omvormers die worden gebruikt bij energienetwerken en datacenters. Washington hoopt ook dat bedrijven hierdoor hun productie naar de VS verplaatsen.
13: ING-klanten die de scanner van de bank gebruiken, kunnen straks geen online betalingen meer doen via Wero, het nieuwe Europese betaalsysteem dat iDEAL vervangt. Volgens ING werkt een Wero-betaling technisch anders en kan die alleen worden goedgekeurd met de app. Minder dan 1% van alle iDEAL-betalingen wordt nu met de scanner gedaan. Bij Rabobank en ABN AMRO kunnen klanten met een scanner of vergelijkbaar apparaat wel gewoon via Wero blijven betalen. ING verwijst klanten zonder app naar alternatieven, zoals betalen op factuur of creditcard.
14: Kering, het moederbedrijf van onder meer Gucci en Saint Laurent, laat in het afgelopen kwartaal weer een kleine groei zien. De omzet kwam in de eerste jaarhelft uit op 7,2 miljard euro. 1% meer dan een jaar eerder. Bij Gucci daalden de verkopen nog wel met 2%, maar minder dan verwacht. Topman Luca de Meo ziet de eerste tekenen dat de merken weer aantrekkelijker worden voor consumenten. Sinds zijn aantreden heeft hij het management vernieuwd, schulden teruggebracht en de beautytak verkocht aan L'Oréal.
15: Crypto-leverancier ASMI heeft opnieuw geprofiteerd van de grote investering in infrastructuur voor kunstmatige intelligentie. De omzet steeg in het tweede kwartaal met 20% tot ruim 1 miljard euro. De netto-winst kwam uit op bijna 285 miljoen euro, tegen ruim 202 miljoen een jaar eerder. Voor het lopende kwartaal verwacht het bedrijf uit Almere een verdere omzetstijging naar 1,1 miljard euro.
16: De Amsterdamse AEX-index sloot dinsdag 1,1% hoger, ondanks aanhoudende druk op chipbedrijven door zorgen over Chinese concurrentie. Unilever sprong bijna 8% omhoog na sterke kwartaalcijfers en de hoogste volumegroei in meer dan 10 jaar. Philips verloor bijna 5%, omdat beleggers teleurgesteld waren over de orderinstroom, ondanks iets beter dan verwachte resultaten. In de midcap steeg Basic-Fit 6% na een terugkeer naar winst in de eerste jaarhelft.
17: Klanten van ING die alleen met een scanner internetbankieren, kunnen vanaf oktober niet meer online betalen via iDEAL. Dat meldt de NOS. De betaaldienst gaat dan over in het Europese Wero, maar ING kan die techniek niet inbouwen in de scanner. Klanten die willen blijven betalen, moeten overstappen op de app. Ruim 2,5 miljoen Nederlanders hebben moeite met digitaal bankieren, bleek eerder uit onderzoek van de Nederlandse Bank.
18: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
19: Tot slot het sportnieuws. Voetballers in de Bundesliga die hun mond bedekken bij een verbale confrontatie met een tegenstander, krijgen voortaan een gele kaart. Dat heeft de scheidsrechterscommissie van de Duitse Bond bevestigd. Op het afgelopen WK werd de handeling nog bestraft met rood. De internationale spelregelorganisatie IFAB besloot tot de maatregel na een incident in de Champions League tussen Benfica en Real Madrid, waarbij een speler werd geschorst wegens discriminatie. Ajax-tegenstander Vojvodina heeft Marko Savic aangesteld als nieuwe hoofdtrainer. De 42-jarige Serviër vervangt Miroslav Tanja, die donderdag nog op de bank zat bij de met 1-4 verloren wedstrijd tegen Ajax in de Conference League. Savic leidt Vojvodina komende donderdag in de returnwedstrijd in Amsterdam. De voorzitter van de Servische club noemde Europees voetbal niet realistisch, maar zei dat zijn club tot het einde zal vechten.
20: Willem II haalt verdediger Hidde Ter Avest terug naar Nederland. De 29-jarige komt transfervrij over van Oxford United en tekent voor één seizoen bij de gepromoveerde club uit Tilburg, met een optie voor nog een jaar. Ter Avest speelde eerder voor FC Twente, het Italiaanse Udinese en FC Utrecht. Technisch directeur Freek Heerkens zegt dat Ter Avest zich ruimschoots heeft bewezen in de Eredivisie. De Europese Voetbalbond UEFA heeft fel gereageerd op plannen van Wereldvoetbalbond FIFA om een deel van de commerciële rechten van toekomstige WK's te verkopen aan investeerders. FIFA wil daarvoor een nieuwe dochteronderneming oprichten en zo'n 20% van de aandelen verkopen, wat ruim $4 miljard moet opleveren. Volgens de UEFA is de ziel van het voetbal geen handelswaar. Bij de investeringsplannen zijn volgens Britse media ook personen uit de kringen rond de Amerikaanse president Trump betrokken. De plannen moeten nog worden goedgekeurd door een meerderheid van de aangesloten leden. Juventus verhuurt aanvaller Loïs Openda het komende seizoen aan Olympique Lyon. De 26-jarige Belgische international speelde sinds september voor de Italiaanse club die hem huurde van RB Leipzig. Openda kwam in 34 wedstrijden in actie voor Juventus. Eerder speelde hij 2 seizoenen op huurbasis voor Vitesse. Tunesië heeft Mouane Chabani aangesteld als nieuwe bondscoach. De 45-jarige Tunesiër tekende een contract tot en met 2030. Hij volgde Fransman Hervé Renard op. Die was aangesteld na het ontslag van Sabri Lamouchi tijdens het WK. Chabani won eerder 2 keer de Afrikaanse Champions League met Esperance en werd vorig seizoen landskampioen met het Marokkaanse Renaissance de Berkane. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
21: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
22: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het helder met nauwelijks bewolking. De wind draait naar het oosten en is zwak tot matig. Komende nacht blijft het droog bij zo'n 17 graden. Morgen wordt het zonnig en droog. Op veel plaatsen wordt het tropisch warm, met temperaturen van 29 graden in het noordwesten tot plaatselijk 35 graden in het zuidoosten. De wind is zwak tot matig uit het zuiden tot westen. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
23: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij het Homo-monument in Amsterdam hebben dinsdagavond enkele duizenden mensen stilgestaan bij de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn. Bij die aanslag kwam zaterdag een vrouw om het leven en raakten tientallen mensen gewond. Onder de sprekers waren burgemeester Halsema en COC-voorzitter Dansen. Het influencerstel Karel en Daan, dat zelf bij de Pride in Berlijn was, deelde aangeslagen hun ervaringen. Na de toespraken legden aanwezigen bloemen bij de waterdriehoek en staken ze kaarsjes aan.
24: Een gevangene is vrijdag in de penitentiaire inrichting in Grave meermaals gestoken door een medegevangene. Volgens de advocaat van het slachtoffer vroeg de dader aan het personeel om een aardappelschilmesje en sneed daarmee in de nek, het achterhoofd en de rug van het slachtoffer. Het slachtoffer overleefde de aanval en is naar het ziekenhuis gebracht. De dader zou dezelfde man zijn die eerder in de gevangenis in Roermond Camille E. met een vork stak, de chauffeur bij de moord op Peter R. de Vries.
25: In Ridderkerk is opnieuw een appartementencomplex ontruimd vanwege hoge concentraties koolmonoxide. Het gaat om 68 woningen van de flat Tourmalijn 1 aan de Drie Rivierenlaan. De bewoners worden opgevangen in een nabijgelegen restaurant. 1 bewoner is nagekeken door ambulancepersoneel. Sinds eind mei is de brandweer al zo'n 4 keer uitgerukt voor afgaande koolmonoxidemelders in het gebouw.
26: Door de aanhoudende droogte en dalende wateraanvoer via de Rijn neemt de verzilting in het westen van Nederland toe. Het Hoogheemraadschap van Rijnland verwacht snel pijnlijke maatregelen te moeten nemen om de dijken stabiel te houden. Zo overweegt het waterschap de sluis bij Spaarndam helemaal dicht te houden en een verbod in te stellen op het gebruik van slootwater voor tuinen, sportvelden en landbouw. Als laatste optie kan meer zout water het gebied in worden gelaten.
1: wat verdere verzilting veroorzaakt, maar de dijkveiligheid waarborgt.
2: Op de A17 bij Moerdijk is een dodelijk ongeval gebeurd met drie vrachtwagens. De bestuurder van een van de vrachtwagens is om het leven gekomen. Twee andere slachtoffers raakten bekneld, maar zijn inmiddels bevrijd. Voor zover bekend zijn er meerdere gewonden, van wie er twee naar het ziekenhuis zijn gebracht. De snelweg richting Breda is afgesloten, naar verwachting tot woensdagochtend 2:30.
3: Het reisadvies voor Spanje is vanaf dinsdag geel vanwege de natuurbranden die er woeden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwt dat de branden kunnen leiden tot wegafsluitingen, slechte luchtkwaliteit en evacuaties. Reizigers wordt aangeraden het lokale nieuws en de weersverwachting goed in de gaten te houden. De Spaanse premier Sanchez zei dat brandweerlieden vooruitgang boeken bij het bestrijden van de branden, die dit jaar al meer dan 170.000 hectare hebben verwoest.
5: Dit was het Binnenlands Nieuws.
6: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
7: Nu het buitenlands nieuws. President Trump heeft de overleden senator Lindsey Graham een laatste eer bewezen tijdens een herdenkingsceremonie in de Washington Cathedral. Trump prees zijn partijgenoot als een legende en een geweldige politicus. Hij haalde ook een anekdote aan uit 2015, toen hij Graham's telefoonnummer deelde tijdens een live-uitzending. Graham stierf eerder deze maand onverwacht op 71-jarige leeftijd. Onder andere de Israëlische premier Netanyahu en de Oekraïense president Zelensky waren aanwezig.
8: Zelensky heeft in het Witte Huis gesproken met Trump over de productie van Patriot-raketten in Oekraïne. Trump zei eerder tijdens de NAVO-top dat Kiev mogelijk een licentie krijgt om die wapens zelf te maken. Na het gesprek met Trump sprak Zelensky ook met vertegenwoordigers van wapenproducent Lockheed Martin. Teams van het bedrijf en de Oekraïnse overheid werken al aan het zo snel mogelijk opzetten van gezamenlijke productie van Patriot-raketten.
27: De Oekraïnse minister van Buitenlandse Zaken, Sibiha, zegt een openhartig gesprek te hebben gevoerd met zijn Iraanse ambtgenoot Araghi. Dat gesprek volgde op een boze reactie van Iran nadat Oekraïne een vrachtschip aanviel op de Kaspische Zee, waarbij een Iranier om het leven zou zijn gekomen. Iran noemde de aanval een daad van agressie en dreigde met een reactie. Sibiha benadrukte dat Oekraïne onnodige escalatie wil voorkomen en dat alle steun aan Rusland moet stoppen.
28: De autoriteiten in de regio Madrid hebben een deel van de beperkingen vanwege de grote natuurbranden opgeheven, melden Spaanse media. Inwoners van geëvacueerde dorpen mogen terug naar huis en belangrijke autowegen zijn heropend. De weersomstandigheden zijn dinsdag verbeterd, waardoor zo'n 20.000 mensen kunnen terugkeren. Het vuur is nog niet helemaal onder controle, maar de situatie is veilig genoeg om maatregelen af te schalen. Ook de provincies Avila en Toledo zijn getroffen door de branden.
29: Vicepresident J.D. Vance heeft de overleden senator Lindsey Graham tijdens een herdenkingsceremonie geprezen als krachtige beschermer van Oekraïne. Graham stond bekend als een van de republikeinen die het meest lobbyde voor militaire steun aan Oekraïne. President Trump zette na zijn aantreden alle steun aan Kiev stop, maar staat Europese landen inmiddels toe om wapens via de VS in te kopen. De Oekraïense president Zelensky is in Washington voor de uitvaart van Graham en sprak ook al met Trump.
30: De Franse politie is een moordonderzoek gestart naar de vondst van stoffelijke resten van vermoedelijk 5 pasgeboren baby's in de zuidelijke stad Orange. De resten werden gevonden in kartonnen dozen in een woning. De 32-jarige moeder leed volgens Franse media aan zwangerschapsontkenning en had al 2 kinderen. Haar partner ontdekte de resten nadat hij erachter kwam dat ze zwanger was en waarschuwde het ziekenhuis. De politie heeft de vrouw nog niet kunnen spreken.
9: Dit was het laatste Buitenlands Nieuws.
10: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
11: En nu het economisch nieuws.
12: De regering Trump gaat maatregelen aankondigen om de import van de nieuwste Chinese robots en omvormers aan banden te leggen. Volgens Reuters willen de Verenigde Staten daarmee de eigen ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie beschermen tegen dreigingen voor de nationale veiligheid. Het gaat onder meer om mensachtige en vierpotige robots en om omvormers die worden gebruikt bij energienetwerken en datacenters. Washington hoopt ook dat bedrijven hierdoor hun productie naar de VS verplaatsen.
13: ING-klanten die de scanner van de bank gebruiken, kunnen straks geen online betalingen meer doen via Wero, het nieuwe Europese betaalsysteem dat iDEAL vervangt. Volgens ING werkt een Wero-betaling technisch anders en kan die alleen worden goedgekeurd met de app. Minder dan 1% van alle iDEAL-betalingen wordt nu met de scanner gedaan. Bij Rabobank en ABN AMRO kunnen klanten met een scanner of vergelijkbaar apparaat wel gewoon via Wero blijven betalen. ING verwijst klanten zonder app naar alternatieven, zoals betalen op factuur of creditcard.
14: Kering, het moederbedrijf van onder meer Gucci en Saint Laurent, laat in het afgelopen kwartaal weer een kleine groei zien. De omzet kwam in de eerste jaarhelft uit op 7,2 miljard euro. 1% meer dan een jaar eerder. Bij Gucci daalden de verkopen nog wel met 2%, maar minder dan verwacht. Topman Luca de Meo ziet de eerste tekenen dat de merken weer aantrekkelijker worden voor consumenten. Sinds zijn aantreden heeft hij het management vernieuwd, schulden teruggebracht en de beautytak verkocht aan L'Oréal.
15: Crypto-leverancier ASMI heeft opnieuw geprofiteerd van de grote investering in infrastructuur voor kunstmatige intelligentie. De omzet steeg in het tweede kwartaal met 20% tot ruim 1 miljard euro. De netto-winst kwam uit op bijna 285 miljoen euro, tegen ruim 202 miljoen een jaar eerder. Voor het lopende kwartaal verwacht het bedrijf uit Almere een verdere omzetstijging naar 1,1 miljard euro.
16: De Amsterdamse AEX-index sloot dinsdag 1,1% hoger, ondanks aanhoudende druk op chipbedrijven door zorgen over Chinese concurrentie. Unilever sprong bijna 8% omhoog na sterke kwartaalcijfers en de hoogste volumegroei in meer dan 10 jaar. Philips verloor bijna 5%, omdat beleggers teleurgesteld waren over de orderinstroom, ondanks iets beter dan verwachte resultaten. In de midcap steeg Basic-Fit 6% na een terugkeer naar winst in de eerste jaarhelft.
17: Klanten van ING die alleen met een scanner internetbankieren, kunnen vanaf oktober niet meer online betalen via iDEAL. Dat meldt de NOS. De betaaldienst gaat dan over in het Europese Wero, maar ING kan die techniek niet inbouwen in de scanner. Klanten die willen blijven betalen, moeten overstappen op de app. Ruim 2,5 miljoen Nederlanders hebben moeite met digitaal bankieren, bleek eerder uit onderzoek van de Nederlandse Bank.
18: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
19: Tot slot het sportnieuws. Voetballers in de Bundesliga die hun mond bedekken bij een verbale confrontatie met een tegenstander, krijgen voortaan een gele kaart. Dat heeft de scheidsrechterscommissie van de Duitse Bond bevestigd. Op het afgelopen WK werd de handeling nog bestraft met rood. De internationale spelregelorganisatie IFAB besloot tot de maatregel na een incident in de Champions League tussen Benfica en Real Madrid, waarbij een speler werd geschorst wegens discriminatie. Ajax-tegenstander Vojvodina heeft Marko Savic aangesteld als nieuwe hoofdtrainer. De 42-jarige Serviër vervangt Miroslav Tanja, die donderdag nog op de bank zat bij de met 1-4 verloren wedstrijd tegen Ajax in de Conference League. Savic leidt Vojvodina komende donderdag in de returnwedstrijd in Amsterdam. De voorzitter van de Servische club noemde Europees voetbal niet realistisch, maar zei dat zijn club tot het einde zal vechten.
0: Willem II haalt verdediger Hidde Ter Avest terug naar Nederland. De 29-jarige komt transfervrij over van Oxford United en tekent voor 1 seizoen bij de gepromoveerde club uit Tilburg, met een optie voor nog een jaar. Ter Avest speelde eerder voor FC Twente, het Italiaanse Udinese en FC Utrecht. Technisch directeur Freek Heerkens zegt dat Ter Avest zich ruimschoots heeft bewezen in de Eredivisie. De Europese Voetbalbond UEFA heeft fel gereageerd op plannen van Wereldvoetbalbond FIFA om een deel van de commerciële rechten van toekomstige WK's te verkopen aan investeerders. FIFA wil daarvoor een nieuwe dochteronderneming oprichten en zo'n 20% van de aandelen verkopen, wat ruim 4 miljard dollar moet opleveren. Volgens de UEFA is de ziel van het voetbal geen handelswaar. Bij de investeringsplannen zijn volgens Britse media ook personen uit de kringen rond de Amerikaanse president Trump betrokken. De plannen moeten nog worden goedgekeurd door een meerderheid van de aangesloten leden. Juventus verhuurt aanvaller Loïs Openda het komende seizoen aan Olympique Lyon. De 26-jarige Belgische international speelde sinds september voor de Italiaanse club die hem huurde van RB Leipzig. Openda kwam in 34 wedstrijden in actie voor Juventus. Eerder speelde hij 2 seizoenen op huurbasis voor Vitesse. Tunesië heeft Mouen Chabani aangesteld als nieuwe bondscoach. De 45-jarige Tunesiër tekende een contract tot en met 2030. Hij volgde Fransman Hervé Renard op. Die was aangesteld na het ontslag van Sabri Lamouchi tijdens het WK. Chabani won eerder 2 keer de Afrikaanse Champions League met Esperance en werd vorig seizoen landskampioen met het Marokkaanse Renaissance de Berkane. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het helder met nauwelijks bewolking. De wind draait naar het oosten en is zwak tot matig. Komende nacht blijft het droog bij zo'n 17 graden. Morgen wordt het zonnig en droog en op veel plaatsen tropisch warm. In het noordwesten rond 29 graden. In het zuidoosten kan het oplopen tot 35 graden. De wind is zwak tot matig uit het zuiden tot westen.
20: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
21: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
22: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij het Homo-monument in Amsterdam hebben dinsdagavond enkele duizenden mensen de slachtoffers herdacht van de aanslag op de Pride in Berlijn. Bij die aanslag van afgelopen zaterdag kwam een vrouw om het leven en raakte tientallen mensen gewond. Onder de sprekers waren burgemeester Halsema en het influencerstel Karl en Daan, dat zelf in Berlijn aanwezig was. Halsema betuigde solidariteit met Berlijn en de queergemeenschap en riep op om hoop te blijven houden. Ook in Arnhem kwamen enkele honderden mensen bijeen voor een herdenking.
23: Een gevangene is vrijdag in de penitentiaire inrichting in Grave meermaals gestoken door een medegevangene. Volgens de advocaat van het slachtoffer vroeg de dader aan het personeel om een aardappelschilmesje en sneed daarmee in de nek, het achterhoofd en de rug van het slachtoffer. Het slachtoffer overleefde de aanval en is naar het ziekenhuis gebracht. De dader zou dezelfde man zijn die eerder in de gevangenis in Roermond Camille E. met een vork stak, de chauffeur bij de moord op Peter R. de Vries.
24: In Ridderkerk is opnieuw een appartementencomplex ontruimd vanwege hoge concentraties koolmonoxide. Het gaat om 68 woningen van de flat Tourmalijn 1 aan de Drie Rivierenlaan. De bewoners worden opgevangen in een nabijgelegen restaurant. 1 bewoner is nagekeken door ambulancepersoneel. Sinds eind mei is de brandweer al zo'n 4 keer uitgerukt voor afgaande koolmonoxide-melders in het gebouw.
3: Door de aanhoudende droogte en dalende wateraanvoer via de Rijn neemt de verzilting in het westen van Nederland toe. Het Hoogheemraadschap van Rijnland verwacht snel pijnlijke maatregelen te moeten nemen om de dijken stabiel te houden. Zo overweegt het waterschap de sluis bij Spaarndam helemaal dicht te houden en een verbod in te stellen op het gebruik van slootwater voor tuinen, sportvelden en landbouw. Als laatste optie kan meer zout water het gebied in worden gelaten, wat verdere verzilting veroorzaakt, maar de dijkveiligheid waarborgt.
5: Op de A17 bij Moerdijk is een dodelijk ongeval gebeurd met 3 vrachtwagens. De bestuurder van een van de vrachtwagens is om het leven gekomen. 2 andere slachtoffers raakten bekneld, maar zijn inmiddels bevrijd. Voor zover bekend zijn er meerdere gewonden, van wie er 2 naar het ziekenhuis zijn gebracht. De snelweg richting Breda is afgesloten, naar verwachting tot woensdagochtend 2:30.
6: Het reisadvies voor Spanje is vanaf dinsdag geel vanwege de natuurbranden die er woeden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwt dat de branden kunnen leiden tot wegafsluitingen, slechte luchtkwaliteit en evacuaties. Reizigers wordt aangeraden het lokale nieuws en de weersverwachting goed in de gaten te houden. De Spaanse premier Sanchez zei dat brandweerlieden vooruitgang boeken bij het bestrijden van de branden, die dit jaar al meer dan 170.000 hectare hebben verwoest.
7: Dit was het Binnenlands Nieuws.
21: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
8: Nu het buitenlands nieuws. Saoedi-Arabië zegt opnieuw te zijn aangevallen door drones die pro-Iraanse groepen vanuit Irak zouden hebben gestuurd. Volgens het Saoedische ministerie van Defensie zijn meerdere drones neergeschoten die onderweg waren naar oliefaciliteiten. Ook maandag waren die faciliteiten al het doelwit. Riyad riep Irak op om nieuwe aanvallen te voorkomen. Daarnaast voerden de Houthis in Jemen afgelopen week aanvallen uit op Saoedi-Arabië en kondigden ze een zeeblokkade aan voor Saoedische schepen.
25: De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Sibiha zegt een openhartig gesprek te hebben gevoerd met zijn Iraanse ambtgenoot Arachchi. Aanleiding was een boze Iraanse reactie nadat Oekraïne een vrachtschip aanviel op de Kaspische Zee, waarbij een Iranier zou zijn omgekomen. Sibiha benadrukte dat Oekraïne geen escalatie wil en noemde de aanval onopzettelijk. Ook Iran zegt geen escalatie te willen, maar eist wel restitutie voor de geleden verliezen.
26: President Trump heeft de overleden senator Lindsey Graham een laatste eer bewezen tijdens een herdenkingsceremonie in de Washington Cathedral. Trump prees zijn partijgenoot als een legende en een geweldige politicus. Hij haalde ook een anekdote aan uit 2015, toen hij Graham's telefoonnummer deelde tijdens een live-uitzending. Graham stierf eerder deze maand onverwacht op 71-jarige leeftijd. Onder andere de Israëlische premier Netanyahu en de Oekraïense president Zelensky waren aanwezig.
27: Zelensky heeft in het Witte Huis gesproken met Trump over de productie van Patriot-raketten in Oekraïne. Trump zei eerder tijdens de NAVO-top dat Kiev mogelijk een licentie krijgt om die wapens zelf te maken. Na het gesprek met Trump sprak Zelensky ook met vertegenwoordigers van wapenproducent Lockheed Martin. Teams van het bedrijf en de Oekraïnse overheid werken al aan het zo snel mogelijk opzetten van gezamenlijke productie van Patriot-raketten.
28: De autoriteiten in de regio Madrid hebben een deel van de beperkingen vanwege de grote natuurbranden opgeheven, melden Spaanse media. Inwoners van geëvacueerde dorpen mogen terug naar huis en belangrijke autowegen zijn heropend. De weersomstandigheden zijn dinsdag verbeterd, waardoor zo'n 20.000 mensen kunnen terugkeren. Het vuur is nog niet helemaal onder controle, maar de situatie is veilig genoeg om maatregelen af te schalen. Ook de provincies Avila en Toledo zijn getroffen door de branden.
9: Vicepresident J.D. Vance heeft de overleden senator Lindsey Graham tijdens een herdenkingsceremonie geprezen als krachtige beschermer van Oekraïne. Graham stond bekend als een van de Republikeinen die het meest lobbyde voor militaire steun aan Oekraïne. President Trump zette na zijn aantreden alle steun aan Kiev stop, maar staat Europese landen inmiddels toe om wapens via de VS in te kopen. De Oekraïense president Zelensky is in Washington voor de uitvaart van Graham en sprak ook al met Trump.
10: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
11: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
12: En nu het economisch nieuws.
13: De regering Trump gaat maatregelen aankondigen om de import van de nieuwste Chinese robots en omvormers aan banden te leggen. Volgens Reuters willen de Verenigde Staten daarmee de eigen ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie beschermen tegen dreigingen voor de nationale veiligheid. Het gaat onder meer om mensachtige en vierpotige robots en om omvormers die worden gebruikt bij energienetwerken en datacenters. Washington hoopt ook dat bedrijven hierdoor hun productie naar de VS verplaatsen.
14: ING-klanten die de scanner van de bank gebruiken, kunnen straks geen online betalingen meer doen via Wero, het nieuwe Europese betaalsysteem dat iDeal vervangt. Volgens ING werkt een Wero-betaling technisch anders en kan die alleen worden goedgekeurd met de app. Minder dan 1% van alle iDeal-betalingen wordt nu met de scanner gedaan. Bij Rabobank en ABN AMRO kunnen klanten met een scanner of vergelijkbaar apparaat wel gewoon via Wero blijven betalen. ING verwijst klanten zonder app naar alternatieven, zoals betalen op factuur of creditcard.
15: Kering, het moederbedrijf van onder meer Gucci en Saint Laurent, laat in het afgelopen kwartaal weer een kleine groei zien. De omzet kwam in de eerste jaarhelft uit op 7,2 miljard euro, 1% meer dan een jaar eerder. Bij Gucci daalden de verkopen nog wel met 2%, maar minder dan verwacht. Topman Luca de Meo ziet de eerste tekenen dat de merken weer aantrekkelijker worden voor consumenten. Sinds zijn aantreden heeft hij het management vernieuwd, schulden teruggebracht en de beautytak verkocht aan L'Oréal.
16: Chiptoleverancier ASMI heeft opnieuw geprofiteerd van de grote investering in infrastructuur voor kunstmatige intelligentie. De omzet steeg in het tweede kwartaal met 20% tot ruim 1 miljard euro. De netto-winst kwam uit op bijna 285 miljoen euro, tegen ruim 202 miljoen een jaar eerder. Voor het lopende kwartaal verwacht het bedrijf uit Almere een verdere omzetstijging naar 1,1 miljard euro.
17: De Amsterdamse AEX-index sloot dinsdag 1,1% hoger, ondanks aanhoudende druk op chipbedrijven door zorgen over Chinese concurrentie. Unilever sprong bijna 8% omhoog na sterke kwartaalcijfers en de hoogste volumegroei in meer dan 10 jaar. Philips verloor bijna 5%, omdat beleggers teleurgesteld waren over de orderinstroom, ondanks iets beter dan verwachte resultaten. In de midcap steeg Basic-Fit 6% na een terugkeer naar winst in de eerste jaarhelft.
29: Klanten van ING die alleen met een scanner internetbankieren, kunnen vanaf oktober niet meer online betalen via iDeal. Dat meldt de NOS. De betaaldienst gaat dan over in het Europese Wero, maar ING kan die techniek niet inbouwen in de scanner. Klanten die willen blijven betalen, moeten overstappen op de app. Ruim 2,5 miljoen Nederlanders hebben moeite met digitaal bankieren, bleek eerder uit onderzoek van de Nederlandse Bank.
30: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
31: Tot slot het sportnieuws. Ajax-tegenstander Vojvodina heeft Marko Savic aangesteld als nieuwe hoofdtrainer. De 42-jarige Serviër vervangt Miroslav Tanja, die donderdag nog op de bank zat bij de met 1-4 verloren wedstrijd tegen Ajax in de Conference League. Savic leidt Vojvodina komende donderdag in de returnwedstrijd in Amsterdam. De voorzitter van de Servische club noemde Europees voetbal niet realistisch, maar zei dat zijn club tot het einde zal vechten. Willem II haalt verdediger Hidde Ter Avest terug naar Nederland. De 29-jarige komt transfervrij over van Oxford United en tekent voor één seizoen bij de gepromoveerde club uit Tilburg, met een optie voor nog een jaar. Ter Avest speelde eerder voor FC Twente, het Italiaanse Udinese en FC Utrecht. Technisch directeur Freek Heerkens zegt dat Ter Avest zich ruimschoots heeft bewezen in de Eredivisie. De Europese Voetbalbond UEFA heeft fel gereageerd op plannen van Wereldvoetbalbond FIFA om een deel van de commerciële rechten van toekomstige WK's te verkopen aan investeerders. FIFA wil daarvoor een nieuwe dochteronderneming oprichten en zo'n 20% van de aandelen verkopen, wat ruim 4 miljard dollar moet opleveren. Volgens de UEFA is de ziel van het voetbal geen handelswaar. Bij de investeringsplannen zijn volgens Britse media ook personen uit de kringen rond de Amerikaanse president Trump betrokken. De plannen moeten nog worden goedgekeurd door een meerderheid van de aangesloten leden. Juventus verhuurt aanvaller Loïs Openda het komende seizoen aan Olympique Lyon. De 26-jarige Belgische international speelde sinds september voor de Italiaanse club die hem huurde van RB Leipzig. Openda kwam in 34 wedstrijden in actie voor Juventus. Eerder speelde hij twee seizoenen op huurbasis voor Vitesse. Tunesië heeft Mouane Chabani aangesteld als nieuwe bondscoach. De 45-jarige Tunesiër tekende een contract tot en met 2030. Hij volgde Fransman Hervé Renard op. Die was aangesteld na het ontslag van Sabri Lamouchi tijdens het WK. Chabani won eerder twee keer de Afrikaanse Champions League met Esperance en werd vorig seizoen landskampioen met het Marokkaanse Renaissance de Berkane. PSV heeft de oefenwedstrijd tegen stadgenoot FC Eindhoven met 3-0 gewonnen. Amir Bouhamdi opende al vroeg de score, maar moest daarna geblesseerd naar de kant. Guus Til maakte voor rust de tweede treffer en invaller Sami Bouhoudane tekende voor de derde. Assistentcoach Stijn Schaars leidde het team als onderdeel van zijn trainersopleiding. Zondag speelt PSV in eigen huis tegen AZ om de Johan Cruijffschaal. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het helder met nauwelijks bewolking. De wind draait naar het oosten en is zwak tot matig. Komende nacht blijft het droog bij zo'n 17 graden. Morgen wordt het zonnig en droog en op veel plaatsen tropisch warm. In het noordwesten rond 29 graden. In het zuidoosten kan het oplopen tot 35 graden. De wind is zwak tot matig uit het zuiden tot westen.
3: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij het Homo-monument in Amsterdam hebben dinsdagavond enkele duizenden mensen de slachtoffers herdacht van de aanslag op de Pride in Berlijn. Bij die aanslag van afgelopen zaterdag kwam een vrouw om het leven en raakte tientallen mensen gewond. Onder de sprekers waren burgemeester Halsema en het influencerstel Karl en Daan, dat zelf in Berlijn aanwezig was. Halsema betuigde solidariteit met Berlijn en de queergemeenschap en riep op om hoop te blijven houden. Ook in Arnhem kwamen enkele honderden mensen bijeen voor een herdenking.
18: Een gevangene is vrijdag in de penitentiaire inrichting in Graven meermaals gestoken door een medegevangene. Volgens de advocaat van het slachtoffer vroeg de dader aan het personeel om een aardappelschilmesje en sneed daarmee in de nek, het achterhoofd en de rug van het slachtoffer. Het slachtoffer overleefde de aanval en is naar het ziekenhuis gebracht. De dader zou dezelfde man zijn die eerder in de gevangenis in Roermond Camille E. met een vork stak, de chauffeur bij de moord op Peter R. de Vries.
6: In Ridderkerk is opnieuw een appartementencomplex ontruimd vanwege hoge concentraties koolmonoxide. Het gaat om 68 woningen van de flat Tourmalijn 1 aan de Drie Rivierenlaan. De bewoners worden opgevangen in een nabijgelegen restaurant. Eén bewoner is nagekeken door ambulancepersoneel. Sinds eind mei is de brandweer al zo'n 4 keer uitgerukt voor afgaande koolmonoxidemelders in het gebouw. Door de aanhoudende droogte en dalende wateraanvoer via de Rijn neemt de verzilting in het westen van Nederland toe. Het Hoogheemraadschap van Rijnland verwacht snel pijnlijke maatregelen te moeten nemen om de dijken stabiel te houden. Zo overweegt het waterschap de sluis bij Spaarndam helemaal dicht te houden en een verbod in te stellen op het gebruik van slootwater voor tuinen, sportvelden en landbouw. Als laatste optie kan meer zout water het gebied in worden gelaten, wat verdere verzilting veroorzaakt, maar de dijkveiligheid waarborgt. Op de A17 bij Moerdijk is een dodelijk ongeval gebeurd met 3 vrachtwagens. De bestuurder van een van de vrachtwagens is om het leven gekomen. 2 andere slachtoffers raakten bekneld, maar zijn inmiddels bevrijd. Voor zover bekend zijn er meerdere gewonden, van wie er 2 naar het ziekenhuis zijn gebracht. De snelweg richting Breda is afgesloten, naar verwachting tot woensdagochtend 2:30. Het reisadvies voor Spanje is vanaf dinsdag geel vanwege de natuurbranden die er woeden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwt dat de branden kunnen leiden tot wegafsluitingen, slechte luchtkwaliteit en evacuaties. Reizigers wordt aangeraden het lokale nieuws en de weersverwachting goed in de gaten te houden. De Spaanse premier Sanchez zei dat brandweerlieden vooruitgang boeken bij het bestrijden van de branden, die dit jaar al meer dan 170.000 hectare hebben verwoest.
7: Dit was het Binnenlands Nieuws.
8: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
19: Nu het buitenlands nieuws. Saoedi-Arabië zegt opnieuw te zijn aangevallen door drones die pro-Iraanse groepen vanuit Irak zouden hebben gestuurd. Volgens het Saoedische ministerie van Defensie zijn meerdere drones neergeschoten die onderweg waren naar oliefaciliteiten. Ook maandag waren die faciliteiten al het doelwit. Riyad riep Irak op om nieuwe aanvallen te voorkomen. Daarnaast voerden de Houthis in Jemen afgelopen week aanvallen uit op Saoedi-Arabië en kondigden ze een zeeblokkade aan voor Saoedische schepen.
20: De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Sibiha zegt een openhartig gesprek te hebben gevoerd met zijn Iraanse ambtgenoot Arachchi. Aanleiding was een boze Iraanse reactie nadat Oekraïne een vrachtschip aanviel op de Kaspische Zee, waarbij een Iraniër zou zijn omgekomen. Sibiha benadrukte dat Oekraïne geen escalatie wil en noemde de aanval onopzettelijk. Ook Iran zegt geen escalatie te willen, maar eist wel restitutie voor de geleden verliezen.
21: President Trump heeft de overleden senator Lindsey Graham een laatste eer bewezen tijdens een herdenkingsceremonie in de Washington Cathedral. Trump prees zijn partijgenoot als een legende en een geweldige politicus. Hij haalde ook een anekdote aan uit 2015, toen hij Graham's telefoonnummer deelde tijdens een live-uitzending. Graham stierf eerder deze maand onverwacht op 71-jarige leeftijd. Onder andere de Israëlische premier Netanyahu en de Oekraïense president Zelensky waren aanwezig.
22: Zelensky heeft in het Witte Huis gesproken met Trump over de productie van Patriot-raketten in Oekraïne. Trump zei eerder tijdens de NAVO-top dat Kiev mogelijk een licentie krijgt om die wapens zelf te maken. Na het gesprek met Trump sprak Zelensky ook met vertegenwoordigers van wapenproducent Lockheed Martin. Teams van het bedrijf en de Oekraïense overheid werken al aan het zo snel mogelijk opzetten van gezamenlijke productie van Patriot-raketten.
23: De autoriteiten in de regio Madrid hebben een deel van de beperkingen vanwege de grote natuurbranden opgeheven, melden Spaanse media. Inwoners van geëvacueerde dorpen mogen terug naar huis
9: en belangrijke autowegen zijn heropend. De weersomstandigheden zijn dinsdag verbeterd, waardoor zo'n 20.000 mensen kunnen terugkeren. Het vuur is nog niet helemaal onder controle, maar de situatie is veilig genoeg om maatregelen af te schalen. Ook de provincies Ávila en Toledo zijn getroffen door de branden.

0: meningen hoor je bij Talk Radio De Feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. De regering Trump gaat maatregelen aankondigen om de import van de nieuwste Chinese robots en omvormers aan banden te leggen. Volgens Reuters willen de Verenigde Staten daarmee de eigen ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie beschermen tegen dreigingen voor de nationale veiligheid. Het gaat onder meer om mensachtige en vierpotige robots en om omvormers die worden gebruikt bij energienetwerken en datacenters. Washington hoopt ook dat bedrijven hierdoor hun productie naar de VS verplaatsen. ING-klanten die de scanner van de bank gebruiken, kunnen straks geen online betalingen meer doen via Wero, het nieuwe Europese betaalsysteem dat iDEAL vervangt. Volgens ING werkt een Wero-betaling technisch anders en kan die alleen worden goedgekeurd met de app. Minder dan 1% van alle iDEAL-betalingen wordt nu met de scanner gedaan. Bij Rabobank en ABN AMRO kunnen klanten met een scanner of vergelijkbaar apparaat wel gewoon via Wero blijven betalen. ING verwijst klanten zonder app naar alternatieven, zoals betalen op factuur of creditcard. Kering, het moederbedrijf van onder meer Gucci en Saint Laurent, laat in het afgelopen kwartaal weer een kleine groei zien. De omzet kwam in de eerste jaarhelft uit op 7,2 miljard euro. 1% meer dan een jaar eerder. Bij Gucci daalden de verkopen nog wel met 2%, maar minder dan verwacht. Topman Luca de Meo ziet de eerste tekenen dat de merken weer aantrekkelijker worden voor consumenten. Sinds zijn aantreden heeft hij het management vernieuwd, schulden teruggebracht en de beautytak verkocht aan L'Oréal. Crypto-leverancier ASMI heeft opnieuw geprofiteerd van de grote investering in infrastructuur voor kunstmatige intelligentie. De omzet steeg in het tweede kwartaal met 20% tot ruim 1 miljard euro. De netto-winst kwam uit op bijna 285 miljoen euro, tegen ruim 202 miljoen een jaar eerder. Voor het lopende kwartaal verwacht het bedrijf uit Almere een verdere omzetstijging naar 1,1 miljard euro. De Amsterdamse AEX-index sloot dinsdag 1,1% hoger, ondanks aanhoudende druk op chipbedrijven door zorgen over Chinese concurrentie. Unilever sprong bijna 8% omhoog, na sterke kwartaalcijfers en de hoogste volumegroei in meer dan 10 jaar. Philips verloor bijna 5%, omdat beleggers teleurgesteld waren over de orderinstroom, ondanks iets beter dan verwachte resultaten. In de midcap steeg Basic-Fit 6% na een terugkeer naar winst in de eerste jaarhelft. Klanten van ING die alleen met een scanner internetbankieren, kunnen vanaf oktober niet meer online betalen via iDEAL. Dat meldt de NOS. De betaaldienst gaat dan over in het Europese Wero, maar ING kan die techniek niet inbouwen in de scanner. Klanten die willen blijven betalen, moeten overstappen op de app. Ruim 2,5 miljoen Nederlanders hebben moeite met digitaal bankieren, bleek eerder uit onderzoek van de Nederlandse Bank. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Ajax-tegenstander Vojvodina heeft Marko Savic aangesteld als nieuwe hoofdtrainer. De 42-jarige Serviër vervangt Miroslav Tanja, die donderdag nog op de bank zat bij de met 1-4 verloren wedstrijd tegen Ajax in de Conference League. Savic leidt Vojvodina komende donderdag in de returnwedstrijd in Amsterdam. De voorzitter van de Servische club noemde Europees voetbal niet realistisch, maar zei dat zijn club tot het einde zal vechten. Willem II haalt verdediger Hidde Ter Avest terug naar Nederland. De 29-jarige komt transfervrij over van Oxford United en tekent voor 1 seizoen bij de gepromoveerde club uit Tilburg, met een optie voor nog een jaar. Ter Avest speelde eerder voor FC Twente, het Italiaanse Udinese en FC Utrecht. Technisch directeur Freek Heerkens zegt dat Ter Avest zich ruimschoots heeft bewezen in de Eredivisie. De Europese Voetbalbond UEFA heeft fel gereageerd op plannen van Wereldvoetbalbond FIFA om een deel van

0: van de commerciële rechten van toekomstige WK's te verkopen aan investeerders. FIFA wil daarvoor een nieuwe dochteronderneming oprichten en zo'n 20% van de aandelen verkopen, wat ruim 4 miljard dollar moet opleveren. Volgens de UEFA is de ziel van het voetbal geen handelswaar. Bij de investeringsplannen zijn volgens Britse media ook personen uit de kringen rond de Amerikaanse president Trump betrokken. De plannen moeten nog worden goedgekeurd door een meerderheid van de aangesloten leden. Juventus verhuurt aanvaller Loïs Openda het komende seizoen aan Olympique Lyon. De 26-jarige Belgische international speelde sinds september voor de Italiaanse club die hem huurde van RB Leipzig. Openda kwam in 34 wedstrijden in actie voor Juventus. Eerder speelde hij 2 seizoenen op huurbasis voor Vitesse. Tunesië heeft Mouen Chabani aangesteld als nieuwe bondscoach. De 45-jarige Tunesiër tekende een contract tot en met 2030. Hij volgde Fransman Hervé Renard op. Die was aangesteld na het ontslag van Sabri Lamouchi tijdens het WK. Chabani won eerder 2 keer de Afrikaanse Champions League met Esperance en werd vorig seizoen landskampioen met het Marokkaanse Renaissance de Berkane. PSV heeft de oefenwedstrijd tegen stadgenoot FC Eindhoven met 3-0 gewonnen. Amir Bouhamdi opende al vroeg de score, maar moest daarna geblesseerd naar de kant. Guus Til maakte voor rust de tweede treffer en invaller Sami Bouhoudane tekende voor de derde. Assistentcoach Stijn Schaars leidde het team als onderdeel van zijn trainersopleiding. Zondag speelt PSV in eigen huis tegen AZ om de Johan Cruijffschaal. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het helder met nauwelijks bewolking. De wind draait naar het oosten en is zwak tot matig. Komende nacht blijft het droog bij zo'n 17 graden. Morgen wordt het zonnig en droog en op veel plaatsen tropisch warm. In het noordwesten rond de 29 graden. In het zuidoosten kan het oplopen tot 35 graden. De wind is zwak tot matig uit het zuiden tot westen.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Ridderkerk is dinsdagavond opnieuw een appartementencomplex ontruimd vanwege hoge concentraties koolmonoxide. Het gaat om 68 woningen in de flat Tourmalijn 1 aan de Drie Rivierenlaan. De bewoners worden opgevangen in een nabijgelegen restaurant. Sinds eind mei is de brandweer al zo'n 4 keer uitgerukt voor afgaande koolmonoxidemelders. De oorzaak zit volgens de veiligheidsregio in de installatie van het gebouw. Een 26-jarige Nederlander is dinsdag om het leven gekomen bij een ongeluk tijdens een bootsafari bij de Iguaçu-watervallen op de grens van Brazilië en Argentinië. Volgens Braziliaanse media zaten er 6 Nederlandse toeristen en 2 bemanningsleden op de boot. 2 Nederlanders liggen nog in het ziekenhuis. De Braziliaanse marine onderzoekt het incident. Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten na te gaan wat er is gebeurd. De omgeving van de Nierkerkenstraat in Amsterdam-West is weer vrijgegeven na een incident dinsdagmiddag. Een auto met explosief materiaal crashte daar na een politieachtervolging. Het ging om een BMW die was gebruikt bij een plofkraak in het Duitse Fürth. De explosieve opruimingsdienst heeft het materiaal meegenomen voor vernietiging. De inzittenden zijn na de crash gevlucht en nog niet gevonden. Bij het Homo-monument in Amsterdam hebben dinsdagavond enkele duizenden mensen de slachtoffers herdacht van de aanslag op de Pride in Berlijn. Bij die aanslag van afgelopen zaterdag kwam een vrouw om het leven en raakte tientallen mensen gewond. Onder de sprekers waren burgemeester Halsema en het influencerstel Karl en Daan, dat zelf in Berlijn aanwezig was. Halsema betuigde solidariteit met Berlijn en de queergemeenschap en riep op om hoop te blijven houden. Ook in Arnhem kwamen enkele honderden mensen bijeen voor een herdenking. Een gevangene is vrijdag in de penitentiaire inrichting in Graven meermaals gestoken door een medegevangene. Volgens de advocaat van het slachtoffer vroeg de dader aan het personeel om een aardappelschilmesje en sneed daarmee in de nek, het achterhoofd en de rug van het slachtoffer. Het slachtoffer overleefde de aanval en is naar het ziekenhuis gebracht. De dader zou dezelfde man zijn die eerder in de gevangenis in Roermond Camille E. met een vork stak, de chauffeur bij de moord op Peter R. de Vries. Door de aanhoudende droogte en dalende wateraanvoer via de Rijn neemt de verzilting in het westen van Nederland toe. Het Hoogheemraadschap van Rijnland verwacht snel pijnlijke maatregelen te moeten nemen om de dijken stabiel te houden. Zo overweegt het waterschap de sluis bij Spaarndam helemaal dicht te houden en een verbod in te stellen op het gebruik van slootwater voor tuinen, sportvelden en landbouw. Als laatste optie kan meer zout water het gebied in worden gelaten, wat verdere verzilting veroorzaakt, maar de dijkveiligheid waarborgt. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
4: Nu het buitenlands nieuws.
2: Saoedi-Arabië zegt opnieuw te zijn aangevallen door drones die door pro-Iraanse groepen in Irak zouden zijn gestuurd. Volgens het Saoedische ministerie van Defensie zijn meerdere drones uit de lucht geschoten die onderweg waren naar oliefaciliteiten. Ook maandag waren die faciliteiten al het doelwit. Daarnaast zeiden de Houthis in Jemen dinsdag weer een Saoedische olietanker onder vuur te hebben genomen. Maar Riyad heeft die aanval niet bevestigd.
6: De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Sibiha zegt een openhartig gesprek te hebben gevoerd met zijn Iraanse ambtgenoot Arachchi. Aanleiding was een boze Iraanse reactie nadat Oekraïne een vrachtschip aanviel op de Kaspische Zee, waarbij een Iranier zou zijn omgekomen. Sibiha benadrukte dat Oekraïne geen escalatie wil en noemde de aanval onopzettelijk. Ook Iran zegt geen escalatie te willen, maar eist wel restitutie voor de geleden verliezen. President Trump heeft de overleden senator Lindsey Graham een laatste eer bewezen tijdens een herdenkingsceremonie in de Washington Cathedral. Trump prees zijn partijgenoot als een legende en een geweldige politicus. Hij haalde ook een anekdote aan uit 2015, toen hij Graham's telefoonnummer deelde tijdens een live-uitzending. Graham stierf eerder deze maand onverwacht op 71-jarige leeftijd. Onder andere de Israëlische premier Netanyahu en de Oekraïense president Zelensky waren aanwezig. Zelensky heeft in het Witte Huis gesproken met Trump over de productie van Patriot-raketten in Oekraïne. Trump zei eerder tijdens de NAVO-top dat Kiev mogelijk een licentie krijgt om die wapens zelf te maken. Na het gesprek met Trump sprak Zelensky ook met vertegenwoordigers van wapenproducent Lockheed Martin. Teams van het bedrijf en de Oekraïnse overheid werken al aan het zo snel mogelijk opzetten van gezamenlijke productie van Patriot-raketten. De autoriteiten in de regio Madrid hebben een deel van de beperkingen vanwege de grote natuurbranden opgeheven, melden Spaanse media. Inwoners van geëvacueerde dorpen mogen terug naar huis en belangrijke autowegen zijn heropend. De weersomstandigheden zijn dinsdag verbeterd, waardoor zo'n 20.000 mensen kunnen terugkeren. Het vuur is nog niet helemaal onder controle, maar de situatie is veilig genoeg om maatregelen af te schalen. Ook de provincies Avila en Toledo zijn getroffen door de branden. Vicepresident J.D. Vance heeft de overleden senator Lindsey Graham tijdens een herdenkingsceremonie geprezen als krachtige beschermer van Oekraïne. Graham stond bekend als een van de Republikeinen die het meest lobbyde voor militaire steun aan Oekraïne. President Trump zette na zijn aantreden alle steun aan Kiev stop, maar staat Europese landen inmiddels toe om wapens via de VS in te kopen. De Oekraïnse president Zelensky is in Washington voor de uitvaart van Graham en sprak ook al met Trump. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
7: En nu het economisch nieuws.
6: De aandelenbeurs in New York sloten dinsdag met gemengde resultaten. De Dow Jones-index steeg 1%, maar de Nasdaq verloor 0,2% door verliezen bij chipbedrijven als SanDisk, AMD en Intel. De olieprijzen daalden opnieuw fors door hoop op een vredesdeal tussen de Verenigde Staten en Iran. Beleggers kijken uit naar het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdag. Apple bereikte kort een beurswaarde van $5 biljoen.
7: Chipfabrikant NXP Semiconductors uit Eindhoven heeft de omzet in het tweede kwartaal met 19% zien stijgen, tot $3,5 miljard. De netto-winst ging met een derde omhoog tot $918 miljoen. Volgens topman Rafael Sotomayor profiteert NXP van de verschuiving van kunstmatige intelligentie vanuit de cloud naar de fysieke wereld, zoals auto's, fabrieken en robots. De regering Trump gaat maatregelen aankondigen om de import van de nieuwste Chinese robots en omvormers aan banden te leggen. Volgens Reuters willen de Verenigde Staten daarmee de eigen ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie beschermen tegen dreigingen voor de nationale veiligheid. Het gaat onder meer om mensachtige en vierpotige robots en om omvormers die worden gebruikt bij energienetwerken en datacenters. Washington hoopt ook dat bedrijven hierdoor hun productie naar de VS verplaatsen. ING-klanten die de scanner van de bank gebruiken, kunnen straks geen online betalingen meer doen via Wero, het nieuwe Europese betaalsysteem dat iDEAL vervangt. Volgens ING werkt een Wero-betaling technisch anders en kan die alleen worden goedgekeurd met de app. Minder dan 1% van alle iDEAL-betalingen wordt nu met de scanner gedaan. Bij Rabobank en ABN AMRO kunnen klanten met een scanner of vergelijkbaar apparaat wel gewoon via Wero blijven betalen. ING verwijst klanten zonder app naar alternatieven, zoals betalen op factuur of creditcard. Kering, het moederbedrijf van onder meer Gucci en Saint Laurent, laat in het afgelopen kwartaal weer een kleine groei zien. De omzet kwam in de eerste jaarhelft uit op €7,2 miljard. 1% meer dan een jaar eerder. Bij Gucci daalden de verkopen nog wel met 2%, maar minder dan verwacht. Topman Luca de Meo ziet de eerste tekenen dat de merken weer aantrekkelijker worden voor consumenten. Sinds zijn aantreden heeft hij het management vernieuwd, schulden teruggebracht en de beautytak verkocht aan L'Oréal. Crypto-leverancier ASMI heeft opnieuw geprofiteerd van de grote investering in infrastructuur voor kunstmatige intelligentie. De omzet steeg in het tweede kwartaal met 20% tot ruim €1 miljard. De netto-winst kwam uit op bijna €285 miljoen, tegen ruim €202 miljoen een jaar eerder. Voor het lopende kwartaal verwacht het bedrijf uit Almere een verdere omzetstijging naar €1,1 miljard. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
8: Tot slot het sportnieuws. Willem II haalt verdediger Hidde Ter Avest terug naar Nederland. De 29-jarige komt transfervrij over van Oxford United en tekent voor 1 seizoen bij de gepromoveerde club uit Tilburg, met een optie voor nog een jaar. Ter Avest speelde eerder voor FC Twente, het Italiaanse Udinese en FC Utrecht. Technisch directeur Freek Heerkens zegt dat Ter Avest zich ruimschoots heeft bewezen in de Eredivisie. De Europese Voetbalbond UEFA heeft fel gereageerd op plannen van Wereldvoetbalbond FIFA om een deel van de commerciële rechten van toekomstige WK's te verkopen aan investeerders.
9: FIFA wil daarvoor een nieuwe dochteronderneming oprichten en zo'n 20% van de aandelen verkopen, wat ruim 4 miljard dollar moet opleveren. Volgens de UEFA is de ziel van het voetbal geen handelswaar. Bij de investeringsplannen zijn volgens Britse media ook personen uit de kringen rond de Amerikaanse president Trump betrokken. De plannen moeten nog worden goedgekeurd door een meerderheid van de aangesloten leden. Juventus verhuurt aanvaller Loïs Openda het komende seizoen aan Olympique Lyon. De 26-jarige Belgische international speelde sinds september voor de Italiaanse club die hem huurde van RB Leipzig. Openda kwam in 34 wedstrijden in actie voor Juventus. Eerder speelde hij 2 seizoenen op huurbasis voor Vitesse. Tunesië heeft Mouen Chabani aangesteld als nieuwe bondscoach. De 45-jarige Tunesiër tekende een contract tot en met 2030. Hij volgde Fransman Hervé Renard op. Die was aangesteld na het ontslag van Sabri Lamouchi tijdens het WK. Chabani won eerder 2 keer de Afrikaanse Champions League met Esperance en werd vorig seizoen landskampioen met het Marokkaanse Renaissance de Berkane.
10: PSV heeft de oefenwedstrijd tegen stadgenoot FC Eindhoven met 3-0 gewonnen. Amir Bouhamdi opende al vroeg de score, maar moest daarna geblesseerd naar de kant. Guus Til maakte voor rust de tweede treffer en invaller Sami Bouhoudane tekende voor de derde. Assistentcoach Stijn Schaars leidde het team als onderdeel van zijn trainersopleiding. Zondag speelt PSV in eigen huis tegen AZ om de Johan Cruijffschaal.
11: Wielrenner Richard Carapaz heeft in de bollentrui de profronde van Surhuisterveen gewonnen. De Ecuadoraan van EF Education Easy Post bleef in het Friese criterium groene truiwinnaar Mats Pedersen en Bauke Mollema nipt voor. Carapaz won eerder ook al in Boxmeer. In België was Remco Evenepoel de winnaar van het na-tour criterium in Roeselare, een dag nadat hij ook al de beste was in Aalst. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
12: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het helder met nauwelijks bewolking. De wind draait naar het oosten en is zwak tot matig. Komende nacht blijft het droog bij zo'n 17 graden. Morgen wordt het zonnig en droog en op veel plaatsen tropisch warm. In het noordwesten rond de 29 graden. In het zuidoosten kan het oplopen tot 35 graden. De wind is zwak tot matig uit het zuiden tot westen.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Ridderkerk is dinsdagavond opnieuw een appartementencomplex ontruimd vanwege hoge concentraties koolmonoxide. Het gaat om 68 woningen in de flat Tourmalijn 1 aan de Drie Rivierenlaan. De bewoners worden opgevangen in een nabijgelegen restaurant. Sinds eind mei is de brandweer al zo'n 4 keer uitgerukt voor afgaande koolmonoxidemelders. De oorzaak zit volgens de veiligheidsregio in de installatie van het gebouw. Een 26-jarige Nederlander is dinsdag om het leven gekomen bij een ongeluk tijdens een bootsafari bij de Iguaçu-watervallen op de grens van Brazilië en Argentinië. Volgens Braziliaanse media zaten er 6 Nederlandse toeristen en 2 bemanningsleden op de boot. 2 Nederlanders liggen nog in het ziekenhuis. De Braziliaanse marine onderzoekt het incident. Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten na te gaan wat er is gebeurd. De omgeving van de Nierkerkenstraat in Amsterdam-West is weer vrijgegeven na een incident dinsdagmiddag. Een auto met explosief materiaal crashte daar na een politieachtervolging. Het ging om een BMW die was gebruikt bij een plofkraak in het Duitse Fürth. de explosieve opruimingsdienst, heeft het materiaal meegenomen voor vernietiging. De inzittenden zijn na de crash gevlucht en nog niet gevonden. Bij het Homo-monument in Amsterdam hebben dinsdagavond enkele duizenden mensen de slachtoffers herdacht van de aanslag op de Pride in Berlijn. Bij die aanslag van afgelopen zaterdag kwam een vrouw om het leven en raakte tientallen mensen gewond. Onder de sprekers waren burgemeester Halsema en het influencerstel Karl en Daan, dat zelf in Berlijn aanwezig was. Halsema betuigde solidariteit met Berlijn en de queergemeenschap en riep op om hoop te blijven houden. Ook in Arnhem kwamen enkele honderden mensen bijeen voor een herdenking. Een gevangene is vrijdag in de penitentiaire inrichting in Grave meermaals gestoken door een medegevangene. Volgens de advocaat van het slachtoffer vroeg de dader aan het personeel om een aardappelschilmesje en sneed daarmee in de nek, het achterhoofd en de rug van het slachtoffer. Het slachtoffer overleefde de aanval en is naar het ziekenhuis gebracht. De dader zou dezelfde man zijn die eerder in de gevangenis in Roermond Camille E. met een vork stak, de chauffeur bij de moord op Peter R. de Vries. Door de aanhoudende droogte en dalende wateraanvoer via de Rijn neemt de verzilting in het westen van Nederland toe. Het Hoogheemraadschap van Rijnland verwacht snel pijnlijke maatregelen te moeten nemen om de dijken stabiel te houden. Zo overweegt het waterschap de sluis bij Spaarndam helemaal dicht te houden en een verbod in te stellen op het gebruik van slootwater voor tuinen, sportvelden en landbouw. Als laatste optie kan meer zout water het gebied in worden gelaten, wat verdere verzilting veroorzaakt, maar de dijkveiligheid waarborgt. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
7: Nu het buitenlands nieuws.
13: Saoedi-Arabië zegt opnieuw te zijn aangevallen door drones die door pro-Iraanse groepen in Irak zouden zijn gestuurd. Volgens het Saoedische ministerie van Defensie zijn meerdere drones uit de lucht geschoten die onderweg waren naar oliefaciliteiten. Ook maandag waren die faciliteiten al het doelwit. Daarnaast zeiden de Houthis in Jemen dinsdag weer een Saoedische olietanker onder vuur te hebben genomen. Maar Riyad heeft die aanval niet bevestigd.
7: De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Sibiha zegt een openhartig gesprek te hebben gevoerd met zijn Iraanse ambtgenoot Arachchi. Aanleiding was een boze Iraanse reactie nadat Oekraïne een vrachtschip aanviel op de Kaspische Zee, waarbij een Iranier zou zijn omgekomen. Sibiha benadrukte dat Oekraïne geen escalatie wil en noemde de aanval onopzettelijk. Ook Iran zegt geen escalatie te willen, maar eist wel restitutie voor de geleden verliezen. President Trump heeft de overleden senator Lindsey Graham een laatste eer bewezen tijdens een herdenkingsceremonie in de Washington Cathedral. Trump prees zijn partijgenoot als een legende en een geweldige politicus. Hij haalde ook een anekdote aan uit 2015, toen hij Graham's telefoonnummer deelde tijdens een live-uitzending. Graham stierf eerder deze maand onverwacht op 71-jarige leeftijd. Onder andere de Israëlische premier Netanyahu en de Oekraïense president Zelensky waren aanwezig. Zelensky heeft in het Witte Huis gesproken met Trump over de productie van Patriot-raketten in Oekraïne. Trump zei eerder tijdens de NAVO-top dat Kiev mogelijk een licentie krijgt om die wapens zelf te maken. Na het gesprek met Trump sprak Zelensky ook met vertegenwoordigers van wapenproducent Lockheed Martin. Teams van het bedrijf en de Oekraïense overheid werken al aan het zo snel mogelijk opzetten van gezamenlijke productie van Patriot-raketten. De autoriteiten in de regio Madrid hebben een deel van de beperkingen vanwege de grote natuurbranden opgeheven, melden Spaanse media. Inwoners van geëvacueerde dorpen mogen terug naar huis en belangrijke autowegen zijn heropend.
6: De weersomstandigheden zijn dinsdag verbeterd, waardoor zo'n 20.000 mensen kunnen terugkeren. Het vuur is nog niet helemaal onder controle, maar de situatie is veilig genoeg om maatregelen af te schalen. Ook de provincies Ávila en Toledo zijn getroffen door de branden.
13: Vicepresident J.D. Vance heeft de overleden senator Lindsey Graham tijdens een herdenkingsceremonie geprezen als krachtige beschermer van Oekraïne. Graham stond bekend als een van de Republikeinen die het meest lobbyde voor militaire steun aan Oekraïne. President Trump zette na zijn aantreden alle steun aan Kiev stop, maar staat Europese landen inmiddels toe om wapens via de VS in te kopen. De Oekraïense president Zelensky is in Washington voor de uitvaart van Graham en sprak ook al met Trump.
6: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
6: En nu het economisch nieuws.
13: De aandelenbeurs in New York sloot dinsdag met gemengde resultaten. De Dow Jones-index steeg 1%, maar de Nasdaq verloor 0,2% door verliezen bij chipbedrijven als SanDisk, AMD en Intel. De olieprijzen daalden opnieuw fors door hoop op een vredesdeal tussen de Verenigde Staten en Iran. Beleggers kijken uit naar het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdag. Apple bereikte kort een beurswaarde van $5 biljoen. Chipfabrikant NXP Semiconductors uit Eindhoven heeft de omzet in het tweede kwartaal met 19% zien stijgen tot $3,5 miljard. De netto-winst ging met een derde omhoog tot $918 miljoen. Volgens topman Rafael Sotomayor profiteert NXP van de verschuiving van kunstmatige intelligentie vanuit de cloud naar de fysieke wereld, zoals auto's, fabrieken en robots. De regering Trump gaat maatregelen aankondigen om de import van de nieuwste Chinese robots en omvormers aan banden te leggen. Volgens Reuters willen de Verenigde Staten daarmee de eigen ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie beschermen tegen dreigingen voor de nationale veiligheid. Het gaat onder meer om mensachtige en vierpotige robots en om omvormers die worden gebruikt bij energienetwerken en datacenters. Washington hoopt ook dat bedrijven hierdoor hun productie naar de VS verplaatsen. ING-klanten die de scanner van de bank gebruiken, kunnen straks geen online betalingen meer doen via Wero, het nieuwe Europese betaalsysteem dat iDeal vervangt. Volgens ING werkt een Wero-betaling technisch anders en kan die alleen worden goedgekeurd met de app. Minder dan 1% van alle iDeal-betalingen wordt nu met de scanner gedaan. Bij Rabobank en ABN AMRO kunnen klanten met een scanner of vergelijkbaar apparaat wel gewoon via Wero blijven betalen. ING verwijst klanten zonder app naar alternatieven, zoals betalen op factuur of creditcard. Kering, het moederbedrijf van onder meer Gucci en Saint Laurent, laat in het afgelopen kwartaal weer een kleine groei zien. De omzet kwam in de eerste jaarhelft uit op €7,2 miljard, 1% meer dan een jaar eerder. Bij Gucci daalden de verkopen nog wel met 2%, maar minder dan verwacht. Topman Luca de Meo ziet de eerste tekenen dat de merken weer aantrekkelijker worden voor consumenten. Sinds zijn aantreden heeft hij het management vernieuwd, schulden teruggebracht en de beautytak verkocht aan L'Oréal. Crypto-leverancier ASMI heeft opnieuw geprofiteerd van de grote investering in infrastructuur voor kunstmatige intelligentie. De omzet steeg in het tweede kwartaal met 20% tot ruim €1 miljard. De netto-winst kwam uit op bijna €285 miljoen, tegen ruim €202 miljoen een jaar eerder. Voor het lopende kwartaal verwacht het bedrijf uit Almere een verdere omzetstijging naar €1,1 miljard. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
14: Tot slot het sportnieuws. Willem II haalt verdediger Hidde Ter Avest terug naar Nederland. De 29-jarige komt transfervrij over van Oxford United en tekent voor één seizoen bij de gepromoveerde club uit Tilburg, met een optie voor nog een jaar.
15: Ter Avest speelde eerder voor FC Twente, het Italiaanse Udinese en FC Utrecht. Technisch directeur Freek Heerkens zegt dat Ter Avest zich ruimschoots heeft bewezen in de Eredivisie. De Europese Voetbalbond UEFA heeft fel gereageerd op plannen van Wereldvoetbalbond FIFA om een deel van de commerciële rechten van toekomstige WK's te verkopen aan investeerders. FIFA wil daarvoor een nieuwe dochteronderneming oprichten en zo'n 20% van de aandelen verkopen, wat ruim 4 miljard dollar moet opleveren. Volgens de UEFA is de ziel van het voetbal geen handelswaar. Bij de investeringsplannen zijn volgens Britse media ook personen uit de kringen rond de Amerikaanse president Trump betrokken. De plannen moeten nog worden goedgekeurd door een meerderheid van de aangesloten leden. Juventus verhuurt aanvaller Loïs Openda het komende seizoen aan Olympique Lyon. De 26-jarige Belgische international speelde sinds september voor de Italiaanse club die hem huurde van RB Leipzig. Openda kwam in 34 wedstrijden in actie voor Juventus. Eerder speelde hij 2 seizoenen op huurbasis voor Vitesse. Tunesië heeft Mouen Chabani aangesteld als nieuwe bondscoach. De 45-jarige Tunesiër tekende een contract tot en met 2030. Hij volgde Fransman Hervé Renard op. Die was aangesteld na het ontslag van Sabri Lamouchi tijdens het WK. Chabani won eerder 2 keer de Afrikaanse Champions League met Esperance en werd vorig seizoen landskampioen met het Marokkaanse Renaissance de Berkane.
16: PSV heeft de oefenwedstrijd tegen stadgenoot FC Eindhoven met 3-0 gewonnen. Amir Bouhamdi opende al vroeg de score, maar moest daarna geblesseerd naar de kant. Guus Til maakte voor rust de tweede treffer en invaller Sami Bouhoudane tekende voor de derde. Assistentcoach Stijn Schaars leidde het team als onderdeel van zijn trainersopleiding. Zondag speelt PSV in eigen huis tegen AZ om de Johan Cruijffschaal.
17: Wielrenner Richard Carapaz heeft in de bollentrui de profronde van Sir Huisterveen gewonnen. De Ecuadoraan van EF Education EasyPost bleef in het Friese criterium groene truiwinnaar Mats Pedersen en Bauke Mollema nipt voor. Carapaz won eerder ook al in Boxmeer. In België was Remco Evenepoel de winnaar van het na-tour criterium in Roeselaren, een dag nadat hij ook al de beste was in Aalst. Dit was het laatste sportnieuws.
18: Je luistert naar Talk Radio.
19: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
20: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het helder met nauwelijks bewolking. De wind draait naar het oosten en is zwak tot matig. Komende nacht blijft het droog bij zo'n 17 graden. Morgen wordt het zonnig en droog en op veel plaatsen tropisch warm. In het noordwesten rond de 29 graden. In het zuidoosten kan het oplopen tot 35 graden. De wind is zwak tot matig uit het zuiden tot westen.
21: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
22: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Ridderkerk is dinsdagavond opnieuw een appartementencomplex ontruimd vanwege hoge concentraties koolmonoxide. Het gaat om 68 woningen in de flat Tourmalijn 1 aan de Drie Rivierenlaan. De bewoners worden opgevangen in een nabijgelegen restaurant. Sinds eind mei is de brandweer al zo'n 4 keer uitgerukt voor afgaande koolmonoxidemelders. De oorzaak zit volgens de veiligheidsregio in de installatie van het gebouw.
23: Een 26-jarige Nederlander is dinsdag om het leven gekomen bij een ongeluk tijdens een bootsafari bij de Iguaçu-watervallen op de grens van Brazilië en Argentinië. Volgens Braziliaanse media zaten er 6 Nederlandse toeristen en 2 bemanningsleden op de boot. 2 Nederlanders liggen nog in het ziekenhuis. De Braziliaanse marine onderzoekt het incident. Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten na te gaan wat er is gebeurd. De omgeving van de Nierkerkenstraat in Amsterdam-West is weer vrijgegeven na een incident dinsdagmiddag. Een auto met explosief materiaal crashte daar na een politieachtervolging. Het ging om een BMW die was gebruikt bij een plofkraak in het Duitse Fürth. De explosieve opruimingsdienst heeft het materiaal meegenomen voor vernietiging. De inzittenden zijn na de crash gevlucht en nog niet gevonden. Bij het Homo-monument in Amsterdam hebben dinsdagavond enkele duizenden mensen de slachtoffers herdacht van de aanslag op de Pride in Berlijn. Bij die aanslag van afgelopen zaterdag kwam een vrouw om het leven en raakte tientallen mensen gewond. Onder de sprekers waren burgemeester Halsema en het influencerstel Karl en Daan, dat zelf in Berlijn aanwezig was. Halsema betuigde solidariteit met Berlijn en de queergemeenschap en riep op om hoop te blijven houden. Ook in Arnhem kwamen enkele honderden mensen bijeen voor een herdenking. Een gevangene is vrijdag in de penitentiaire inrichting in Graven meermaals gestoken door een medegevangene. Volgens de advocaat van het slachtoffer vroeg de dader aan het personeel om een aardappelschilmesje en sneed daarmee in de nek, het achterhoofd en de rug van het slachtoffer. Het slachtoffer overleefde de aanval en is naar het ziekenhuis gebracht. De dader zou dezelfde man zijn die eerder in de gevangenis in Roermond Camille E. met een vork stak, de chauffeur bij de moord op Peter R. de Vries. Door de aanhoudende droogte en dalende wateraanvoer via de Rijn neemt de verzilting in het westen van Nederland toe. Het Hoogheemraadschap van Rijnland verwacht snel pijnlijke maatregelen te moeten nemen om de dijken stabiel te houden. Zo overweegt het waterschap de sluis bij Spaarndam helemaal dicht te houden en een verbod in te stellen op het gebruik van slootwater voor tuinen, sportvelden en landbouw. Als laatste optie kan meer zout water het gebied in worden gelaten, wat verdere verzilting veroorzaakt, maar de dijkveiligheid waarborgt. Dit was het Binnenlands Nieuws.
0: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws.
8: Saoedi-Arabië zegt opnieuw te zijn aangevallen door drones die door pro-Iraanse groepen in Irak zouden zijn gestuurd. Volgens het Saoedische ministerie van Defensie zijn meerdere drones uit de lucht geschoten die onderweg waren naar oliefaciliteiten. Ook maandag waren die faciliteiten al het doelwit. Daarnaast zeiden de Houthis in Jemen dinsdag weer een Saoedische olietanker onder vuur te hebben genomen. Maar Riyad heeft die aanval niet bevestigd.
9: De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Sibiha zegt een openhartig gesprek te hebben gevoerd met zijn Iraanse ambtgenoot Arachchi. Aanleiding was een boze Iraanse reactie nadat Oekraïne een vrachtschip aanviel op de Kaspische Zee, waarbij een Iranier zou zijn omgekomen. Sibiha benadrukte dat Oekraïne geen escalatie wil en noemde de aanval onopzettelijk. Ook Iran zegt geen escalatie te willen, maar eist wel restitutie voor de geleden verliezen.
24: President Trump heeft de overleden senator Lindsey Graham een laatste eer bewezen tijdens een herdenkingsceremonie in de Washington Cathedral. Trump prees zijn partijgenoot als een legende en een geweldige politicus. Hij haalde ook een anekdote aan uit 2015 toen hij Graham's telefoonnummer deelde tijdens een live-uitzending. Graham stierf eerder deze maand onverwacht op 71-jarige leeftijd. Onder andere de Israëlische premier Netanyahu en de Oekraïense president Zelensky waren aanwezig.
25: Zelensky heeft in het Witte Huis gesproken met Trump over de productie van Patriot-raketten in Oekraïne. Trump zei eerder tijdens de NAVO-top dat Kiev mogelijk een licentie krijgt om die wapens zelf te maken. Na het gesprek met Trump sprak Zelensky ook met vertegenwoordigers van wapenproducent Lockheed Martin.
1: teams van het bedrijf en de Oekraïnse overheid werken al aan het zo snel mogelijk opzetten van gezamenlijke productie van Patriot-raketten.
3: De autoriteiten in de regio Madrid hebben een deel van de beperkingen vanwege de grote natuurbranden opgeheven, melden Spaanse media. Inwoners van geëvacueerde dorpen mogen terug naar huis en belangrijke autowegen zijn heropend. De weersomstandigheden zijn dinsdag verbeterd, waardoor zo'n 20.000 mensen kunnen terugkeren. Het vuur is nog niet helemaal onder controle, maar de situatie is veilig genoeg om maatregelen af te schalen. Ook de provincies Ávila en Toledo zijn getroffen door de branden.
4: Vicepresident J.D. Vance heeft de overleden senator Lindsey Graham tijdens een herdenkingsceremonie geprezen als krachtige beschermer van Oekraïne. Graham stond bekend als een van de Republikeinen die het meest lobbyde voor militaire steun aan Oekraïne. President Trump zette na zijn aantreden alle steun aan Kiev stop, maar staat Europese landen inmiddels toe om wapens via de VS in te kopen. De Oekraïnse president Zelensky is in Washington voor de uitvaart van Graham en sprak ook al met Trump.
10: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
11: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
10: En nu het economisch nieuws.
12: De aandelenbeurzen in New York sloten dinsdag met gemengde resultaten. De Dow Jones-index steeg 1%, maar de Nasdaq verloor 0,2% door verliezen bij chipbedrijven als SanDisk, AMD en Intel. De olieprijzen daalden opnieuw fors door hoop op een vredesdeal tussen de Verenigde Staten en Iran. Beleggers kijken uit naar het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdag. Apple bereikte kort een beurswaarde van $5 biljoen.
26: Chipfabrikant NXP Semiconductors uit Eindhoven heeft de omzet in het tweede kwartaal met 19% zien stijgen, tot $3,5 miljard. De netto-winst ging met een derde omhoog tot $918 miljoen. Volgens topman Rafael Sotomayor profiteert NXP van de verschuiving van kunstmatige intelligentie vanuit de cloud naar de fysieke wereld, zoals auto's, fabrieken en robots.
27: De regering Trump gaat maatregelen aankondigen om de import van de nieuwste Chinese robots en omvormers aan banden te leggen. Volgens Reuters willen de Verenigde Staten daarmee de eigen ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie beschermen tegen dreigingen voor de nationale veiligheid. Het gaat onder meer om mensachtige en vierpotige robots en om omvormers die worden gebruikt bij energienetwerken en datacenters. Washington hoopt ook dat bedrijven hierdoor hun productie naar de VS verplaatsen.
28: ING-klanten die de scanner van de bank gebruiken, kunnen straks geen online betalingen meer doen via Wero, het nieuwe Europese betaalsysteem dat iDEAL vervangt. Volgens ING werkt een Wero-betaling technisch anders en kan die alleen worden goedgekeurd met de app. Minder dan 1% van alle iDEAL-betalingen wordt nu met de scanner gedaan. Bij Rabobank en ABN AMRO kunnen klanten met een scanner of vergelijkbaar apparaat wel gewoon via Wero blijven betalen. ING verwijst klanten zonder app naar alternatieven, zoals betalen op factuur of creditcard.
29: Kering, het moederbedrijf van onder meer Gucci en Saint Laurent, laat in het afgelopen kwartaal weer een kleine groei zien. De omzet kwam in de eerste jaarhelft uit op €7,2 miljard. 1% meer dan een jaar eerder. Bij Gucci daalden de verkopen nog wel met 2%, maar minder dan verwacht. Topman Luca de Meo ziet de eerste tekenen dat de merken weer aantrekkelijker worden voor consumenten. Sinds zijn aantreden heeft hij het management vernieuwd, schulden teruggebracht en de beautytak verkocht aan L'Oréal.
30: Crypto-leverancier ASMI heeft opnieuw geprofiteerd van de grote investering in infrastructuur voor kunstmatige intelligentie. De omzet steeg in het tweede kwartaal met 20% tot ruim €1 miljard. De netto-winst kwam uit op bijna €285 miljoen, tegen ruim €202 miljoen een jaar eerder.
6: Voor het lopende kwartaal verwacht het bedrijf uit Almere een verdere omzetstijging naar 1,1 miljard euro.
7: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
13: Tot slot het sportnieuws. Willem II haalt verdediger Hidde Ter Avest terug naar Nederland. De 29-jarige komt transfervrij over van Oxford United en tekent voor één seizoen bij de gepromoveerde club uit Tilburg, met een optie voor nog een jaar. Ter Avest speelde eerder voor FC Twente, het Italiaanse Udinese en FC Utrecht. Technisch directeur Freek Heerkens zegt dat Ter Avest zich ruimschoots heeft bewezen in de Eredivisie. De Europese voetbalbond UEFA heeft fel gereageerd op plannen van Wereldvoetbalbond FIFA om een deel van de commerciële rechten van toekomstige WK's te verkopen aan investeerders. FIFA wil daarvoor een nieuwe dochteronderneming oprichten en zo'n 20% van de aandelen verkopen, wat ruim 4 miljard dollar moet opleveren. Volgens de UEFA is de ziel van het voetbal geen handelswaar. Bij de investeringsplannen zijn volgens Britse media ook personen uit de kringen rond de Amerikaanse president Trump betrokken. De plannen moeten nog worden goedgekeurd door een meerderheid van de aangesloten leden. Juventus verhuurt aanvaller Loïs Openda het komende seizoen aan Olympique Lyon. De 26-jarige Belgische international speelde sinds september voor de Italiaanse club die hem huurde van RB Leipzig. Openda kwam in 34 wedstrijden in actie voor Juventus. Eerder speelde hij twee seizoenen op huurbasis voor Vitesse. Tunesië heeft Mouen Chabani aangesteld als nieuwe bondscoach. De 45-jarige Tunesiër tekende een contract tot en met 2030. Hij volgde Fransman Hervé Renard op. Die was aangesteld na het ontslag van Sabri Lamouchi tijdens het WK. Chabani won eerder twee keer de Afrikaanse Champions League met Esperance en werd vorig seizoen landskampioen met het Marokkaanse Renaissance de Berkane. PSV heeft de oefenwedstrijd tegen stadgenoot FC Eindhoven met 3-0 gewonnen. Amir Bouhamdi opende al vroeg de score, maar moest daarna geblesseerd naar de kant. Guus Til maakte voor rust de tweede treffer en invaller Sami Bouhoudane tekende voor de derde. Assistentcoach Stijn Schaars leidde het team als onderdeel van zijn trainersopleiding. Zondag speelt PSV in eigen huis tegen AZ om de Johan Cruijffschaal. Wielrenner Richard Carapaz heeft in de bolle trui de profronde van Surhuis ter Veen gewonnen. De Ecuadoraan van EF Education Easy Post bleef in het Friese criterium groene truiwinnaar Mats Pedersen en Bauke Mollema nipt voor. Carapaz won eerder ook al in Boxmeer. In België was Remco Evenepoel de winnaar van het na-tour criterium in Roeselare, een dag nadat hij ook al de beste was in Aalst. Dit was het laatste sportnieuws.
14: Je luistert naar Talk Radio.
15: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
16: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het helder met nauwelijks bewolking. De wind draait naar het oosten en is zwak tot matig. Komende nacht blijft het droog bij zo'n 17 graden. Morgen wordt het zonnig en droog en op veel plaatsen tropisch warm. In het noordwesten rond 29 graden. In het zuidoosten kan het oplopen tot 35 graden. De wind is zwak tot matig uit het zuiden tot westen. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
17: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
18: Dit is het Binnenlands Nieuws. De omgeving van de Nierkerkenstraat in Amsterdam-West is weer vrijgegeven na een incident dinsdagmiddag. Een auto met explosief materiaal crashte daar na een politieachtervolging. Het ging om een BMW die was gebruikt bij een plofkraak in het Duitse Fürth.
30: De explosieve opruimingsdienst heeft het materiaal meegenomen voor vernietiging. De inzittenden zijn na de crash gevlucht en nog niet gevonden.
0: Een 26-jarige Nederlander is dinsdag om het leven gekomen bij een ongeluk tijdens een bootsafari bij de Iguaçu-watervallen op de grens van Brazilië en Argentinië. Volgens Braziliaanse media zaten er 6 Nederlandse toeristen en 2 bemanningsleden op de boot. 2 Nederlanders liggen nog in het ziekenhuis. De Braziliaanse marine onderzoekt het incident. Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten na te gaan wat er is gebeurd.
30: In Ridderkerk is dinsdagavond opnieuw een appartementencomplex ontruimd vanwege hoge concentraties koolmonoxide. Het gaat om 68 woningen in de flat Tourmalijn 1 aan de Drie Rivierenlaan. De bewoners worden opgevangen in een nabijgelegen restaurant. Sinds eind mei is de brandweer al zo'n 4 keer uitgerukt voor afgaande koolmonoxidemelders. De oorzaak zit volgens de veiligheidsregio in de installatie van het gebouw.
2: Bij het Homo-monument in Amsterdam hebben dinsdagavond enkele duizenden mensen de slachtoffers herdacht van de aanslag op de Pride in Berlijn. Bij die aanslag van afgelopen zaterdag kwam een vrouw om het leven en raakte tientallen mensen gewond. Onder de sprekers waren burgemeester Halsema en het influencerstel Karl en Daan, dat zelf in Berlijn aanwezig was. Halsema betuigde solidariteit met Berlijn en de queergemeenschap en riep op om hoop te blijven houden. Ook in Arnhem kwamen enkele honderden mensen bijeen voor een herdenking.
5: Een gevangene is vrijdag in de penitentiaire inrichting in Graven meermaals gestoken door een medegevangene. Volgens de advocaat van het slachtoffer vroeg de dader aan het personeel om een aardappelschilmesje en sneed daarmee in de nek, het achterhoofd en de rug van het slachtoffer. Het slachtoffer overleefde de aanval en is naar het ziekenhuis gebracht. De dader zou dezelfde man zijn die eerder in de gevangenis in Roermond Camille E. met een vork stak, de chauffeur bij de moord op Peter R. de Vries.
8: Door de aanhoudende droogte en dalende wateraanvoer via de Rijn neemt de verzilting in het westen van Nederland toe. Het Hoogheemraadschap van Rijnland verwacht snel pijnlijke maatregelen te moeten nemen om de dijken stabiel te houden. Zo overweegt het waterschap de sluis bij Spaarndam helemaal dicht te houden en een verbod in te stellen op het gebruik van slootwater voor tuinen, sportvelden en landbouw. Als laatste optie kan meer zout water het gebied in worden gelaten, wat verdere verzilting veroorzaakt, maar de dijkveiligheid waarborgt.
30: Dit was het Binnenlands Nieuws.
9: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
30: Nu het buitenlands nieuws. De 16-jarige Colt Gray is veroordeeld tot levenslang voor het doodschieten van 4 mensen op een middelbare school in de Amerikaanse staat Georgia. Gray was 14 toen hij in 2024 2 medeleerlingen en 2 docenten doodschoot met een aanvalsgeweer dat hij van zijn vader voor kerst had gekregen. 9 mensen raakten gewond. De rechter zei dat Gray geen berouw toonde en genoegen leek te scheppen in zijn daden. Zijn vader werd in maart ook veroordeeld omdat hij zijn zoon het wapen had gegeven.
19: Saoedi-Arabië zegt opnieuw te zijn aangevallen door drones die door pro-Iraanse groepen in Irak zouden zijn gestuurd. Volgens het Saoedische ministerie van Defensie zijn meerdere drones uit de lucht geschoten die onderweg waren naar oliefaciliteiten. Ook maandag waren die faciliteiten al het doelwit. Daarnaast zeiden de Houthis in Jemen dinsdag weer een Saoedische olietanker onder vuur te hebben genomen. Maar Riyad heeft die aanval niet bevestigd.
30: De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Sibiha zegt een openhartig gesprek te hebben gevoerd met zijn Iraanse ambtgenoot Arachchi. Aanleiding was een boze Iraanse reactie nadat Oekraïne een vrachtschip aanviel op de Kaspische Zee, waarbij een Iranier zou zijn omgekomen.
1: Sibiha benadrukte dat Oekraïne geen escalatie wil en noemde de aanval onopzettelijk. Ook Iran zegt geen escalatie te willen, maar eist wel restitutie voor de geleden verliezen.
3: President Trump heeft de overleden senator Lindsey Graham een laatste eer bewezen tijdens een herdenkingsceremonie in de Washington Cathedral. Trump prees zijn partijgenoot als een legende en een geweldige politicus. Hij haalde ook een anekdote aan uit 2015, toen hij Graham's telefoonnummer deelde tijdens een live-uitzending. Graham stierf eerder

0: bedrijf en de Oekraïnse overheid werken al aan het zo snel mogelijk opzetten van gezamenlijke productie van Patriot-raketten. De autoriteiten in de regio Madrid hebben een deel van de beperkingen vanwege de grote natuurbranden opgeheven, melden Spaanse media. Inwoners van geëvacueerde dorpen mogen terug naar huis en belangrijke autowegen zijn heropend. De weersomstandigheden zijn dinsdag verbeterd, waardoor zo'n 20.000 mensen kunnen terugkeren. Het vuur is nog niet helemaal onder controle, maar de situatie is veilig genoeg om maatregelen af te schalen. Ook de provincies Ávila en Toledo zijn getroffen door de branden. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Chipfabrikant NXP Semiconductors uit Eindhoven heeft de omzet in het tweede kwartaal met 19% zien stijgen, tot $3,5 miljard. De netto-winst ging met 33% omhoog tot $918 miljoen. De autodivisie groeide met 12%, terwijl de tak voor communicatie-infrastructuur het hardst steeg met 41%. Voor het lopende kwartaal verwacht NXP een omzetgroei van 15 tot 21%. De aandelenbeurs in New York sloot de dinsdag met gemengde resultaten. De Dow Jones-index steeg 1%, maar de Nasdaq verloor 0,2% door verliezen bij chipbedrijven als SanDisk, AMD en Intel. De olieprijzen daalden opnieuw fors door hoop op een vredesdeal tussen de Verenigde Staten en Iran. Beleggers kijken uit naar het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdag. Apple bereikte kort een beurswaarde van $5 biljoen. De regering Trump gaat maatregelen aankondigen om de import van de nieuwste Chinese robots en omvormers aan banden te leggen. Volgens Reuters willen de Verenigde Staten daarmee de eigen ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie beschermen tegen dreigingen voor de nationale veiligheid. Het gaat onder meer om mensachtige en vierpotige robots en om omvormers die worden gebruikt bij energienetwerken en datacenters. Washington hoopt ook dat bedrijven hierdoor hun productie naar de VS verplaatsen. ING-klanten die de scanner van de bank gebruiken, kunnen straks geen online betalingen meer doen via Wero, het nieuwe Europese betaalsysteem dat iDEAL vervangt. Volgens ING werkt een Wero-betaling technisch anders en kan die alleen worden goedgekeurd met de app. Minder dan 1% van alle iDEAL-betalingen wordt nu met de scanner gedaan. Bij Rabobank en ABN AMRO kunnen klanten met een scanner of vergelijkbaar apparaat wel gewoon via Wero blijven betalen. ING verwijst klanten zonder app naar alternatieven, zoals betalen op factuur of creditcard. Kering, het moederbedrijf van onder meer Gucci en Saint Laurent, laat in het afgelopen kwartaal weer een kleine groei zien. De omzet kwam in de eerste jaarhelft uit op €7,2 miljard, 1% meer dan een jaar eerder. Bij Gucci daalden de verkopen nog wel met 2%, maar minder dan verwacht. Topman Luca de Meo ziet de eerste tekenen dat de merken weer aantrekkelijker worden voor consumenten. Sinds zijn aantreden heeft hij het management vernieuwd, schulden teruggebracht en de beautytak verkocht aan L'Oréal. Chiptoleverancier ASMI heeft opnieuw geprofiteerd van de grote investering in infrastructuur voor kunstmatige intelligentie. De omzet steeg in het tweede kwartaal met 20% tot ruim €1 miljard. De netto-winst kwam uit op bijna €285 miljoen, tegen ruim €202 miljoen een jaar eerder. Voor het lopende kwartaal verwacht het bedrijf uit Almere een verdere omzetstijging naar €1,1 miljard. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Willem II haalt verdediger Hidde Ter Avest terug naar Nederland. De 29-jarige komt transfervrij over van Oxford United en tekent voor één seizoen bij de gepromoveerde club uit Tilburg, met een optie voor nog een jaar. Ter Avest speelde eerder voor FC Twente, het Italiaanse Udinese.

0: Udinese en FC Utrecht. Technisch directeur Freek Heerkens zegt dat Ter Avest zich ruimschoots heeft bewezen in de Eredivisie. De Europese Voetbalbond UEFA heeft fel gereageerd op plannen van Wereldvoetbalbond FIFA om een deel van de commerciële rechten van toekomstige WK's te verkopen aan investeerders. FIFA wil daarvoor een nieuwe dochteronderneming oprichten en zo'n 20% van de aandelen verkopen, wat ruim 4 miljard dollar moet opleveren. Volgens de UEFA is de ziel van het voetbal geen handelswaar. Bij de investeringsplannen zijn volgens Britse media ook personen uit de kringen rond de Amerikaanse president Trump betrokken. De plannen moeten nog worden goedgekeurd door een meerderheid van de aangesloten leden. Juventus verhuurt aanvaller Loïs Openda het komende seizoen aan Olympique Lyon. De 26-jarige Belgische international speelde sinds september voor de Italiaanse club die hem huurde van RB Leipzig. Openda kwam in 34 wedstrijden in actie voor Juventus. Eerder speelde hij 2 seizoenen op huurbasis voor Vitesse. Tunesië heeft Mouen Chabani aangesteld als nieuwe bondscoach. De 45-jarige Tunesiër tekende een contract tot en met 2030. Hij volgt de Fransman Hervé Renard op. Die was aangesteld na het ontslag van Sabri Lamouchi tijdens het WK. Chabani won eerder 2 keer de Afrikaanse Champions League met Esperance en werd vorig seizoen landskampioen met het Marokkaanse Renaissance de Berkane. PSV heeft de oefenwedstrijd tegen stadgenoot FC Eindhoven met 3-0 gewonnen. Amir Bouhamdi opende al vroeg de score, maar moest daarna geblesseerd naar de kant. Guus Til maakte voor rust de tweede treffer en invaller Sami Bouhoudane tekende voor de derde. Assistentcoach Stijn Schaars leidde het team als onderdeel van zijn trainersopleiding. Zondag speelt PSV in eigen huis tegen AZ om de Johan Cruijffschaal. Wielrenner Richard Carapaz heeft in de bolle trui de profronde van Surhuisterveen gewonnen. De Ecuadoraan van EF Education EasyPost bleef in het Friese criterium groene truiwinnaar Mats Pedersen en Bauke Mollema nipt voor. Carapaz won eerder ook al in Boxmeer. In België was Remco Evenepoel de winnaar van het na-tour criterium in Roeselaren, een dag nadat hij ook al de beste was in Aalst. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het helder met nauwelijks bewolking. De wind draait naar het oosten en is zwak tot matig. Komende nacht blijft het droog bij zo'n 17 graden. Morgen volop zon en droog weer. Het wordt op veel plaatsen tropisch warm. Van 29 graden in het noordwesten tot plaatselijk 35 graden in het zuidoosten. De wind is zwak tot matig uit het zuiden tot westen.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op de A17 bij Moerdijk is een dodelijk ongeluk gebeurd met 3 vrachtwagens. De bestuurder van een van de vrachtwagens is om het leven gekomen. 2 beknelde slachtoffers zijn bevrijd en er zijn meerdere gewonden, van wie er 2 naar het ziekenhuis zijn gebracht. De snelweg richting Breda is afgesloten tussen knooppunt Noordhoek en Moerdijk. Rijkswaterstaat verwacht tot 5 uur 's ochtends bezig te zijn met berging en herstel. De omgeving van de Nierkerkenstraat in Amsterdam-West is weer vrijgegeven na een incident dinsdagmiddag. Een auto met explosief materiaal crashte daar na een politieachtervolging. Het ging om een BMW die was gebruikt bij een plofkraak in het Duitse Fürt. De explosieve opruimingsdienst heeft het materiaal meegenomen voor vernietiging. De inzittenden zijn na de crash gevlucht en nog niet gevonden. Een 26-jarige Nederlander is dinsdag om het leven gekomen bij een ongeluk tijdens een bootsafari bij de Iguaçu-watervallen op de grens van Brazilië en Argentinië. Volgens Braziliaanse media zaten er 6 Nederlandse toeristen en 2 bemanningsleden op de boot. 2 Nederlanders liggen nog in het ziekenhuis. De Braziliaanse marine onderzoekt het incident. Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten na te gaan wat er is gebeurd. In Ridderkerk is dinsdagavond opnieuw een appartementencomplex ontruimd vanwege hoge concentraties koolmonoxide. Het gaat om 68 woningen in de flat Tourmalijn 1 aan de Drie Rivierenlaan. De bewoners worden opgevangen in een nabijgelegen restaurant. Sinds eind mei is de brandweer al zo'n 4 keer uitgerukt voor afgaande koolmonoxidemelders. De oorzaak zit volgens de veiligheidsregio in de installatie van het gebouw. Bij het Homo-monument in Amsterdam hebben dinsdagavond enkele duizenden mensen de slachtoffers herdacht van de aanslag op de Pride in Berlijn. Bij die aanslag van afgelopen zaterdag kwam een vrouw om het leven en raakte tientallen mensen gewond. Onder de sprekers waren burgemeester Halsema en het influencerstel Karl en Daan, dat zelf in Berlijn aanwezig was. Halsema betuigde solidariteit met Berlijn en de queergemeenschap en riep op om hoop te blijven houden. Ook in Arnhem kwamen enkele honderden mensen bijeen voor een herdenking. Een gevangene is vrijdag in de penitentiaire inrichting in Grave meermaals gestoken door een medegevangene. Volgens de advocaat van het slachtoffer vroeg de dader aan het personeel om een aardappelschilmesje en sneed daarmee in de nek, het achterhoofd en de rug van het slachtoffer. Het slachtoffer overleefde de aanval en is naar het ziekenhuis gebracht. De dader zou dezelfde man zijn die eerder in de gevangenis in Roermond Camille E. met een vork stak, de chauffeur bij de moord op Peter R. de Vries. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
6: Nu het buitenlands nieuws. De 16-jarige Colt Gray is veroordeeld tot levenslang voor het doodschieten van 4 mensen op een middelbare school in de Amerikaanse staat Georgia. Gray was 14 toen hij in 2024 2 medeleerlingen en 2 docenten doodschoot met een aanvalsgeweer dat hij van zijn vader voor kerst had gekregen. 9 mensen raakten gewond. De rechter zei dat Gray geen berouw toonde en genoegen leek te scheppen in zijn daden. Zijn vader werd in maart ook veroordeeld omdat hij zijn zoon het wapen had gegeven. Saoedi-Arabië zegt opnieuw te zijn aangevallen door drones die door pro-Iraanse groepen in Irak zouden zijn gestuurd. Volgens het Saoedische ministerie van Defensie zijn meerdere drones uit de lucht geschoten die onderweg waren naar oliefaciliteiten. Ook maandag waren die faciliteiten al het doelwit. Daarnaast zeiden de Houthis in Jemen dinsdag weer een Saoedische olietanker onder vuur te hebben genomen. Maar Riyad heeft die aanval niet bevestigd. De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Sibiha zegt een openhartig gesprek te hebben gevoerd met zijn Iraanse ambtgenoot Arachchi. Aanleiding was een boze Iraanse reactie nadat Oekraïne een vrachtschip aanviel op de Kaspische Zee, waarbij een Iranier zou zijn omgekomen. Sibiha benadrukte dat Oekraïne geen escalatie wil en noemde de aanval onopzettelijk. Ook Iran zegt geen escalatie te willen, maar eist wel restitutie voor de geleden verliezen. President Trump heeft de overleden senator Lindsey Graham een laatste eer bewezen tijdens een herdenkingsceremonie in de Washington Cathedral. Trump prees zijn partijgenoot als een legende en een geweldige politicus. Hij haalde ook een anekdote aan uit 2015 toen hij Graham's telefoonnummer deelde tijdens een live-uitzending. Graham stierf eerder deze maand onverwacht op 71-jarige leeftijd. Onder andere de Israëlische premier Netanyahu en de Oekraïense president Zelensky waren aanwezig. Zelensky heeft in het Witte Huis gesproken met Trump over de productie van Patriot-raketten in Oekraïne. Trump zei eerder tijdens de NAVO-top dat Kiev mogelijk een licentie krijgt om die wapens zelf te maken. Na het gesprek met Trump sprak Zelensky ook met vertegenwoordigers van wapenproducent Lockheed Martin. Teams van het bedrijf en de Oekraïnse overheid werken al aan het zo snel mogelijk opzetten van gezamenlijke productie van Patriot-raketten. De autoriteiten in de regio Madrid hebben een deel van de beperkingen vanwege de grote natuurbranden opgeheven, melden Spaanse media. Inwoners van geëvacueerde dorpen mogen terug naar huis en belangrijke autowegen zijn heropend. De weersomstandigheden zijn dinsdag verbeterd, waardoor zo'n 20.000 mensen kunnen terugkeren. Het vuur is nog niet helemaal onder controle, maar de situatie is veilig genoeg om maatregelen af te schalen. Ook de provincies Ávila en Toledo zijn getroffen door de branden. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
6: En nu het economisch nieuws. Chipfabrikant NXP Semiconductors uit Eindhoven heeft de omzet in het tweede kwartaal met 19% zien stijgen, tot $3,5 miljard. De netto-winst ging met 33% omhoog tot $918 miljoen. De autodivisie groeide met 12%, terwijl de tak voor communicatie-infrastructuur het hardst steeg met 41%. Voor het lopende kwartaal verwacht NXP een omzetgroei van 15 tot 21%. De aandelenbeurs in New York sloot de dinsdag met gemengde resultaten. De Dow Jones-index steeg 1%, maar de Nasdaq verloor 0,2% door verliezen bij chipbedrijven als SanDisk, AMD en Intel. De olieprijzen daalden opnieuw fors door hoop op een vredesdeal tussen de Verenigde Staten en Iran. Beleggers kijken uit naar het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdag. Apple bereikte kort een beurswaarde van $5 biljoen. De regering Trump gaat maatregelen aankondigen om de import van de nieuwste Chinese robots en omvormers aan banden te leggen. Volgens Reuters willen de Verenigde Staten daarmee de eigen ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie beschermen tegen dreigingen voor de nationale veiligheid. Het gaat onder meer om mensachtige en vierpotige robots en om omvormers die worden gebruikt bij energienetwerken en datacenters. Washington hoopt ook dat bedrijven hierdoor hun productie naar de VS verplaatsen. ING-klanten die de scanner van de bank gebruiken, kunnen straks geen online betalingen meer doen via Wero, het nieuwe Europese betaalsysteem dat iDeal vervangt. Volgens ING werkt een Wero-betaling technisch anders en kan die alleen worden goedgekeurd met de app. Minder dan 1% van alle iDeal-betalingen wordt nu met de scanner gedaan. Bij Rabobank en ABN AMRO kunnen klanten met een scanner of vergelijkbaar apparaat wel gewoon via Wero blijven betalen. ING verwijst klanten zonder app naar alternatieven, zoals betalen op factuur of creditcard. Kering, het moederbedrijf van onder meer Gucci en Saint Laurent, laat in het afgelopen kwartaal weer een kleine groei zien. De omzet kwam in de eerste jaarhelft uit op €7,2 miljard, 1% meer dan een jaar eerder. Bij Gucci daalden de verkopen nog wel met 2%, maar minder dan verwacht. Topman Luca de Meo ziet de eerste tekenen dat de merken weer aantrekkelijker worden voor consumenten. Sinds zijn aantreden heeft hij het management vernieuwd, schulden teruggebracht en de beautytak verkocht aan L'Oréal. Chiptoleverancier ASMI heeft opnieuw geprofiteerd van de grote investering in infrastructuur voor kunstmatige intelligentie. De omzet steeg in het tweede kwartaal met 20% tot ruim €1 miljard. De netto-winst kwam uit op bijna €285 miljoen, tegen ruim €202 miljoen een jaar eerder. Voor het lopende kwartaal verwacht het bedrijf uit Almere een verdere omzetstijging naar €1,1 miljard. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
0: Tot slot het sportnieuws. Willem II haalt verdediger Hidde Ter Avest terug naar Nederland. De 29-jarige komt transfervrij over van Oxford United en tekent voor 1 seizoen bij de gepromoveerde club uit Tilburg, met een optie voor nog een jaar. Ter Avest speelde eerder voor FC Twente, het Italiaanse Udinese en FC Utrecht. Technisch directeur Freek Heerkens zegt dat Ter Avest zich ruimschoots heeft bewezen in de Eredivisie. De Europese Voetbalbond UEFA heeft fel gereageerd op plannen van Wereldvoetbalbond FIFA om een deel van de commerciële rechten van toekomstige WK's te verkopen aan investeerders. FIFA wil daarvoor een nieuwe dochteronderneming oprichten en zo'n 20% van de aandelen verkopen, wat ruim 4 miljard dollar moet opleveren. Volgens de UEFA is de ziel van het voetbal geen handelswaar. Bij de investeringsplannen zijn volgens Britse media ook personen uit de kringen rond de Amerikaanse president Trump betrokken. De plannen moeten nog worden goedgekeurd door een meerderheid van de aangesloten leden. Juventus verhuurt aanvaller Loïs Openda het komende seizoen aan Olympique Lyon. De 26-jarige Belgische international speelde sinds september voor de Italiaanse club die hem huurde van RB Leipzig. Openda kwam in 34 wedstrijden in actie voor Juventus. Eerder speelde hij 2 seizoenen op huurbasis voor Vitesse. Tunesië heeft Mouen Chabani aangesteld als nieuwe bondscoach. De 45-jarige Tunesiër tekende een contract tot en met 2030. Hij volgde Fransman Hervé Renard op. Die was aangesteld na het ontslag van Sabri Lamouchi tijdens het WK. Chabani won eerder 2 keer de Afrikaanse Champions League met Esperance en werd vorig seizoen landskampioen met het Marokkaanse Renaissance de Berkane. PSV heeft de oefenwedstrijd tegen stadgenoot FC Eindhoven met 3-0 gewonnen. Amir Bouhamdi opende al vroeg de score, maar moest daarna geblesseerd naar de kant. Guus Til maakte voor rust de tweede treffer en invaller Sami Bouhoudane tekende voor de derde. Assistentcoach Stijn Schaars leidde het team als onderdeel van zijn trainersopleiding. Zondag speelt PSV in eigen huis tegen AZ om de Johan Cruijffschaal. Wielrenner Richard Carapaz heeft in de bolle trui de profronde van Surhuisterveen gewonnen. De Ecuadoraan van EF Education Easy Post bleef in het Friese criterium groene truiwinnaar Mats Pedersen en Bauke Mollema nipt voor. Carapaz won eerder ook al in Boxmeer. In België was Remco Evenepoel de winnaar van het na-tour criterium in Roeselare, een dag nadat hij ook al de beste was in Aalst. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het helder met nauwelijks bewolking. De wind draait naar het oosten en is zwak tot matig. Komende nacht blijft het droog bij zo'n 17 graden. Morgen volop zon en droog weer. Het wordt op veel plaatsen tropisch warm. Van 29 graden in het noordwesten tot plaatselijk 35 graden in het zuidoosten. De wind is zwak tot matig uit het zuiden tot westen. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op de A17 bij Moerdijk is een dodelijk ongeluk gebeurd met 3 vrachtwagens. De bestuurder van een van de vrachtwagens is om het leven gekomen. 2 beknelde slachtoffers zijn bevrijd en er zijn meerdere gewonden, van wie er 2 naar het ziekenhuis zijn gebracht. De snelweg richting Breda is afgesloten tussen knooppunt Noordhoek en Moerdijk. Rijkswaterstaat verwacht tot 5 uur 's ochtends bezig te zijn met berging en herstel. De omgeving van de Nierkerkenstraat in Amsterdam-West is weer vrijgegeven na een incident dinsdagmiddag. Een auto met explosief materiaal crashte daar na een politieachtervolging. Het ging om een BMW die was gebruikt bij een plofkraak in het Duitse Fürth. De explosieve opruimingsdienst heeft het materiaal meegenomen voor vernietiging. De inzittenden zijn na de crash gevlucht en nog niet gevonden. Een 26-jarige Nederlander is dinsdag om het leven gekomen bij een ongeluk tijdens een bootsafari bij de Iguaçu-watervallen op de grens van Brazilië en Argentinië. Volgens Braziliaanse media zaten er 6 Nederlandse toeristen en 2 bemanningsleden op de boot. 2 Nederlanders liggen nog in het ziekenhuis. De Braziliaanse marine onderzoekt het incident. Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten na te gaan wat er is gebeurd. In Ridderkerk is dinsdagavond opnieuw een appartementencomplex ontruimd vanwege hoge concentraties koolmonoxide. Het gaat om 68 woningen in de flat Tourmalijn 1 aan de Drie Rivierenlaan. De bewoners worden opgevangen in een nabijgelegen restaurant. Sinds eind mei is de brandweer al zo'n 4 keer uitgerukt voor afgaande koolmonoxidemelders. De oorzaak zit volgens de veiligheidsregio in de installatie van het gebouw. Bij het Homo-monument in Amsterdam hebben dinsdagavond enkele duizenden mensen de slachtoffers herdacht van de aanslag op de Pride in Berlijn. Bij die aanslag van afgelopen zaterdag kwam een vrouw om het leven en raakte tientallen mensen gewond. Onder de sprekers waren burgemeester Halsema en het influencerstel Karl en Daan, dat zelf in Berlijn aanwezig was. Halsema betuigde solidariteit met Berlijn en de queergemeenschap en riep op om hoop te blijven houden. Ook in Arnhem kwamen enkele honderden mensen bijeen voor een herdenking. Een gevangene is vrijdag in de penitentiaire inrichting in Grave meermaals gestoken door een medegevangene. Volgens de advocaat van het slachtoffer vroeg de dader aan het personeel om een aardappelschilmesje en sneed daarmee in de nek, het achterhoofd en de rug van het slachtoffer. Het slachtoffer overleefde de aanval en is naar het ziekenhuis gebracht. De dader zou dezelfde man zijn die eerder in de gevangenis in Roermond Camille E. met een vork stak, de chauffeur bij de moord op Peter R. de Vries. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
6: Nu het buitenlands nieuws. De 16-jarige Colt Gray is veroordeeld tot levenslang voor het doodschieten van 4 mensen op een middelbare school in de Amerikaanse staat Georgia. Gray was 14 toen hij in 2024 2 medeleerlingen en 2 docenten doodschoot met een aanvalsgeweer dat hij van zijn vader voor kerst had gekregen. 9 mensen raakten gewond. De rechter zei dat Gray geen berouw toonde en genoegen leek te scheppen in zijn daden. Zijn vader werd in maart ook veroordeeld omdat hij zijn zoon het wapen had gegeven. Saoedi-Arabië zegt opnieuw te zijn aangevallen door drones die door pro-Iraanse groepen in Irak zouden zijn gestuurd. Volgens het Saoedische ministerie van Defensie zijn meerdere drones uit de lucht geschoten die onderweg waren naar oliefaciliteiten. Ook maandag waren die faciliteiten al het doelwit. Daarnaast zeiden de Houthis in Jemen dinsdag weer een Saoedische olietanker onder vuur te hebben genomen. Maar Riyad heeft die aanval niet bevestigd. De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Sibiha zegt een openhartig gesprek te hebben gevoerd met zijn Iraanse ambtgenoot Arachchi. Aanleiding was een boze Iraanse reactie nadat Oekraïne een vrachtschip aanviel op de Kaspische Zee, waarbij een Iranier zou zijn omgekomen. Sibiha benadrukte dat Oekraïne geen escalatie wil en noemde de aanval onopzettelijk. Ook Iran zegt geen escalatie te willen, maar eist wel restitutie voor de geleden verliezen. President Trump heeft de overleden senator Lindsey Graham een laatste eer bewezen tijdens een herdenkingsceremonie in de Washington Cathedral. Trump prees zijn partijgenoot als een legende en een geweldige politicus. Hij haalde ook een anekdote aan uit 2015, toen hij Graham's telefoonnummer deelde tijdens een live-uitzending. Graham stierf eerder deze maand onverwacht op 71-jarige leeftijd. Onder andere de Israëlische premier Netanyahu en de Oekraïense president Zelensky waren aanwezig. Zelensky heeft in het Witte Huis gesproken met Trump over de productie van Patriot-raketten in Oekraïne. Trump zei eerder tijdens de NAVO-top dat Kiev mogelijk een licentie krijgt om die wapens zelf te maken. Na het gesprek met Trump sprak Zelensky ook met vertegenwoordigers van wapenproducent Lockheed Martin. Teams van het bedrijf en de Oekraïense overheid werken al aan het zo snel mogelijk opzetten van gezamenlijke productie van Patriot-raketten. De autoriteiten in de regio Madrid hebben een deel van de beperkingen vanwege de grote natuurbranden opgeheven, melden Spaanse media. Inwoners van geëvacueerde dorpen mogen terug naar huis en belangrijke autowegen zijn heropend. De weersomstandigheden zijn dinsdag verbeterd, waardoor zo'n 20.000 mensen kunnen terugkeren. Het vuur is nog niet helemaal onder controle, maar de situatie is veilig genoeg om maatregelen af te schalen. Ook de provincies Ávila en Toledo zijn getroffen door de branden. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
6: En nu het economisch nieuws. Chipfabrikant NXP Semiconductors uit Eindhoven heeft de omzet in het tweede kwartaal met 19% zien stijgen, tot $3,5 miljard. De netto-winst ging met 33% omhoog tot $918 miljoen. De autodivisie groeide met 12%, terwijl de tak voor communicatie-infrastructuur het hard steeg met 41%. Voor het lopende kwartaal verwacht NXP een omzetgroei van 15 tot 21%. De aandelenbeurzen in New York sloten dinsdag met gemengde resultaten. De Dow Jones-index steeg 1%, maar de Nasdaq verloor 0,2% door verliezen bij chipbedrijven als SanDisk, AMD en Intel. De olieprijzen daalden opnieuw fors door hoop op een vredesdeal tussen de Verenigde Staten en Iran. Beleggers kijken uit naar het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdag. Apple bereikte kort een beurswaarde van $5 biljoen. De regering Trump gaat maatregelen aankondigen om de import van de nieuwste Chinese robots en omvormers aan banden te leggen. Volgens Reuters willen de Verenigde Staten daarmee de eigen ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie beschermen tegen dreigingen voor de nationale veiligheid. Het gaat onder meer om mensachtige en vierpotige robots en om omvormers die worden gebruikt bij energienetwerken en datacenters. Washington hoopt ook dat bedrijven hierdoor hun productie naar de VS verplaatsen. ING-klanten die de scanner van de bank gebruiken, kunnen straks geen online betalingen meer doen via Wero, het nieuwe Europese betaalsysteem dat iDeal vervangt. Volgens ING werkt een Wero-betaling technisch anders en kan die alleen worden goedgekeurd met de app. Minder dan 1% van alle iDeal-betalingen wordt nu met de scanner gedaan. Bij Rabobank en ABN AMRO kunnen klanten met een scanner of vergelijkbaar apparaat wel gewoon via Wero blijven betalen. ING verwijst klanten zonder app naar alternatieven, zoals betalen op factuur of creditcard. Kering, het moederbedrijf van onder meer Gucci en Saint Laurent, laat in het afgelopen kwartaal weer een kleine groei zien. De omzet kwam in de eerste jaarhelft uit op €7,2 miljard, 1% meer dan een jaar eerder. Bij Gucci daalden de verkopen nog wel met 2%, maar minder dan verwacht. Topman Luca de Meo ziet de eerste tekenen dat de merken weer aantrekkelijker worden voor consumenten. Sinds zijn aantreden heeft hij het management vernieuwd, schulden teruggebracht en de beautytak verkocht aan L'Oréal. Crypto-leverancier ASMI heeft opnieuw geprofiteerd van de grote investering in infrastructuur voor kunstmatige intelligentie. De omzet steeg in het tweede kwartaal met 20% tot ruim €1 miljard. De netto-winst kwam uit op bijna 285 miljoen euro, tegen ruim 202 miljoen een jaar eerder. Voor het lopende kwartaal verwacht het bedrijf uit Almere een verdere omzetstijging naar 1,1 miljard euro.
7: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
0: Tot slot het sportnieuws. Willem II haalt verdediger Hidde Ter Avest terug naar Nederland. De 29-jarige komt transfervrij over van Oxford United en tekent voor één seizoen bij de gepromoveerde club uit Tilburg, met een optie voor nog een jaar. Ter Avest speelde eerder voor FC Twente, het Italiaanse Udinese en FC Utrecht. Technisch directeur Freek Heerkens zegt dat Ter Avest zich ruimschoots heeft bewezen in de Eredivisie. De Europese Voetbalbond UEFA heeft fel gereageerd op plannen van Wereldvoetbalbond FIFA om een deel van de commerciële rechten van toekomstige WK's te verkopen aan investeerders. FIFA wil daarvoor een nieuwe dochteronderneming oprichten en zo'n 20% van de aandelen verkopen, wat ruim 4 miljard dollar moet opleveren. Volgens de UEFA is de ziel van het voetbal geen handelswaar. Bij de investeringsplannen zijn volgens Britse media ook personen uit de kringen rond de Amerikaanse president Trump betrokken. De plannen moeten nog worden goedgekeurd door een meerderheid van de aangesloten leden. Juventus verhuurt aanvaller Loïs Openda het komende seizoen aan Olympique Lyon. De 26-jarige Belgische international speelde sinds september voor de Italiaanse club die hem huurde van RB Leipzig. Openda kwam in 34 wedstrijden in actie voor Juventus. Eerder speelde hij twee seizoenen op huurbasis voor Vitesse. Tunesië heeft Mouen Chabani aangesteld als nieuwe bondscoach. De 45-jarige Tunesiër tekende een contract tot en met 2030. Hij volgde Fransman Hervé Renard op. Die was aangesteld na het ontslag van Sabri Lamouchi tijdens het WK. Chabani won eerder twee keer de Afrikaanse Champions League met Esperance en werd vorig seizoen landskampioen met het Marokkaanse Renaissance de Berkane. PSV heeft de oefenwedstrijd tegen stadgenoot FC Eindhoven met 3-0 gewonnen. Amir Bouhamdi opende al vroeg de score, maar moest daarna geblesseerd naar de kant. Guus Til maakte voor rust de tweede treffer en invaller Sami Bouhoudane tekende voor de derde. Assistentcoach Stijn Schaars leidde het team als onderdeel van zijn trainersopleiding. Zondag speelt PSV in eigen huis tegen AZ om de Johan Cruijffschaal. Wielrenner Richard Carapaz heeft in de bolle trui de profronde van Surhuisterveen gewonnen. De Ecuadoraan van EF Education Easy Post bleef in het Friese criterium groene truiwinnaar Mats Pedersen en Bauke Mollema nipt voor. Carapaz won eerder ook al in Boxmeer. In België was Remco Evenepoel de winnaar van het na-tour criterium in Roeselare, een dag nadat hij ook al de beste was in Aalst. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog bij zo'n 17 graden met weinig wind. Overdag wordt het zonnig en droog en op veel plaatsen tropisch warm. In het noordwesten rond de 29 graden. In het zuidoosten kan het oplopen tot 35 graden. De wind is zwak tot matig uit het zuiden tot westen. Morgen iets minder warm met in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op de A17 bij Moerdijk is een dodelijk ongeluk gebeurd met drie vrachtwagens. De bestuurder van een van de vrachtwagens is om het leven gekomen.
7: Twee beknelde slachtoffers zijn bevrijd en er zijn meerdere gewonden, van wie er twee naar het ziekenhuis zijn gebracht. De snelweg richting Breda is afgesloten tussen knooppunt Noordhoek en Moerdijk. Rijkswaterstaat verwacht tot 5 uur 's ochtends bezig te zijn met berging en herstel. De omgeving van de Nierkerkenstraat in Amsterdam-West is weer vrijgegeven na een incident dinsdagmiddag. Een auto met explosief materiaal crashte daar na een politieachtervolging. Het ging om een BMW die was gebruikt bij een plofkraak in het Duitse Fürt. De explosieve opruimingsdienst heeft het materiaal meegenomen voor vernietiging. De inzittenden zijn na de crash gevlucht en nog niet gevonden. Een 26-jarige Nederlander is dinsdag om het leven gekomen bij een ongeluk tijdens een bootsafari bij de Iguaçu-watervallen op de grens van Brazilië en Argentinië. Volgens Braziliaanse media zaten er 6 Nederlandse toeristen en 2 bemanningsleden op de boot. 2 Nederlanders liggen nog in het ziekenhuis. De Braziliaanse marine onderzoekt het incident. Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten na te gaan wat er is gebeurd. In Ridderkerk is dinsdagavond opnieuw een appartementencomplex ontruimd vanwege hoge concentraties koolmonoxide. Het gaat om 68 woningen in de flat Tourmalijn 1 aan de Drie Rivierenlaan. De bewoners worden opgevangen in een nabijgelegen restaurant. Sinds eind mei is de brandweer al zo'n 4 keer uitgerukt voor afgaande koolmonoxidemelders. De oorzaak zit volgens de veiligheidsregio in de installatie van het gebouw. Bij het Homo-monument in Amsterdam hebben dinsdagavond enkele duizenden mensen de slachtoffers herdacht van de aanslag op de Pride in Berlijn. Bij die aanslag van afgelopen zaterdag kwam een vrouw om het leven en raakten tientallen mensen gewond. Onder de sprekers waren burgemeester Halsema en het influencerstel Karl en Daan, dat zelf in Berlijn aanwezig was. Halsema betuigde solidariteit met Berlijn en de queergemeenschap en riep op om hoop te blijven houden. Ook in Arnhem kwamen enkele honderden mensen bijeen voor een herdenking. Een gevangene is vrijdag in de penitentiaire inrichting in Grave meermaals gestoken door een medegevangene. Volgens de advocaat van het slachtoffer vroeg de dader aan het personeel om een aardappelschilmesje en sneed daarmee in de nek, het achterhoofd en de rug van het slachtoffer. Het slachtoffer overleefde de aanval en is naar het ziekenhuis gebracht. De dader zou dezelfde man zijn die eerder in de gevangenis in Roermond Camille E. met een vork stak, de chauffeur bij de moord op Peter R. de Vries. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
7: Nu het buitenlands nieuws. In de Japanse regio Kumamoto zijn 2 vrouwen om het leven gekomen door een explosie in een winkelcentrum. De explosie volgde op een zware aardbeving met een kracht van 7 op de Japanse Shindo-schaal, waarbij eerder al 1 dode viel. De tweede verdieping van het gebouw stortte een uur na de beving in. In de regio zitten mensen vast in hun huis en worden nog vermisten gezocht. De 16-jarige Colt Gray is veroordeeld tot levenslang voor het doodschieten van 4 mensen op een middelbare school in de Amerikaanse staat Georgia. Gray was 14 toen hij in 2024 2 medeleerlingen en 2 docenten doodschoot met een aanvalsgeweer dat hij van zijn vader voor kerst had gekregen. 9 mensen raakten gewond. De rechter zei dat Gray geen berouw toonde en genoegen leek te scheppen in zijn daden. Zijn vader werd in maart ook veroordeeld omdat hij zijn zoon het wapen had gegeven. Saoedi-Arabië zegt opnieuw te zijn aangevallen door drones die door pro-Iraanse groepen in Irak zouden zijn gestuurd. Volgens het Saoedische ministerie van Defensie zijn meerdere drones uit de lucht geschoten die onderweg waren naar oliefaciliteiten. Ook maandag waren die faciliteiten al het doelwit.
6: Daarnaast zeiden de Houthis in Jemen dinsdag weer een Saoedische olietanker onder vuur te hebben genomen. Maar Riyad heeft die aanval niet bevestigd.
8: De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Sibiha zegt een openhartig gesprek te hebben gevoerd met zijn Iraanse ambtgenoot Arachchi. Aanleiding was een boze Iraanse reactie nadat Oekraïne een vrachtschip aanviel op de Kaspische Zee, waarbij een Iranier zou zijn omgekomen. Sibiha benadrukte dat Oekraïne geen escalatie wil en noemde de aanval onopzettelijk. Ook Iran zegt geen escalatie te willen, maar eist wel restitutie voor de geleden verliezen. President Trump heeft de overleden senator Lindsey Graham een laatste eer bewezen tijdens een herdenkingsceremonie in de Washington Cathedral. Trump prees zijn partijgenoot als een legende en een geweldige politicus. Hij haalde ook een anekdote aan uit 2015, toen hij Graham's telefoonnummer deelde tijdens een live-uitzending. Graham stierf eerder deze maand onverwacht op 71-jarige leeftijd. Onder andere de Israëlische premier Netanyahu en de Oekraïense president Zelensky waren aanwezig. Zelensky heeft in het Witte Huis gesproken met Trump over de productie van Patriot-raketten in Oekraïne. Trump zei eerder tijdens de NAVO-top dat Kiev mogelijk een licentie krijgt om die wapens zelf te maken. Na het gesprek met Trump sprak Zelensky ook met vertegenwoordigers van wapenproducent Lockheed Martin. Teams van het bedrijf en de Oekraïense overheid werken al aan het zo snel mogelijk opzetten van gezamenlijke productie van Patriot-raketten. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
8: En nu het economisch nieuws. Chipfabrikant NXP Semiconductors uit Eindhoven heeft de omzet in het tweede kwartaal met 19% zien stijgen, tot $3,5 miljard. De netto-winst ging met 33% omhoog, tot $918 miljoen. De autodivisie groeide met 12%, terwijl de tak voor communicatie-infrastructuur het hard steeg met 41%. Voor het lopende kwartaal verwacht NXP een omzetgroei van 15-21%. De aandelenbeurzen in New York sloten dinsdag met gemengde resultaten. De Dow Jones-index steeg 1%, maar de Nasdaq verloor 0,2% door verliezen bij chipbedrijven als SanDisk, AMD en Intel. De olieprijzen daalden opnieuw fors door hoop op een vredesdeal tussen de Verenigde Staten en Iran. Beleggers kijken uit naar het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdag. Apple bereikte kort een beurswaarde van $5 biljoen. De regering Trump gaat maatregelen aankondigen om de import van de nieuwste Chinese robots en omvormers aan banden te leggen. Volgens Reuters willen de Verenigde Staten daarmee de eigen ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie beschermen tegen dreigingen voor de nationale veiligheid. Het gaat onder meer om mensachtige en vierpotige robots en om omvormers die worden gebruikt bij energienetwerken en datacenters. Washington hoopt ook dat bedrijven hierdoor hun productie naar de VS verplaatsen. ING-klanten die de scanner van de bank gebruiken, kunnen straks geen online betalingen meer doen via Wero, het nieuwe Europese betaalsysteem dat iDeal vervangt. Volgens ING werkt een Wero-betaling technisch anders en kan die alleen worden goedgekeurd met de app. Minder dan 1% van alle iDeal-betalingen wordt nu met de scanner gedaan. Bij Rabobank en ABN AMRO kunnen klanten met een scanner of vergelijkbaar apparaat wel gewoon via Wero blijven betalen. ING verwijst klanten zonder app naar alternatieven, zoals betalen op factuur of creditcard. Kering, het moederbedrijf van onder meer Gucci en Saint Laurent, laat in het afgelopen kwartaal weer een kleine groei zien. De omzet kwam in de eerste jaarhelft uit op €7,2 miljard, 1% meer dan een jaar eerder. Bij Gucci daalden de verkopen nog wel met 2%, maar minder dan verwacht. topman Luca de Meo ziet de eerste tekenen dat de merken weer aantrekkelijker worden voor consumenten. Sinds zijn aantreden heeft hij het management vernieuwd, schulden teruggebracht en de beautytak verkocht aan L'Oréal. Crypto-leverancier ASMI heeft opnieuw geprofiteerd van de grote investering in infrastructuur voor kunstmatige intelligentie. De omzet steeg in het tweede kwartaal met 20% tot ruim 1 miljard euro. De netto-winst kwam uit op bijna 285 miljoen euro, tegen ruim 202 miljoen een jaar eerder. Voor het lopende kwartaal verwacht het bedrijf uit Almere een verdere omzetstijging naar 1,1 miljard euro.
7: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
0: Tot slot het sportnieuws. Willem II haalt verdediger Hidde Ter Avest terug naar Nederland. De 29-jarige komt transfervrij over van Oxford United en tekent voor één seizoen bij de gepromoveerde club uit Tilburg, met een optie voor nog een jaar. Ter Avest speelde eerder voor FC Twente, het Italiaanse Udinese en FC Utrecht. Technisch directeur Freek Heerkens zegt dat Ter Avest zich ruimschoots heeft bewezen in de Eredivisie. De Europese Voetbalbond UEFA heeft fel gereageerd op plannen van Wereldvoetbalbond FIFA om een deel van de commerciële rechten van toekomstige WK's te verkopen aan investeerders. FIFA wil daarvoor een nieuwe dochteronderneming oprichten en zo'n 20% van de aandelen verkopen, wat ruim 4 miljard dollar moet opleveren. Volgens de UEFA is de ziel van het voetbal geen handelswaar. Bij de investeringsplannen zijn volgens Britse media ook personen uit de kringen rond de Amerikaanse president Trump betrokken. De plannen moeten nog worden goedgekeurd door een meerderheid van de aangesloten leden. Juventus verhuurt aanvaller Loïs Openda het komende seizoen aan Olympique Lyon. De 26-jarige Belgische international speelde sinds september voor de Italiaanse club die hem huurde van RB Leipzig. Openda kwam in 34 wedstrijden in actie voor Juventus. Eerder speelde hij twee seizoenen op huurbasis voor Vitesse. Tunesië heeft Mouen Chabani aangesteld als nieuwe bondscoach. De 45-jarige Tunesiër tekende een contract tot en met 2030. Hij volgt de Fransman Hervé Renard op. Die was aangesteld na het ontslag van Sabri Lamouchi tijdens het WK. Chabani won eerder twee keer de Afrikaanse Champions League met Esperance en werd vorig seizoen landskampioen met het Marokkaanse Renaissance de Berkane. PSV heeft de oefenwedstrijd tegen stadgenoot FC Eindhoven met 3-0 gewonnen. Amir Bouhamdi opende al vroeg de score, maar moest daarna geblesseerd naar de kant. Guus Til maakte voor rust de tweede treffer en invaller Sami Bouhoudane tekende voor de derde. Assistentcoach Stijn Schaars leidde het team als onderdeel van zijn trainersopleiding. Zondag speelt PSV in eigen huis tegen AZ om de Johan Cruijffschaal. Wielrenner Richard Carapaz heeft in de bolle trui de profronde van Surhuis ter Veen gewonnen. De Ecuadoraan van EF Education Easy Post bleef in het Friese criterium groene truiwinnaar Mats Pedersen en Bauke Mollema nipt voor. Carapaz won eerder ook al in Boxmeer. In België was Remco Evenepoel de winnaar van het na-tour criterium in Roeselare, een dag nadat hij ook al de beste was in Aalst. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog bij zo'n 17 graden met weinig wind. Overdag wordt het zonnig en droog en op veel plaatsen tropisch warm. In het noordwesten rond de 29 graden. In het zuidoosten kan het oplopen tot 35 graden. De wind is zwak tot matig uit het zuiden tot westen. Morgen iets minder warm met in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws.
6: Op de A17 bij Moerdijk is een dodelijk ongeluk gebeurd met 3 vrachtwagens. De bestuurder van een van de vrachtwagens is om het leven gekomen. 2 beknelde slachtoffers zijn bevrijd en er zijn meerdere gewonden, van wie er 2 naar het ziekenhuis zijn gebracht. De snelweg richting Breda is afgesloten tussen knooppunt Noordhoek en Moerdijk. Rijkswaterstaat verwacht tot 5 uur 's ochtends bezig te zijn met berging en herstel. De omgeving van de Nierkerkenstraat in Amsterdam-West is weer vrijgegeven na een incident dinsdagmiddag. Een auto met explosief materiaal crashte daar na een politieachtervolging. Het ging om een BMW die was gebruikt bij een plofkraak in het Duitse Fürth. De explosieve opruimingsdienst heeft het materiaal meegenomen voor vernietiging. De inzittenden zijn na de crash gevlucht en nog niet gevonden. Een 26-jarige Nederlander is dinsdag om het leven gekomen bij een ongeluk tijdens een bootsafari bij de Iguaçu-watervallen op de grens van Brazilië en Argentinië. Volgens Braziliaanse media zaten er 6 Nederlandse toeristen en 2 bemanningsleden op de boot. 2 Nederlanders liggen nog in het ziekenhuis. De Braziliaanse marine onderzoekt het incident. Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten na te gaan wat er is gebeurd. In Ridderkerk is dinsdagavond opnieuw een appartementencomplex ontruimd vanwege hoge concentraties koolmonoxide. Het gaat om 68 woningen in de flat Tourmalijn 1 aan de Drie Rivierenlaan. De bewoners worden opgevangen in een nabijgelegen restaurant. Sinds eind mei is de brandweer al zo'n 4 keer uitgerukt voor afgaande koolmonoxidemelders. De oorzaak zit volgens de veiligheidsregio in de installatie van het gebouw. Bij het Homo-monument in Amsterdam hebben dinsdagavond enkele duizenden mensen de slachtoffers herdacht van de aanslag op de Pride in Berlijn. Bij die aanslag van afgelopen zaterdag kwam een vrouw om het leven en raakte tientallen mensen gewond. Onder de sprekers waren burgemeester Halsema en het influencerstel Karl en Daan, dat zelf in Berlijn aanwezig was. Halsema betuigde solidariteit met Berlijn en de queergemeenschap en riep op om hoop te blijven houden. Ook in Arnhem kwamen enkele honderden mensen bijeen voor een herdenking. Een gevangene is vrijdag in de penitentiaire inrichting in Grave meermaals gestoken door een medegevangene. Volgens de advocaat van het slachtoffer vroeg de dader aan het personeel om een aardappelschilmesje en sneed daarmee in de nek, het achterhoofd en de rug van het slachtoffer. Het slachtoffer overleefde de aanval en is naar het ziekenhuis gebracht. De dader zou dezelfde man zijn die eerder in de gevangenis in Roermond Camille E. met een vork stak, de chauffeur bij de moord op Peter R. de Vries. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
7: Nu het buitenlands nieuws. In de Japanse regio Kumamoto zijn 2 vrouwen om het leven gekomen door een explosie in een winkelcentrum. De explosie volgde op een zware aardbeving met een kracht van 7 op de Japanse Shindo-schaal, waarbij eerder al 1 dode viel. De tweede verdieping van het gebouw stortte een uur na de beving in. In de regio zitten mensen vast in hun huis en worden nog vermisten gezocht. De 16-jarige Colt Gray is veroordeeld tot levenslang voor het doodschieten van 4 mensen op een middelbare school in de Amerikaanse staat Georgia. Gray was 14 toen hij in 2024 2 medeleerlingen en 2 docenten doodschoot met een aanvalsgeweer dat hij van zijn vader voor kerst had gekregen. 9 mensen raakten gewond. De rechter zei dat Gray geen berouw toonde en genoegen leek te scheppen in zijn daden.
8: Zijn vader werd in maart ook veroordeeld omdat hij zijn zoon het wapen had gegeven.
9: Saoedi-Arabië zegt opnieuw te zijn aangevallen door drones die door pro-Iraanse groepen in Irak zouden zijn gestuurd. Volgens het Saoedische ministerie van Defensie zijn meerdere drones uit de lucht geschoten die onderweg waren naar oliefaciliteiten. Ook maandag waren die faciliteiten al het doelwit. Daarnaast zeiden de Houthis in Jemen dinsdag weer een Saoedische olietanker

0: te willen, maar eist wel restitutie voor de geleden verliezen. President Trump heeft de overleden senator Lindsey Graham een laatste eer bewezen tijdens een herdenkingsceremonie in de Washington Cathedral. Trump prees zijn partijgenoot als een legende en een geweldige politicus. Hij haalde ook een anekdote aan uit 2015, toen hij Graham's telefoonnummer deelde tijdens een live-uitzending. Graham stierf eerder deze maand onverwacht op 71-jarige leeftijd. Onder andere de Israëlische premier Netanyahu en de Oekraïense president Zelensky waren aanwezig. Zelensky heeft in het Witte Huis gesproken met Trump over de productie van Patriot-raketten in Oekraïne. Trump zei eerder tijdens de NAVO-top dat Kiev mogelijk een licentie krijgt om die wapens zelf te maken. Na het gesprek met Trump sprak Zelensky ook met vertegenwoordigers van wapenproducent Lockheed Martin. Teams van het bedrijf en de Oekraïnse overheid werken al aan het zo snel mogelijk opzetten van gezamenlijke productie van Patriot-raketten. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Chipfabrikant NXP Semiconductors uit Eindhoven heeft de omzet in het tweede kwartaal met 19% zien stijgen, tot $3,5 miljard. De netto-winst ging met 33% omhoog, tot $918 miljoen. De autodivisie groeide met 12%, terwijl de tak voor communicatie-infrastructuur het hard steeg met 41%. Voor het lopende kwartaal verwacht NXP een omzetgroei van 15 tot 21%. De aandelenbeurs in New York sloot dinsdag met gemengde resultaten. De Dow Jones-index steeg 1%, maar de Nasdaq verloor 0,2% door verliezen bij chipbedrijven als SanDisk, AMD en Intel. De olieprijzen daalden opnieuw fors door hoop op een vredesdeal tussen de Verenigde Staten en Iran. Beleggers kijken uit naar het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdag. Apple bereikte kort een beurswaarde van $5 biljoen. De regering Trump gaat maatregelen aankondigen om de import van de nieuwste Chinese robots en omvormers aan banden te leggen. Volgens Reuters willen de Verenigde Staten daarmee de eigen ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie beschermen tegen dreigingen voor de nationale veiligheid. Het gaat onder meer om mensachtige en vierpotige robots en om omvormers die worden gebruikt bij energienetwerken en datacenters. Washington hoopt ook dat bedrijven hierdoor hun productie naar de VS verplaatsen. ING-klanten die de scanner van de bank gebruiken, kunnen straks geen online betalingen meer doen via Wero, het nieuwe Europese betaalsysteem dat iDeal vervangt. Volgens ING werkt een Wero-betaling technisch anders en kan die alleen worden goedgekeurd met de app. Minder dan 1% van alle iDeal-betalingen wordt nu met de scanner gedaan. Bij Rabobank en ABN AMRO kunnen klanten met een scanner of vergelijkbaar apparaat wel gewoon via Wero blijven betalen. ING verwijst klanten zonder app naar alternatieven, zoals betalen op factuur of creditcard. Kering, het moederbedrijf van onder meer Gucci en Saint Laurent, laat in het afgelopen kwartaal weer een kleine groei zien. De omzet kwam in de eerste jaarhelft uit op €7,2 miljard, 1% meer dan een jaar eerder. Bij Gucci daalden de verkopen nog wel met 2%, maar minder dan verwacht. Topman Luca de Meo ziet de eerste tekenen dat de merken weer aantrekkelijker worden voor consumenten. Sinds zijn aantreden heeft hij het management vernieuwd, schulden teruggebracht en de beautytak verkocht aan L'Oréal. Crypto-leverancier ASMI heeft opnieuw geprofiteerd van de grote investering in infrastructuur voor kunstmatige intelligentie. De omzet steeg in het tweede kwartaal met 20% tot ruim €1 miljard. De netto-winst kwam uit op bijna €285 miljoen, tegen ruim €202 miljoen een jaar eerder. Voor het lopende kwartaal verwacht het bedrijf uit Almere een verdere omzetstijging naar €1,1 miljard.

0: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Willem II haalt verdediger Hidde Ter Avest terug naar Nederland. De 29-jarige komt transfervrij over van Oxford United en tekent voor 1 seizoen bij de gepromoveerde club uit Tilburg, met een optie voor nog een jaar. Ter Avest speelde eerder voor FC Twente, het Italiaanse Udinese en FC Utrecht. Technisch directeur Freek Heerkens zegt dat Ter Avest zich ruimschoots heeft bewezen in de Eredivisie. De Europese Voetbalbond UEFA heeft fel gereageerd op plannen van Wereldvoetbalbond FIFA om een deel van de commerciële rechten van toekomstige WK's te verkopen aan investeerders. FIFA wil daarvoor een nieuwe dochteronderneming oprichten en zo'n 20% van de aandelen verkopen, wat ruim 4 miljard dollar moet opleveren. Volgens de UEFA is de ziel van het voetbal geen handelswaar. Bij de investeringsplannen zijn volgens Britse media ook personen uit de kringen rond de Amerikaanse president Trump betrokken. De plannen moeten nog worden goedgekeurd door een meerderheid van de aangesloten leden. Juventus verhuurt aanvaller Loïs Openda het komende seizoen aan Olympique Lyon. De 26-jarige Belgische international speelde sinds september voor de Italiaanse club die hem huurde van RB Leipzig. Openda kwam in 34 wedstrijden in actie voor Juventus. Eerder speelde hij 2 seizoenen op huurbasis voor Vitesse. Tunesië heeft Mouen Chabani aangesteld als nieuwe bondscoach. De 45-jarige Tunesiër tekende een contract tot en met 2030. Hij volgde Fransman Hervé Renard op. Die was aangesteld na het ontslag van Sabri Lamouchi tijdens het WK. Chabani won eerder 2 keer de Afrikaanse Champions League met Esperance en werd vorig seizoen landskampioen met het Marokkaanse Renaissance de Berkane. PSV heeft de oefenwedstrijd tegen stadgenoot FC Eindhoven met 3-0 gewonnen. Amir Bouhamdi opende al vroeg de score, maar moest daarna geblesseerd naar de kant. Guus Til maakte voor rust de tweede treffer en invaller Sami Bouhoudane tekende voor de derde. Assistentcoach Stijn Schaars leidde het team als onderdeel van zijn trainersopleiding. Zondag speelt PSV in eigen huis tegen AZ om de Johan Cruijffschaal. Wielrenner Richard Carapaz heeft in de bollentrui de profronde van Surhuisterveen gewonnen. De Ecuadoraan van EF Education Easy Post bleef in het Friese criterium groene truiwinnaar Mats Pedersen en Bauke Mollema nipt voor. Carapaz won eerder ook al in Boxmeer. In België was Remco Evenepoel de winnaar van het na-tour criterium in Roeselare, een dag nadat hij ook al de beste was in Aalst. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog bij zo'n 17 graden met weinig wind. Overdag wordt het zonnig en droog en op veel plaatsen tropisch warm. In het noordwesten wordt het 29 graden. In het zuidoosten kan het oplopen tot 35 graden. De wind is zwak tot matig uit het zuiden tot westen. Morgen iets minder warm met in het zuidoosten kans op een onweersbui. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. In het Gelderse Beekbergen woedt een zeer grote brand in wat waarschijnlijk een zorgcentrum voor jongeren is. De hulpdiensten werken aan een ontruiming van het pand. Het is nog onduidelijk of iedereen het gebouw heeft verlaten. Het vuur slaat uit aan de voor- en achterkant en is overgeslagen naar bomen in de omgeving. De brandweer heeft opgeschaald omdat er meerdere campings in de buurt liggen. Op de A17 bij Moerdijk is een dodelijk ongeluk gebeurd met 3 vrachtwagens. De bestuurder van een van de vrachtwagens is om het leven gekomen. 2 beknelde slachtoffers zijn bevrijd en er zijn meerdere gewonden, van wie er 2 naar het ziekenhuis zijn gebracht. De snelweg richting Breda is afgesloten tussen knooppunt Noordhoek en Moerdijk. Rijkswaterstaat verwacht tot 5 uur 's ochtends bezig te zijn met berging en herstel. De omgeving van de Nierkerkenstraat in Amsterdam-West is weer vrijgegeven na een incident dinsdagmiddag. Een auto met explosief materiaal crashte daar na een politieachtervolging. Het ging om een BMW die was gebruikt bij een plofkraak in het Duitse Fürth. De explosieve opruimingsdienst heeft het materiaal meegenomen voor vernietiging. De inzittenden zijn na de crash gevlucht en nog niet gevonden. Een 26-jarige Nederlander is dinsdag om het leven gekomen bij een ongeluk tijdens een bootsafari bij de Iguaçu-watervallen op de grens van Brazilië en Argentinië. Volgens Braziliaanse media zaten er 6 Nederlandse toeristen en 2 bemanningsleden op de boot. 2 Nederlanders liggen nog in het ziekenhuis. De Braziliaanse marine onderzoekt het incident. Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten na te gaan wat er is gebeurd. In Ridderkerk is dinsdagavond opnieuw een appartementencomplex ontruimd vanwege hoge concentraties koolmonoxide. Het gaat om 68 woningen in de flat Tourmalijn 1 aan de Drie Rivierenlaan. De bewoners worden opgevangen in een nabijgelegen restaurant. Sinds eind mei is de brandweer al zo'n 4 keer uitgerukt voor afgaande koolmonoxidemelders. De oorzaak zit volgens de veiligheidsregio in de installatie van het gebouw. Bij het Homo-monument in Amsterdam hebben dinsdagavond enkele duizenden mensen de slachtoffers herdacht van de aanslag op de Pride in Berlijn. Bij die aanslag van afgelopen zaterdag kwam een vrouw om het leven en raakte tientallen mensen gewond. Onder de sprekers waren burgemeester Halsema en het influencerstel Karl en Daan, dat zelf in Berlijn aanwezig was. Halsema betuigde solidariteit met Berlijn en de queergemeenschap en riep op om hoop te blijven houden. Ook in Arnhem kwamen enkele honderden mensen bijeen voor een herdenking. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. In de Japanse regio Kumamoto zijn 2 vrouwen om het leven gekomen door een explosie in een winkelcentrum. De explosie volgde op een zware aardbeving met een kracht van 7 op de Japanse Shindo-schaal, waarbij eerder al 1 dode viel. De tweede verdieping van het gebouw stortte een uur na de beving in. In de regio zitten mensen vast in hun huis en worden nog vermisten gezocht. De 16-jarige Colt Gray is veroordeeld tot levenslang voor het doodschieten van 4 mensen op een middelbare school in de Amerikaanse staat Georgia. Gray was 14 toen hij in 2024 2 medeleerlingen en 2 docenten doodschoot met een aanvalsgeweer dat hij van zijn vader voor kerst had gekregen. 9 mensen raakten gewond. De rechter zei dat Gray geen berouw toonde en genoegen leek te scheppen in zijn daden. Zijn vader werd in maart ook veroordeeld omdat hij zijn zoon het wapen had gegeven. Saoedi-Arabië zegt opnieuw te zijn aangevallen door drones die door pro-Iraanse groepen in Irak zouden zijn gestuurd. Volgens het Saoedische ministerie van Defensie zijn meerdere drones uit de lucht geschoten die onderweg waren naar oliefaciliteiten. Ook maandag waren die faciliteiten al het doelwit. Daarnaast zeiden de Houthis in Jemen dinsdag weer een Saoedische olietanker onder vuur te hebben genomen. Maar Riyad heeft die aanval niet bevestigd. De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Sibiha zegt een openhartig gesprek te hebben gevoerd met zijn Iraanse ambtgenoot Arachchi. Aanleiding was een boze Iraanse reactie nadat Oekraïne een vrachtschip aanviel op de Kaspische Zee, waarbij een Iranier zou zijn omgekomen. Sibiha benadrukte dat Oekraïne geen escalatie wil en noemde de aanval onopzettelijk. Ook Iran zegt geen escalatie te willen, maar eist wel restitutie voor de geleden verliezen. President Trump heeft de overleden senator Lindsey Graham een laatste eer bewezen tijdens een herdenkingsceremonie in de Washington Cathedral. Trump prees zijn partijgenoot als een legende en een geweldige politicus. Hij haalde ook een anekdote aan uit 2015, toen hij Graham's telefoonnummer deelde tijdens een live-uitzending. Graham stierf eerder deze maand onverwacht op 71-jarige leeftijd. Onder andere de Israëlische premier Netanyahu en de Oekraïense president Zelensky waren aanwezig. Zelensky heeft in het Witte Huis gesproken met Trump over de productie van Patriot-raketten in Oekraïne. Trump zei eerder tijdens de NAVO-top dat Kiev mogelijk een licentie krijgt om die wapens zelf te maken. Na het gesprek met Trump sprak Zelensky ook met vertegenwoordigers van wapenproducent Lockheed Martin. Teams van het bedrijf en de Oekraïnse overheid werken al aan het zo snel mogelijk opzetten van gezamenlijke productie van Patriot-raketten. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
3: En nu het economisch nieuws. Chipfabrikant NXP Semiconductors uit Eindhoven heeft de omzet in het tweede kwartaal met 19% zien stijgen, tot $3,5 miljard. De netto-winst ging met 33% omhoog tot $918 miljoen. De autodivisie groeide met 12%, terwijl de tak voor communicatie-infrastructuur het hard steeg met 41%. Voor het lopende kwartaal verwacht NXP een omzetgroei van 15-21%. De aandelenbeurzen in New York sloten dinsdag met gemengde resultaten. De Dow Jones-index steeg 1%, maar de Nasdaq verloor 0,2% door verliezen bij chipbedrijven als SanDisk, AMD en Intel. De olieprijzen daalden opnieuw fors door hoop op een vredesdeal tussen de Verenigde Staten en Iran. Beleggers kijken uit naar het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdag. Apple bereikte kort een beurswaarde van $5 biljoen. De regering Trump gaat maatregelen aankondigen om de import van de nieuwste Chinese robots en omvormers aan banden te leggen. Volgens Reuters willen de Verenigde Staten daarmee de eigen ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie beschermen tegen dreigingen voor de nationale veiligheid. Het gaat onder meer om mensachtige en vierpotige robots en om omvormers die worden gebruikt bij energienetwerken en datacenters. Washington hoopt ook dat bedrijven hierdoor hun productie naar de VS verplaatsen. ING-klanten die de scanner van de bank gebruiken, kunnen straks geen online betalingen meer doen via Wero, het nieuwe Europese betaalsysteem dat iDEAL vervangt. Volgens ING werkt een Wero-betaling technisch anders en kan die alleen worden goedgekeurd met de app. Minder dan 1% van alle iDEAL-betalingen wordt nu met de scanner gedaan. Bij Rabobank en ABN AMRO kunnen klanten met een scanner of vergelijkbaar apparaat wel gewoon via Wero blijven betalen. ING verwijst klanten zonder app naar alternatieven, zoals betalen op factuur of creditcard. Kering, het moederbedrijf van onder meer Gucci en Saint Laurent, laat in het afgelopen kwartaal weer een kleine groei zien. De omzet kwam in de eerste jaarhelft uit op €7,2 miljard, 1% meer dan een jaar eerder. Bij Gucci daalden de verkopen nog wel met 2%, maar minder dan verwacht. Topman Luca de Meo ziet de eerste tekenen dat de merken weer aantrekkelijker worden voor consumenten. Sinds zijn aantreden heeft hij het management vernieuwd, schulden teruggebracht en de beautytak verkocht aan L'Oréal. Crypto-leverancier ASMI heeft opnieuw geprofiteerd van de grote investering in infrastructuur voor kunstmatige intelligentie.
0: De omzet steeg in het tweede kwartaal met 20% tot ruim 1 miljard euro. De netto-winst kwam uit op bijna 285 miljoen euro, tegen ruim 202 miljoen een jaar eerder. Voor het lopende kwartaal verwacht het bedrijf uit Almere een verdere omzetstijging naar 1,1 miljard euro.
5: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Willem II haalt verdediger Hidde Ter Avest terug naar Nederland. De 29-jarige komt transfervrij over van Oxford United en tekent voor één seizoen bij de gepromoveerde club uit Tilburg, met een optie voor nog een jaar. Ter Avest speelde eerder voor FC Twente, het Italiaanse Udinese en FC Utrecht. Technisch directeur Freek Heerkens zegt dat Ter Avest zich ruimschoots heeft bewezen in de Eredivisie. De Europese Voetbalbond UEFA heeft fel gereageerd op plannen van Wereldvoetbalbond FIFA om een deel van de commerciële rechten van toekomstige WK's te verkopen aan investeerders. FIFA wil daarvoor een nieuwe dochteronderneming oprichten en zo'n 20% van de aandelen verkopen, wat ruim 4 miljard dollar moet opleveren. Volgens de UEFA is de ziel van het voetbal geen handelswaar. Bij de investeringsplannen zijn volgens Britse media ook personen uit de kringen rond de Amerikaanse president Trump betrokken. De plannen moeten nog worden goedgekeurd door een meerderheid van de aangesloten leden. Juventus verhuurt aanvaller Loïs Openda het komende seizoen aan Olympique Lyon. De 26-jarige Belgische international speelde sinds september voor de Italiaanse club die hem huurde van RB Leipzig. Openda kwam in 34 wedstrijden in actie voor Juventus. Eerder speelde hij twee seizoenen op huurbasis voor Vitesse. Tunesië heeft Mouane Chabani aangesteld als nieuwe bondscoach. De 45-jarige Tunesiër tekende een contract tot en met 2030. Hij volgde Fransman Hervé Renard op. Die was aangesteld na het ontslag van Sabri Lamouchi tijdens het WK. Chabani won eerder twee keer de Afrikaanse Champions League met Esperance en werd vorig seizoen landskampioen met het Marokkaanse Renaissance de Berkane. PSV heeft de oefenwedstrijd tegen stadgenoot FC Eindhoven met 3-0 gewonnen. Amir Bouhamdi opende al vroeg de score, maar moest daarna geblesseerd naar de kant. Guus Til maakte voor rust de tweede treffer en invaller Sami Bouhoudane tekende voor de derde. Assistentcoach Stijn Schaars leidde het team als onderdeel van zijn trainersopleiding. Zondag speelt PSV in eigen huis tegen AZ om de Johan Cruijffschaal. Wielrenner Richard Carapaz heeft in de bolle trui de profronde van Sir Huisterveen gewonnen. De Ecuadoraan van EF Education EasyPost bleef in het Friese criterium groene truiwinnaar Mats Pedersen en Bauke Mollema nipt voor. Carapaz won eerder ook al in Boxmeer. In België was Remco Evenepoel de winnaar van het na-tour criterium in Roeselaren, een dag nadat hij ook al de beste was in Aalst. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog bij zo'n 17 graden met weinig wind. Overdag wordt het zonnig en droog en op veel plaatsen tropisch warm. In het noordwesten wordt het 29 graden. In het zuidoosten kan het oplopen tot 35 graden. De wind is zwak tot matig uit het zuiden tot westen. Morgen iets minder warm met in het zuidoosten kans op een onweersbui. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. In het Gelderse Beekbergen woedt een zeer grote brand in wat waarschijnlijk een zorgcentrum voor jongeren is. De hulpdiensten werken aan een ontruiming van het pand.
5: Het is nog onduidelijk of iedereen het gebouw heeft verlaten. Het vuur slaat uit aan de voor- en achterkant en is overgeslagen naar bomen in de omgeving. De brandweer heeft opgeschaald omdat er meerdere campings in de buurt liggen.
6: Op de A17 bij Moerdijk is een dodelijk ongeluk gebeurd met 3 vrachtwagens. De bestuurder van een van de vrachtwagens is om het leven gekomen. 2 beknelde slachtoffers zijn bevrijd en er zijn meerdere gewonden, van wie er 2 naar het ziekenhuis zijn gebracht. De snelweg richting Breda is afgesloten tussen knooppunt Noordhoek en Moerdijk. Rijkswaterstaat verwacht tot 5 uur 's ochtends bezig te zijn met berging en herstel. De omgeving van de Nierkerkenstraat in Amsterdam-West is weer vrijgegeven na een incident dinsdagmiddag. Een auto met explosief materiaal crashte daar na een politieachtervolging. Het ging om een BMW die was gebruikt bij een plofkraak in het Duitse Fürth. De explosieve opruimingsdienst heeft het materiaal meegenomen voor vernietiging. De inzittenden zijn na de crash gevlucht en nog niet gevonden. Een 26-jarige Nederlander is dinsdag om het leven gekomen bij een ongeluk tijdens een bootsafari bij de Iguaçu-watervallen op de grens van Brazilië en Argentinië. Volgens Braziliaanse media zaten er 6 Nederlandse toeristen en 2 bemanningsleden op de boot. 2 Nederlanders liggen nog in het ziekenhuis. De Braziliaanse marine onderzoekt het incident. Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten na te gaan wat er is gebeurd.
5: In Ridderkerk is dinsdagavond opnieuw een appartementencomplex ontruimd vanwege hoge concentraties koolmonoxide. Het gaat om 68 woningen in de flat Tourmalijn 1 aan de Drie Rivierenlaan. De bewoners worden opgevangen in een nabijgelegen restaurant. Sinds eind mei is de brandweer al zo'n 4 keer uitgerukt voor afgaande koolmonoxidemelders. De oorzaak zit volgens de veiligheidsregio in de installatie van het gebouw. Bij het Homo-monument in Amsterdam hebben dinsdagavond enkele duizenden mensen de slachtoffers herdacht van de aanslag op de Pride in Berlijn. Bij die aanslag van afgelopen zaterdag kwam een vrouw om het leven en raakte tientallen mensen gewond. Onder de sprekers waren burgemeester Halsema en het influencerstel Karl en Daan, dat zelf in Berlijn aanwezig was. Halsema betuigde solidariteit met Berlijn en de queergemeenschap en riep op om hoop te blijven houden. Ook in Arnhem kwamen enkele honderden mensen bijeen voor een herdenking. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
5: Nu het buitenlands nieuws. In de Japanse regio Kumamoto zijn 2 vrouwen om het leven gekomen door een explosie in een winkelcentrum. De explosie volgde op een zware aardbeving met een kracht van 7 op de Japanse Shindo-schaal, waarbij eerder al 1 dode viel. De tweede verdieping van het gebouw stortte een uur na de beving in. In de regio zitten mensen vast in hun huis en worden nog vermisten gezocht. De 16-jarige Colt Gray is veroordeeld tot levenslang voor het doodschieten van 4 mensen op een middelbare school in de Amerikaanse staat Georgia. Gray was 14 toen hij in 2024 2 medeleerlingen en 2 docenten doodschoot met een aanvalsgeweer dat hij van zijn vader voor kerst had gekregen. 9 mensen raakten gewond. De rechter zei dat Gray geen berouw toonde en genoegen leek te scheppen in zijn daden. Zijn vader werd in maart ook veroordeeld omdat hij zijn zoon het wapen had gegeven. Saoedi-Arabië zegt opnieuw te zijn aangevallen door drones die door pro-Iraanse groepen in Irak zouden zijn gestuurd. Volgens het Saoedische ministerie van Defensie zijn meerdere drones uit de lucht geschoten die onderweg waren naar oliefaciliteiten. Ook maandag waren die faciliteiten al het doelwit. Daarnaast zeiden de Houthis in Jemen dinsdag weer een Saoedische olietanker onder vuur te hebben genomen. Maar Riyad heeft die aanval niet bevestigd.
6: De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Sibiha zegt een openhartig gesprek te hebben gevoerd met zijn Iraanse ambtgenoot Arachchi. Aanleiding was een boze Iraanse reactie nadat Oekraïne een vrachtschip aanviel op de Kaspische Zee, waarbij een Iranier zou zijn omgekomen. Sibiha benadrukte dat Oekraïne geen escalatie wil en noemde de aanval onopzettelijk. Ook Iran zegt geen escalatie te willen, maar eist wel restitutie voor de geleden verliezen. President Trump heeft de overleden senator Lindsey Graham een laatste eer bewezen tijdens een herdenkingsceremonie in de Washington Cathedral. Trump prees zijn partijgenoot als een legende en een geweldige politicus. Hij haalde ook een anekdote aan uit 2015, toen hij Graham's telefoonnummer deelde tijdens een live-uitzending. Graham stierf eerder deze maand onverwacht op 71-jarige leeftijd. Onder andere de Israëlische premier Netanyahu en de Oekraïense president Zelensky waren aanwezig. Zelensky heeft in het Witte Huis gesproken met Trump over de productie van Patriot-raketten in Oekraïne. Trump zei eerder tijdens de NAVO-top dat Kiev mogelijk een licentie krijgt om die wapens zelf te maken. Na het gesprek met Trump sprak Zelensky ook met vertegenwoordigers van wapenproducent Lockheed Martin. Teams van het bedrijf en de Oekraïense overheid werken al aan het zo snel mogelijk opzetten van gezamenlijke productie van Patriot-raketten. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
6: En nu het economisch nieuws. Chipfabrikant NXP Semiconductors uit Eindhoven heeft de omzet in het tweede kwartaal met 19% zien stijgen, tot $3,5 miljard. De netto-winst ging met 33% omhoog, tot $918 miljoen. De autodivisie groeide met 12%, terwijl de tak voor communicatie-infrastructuur het hardst steeg met 41%. Voor het lopende kwartaal verwacht NXP een omzetgroei van 15-21%. De aandelenbeurs in New York sloot de dinsdag met gemengde resultaten. De Dow Jones-index steeg 1%, maar de Nasdaq verloor 0,2% door verliezen bij chipbedrijven als SanDisk, AMD en Intel. De olieprijzen daalden opnieuw fors door hoop op een vredesdeal tussen de Verenigde Staten en Iran. Beleggers kijken uit naar het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdag. Apple bereikte kort een beurswaarde van $5 biljoen. De regering Trump gaat maatregelen aankondigen om de import van de nieuwste Chinese robots en omvormers aan banden te leggen. Volgens Reuters willen de Verenigde Staten daarmee de eigen ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie beschermen tegen dreigingen voor de nationale veiligheid. Het gaat onder meer om mensachtige en vierpotige robots en om omvormers die worden gebruikt bij energienetwerken en datacenters. Washington hoopt ook dat bedrijven hierdoor hun productie naar de VS verplaatsen. ING-klanten die de scanner van de bank gebruiken, kunnen straks geen online betalingen meer doen via Wero, het nieuwe Europese betaalsysteem dat iDEAL vervangt. Volgens ING werkt een Wero-betaling technisch anders en kan die alleen worden goedgekeurd met de app. Minder dan 1% van alle iDEAL-betalingen wordt nu met de scanner gedaan. Bij Rabobank en ABN AMRO kunnen klanten met een scanner of vergelijkbaar apparaat wel gewoon via Wero blijven betalen. ING verwijst klanten zonder app naar alternatieven, zoals betalen op factuur of creditcard. Kering, het moederbedrijf van onder meer Gucci en Saint Laurent, laat in het afgelopen kwartaal weer een kleine groei zien. De omzet kwam in de eerste jaarhelft uit op €7,2 miljard, 1% meer dan een jaar eerder. Bij Gucci daalden de verkopen nog wel met 2%, maar minder dan verwacht. Topman Luca de Meo ziet de eerste tekenen dat de merken weer aantrekkelijker worden voor consumenten. Sinds zijn aantreden heeft hij het management vernieuwd, schulden teruggebracht en de beautytak verkocht aan L'Oréal. Crypto-leverancier ASMI heeft opnieuw geprofiteerd van de grote investering in infrastructuur voor kunstmatige intelligentie. De omzet steeg in het tweede kwartaal met 20% tot ruim 1 miljard euro. De netto-winst kwam uit op bijna 285 miljoen euro, tegen ruim 202 miljoen een jaar eerder. Voor het lopende kwartaal verwacht het bedrijf uit Almere een verdere omzetstijging naar 1,1 miljard euro.
5: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Willem II haalt verdediger Hidde Ter Avest terug naar Nederland. De 29-jarige komt transfervrij over van Oxford United en tekent voor één seizoen bij de gepromoveerde club uit Tilburg, met een optie voor nog een jaar. Ter Avest speelde eerder voor FC Twente, het Italiaanse Udinese en FC Utrecht. Technisch directeur Freek Heerkens zegt dat Ter Avest zich ruimschoots heeft bewezen in de Eredivisie. De Europese Voetbalbond UEFA heeft fel gereageerd op plannen van Wereldvoetbalbond FIFA om een deel van de commerciële rechten van toekomstige WK's te verkopen aan investeerders. FIFA wil daarvoor een nieuwe dochteronderneming oprichten en zo'n 20% van de aandelen verkopen, wat ruim 4 miljard dollar moet opleveren. Volgens de UEFA is de ziel van het voetbal geen handelswaar. Bij de investeringsplannen zijn volgens Britse media ook personen uit de kringen rond de Amerikaanse president Trump betrokken. De plannen moeten nog worden goedgekeurd door een meerderheid van de aangesloten leden. Juventus verhuurt aanvaller Loïs Openda het komende seizoen aan Olympique Lyon. De 26-jarige Belgische international speelde sinds september voor de Italiaanse club die hem huurde van RB Leipzig. Openda kwam in 34 wedstrijden in actie voor Juventus. Eerder speelde hij twee seizoenen op huurbasis voor Vitesse. Tunesië heeft Mouen Chabani aangesteld als nieuwe bondscoach. De 45-jarige Tunesiër tekende een contract tot en met 2030. Hij volgt de Fransman Hervé Renard op. Die was aangesteld na het ontslag van Sabri Lamouchi tijdens het WK. Chabani won eerder twee keer de Afrikaanse Champions League met Esperance en werd vorig seizoen landskampioen met het Marokkaanse Renaissance de Berkane. PSV heeft de oefenwedstrijd tegen stadgenoot FC Eindhoven met 3-0 gewonnen. Amir Bouhamdi opende al vroeg de score, maar moest daarna geblesseerd naar de kant. Guus Til maakte voor rust de tweede treffer en invaller Sami Bouhoudane tekende voor de derde. Assistentcoach Stijn Schaars leidde het team als onderdeel van zijn trainersopleiding. Zondag speelt PSV in eigen huis tegen AZ om de Johan Cruijffschaal. Wielrenner Richard Carapaz heeft in de bolle trui de profronde van Surhuis ter Veen gewonnen. De Ecuadoraan van EF Education Easy Post bleef in het Friese criterium groene truiwinnaar Mats Pedersen en Bauke Mollema nipt voor. Carapaz won eerder ook al in Boxmeer. In België was Remco Evenepoel de winnaar van het na-tour criterium in Roeselare, een dag nadat hij ook al de beste was in Aalst. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog bij zo'n 17 graden met weinig wind. Overdag wordt het zonnig en droog en op veel plaatsen tropisch warm. In het noordwesten wordt het 29 graden. In het zuidoosten kan het oplopen tot 35 graden. De wind is zwak tot matig uit het zuiden tot westen. Vanavond helder en rustig weer. Morgen nog periode met zon, maar in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. In het Gelderse Beekbergen woedt een zeer grote brand in wat waarschijnlijk een zorgcentrum voor jongeren is. De hulpdiensten werken aan een ontruiming van het pand. Het is nog onduidelijk of iedereen het gebouw heeft verlaten. Het vuur slaat uit aan de voor- en achterkant en is overgeslagen naar bomen in de omgeving. De brandweer heeft opgeschaald omdat er meerdere campings in de buurt liggen. Op de A17 bij Moerdijk is een dodelijk ongeluk gebeurd met 3 vrachtwagens. De bestuurder van een van de vrachtwagens is om het leven gekomen. 2 beknelde slachtoffers zijn bevrijd en er zijn meerdere gewonden, van wie er 2 naar het ziekenhuis zijn gebracht. De snelweg richting Breda is afgesloten tussen knooppunt Noordhoek en Moerdijk. Rijkswaterstaat verwacht tot 5 uur 's ochtends bezig te zijn met berging en herstel. De omgeving van de Nierkerkenstraat in Amsterdam-West is weer vrijgegeven na een incident dinsdagmiddag. Een auto met explosief materiaal crashte daar na een politieachtervolging. Het ging om een BMW die was gebruikt bij een plofkraak in het Duitse Fürth. De explosieve opruimingsdienst heeft het materiaal meegenomen voor vernietiging. De inzittenden zijn na de crash gevlucht en nog niet gevonden. Een 26-jarige Nederlander is dinsdag om het leven gekomen bij een ongeluk tijdens een bootsafari bij de Iguaçu-watervallen op de grens van Brazilië en Argentinië. Volgens Braziliaanse media zaten er 6 Nederlandse toeristen en 2 bemanningsleden op de boot. 2 Nederlanders liggen nog in het ziekenhuis. De Braziliaanse marine onderzoekt het incident. Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten na te gaan wat er is gebeurd. In Ridderkerk is dinsdagavond opnieuw een appartementencomplex ontruimd vanwege hoge concentraties koolmonoxide. Het gaat om 68 woningen in de flat Tourmalijn 1 aan de Drie Rivierenlaan. De bewoners worden opgevangen in een nabijgelegen restaurant. Sinds eind mei is de brandweer al zo'n 4 keer uitgerukt voor afgaande koolmonoxidemelders. De oorzaak zit volgens de veiligheidsregio in de installatie van het gebouw. Bij het Homo-monument in Amsterdam hebben dinsdagavond enkele duizenden mensen de slachtoffers herdacht van de aanslag op de Pride in Berlijn. Bij die aanslag van afgelopen zaterdag kwam een vrouw om het leven en raakte tientallen mensen gewond. Onder de sprekers waren burgemeester Halsema en het influencerstel Karl en Daan, dat zelf in Berlijn aanwezig was. Halsema betuigde solidariteit met Berlijn en de queergemeenschap en riep op om hoop te blijven houden. Ook in Arnhem kwamen enkele honderden mensen bijeen voor een herdenking.
7: Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
6: Nu het buitenlands nieuws. De Iraanse revolutionaire garde heeft vanuit Iran meerdere ballistische raketten afgevuurd op Amerikaanse militaire bases in het Midden-Oosten. Het Amerikaanse leger zegt alle projectielen te hebben onderschept. Volgens nieuwssite Axios was onder meer een basis in Jordanië doelwit. Iran heeft de aanvallen nog niet bevestigd. Eerder gaf president Trump het leger opdracht geen Iraanse doelen meer aan te vallen, waarna Iran aankondigde te stoppen met vergeldingsaanvallen. In de Japanse regio Kumamoto zijn 2 vrouwen om het leven gekomen door een explosie in een winkelcentrum. De explosie volgde op een zware aardbeving met een kracht van 7 op de Japanse Shindo-schaal, waarbij eerder al 1 dode viel. De 2e verdieping van het gebouw stortte een uur na de beving in. In de regio zitten mensen vast in hun huis en worden nog vermisten gezocht. De 16-jarige Colt Gray is veroordeeld tot levenslang voor het doodschieten van 4 mensen op een middelbare school in de Amerikaanse staat Georgia. Gray was 14 toen hij in 2024 2 medeleerlingen en 2 docenten doodschoot met een aanvalsgeweer dat hij van zijn vader voor kerst had gekregen. 9 mensen raakten gewond. De rechter zei dat Gray geen berouw toonde en genoegen leek te scheppen in zijn daden. Zijn vader werd in maart ook veroordeeld omdat hij zijn zoon het wapen had gegeven.
8: Saoedi-Arabië zegt opnieuw te zijn aangevallen door drones die door pro-Iraanse groepen in Irak zouden zijn gestuurd. Volgens het Saoedische ministerie van Defensie zijn meerdere drones uit de lucht geschoten die onderweg waren naar oliefaciliteiten. Ook maandag waren die faciliteiten al het doelwit. Daarnaast zeiden de Houthis in Jemen dinsdag weer een Saoedische olietanker onder vuur te hebben genomen. Maar Riyad heeft die aanval niet bevestigd.
9: De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Sibiha zegt een openhartig gesprek te hebben gevoerd met zijn Iraanse ambtgenoot Arachchi. Aanleiding was een boze Iraanse reactie nadat Oekraïne een vrachtschip aanviel op de Kaspische Zee, waarbij een Iranier zou zijn omgekomen. Sibiha benadrukte dat Oekraïne geen escalatie wil en noemde de aanval onopzettelijk. Ook Iran zegt geen escalatie te willen, maar eist wel restitutie voor de geleden verliezen.
10: President Trump heeft de overleden senator Lindsey Graham een laatste eer bewezen tijdens een herdenkingsceremonie in de Washington Cathedral. Trump prees zijn partijgenoot als een legende en een geweldige politicus. Hij haalde ook een anekdote aan uit 2015, toen hij Graham's telefoonnummer deelde tijdens een live-uitzending. Graham stierf eerder deze maand onverwacht op 71-jarige leeftijd. Onder andere de Israëlische premier Netanyahu en de Oekraïense president Zelensky waren aanwezig.
7: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
9: En nu het economisch nieuws.
11: Chipfabrikant NXP Semiconductors uit Eindhoven heeft de omzet in het tweede kwartaal met 19% zien stijgen, tot $3,5 miljard. De netto-winst ging met 33% omhoog tot $918 miljoen. De autodivisie groeide met 12%, terwijl de tak voor communicatie-infrastructuur het hardst steeg met 41%. Voor het lopende kwartaal verwacht NXP een omzetgroei van 15-21%.
12: De aandelenbeurs in New York sloot dinsdag met gemengde resultaten. De Dow Jones-index steeg 1%, maar de Nasdaq verloor 0,2% door verliezen bij chipbedrijven als SanDisk, AMD en Intel. De olieprijzen daalden opnieuw fors door hoop op een vredesdeal tussen de Verenigde Staten en Iran. Beleggers kijken uit naar het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdag. Apple bereikte kort een beurswaarde van $5 biljoen.
13: De regering Trump gaat maatregelen aankondigen om de import van de nieuwste Chinese robots en omvormers aan banden te leggen. Volgens Reuters willen de Verenigde Staten daarmee de eigen ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie beschermen tegen dreigingen voor de nationale veiligheid. Het gaat onder meer om mensachtige en vierpotige robots en om omvormers die worden gebruikt bij energienetwerken en datacenters. Washington hoopt ook dat bedrijven hierdoor hun productie naar de VS verplaatsen.
14: ING-klanten die de scanner van de bank gebruiken, kunnen straks geen online betalingen meer doen via Wero, het nieuwe Europese betaalsysteem dat iDeal vervangt. Volgens ING werkt een Wero-betaling technisch anders en kan die alleen worden goedgekeurd met de app. Minder dan 1% van alle iDeal-betalingen wordt nu met de scanner gedaan. Bij Rabobank en ABN AMRO kunnen klanten met een scanner of vergelijkbaar apparaat wel gewoon via Wero blijven betalen. ING verwijst klanten zonder app naar alternatieven, zoals betalen op factuur of creditcard.
15: Kering, het moederbedrijf van onder meer Gucci en Saint Laurent, laat in het afgelopen kwartaal weer een kleine groei zien. De omzet kwam in de eerste jaarhelft uit op €7,2 miljard, 1% meer dan een jaar eerder. Bij Gucci daalden de verkopen nog wel met 2%, maar minder dan verwacht.
16: topman Luca de Meo ziet de eerste tekenen dat de merken weer aantrekkelijker worden voor consumenten. Sinds zijn aantreden heeft hij het management vernieuwd, schulden teruggebracht en de beautytak verkocht aan L'Oréal.
17: Crypto-leverancier ASMI heeft opnieuw geprofiteerd van de grote investering in infrastructuur voor kunstmatige intelligentie. De omzet steeg in het tweede kwartaal met 20% tot ruim 1 miljard euro. De netto-winst kwam uit op bijna 285 miljoen euro, tegen ruim 202 miljoen een jaar eerder. Voor het lopende kwartaal verwacht het bedrijf uit Almere een verdere omzetstijging naar 1,1 miljard euro.
18: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
19: Tot slot het sportnieuws. Willem II haalt verdediger Hidde Ter Avest terug naar Nederland. De 29-jarige komt transfervrij over van Oxford United en tekent voor één seizoen bij de gepromoveerde club uit Tilburg, met een optie voor nog een jaar. Ter Avest speelde eerder voor FC Twente, het Italiaanse Udinese en FC Utrecht. Technisch directeur Freek Heerkens zegt dat Ter Avest zich ruimschoots heeft bewezen in de Eredivisie. De Europese Voetbalbond UEFA heeft fel gereageerd op plannen van Wereldvoetbalbond FIFA om een deel van de commerciële rechten van toekomstige WK's te verkopen aan investeerders. FIFA wil daarvoor een nieuwe dochteronderneming oprichten en zo'n 20% van de aandelen verkopen, wat ruim 4 miljard dollar moet opleveren. Volgens de UEFA is de ziel van het voetbal geen handelswaar. Bij de investeringsplannen zijn volgens Britse media ook personen uit de kringen rond de Amerikaanse president Trump betrokken. De plannen moeten nog worden goedgekeurd door een meerderheid van de aangesloten leden. Juventus verhuurt aanvaller Loïs Openda het komende seizoen aan Olympique Lyon. De 26-jarige Belgische international speelde sinds september voor de Italiaanse club die hem huurde van RB Leipzig. Openda kwam in 34 wedstrijden in actie voor Juventus. Eerder speelde hij twee seizoenen op huurbasis voor Vitesse. Tunesië heeft Mouen Chabani aangesteld als nieuwe bondscoach. De 45-jarige Tunesiër tekende een contract tot en met 2030. Hij volgde Fransman Hervé Renard op. Die was aangesteld na het ontslag van Sabri Lamouchi tijdens het WK. Chabani won eerder twee keer de Afrikaanse Champions League met Esperance en werd vorig seizoen landskampioen met het Marokkaanse Renaissance de Berkane. PSV heeft de oefenwedstrijd tegen stadgenoot FC Eindhoven met 3-0 gewonnen. Amir Bouhamdi opende al vroeg de score, maar moest daarna geblesseerd naar de kant. Guus Til maakte voor rust de tweede treffer en invaller Sami Bouhoudane tekende voor de derde. Assistentcoach Stijn Schaars leidde het team als onderdeel van zijn trainersopleiding. Zondag speelt PSV in eigen huis tegen AZ om de Johan Cruijffschaal. Wielrenner Richard Carapaz heeft in de bolle trui de profronde van Surhuisterveen gewonnen. De Ecuadoraan van EF Education EasyPost bleef in het Friese criterium groene truiwinnaar Mats Pedersen en Bauke Mollema nipt voor. Carapaz won eerder ook al in Boxmeer. In België was Remco Evenepoel de winnaar van het na-tour criterium in Roeselaren, een dag nadat hij ook al de beste was in Aalst. Dit was het laatste sportnieuws.
20: Je luistert naar Talk Radio.
21: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
22: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog bij zo'n 17 graden met weinig wind. Overdag wordt het zonnig en droog en op veel plaatsen tropisch warm. In het noordwesten wordt het 29 graden. In het zuidoosten kan het oplopen tot 35 graden. De wind is zwak tot matig uit het zuiden tot westen. Vanavond helder en rustig weer. Morgen nog periode met zon, maar in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui.
23: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. In het Gelderse Beekbergen woedt een zeer grote brand in wat waarschijnlijk een zorgcentrum voor jongeren is. De hulpdiensten werken aan een ontruiming van het pand. Het is nog onduidelijk of iedereen het gebouw heeft verlaten. Het vuur slaat uit aan de voor- en achterkant en is overgeslagen naar bomen in de omgeving. De brandweer heeft opgeschaald omdat er meerdere campings in de buurt liggen.
5: Op de A17 bij Moerdijk is een dodelijk ongeluk gebeurd met 3 vrachtwagens. De bestuurder van een van de vrachtwagens is om het leven gekomen. 2 beknelde slachtoffers zijn bevrijd en er zijn meerdere gewonden, van wie er 2 naar het ziekenhuis zijn gebracht. De snelweg richting Breda is afgesloten tussen knooppunt Noordhoek en Moerdijk. Rijkswaterstaat verwacht tot 5 uur 's ochtends bezig te zijn met berging en herstel.
23: De omgeving van de Nierkerkenstraat in Amsterdam-West is weer vrijgegeven na een incident dinsdagmiddag. Een auto met explosief materiaal crashte daar na een politieachtervolging. Het ging om een BMW die was gebruikt bij een plofkraak in het Duitse Fürth. De explosieve opruimingsdienst heeft het materiaal meegenomen voor vernietiging. De inzittenden zijn na de crash gevlucht en nog niet gevonden.
24: Een 26-jarige Nederlander is dinsdag om het leven gekomen bij een ongeluk tijdens een bootsafari bij de Iguaçu-watervallen op de grens van Brazilië en Argentinië. Volgens Braziliaanse media zaten er 6 Nederlandse toeristen en 2 bemanningsleden op de boot. 2 Nederlanders liggen nog in het ziekenhuis. De Braziliaanse marine onderzoekt het incident. Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten na te gaan wat er is gebeurd.
25: In Ridderkerk is dinsdagavond opnieuw een appartementencomplex ontruimd vanwege hoge concentraties koolmonoxide. Het gaat om 68 woningen in de flat Tourmalijn 1 aan de Drie Rivierenlaan. De bewoners worden opgevangen in een nabijgelegen restaurant. Sinds eind mei is de brandweer al zo'n 4 keer uitgerukt voor afgaande koolmonoxidemelders. De oorzaak zit volgens de veiligheidsregio in de installatie van het gebouw.
26: Bij het Homo-monument in Amsterdam hebben dinsdagavond enkele duizenden mensen de slachtoffers herdacht van de aanslag op de Pride in Berlijn. Bij die aanslag van afgelopen zaterdag kwam een vrouw om het leven en raakte 10 mensen gewond. Onder de sprekers waren burgemeester Halsema en het influencerstel Karl en Daan, dat zelf in Berlijn aanwezig was. Halsema betuigde solidariteit met Berlijn en de queergemeenschap en riep op om hoop te blijven houden. Ook in Arnhem kwamen enkele honderden mensen bijeen voor een herdenking.
27: Dit was het Binnenlands Nieuws.
28: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
29: Nu het buitenlands nieuws. De Iraanse revolutionaire garde heeft vanuit Iran meerdere ballistische raketten afgevuurd op Amerikaanse militaire bases in het Midden-Oosten. Het Amerikaanse leger zegt alle projectielen te hebben onderschept. Volgens nieuwssite Axios was onder meer een basis in Jordanië doelwit. Iran heeft de aanvallen nog niet bevestigd. Eerder gaf president Trump het leger opdracht geen Iraanse doelen meer aan te vallen, waarna Iran aankondigde te stoppen met vergeldingsaanvallen.
30: In de Japanse regio Kumamoto zijn 2 vrouwen om het leven gekomen door een explosie in een winkelcentrum. De explosie volgde op een zware aardbeving met een kracht van 7 op de Japanse Shindo-schaal, waarbij eerder al 1 dode viel. De tweede verdieping van het gebouw stortte een uur na de beving in. In de regio zitten mensen vast in hun huis en worden nog vermisten gezocht.
31: De 16-jarige Colt Gray is veroordeeld tot levenslang
0: voor het doodschieten van 4 mensen op een middelbare school in de Amerikaanse staat Georgia. Gray was 14 toen hij in 2024 2 medeleerlingen en 2 docenten doodschoot met een aanvalsgeweer dat hij van zijn vader voor kerst had gekregen. 9 mensen raakten gewond. De rechter zei dat Gray geen berouw toonde en genoegen leek te scheppen in zijn daden. Zijn vader werd in maart ook veroordeeld omdat hij zijn zoon het wapen had.

0: De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Sibiha zegt een openhartig gesprek te hebben gevoerd met zijn Iraanse ambtgenoot Arachchi. Aanleiding was een boze Iraanse reactie nadat Oekraïne een vrachtschip aanviel op de Kaspische Zee, waarbij een Iranier zou zijn omgekomen. Sibiha benadrukte dat Oekraïne geen escalatie wil en noemde de aanval onopzettelijk. Ook Iran zegt geen escalatie te willen, maar eist wel restitutie voor de geleden verliezen. President Trump heeft de overleden senator Lindsey Graham een laatste eer bewezen tijdens een herdenkingsceremonie in de Washington Cathedral. Trump prees zijn partijgenoot als een legende en een geweldige politicus. Hij haalde ook een anekdote aan uit 2015, toen hij Graham's telefoonnummer deelde tijdens een live-uitzending. Graham stierf eerder deze maand onverwacht op 71-jarige leeftijd. Onder andere de Israëlische premier Netanyahu en de Oekraïense president Zelensky waren aanwezig. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Chipfabrikant NXP Semiconductors uit Eindhoven heeft de omzet in het tweede kwartaal met 19% zien stijgen, tot $3,5 miljard. De netto-winst ging met 33% omhoog tot $918 miljoen. De autodivisie groeide met 12%, terwijl de tak voor communicatie-infrastructuur het hardst steeg met 41%. Voor het lopende kwartaal verwacht NXP een omzetgroei van 15 tot 21%. De aandelenbeurs in New York sloot dinsdag met gemengde resultaten. De Dow Jones-index steeg 1%, maar de Nasdaq verloor 0,2% door verliezen bij chipbedrijven als SanDisk, AMD en Intel. De olieprijzen daalden opnieuw fors door hoop op een vredesdeal tussen de Verenigde Staten en Iran. Beleggers kijken uit naar het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdag. Apple bereikte kort een beurswaarde van $5 biljoen. De regering Trump gaat maatregelen aankondigen om de import van de nieuwste Chinese robots en omvormers aan banden te leggen. Volgens Reuters willen de Verenigde Staten daarmee de eigen ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie beschermen tegen dreigingen voor de nationale veiligheid. Het gaat onder meer om mensachtige en vierpotige robots en om omvormers die worden gebruikt bij energienetwerken en datacenters. Washington hoopt ook dat bedrijven hierdoor hun productie naar de VS verplaatsen. ING-klanten die de scanner van de bank gebruiken, kunnen straks geen online betalingen meer doen via Wero, het nieuwe Europese betaalsysteem dat iDEAL vervangt. Volgens ING werkt een Wero-betaling technisch anders en kan die alleen worden goedgekeurd met de app. Minder dan 1% van alle iDEAL-betalingen wordt nu met de scanner gedaan. Bij Rabobank en ABN AMRO kunnen klanten met een scanner of vergelijkbaar apparaat wel gewoon via Wero blijven betalen. ING verwijst klanten zonder app naar alternatieven, zoals betalen op factuur of creditcard. Kering, het moederbedrijf van onder meer Gucci en Saint Laurent, laat in het afgelopen kwartaal weer een kleine groei zien. De omzet kwam in de eerste jaarhelft uit op €7,2 miljard. 1% meer dan een jaar eerder. Bij Gucci daalden de verkopen nog wel met 2%, maar minder dan verwacht. Topman Luca de Meo ziet de eerste tekenen dat de merken weer aantrekkelijker worden voor consumenten. Sinds zijn aantreden heeft hij het management vernieuwd, schulden teruggebracht en de beautytak verkocht aan L'Oréal. Crypto-leverancier ASMI heeft opnieuw geprofiteerd van de grote investering in infrastructuur voor kunstmatige intelligentie. De omzet steeg in het tweede kwartaal met 20% tot ruim €1 miljard. De netto-winst kwam uit op bijna €285 miljoen, tegen ruim €202 miljoen een jaar eerder. Voor het lopende kwartaal verwacht het bedrijf uit Almere een verdere omzetstijging naar €1,1 miljard. Je bent nu weer

0: Er helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Willem II haalt verdediger Hidde Ter Avest terug naar Nederland. De 29-jarige komt transfervrij over van Oxford United en tekent voor één seizoen bij de gepromoveerde club uit Tilburg, met een optie voor nog een jaar. Ter Avest speelde eerder voor FC Twente, het Italiaanse Udinese en FC Utrecht. Technisch directeur Freek Heerkens zegt dat Ter Avest zich ruimschoots heeft bewezen in de Eredivisie. De Europese Voetbalbond UEFA heeft fel gereageerd op plannen van Wereldvoetbalbond FIFA om een deel van de commerciële rechten van toekomstige WK's te verkopen aan investeerders. FIFA wil daarvoor een nieuwe dochteronderneming oprichten en zo'n 20% van de aandelen verkopen, wat ruim 4 miljard dollar moet opleveren. Volgens de UEFA is de ziel van het voetbal geen handelswaar. Bij de investeringsplannen zijn volgens Britse media ook personen uit de kringen rond de Amerikaanse president Trump betrokken. De plannen moeten nog worden goedgekeurd door een meerderheid van de aangesloten leden. Juventus verhuurt aanvaller Loïs Openda het komende seizoen aan Olympique Lyon. De 26-jarige Belgische international speelde sinds september voor de Italiaanse club die hem huurde van RB Leipzig. Openda kwam in 34 wedstrijden in actie voor Juventus. Eerder speelde hij twee seizoenen op huurbasis voor Vitesse. Tunesië heeft Mouane Chabani aangesteld als nieuwe bondscoach. De 45-jarige Tunesiër tekende een contract tot en met 2030. Hij volgde Fransman Hervé Renard op. Die was aangesteld na het ontslag van Sabri Lamouchi tijdens het WK. Chabani won eerder twee keer de Afrikaanse Champions League met Esperance en werd vorig seizoen landskampioen met het Marokkaanse Renaissance de Berkane. PSV heeft de oefenwedstrijd tegen stadgenoot FC Eindhoven met 3-0 gewonnen. Amir Bouhamdi opende al vroeg de score, maar moest daarna geblesseerd naar de kant. Guus Til maakte voor rust de tweede treffer en invaller Sami Bouhoudane tekende voor de derde. Assistentcoach Stijn Schaars leidde het team als onderdeel van zijn trainersopleiding. Zondag speelt PSV in eigen huis tegen AZ om de Johan Cruijffschaal. Wielrenner Richard Carapaz heeft in de bolle trui de profronde van Sir Huisterveen gewonnen. De Ecuadoraan van EF Education Easy Post bleef in het Friese criterium groene truiwinnaar Mats Pedersen en Bauke Mollema nipt voor. Carapaz won eerder ook al in Boxmeer. In België was Remco Evenepoel de winnaar van het na-tour criterium in Roeselaren, een dag nadat hij ook al de beste was in Aalst. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog bij zo'n 17 graden met weinig wind. Overdag schijnt de zon volop en blijft het droog. Het wordt op veel plaatsen tropisch warm, van 29 graden in het noordwesten tot plaatselijk 35 graden in het zuidoosten. De wind is zwak tot matig uit het zuiden tot westen. Vanavond wordt het helder en rustig. Morgen iets minder warm met in het zuidoosten kans op een onweersbui.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. In het Gelderse Beekbergen woedt een zeer grote brand in wat waarschijnlijk een zorgcentrum voor jongeren is. De hulpdiensten werken aan een ontruiming van het pand. Het is nog onduidelijk of iedereen het gebouw heeft verlaten. Het vuur slaat uit aan de voor- en achterkant en is overgeslagen naar bomen in de omgeving. De brandweer heeft opgeschaald omdat er meerdere campings in de buurt liggen. Op de A17 bij Moerdijk